0: zelfspot, maar ook heel vrijgevig. Dus leven Dolly.
1: En van mijn jeugd, toen het cassettebandje in de auto Jolien afspeelde, tot aan mijn studententijd. Ze is ook muzikaal altijd bij mij gebleven.
2: Van Dolly Parton naar disruptieve innovatie. Dat kan eigenlijk alleen maar op BNR, maar we gaan het er wel over hebben. Want Nederland zou 1 miljard euro moeten investeren in het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Het NADI, dat moet overigens nog wel gerealiseerd worden, dat hele agentschap. Het is een advies van Rafael Laguna de la Vera. Hij is directeur van Sprint. En dat is de Duitse even knie van deze organisatie. Daar zijn ze dus al wat verder. Hij zei het in onze eigen grote techshow. De oprichting van het NADI wordt al besproken tijdens de Haagse begrotingsonderhandelingen richting Prinsjesdag. Bronnen melden aan BNR dat het kabinet bereid is om de geplande 500 miljoen euro inderdaad te verdubbelen. En even voor de mensen die in dit dossier vliegen op deze manier, wat moet dat NADI ook alweer gaan doen, Wendy?
1: Wat het NADI moet gaan doen is maatschappelijke problemen oplossen door technische innovaties. Dus de bedoeling is dat de politiek een vraag aan het NADI stelt. En dat dan wetenschappers gecombineerd met het bedrijfsleven samen gaan werken aan oplossingen.
2: Ja, maar dat zijn oplossingen die alle kanten op kunnen gaan. Het hoeft ook niet per se een acuut probleem op te lossen. Als er maar iets moois tot stand gebracht wordt. En er hoeft ook niet ieder kwartaal een update gegeven te worden. Of iedere euro moet geoormerkt zijn, geloof ik. Het moet op een zekere afstand staan.
1: Volgens mij zit daar een beetje de crux in het verhaal. Als jij disruptieve innovatie wil steunen, dan gaat dat ook wel eens mis. Hè? Dat is trial and error. En op het moment dat je daar resultaatverplichting aanzet, ga je niet per se disruptief kiezen, maar dan kies je voor de veilige weg. Dus het voorstel is om het op afstand te zetten, maar wel met de vraagstelling vanuit de politiek.
2: Hoe kijk jij ernaar? Want het is de zoveelste wens richting Prinsjesdag en hij komt nu niet van het NADI zelf of de betrokkenen, maar van een Duitser die op een afstand kijkt en weet hoe het daar gaat.
0: Ja, nee, dit zijn wel de manieren om innovatie te stimuleren. En juist in disruptieve markt. Ik weet nog dat ik bij iemand ging eten en toen kwam de baas van Uber langs. Zo van Uber komt naar Europa. En dat gaat de boel op zijn kop zetten. En ik dacht van, hoe dan? Nou, zo heb ik wel begrepen wat disruptieve innovatie is. Want het kan echt dingen op zijn kop zetten. En daar heb je geld voor nodig. Maar je hebt vooral slimme mensen nodig. En je hebt ook vooral wat vrijheid en zelfstandigheid nodig. En ik denk dat dit een goede combinatie is. Hè. Het kabinet zet in op wel revolvabel. Dus wel geld terug willen. Hè, als een lening zien.
2: Ja, daar zit wel een steentje in de schoen. Want volgens mij is er al een open brief verschenen.
0: Ja,
2: van mensen
0: ook
2: die
0: een deel subsidie. Ja, want dat is nodig. Je kan er verdampt helaas ook gewoon veel geld. Maar er moet ook wel echt een druk op zitten. Dat het is niet gratis geld. Dus het is allemaal belastinggeld. Ja. Dus er moet wel wat serieus mee gedaan worden.
2: Ankie, er is een open brief verschenen. Waar heel veel mensen hun naam onder hebben gezet. Iedereen die ook potentieel baat zou kunnen hebben bij dat NADI. Maar daar hebben ze wel gezegd dat revolverende karakter, dat zit ons een beetje in de weg. Want
1: ja, ik hoor twee dingen. Ik hoor ze niet zeggen, we hebben een miljard nodig. Nee. Hè? Dus zij zeggen 500 miljoen is genoeg. Maar dan liever niet revolverend. En de overheid is nu aan het kijken naar een miljard, maar dan wel revolverend.
0: Ja, en volgens mij. Hè, dus toch een deel in subsidie, wat dan niet terug hoeft te komen, en een deel wel revolverend.
2: Ja. 30% zag ik in die brief in ieder geval.
1: Dat klopt. Dus, maar de gedachte erachter is, zij zeggen niet, we hebben meer geld nodig, we hebben bepaalde voorwaarden aan het geld nodig.
0: Ja, je ziet ook soms dat juist te veel geld ook de boel kan verstoppen. Hè? Dus
1: en je
0: kan
1: begint
0: het beter
1: net, dus
0: op laten lopen in de loop der jaren. Ja.
1: Wat ik nog wel zorgelijk vind, en dat merk ik in het geheel, niet alle maatschappelijke problemen hebben tech nodig om op te lossen. Sterker nog, voor een aantal zijn de tech-oplossingen er allemaal. Zit het gewoon in samenwerken of in hoe managen we de transitie? Het zou wel zorgwekkend zijn als we dat hiermee wegmanagen. Ik ben wel voor, hè, want ik zie dat innovatie nodig is. Ja. En ik zie ook dat we er zakelijker naar moeten gaan kijken.
2: Het komt uit de schoot van het rapport van Wenneke, waar dit voor het eerst werd geopperd. En hij had het voor de eerste jaren over 1,5 tot 2 miljard. Overigens had ik het toevallig in het economenpanel ook nog even in de context van de arbeidsproductiviteit over dat rapport. En daar zei Steven Brakman, er zit een zekere tech bias in dat rapport van Wenneke. Dus dat sluit een beetje beetje aan de wat jij zegt.
1: Dat herken ik.
2: Maar Wenning geldt wel als kabinetsfluisteraar. Dus wat Wenning heeft opgeschreven, dat diende ook al als een basis voor het coalitieakkoord. En dat is nu ook nog weer waarschijnlijk nog wel ergens terug te horen in die begrotingsonderhandelingen. Maar dat spoor moeten we dus niet één op één volgen.
1: Nee, ik heb zelf in mijn reactie op Wenning gezegd, ik vind dat het rapport een 8 heeft. Dus in de kern zit er best wel wat goeds in. Ook de manier om te innoveren. Maar ik mis heel erg, zijn verhaal is, je hebt maatschappelijke problemen en je hebt verdienvermogen. En ik denk dat we die twee hand in hand moeten gaan zien. Want als je verdienvermogen creëert zonder te kijken naar de maatschappelijke gevolgen, heb je een probleem. En de tech bias zit voor mij ook echt in, kijk ook echt naar andere oplossingen. Hij gebruikte bij de NADI het voorbeeld van PFAS. Hè, dan vinden we een tech oplossing om PFAS uit het water te halen. Ja, zullen we vooral ook eens kijken naar wetgeving om te voorkomen dat de PFAS het water inkomt?
0: Ja, het lijkt me niet verboden, hè, dat het aan de innovatie natuurlijk ook veel breder ingezet kan worden. En inderdaad aan de bronkant en dat soort zaken kan allemaal gekeken worden. Maar ook gewoon op manieren van samenwerken, efficiënter, sneller, parallel plannen, dat soort zaken, is ook allemaal een vorm van innovatie. Wat ook hierin terug kan komen, lijkt mij.
1: Ja, dat lijkt mij ook een voorwaarde. En nu is het wel, heeft het wel een tech bias. Ja.
2: Overigens is dit nu een geluid uit Duitsland, waar ze al zo'n dergelijk agentschap hebben, Sprint. En wij hebben zelf deze man uitgenodigd om er iets over te zeggen. Maar werkt dat als een Duitser nu zegt, beste Nederlanders, beste kabinet, pak het op deze manier aan of luisteren we liever naar onszelf?
0: Een goed voorbeeld doet altijd goed volgen. In Amerika gebeuren er ook dit soort zaken, dit soort fondsen. We hebben natuurlijk zelf ook het Wopke Wiebes Fonds gehad. We hebben allerlei fondsen al eerder gehad.
2: Nou, voor een deel komt volgens mij dat geld van het NADI ook nog weer uit geld fonds, uit het groeifonds. Ja, wat precies, we niet meer hebben.
0: Ja. Nee, maar dan wordt het tenminste wel weer ingezet voor dezelfde bedoeling. En ik denk dat het altijd goed is om juist voorbeelden te noemen van, daar hebben we last van, hè, restricties bij het bouwen. Ja, als we daar dingen voor kunnen oplossen, zou top zijn.
2: Het wordt misschien wel druk met allerlei instellingen, want Anki, jouw handtekening stond begin deze zomer dan weer onder een open brief over de investeringsbank, een investeringsinstelling. Is dat toch niet meer van hetzelfde op het gevaar of dat ik veel te veel dingen nu op één en dezelfde hoop gooi?
1: Het gaat wel over een andere fase van innovatie. Hè? Dus bij een investeringsinstelling is er al een businessmodel. Ga je een bedrijf ondersteunen en ga je dus de transities funden waar al een economisch perspectief in zit. Dit gaat echt over het begin. We hebben hier nog geen oplossing voor. Laten we met alle knappe koppen die we in het bedrijfsleven en de overheid en de instituten hebben bij elkaar zitten om eens een oplossing te vinden.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Ankie van Werven en Marja Ruigrok zijn de leden van het lobbypanel. En soms dan is die oplossing dichterbij dan je denkt. Dat blijkt nu ook op Schiphol. Want de beveiligers op Schiphol staakten gisteren, en ze doen het vandaag overigens nog een keer, vanwege de te hoge werkdruk. Het gaat om 8 aparte acties van een kwartier, waar reizigers hinder van kunnen ondervinden. Eerder bracht Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven nog terug van 5 naar 3... om meer grip op de zaak te krijgen. En inmiddels is duidelijk dat Schiphol en de bonden, dat zijn CNV en FNV, toch weer met elkaar om tafel gaan. Heeft dat jou ook verrast? Want het zit in jouw portefeuille. Wethouder Haarlemmermeer.
0: Wethouder luchthavenzaken. Ja, zoveel wethouders luchthavenzaken zullen er in Nederland niet zijn. Maar ik vind het goed nieuws. Hè, maar ik vind het eigenlijk ook jammer dat dan toch die stakingen er zijn geweest. En gelukkig zijn die stakingen ook zo behapbaar. Hè, een kwartier per stuk. Gisteren is het goed verlopen. Ik ga ervan uit dat dat vandaag ook weer gaat gebeuren. Maar in principe, aan de basis, wilden beide partijen, werkgever en werknemers, hetzelfde. Namelijk meer rust, meer evenwicht, minder partijen. En dan vind ik het toch zonde dat je over de invulling daarvan, het oplopen van de werkdruk, ik kan me allemaal voorstellen.
2: Nou, het is al gebeurd, hè? Want we zijn van 5 naar 3 gegaan. Dat betekent dat veel mensen bij andere organisaties kwamen te werken. En dat sommige mensen die al bij de organisatie werkten, binnen die organisatie een andere baan kregen. Dus hadden ze een andere rooster. Werd er geen rekening gehouden met toeslagen die ze wel of niet zouden ontvangen. Ja, dat kan natuurlijk gewoon impact hebben op de levens van mensen.
0: Ja, maar dat snap ik ook heel goed. Maar dan denk ik, dan kan je dat dat ook met elkaar oplossen. Hè, zonder een instrument als een staking in te zetten. Daar ben ik altijd optimistisch en hoopvol onder. Maar goed, ze gaan nu met elkaar...
2: Het werkt. Ja, precies.
0: Ja, maar dat zou dus juist uitnodigen. Ga maar vooral aan het begin van het proces staken, want het gaat werken. Je kan ook aan het begin van het proces werken, kijken wat is onze gemeenschappelijke doel en hoe willen we dat bereiken.
2: Jij ziet het nog als het begin van het proces, want ik denk toch...
0: Nee, ze zijn al heel snel ver in het proces, maar daarom dacht ik van waarom moet je dit instrument ervoor inzetten, want je weet dat je dezelfde kant op wil. Alleen de een gaat niet snel genoeg en de ander heeft daar nog wat een andere invulling aan. Dus dat vind ik er zonde aan. Maar ik ben hartstikke blij dat ze er
1: Ik kan me het wel voorstellen dat je die bewakers op dit moment iets moet geven om ook de rust en de gesprekken goed te kunnen voeren. Hè. Dus inderdaad, ze hebben andere contracten, ze hebben nieuwe werkgever. Dan komt ook nog die zomer met 36, 38 graden erachteraan.
2: Ja, hitte was ook
1: waar niemand vakantie heeft. Zij lopen op hun achterste. Dus dat je gehoor geeft, dat je het signaal afgeeft, het is echt, echt nodig. Dat kan ik best wel begrijpen. Wat ik hier jammer aan vind, is dat Schiphol in die periode niks heeft laten horen. Oh. Mijn les crisiscommunicatie. Nou, ik heb overal
0: niet naar buiten misschien.
1: Naar buiten.
0: Ja, maar ik heb dan wel begrepen dat er juist heel veel in die
1: plannen
0: zit.
1: Achter de schermen, geloof ik. Maar
0: dat zie je dan niet als
1: buitenstaander. Ik ben geen wethouder.
2: Je bent niet de tweede wethouder.
1: Nee, ik zou daar ook niet, wellicht niet heel geschikt voor zijn. Dus respect ook. Maar wij hebben dat niet gehoord. Wij hebben natuurlijk alleen die bewakers gehoord. En mijn les is wel in crisiscommunicatie communiceer.
0: Ja, dat is natuurlijk zo.
2: Dus vind jij dus ook dat Schiphol naar buiten toe dat verhaal beter had kunnen vertellen? We zijn ergens mee bezig, maar het gaat niet over één nacht ijs.
0: Precies, en ook dat gezamenlijke doel wat nadrukkelijker naar buiten had kunnen brengen. Want het lijkt altijd op het moment dat mensen gaan staken dat het net is alsof er helemaal geen uitweg meer is. Maar dat was er dus wel, maar niet op de manier waarop beide partijen dat wilden.
2: Als je nu het bericht krijgt dat er toch gesproken gaat worden vanaf morgen, moet je dan eigenlijk vandaag die acties nog door laten gaan?
0: Nou, wat mij betreft niet, maar ik denk dat de vakbonden daar anders over denken.
1: Ja, ik zou ook van goede wil geweest zijn en het gesprek aangegaan. Maar ik denk wederom, het gaat over heel veel mensen hier. Ik denk dat dit ook te maken heeft met tijd en geduld en goodwill kweken onder het bewakingspersoneel.
2: Even voor de fijnproevers onder ons, want dit is het lobbypanel. Er zijn wat mensen die er wat preciezer in zitten en die zeggen, ja, als je gaat staken of je stapt naar de rechter, dan is de lobby voorbij. Zien jullie dit toch nog wel als een lobbyinstrument of eigenlijk als iets wat achter de schermen dus mislukt is?
0: Nou, ik vind het dus niet echt een lobbyinstrument. Bij mij geeft het signaal van we kunnen nergens meer heen en dus gaan we dit instrument inzetten, waarbij juist altijd de mensen geraakt worden die daar niks mee te maken hebben. Dus wat mij betreft is dit geen lobbyinstrument en moet het daarvoor al gebeurd zijn.
2: Maar Ankie, je ziet het natuurlijk steeds vaker, of die gang naar de rechter, of we leggen het land plat.
1: Het is de dreiging van een staking is voor vakbonden ongeveer het meest effectieve instrument wat ze de afgelopen jaren hebben ingezet. Ik zeg niet dat ik voorstander ben. Maar ik heb wel gezien dat het werkt. Dus dat dit soort speldenprikken wellicht net een zetje geven om toch een ander gesprek te voeren. Het is niet altijd constructief. Dat ben ik zeker met je.
2: De woordvoerder van Schiphol zei, we begrijpen dat er hiernaar gegrepen wordt. Iedereen kent het stakingsrecht. Dat is jammer. Het is wat ons betreft niet de meest constructieve manier. Maar we hebben dit te respecteren.
0: Ja, het is bijkans heilig, hè, zei Wijlen Eberhard van der Laan. Die had het dan over demonstratierecht. En dat is ook zo. Hè. Iedereen heeft het recht om dat uit te spreken. Maar demonstreren vind ik al nog een stap voor staken.
2: Ja, en overigens dat demonstratierecht is misschien bijkans heilig, maar daar wordt nu toch ook misschien wel anders over gedacht.
0: Zeker, niet als het andermans veiligheid in gevaar brengt, dan is dat niet heilig.
1: Ja.
2: Je zou maar bestuurder zijn van Schiphol. Ook een ingewikkeld dossier al met al. Maar we gaan nu naar Amsterdam. Want dat heeft straks een van de hoogste belastingtarieven voor toeristen ter wereld. Ik geloof Bhutan, zag ik op de site van de NOS voorbij komen. In sommige gevallen toch nog iets hoger. Misschien is dat erg de moeite waard. De nieuwe coalitie van Pro en D66 in de hoofdstad gaat de toeristenbelasting verhogen. Stapsgewijs gebeurt dat van 12,5% naar 20%. Zijn we inmiddels al in 2031. En dat komt dan bovenop de hogere BTW-tarieven voor hotels. Waardoor hoteleigenaren vrezen voor een exodus van toeristen. En ook hier toch maar weer eerst bij jou beginnen, Marja. Want jij bent oud-fractievoorzitter zelfs van de VVD in Amsterdam. Was het toen al een issue?
0: speelde altijd al. En het gebruik van het instrument toeristenbelasting is natuurlijk eigenlijk, ja, vind ik, hè, niet per se om het huishoudboekje lekker op te plussen. Maar om te kijken van, hè, wat kan je daarmee doen. En het is maar heel beperkt werkend. Hè. Hoeveel toeristen weer je als er €4 of €8 extra op een hotelkamer gevraagd wordt. Maar je zet daarmee wel die hele branche heel erg onder druk. Omdat het ongelijk speelveld wordt.
2: Maar dit verhaal heeft dan toch twee kanten. Want als je zegt, het werkt maar zeer beperkt en het is €4, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, daar laten toeristen zich niet door weerhouden. Dus hoeft deze branche ook weinig zorgen te maken.
0: Nee, maar het werkt dus niet om daarmee minder toeristen naar Amsterdam te halen. Je moet echt kijken van, zou je de bestemmingen kunnen verdelen? Hè? Dus echt dat mensen meer bestemmingen gaan bezoeken dan alleen maar allemaal naar Amsterdam willen. En niet alle druk op één branche. Waarbij
2: jij bent
0: dus
2: hier van de VVV van Haarlemmermeer. Dat ligt nog in de buurt.
0: Precies, daarom. Wij hadden de toeristenbelasting ook verhoogd. Maar hebben dat toch weer een stukje teruggedraaid. Omdat dat niet nodig was voor de inkomstenkant. Ja. Ja. Dus het is niet altijd nodig om daar gewoon helemaal elke keer op te
1: maken. Maar volgens mij heeft de Haarlemmermeer niet 82% van de inwoners die zegt, ik ben zo klaar met die toeristen. En dat heeft Amsterdam op dit moment
0: alleen
1: natuurlijk
0: in het centrum,
1: wel.
0: Denk ik. Dat zat die 82%.
1: 80% heeft hier expliciet zich over uitgesproken. Is tegenstander. Dus als gemeente denk ik, ja, is alleen maar logisch. En het mooie is dan ook nog dat ze de inkomsten hiervan steken in het meer woningen creëren in Amsterdam. Dus het geld blijft in de stad. En gaat niet naar hotelketens ergens anders. Ik ben het wel met je eens.
2: Het debat is geopend.
0: Gelukkig, eindelijk.
1: We waren het zo met elkaar eens.
2: Ik had het eerder moeten weten.
1: Ja. Had je met Amsterdam kunnen beginnen.
2: Precies.
1: Er komen natuurlijk nog steeds dagjes mensen. Maar wat je hiermee wel weert is de vrijgezellenparties die lekker low cost Amsterdam op zijn kop zetten en er een bende van maken. Want daar gaat het vooral ook over goedkoop. En dat is wel een groep waarvan ik denk dat je die gaan ook niet naar Butaan.
0: Nee, die gaan zeker niet naar Bhutan. Nee,
1: niet maar je moet dus wel,
0: nee, maar ook inzetten, hè, op de toerist die wel voor cultuur en voor de andere dingen komt en de bestedingen hier doet. Ja, wat mij betreft is dan bijvoorbeeld het sluiten van zo'n cruise terminal ook onzin. Maar goed, daar kunnen we ook denk ik nog een leuk debat over voeren. Nee, volgens mij ligt het breder en alleen maar aan die knop draaien van toeristenbelasting vind ik één groep te zwaar schade en te weinig effect voor het geheel.
2: Maar dus je zegt, Die cruise-stop vind ik ook eigenlijk niet zo heilzaam. Dan hebben we nog de hotelstop. En toch weet jij waarschijnlijk beter dan ik dat er al langere tijd een bovengrens is van 20 miljoen toeristen.
0: Ja.
2: En die overschreden wordt met zo'n 3 miljoen. Dus dan moet je iets gaan doen.
0: Je moet, tuurlijk. En dat moet je dus ook met de hele regio doen. Want ik als bestuurder, ook economie in mijn portefeuille, zeg van ja, laten we dan ook wat dagattracties naar buiten de regio doen. Naar buiten, hè, Amsterdam doen. En dat gebeurt niet altijd. Toch gaat dat museum weer open op de Zuidasdok. Toch gaat dat niet een dependance van het stedelijk naar de Beemster of wat dan ook. Ik bedoel, je kan echt wel meer met elkaar doen dan alleen maar aan één knop draaien.
1: Nou, en maar wat ik hier ook zie is dat iedereen, de grote hotelketens die met lage prijzen goedkoop toeristen naar Amsterdam hebben geleid en daar heel veel geld aan verdienen, dat zo'n verdienmodel, zonder naar de maatschappelijke impact te kijken, dat het gewoon
0: niet
1: houdbaar is. Nee. Dus het is ook een beetje, had er zelf naar, zelf ook meegedacht en meegekeken.
0: Zeker, maar dat kan natuurlijk inderdaad altijd. Hè? Dat je toch, nou eigenlijk dezelfde discussie die we net hebben, als je uiteindelijk hetzelfde doel hebt, hè, je wilt niet verloedering en alleen maar kotsende en brullende toeristen. Dat wil die hotelbranche ook niet. Laten we dan kijken, hè, hoe we met elkaar daar stappen in kunnen nemen.
1: Dat is wel waar ze de afgelopen jaren op ingespeeld hebben natuurlijk.
0: Misschien een paar, ja.
2: Yes. Dit is het lobbypanel, zoals gezegd. Ralf Benda moet nog beginnen als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Hij zei op BNR over deze stap van het bestuur van Amsterdam het volgende.
4: Sinds 10 jaar zien we een afname van het aantal hotelovernachtingen. In het eerste 6 maanden, dat is uit cijfers van de Rabobank onlangs. Maar als je dus op straat kijkt in Amsterdam, dan is het nog net zo druk. Dus wij zien dat dat vooral ook die dagjesmensen zijn die dus met de trein komen en 's avonds weer teruggaan. Dat los je natuurlijk het probleem niet mee op.
2: Dit zijn de dagjes mensen die dus beter naar een dependance van de stedelijk kunnen in de Beemster. Maar hij heeft ook gezegd, de zakelijke reiziger, die komt hier voor een conferentie. Die is best bereid om wat geld uit te geven. Die bezoekt misschien nog een museum. Die geeft ook nog eens wat geld uit in een restaurant. Die raak je hierdoor kwijt. Is dat een sluitend
1: argument? Dan ben ik het eens met Marja. Want die zegt, die 4 euro... daar gaat deze reiziger niet voor wegblijven.
0: Nou, dat zijn nou natuurlijk juist de partijen die zich laten leiden. Hè? Dus dat wordt groot ingekocht. En dan kan het op zo'n groep wel heel erg uitmaken. En Amsterdam zegt, nou, die willen we eigenlijk wel, hè, die congresganger. Maar die schaadt je hier dus ook heel erg mee. Dus ik denk dan, ja, laten we kijken. Hè, ook congresvenues, plekken waar je naartoe kan. Dat kan ook veel breder dan alleen in Amsterdam.
2: Woordvoerder van de gemeente zegt, wij zijn voortdurend en blijvend in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland, andere belangenbehartigers. Is dat een praatje voor de vaak? Want ik neem aan dat die dialoog inderdaad plaatsvindt op allerlei manieren. Maar nu...
0: Dat is ook
2: de conclusie
0: zo, maar uiteindelijk...
2: is dus die belasting gaat omhoog. Ja. De BTW is ook lang tegen gestreden. Vooral door Koninklijke Horeca Nederland is er ook gekomen.
0: Ja, dus het is onevenwichtige stijging van die kosten. Dat maakt het een beetje moeilijk.
1: Natuurlijk zijn ze in wat zeg ik over de lobby is jouw vraag natuurlijk. En dan zie je, ja, weet je, als 82% van Amsterdam dit niet wil en het is maar 2% van de banen, dan kan je lobbyen wat je wil. Maar dan heb je dus een hele stevige... tegenpartij waar je in Amsterdam niks kan doen. En dat is denk ik ook waarom ze nu landelijk het nieuws zoeken. En bij jullie...
2: Ze willen een limiet van
0: maar goed, die 80% van die inwoners die wil ook graag naar een museum en naar een restaurant en naar een feest en naar een dit. En dat kan ook allemaal alleen maar in stand gehouden worden door en bezoekers en inwoners. Als je alleen van inwoners uitgaat, dan kan je al
1: dus
0: deze faciliteiten
1: niet. Het is ook niet een inhoudelijke vraag, maar de vraag was, hè, is dit nou een succesvolle lobby? En ik denk dat het voor Koninklijke Horeca Nederland onmogelijk is om hier in Amsterdam op dit moment een deuk mee in een pakje boter te slaan. En dat is volgens mij ook de reden dat wij het er hier nu landelijk over hebben.
0: Nee, maar dat is waar. En uiteindelijk blijft iedereen altijd wel met elkaar in gesprek. Hè? En dan valt er ergens een keer een klap en denkt die branche, shit, dit is niet de goede klap. Maar laten we wel in gesprek blijven om te kijken, hè, hoe kunnen we bezienswaardigheden en bestemmingen meer spreiden.
2: Waar staan jullie voor op het lijstje? Wat zouden jullie graag van Amsterdam naar Haarlemmermeer willen halen?
0: Ik wil wel graag het stedelijk. Ik wil graag
2: de lobby is begonnen.
0: Ik wil graag een evenement, een sportevenement. Noem maar op.
2: Wethouder in Haarlemmermeer en ambitieus Marja Ruigrok. Ankie van Werst was er ook, de CEO van FutureUp. Dank voor jullie bijdrage en goed dat jullie in gesprek bleven.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dat wordt zeer gewaardeerd. Dit panel is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Familiebedrijf Aqua Plus bestaat al langer dan 130 jaar, wordt nu bestuurd door de 5e generatie. Hoe is het om aan het roer te staan van een bedrijf dat gespecialiseerd is in sprinklers en brandbeveiligingsinstallaties? Toch wil blijven vernieuwen, maar ook wil voortborduren op wat er al was. Ik vraag het aan de directeur van het bedrijf, Bas-Jan Walhof. Welkom.
8: Dankjewel, Thomas.
7: Kun je ergens binnenkomen zonder te spieken of een gebouw wel goed genoeg beveiligd is of de installaties op orde zijn? Heb je dat hier gedaan bijvoorbeeld?
8: Een gewetensvraag, maar ik heb het hier gedaan. En inderdaad, de parkeergarage was niet beveiligd.
7: Gepaste stilte. Kan en mag dat eigenlijk? Een onbeveiligde
8: dat
7: parkeergarage?
8: Ja, in veel situaties mag het nog. Maar het wordt wel steeds meer gemeengoed.
7: Als jij nu deze parkeergarage dan zou moeten of mogen aanpakken, wat zou je dan doen?
8: Nou, in dit geval, aangezien hier kantoren en dergelijke boven zijn, zou ik zeker kijken wat de mogelijkheden zijn om een sprinklerinstallatie inderdaad toe te passen.
7: Ja, die zul jij wel zien, die mogelijkheden, ja, denk ik
8: nou,
7: zo.
8: In ieder geval kunnen we het gaan onderzoeken.
7: Ja, hey, en toch als je zegt in dit geval mag het, want jij zit, neem ik aan, in een wereld die bol staat van de certificeringen, van de vergunningen. Je bent natuurlijk, neem ik aan, ook voortdurend in gesprek met beheerders van een gebouw. Wat mag er dan wel en wat mag er dan niet? Want dit is al jarenlang een pand waar talloze bedrijven zitten met een serieuze parkeergarage. En dat hoeft dus niet per se, in ieder geval in de parkeergarage met allerlei installaties te zijn volgehangen.
8: Nee, met name ook in de gebouwen die al langere tijd bestaan. Hè, dan wordt er vaak teruggegrepen aan hoe de situatie destijds was, hoe het gebouwd is. Die regelgeving verandert wel iedere keer opnieuw en wordt wel wat strenger. Maar met name bij nieuwe gebouwen en zeker als mensen boven een parkeergarage wonen... En dan wordt de regelgeving strenger. Ook omdat we steeds meer risico in die parkeergarage hebben. Meer kunststoffen bij de auto's, lithium-ion batterijen en dergelijke.
7: Het bedrijf waar jij nu aan het hoofd staat, dat is gespecialiseerd in sprinklers en brandbeveiligingsinstallaties. Zijn dat twee aparte categorieën of is een sprinkler een vorm van een beveiligingsinstallatie?
8: Ja, dat laatste. Dus wij doen de brandbeveiligingsinstallaties. Hè, dus niet zeg maar de brandblusser of een rookmelder, maar geïntegreerde systemen. En sprinklersystemen, dat is onze hoofdmoot. Dat is bijna 80% denk ik van het werk dat wij doen. Maar het is inderdaad een vorm van brandbeveiliging.
7: En het blussen van branden, je zei sommige dingen doen we niet. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld iets verandert op het gebied van wel of geen PFAS-blusschuim. Raakt dat dan ook jullie of jullie klanten?
8: Jazeker, de klanten die dat hebben. PFAS-blusschuim of blusschuim waar nu nog PFAS in zit, dat is een niche. Dat is in de bepaalde chemiehoek of zeg maar vliegtuighangars en dergelijke. Dus dat komt niet veel voor, maar het komt voor. En die regelgeving die wordt aangepast, is deels al aangepast. En dat wordt ook in de komende jaren steeds strenger. Dus die klanten zullen daarin in mee moeten gaan.
7: Ja, en dat zijn ook jullie klanten. En als jullie dan zien dat er het een en ander moet worden veranderd, dan zou je misschien kunnen denken, vervelend allemaal. Maar je kan ook denken, kassa.
8: Ja, dat kan. Op termijn wil je natuurlijk klanten die tevreden zijn en die een goede installatie hebben, maar die ook niet iedere keer met nieuwe regelgeving worden geconfronteerd. Dat is voor.
7: Ja, maar moet nu vervangen worden om te voldoen aan de wet. Dus dan komen ze toch langs jullie?
8: Dat is een mogelijkheid, dat ze langs ons komen. Maar als het te vaak gebeurt en als het te vaak in de branche gebeurt van brandbeveiliging, dan investeert men er liever niet in. En dan kijkt men naar oplossingen om eronder uit te komen.
7: Ja, en die oplossingen die jullie aandragen, die zijn dus bestemd voor gebouwbeheerders, voor grote bedrijven of ook voor mensen die in een woontoren wonen. Vertel eens, hoe breed is dit allemaal?
8: Ja, het gaat best breed. Kijk, het is een product dat ooit uit Amerika is gewaaid naar Europa. En in Europa komt het iets minder voor dan in Amerika. Maar ook hier zien we dat het gaat om productiebedrijven, logistieke hallen, maar ook inmiddels ook ziekenhuizen. Veel ziekenhuizen zijn ook met in dit geval sprinkler of watermist beveiligd. Grote kantoorgebouwen hier op de Zuidas, maar ook woontorens, met name de hogere woontorens in Rotterdam en ook in Utrecht. Amsterdam.
7: En daar sluit je dan aparte contracten voor af als beheerder van dat gebouw? Of zitten jullie in een andere aanbesteding? Hoe gaat zoiets?
8: Ja, dat kan op verschillende manieren. We doen zowel nieuwbouw als ook bestaande gebouwen waar na de hand een installatie aangebracht moet worden. In nieuwbouwsituaties ben je vaak met de bouwer, met de aannemer om tafel. Maar het kan ook met de eindklant zijn. Of een grote installateur die eigenlijk alles in huis heeft, maar net niet de brandbeveiliging. En die neemt ons dan mee. In bestaande situaties zie je dat je eigenlijk heel vaak met de gebouweigenaar, met de eigenaar van het bedrijf van het gebouw in contact bent.
7: Nieuw en zeer in het oog springend, zeker in de politieke discussie, dat is de opmars van de datacenters. Ook daarvan staat natuurlijk vast dat dat goed beschermd, goed beveiligd moet worden. Is dat al een deel van de klandizie?
8: Ja, zeker ook opkomend. We zien dat daar, omdat wij met name gefocust zijn voor dat grootste deel op die sprinklersystemen. Kijk, schuim heeft niet zoveel zin in een datacenter. Sprinkler met water zou je ook zeggen dat niet het geval is. En dat was tot voor kort werd dat ook gedacht. Maar in de laatste jaren zie je toch die trend ontstaan dat datacenters met sprinklersystemen worden uitgevoerd. Dan moeten er wel een aantal acties aan vooraf gaan voordat zo'n systeem afgaat. Want water in een serverruimte, dat is niet echt gewenst. Maar die trend die gaat wel die kant op. Dus we zien, en dat, die kunnen we inderdaad tot onze klanten rekenen.
7: Hoe is het zo gekomen dat jij je hier nu toch dagelijks mee bezighoudt? Want ik zag jouw cv en dat was best avontuurlijk voor iemand die toch al weet dat er een familiebedrijf is om op terug te vallen of een rol in te kunnen vervullen. Maar je bent in Duitsland geweest, je hebt in de horeca gewerkt, je hebt bij banken gewerkt en nu dan toch dit.
8: Ja,
7: is het dus ergens goed gekomen of ergens onderweg toch goed misgegaan?
8: Ja, nou, ik zeg ook wel eens, als ik dit aan een gemiddelde potentiële werkgever zou neerleggen, zo'n cv, dan denk je van, wat is daar inderdaad aan de hand geweest? Het is wel heel bewust gegaan. Ik ben eigenlijk, in het dorp waar ons bedrijf is, in Twente, daar ben ik naar school gegaan. Je groeit op met het bedrijf. Je bent vaak op de zaterdagen mocht ik mee met mijn vader. Je bent er bij alle bedrijfsfeestjes. En
7: je mocht mee met je vader of moest je mee? Nou ja, zo'n bedrijfsfeest
8: een combinatie.
7: Jonge,
8: jongen. Op een leuke manier uitgelegd dat ik mee mocht. Maar, inderdaad. En op een gegeven moment, ja, dan lijkt het heel erg vanzelfsprekend. En zo denkt de omgeving er ook over. Ik heb één broertje, die had direct al gezegd dat hij geen interesse had. Dus dat is heel erg, praktisch voor hem ook. Maar dus keken de mensen naar mij. En toen ik ging studeren in Groningen en bedrijfskunde ging studeren, toen ben ik inderdaad een keer in het tweede of derde jaar naar Hongkong gegaan. Heb daar een semester gestudeerd. En daar kwam ik er eigenlijk achter dat het, voordat ik die keuze wil maken, of de keuze ook samen gemaakt wordt, hè, of ik het überhaupt kan, dat ik eerst mijn ervaring buiten de deur wil opdoen.
7: Maar wel als mogelijk onderdeel van een traject op weg naar weer het familiebedrijf. Of had het onderweg zo leuk kunnen zijn ergens anders dat je had gezegd tegen je ouders, tegen je vader, het gaat hem toch niet worden?
8: Ja, dat laatste zeker. Dus het was geen formeel traject. Ik heb alleen gezegd van, het lijkt me niet goed om nu hier aan de slag te gaan. Het was destijds ook, toen ik afstudeerde, was het ook economische crisis in Nederland. Dus het lag best wel voor de hand om dan een baantje binnen het bedrijf te krijgen. Maar dat wilde ik juist niet. Ja. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar werk buiten een bedrijf, in een andere sector. En ben inderdaad toen in Duitsland terechtgekomen.
7: Maar is er een beroep op jou gedaan? Want je zegt heel duidelijk, nou, mijn broertje had geen interesse. Dan blijft er nog één logische kandidaat over die nog maar moet aantonen dat hij ook capabel is. Maar ben jij dan?
8: Ja, in die zin wel. Maar mijn vader stond er altijd gelukkig heel erg rationeel in. Dus, en het is al een paar keer in de familie van generatie op generatie gedaan. Dus hij weet ook hoe het is om daarmee om te gaan en daarmee op te groeien. En hij wilde nooit die last op onze schouders leggen. Dus hij heeft ons echt alle vrijheid gegeven. En vandaar dat ik ook pas rond mijn 30ste echt mijn intrede deed in het bedrijf.
7: BDO presenteerde eerder dit jaar een onderzoek naar familiebedrijven en hoe er omgegaan wordt met de nieuwe generatie die het moet overnemen. Ik citeer: eigenaren van familiebedrijven hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn voorbereid op hun rol in de onderneming. Ze hebben wel de operationele kennis, maar worden niet klaargestoomd om strategische beslissingen te nemen over bijvoorbeeld ondernemerschap. Onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. 40% van de eigenaren zegt, dus die nieuwe generatie, je moet het zelf maar uitzoeken. Tenminste, dat gevoel overheerst. Bij jou ook of niet?
8: Ja, de vraag is dat erg? Als je wil gaan ondernemen, dan zul je toch een keer in het diepe gegooid moeten worden. En ik denk dat... Kijk, in sommige situaties kan dat niet. Maar ik denk dat juist heel goed is. En het is ook wel bij ons zo gegaan. Ik ben ermee opgegroeid. Ik kon altijd met vragen terecht bij mijn vader. En later ook bij de RVC en het management. Maar ja, mijn eerste werkdag en mijn eerste werkweken trof ik heel wat anders aan dan dat ik daarvoor dacht dat het bedrijf zou zijn. Dus, en
7: dat is wat heeft je verrast maar, dan?
8: Nou, de manier van werken en hoe processen in elkaar zitten. Kijk, ik heb daarvoor bij een zakenbank gewerkt. Dan kreeg ik niet heel veel mee van de processen. Maar dat wat ik mee kreeg was heel anders dan hoe wij bij ons familiebedrijf werken. En ik heb inderdaad na een aantal jaren mijn baan opgezegd. En toen ben ik een wijnbar met een restaurant begonnen. Ja, dat was alles. Dat was ondernemen, maar op heel minuscuul niveau, zeg maar. Maar je komt wel met heel veel facetten in korte tijd in aanraking. En daar heb ik mezelf ook in het diepe gegooid. Dus ik denk dat het niet zo erg is.
7: Als ik nu kijk naar de ontwikkeling van een bedrijf, dan zie ik wel dat er, sinds jouw aantreden, sprake is van een enorme groeispurt. Jullie zijn flink uit de kluiten gewassen inmiddels, verschillende vestigingen. Is dat nu ook een bewuste koers die je uitzet? Heb jij meer haast dan bijvoorbeeld je vader?
8: Ik denk wel dat de wereld wat sneller draait. En dat krijg ik ook wel terug op het moment dat ik met meer ervaren mensen praat, zeg maar, om mij heen, met de RVC of anderen. Er gebeurt veel en je moet sneller acteren dan dat het vroeger nodig was. Daarnaast zijn de kansen in de markt. En als je nog relatief jong bent, is het leuk om die kansen aan te pakken en te kijken wat je daarmee kunt.
7: Jij verwacht dat je over een jaar of 10 wel een versnellingje teruggeschakeld bent?
8: Ik weet niet of je altijd kunt blijven rennen, zeg maar. Dus ik hoop het. Maar,
7: en waaruit bestaat nu dan jouw sprint? Waarin voel je dan dat je aan het rennen bent?
8: Nou, de afgelopen jaren hebben we voornamelijk het bedrijf klaargemaakt voor die verdere groei. Dus echt ook de organisatie verder uitgebouwd. Maar ook gezorgd dat we onze IT-systemen weer op orde hebben. Dat we de juiste mensen in huis hebben. Ook de juiste leidinggevende.
7: Het klinkt alsof het een potje was voordat jij begon.
8: Nou, helemaal
7: dat
8: niet.
7: Dat zou toch thuis niet goed ontvangen zijn, denk ik.
8: Nee, gezien de groei. En daarvoor was het heel mooi, hele lange tijd na de crisis weliswaar mooi stabiel. En we zien nu echt echte groeikansen. En dat is ook in die tijd ontstaan. Hè. Dus het is, ja, ik heb wat dat betreft gewoon ook wel de tijd meegehad. Sinds 2018 zijn die mogelijkheden er ook weer. Wordt er ook weer gebouwd, wordt er ook weer volop geïnvesteerd. Ja, en dat biedt gewoon die kansen. En dan vind ik het zonde om ze te laten liggen.
7: Want je bent afhankelijk van wat er ook bijvoorbeeld aan nieuwbouw wordt gerealiseerd.
8: Zeker. Dus het bedrijf is voor een groot deel van de projecten afhankelijk. Dat is ongeveer de helft van de organisatie. De andere helft is service en onderhoud, dus dat is stabieler. Maar die projecten, dat bestaat weer voor... Nou, in ons geval, wij doen vrij veel in complexe bestaande situaties. Dus ook bestaande productieprocessen. Maar die andere helft is weer compleet van de nieuwbouw afhankelijk.
7: Als je het over die projecten hebt, is er dan iets... ook al besta je 130 jaar en heb je hier al meer dan een halve eeuw... exclusief op toegelegd, waarvan je denkt... ja, dat is toch een ingewikkelde klus, of bestaat dat niet?
8: Ja, die bestaan zeker. We werken voor, zeker in bestaande bouw... voor farmaceuten, voor bedrijven uit de voedselindustrie. Dat zijn processen die moeten compleet doorgaan. Daar mogen geen machines uitgezet worden... geen productielijnen stilvallen, geen... ja, deelproducten van onze systemen tijdens de montage in het proces komen natuurlijk. Dus dan moet je aan heel veel maatregelen voldoen. En toch moet die installatie daar aan het dak, terwijl de productie doorgaat.
7: Is er in die 130 jaar, ik mag het toch aannemen, wel eens iets gebeurd... ja, wat je zou kunnen zeggen dat een zwarte bladzijde is, omdat er toch iets misging, terwijl dat absoluut niet kon en mocht?
8: Nee, wel in bouwen, tijdens de nieuwbouw, dat zaken anders zijn gegaan dan dat je had gehoopt. Maar gelukkig geen grote incidenten die wij zeg maar rood omkaderd in de organisatie hebben hangen.
7: En na 130 jaar dus flink aan het groeien. Dat kan ook, want er wordt flink gebouwd, er zijn projecten genoeg. Je zou kunnen zeggen, dat valt ook in het oog bij... investeringsmaatschappijen. Ik praat hier vaker met familiebedrijven die een zekere omvang hebben, die een interessant businessmodel laten zien waar het eigenlijk voor de wind gaat. Maar ja, als je verder wil en jouw concurrentie wordt ook groter, ja, dan kan het verleidelijk zijn om toch te denken, een kapitaalinjectie, we geven wat zeggenschap uit handen, maar wees welkom. Is dat voor jullie een optie?
8: Nee, is bij ons niet aan de orde. Ik heb dat ook heel duidelijk dit is algemeen bekend. Dus dit gebeurt ook niet alleen bij ons en is gewoon een trend van de afgelopen jaren. We zien het wel heel erg bij ons in de brede installatie- en bouwsector plaatsvinden. En mensen denken dan ook van, ja, zal Aqua Plus dan de volgende zijn? Dus ik heb heel duidelijk intern ook aangegeven dat dit niet het geval is. Dat ik niet zomaar met mijn gezin uit Duitsland naar Nederland ben gekomen om daar verder het leven op te bouwen en in Twente te gaan wonen. Dit familiebedrijf blijft een familiebedrijf.
7: Ik begreep, las een eerder interview met jou, met de ondernemer, dat er regelmatig toch gepolst wordt.
8: Ja, en dat zal ook niet uniek bij ons zijn. Maar daar waar ik eerder wel eens zei van... nou, ik word bijna maandelijks gebeld. Is het in het afgelopen jaar, anderhalf jaar... is het denk ik wekelijks dat ik gebeld word... of mails krijg, LinkedIn-verzoeken... of zelfs handgeschreven brieven.
7: Oh, en dat, dan ben je toch gevoelig? Bij handgeschreven brieven?
8: Nou, nee, maar ik vond het wel...
7: ja, het is wel lief.
8: Ja, ik krijg ze niet zo vaak meer.
7: Nee. Maar ze moeten zich eigenlijk gewoon op voorhand realiseren... deze moeite kunnen we ons besparen.
8: Ja, klopt.
7: En wat betekent dat als jij zo duidelijk stelt... dat dit voor jullie geen optie is, maar om je heen gebeurt het wel? Dus die schaalvergroting die vindt plaats... omdat anderen misschien toch gevoelig zijn voor een aanlokkelijk aanbod?
8: Ik geloof dat er twee werelden bestaan. Kijk, private equity is ook niet per definitie slecht of iets. Het past gewoon niet bij onze cultuur. Dus ik denk dat er zeker voor mensen die ergens een carrièrepad kiezen... Hè, dat ze dan heel duidelijk kunnen kiezen... kies ik voor een bedrijf dat gefinancierd wordt door private equity... of door een familiebedrijf. En beide is oké. In onze wereld kunnen wij daardoor gewoon een veel langere horizon hebben en investeren in zaken die de komende 2, 3 jaar, 5 jaar alleen maar geld kosten, maar hopelijk op termijn richting de volgende generatie wel geld opleveren.
7: We gaan naar dat soort zaken toe in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren.
9: Het dilemma.
7: Wij zetten vol in op innovaties, vooral om meer winst te realiseren, of het draait bij ons voornamelijk om het vergroten van de maatschappelijke impact.
8: Lastige. Ik kies voor het tweede.
7: Bas-Jan Walhof van Aqua Plus. Ik mag aannemen dat dat niet alleen maar politiek correct is.
8: Nee, het is niet alleen maar politiek correct. Wij doen dit echt bewust. Ik geloof erin dat een bedrijf moet winstgevend zijn. Hè? Dus die, vandaar dat het ook een lastige was. Wij zetten in op innovatie. Dat doen we ook heel bewust. Niet per se om meer winst te genereren, maar wel om het bedrijf gewoon toekomstbestendig te houden. Maar ik vind het enorm belangrijk, net zoals dat wij niet die grote zakken geld van investeringsmaatschappijen achteraan lopen, vind ik het heel belangrijk dat je goed kijkt naar de mens, maar ook naar de wereld om je
7: heen. Maar een project rondom herbebossing bijvoorbeeld, ja. Waar jullie actief mee zijn in Oeganda was het,
8: in Oeganda,
7: meen ik?
8: Klopt, ja.
7: Waarom zou je dat doen?
8: Ja, dat is ook iets wat je als familiebedrijf natuurlijk kunt doen. Hè. Dat moet je als beursgenoteerd bedrijf, vergt het iets meer tekst en uitleg misschien. Maar dit is ook weer om aan te tonen dat het met elkaar runnen van een bedrijf, dat het niet alleen maar is om winst te maximaliseren, maar ook om goede dingen terug te doen. En we hebben die mogelijkheid. Ik geloof daar echt in dat we dat ook moeten doen. Hè. Zeker in Afrika, waar ze toch van onze welvaart het meeste last hebben. Hoe mooi is het als je dan weer iets terug kunt geven?
7: Ondertussen wordt er ook volop geïnnoveerd binnen het bedrijf. Zoals bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van het remote testen van sprinklers. Waarvan op jullie website staat dat het kostenbesparend is voor je klanten. Maar wat kostenbesparend is voor de een, is voor de ander misschien een hap uit je omzet. En die hap die komt dan bij jullie terecht. Ja. Waarom zou je hier dan toch mee doorgaan? Want het is best verleidelijk, denk ik, om ervoor te zorgen dat er zo één keer in de zoveel tijd in het kader van het onderhoud een monteur op weg is en die kan er dan zaken voor rekenen.
8: Ja, klopt. Nou, ik zei net al dat ongeveer de helft van de omzet uit service en onderhoud komt. En dus een groot deel daarvan valt ook onder dat die testwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden. Dus dat is een belangrijke en hele stabiele inkomstenbron. Dat is natuurlijk een beetje gek als je daar aan gaat tornen. Tegelijkertijd zie ik als je iets breder kijkt en je kijkt naar andere industrieën, daar waar de gevestigde orde aan bedrijven het niet heeft gehaald, is het omdat ze eigenlijk de ogen sloten voor wat er om hen heen gebeurde. En dat wil ik voorkomen. Dus ik heb gekeken van wat is er technisch mogelijk? Wat doen wij misschien nog op een ouderwetse manier? En zou op een andere manier kunnen en op een betere manier? En toen zijn we hiertoe gekomen. Ja,
7: een gevoel van veiligheid kan ook een rol spelen. Dat je als bedrijf denkt, daar heeft gisteren nog een mannetje naar gekeken. Het zal wel in orde zijn. Is het al zo geaccepteerd, ook bij je klanten, dat er niemand meer langskomt?
8: Ja, nou, we zijn hier. Het is nu net op de markt sinds een jaar of twee.
7: Dat is natuurlijk als je 130 jaar bestaat net op de markt. Ik begrijp het.
8: Dat is net op de markt, inderdaad. Dat voorbeeld wat ik net gaf, dat gaat dus wat sneller. Maar inderdaad, het moet veilig zijn. Dus je moet aan de voorschriften voldoen en eigenlijk meer dan dat. Dus wij gaan nog steeds één keer in de 6 weken. Dus het is belangrijk om te weten, een sprinklerinstallatie moet in Nederland iedere 2 weken getest worden. Dus de pomp moet gestart worden, het hele systeem moet getest worden. Met name dat wat er in de pompkamer gebeurt. Wij testen dan op afstand, remote, met iemand die dan live meekijkt. En één keer in de 6 weken komen wij nog langs om een visuele inspectie
7: te doen. Dus dat blijft ook al, omdat het wettelijk verplicht is,
8: met name voor onderdeel wat jij zegt, van het dat gevoel. Want je kunt
7: het is meer een gevoel.
8: Doen.
7: Jij denkt dat het ook zonder dat je elke 6 weken langskomt, toch evenveel waarborg hebt voor de veiligheid.
8: Af en toe een check is niet slecht, maar je kunt met camera's, met trilsensoren, met warmtesensoren kun je heel veel oplossen.
7: Ja, maar het draait in jouw branche natuurlijk om wat er wettelijk allemaal moet, om certificeringen, om er iets te noemen. Terwijl jij aangeeft dat je volop wil innoveren. Wanneer beknelt dat ook? Dat jij sneller wilt dan je van de wet mag?
8: Ja, dat is wel eens jammer natuurlijk. En tegelijkertijd weet je dat de voorschriften vaak niet, of de regelgeving vaak niet op de innovaties vooruitlopen. Dus dat probeer ik ook echt binnen onze branche, maar ook binnen onze organisatie kenbaar te maken. En de mensen daarin mee te nemen. Dus ik heb ook gezegd, toen men eerst dacht van dat dit helemaal niet zou mogen, wat achteraf niet waar bleek. Maar toen heb ik ook gezegd, dan doen we het gewoon in onze eigen, dan zetten we een showcase op en dan laten we zien wat mogelijk is en proberen we dan de rest te overtuigen.
7: Over wetten, certificeringen, vergunningen gesproken. Als je internationale ambities hebt, tot slot, en je kent Duitsland op je duimpje, hoe moeilijk is het dan om over de grens te gaan met wat jullie aanbieden?
8: Ja, het is een vrij lokale, gefragmenteerde en lokale markt. Dus je hebt in iedere markt heb je weer aparte regelgeving en voorschriften. En dat maakt het lastig. Nu hebben wij gezegd dat we graag naar Duitsland willen. We zitten in Twente natuurlijk met het Ruhrgebied in het achterland. Daar gebeurt veel.
7: Je bent er al zo goed als...
8: Je bent er al zo goed. De meeste mensen bij ons, zeker die daar wonen, die spreken ook een aardig woordje Duits. Dus dat geografisch gezien kan dat. Nu hebben wij sinds vorig jaar hebben wij de certificering op orde en nu... zijn we dus echt bezig om die kant op te gaan.
7: En wanneer is het zover?
8: Ja, nou ja, we hoorden net, of ik las vanochtend... dat Duitsland weer een beetje aantrekt, want tot voor kort was...
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand... en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama Bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
6: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Jarenlang keken we niet om naar het Arktisch gebied, maar dat is vandaag de dag wel anders. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat bespreek ik met Wampi Libon van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei. En Fiona de Kapo, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampi, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
7: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
6: Zeker.
7: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
6: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja, dat is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
7: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
3: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
8: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel, heel kort.
3: Maar wie hebben het echt voor het zeggen? Wie zijn, als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
8: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
3: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
8: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijkt niet genoeg naar het grotere geheel.
3: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
8: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hen is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
3: Iets minder of echt veel minder?
8: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
3: Wim Wampier wil natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
7: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat het de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, met die 7 landen die een grondgebied te hebben op het Arktisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
3: Finland,
7: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied. Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met wat is het, min 40, min 50 graden. Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
3: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
7: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
3: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
7: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
3: Goeie vraag ook, ja.
7: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Ja, dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
3: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktisch ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
7: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
3: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is. Dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
8: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
3: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat dat voor de hand ligt.
8: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
3: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
8: Ja,
3: die zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
8: Ik denk, in de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
3: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in het Arktisch gebied?
7: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
3: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor- en tegenstanders, maar een heel groot belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
7: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
3: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
8: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008, die schatten van oké, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in het gebied.
3: 15 en 30, in ieder geval het zijn aanzienlijke percentages.
8: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwees telkens naar dezelfde studie. dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility-studies naar
3: maar
8: gedaan.
3: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
8: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
3: Jij had het geweten.
8: Sorry?
3: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
8: ja, maar ik hoop het. Dus dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
3: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
8: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Maar we hebben op dit moment ook de capabiliteit of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve miningoperatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur, vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. ook belangrijk.
3: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over de uitvoering natuurlijk.
8: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
3: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
7: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
3: Maar mogen we het niet overdrijven? Dat vind ik wel interessant dat Viola het zegt, want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi, dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
7: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik, is goed om te signaleren dat dat uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan en daar natuurlijk hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen, omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet en dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
3: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
9: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia
10: or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
3: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar, maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high noise, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
8: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform waar dan nu 7 andere NAVO-staten bij zitten.
3: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
8: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
3: Maar laten we zeggen, die uitzonderlijke positie die het altijd innam, het gebied. Er is veel gebeurd, maar met name de oorlog in Oekraïne, dat is gewoon wel een breekpunt geweest. En toen kwam het onder ogen van alle landen een beetje. Maar in ieder geval, toen is het in ieder geval serieus genomen. En dan weet je dat er wel degelijk spanningen zijn. En die zullen ook blijven nu de komende tijd.
8: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, vroeger zagen we vooral ook al een interesse. Want ik denk dat India hun onderzoeksstation in 2008 of zo heeft geopend op Svalbard. Vroeger was er inderdaad veel meer een wetenschappelijke benadering van het gebied. En sinds dan de volledige invasie van Oekraïne in 2022 zagen we dan wel meer een politisering van heel het gebeuren. En ook steeds meer militaire aandacht voor het gebied. Ook dan na de NAVO-uitbreiding zien we wel dat op dat gebied wel wat van alles is.
3: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Maar Hoef gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Je loopt samen door de gang, allebei een kopje koffie in de hand, wat gespeelde beleefdheden en een zogenaamd luchtige opmerking. De spanning bouwt op. Dan gaat de deur van het kamertje dicht. Je hoopt op een open en verbindend gesprek van beide kanten, maar al snel verandert het in een ongemakkelijk HR-steekspel vol protocollen, competenties, ontwikkelpunten en nog meer corporate bla bla. En voor je het weet zit je in een gesprek waar eigenlijk niemand wil zijn, laat staan dat je er blij van wordt. Het functioneringsgesprek. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week, gelukkig dat je er weer bent, Arjan. De vakantie was te lang. Onze vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En onze gast is filmmaker Maartje Bakers. Welkom. Maartje, je hebt voor de film The Manager een aantal functioneersgesprekken gefilmd. Hoe zou jij een functioneersgesprek, of in ieder geval de gesprekken die je hebt gezien, nu in 1 woord samenvatten?
8: Goed om te benoemen. Het is een film, maar het is een documentaire.
7: Aha,
9: docufilm, ja.
8: Een docufilm. Toch wel redelijk cringe.
7: Cringe! Oh, ja, ik zeg niks. Maar ik vind het een mooie omschrijving. We praten er zo meteen over verder. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van afgelopen week en vandaag over werk. Arjan, op Schiphol worden speldenprikjes uitgedeeld.
9: Ja, de meeste mensen hebben het wel meegekregen. Er zijn 2 dagen werkonderbrekingen op Schiphol. En dat zit hem in de beveiliging. Wat is daar nou gebeurd? Er zijn allemaal beveiligingsbedrijven. En die zijn recent van 5 partijen naar 3 partijen gegaan. Schiphol, de directie dacht, dit is veel beter voor ons. En wat blijkt in de praktijk? De werkdruk die is ontzettend toegenomen. En het ziekteverzuim is vrij aardig gestegen, dus mensen hebben daar last van. En ze hebben eigenlijk gisteren en vandaag verschillende korte werkonderbrekingen aangekondigd van een kwartier. Hebben ze ook uitgevoerd. En het is een actie die is aangejaagd door FNV en CNV. En het doel is natuurlijk om de directie van de grote luchthaven in de actiestand te krijgen om hier snel wat aan te gaan doen.
7: Ja, en wat vind je ervan? In die zin, we hoorden je laatst ook over een staking op het spoor. Daar vond je wat van. Wat vind je van deze aanpak?
9: Ik vind de onderbreking van een kwartier vind ik eigenlijk heel sympathiek.
7: Waarom?
9: Omdat de vorige keer FNV opriep tegen het sociaal zekerheidsstelsel om het halve spoor plat te leggen, waar gewoon heel Nederland last van heeft, zeggen ze nu bij die beveiligers van: jongens, we doen het een paar keer een kwartier per dag.
7: Het kan tot 30 minuten extra tijd opleveren voor reizend Nederland en meer.
9: Dat klopt.
7: Dat is toch niet sympathiek?
9: En dat is vervelend. Maar ze hadden ook kunnen zeggen: jongens, we gooien alles plat en we gaan niet en er wordt niet meer gereisd.
7: Ja.
9: En de mediawaarde, joh, iedereen heeft erover, iedereen schrijft erover. Dus die is net zo groot. Dus er is goed over nagedacht.
7: Het is goede marketing wat dat betreft.
9: Ik vind het goede marketing.
7: Ja. Hey, nog meer marketing. Een 64-jarige man, die neemt een fikse bedrag mee. Hij had een grote liefde voor vlees.
9: Ja. Die man die kreeg 2,5 ton mee na zijn ontslag.
7: Ja, en waar was het, in Nederland of elders?
9: Dat is Nederland.
7: Ja.
9: Een Nederlandse man werkt bij een vleesgroothandel in een productiebaan. En het productiebedrijf had een zero-tolerance-beleid als het aankwam op het meenemen van vlees.
7: Je mag geen vlees meenemen.
9: Dus blijf gewoon met je takken van het gehakt en de hamburgers af. Ja. Alleen in de praktijk gebeurde dat natuurlijk wel.
7: Vlees.
9: Ja. Dus iedereen neemt wat vlees mee.
7: Tuurlijk.
9: La, la, la. Nou, die man die werd aangesproken eerder dit jaar op de parkeerplaats. En na controle bleek die goede man 4 hamburgers bij zich te hebben. En dat werden
7: 4
9: stuks.
7: Oh,
9: ja, is niet flauw.
7: Nee.
9: En later bleken dat ongeveer de duurste hamburgers in de Nederlandse geschiedenis te worden. Ja. Voor de werkgever. Wat gebeurde er? Die man die werd geschorst omdat hij die hamburgers had meegenomen. Hij werd later ontslagen. Die goede man was het dan niet meer eens. Zocht een hele goede advocaat. En ze kwamen voor de rechter te staan. En die rechter zegt: we hameren het af. Jij krijgt 2,5 ton mee naar huis. Ja.
7: Wat was nu de clue? Waarom? Vanwege inconsistentie?
9: Zero-tolerance-beleid was helemaal niet zo consequent uitgevoerd. Dus er waren niet op standaard geëikte momenten steekproeven. En er waren er wel eens meerdere mensen waarvan ze wisten dat er vlees mee werd genomen.
7: Ja.
9: Rechter zei: ja, je had prima als werkgever een andere sanctie neer kunnen leggen. Zoals een officiële waarschuwing of een keer een tik op de vingers. En waarom was dat bedrag nou zo hoog? En die man was 64 met 25 dienstjaren. Dus de kans dat hij ergens anders nog aan de bak kwam was relatief klein, dus dure hamburgers.
7: Ja, misschien had hij ook wel mentale klachten, dat hij daarom af en toe wat vlees jatte.
9: Dat gebeurt, dat gebeurt. Heb ik van horen zeggen.
7: Ja, over mentale klachten gesproken, Arjan. Hoe gaan leidinggevenden daarmee om?
9: Ja, dit is echt geweldig. Ze denken, de leidinggevenden, in grote meerderheid namelijk, dat ze wel heel erg goed bezig zijn en dat ze mentale klachten bij hun medewerkers prima en op tijd herkennen. In de praktijk blijkt dat wat anders, want er zijn ook een hoop medewerkers ondervraagd en die herkennen zich daar helemaal niet in. En dat blijkt uit een nieuw onderzoek van mentale zorgverlener HSK.
7: Discrepantie.
9: Oei.
7: Aan de lijn directeur Daan van Montvoort van HSK. Hallo Daan.
10: Hallo, goedemiddag.
7: Hoi. Er is nogal een verschil qua opvatting. Leidinggevenden denken dat ze het heel goed doen en op tijd zijn, terwijl de werknemers die jullie hebben geïnterviewd zeggen van: dat is helemaal niet zo.
10: Ja, dat klopt. Dat viel ons ook op. En dan gaat het eigenlijk om twee punten. Ten eerste, wat Arjan net al aangaf, het bespreken van het herkennen van mentale klachten, dat kan ik prima, 60%. En de medewerkers zeggen eigenlijk 25% herkent zich daar dan in. Dus er zit een enorm verschil in ieder geval in beleving.
7: Ja.
10: En vervolgens moet je er ook wat mee gaan doen. En dan moet je het gesprek erover gaan voeren. Tenminste, dat is wel de bedoeling. 13% doet dat overigens helemaal nooit, ook als ze de klachten wel herkennen. Maar ook daar zie je dat leidinggevenden eigenlijk maar in 23% van de gevallen daar echt structureel gewoon aandacht in geven op reguliere basis.
7: Ja, dus leidinggevend Nederland denkt dat ze het beter doen dan dat ze het eigenlijk doen. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
10: Zeker. Ja, dat hebben we niet onderzocht, want dit was natuurlijk gewoon een kwantitatief onderzoek naar wat vragen rond dit thema. Maar waar het natuurlijk wel mee te maken heeft, dat het herkennen van psychische klachten is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat natuurlijk meer om: hoe functioneert iemand? Is iemand wat vaker moe? Merk je andere irritaties? Hoe vang je dat op? En vervolgens ga je daar gelijk het gesprek over aan. En dat kan je beter gelijk doen dan dat je het aankijkt, om te kijken van: joh, wat zou het nou zijn? Wat als ik ernaast zit? Dus eigenlijk gewoon, als je dat soort dingen aanvoelt als leidinggevende, doe er ook wat mee.
7: Ja, dus tip: als je iets ziet of vermoedt, moet je het gesprek aangaan. Als dan blijkt dat het niet zo is, kan dat misschien een beetje cringe worden. Maar aan de andere kant is het ook gewoon de verantwoordelijkheid van een werknemer om te zeggen: joh, ik zit hier en hier en hier mee en zo kun je me helpen. Ja. Waarom is dat zo'n spel van afwachten?
10: Ja, kijk, mentale gezondheid is natuurlijk in eerste instantie ieders verantwoordelijkheid. Maar ook medewerkers die geven eigenlijk aan dat ze pas 67% die zoekt pas hulp binnen de organisatie als het werk eronder leidt of die uitvalt. Mm-hmm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Ja. Dus mentale krachten krijgen eigenlijk te laat aandacht, zowel door de dynamiek van de leidinggevende als van de medewerker. Ja. En daar speelt soms ook natuurlijk nog angst voor negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor een beoordeling of loopbaan. Dus dat soort dingen spelen mee. Dus daar moet je iets op verzinnen.
7: Ja, maar als we het nou heel bespreekbaar maken en uit de taboes verhalen, en de werknemer die merkt als eerste van hey, er speelt iets bij mij, en dan is het dan heel normaal als dat je dat dan direct zegt, dan ben je er volgens mij al, toch? Het is een utopie, maar ik denk drop hem eens.
10: Ja, maar kijk, je moet leiding geven, je moet medewerkers wel de mogelijkheid geven om dat te doen.
7: Ja.
10: En je hebt altijd verschillende type medewerkers. De ene is wat extroverter, die flapt alles eruit.
7: Ja.
10: Maar het gaat met name natuurlijk ook om die grotere groep die daar wat voorzichtiger mee is. Ja, hoe kan je daar vervolgens mee omgaan? Ik denk dat je daar toch een soort actieve strategie voor moet bedenken. Zowel vanuit de organisatie als vanuit leidinggevende.
7: Ja.
10: Want je ziet eigenlijk dat de klassieke geïnstitutionaliseerde routes van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de HR, die worden echt nauwelijks gevonden. Dan heb je het echt over 10%, 20%. En ik denk eigenlijk dat we moeten kijken of we mentale gezondheid niet terug naar de werkvloer moeten krijgen. En ook vooral de bestuurskamer in. Want daar begint het natuurlijk.
7: Daar gebeurt het.
10: Om hier ook. Ja, daar gebeurt het.
7: Ja, jij pleit voor andere en nieuwe routes. Dankjewel, Daan.
10: Zeker.
7: Daan van Montfort van ASK. Dankjewel.
4: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, het functioneringsgesprek, een rituele dans die elk jaar terugkomt en waar iedereen een hekel aan lijkt te hebben, thans dat schijnt. Zowel de manager als de werknemer. En filmmaker Maartje Bakers volgde een heel aantal van die gesprekken in haar film De Manager. Maartje, we gaan heel even naar een stukje van jouw film luisteren, de trailer.
11: Werkelijk prestatie en ontwikkeling.
12: Zelfstartend, structuur.
13: Een stukje strategie, een stukje visie.
12: Het helemaal zelf kunnen dragen, zo'n project, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap.
14: Ik werk me helemaal uit de naad.
15: Weet je, ben gewoon een heel groen persoon.
14: Ik voel me niet gezien.
15: Ik denk dat botste met rode personen.
16: Zit je me nu te discrimineren op mijn haken?
15: Ja, zeker weten.
7: Ja. Ja, Maartje, klinkt heerlijk, hè? Gisteren was de première. Wat fascineert jou nu zozeer aan dit onderwerp? En waarom heb je deze film gemaakt?
8: Het onderwerp fascineert me nog steeds. Ik heb 7 jaar aan deze film gewerkt, maar ik krijg er eigenlijk bijna geen genoeg van. Ik had bij mijn vorige werkgever, ook als maker ben ik freelancer, maar ik ben ook altijd in loondienst geweest. Had ik heel veel verschillende leidinggevenden. Ik heb daar 19 jaar gewerkt, maar ik heb 11 verschillende directeuren en teamleiders gehad. En daar vielen mij telkens weer mechanismes op. Of na verloop van tijd vielen mij steeds mechanismes op. Waardoor ik mij begon af te vragen van, is er iets wat leidinggevende bindt? Is het een menstype? Is het een soort die je kan bestuderen?
7: Wat zijn die mechanismes concreet?
8: De mechanismes zijn bijvoorbeeld dat ze allemaal na 2 jaar vertrekken. Dat er dan weer een nieuw iemand in de plaats komt. En dat iemand dan een jaar gaat kijken. Want dan in je eigen sollicitatiegesprek lijkt mij dat je dan zegt, nee, ik ga niet gelijk leiden. Ik ga eerst kijken en voelen en dan ga ik beslissingen nemen. En dan na een jaar werden de beslissingen genomen. Dat waren dan vaak in het onderwijs. Hadden we of iemand die heel veel van onderwijs wist en dan niet zo goed kon managen. Of we hadden een hele goede manager die weinig van onderwijs wist. Dus dat is voor onderwijs heel lastig om goede leidinggevende te vinden. En dan werden heel vaak beslissingen genomen, maar dat voelde voor mij dan niet als de goede beslissingen.
7: Ja.
8: En dan gingen we door naar de volgende. Dus dat was een van de mechanismes. En ondertussen had ik dan ook functioneringsgesprekken met hen. En dat waren voor mij zulke rare momenten in het jaar.
7: Ja.
8: Waar ik zo verward eigenlijk telkens naar buiten kwam.
7: Bijna bevreemdend.
8: Ja.
7: Nu heb je voor een hele stilistische aanpak gekozen. Het is heel mooi gedraaid en heel cinematografisch met mooie shots. Ook een beetje, soms denk je dat je naar Kees van Koot en Wim de Bie aan het kijken bent. Of een soort Frans Bromet, maar dan zonder vragen. Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?
8: De manager, het zijn dus allemaal echte mensen. Het zijn echte gesprekken. En je komt echt achter gesloten deuren in de film. Het is een documentaire. Dat is denk ik belangrijk om nog even te benadrukken. Dus je kijkt de manager in de ogen. Want de manager kijkt recht in de camera. Maar de kijker die of de gesprekspartner zit achter de camera.
9: Dus je voelt door de hele film, of docufilm eigenlijk, dat er tegen jou gesproken wordt.
8: Ja, dus als jij in de bioscoopzaal zit, het is een bioscoopfilm. Ja. Dan kijkt die manager jou eigenlijk de hele tijd strak aan. En daardoor wordt het bijna jouw manager. En dat vind ik interessant, want dan word je als publiek uitgedaagd om je echt actief te moeten verhouden tot wat daar in beeld gebeurt.
7: Ja. Wat is je doel, of wat is het doel met deze film?
8: Ja, je kunt deze film op heel veel manieren bekijken. Ik denk dat je ook op heel veel thema's iets uit kan halen. Maar wat voor mij het meest prangende is dat we leven in een kapitalistische wereld. We denken vanuit een neoliberaal gedachtegoed over hoe we vinden dat we moeten presteren. We hebben al heel veel top-down leiderschap nog steeds, waarbij de hiërarchische structuur in een organisatie heel duidelijk is, waarbij HR-afdelingen gaan bedenken wat leidinggevenden met hun personeel moeten bespreken. Waarbij het natuurlijk gaat over dat er resultaat geboekt moet worden en dat er hopelijk winst of bezuiniging of dat er daarop gestuurd wordt. En eigenlijk bepaalt dat heel erg hoe we met elkaar omgaan. Ja. En mijn relatie met mijn teamleider.
7: En dat is zeg maar wat het is. En wat is dan jouw doel met deze film?
8: Ja, ik vind, kijk, we besteden superveel geld aan cursussen. Leiderschapscursussen of communicatiecursussen of psychologie voor managers. Mooie connecties zag ik met jullie vorige item daarnet ook. En daar betalen we ons helemaal blauw aan, maar dat is altijd binnen de kaders van het heersende systeem. Dus nooit denkt iemand, hey, misschien moeten we dat systeem zelf eens even bekijken. Zien of daar misschien kaders in zitten, waardoor die psychologie die we ook aan managers proberen te leren niet helemaal gaat werken, omdat we binnen die lijntjes zitten te denken.
7: Ja.
8: Want als je mij vraagt, begint een functionerend gesprek, is eigenlijk wel ongemakkelijk voordat het gesprek begint.
7: Zeker.
8: Want we gaan met z'n tweeën, achter gesloten deuren. Er is één persoon met meer macht dan de ander. Die heeft ook het laatste woord. Vaak moet er iets ondertekend worden. Dat komt in een dossier. En dan willen we wel met elkaar een mooi psychologisch veilig gesprek voeren. Ja. Waarin we ook elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Dat zijn tegengestelde belangen.
7: Snap ik, ja. Laten we eens de gesprekken induiken. We hoorden onder andere het volgende stukje van een gesprek.
17: Zo, hallo Bastiaan.
18: Hi.
17: Hoe is het ermee?
18: Ja, goed eigenlijk.
17: Want het was natuurlijk wel de tijd bewoog wel flink, hè? De afgelopen weken en maanden wel.
18: Ja, voor jou. Absoluut, ja.
17: Daar heeft natuurlijk geuit in de paniekaanval van vorige week.
18: Ja.
17: Ben je een beetje tot rust gekomen nu?
18: Ja, ik ben er nog niet, merk ik.
17: Waarin voel je dat dan nog? Dat je dan
18: nou, ik voel me nog wat gespannen, zeg maar. Meer van dat... Ik zou het vervelend vinden als zo'n paniekaanval of iets dergelijks, als dat op kantoor gebeurt.
17: Want over 2 maanden is het zover, 30 april toch, loopt je contract af?
18: Ja, klopt.
17: Ja, oké, precies. Ja, dan heb je nog wel wat dingen te doen daarvoor ook. Hè? Hoe kijk jij daarna van wat wil jij nog op gaan pakken de komende tijd? Wat zijn nu jouw punten voor ontwikkeling?
7: Ja, Arjan, jij moet lachen. Maar Maartje, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Wauw.
8: Ik hoorde een
7: soort knock-out op het eind.
8: Ja, dit is heel interessant. Want dit is een organisatie die super veel werk heeft besteed aan menselijk leiderschap. En die dat super belangrijk vinden. Daarom durft dus ook mee te werken aan de film.
9: Allemaal coaches in huis en verschillende
8: ze hebben middelen die ze in kunnen zetten om medewerkers die ergens in de knel zitten, om die ook te kunnen helpen en te begeleiden. En dat kost geld. En dat geld hebben ze, dat bieden ze aan zo'n medewerker. Maar dat menselijk leiderschap mondt misschien soms toch uit in uiteindelijk toch weer de meetlat die ergens gelegd wordt en waardoor er een termijn is, in dit geval een aflopend contract, waardoor ook een dilemma ontstaat van wat moet je daar nou mee doen? Moet je nou als leidinggevende moet je meebewegen? Moet je... Het is ingewikkeld.
7: Ja, ik heb het stukje gezien. Ik vond het ook een beetje schrikbarend. Eerst was het heel meegaand en verbindend, omdat die persoon dus een aanval had gehad, een angstaanval. En er was intern een oplossing voor. En iemand een coach, et cetera. Ja. En dan in diezelfde zin van, je contract loopt af. Dan zet je iemand wel in één keer op scherp.
8: Ja, maar dat is misschien ook hoe onze macht is ingedeeld. Hè? Want deze manager is een manager, die zit in het midden. Dus het is niet de topmanager.
7: Het overkomt hem of haar ook.
8: Hij heeft natuurlijk kaders waarbinnen hij ook weer de opdracht krijgt om te moeten handelen.
7: Ja.
8: En dat is het top-down leiderschap. Ja. Dus hij heeft macht, maar hij heeft ook beperkte macht.
7: Zeker.
8: Mag hij dan zeggen, oh, zullen we het nog even 2 maanden extra verlengen? Ik weet niet of hij dat kan doen.
7: Ja.
8: Dat is ook een punt. Er is een crush in het systeem, ook voor middenmanagement. En dat komt eigenlijk vanuit de top.
7: Je hebt heel veel van dit soort gesprekken gezien. Zijn managers goed in dit soort gesprekken? Of is jouw conclusie nu van, nou, poepoe?
8: Ik vind ze best wel goed. Ze doen allemaal dingen die bij modern leiderschap horen. Ze herhalen dingen uit het gesprek. Ze hebben interesse in het persoonlijke leven van hun medewerkers. Ze denken mee over hoe mensen zichzelf weer op de rit kunnen krijgen als dingen tegenzitten. Dat vind ik best wel modern.
7: Ja. Arjan, je hebt de film ook gezien. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, maar ook naar jouw poll.
9: Ja, wat me opviel was, voor mij zat dat hele fenomeen functioneringsgesprek in een van de eerste fragmenten. En die vrouw, een van die managers gaat zitten. Ja, daar zijn we weer. Hè. En denk, ja, dat gevoel heeft werkgever Nederland. En elke persoon die ooit een functioneringsgesprek in zijn of haar carrière heeft.
8: We moeten weer.
9: Daar gaan we weer. En het ongemak straalt er vanaf. Ik word heel ongemakkelijk van dit.
7: Die vrouw keek ook alleen maar naar haar laptop. Hè?
9: Ja, en de agenda. En er zat veel ongemak bij veel van die managers.
8: Ja.
9: Ik vond de managers niet zo indrukwekkend persoonlijk. Niet dat ik denk, wauw, daar zou ik even een goed gesprek mee willen voeren.
8: Uh-huh.
9: Maar dat is mening. We hebben een poll uitgezet op LinkedIn. Heel groot, heel open. Jaarlijkse functioneringsgesprekken vind ik, ... En die poll die wordt ingevuld, zowel leidinggevende als de werknemers. Goed, zegt 22%. Matig, zegt 39%. En simpelweg, verschrikkelijk, zegt ook 39%.
8: Ja.
9: Dus bijna 80% zegt, joh, stop er gewoon met die onzin.
8: Ja.
7: Ja, nu is er ook een unieke werkgever die volgens mij behoorlijk in de media komt, links en rechts. En die heeft een hele uitgesproken mening over functioneersgesprekken. Dat is Martijn Verspeek, eigenaar van een installatiebedrijf. En die zegt het volgende.
19: Ik vind een functioneringsgesprek boven in een afgesloten ruimte met allebei een lijstje waar je een jaar lang op hebt gespaard, vind ik niet normaal. En de eerste medewerker die dat normaal vindt, die mag naar buiten komen. Iedereen die je spreekt, die vindt er helemaal niks. Die vindt er spannend en niks. En ik had een lijstje bij, maar ja, daar kom je thuis. En doe gewoon normaal met elkaar.
7: Ja, Maartje, is misschien een kolfje naar jouw hand. Maar wat vind je ervan?
8: Ja, ik ben het ermee eens. Ik weet alleen niet goed, wat is dat dan als je normaal moet doen met elkaar? En je zit ondertussen, werk je in een machtsstructuur.
9: Ik weet hoe hij het doet, want we hebben Martijn Spreken interviewd. Hij gaat elke maandag met een van zijn teamleden, heeft de club van een man of 30, gaat hij op een scootertje, gaan ze een tour maken, kletsen ze met elkaar, gaan ze een schnitzeltje in België over de grens eten. Hij zegt, dan weet ik hoe het met mijn mensen gaat, hoe het met ze thuis gaat. Hij zegt, ik doe niet aan functioneringsgesprekken en die flauwkul.
8: Ja.
9: Dus elke week maakt hij echt tijd voor een van zijn mensen.
7: En ben je dan nu ook een beetje achtergekomen, Maartje, waarom dat zo ongemakkelijk is? Want je ziet letterlijk in alle scènes die je hebt gefilmd, zie je bij iedereen op een eigen manier ongemak. Wat je net ook zegt, een cringe gevoel. Mensen hangen in een structuur en willen een beetje amicaal zijn.
8: Ja, van die, want dat leer je, dat is modern, hè?
7: Ja,
9: Een beetje een laptopje op schoot.
8: En dat je ook in elkaar verdiept. Dus dat hoort allemaal bij nieuw leiderschap, althans volgens mij. Maar omdat het vertrekpunt is niet veilig.
7: Ja.
8: En dus dan die medewerkers, die gesprekken waarvoor ik gekozen heb in de film, daar doet de andere kant van de tafel, dus de niet-leidinggevende, die speelt daar ook best wel een intense rol soms.
7: Ja, die hebben soms ook macht. Want soms is de manager meer vast in een structuurtje waar je eng van wordt dan die collega.
8: Ja, dus er ontstaan allemaal dilemma's. En dan wil je, dan is het doel om zeg maar elkaar te begrijpen. Maar uiteindelijk moet er een prestatie natuurlijk zijn. En dan is dat de norm. En dan is er een machtsverschil en er is er een gesloten deur. En dat maakt dat we geharnast die gesprekken ingaan aan beide kanten. En dat staat weer oprechtheid ook in de weg.
7: Ja, geen echte verbinding. Was er of waren er ook managers die dan, zodra jij niet meer filmde, zeiden, joh, je hebt net het gesprek van mij gefilmd, maar wat voelde ik me daar niet zo lang in? Of ik acteerde? Of staan ze allemaal achter wat ze doen?
8: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben de film gezien voordat we hem gingen uitbrengen.
7: Ja.
8: Ze vonden natuurlijk wel gek om naar zichzelf te kijken. Dat vindt iedereen, dat vind ik zelf ook. Er was één iemand die het heel confronterend vond. Maar eigenlijk, en mensen zagen wel van, oh ja, er zitten wel hele ongemakkelijke dingen in. Maar ik denk dus dat we dingen zo normaal vinden dat we ze ook gewoon niet meer zien. Dat we ze, en dat is wat de film doet. Die legt iets neer, er komt iets bloot. Wat meestal onzichtbaar blijft. En dat is ook het doel. Dat mensen het er toch over in gesprek gaan. Ja. Want waar zitten onze blinde vlekken nou eigenlijk?
7: Ja, ik denk dat het heel cringe en
20: lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kilo.
3: Ja. Dat of dan heel goed, toch? Een soort fitness-exercitie.
4: Ja, het is heel vervelend.
3: Ja, ik zie wel eens mensen joggen met zo'n pakket.
2: Ja, vreselijk.
3: Ja.
2: Kijk, het ligt daar volgens mij op de bank.
3: Oh, het ver? Oh ja.
2: Is dat het? Ja, dat is er één.
3: Ja, daar ligt inderdaad een kogel vrij vest op de bank.
2: Ik heb het op de bank gelegd, want vorige week hadden we hier Pride. En toen kwamen er allerlei onheilspellende berichten dat er misschien een aanslag zou kunnen worden gepleegd op de Pride-vierders. Dus toen dacht ik, nou, als ik dan toch de straat op ga, neem ik een vestje mee.
4: Ja, heel verstandig.
5: Het hele gesprek met Gerard Spong vind je in de podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze social pagina's, LinkedIn, TikTok, waar zijn we niet? En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete

0: podcastkanaal.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Woensdag 26 augustus, welkom bij Boekestein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grootschalige droneaanval uitgevoerd op alweer een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kotovsk, regio Tambov. De brand als gevolg daarvan besloeg een oppervlak van meer dan 100.000 vierkante meter, meldt de lokale gouverneur. Ik zag elders genoemd dat het totale complex 108.000 vierkante meter is, dus er is nog 8 vierkante meter over. Nee. Er is niet veel meer van over, lijkt het. Deze plek werd overigens vorige maand ook al een keer geraakt. Ook raakte drones de olieraffinaderij van Kstovo in Nizhny Novgorod. En dat is de op 3 na grootste raffinaderij van Rusland. En de op 1 na grootste voor de productie van benzine. Een nacht eerder werd ook een raffinaderij geraakt in Krasnodar Krai. Rusland voerde een aanval met zweefbommen uit op de elektriciteitscentrale van Gerson. Met grote schade tot gevolg. Op de grond is Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Kupiansk en Borova. Dat ligt net daaronder bij de aan de Oskil-rivier in Kharkiv, provincie Kharkiv. Dat is alles wat ik heb eigenlijk.
5: Nou ja, wat je dus kan concluderen is dat die economische oorlogvoering gewoon doorgaat. En dan bedoelen we niet sancties, maar dan bedoelen we gewoon het bestoken van elkaars economische infrastructuur. En dat is wel veelzeggend. Maar wat er dus nog aan het front is gebeurd, is misschien ook wel even aardig om het te noemen, is dat er behoorlijk wat aanvallen zijn geweest door de Oekraïners op de luchtverdediging van de Russen. Met name in het grensgebied en op de Krim. Waardoor ze dus, als je dat vernietigt, beter in staat bent om de offensieve capaciteiten van Rusland te vernietigen. Dat is eigenlijk de bedoeling daarvan. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval in het noorden van het front de druk af gaat nemen. Of het lukt, dat moet allemaal nog maar worden bewezen. Maar er is wel sprake van een soort van offensief op dit ogenblik in het noorden door de Russen.
4: Ja, interessant, nou, je ziet dat soort dingen heel vaak in de dagelijkse rijtjes ook al staan. Hè? Dus die kleinere radarinstallaties, ja, die noem ik meestal niet. Want ja, dat zijn op zichzelf maar ditjes en datjes. Maar wel belangrijk als je daar een trend in waarneemt, kan ik me voorstellen.
5: Ja, zeker. En misschien een ander punt wat denk ik wel interessant is, is dat Rusland bezig is om te escaleren in het grensgebied van Oekraïne en Moldova. Dat is denk ik wel erg belangrijk. Daar komt namelijk, daar lopen de landroutes doorheen van Moldova naar bijvoorbeeld Odessa. En we zien dat nu in de buurt van Odessa ook een aantal bruggen zijn geraakt. En dat heeft wel grote consequenties. Want toen ik naar Oekraïne ging, toen moest ik ook van die route gebruik maken. En hier gaat dus ook over die bruggen. En als dat dus allemaal kapot wordt gemaakt, dan sluit je daarmee een hele belangrijke ader af voor dat deel van Oekraïne. Een andere belangrijke ader loopt natuurlijk vanuit Polen, Oekraïne in. Maar het is niet onbelangrijk wat hier gebeurt. Ik denk dat ook een belangrijke reden waarom dit gebeurt is dat de Russen hiermee duidelijk maken aan Moldova en aan Roemenië, wat daar eigenlijk weer aan grenst, van hou je in, bemoei je niet met dit conflict. Ja. En daarmee kan je met de betrekking tot Roemenië ook de NAVO weer uit elkaar spelen. Of dat gaat lukken, moeten we ook nog zien. Maar het gebeurt op dit ogenblik wel. Maar dit is niet onbelangrijk wat hier gebeurt.
4: Er was weer een opmerkelijke uitspraak van Fedorov, de ontslagen minister van Defensie. Een populaire man, maar dus die gaat nu een beetje voor zichzelf. Heeft min of meer Zelensky uitgedaagd om verkiezingen uit te schrijven. En hij zei nu iets over dat het eigenlijk gewoon niet goed gaat met de oorlog.
0: Ja, ik vind het vrij onbegrijpelijk, Rob. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Het kan zijn dat die man dingen ziet die ik niet zie en dat hij gelijk heeft. Dat het minder goed gaat dan wij hopen. Maar het lijkt er ook op dat dit wonderkind is gewoon ontspoord. En loopt nu gewoon voor zichzelf campagne te voeren ten koste van de eenheid van Oekraïne. En dat laatste is natuurlijk heel kwalijk. En ik stel ook vast dat hij weinig achterban heeft. En dat hij veel mensen van zich vervreemdt. Ja. Wat denk jij?
5: Nou ja, hij heeft natuurlijk in die zin wel gelijk dat Oekraïne langzaam de oorlog aan het verliezen is. We hebben ook in ons... De eerste uitzending van na de vakantie hebben we ook geconstateerd. Dat Rusland toch kruipend voorwaarts gaat. Dat is precies ook wat hij gezegd heeft. En daarnaast zien we natuurlijk nu dat die aanvallen met die ballistische raketten, omdat de Patriots er niet meer zijn, enorme gevolgen hebben. Ja, of daarmee de oorlog wordt verloren, dat moet allemaal nog maar bewezen worden. Maar dat het niet ongelooflijk goed gaat en dat het eigenlijk slechter gaat dan, laten we zeggen, 2 maanden geleden, dat vind ik wel. Zowel op het front als met betrekking tot die grote aanvallen met die ballistische raketten die niet waartegen geen verdediging mogelijk is. Ik vind het alleen hartstikke stom om dit te zeggen. Ik bedoel, wat wil je hier nou eigenlijk mee? Is het precies, Arend-Jan, wat jij zegt? Is dit nou een soort rancune ten opzichte van de president die hem ontslagen heeft? Heeft hij zelf een geweldige strategie voor ogen? Want hij heeft ook gezegd van ja, het gaat slechter en er is een hele nieuwe strategie nodig. Nou, ik zou zeggen, als dat zo is, vertel hem dan. Maar die wil hij waarschijnlijk niet meer zeggen. Omdat hij een geweldig conflict had met Sirski over de aard van de oorlog. En Sirski is de hoogste militair. Was de hoogste militair, moet je zeggen. Maar die is inmiddels ook alweer eruit gegooid. En als dat dus zo is, dan heeft hij dus nu kennelijk de behoefte om te zeggen van de strategie die ik had, voor ogen had, en waar Sirski niet in mee wilde gaan, dat is de enige juiste strategie. Maar dan moet hij wel precies zeggen wat hij behelst. Het enige wat we weten is nog meer drones.
4: Ja. Hij is maar dat is geen strategie. Drones, hè? En Sirski is natuurlijk meer van de ouderwetse hardware. Ja. Die je ook nodig hebt. Natuurlijk,
5: ja, maar dat is geen strategie. En meer drones is geen strategie. Een strategie is echt gewoon, wat zijn dan je doelstellingen? Hoe wil je die bereiken? En met welke middelen? En dat kunnen niet alleen maar drones zijn. Dat is onmogelijk.
4: Ja. Oekraïne staat dus zwaar onder druk. Rusland natuurlijk ook. En daar was een opmerkelijk verhaal van een decreet dat door Poetin was getekend. Dat ook wel in Rusland volgens mij tot enige zenuwen leidt. Bij mensen die wat te verliezen hebben, om het zo te zeggen.
5: Klopt. Het gaat om een decreet waarbij Poetin tijdelijk het management kan overnemen van bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur. Dus denk aan energie, denk aan transport, denk aan communicatie. En de grote vraag is natuurlijk, vallen bijvoorbeeld Ozon en Whitebury nou onder die vitale infrastructuur? Ik denk eerlijk gezegd van wel, want dat is transport. Dat zijn logistieke centra, dus dat zou mij niet verbazen. Maar het probleem voor Poetin is dat het geopolitieke, geografische voordeel van Rusland zijn enorme omvang, dat begint dus nu een nadeel te worden. Ja. Want de luchtverdediging is totaal niet afgestemd op die enorme omvang van dat enorme land. Dus eigenlijk zijn dus die doelen die op dit ogenblik geraakt worden door de Oekraïners sitting ducks. Dus je kunt gewoon prijsschieten als het een beetje mee zit. Er wordt natuurlijk het een en ander uit de lucht gehaald, dat klopt. Maar het hele punt is natuurlijk, en nou, daarom ben ik natuurlijk ook die luchtverdedigingsinstallaties mede daarom aan het, in het grensgebied onklaar gemaakt. Maar het hele probleem is natuurlijk, hij kan zich niet goed verdedigen. En hij heeft gezegd, bedrijven, je moet dat zelf regelen. Nou, die bedrijven kunnen dat niet. En je krijgt dus nu een volgende stap, dat die bedrijven dan maar genationaliseerd worden, althans tijdelijk. Ja, dat is echt een oplossing waarvan ik denk, die duidt alleen maar op de geweldige problemen waar Poetin op dit ogenblik in zit.
0: Ja. Dan moet je dus ook bedenken dat deze bedrijven, als ze dus heel belangrijk zijn voor de oorlogsindustrie, dan krijgen ze dus hele lage renteleningen van banken. en dat, dus de niet-oorlogsindustriebedrijven zijn daar heel erg jaloers op, want die moeten verschrikkelijk hoge rentepercentages. Ja. Kennelijk zijn de problemen dus nu zo groot dat dat rentevoordeel niet genoeg is. En ja, en als je ook nog te horen krijgt van je eigen leider dat je maar zelf de raketten moet aanschaffen, dat is natuurlijk te gek voor woorden eigenlijk.
5: Ja, dat kan dus niet. En daar is dus oppositie tegen. Dat wordt dan weer verzacht op dit ogenblik door een afspraak of een aankondiging dat bedrijven later hun belasting mogen betalen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon allemaal, dat zijn doekjes voor het bloeden. Daar heb je dus op zich niet zoveel aan. Dat is allemaal uitstel van executie, om het maar zo te zeggen.
4: Ja. Op het gebied van luchtverdediging was er voor Oekraïne wat goed nieuws. La Repubblica, de Italiaanse krant, die meldde dat Oekraïne extra Sampte krijgt. Frans-Italiaanse luchtafweer. En daarin stond ook, ik heb even nagekeken, dat was al eens een keer aangekondigd. Maar het contract, begrijp ik, wordt nu binnenkort getekend. Dat Oekraïne ook de raketten, Aster heette die, voor de Sampte zelf mag gaan produceren. Dus dat is denk ik wel een opsteker. En Arjan, volgens mij was er ook een opsteker te melden op het gebied van de Patriots.
0: Ja, ik heb eindelijk cijfers kunnen vinden. Zelensky meldde gisteren zelf dat een kleine nieuwe partij Patriot Interceptors is aangekomen. Het gaat om een kleine partij. Hij wil natuurlijk niet zeggen van welk land dat was. Oekraïne zegt ongeveer 5% van de Amerikaanse Patriot-productie nodig te hebben. En momenteel krijgt dat maar 1%. Het is natuurlijk gewoon allemaal te weinig. Even nog over die Astor-raketten en wat je net zei. Kijk, we hadden natuurlijk die SAM-2 in Europa, hadden we natuurlijk veel eerder moeten opschalen. Hè? En dat hebben we dus niet gedaan. Ik vind dat echt heel slecht van Frankrijk en Italië. Maar je ziet dus ook dat Frankrijk en Italië zijn landen met een groot begrotingstekort. Hè? Dus die vinden dat allemaal heel erg moeilijk om dat te doen. Maar het was natuurlijk wel de bedoeling geweest dat wij dat dan een beetje konden compenseren. Hè? Voor wat Trump allemaal niet. En trouwens, weet je nog één ding, hè? Stel je nou eens voor dat Trump wel Oekraïne gesteund had. En gewoon en Patriot raketten had gegeven al anderhalf jaar. Wat was er dan gebeurd op het slagveld, Rob?
5: Nou, dan was niet gebeurd wat ik in het begin heb uitgelegd. Namelijk de hele verschuiving naar die economische oorlogsvoering.
0: Ja.
5: Want als je dus zo ongelooflijk in de knel komt te zitten, dan moet je iets nieuws gaan bedenken. Dan moet je naar een nieuwe strategie gaan grijpen. En dan moet je gaan proberen om op andere manier Russen ongelooflijke schade toe te brengen. Dus ja, dan was denk ik de strijd iets anders verlopen.
0: Ja.
4: Zullen wij eens door naar de CIA? Want Radcliffe, de directeur van de CIA, was gisteren plotseling ineens onverwacht in Moskou. Wat deed hij daar?
0: Ja, dat weten we dus niet. Ik heb eindeloos lopen uitzoeken. Iedereen houdt dus een slag om de arm. Er zijn allemaal theorieën erover. Hè? Mensen gaan natuurlijk praten over het vorige bezoek was in november 2021. Weet je dat? Die CIA-director William G. Burns. Hè?
4: Te waarschuwen van we hebben je door, jongens. Ja. Dat jullie Oekraïne willen binnenvallen.
0: Doe dat dus niet. Vervolgens gebeurt dat dus wel. Dus zo effectief is dat bezoek ook niet geweest. Hè? Maar goed, hij is dus met zo'n C-17, zo'n Globemaster 3. Dat is zo'n enorm toestel, is dat. Ik heb er één keer in mogen vliegen. Je weet niet wat je meemaakt. Er zitten dan ook Amerikaanse voertuigen in. Dus dan kan die meneer Radcliffe ook keurig dan naar een van de Russische gebouwen rijden. Nou ja, we moeten er maar over praten. Het kan zijn. De eerste speculatie, één, niemand kan het bewijzen. Ja, misschien dat de CIA zegt van luister eens, jullie gaan prikacties doen of wat dan
5: dat
0: ook.
5: Dat hebben ze gedaan, hè? Ja. De Amerikanen hebben dat in ieder geval voorspeld, dat zou gaan gebeuren. Dus dat is geen speculatie meer, dat hebben ze gewoon gedaan.
0: Ja, en dat betekent dus dat van luister eens, als je dat echt gaat doen, dan zwaait er wat. Hè. Dat is er één. Het tweede is dat ze misschien over de Iraanse sancties hebben gesproken en de relatie tot Rusland. Het derde is dat ze misschien zelfs over Latijns-Amerika. Het kan van alles zijn. Radcliffe heeft uiteindelijk niet met Poetin gesproken. Omdat, ja, dat gaat er dan om. Jij moet dan met Naryshkin praten. Dat is zijn niveau, weet je wel. Ik weet het niet. Wat denk jij, Rob?
5: Nou, ik denk dat die aankondiging van die prikacties door de Amerikaanse inlichting, dat die een belangrijke rol hebben gespeeld.
4: Wall Street Journal schreef ook dat aanleiding zou kunnen zijn geweest.
5: Ja, dat lijkt mij heel plausibel. Want dat is gewoon zo. Die prikacties zien we op dit ogenblik al. We zien een enorme escalatie van de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. Ja, dus dat zou mij niet verbazen. Alleen de grote vraag is, wat wordt er dan gecommuniceerd naar de Russen toe? Ik denk toch, en dat zou op zich goed nieuws zijn. Het is überhaupt goed nieuws dat hij daar naartoe gaat. En als het dit onderwerp is, dan heeft hij geen andere keuze dan te zeggen van wij zullen ook zorg dragen voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. En als dat gebeurt, heb je ook met ons te maken.
0: Ja.
5: Dit is natuurlijk speculatie van mijn kant. Maar de kans is toch behoorlijk aanwezig dat dit het geval is. Volgens mij had je nog een punt, Hugo.
4: De Wall Street Journal noemde naast de eventuele plannen voor een prikactie ook die voor mobilisatie, waar al langer over gefluisterd wordt dat die na de Duma-verkiezingen in september mogelijk zou volgen.
5: 300.000 man erbij. Ja. Tweede grote mobilisatie, omdat ze het gewoon met vrijwilligers niet meer trekken. En ook de Noord-Koreanen, die zijn als die 50.000 man sturen, zijn binnen anderhalve maand op. Dus je moet iets. Het zou mij niet verbazen. Kijk, het past ook wel in het beeld van de Amerikanen dat ze dit doen. Want je hebt terecht aangegeven aan Jan dat ze dit eerst hebben gedaan. Toen bleek dat de Russen toch zouden gaan aanvallen. Dat was in 2022, maar ze hebben het eind 2022 in Burns, de toenmalige CIA-directeur, nog een keer gezegd van ik ga naar Istanbul. Of was het Istanbul? Ja.
4: Turkije, in ieder geval.
5: Om daar te praten met Naryshkin. Om te zeggen van wij accepteren niet als je een kernwapen inzet. Dus ze zijn wel bezig om in die zin. Dat hebben ze de afgelopen tijd wel gedaan. De Russen toch van oorlog af te houden. Dus trouwens in het begin niet gelukt, moet ik constateren.
4: Ja, november. Nee, maar dus dit soort bezoeken wordt wel echt gedaan bij belangrijke zaken. En niet
5: dat mag duidelijk
4: zijn.
5: Ja, want de inlichtingendiensten die gaan daarover. Dus die gaan over de veiligheid. En als die in het geding is, ja, dan is de inlichtingendienst aan zet ook om op een hoog niveau, in dit geval op het hoogste niveau van de inlichtingendiensten, om met elkaar te gaan praten.
0: Ja. Weet je, dat november 2021 bezoek heeft dus niet gewerkt. Hè?
5: Nee.
0: Dat Istanbul bezoek heeft in ieder geval kennelijk voorkomen dat het kernwapen is gebruikt.
5: Ja.
0: Wat ik nou interessant vind is, hoe zit Trump nou in deze wedstrijd? Want hij kiest altijd de kant van Poetin. En dit heeft hij dus, ja, hij weet hier natuurlijk van als dit gebeurt. Hè? Zou hij dan denken van, nou, laat ze maar gewoon met elkaar praten, dat kan geen. Maar ik ga gewoon door met mijn eigen agenda. En die agenda die strookt voor een deel met die van Poetin. We weten het niet, hè?
5: Nee.
0: We weten het niet.
5: Nee. Wat ik wel weet is dat op het werkniveau, maar dat is de directeur van de CIA is niet het werkniveau, dat het daar nog redelijk business as usual is. Hè? Dus daar wordt er nog heel goed samengewerkt tussen de NAVO-landen en de Verenigde Staten. Nee, het probleem zit hem echt in de top. En ik denk dat dit gewoon niet goed in te schatten is hoe dit loopt in die top. Behalve dat het gewoon een zootje is in het Witte Huis.
0: En wat we dus wel weten, een lang verwacht bezoek van Witkoff en Kushner aan Oekraïne, hè, werd deze week weer opnieuw op de lange baan geschoven.
4: Ze zijn daar dus nog nul keer geweest. Hè?
0: Ze zijn daar nog
4: aan de
0: nooit
4: lopende band,
0: geweest.
4: Kind aan huis in Moskou, nog nooit in Oekraïne geweest.
0: Dat is toch ongelooflijk, jongens.
4: Ja. Laten we eens kijken naar de hybride gedoe in Europa. Ik zag daar twee punten. Allereerst Slowakije.
0: Nog één ding, als je het goed vindt. Lukashenko, zie ik nu net, kondigt militaire oefeningen in West-Rusland aan. En sommige mensen zeggen dan gelijk, ja, dat heeft te maken met dat Radcliffe-bezoek. Dat weet ik niet. Maar we moeten wel even noemen dat het gebeurt.
5: Ja, dat kun je zo niet zeggen, dat te maken heeft met het Radcliffe-bezoek. Nee, dat lijkt
0: dat denk
5: mij,
0: ik ook niet.
5: Lijkt mij heel vreemd.
0: Nee.
4: Maar goed, het blijft altijd wel spannend natuurlijk. Belarus grenst aan Polen, aan de Suwalki Gap, aan Litouwen. Dus dat is natuurlijk ook, als er gedoe richting Europa is, wordt er altijd scherp gekeken.
5: Ja, maar weet je, ook
4: uitvreed.
5: Ook hier, weet je, daar word ik nou niet echt, raak ik niet ondersteboven van. Want dan moet ik namelijk eerst weten, zijn het alleen Belarusische troepen die aan het oefenen zijn? Of is dat samen met de Russen? Wat is het doel van de oefening? Dus ja, voordat je hier iets anders over kan zeggen, ja, je kan hier wel al in paniek raken, maar je moet eerst weten wat het doel is daarvan en met wie ze oefenen. En anders zou ik zeggen van, nou ja, oké, ieder land met een krijgsmacht oefent. Ja, dus ook Belarus. Dus ja, dat hangt er dus echt helemaal vanaf wat de achtergrond hiervan is.
4: We houden ze scherp in de gaten.
5: Ja, dat moeten we zeker doen.
4: Slowakije dus. Daar zegt de politie een aanslag te hebben verijdeld op een dronefabriek niet ver van Oekraïne. Er zijn 3 verdachten aangehouden na een tip van de inlichtingendiensten. En Duitsland, gisteren, daar werd bekendgemaakt dat, weet je nog, die drone dus met die explosieven die op het vliegveld in Leipzig was gevonden.
5: Half augustus, hè?
4: Begin augustus.
5: Ja.
4: Daarna was dus zelfs nog een andere drone tegen een net opgestegen vrachtvliegtuig aangebotst. Nu blijkt dat er ietsje later, dat was dan denk ik volgens mij half augustus, een derde drone is gevonden in de buurt van het vliegveld met ook sporen van een militair explosief. Merz, de bondskanselier, zei binnenkort de resultaten van het onderzoek naar de achtergrond daarvan naar buiten te brengen. Onderzoekers wezen volgens Duitse media al gauw naar Rusland. Maar dat hebben we nog niet van officiële zijde bevestigd gehoord. Maar mocht dat gebeuren, dan moet je wel iets, toch, zou ik denken.
5: Ja, maar wat? Dat is natuurlijk gewoon het hele punt. Wat zou je nou willen? Een tegenaanval met drones uitvoeren? Ja, die vraag komt bijna elke uitzending nu op. En het is ook een uitermate relevante vraag. Maar ik ben heel benieuwd wat je dan zou doen. Ik zie daar niet een magische oplossing voor.
0: Ik ook niet.
4: Meer wapens aan Oekraïne geven? Taurus?
5: Nou, het zou handig zijn wanneer Trump zijn been bijtrekt en eigenlijk zich hier volop gaat steunen in de richting van Oekraïne. En in staat is om de petrozieden nog zijn in de richting van Oekraïne te sturen. Dat maakt indruk. Dat is ook echt gewoon iets wat je zou kunnen doen. Maar het betekent dus ook dat soortgelijke systemen of lange afstandssystemen, inderdaad, de Taurus, door Duitsland geleverd zouden kunnen worden. Of SAMP/T door Italië en Frankrijk. Maar goed, ik bedoel, die productie loopt ook behoorlijk achter. Ja, daar zit denk ik wel het antwoord in. Dat is echt het enige wezenlijke wat je op dit ogenblik kunt doen. Afgezien nog van de bevolking duidelijk maken wat er aan de hand is. En proberen op die manier de weerbaarheid van de bevolking te vergroten. Ja.
4: Als het gaat om de weerbaarheid van Europa vergroten, was een interessant nieuwtje van de samenwerking tussen Polen en Spanje om samen voor 5,5 miljard euro zeker 7 tankervliegtuigen te kopen bij Airbus. Betaald met die safegelden. Dat zijn dus goedkope leningen, speciaal voor gezamenlijke aankopen. En dat bijtanken in de lucht, dat is dan vooral belangrijk voor hoe lang dus je gevechtsvliegtuigen in de lucht kan houden. En dat is een capaciteit waarin Europa enorm afhankelijk is van de Amerikanen. Dus,
5: klopt.
4: Dat is denk ik wel een goede.
5: Ja. Het is wel belangrijk, want je zei het even in een tussenzinnetje. Dat safegeld, die 150 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, wordt verdeeld over de landen. Maar het is ontzettend belangrijk dat dus de Europese Unie als eis heeft gesteld, uiteraard in overleg met de lidstaten, dat dus alleen maar kan worden besteed als het gezamenlijke projecten zijn. En de bedoeling is natuurlijk om de Europese integratie op defensiegebied te verbeteren.
4: Ja, nou, dat gebeurt dus nu daadwerkelijk op dit terrein. Misschien nog even, nu we bij Europa zitten, Rob, en jij nog steeds in Frankrijk zit.
5: Mm-hmm.
4: Er was wat te melden over de heel belangrijke presidentsverkiezingen in Frankrijk van volgend jaar.
5: Volgens mij heeft daar Jan dat ook gezien, toch?
0: Ja, die gekke Mélenchon, dat is zo'n radicaal linkse man, joh. Och, ik heb trouwens een neefje in Frankrijk die daarop stemt. Ik kreeg ruzie met hem. Maar goed, die jongen die zegt dus nu gewoon doodvrolijk. Wij moeten gewoon de schulden van Frankrijk kwijtschelden bij de ECB. Nou ja, daar hebben zelfs de Fransen boos op gereageerd.
4: De schulden bij de ECB?
0: Nou, weet je wat gaat dan
5: over? Ja, er liggen ongeveer 600 miljard aan schulden. Die liggen bij de ECB. En hij wil in ieder geval al beginnen met het kwijtschelden van rentebetalingen.
0: Tja. Het is toch werkelijk ongelooflijk.
4: Oh ja, dus dat zijn dan door de ECB opgekochte schulden.
5: Ja, ja, daar moeten ze wel over betalen. Volgens mij hebben ze iets van 3,5 biljoen. Hebben ze aan schuld. 11,7% volgens mij uit mijn hoofd. Is hier in Frankrijk de staatsschuld. Dus dat is echt heel erg veel.
0: En Mélenchon begrijpt dus niet, als je dat zou doen, hè, dan ben je de hele kredietwaardigheid van je land kwijt. Want dan heb je dus laten zien, ja, ik kan niet meer betalen. Ik wil het niet meer betalen.
4: Dus oké, ik dacht dat het iets met de verkiezing, maar goed, daar doet hij aan mee? Of is hier nog een bepaalde politieke
0: wat Rob vertelde, is heel belangrijk dat mevrouw Le Pen gezegd heeft, nou, dat steun ik niet. Dus hier zie je dus dat het Europese denken zich ook bij mevrouw Le Pen een beetje nestelt. Dat is heel belangrijk, hoor, wat er gebeurt.
4: Oké. Okay. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
0: Tot morgen.
4: Tot morgen.
5: Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
5: Hallo, hallo, welkom. Goed dat je luistert op deze woensdag 26 augustus. Milou en ik willen het hebben over de rente. Bereid je maar voor.
6: De rente in Europa moet omhoog, in september al. Dat zegt Isabel Schnabel van de ECB. En de centrale bankier hint op nog meer verhogingen.
7: Hebben we het ook over Elon Musk. Die gaat 100 miljard investeren in iets galactisch, met veel theater aangekondigd door deze gouverneur.
8: SpaceX is committing $100 billion of capital investment.
5: Nou, Bill Gates die komt ook voorbij. Je kent hem als de oprichter van Microsoft en van de Epstein-files. Waar hij nu bekend om wil staan, is met iets met AI.
7: Ja, de Amsterdamse beurs had een matige dag. De AEX die sloot 0,05% in de min, net onder de 1108 punten. Grootste daler, dat is alweer BC, 3,6% eraf. En in de beurzen in de VS, die staan in het rood. Ja, we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dag Martine.
9: Hoi.
5: Hallo, goed dat je er bent. Ik wil beginnen met de rechtszaak die Amerikaanse staten voeren tegen Meta. 29 staten zijn dat maar liefst. En die vinden allemaal dat het bedrijf van Mark Zuckerberg gevaarlijk is voor kinderen. Instagram en Facebook, zo zeggen die staten, zouden kinderen namelijk verslaafd hebben gemaakt. Nou, al een paar dagen loopt er een rechtszaak. We hebben het er veel over gehad in BNR Beurs. Met een gigantische inzet. Een schadevergoeding van maar liefst $1400 miljard. Maar die zaak is nu al klaar, want Meta schikt.
10: Breaking news, Meta has agreed to a $16.7 billion settlement in its teen social media harm case.
5: Nog geen $17 miljard. Dat is even een verschil met die $1400 miljard dus die staten wilden.
10: $16.7 billion is low. It was Meta that had calculated that penalty. The states themselves had said that, you know, whatever the outcome of the trial, where it was an advisory jury and be for the judge to decide, the penalties would get nowhere near that. They would be in the hundreds of billions of dollars potentially.
5: Maar het is niet alleen dat bedrag. Meta moet naast geld overmaken ook zijn leven beteren. En dat ziet er dan weer als volgt uit. Meta stemt er ook mee in om landelijke wijzigingen door te voeren voor tieners die Facebook en Instagram gebruiken. Waaronder dagelijkse gebruikersbeperkingen en dan blokkeringen in de nacht. Martine, is het slim dat Meta voor die schikking gaat?
9: Ja, dat is zeker slim. Op zich, rechtszaken die slepen zich altijd voort. Helemaal die grote techbedrijven. Dus ja, en dat blijft dan als een soort zwaard van Damocles natuurlijk boven die markt hangen. Dus ja, ik vind het heel slim. En Nou, ik denk dat als niemand verwacht had dat ze zo snel zouden schikken. En nee. Dat ook nog tot een overeenstemming zouden komen zo snel.
5: Ja, best wel snel inderdaad, ja. Op tijd. Die 1400 miljard was natuurlijk extreem hoog ingezet. Maar dat ging op een gegeven moment wel echt uit van misschien wel een schadevergoeding van een 100 miljard. Die 16,7 miljard voelt als een schijntje.
9: Ja, dat is het ook. Dat is voor met natuurlijk ook een bedrag wat ze wel kunnen missen. Het is wel de hoogste boete ooit.
5: Ja.
9: En dan ook natuurlijk dat het tegen staat is. En meestal was het kregen ze boetes van toezichthouder. Dus ja, dat in die zin is het een schijntje. Ze hebben er zelf hadden ze natuurlijk nog maar 2,5 miljard of zoiets, of 2,8 miljard hadden ze er pas voor gereserveerd. Mm-hmm. Dus dan kan je weer zeggen, ja, daar moest toch nog ietsje meer bij. Maar ik denk dat ze in hun handjes kunnen knijpen.
5: Aandeel staat 1,3% in de plus. Dus aandeelhouders vieren het wel als een overwinning.
9: Ja, dat is een klein overwinning als je zo kijkt. Ja. Want het is maar een klein plusje. Maar deze, in eerste instantie was de koersreactie ietsje positiever. Maar ja, tuurlijk, beleggers houden niet van onzekerheid. Hè? En dat zie je altijd als er massa claims komen of wat dan ook. Dan blijft dat een beetje als een wolk boven een bedrijf hangen. En nu is het dan, als het geschikt is, moet er nog wel even echt gezetteld worden, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan is het ook klaar. Want dan heeft niemand meer kans om in beroep te gaan. Dus dan is het ook een gelopen race.
5: Wat veel schadelijker was geweest voor Meta is als ze nog meer aanpassingen hadden moeten doen. Ja. Dus er lag op een gegeven moment een plan op tafel dat ze van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends die tieners dan niet meer op Instagram mochten.
9: Ja.
5: Dat ze geen pushberichten meer mochten krijgen. Dat ze geen vind ik leuks meer zouden kunnen zien. Dat had echt wat gedaan met het verdienmodel. Maar ja, als ik het zo opnoem, dagelijkse gebruikersbeperkingen, blokkeringen 's nachts, dat is toch wel minder dan die veel concretere stappen die eerst naar buiten kwamen.
9: Ja, zo ziet het er wel naar uit. Dat het natuurlijk eigenlijk een, voor Meta is het echt bijna kat in het bakkie. Als je het zo bekijkt. Het is, en algoritmes wordt niks over gezegd, zeg maar. Dus ja, ze hadden zelf daar ook iets meer van verwacht, iets meer tegengas. Dus ik denk dat ze heel goed wegkomen, dat klopt. En het verdienmodel van Meta blijft dat, wat dat betreft ook nog staan als een huis. Dan zie je wel. Kijk, het is ook nog. Het is natuurlijk kan een uitstraaleffect hebben. Want het is wel wat wereldwijd, wat wel een beetje aan de gang is, natuurlijk. Mm-hmm. Dat allemaal heel veel landen er verder ook wel van overtuigd zijn dat social media niet per se heel gezond is voor jongere mensen. Maar aan de andere kant, je ziet ook natuurlijk bij Facebook dat daar de gebruikers toch al gemiddeld wat ouder zijn. Dat Instagram, dat daar dan nog wel jongere gebruikers zijn, maar die gebruiken het eigenlijk meer voor berichten sturen en voor reels en voor verhalen, maar verder ook eigenlijk niet meer. Dus dat het veel meer is naar andere social media kanalen. En die, misschien kunnen die nog eventjes met de billen bij elkaar gaan zitten, want ja, Meta heeft het nu wel afgekaart, maar het is ook een soort voorbeeld natuurlijk als Meta denkt van ja, we moeten wel schikken. Ja, dat kan dat voor anderen ook nog wel heel wat inhouden.
11: Van een heel groot bedrijf naar een maatje kleiner. NX Filtration, het waterzuiveringsbedrijf uit Twente. Microplastics, chemicaliën, ja, het is onvergelijkbaar qua beurswaarde natuurlijk, maar toch. Ziektekiemen, alles, alle rotzooi die in water zit, is allemaal verleden tijd dankzij hun filters en een mooi product.
5: Zeker.
11: Maar dat betekent nog niet dat het een succes is op de beurs. Het heeft sinds de beursgang 5 jaar geleden de koers alleen maar zien zakken. Maar nogal een opsteker toch in de halfjaarcijfers vandaag. Het orderboek van de smallcapper is 5 keer zo vol als een jaar geleden. Dus dat is mooi. Mede door dat het in Zweden zijn grootste opdracht ooit binnenhaalde. Ook de omzet die groeide met 19% naar bijna 8 miljoen. Maar ja, om de verwachte jaaromzet van 21 miljoen te halen, ja, is er toch nog wel een hoop werk aan de winkel. En aan die grote Zweedse order hebben ze in dat opzicht niet. Want die wordt pas in 2027 geleverd. Nou ja, aanvankelijk raakte dus even de bodem van die koers uit zicht met een plus van 6% vanochtend. Maar helaas, het is toch 3,4% in de min geëindigd.
5: Dat is dan wel jammer. Gaan we door naar Japan, naar SoftBank. Misschien wel de bekendste investeerder van Azië. Dat bedrijf heeft al enorme schulden. Het heeft zelfs een junk rating. Maar zoals het een echte junk betaamt, wil SoftBank doorgaan met risico's nemen. Het wil namelijk 10 tot 20 miljard dollar ophalen. Geld dat ze er weer met obligaties willen binnenharken. En als ze die 20 miljard halen, dan is dat hun grootste buitenlandse obligatieuitgifte ooit. En dan vraag je je misschien af, waarom willen ze nog meer schulden maken? Nou, dat geld is dan weer bedoeld om een lening te financieren aan OpenAI. Jawel, SoftBank leent dus om weer geld te lenen aan OpenAI. Dan hoop ik wel voor ze dat die beursgang, Milou, waar we het vaak over hebben gehad, van OpenAI, wel echt een succes wordt. Anders hebben de Japanners van SoftBank toch wel een probleem.
11: Nou, inderdaad. Jij zegt junkrekening. Dat heb ik me nooit
5: gerealiseerd. Ik heb het vandaag ook pas voor het eerst geleerd.
11: Nou, weten we dat ook weer. Dan een megalomaan groot project van SpaceX. Het gaat de grootste ruimtehaven ter wereld bouwen. Starbase Louisiana in de de gelijknamige Amerikaanse staat. Voor al uw maan- en marsreizen, jawel. Nu is het allemaal nog één groot moeras. Maar geef het een paar jaar en 100 miljard. En het is getransformeerd tot een joekel van een ruimtebasis. Met wat 10 lanceerplatforms moet uiteindelijk ruim 2 keer zo groot worden als Amsterdam. En dat is ook goed nieuws voor de regio.
12: Het gemiddeld salaris op de basis gaat 192% hoger liggen dan het huidige regionaal gemiddeld loon. Dus wat dat betreft, ja, if you want to launch your career, dan moet je naar Starbase Louisiana.
11: Ja, vanaf 2029 kun je dus vanaf daar de ruimte in worden geschoten. Er zullen duizenden Starship-vluchten per jaar gaan vertrekken, zegt SpaceX. Ja, Martine, ik zie jou al wegdromen.
9: Nou, dat valt wel mee hoor. Dat soort reisjes kan ik goed aan me deur voorbij laten.
5: Oh, ik zou zo gaan als ze me bellen.
9: Ja?
11: Ja, maar
5: ik zou nooit kunnen betalen. Maakt me niet uit. Als ik de ruimte in kan, dan lijkt me zo vet. Ja, Buzz Lightyear was altijd mijn favoriete actiefiguur. Hè? Dus ik wil hem een beetje achterna. Straks hebben we het over heel iemand anders, over Bill Gates.
11: Ja, die wil met de Chinezen gaan onderhandelen op het gebied van AI. En we hebben het ook nog even over Dolly Parton.
5: Eerst naar de vrienden van de Europese Centrale Bank, naar Isabel Schnabel om precies te zijn. Zij zegt dat de rente in september omhoog moet. De rente zou dan naar 2,5% gaan. Want, zegt ze, de Europese economie die groeit harder dan gedacht. En die inflatie die blijft stijgen. Het is vooral de oorlog in het Midden-Oosten die energie- en voedselprijzen flink omhoog hebben geholpen. Uiteindelijk zou de rente zelfs naar 3% gaan, denken kenners. Ja, Martine, Schnabel zegt dat de Europese economie veerkrachtig is en een renteverhoging prima kan hebben. Ben je het eens?
9: Nou ja, een kwartje kunnen we heus wel hebben in Europa. Maar het is nou niet zo dat... het is veerkrachtig, maar het houdt ook niet over qua economische groei. Dus het is niet zo dat er een paar procent staat economische groei. En je krijgt ook... die inflatie die gaat voorlopig... Ja, lijkt het er ook nog niet op dat hij al heel hard naar beneden gaat.
5: Nee, en zij zinspeelt niet op één verhoging, maar op meerdere verhogingen. Ja. Wat zou er dan gebeuren als de ECB meerdere renteverhogingen gaat doorvoeren?
9: Nou, ik denk dat er dan heel veel landen gaan piepen. Want er zijn toch wel een paar met aardige schulden. Ik bedoel, Frankrijk is toch een redelijk probleemgeval. En is ook niet echt de kleinste economie van de eurozone. En zo zitten er nog wel een paar meer natuurlijk. En je ziet het ook al natuurlijk aan de renteverschillen. Overheidsschulden die worden niet minder. Ze zijn nog niet minder geworden. En dat gaat de komende tijd ook niet gebeuren. Als je ziet wat er allemaal op stapel staat aan investeringen en noem het allemaal maar op.
5: Ze bewijst de Europese economie dan geen dienst. En ook dus niet uiteindelijk dan de beurzen als ze meerdere renteverhogingen achter elkaar zou doorvoeren.
9: Nee, want dat is natuurlijk. Er zijn kapitaalsintensieve bedrijven. Nou, die zullen ook niet zitten wachten op hogere rentes. Je krijgt natuurlijk allemaal techbedrijven. Als je dat gaat, natuurlijk, dan krijg je het weer het verhaal van als je daar een contant gaat maken, de toekomstige winst. Nou, dan hoort er ook een andere waardering bij. Dus het is niet per se een sleutel voor succes. En dan nog moet je ook kijken of je dat dan met een renteverhoging, of je daar de inflatie mee kan bestrijden. Want nou ja, volgens mij kan je met een renteverhoging niet zoveel doen aan hogere energieprijzen.
5: Nee.
9: En er komt niet ineens door een renteverhoging komt er niet ineens meer personeel uit de hoge hoed getoverd. Ik bedoel, die arbeidsmarkttekorten die zijn er ook. Of die mismatch op de arbeidsmarkt. Dus ja.
5: Die economische groei wordt dan afgeremd. En welke bedrijven gaan en uiteindelijk dus ook aandelen gaan hier dan last van hebben?
9: Nou ja, als je dus een hogere rente hebt, heb je natuurlijk altijd de usual suspects. Dus de kapitaalintensieve bedrijven, maar ook bijvoorbeeld nutsbedrijven. Vastgoed is natuurlijk nooit de place to be. Dus dus wel redelijk wat er natuurlijk last van kan krijgen. En hetzelfde dus met dat contant maken voor technologiebedrijven krijgen dan ook een andere waardering.
5: Jij zegt dat kwartje kan er wel bij, maar stel dat kwartje erbij komt, moet de Fed uiteindelijk dan ook mee gaan verhogen?
9: Nou, de Fed is redelijk zelfstandig functionerend. Wij volgen meestal meer de Fed, zeg maar. En tegenwoordig trekt de Fed zich helemaal van niemand meer wat aan in de rest van de wereld. Die zit alleen maar voor zijn eigen belang, als je het zo bekijkt. Dus nee, ik denk dat... Dat zijn eigenlijk twee parallele universum, heb ik wel eens het idee.
5: Schnabel is echt een ECB-bobo. Ik denk dat ze stiekem wel Christine Lagarde zou willen opvolgen als die ergens misschien wel volgend jaar of eind dit jaar weggaat. Klaas Knot wordt ook genoemd. Ja. Zou Schnabel een goede zijn wat jou betreft?
9: Nou, ze is wel voorspelbaar, want iedereen weet dat ze wel een redelijke havik is en wel erg op die inflatie zit te hameren. Maar aan de andere kant, ja, ze heeft zo'n groot nadeel. Ze komt uit Duitsland. En kijk, we hebben net al Lagarde, dat is al Frans, dus het is een grote economie, dus er komt er niet zo snel weer een andere grote economie aan bot, lijkt mij. Dat is natuurlijk nog meer een politiek spel, wie de volgende president wordt van de ECB.
5: Dan liever de Nederlandse economie.
9: Ja, nou ja, dat is in ieder geval een klein economietje, maar dus wel een redelijk... het is natuurlijk wel ook kort op de bal zitten, dus dan weet je ook wel weer wat je gaat krijgen. Maar ja, het heeft niet zo heel veel met kwaliteiten te maken. Natuurlijk ook wel in de basis, maar dat is niet de doorslaggevende factor in ECB-verband.
2: BNR Beurs.
5: Gaan we door naar Bill Gates, oprichter van Microsoft. Die wil een soort van AI-gezant worden voor de VS. Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten en het met hem hebben over de risico's van AI.
11: Ja, een technologie waar Gates zich al langer zorgen over maakt.
13: It's the first technology that has no limit. The idea of do we really trust government to adjust the tax policies and make sure that, you know, okay, we're shortening the work week. So it's happening very fast and it's unlimited.
11: Ja, je hoort het. Gates maakt zich dus zorgen over de macht van AI in handen van een regering en wil daarom strengere regels.
5: Tegen persbureau Reuters zegt de miljardair dat hij gelooft dat China misschien wel instemt met het aan banden leggen van potentieel gevaarlijke AI-modellen. Maar dan moeten de Amerikanen het ook doen en het initiatief nemen, aldus Gates. Martine, Bill Gates als de toezichthouder van AI, wat vind je daarvan?
9: Nou ja, ja, het is een beetje wijf van WC Eend. Ik bedoel, hij zit nog groot als aandeelhouder in Microsoft. Microsoft zit toch redelijk groot in OpenAI. Dan kan je wel zeggen dat je helemaal onafhankelijk bent, maar dat is natuurlijk niet zo.
5: Hij heeft nog wel een belangetje als hij dus gaat lobbyen in China.
9: Ja, nou ja, hij heeft in ieder geval die schijn tegen. Aan de andere kant kan je zeggen, hij was toen de eerste na de coronapandemie die daar op bezoek ging. En dat waren ze best goede vrienden, voor zover dat kan met China natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, sinds die tijd is er toch wel het een en ander verandert. De war on technology is niet minder geworden, zeg maar. En volgens mij is China nu op het moment ook redelijk druk bezig met Windows van allerlei PC's af te bonjouren. Dus hoe goed de banden nu nog zijn, dat weet ik niet.
5: En toch heeft hij een punt, want hij zegt er zitten gevaarlijke dingen aan de technologie waar we iets aan moeten doen. Heeft hij een punt dat er dus wel echt toezicht op moet komen?
9: Ja, natuurlijk, dat kan. En je ziet het ook, want we hebben al een paar keer gehad dat modellen zelfstandig gingen werken. Dus in die zin heeft hij natuurlijk wel een punt. En kijk, het is heel hard gegaan, dat is ook zo. Het gaat nog steeds heel hard. En het is soms niet bij te benen hoe hard het gaat. Dus dat, maar ja, aan de andere kant, je moet wel iedereen mee hebben. En hij zit er natuurlijk niet als gezant van de Verenigde Staten. Hij zit er meer voor op eigen naam. Daar wil hij dat wel doen als een soort missionaris. Dat hij zoiets voor elkaar wil krijgen. En natuurlijk is het goed. Het is in het verleden is op andere vlakken is er ook allemaal toezicht gekomen natuurlijk. Dus wat dat betreft zou dat heel mooi zijn. Maar het kan ook weer het beleid van de regering Trump doorkruisen voor zover er sprake is van beleid. Hè? Want dat is ook nogal wisselvallig.
11: Ja, maar is Bill Gates nou uiteindelijk dan de man die ons na van malaria gered te hebben voor een groot deel, die ons dan gaat redden van deze grote AI-dreiging of nou, AI-mageddon?
9: Ja, nou ja, hij zou natuurlijk een heel mooi legacy achterlaten als hem dat zou lukken. Maar aan de andere kant weet ik niet of dat nou of het zo handig is als hij daar als één persoon als op deze manier heen gaat, want je krijgt er natuurlijk ook heel veel tegen. Dat je kan zeggen, nou ja, waarom moet zo'n techmiljardair daar nou weer heen? En hoezo heeft hij zoveel macht? En dat is natuurlijk ook een beetje wat ze allemaal een beetje tegen hebben. Dat is wel heel erg, zeg maar, calling the shots. En dat ook een beetje, dus je kan er beter gewoon dan met een heel team heen gaan, zodat je dat ook wat breder kan trekken.
11: Maar hoe zie jij zijn rol? Is hij een soort vredestichter? Want je zegt zelf ook al, er is een, ja, die race, die AI-technologie race is wel gaande. Dat is bijna een soort van, ja, oorlogssituatie.
9: Maar dan kan je nog steeds wel proberen daar regels in op te stellen. Of tenminste, dat gevaar. Want nou, China is er zelf ook mee bezig trouwens. Want die beschermt niet voor niks kinderen tegen te veel gamen. En die zit ze ook te beschermen tegen chatbots. Dus er gebeurt wel degelijk wat. Dus er is wel een gezamenlijk belang, zeg maar. Dat is net zoiets als met kernwapens, dat er toch wel toezicht op is.
11: Ja.
9: Dus ja, in die zin moet je denken, ik zie, dan wil ik niet gelijk kunstmatige intelligentie daarmee vergelijken. Maar het is wel handig.
5: Het is wel een lastige opgave, want hij moet die Chinezen meekrijgen, maar ook zijn eigen thuisland moet hij meekrijgen.
9: Ja, precies, daarom. Dus dat, ik denk dat er nog dat niet 1, 2, 3 gebeurd is.
11: Ja. En Gates die is geschrokken, zegt hij tegen Reuters, van veiligheidsincidenten. Dus we hebben bij Anthropic en OpenAI hebben gezien dat ze echte websites wisten te hacken vanuit die geïsoleerde testomgeving. Kunnen Chinese modellen dat ook?
9: Nou, die zullen dat binnenkort ook, als ze het nog niet kunnen, dan kunnen ze dat binnenkort ook wel. Want dat is natuurlijk wat er weer de keerzijde is van dat allemaal proberen tegen te houden van allerlei technologieën vanuit Amerika. Dat de Chinezen alleen maar zelf harder aan het harder bezig zijn met alles ontwikkelen.
11: Ja.
9: En dat, kijk, dat hoor je ook de hele tijd natuurlijk. Ik bedoel, dat was met DeepSeek. Dat is natuurlijk nu met machines dat ze net zoiets kunnen doen als ASML. Ook al is het nog een prototype. Dus je bereikt eigenlijk het tegenovergestelde door ze. Ja, je daagt ze alleen maar meer uit. En dat. Ja. Dus dat is natuurlijk kunnen ze dat. Ja. Er zijn heel veel technologieën in China natuurlijk al veel verder dan, zeg maar, en al veel veel verder dan dat wij hier zouden willen. En waar ook allemaal de super apps en alles. Ja, bedoel, dat gaat nog wel even door.
2: BNR Beurs.
5: Op Wall Street gaat het ook nog even door met handelen in dit geval. En daar hebben ze een kopje laten hangen. Alles in het rood. Dow Jones staat 0,4% in de min. De S&P 500 verliest 0,2%. En de Nasdaq gaat dan weer 0,4% naar beneden.
11: Nou, wel mooi in lijn met onze eigen AEX. En dan trappen we nu af met onze dagelijkse Nvidia-update over de koers van het aandeel. Het verdient inmiddels bijna zijn eigen jingle. Vandaag opende het aandeel 0,5% in de min. En nu staat het. 1,5% in de min. Vanavond na beurs komen de kwartaalcijfers, waar beleggers allemaal natuurlijk zenuwachtig naar uitkijken.
5: Ik ben benieuwd naar die koers. Die gaat dus na beurs waarschijnlijk wel flink bewegen. Dat zien we elke keer, hè, Martine, rondom die kwartaalcijfers. Ja. Dat die beurskoers zo fluctueert.
9: Ja, en nu voor dit kwartaal is de voorspelling dat ze plus of min 5,4% gaan doen.
5: Oh, dat is heel erg specifiek.
9: Ja, heb ik gelezen.
11: Nou, nog even geduld, jongens. Dan wil ik nog even naar Boston Scientific. Dat is een maker van medische apparatuur. En die zijn geraakt door een cyberaanval. Gaat deze keer niet om gevoelige persoonsgegevens, die worden gelekt, maar de aanval die verstoort het informatiesysteem. Daardoor kunnen bestellingen en leveringen niet voltooid worden. Nou ja, dus daar heeft de maker van apparaatjes als pacemakers en stents behoorlijk last van. En Boston Scientific die kan ook nog niet zeggen wanneer de problemen voorbij zijn. Het bedrijf had het al een tijdje niet makkelijk met de groei in verkopen die het al een tijdje ziet afnemen. En beleggers die hebben er ook last van. Het aandeel gaat vandaag 4,2% naar beneden.
5: Wil ik het op de valreep toch nog even hebben over de Queen of Country, oftewel Dolly Parton. Een groot muzikant is heen gegaan. Ja, zeker. Echt een bijzondere vrouw. Maar omdat het BNR Beurs is, wilde ik het toch even over de zakenvrouw hebben die ze was. Want wat was zij geniaal. Ze schreef niet alleen haar hits. Ze heeft meer dan 3000 nummers geschreven.
11: Ja.
5: Ze had ook de rechten van de nummers in handen. Waaronder van I Will Always Love You. Een nummer dat Elvis Presley wilde coveren. Maar zijn team wilde dan wel de helft van de auteursrechten hebben. Iets dat Dolly weigerde.
14: But I had just started my own publishing company not long before that. I always look at my songs as my children and I expect them to support me when I'm old. I'm leaving my money to my family. And I thought, well, that was the most important song in my whole catalog at the time. And I said, well, I can't do that. I need to keep this for myself.
5: Ja, ze hield haar rug recht en toen kwam daar ineens in de jaren 90 Whitney Houston. Zij coverde de plaat en hoe.
14: Years later, Whitney Houston did it, and I still had my whole publisher and made tons of money on that, and I felt like I'd made the right decision, although I still dream about hearing Elvis sing that song.
11: Oh.
5: Ja, geniale zet. Dolly Parton was een pionier en artiest die zelf de rechten hield en naar verluid tientallen miljoenen dollars hiermee verdiende. En zij heeft echt de weg geopend voor andere artiesten, hè, die op een gegeven moment echt de rechten zelf wilden houden. Ook een eigen bedrijf hebben opgericht. Ja, slimme vrouw.
11: Een genie. Ik hou van die vrouw. Ja, blijf ik ook doen. Ook na haar dood. Het zit er voor ons bijna op. Vanavond komen dus de kwartaalcijfers van Nvidia. Dat zal beleggers vannacht en morgen vast bezighouden. Maar er staat nog meer op de agenda. Ja, ze zeggen wel dat het cijferseizoen ten einde is, maar ik heb toch nog wat pareltjes voor beleggers opgedoken. Als je klaar bent met het verwerken van de kwartaalcijfers van Nvidia, die vanavond nog komen, hou dan zeker even Delivery Hero in de gaten. In juli hoorden we nog dat Uber de thuisbezorger wilde overnemen, wat trouwens nog wel goedgekeurd moet worden. Maar sinds dat bericht is de koers flink opgelopen. Kijken of de halfjaarcijfers daar nog iets aan kunnen veranderen. Pik ik er nog een Amerikaans bedrijf uit, Marvel Technologies. Dat zit midden in het grote AI-infrastructuurverhaal. Maakt onder andere custom chips voor hyperscalers. En het aandeel staat dit jaar al plus 180%. Dus nou, dat kan nog wel eens vuurwerk opleveren. En in de VS gaat dan ook nog een groot driedaags macro-evenement van start, namelijk Jackson Hole. Daar komen economen, bankiers en beleidsmakers bijeen om te praten over monetair beleid. En het staat bekend als een plek waar Fed-voorzitters historisch grote koerswijzigingen aankondigden. Dus ja, dat is voor beleggers zeker iets om te volgen.
5: Dit was de BNR-beurs van woensdag 26 augustus. Eentje waar muziek in zat, letterlijk. Met de vrouw waar wij al jaren fan van zijn, Martine Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer.
11: Ja,
5: dank dat je er was. Weer.
9: Graag gedaan.
11: En jij bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Vanaf YouTube heb je namelijk uitstekend uitzicht op onze studio. Probeer het eens, zou ik zeggen. Morgen bijvoorbeeld, want dan zijn we er weer.
5: Dan gaan al die gasten zitten kijken. Milou Brandt voor
11: tot
5: de
11: dan.
5: Leuk. Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.

0: In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd, is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten, sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Het basisonderwijs staat onder druk. De resultaten van leerlingen, nou, ze verslechteren niet meer, maar ze verbeteren ook niet. En uiteindelijk werkt een groot deel van de basisschool toe naar één belangrijk moment: het schooladvies. Dat advies bepalend voor hoe een kind naar zichzelf gaat kijken. Mijn eigen dochters, ik heb ze vanochtend weer afgezet op school. Ze zijn begonnen aan een vers schooljaar in groep 6. Dus ik vraag me nu af, hoe zit het nou met het basisonderwijs? Waar lever ik ze eigenlijk af bij die school? Waar stel ik ze aan bloot? Nou, om dat te onderzoeken spreek ik deze week 5 deskundigen op dit vlak. En vandaag niet de minste, Karim Angar. Hij is mbo-docent omgangskunde in Rotterdam-Zuid. Schrijft als columnist over onderwijs. En trouwens documentairemaker, is spreker over het onderwerp. Weet er kortom veel van. Mooi dat je er bent, Karim.
3: Hey.
2: We gaan het hebben over een terugkerend thema in jouw werk. Kansenongelijkheid heeft eigenlijk veel te maken ook met jouw eigen basisschooltijd. Ja. Want vertel eens over dat advies wat jij kreeg terwijl je gewoon richting HAVO en VWO had gekund.
3: Ja, dus in die 8 jaar dat ik op die basisschool zat, heb ik ook echt heel goed onderwijs gehad. Hè. Ik heb hele fijne leerkrachten gehad. Vind ik ook wel belangrijk om te vertellen. Niemand gaat het onderwijs in om kinderen te pesten. Dat als disclaimer. En dan vervolgens 8 jaar lang HAVO-VWO scoren. Op de CITO-toets ook HAVO-VWO scoren. Blij naar huis toe, omdat je naar Rotterdam toe mag op school. De grote stad vanuit Bleiswijk. En dan te horen krijgen, mik niet te hoog, wees niet te ambitieus. Ik adviseer je VMBO-kader, werd er tegen mij gezegd.
2: Ja, wat deed dat advies met jou?
3: Heel veel, want ik ben een jongen geboren in Rotterdam. Opgegroeid in Bleiswijk. Sprak goed ABN, deed altijd goed mee. Zat vooraan in het klaslokaal, had een liefde voor lezen. En op een gegeven moment zat daar een zomervakantie tussen. Ik ging naar de middelbare school. En ineens sprak ik met een heel dik straatcultuuraccent. Eeuw, je weet toch?
2: Ja, ja.
3: In equivalent van deze tijd zou ik op een fatbike fietsen. Heel druk aanwezig zijn. Gucci-patches op. En dat soort zaken meer. Maar dus dat is een beetje de grappige kant met een knipoog. Maar aan de andere kant was ik ook gewoon een jongere geworden die er geen zin meer in had.
2: Demotiveerd.
3: Vaak, ja, en ook gewoon twijfels had over, mag ik er zijn? En zo erg zelfs dat ik gewoon geen zin had meer om in deze samenleving te leven. Hè. Dus dat is best wel een hele pijnlijke constatering.
2: Ik had geen zin in deze samenleving te leven?
3: Dus ik weet helemaal niet of dat nou ook was dat ik gewoon niet meer wilde leven of niet meer hier op deze manier wilde leven.
2: Niet meer aan de regels van de samenleving wilde houden.
3: Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Dit is niet een voorbereid iets. Mm-hmm. Omdat het heel diep in het hart zit. Of ik suïcidale gedachten had, dat weet ik niet. En vind ik wel heel ingewikkeld om dat nu hier ineens zo neer te leggen. Maar ik vind wel,
2: het deed er in ieder geval veel met.
3: Het deed ontzettend veel met. Ja.
2: Het interessante is dat die leraar, volgens jou, heb je gezegd op verschillende plekken, wel goede bedoelingen had. Je noemde het,
3: ja,
2: een mooie uitspraak, liefde zonder rechtvaardigheid.
3: Ja. En dat,
2: kun je dat uitleggen?
3: Dat is echt iets wat ik zelf ook heb geleerd als man in de discussie over vrouwveiligheid. Is dat ik vaak zeg, ja, we moeten meer dingen vanuit liefde doen. En dat ik dan een keer terechtgewezen werd door een vrouwelijke professor die zei, ja, Karim, liefde en rechtvaardigheid. Want mensen kunnen heel veel dingen doen uit liefde die niet rechtvaardig zijn. Dus
2: wat was dit advies ook?
3: Dat advies was dat, want het was een advies uit bescherming. Ik heb die man later nog opgezocht voor een documentaire die ik maakte. Hij wilde niet in beeld, wat ik heel goed begrijp. Maar echt met tranen in zijn ogen en een knuffel gevend aan mij, zei hij, ik bedoelde het goed en ik zou het nooit meer gedaan hebben met de kennis van nu.
2: Nee, want hij dacht, als ik Karim lager plaats, dan doet hij succeservaring op.
3: Ja, precies. Want hij heeft daarvoor 2 keer eerder meegemaakt dat hij een leerling die een beetje in dezelfde categorie zat als ik. Dat is wat hij zei. Dus ik denk waarschijnlijk niet Westers-Nederlandse achtergrondouders die hem niet kunnen voorlezen voor het slapen gaan. Ook niet voldoende geld voor bijles inkopen en naar theater en musea gaan. Dat die echt uitgevallen zijn in het onderwijs daardoor. En dat hij dacht, nou weet je wat ik doe? Ik geef een VMBO-kader als advies. Krijgt hij succeservaring, want dan kan hij meteen naar VMBO-TL. En dan kan hij op die manier iets wat we in het onderwijs heel pijnlijk opklimmen noemen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet wat ik als kind van 12 zag. Ik zag gewoon, jij vindt mij niet slim genoeg. En je vindt me dom. En daarom geef je me dit advies. En de samenleving reageerde exact hetzelfde. Ja. Je doet maar VMBO.
2: Ja. Ja. Nou zou je kunnen zeggen, oké, dit is een particulier voorbeeld. Maar eigenlijk zeg jij, je noemt de documentaire al, dit is een groter probleem wat we hier aanraken. Dit gebeurt vaker, die onderadvisering.
3: Ja, dat is een heel groot probleem in onze samenleving. Onderadvisering letterlijk. Dus je krijgt een advies van bijvoorbeeld HAVO en dat een leerkracht je dan VMBO als advies geeft. Dat kan tegenwoordig in essentie, technisch kan dat niet meer, hè, want we hebben een verbod gekregen dat als je dat advies hebt gekregen als eindtoets, dat je dan niet meer naar beneden toe bijgesteld kan worden, alleen maar naar boven toe bijgesteld kan worden. Maar dat is in essentie niet eens het grootste probleem van kans en ongelijkheid. Het grootste probleem van kans en ongelijkheid is dat wij, dat zien we vaak rondom verkiezingen, van die hele lelijke kartonnen borden aan onze lantaarnpalen hebben met de zin hard werken loont. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke belofte die we aan kinderen doen, want als je het niet hebt gered, dan betekent dat je gewoon niet hard genoeg gewerkt hebt volgens die belofte. Terwijl er ontzettend veel mensen zijn die knijterhard werken in onze samenleving, maar het gewoon niet redden. Omdat ons systeem te veel afhankelijk is van allerlei externe factoren. Denk aan of je ouders je dus kunnen voorlezen voor het slapen gaan, of er om 5:30 een gezonde maaltijd is en dat ouders überhaupt de tijd hebben om met jou de dag door te nemen. Mm-hmm. Of je een abonnement hebt op een leuk blad of een krant, dat soort zaken meer. Of je naar theater en musea toe mag met je ouders. Nou, die zaken die missen heel veel mensen in onze samenleving, terwijl ons onderwijssysteem daar wel heel erg afhankelijk van is.
2: Interessante is natuurlijk ook dat het op de basisschool blijkbaar zo is dat wij zeggen goed presteren, hard werken loont, zoals je het zegt. Dat leidt richting HAVO, VWO.
3: Ja.
2: Minder goed presteren leidt richting VMBO.
3: Ja.
2: Terwijl we tegelijkertijd in de maatschappij leven die springt om wat we noemen vakmensen. Mensen die iets kunnen, die niet alleen met hun hoofd werken. Daar zit een enorme tegenstelling
3: tussen. Ja, het is echt bizar. Ik ben hier vorig jaar was ik hier bij jullie ook. En wat ik heel bijzonder vind aan BNR is dat jullie de vraag stellen, die gaat ook over de economie en zo. En lost marktwerking dit dan eigenlijk niet op? En toen
2: je had het over ons bij een podcast van De Correspondent.
3: Ja.
2: Noemde je dit? Ik zal het even laten horen. Ik heb een fragment klaargezet. Heb je het over je eerdere ervaring bij BNR? Luister even mee.
4: Ik was bij BNR Radio en die hebben natuurlijk een hele andere kijk op dit vraagstuk. Het gaat over echt tekorten en zo. En organisaties moeten beter blijven draaien. En dat is prima dat zij er op die manier naar kijken.
2: Want hoe kijken ze er tegenaan dan?
4: Ja, zo van, het is toch een economisch probleem. En het lost zichzelf wel op, want marktwerking. Dus op het moment dat er veel tekorten zijn, dan gaat de prijs van de loodgieter toenemen, want we kunnen ze niet vinden. Dan gaan we meer ouders hebben die dan zeggen, oh ja, dan moet je dat gaan doen.
2: Dat was jouw ervaring hier bij BNR.
3: Ja, en in essentie klopt dat natuurlijk ook wel. Alleen wat je niet wil is stront in je huiskamer voordat we met z'n allen het probleem gaan oplossen.
2: Hoe bedoel je dat?
3: Nou ja, het klopt gewoon dat als jij gewoon ervoor zorgt dat marktwerking het op gaat lossen, want dan komen er meer tekorten en dus moeten we meer betalen voor die mensen, mm-hmm. want er is schaarste. En dan gaan ouders dus ook denken, hey, dan moeten we dus onze kinderen dan maar dat soort opleidingen laten doen. Alleen je wilt het niet zo ver laten komen dat de schaarste zo groot wordt dat mensen dus stront in hun huiskamer hebben.
2: Omdat de riolering niet meer werkt.
3: Omdat er ook onvoldoende
2: de wc verstopt zit.
3: Ja, precies. Dat er dus een loodgieter moet komen. En maar dat die loodgieter dus niet te vinden is. Mm-hmm. En daarvan dacht ik dus, oh shit. Dus
2: je hebt het gevoel ergens dus op deze zender opgedaan, die ervaring, dat er een soort misschien ook toch die onderwaardering is voor vakmensen.
3: Oh,
2: dat het alleen als economisch probleem gezien wordt?
3: Nou nee, niet per se dat. Maar dat, dus, dat jullie dus, nou jullie, potverdikke.
2: Ja, het was allemaal even over inkam hier.
3: Maar ik heb die krant hier ook. Hè, dus het Financieel Dagblad, die stelde mij ook bijna dezelfde vraag. Het is een andere kijk op Nou ja, we moeten dus blijkbaar dus mensen maar het laten voelen voordat ze dus ook hun portemonnee trekken. En als de portemonnee getrokken wordt, dan gaan ouders waarschijnlijk dus ook ervoor zorgen dat hun kind dat soort beroepen maar gaan doen.
2: Ja. En jij vindt dat een eenduidige versie van
3: de werkelijkheid? Nee, ik vind dat we eerder moeten zijn, voordat stront in je huiskamer zit, dat we dan het probleem al oplossen. Ja. Dus we moeten marktwerking voor zijn, omdat ik vind dat we ervoor moeten zorgen met elkaar dat het probleem opgelost wordt ten behoeve van iedereen in onze samenleving.
2: Hoe ben je dat voor? Hoe zorg je ervoor dat die Karim van nu, die jongen die dat onderadvies krijgt zoals jij dat ooit kreeg, die waardering voor het VMBO, waar wij dan blijkbaar nu nog van denken van ja, als je minder goed doet, dan ga je dus naar het VMBO. Als je het goed doet, dan mag je naar HAVO VWO. Ja. Hoe draai je dat om dan?
3: Nou, je stelde die vraag hiervoor eigenlijk al. Toen vond ik het nog ingewikkeld om die vraag te beantwoorden. En ik denk dat het antwoord zit in, als je op de basisschool zit, dan werk je al vanaf groep 3 met zonnetje, sterretje, maantje. Ja. Dan word je in allerlei categorieën geplaatst.
2: Gaat bijvoorbeeld bij het lezen zo, ja, inderdaad. Hè? Zit je in een bepaalde route.
3: Exact. Maar ook bijvoorbeeld de plusklas en de klusklas. Hoe wordt er naar de plusklas en de klusklas gekeken? En als je dus bijvoorbeeld een 3 haalt voor rekenen, hoe kijk jij daarnaar als ouder? Wat is dat, een 3 voor rekenen?
2: Ja, dan heb je dus een onvoldoende gehaald.
3: Ja, dat is niet goed, hè? Nee. Dat is, en als jouw kapsalonnetje, lekkere kapsalonnetje gaat eten, als dat een onvoldoende is, ja, wat zeg je dan tegen je vrienden?
2: Dan is het niet lekker, teruggaan.
3: Ruk, ja, precies. Nou, en als je een 10 haalt voor rekenen, dat is natuurlijk top. Mm-hmm. En dat is excellent of zeer goed. En als jouw kapsalon zeer goed is,
2: ja, dan ga ik het nog vaker halen.
3: Exact. Nou, en dat is dus ook een beetje hoe wij kijken naar die basisschoolperiode en later hard vechten tegen die waardering. Namelijk dat als jij zeer goed presteert, dan heb je het onwijs goed gedaan en dus geven we er een VWO-advies aan. Maar tegelijkertijd, als we een kind zien die een 3 haalt en dus zeer slecht, onvoldoende scoort. Nou, oh, wat jammer zeg, dat is zeer slecht. Dat is een VMBO-advies. En eigenlijk zouden we het om moeten draaien. Dus dat we zeggen bij vakken bijvoorbeeld zoals gym, sociale vaardigheden, handarbeid, dat als een kind daar een 3 haalt, dat we dan zeggen, potverdikke, maar dat is zeer slecht. Helaas, dat is VWO-advies. En als een kind een 10 haalt, dan zeggen we, wauw, dat is supergoed gedaan, man. Dat is het beste wat je kunt halen. En dat is zo goed dat we jou een VMBO-advies gaan geven. Ja. Dan draai je dus intelligentie om. En dat doen we op dit moment niet, waardoor je op de middelbare school en in het vervolgonderwijs heel hard moet werken. En in tv-programma's en radioprogramma's zoals hier heel hard moet werken om ervoor te zorgen dat we wel degelijk tegen die mensen zeggen, maar je doet er wel toe.
2: En zou je het niet, want jij zegt je moet het omdraaien.
3: Ja.
2: Zou je het ook allebei kunnen waarderen?
3: Zeker,
2: misschien,
3: 100%.
2: Dus dat je zegt van wat knap, je hebt een 10 gehaald voor rekenen, goed gedaan. Maar dat je ook zegt wat knap, je hebt een 10 gehaald voor bijvoorbeeld burgerschap.
3: Exact, man. Dus wat ik daarmee wil zeggen is de vakken die heel belangrijk zijn om deel te nemen aan een wetenschappelijke opleiding, dat je dan zegt, nou oké, die waarderen we zoals we dat nu ook doen. Mm. En vakken waarvan we zeggen, daar moet je excellent zijn in sociale vaardigheden, in burgerschap, in van alles wat belangrijk is voor beroepsonderwijs, die gaan we ook op die manier excellent waarderen. Mm. Maar als mensen het dus slecht doen, dan gaan we zeggen, nou ja, blijkbaar is dat dus een VWO-advies, dat is helaas niet goed genoeg. En dus zeg je, die intelligentie heb je nodig op het wetenschappelijk onderwijs en die intelligentie heb je nodig op het beroepsonderwijs.
1: De Big Five. Art Rojakkers.
2: Ja, we hebben het over het Nederlandse basisonderwijs en hoe slecht het daarmee gaat, of hoe goed. In ieder geval, wat is de stand van het basisonderwijs? Vandaag doe ik dat met Karim Amgar. Excuus. Hij is, ja, wat is hij allemaal eigenlijk wel niet? Hij is in ieder geval docent, hij is spreker, documentairemaker, schrijver. Hij heeft ongeveer 26 uur in de dag zitten, blijkbaar. Toch, Karim?
3: Ik ben wel een enorme ADHD'er. Ben ik ook van alles mee aan het doen op dit moment.
2: Je bent er ook mee bezig met een onderzoek, hè? De neurodivergentie wordt dat ook genoemd.
3: Ja,
2: ik wil even met je naar die resultaten kijken van ons basisonderwijs, Karim. Want als je de krant openslaat of radioprogramma's, wij maken er nu ook weer een week over, je krijgt geen positief beeld van het Nederlandse basisonderwijs. De leerprestaties zijn gedaald. Met name taal staat er slecht op, staat onder druk. Rekenen ook niet zo best. Er zijn allerlei internationale ranglijsten. PISA-scores wordt dat bijvoorbeeld genoemd. Komt in september weer een nieuwe aan. We houden ons hart vast.
3: Ja.
2: We zijn al gezakt. Gaan waarschijnlijk verder zakken, is het idee. Het gaat helemaal niet lekker met het onderwijs van ons.
3: Nee, dat zou je inderdaad wel denken. En dus vind ik ook wel dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben om een soort nuance te creëren. Het ook te hebben over hoe geweldig het onderwijs is. Hè? Want ik meen oprecht dat de stip aan het einde van de horizon voor mij is om weer fulltime les te geven.
2: Je geeft nu hoeveel dagen per week les?
3: Nou ja, 2 uurtjes, 3 uurtjes in de week geef ik les op dit moment. Maar ik heb 10 jaar lang altijd fulltime les gegeven. En door drukte is dat nu gewoon minder. En ik hoop dat ik dat weer kan gaan opschroeven. Maar wat ik vooral belangrijk vind om daarmee te zeggen, is eigenlijk misschien wel de makkelijkste samenvatting is dat het een beetje te vergelijken is met een Matthäus-effect. De rijkeren worden rijker in ons land en de armeren worden armer in ons land. Maar de excellente scholen in ons land doen het steeds beter. En de scholen die eigenlijk heel veel moeite hebben om bij te kunnen benen, die zijn het steeds slechter gaan doen. Waardoor er een grotere kloof ontstaat tussen die twee type scholen. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat ons gemiddelde ook steeds harder aan het dalen is. Dus ongelijkheid speelt daar ook een ontzettend grote rol in. Armoedevraagstukken speelt een steeds belangrijke rol daarin. Maar het gaat niet zo slecht als dat we denken. Nee. Dat is één. En een andere belangrijke nuance is ook nog belangrijk om te zeggen, want er heel veel oudere mensen zijn. En ik denk dat wij onszelf ook al onder die oudere mensen
2: mogen scharen. Ja, daar weet ik mezelf van toe.
3: Ja, precies, ik ook. En dat heel veel mensen zoals wij zeggen, ja, maar die generatie van nu, joh, en ik kan niet eens concentreren, en ik kan niet eens leren, en slaat geen boek open. Nou, wel belangrijk om te beseffen dat als wij nu in deze tijd zouden opgroeien en op school zouden zitten, zouden we dezelfde prestaties laten zien en hetzelfde gedrag laten zien. Dus het is niet vanwege het feit dat deze generatie nou zo zwak is, maar dat ze opgroeien in een samenleving die nu die anders is. Onder druk staat. Ja.
2: Het ligt niet aan de jeugd van tegenwoordig.
3: Nee.
2: Jij hebt het over die verschillen tussen scholen. De zwakkere scholen, de sterkere scholen. Ik weet niet precies hoe je het moet verwoorden, maar in ieder geval die twee categorieën, zal ik maar zeggen. Iemand die zit er ook mee bezig houdt, is Marjolein Moorman. Zoals wethouder in Amsterdam. Ze is nu Tweede Kamerlid namens GroenLinks PvdA Pro. Ze had een kettingvraag voor jou. Luister even mee.
5: Maar Karim, en dat zal je ook wel merken morgen in het gesprek met hem, heeft altijd zin erin. Heel veel energie. Mm-hmm. En mijn vraag aan hem is, hoe houdt hij de hoop? Want op het gebied van kansenongelijkheid zien we eigenlijk dat er steeds meer ongelijkheid aan het ontstaan is. Tegelijkertijd moeten we doorzetten. Hè? We moeten de hoop erin houden. Ik heb ook heel veel hoop dat het echt beter kan. En ik ben benieuwd hoe hij de hoop houdt uit zijn eigen ervaringen uit de praktijk als docent. Mm. Maar misschien heeft hij ook nog wel andere ervaringen die hij met ons wil delen.
2: Ja, vertel.
3: Wat een goede vraag.
2: Ja.
3: En als we hoop niet hebben, wat hebben we dan nog wel? Dat laat ik daarmee beginnen. Dat klinkt een beetje zielig, maar tegelijkertijd
2: Barack Obama won er ook verkiezingen mee. Ja. Dus.
3: wat ik heel bijzonder vind is, ik raad het iedereen aan. Ga hardlopen. Mm-hmm. Ik ben een fervent hardloper, dat helpt. Maar wat mij in
2: Marathon van Rotterdam?
3: In Marathon van Rotterdam of Amsterdam heb ik ook vaker gelopen. Is genieten. Mm-hmm. Als ik kijk naar het onderwijs wat me hoop geeft, dan is dat op de eerste plaats zijn dat de leerkrachten die knijterhard werken, elke dag voor die klas staan, ongeacht radicalisering, polarisatie, aanslag daar, aanslag daar, AI komt het klaslokaal in, nog meer armoedevraagstukken, daar bezuinigingen, politiek die heel de tijd aan het zeiken is, sorry voor mijn taalgebruik, maar dat je dan ziet dat die leerkrachten toch elke dag met energie dat klaslokaal ingaan. En als je kijkt naar de cijfers, dan zou ik willen zeggen, ik denk dat het allerbelangrijkste is wat mij hoop geeft, is dat er in deze tijd met dus al die negatieve headlines van lerarentekorten en lezen gaat slecht en rekenen gaat slecht, er dus heel veel scholen zijn die tegen de stroom in excellentie laten zien. Mm-hmm. En dat noemen ze de zwarte zwanenscholen. Daar heeft Ilias Eladoui een hele mooie paper over geschreven. Hij is onderwijssocioloog bij de Erasmus Universiteit. En ik heb een school mogen volgen in Maastricht. Daar heb ik een documentaire over gemaakt, de Maastrichtse Droom. En die laten exact dat zien. Namelijk, ze hebben meer dan 70% aan ouders die laaggeletterd zijn, analfabeet, in armoede opgroeien, dus die kinderen ook. En toch laten zij zien dat zij in de top 10 van alle scholen in heel Nederland meedraaien.
2: Wat is hun geheim?
3: Ja, hun geheim is eigenlijk een combinatie van discipline. Dus ervoor zorgen dat iedereen op tijd, netjes, goed Nederlands spreken op de school. De ouders idem dito. De ouders die kunnen daar de school nooit binnenkomen stormen met mijn kind heeft voor de derde keer al 3 gehaald. Maar dat dan die ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Wat heeft u gedaan? Heeft u gezond gegeten met uw kind? Heeft u bij uw kind gezeten met huiswerk? Ik zie dat uw kind al 3 dagen lang te laat zijn huiswerk inlevert bij ons. En dus dat doen ze met 3 quotes. Namelijk, iedere ouder is een leerkracht. Iedere huiskamer is een klaslokaal. En ieder huis is een schoolgebouw.
2: Ja.
3: Dus ze creëren,
2: met andere woorden, het gebeurt niet alleen op school. Ze spreken ook de ouders aan.
3: Ja, en dat is ook iets wat we meer moeten gaan doen. Want aan de ene
2: daarin
3: kant
2: haal je de hoop vandaan dus eigenlijk.
3: Juist.
2: Zeg je van, kijk, het kan wel.
3: Het kan 100%. En daarnaast, als we naar het buitenland kijken, Ierland heeft onderaan gebungeld met die PISA-testen en met leesvaardigheden wereldwijd. En ze zitten nu in de top 10 van landen met de beste leesvaardigheden. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon ervoor voor gezorgd dat er meer gelezen wordt. Mm-hmm. Ja, leesplezier is ontzettend belangrijk. Daar ga ik met niemand over in discussie. Maar ook als er geen leesplezier is, zegt Ierland, dikke pep, je zoekt het maar uit. We gaan met z'n allen lezen. Yeah. En dat is ook wel iets wat we een klein beetje moeten gaan doen als Nederland. Stoppen met een beetje aaien en ah. En wat
2: we zijn te soft.
3: Ja, we zijn. Kijk, er is een verwarring gekomen tussen dat we mensen moeten helpen en dat we lage verwachtingen gaan creëren. Want lage verwachtingen is iets wat lijkt op dat we mensen heel zielig vinden. Oh, schat, wat ben je toch heel zwaar. Ja, je hebt het zwaar, maar we gaan doorpakken nu met z'n allen. Mm. En ik ga ervoor zorgen dat je geholpen wordt, omdat ik er voor jou moet zijn. Maar tegelijkertijd ga ik jou niet zielig vinden. Heb je je pen niet bij je? Je zoekt het maar uit. Je gaat een pen regelen. Heb je je boeken niet bij je? Als je morgen je boeken niet bij je hebt, kom je in het klaslokaal niet in. Dat is heel iets anders dan, dan lage verwachtingen.
2: Snap ik. Maar als we naar dat lezen kijken, want daar bungelen we inderdaad onderaan. Ik vind het mooi, die vergelijking met Ierland die je maakt. Wat je hoort dan in Nederland is dat lezen, het leesplezier is, voor een groot deel wordt dat er wel uitgeramd bij kinderen op de basisschool. Ja. Want ze moeten op zoek naar signaalwoorden en naar thema in boeken. Het gaat helemaal niet meer om de lol van boeken. Nee. Dat lezen is een schooltaak geworden in een tijd waarin ze thuis voortdurend afgeleid zijn, omdat ze om de 3 seconden weer een nieuw filmpje voorbij kunnen laten swipen. Hoe breng je die 2 werelden bij elkaar?
3: Ja, je benoemt wel iets heel belangrijks, namelijk die telefoon. Hè. Telefoon, tablets, dat soort zaken meer, die hebben ervoor gezorgd dat die concentratie gewoon steeds minder makkelijk te vast te houden is. Ja. Dus wat we allereerst moeten doen, is dus nogmaals die ouders echt heel duidelijk aanspreken, dat ook thuis die telefoon niet gebruikt mag worden. Als je op de basisschool zit, vind ik persoonlijk, je hebt geen telefoon nodig. Er is geen nut met WhatsApp-groepjes of je kind op TikTok laten scrollen of YouTube Shorts of wat dan ook. Geen telefoon thuis. Klaar.
2: Punt.
3: Als je dat met elkaar afspreekt en dan vervolgens tegen de ouders zegt, zorg ervoor dat je kind iedere dag een half uur leest. Je zoekt het maar uit, maar iedere dag een half uur leest. Ja, oké. Okay. Is dan een keer een dagje dat je met elkaar allerlei activiteiten hebt gedaan en het lukt dan niet? Oké, okay, dan wordt het je vergeven.
2: Ja?
3: Maar verder ga je gewoon iedere dag een half uur lezen.
2: Maar dan wel met plezier. Je probeert het leesplezier te bevorderen, of ben ik nu weer te soft?
3: Dat vind ik dus te ingewikkeld. Kijk, je moet inzetten op leesplezier. Dat is ontzettend belangrijk. Maar als die leesplezier er niet is, ja, dan zoek je het maar uit. Je gaat gewoon lezen. Omdat ik vind het ook niet leuk als mijn kind ziek is en ik moet een nieuwe antibiotica gaan halen en ik moet die gebruiksaanwijzing lezen. Dan denk ik ook niet, nou ja, potverdikke, maar waarom is hier niet een verhaal van gemaakt? Ja. Want ik heb nu geen leesplezier, dus ja, fuck it, ik gooi dat papiertje maar weg. Ik moet hem lezen. Ik moet belastingbrieven begrijpen. Ik moet toeslagenbrieven begrijpen.
2: Zorg maar dat je kan.
3: Ik moet ervoor zorgen dat ik mee kan. En dat betekent dus ook dat kinderen niet moeten leren dat alles plezierig is en alles fijn en alles gezellig. Ja, inzetten op leesplezier. Maar als leesplezier er niet is, dan verplichten we nog steeds dat er gelezen moet worden.
2: Ik vind het een mooi pleidooi. We praten zo verder, want Karim Amgar noemt leraren poortwachters van de democratie. Nou, wat betekent dat precies? Wil ik graag van hem weten. En als leraar inmiddels ook, wat zijn ze allemaal niet? Opvoeder, hulpverlener, maatschappelijk werker moeten zijn. Hè? Dat moeten ze allemaal wel een beetje zijn. Vragen we dan niet veel te veel van ze? Ik ga het hem zo voorleggen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.
2: Business Beat. Ik ga het zo meteen houden, Phil.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Welkom bij tweede half uur. Deze week onderzoek ik waarom de kwaliteit van ons basisonderwijs al zo lang onder druk staat. En dat doe ik terwijl mijn dochters vanochtend afgezet zijn door mezelf bij hun school en ze nu in groep 5 iets zitten te doen. Ja, ik hoop maar dat ze dan zitten te leren, Karim. Maar ja, ik weet het niet.
7: Ik vind het wel grappig, want ik hoef mijn kind dus deze week nog niet naar school te brengen.
6: Nee, ja, jullie hebben nog vakantie in Rotterdam. Ja. Hè? Ja. De vraag is, daar wil ik het graag met je over hebben. Die leerkrachten van ons, ze hebben het hartstikke druk. Ze moeten al die kinderen managen, ze moeten allerlei administratieve taken vervullen. Maar ze moeten ook nog opvoeder, hulpverlener en hoeder van de democratie zijn. Tenminste, als het aan jou ligt. Want jij, Karim, je bent zelf docent, je bent spreker, je bent documentairemaker, schrijver. Jij noemt de docent een poortwachter van de democratie.
7: Ja.
6: Eerst eens uitleggen wat je daarmee bedoelt.
7: Ja, zij zijn dus wel het eerste gezicht voor de kinderen als het gaat om onze democratie. Zij zijn degene die dan wel of het geloof of het wantrouwen in de democratie kunnen laten groeien. Mm-hmm. En daarom zijn zij voor ons en voor mij de poortwachten van de democratie. Zij kunnen burgerschap, zij kunnen kinderen een liefde geven voor goed burgerschap in Nederland. Of dat helemaal niet aanwakkeren. En zij zien dus wel een van de eerste signalen van hoe dat gaat met de kinderen in onze samenleving en in het klaslokaal. En ik noemde dat in een uitzending
6: van Buitenhof. Van hoorde Buitenhof. Ik te zeggen, toen ging het over de manosphere, over Andrew Tate en zo. Exact. En dat jongetjes zich daartoe aangetrokken voelen.
7: Ja, wat een heel groot probleem is in onze samenleving. Ja, en dan komt dat lijstje. Dat er dus ook door heel veel mensen als vanzelfsprekend, zeker in de Tweede Kamer, mensen die nooit voor de klas hebben gestaan, dat er wordt gezegd, ja, maar ja, die leerkrachten die moeten gewoon voor zorgen dat ze beter kunnen lezen. Maar ja, ze moeten ook voor zorgen dat radicalisering wordt aangepakt en dat de menno-sfeer, dat daarover gesproken wordt en dat, nou, van alles. Leerkracht moet tegenwoordig alles
6: octopus
7: oplossen.
6: Zijn.
7: Ja, precies. Ja. Dat is voor heel veel
6: leerkrachten vermoeiend. Jij legt ook iets op het bordje, dat poortwachten van de democratie is wel een verantwoordelijkheid die je daar neerlegt.
7: Ja, ja, alleen wat ik daar vooral mee bedoel is dat zij degene zijn die dat eerste contactmoment met ze hebben, maar niet vindt dat zij vervolgens dan ook allerlei zaken moeten gaan oplossen met deze kinderen. Dat ze wel hun tentakels hebben in de volledige samenleving, in die huiskamer, in het klaslokaal. En dat zij dus ook allerlei zorgcoördinatoren, allemaal mensen die in de samenleving social workers kunnen aanzetten om deze kinderen te gaan helpen. Dus mijn opmerking daarbij is niet, ze moeten nog meer werk gaan doen, maar zij kunnen hun tentakels inzetten om die problemen in de samenleving op te lossen door juist dit door te verwijzen naar mensen die daar heel goed in zijn.
6: Mm-hmm. Ja. Hey, jij pleit voor een soort Carrefour-model. Die grote Franse supermarkt waar je alles kunt krijgen.
7: Ja, precies. Iedereen kent zo'n Carrefour-supermarkt wel. Ik heb daar voor mijn tweede boek over kansengelijkheid onderzoek naar gedaan. Ik noem het zelf het Carrefour-supermarkt. Je ziet het in het buitenland vaker bij scholen. Helaas zie je het dus vaker bij scholen waar een noodzaak is. Dus eerst moet die problemen zo groot zijn voordat ze dit gaan doen. Nou, Carrefour-supermarkt, daar loop je in. Als ik daar naar binnen toe loop, dan loop ik daar vaak naar binnen toe voor kaas, melk en eieren.
6: Je loopt naar buiten met de wasmachine.
7: Ik loop naar buiten, wasmachine, een koelkast, een set winterbanden, ondergoed, speelgoed voor de kinderen. Ja. En dan ben ik vaak kaas, melk en eieren vergeten. Dus moet ik weer terug en dan haal ik kaas, melk en eieren. Ja. Ik wil dus graag dat het onderwijs kaas, melk en eieren blijft. Maar dat het onderwijsgebouw een Carrefour supermarkt wordt.
6: Ja, dus kaas, melk, we hebben het over lezen, we hebben het over rekenen. Dat moet
7: kaas,
6: nou
7: melk en eieren. Ja. Precies. En dan al die andere zaken, zoals die koelkast en die set winterbanden en het ondergoed en die speelgoed voor de kinderen. Dat moeten de schuldhulpverlener zijn, de wijkagent, de social worker, de leerplichtambtenaar. Naar logopedie, fysiotherapeut voor ouders en dat soort zaken meer. Nou, zorg ervoor dat die allemaal in het gebouw rondom het onderwijs zijn. Dat op het moment dat de leerkracht bij 30 kinderen met alle problemen van dien denkt, oké, dit is iets wat zo groot is en echt nu aandacht nodig heeft, maar ik moet ook gewoon door met DT'tjes en het kofschip en het fokschaap en dat soort zaken meer, dat je dan zegt, oké, dan ga ik nu die wijkagent er even bij halen. Maar, dat wordt nu ook gedaan, maar dan komt die wijkagent pas het schoolgebouw in als er iets aan de hand is. En dus schrikt iedereen op en is het helemaal niet normaal. Is er geen warm contact en dat soort zaken meer. Dus je wilt wel dat dat eerder wordt opgelost. Dus zet in op een Carrefour-concept.
6: Ja, waarbij dus andere professionals ingeschakeld kunnen worden in plaats van dat het allemaal op het bordje van de docent belandt.
7: Ja, maar wel nog steeds, en daarom vind ik het belangrijk om dat op die manier neer te zetten, is die leerkracht nog steeds, leerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, als basis. Ja. Omdat zij vaardigheden hebben, zie ik. Leerkrachten, onderwijsprofessionals, docenten hebben vaardigheden die zo uniek zijn, die je bij een wijkagent niet ziet, die je bij een social worker niet ziet. Zij kunnen van alles een hoop. Zij zijn pedagogisch heel sterk en ze zijn didactisch heel sterk. Mm-hmm. Op de inhoud en op de opvoeding heel sterk. Zij zien dingen aan kinderen waar je bij een wijkagent het pas ziet als iemand de wet heeft overtreden, maar een voorbeeld te geven. Daarom vind ik het belangrijk om die leerkracht wel als basis te houden.
6: Ja. Je wil eigenlijk meer rondom een school of in een schoolgebouw organiseren. Ja, ja. Die hulpverlening, zorgprofessionals, maatschappelijke werkers, dat die als een soort schil rondom of zelfs in de school aanwezig zijn.
7: Ja, en er zullen 100% nu mensen luisteren die denken, hé, maar wacht even, dat lijkt een beetje op een IKC, een integraal kindcentrum. Dat heb je voor een deel eigenlijk al. Dus heb je een kinderopvang. In de 0 tot 4. Dan heb je volgens de basisschool van 4 tot 12. En dan heb je bijvoorbeeld een aantal bedrijven die daar in dat gebouw zitten. Maar dat is niet per se wat ik bedoel. Dat is wel een basis, maar ik bedoel meer een IKC++. Dus dat al die elementen toch wel om die leerkracht heen gaan staan. Dat is wel heel iets anders dan alleen een IKC.
6: Ja, maar tegelijkertijd zijn wij het er volgens mij over eens dat er veel op het bordje van de docent ligt.
7: Zeker.
6: En eigenlijk wat je met zo'n Carrefour-model doet, maar misschien begrijp ik het verkeerd, dus leg me uit, is die problemen die er zijn in de samenleving, die dus ook spelen rondom een school, eigenlijk nog meer in die school aanpakken. Het voelt alsof het dan nog drukker wordt in school. Dat talen en rekenen misschien juist onder druk.
7: Je moet je voorstellen dat jij kunt je vast ook je basisschooltijd nog voor je halen. Vriendjes
6: lang geleden,
7: maken. Ja, mij ook. Vriendjes maken, liefde voelen, verliefd zijn, boos zijn, onrecht ervaren in de wereld. Mm. En dan kom je dat klaslokaal in en dat kun je niet maskeren van 8:30 tot 14:30. Dus dat plempt er ergens een keer uit. En die leerkracht die ziet dat. En dat is een heel uniek moment. Dat die leerkracht dan kan denken, ja, dit moeten we oplossen. Mm-hmm. Maar moet ik nou nu de les stilzetten en het dan nu ineens gaan hebben over Trump? Of over genocide? Of over Andrew Tate? Of over vrouw, de femicide bijvoorbeeld? Yeah. Vrouwenonveiligheid in de samenleving? Of zeg ik nu, wacht even, we moeten echt dit nu afronden, want de CITO-toets komt eraan. Maar wat ik wel kan doen, is naar die wijkagent toe lopen in de pauze en zeggen, luister eens, er zijn een aantal dingen in het klaslokaal aan de hand. Kun jij gewoon vanaf 15:30 tot 16:30 een uurtje met die leerlingen aan de slag? En of even met deze jongen of met deze dame even aan de slag. Dat helpt deze leerkracht juist heel erg. Ja. Je houdt die leerkracht als het centrum van het hele voetbalelftal. Mm-hmm. Maar je bouwt daar daaromheen wel een elftal.
6: Ja. Is dit ook gebaseerd op jouw eigen ervaring met een wijkagent die in jouw leven een groot verschil heeft gemaakt?
7: Ja, ja, en dat noem ik wel heel vaak, die wijkagent. Ik heb een hele... onderadvisering, VMBO-kader, is advies gekregen, in een enorme dal terechtgekomen. Ik ben daar uiteindelijk uitgekomen, terwijl ik wel geflirt heb met criminaliteit. Ik heb een poosje geradicaliseerd, gelukkig niks ergs gedaan. Maar wie hebben mij nou geholpen? Ik heb een broer gehad die me geholpen heeft en een wijkagent, Hans Enslin. En Hans leeft niet meer. Ze heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. En Hans was nou net iemand die in plaats van aangesjeest kwam met een politiebusje, kwam hij met een fiets. Heel klassiek Hollands, rustig aangefietst. Hij was heel groot. Als die man je een hand gaf, leek net alsof hij heel je arm vastpakte, weet je wel. Mm-hmm. En die ging dan naast je zitten op het bruggetje. Deed een arm om je heen. Die was dan al even langs school gefietst om te vragen hoe gaat het met Karim. Dat had hij waarschijnlijk bij anderen ook gedaan. En dan zei hij, je loopt weer te klooien, hè, Karim. En dan zei ik, dan ging ik een beetje omheen praten. Nee. En dan trok hij me net iets dichter bij zich, weet je wel, goed vasthouden. En dan zei hij, kom op man, hey, ik verwacht meer van jou. Mm-hmm. Ik wil hier volgende week naartoe komen fietsen en dan wil ik horen dat het beter met je gaat. En dan wilde je Hans gewoon niet teleurstellen. Al was het alleen al daarom. En die band, die heeft er wel voor gezorgd dat ik zowel in het klaslokaal, thuis had ik ouders die best wel streng waren, dat was goed. En had ik er nu ook één op straat die streng was. En die combinatie die zorgde er wel voor dat ik geen dingen heb gedaan waar ik later heel veel spijt van heb gehad. Ja. Dus zo'n wijkagent is ontzettend belangrijk, ook in je schoolgebouw. Ja,
6: en daarom zeg jij nu, je moet dat een beetje weghalen bij die docenten. Je kan niet te veel van ze vragen. Nee, zorg dat je bijvoorbeeld een wijkagent en andere hulpverleners meer rondom die school aanwezig laat zijn. Om dit soort situaties die je over jezelf beschrijft eigenlijk te kunnen stimuleren.
7: Ja, en dus ik zou willen zeggen in de analyse van mensen die van voetbal houden, zorg ervoor dat de leerkracht Messi is. Mm-hmm. Ik hoop niet dat de Ronaldo-fans nu heel boos worden. En dat je dan allemaal
6: spelers daaromheen... Dat hij allemaal overtredingen mag maken die dan niet bestraft worden door FIFA, bedoel je? Of hebben we het daar nu niet over?
7: En nu worden mensen dus waarschijnlijk heel erg boos. Maar laten we de Messi pakken van Barcelona.
6: Ja, oké. Okay.
7: Die Messi, dat is de leerkracht. En al die spelers daaromheen, dat is de wijkagent, de schuldhulpverlener, de leerplichtambtenaar, die in dienst spelen van Messi.
6: Ja, en daarmee verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs ook. Want daar hebben we het deze week over. Jij bent ervan overtuigd dat als je het op die manier
7: 100%, 100%.
6: Doet, er meer focus kan zijn voor die leerkracht.
7: En dan komt er dus ook meer ruimte voor wat ik het allerbelangrijkste vind in het onderwijs. Namelijk kunst en cultuur, educatie, meer lezen met elkaar, meer leesplezier ervaren, meer rust en ontspanningsmogelijkheden in het klaslokaal. En sowieso geen telefoons in het klaslokaal.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: BNR's Big Five van het basisonderwijs. De stand van het basisonderwijs. We laten eens gaan denken in oplossingen. Nou, we hebben het al gedeeltelijk gedaan met het Carrefour-model. Het gaat dan over de maatschappelijke problemen. Maar we willen nu toch de kwaliteit van het onderwijs een beetje omhoog krijgen, Karim Amgar. Want ja, het gaat niet goed. We hadden het al over die scores, internationaal gezien. Iedereen maakt zich daar wel druk om. Jij ook, toch?
7: Ja, zeker.
6: Ja. Dus we gaan eens kijken wat daar nou aan te doen is. Jij zei al, dat heeft te maken met kansenongelijkheid. De scholen, de zwakkere scholen zijn eigenlijk, gaan zwakker presteren. De goede scholen gaan het misschien nog wel beter doen. De verschillen worden steeds groter. Nou hebben we onderzoeken, we hebben rapporten, we hebben cijfers. Dan denk ik, we weten wat er aan de hand is.
7: Oh, 100%.
6: Laten we het oplossen dan.
7: Dat is zo'n goede vraag. Want het misschien wel de grootste paradox in dit hele gesprek is... Ja, Karim, dat wat je nu allemaal aan het vertellen bent, dat weet ik eigenlijk ook wel. Alle onderzoekers die nu luisteren, denken, ja, dit weten we al heel lang. Yes. Is dat ik dat diezelfde gedachte had ik ook toen ik onder andere Marjolein Moorman ging spreken voor een documentaire. Dat ik met oud-onderwijsminister Jos van Kemenade sprak. Die was heel brommerig toen ik hem sprak, overigens. Oh ja? Ja, die zat... Het is echt zo'n kanjer van een vent. Maar die zat zo aan het einde van zijn leven ook. En ik mocht hem nog net interviewen, zo 2 of 3 maanden voordat hij overleed. Ja. En toen stelde ik hem die vraag, toen moest ik eigenlijk zijn huiskamer uit.
6: Oh ja?
7: Ja. Nou, zei, heb je mijn boeken niet gelezen? Toen zei ik echt zo van, oh meneer van Kemenade, er zijn heel veel mensen thuis die niet weten wat kans en ongelijkheid is. Ja. Nou, toen werd hij wat relaxter, zijn hond ging hem even knuffelen, hij stak zijn pijp op.
6: Okay.
7: En toen stelde ik hem die vraag en toen gaf hij een confronterend antwoord die echt heel erg leek op het antwoord van Marjolein Moorman. Namelijk, het gaat niet om onze kinderen.
6: Hoe bedoel je dat?
7: Nou, dat is dus wat ik ook vroeg. Wat bedoel je daarmee? Letterlijk onze kinderen? Nee, het zijn niet letterlijk mijn kinderen. Maar het gaat niet om de kinderen van ouders met een hele dikke portemonnee. Want ouders die een hele dikke portemonnee hebben, die fixen wel dat er voldoende bijles ingekocht kan worden. Dat er allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zodat er een nog groter onderscheid kan zijn tussen de kinderen van deze mensen en de kinderen die eigenlijk heel weinig geld te besteden hebben. En dat is een hele pijnlijke constatering. Dat zien we in allerlei data. Bijvoorbeeld als land collectief gaven wij in het jaar 2000 nog maar 26 miljoen euro aan bijles. Tegenwoordig is dat 520 miljoen.
6: Oude business.
7: Dat is niet normaal. Er zijn gewoon mensen in de twintigers. Voor het geval dat mensen nu denken, ik moet die bijlesbusiness in. Er zijn mensen die zijn gewoon 25, 26 en zijn gewoon miljonair geworden met een bijlesbedrijf. Ja, dat vind ik heel bizar. Ja. Dat het kan in een land als Nederland.
6: Wat is de verklaring daarvoor, denk je?
7: Nou, dat ouders dus denken, ja, prima dat ze op school gewoon te maken hebben met een leerkracht die gewoon 30 kinderen les moet geven, dus er ook niet heel individueel aandacht is voor mijn kind, dan gaan we het 's avonds gewoon inkopen. Mm-hmm. Als je dat dus doet, dan wordt het onderscheid tussen jouw kind en dat kind dat rechts achterin in het klaslokaal zit, die zonder ontbijt naar school toe is gekomen, die al 3 dagen dezelfde kleding aan heeft, die ouders heeft die tot 5 uur wakker zijn gebleven en vervolgens het kind te laat naar school toe brengen. Dat onderscheid tussen die twee wordt alleen maar groter. En ik zeg daarmee niet, dat is heel belangrijk om te zeggen, dat ouders die een dikke portemonnee hebben, die lekker staan te genieten. Lekker man, dat ik een nog groter onderscheid heb en dat kind het slechter doet.
6: Ze willen een kind vooruit helpen, bedoel
7: je? Ja, ze denken gewoon, nou ja, ik wil het beste voor mijn kind. Ja, sorry, met alle respect, iedereen wil het beste voor zijn kind. En ik zeg daarmee niet dat ik geen bijles voor mijn kinderen zou inkopen als het nodig zou zijn. Maar ik wil daarmee wel zeggen dat dat onderscheid heel slecht is. En dat het dus wel betekent dat niet iedereen die barricades op gaat.
6: Maar wat jij zegt, dus je hebt Jos van Kemenade gesproken, oud-politicus, je hebt Marjolein Moorman gesproken, nu Tweede Kamerlid, gisteren gast in het programma terug te luisteren als podcast. En zij zeggen, het gaat niet om onze kinderen.
7: Nee.
6: Dat onderschrijf jij. Dus eigenlijk zeg je, kinderen van hoger opgeleide ouders, van rijke ouders, van mensen die nu in de Tweede Kamer zitten of die het politiek bepalen, die redden zich toch wel dankzij bijles of het netwerk of wat dan ook.
7: Ja. Ik noem het eigenlijk een soort.
6: Maar het staat dus niet op de politieke agenda.
7: Ja, ik noem het dus een soort Titanic. Hè, dat daarom staat het denk ik nog niet op de politieke agenda. En pin me er niet aan vast, omdat je dit natuurlijk niet wetenschappelijk kunt wetenschappelijk kunt bewijzen, is dat. Het is een soort Titanic, weet je wel, die de ijsberg al lang geraakt heeft. Iedereen onderaan dat schip, die zit al tot zijn navel onder het water, helemaal in paniek, staat te schreeuwen naar boven toe. We moeten echt aan de bak. Maar bovenaan zitten er allemaal mensen in mooie kleding, met mooie brosjes.
6: Orkest speelt nog.
7: Ja, orkest speelt nog. Iedereen is lekker aan het dansen. Maar het water zit nog niet aan hun voeten. Dus die denken, nou, het zal wel.
6: Het ligt nog niet in onze woonkamer, zoals je in het begin zei van het gesprek.
7: En wat ik heel belangrijk daarvan vindt om mee te geven, is dat dat bij heel veel zaken zo is. Is in Nederland werken systemen net goed genoeg voor ons om te denken, nou, het komt wel goed. Het komt wel goed, weet je wel. Is dat ik gewoon bang ben dat in Nederland systemen blijkbaar echt helemaal naar de kloten moeten gaan op z'n Rotterdams. Mm-hmm. Voordat we met z'n allen denken, ja, nu moeten we echt aan de bak. Mm. Ik wil gewoon niet dat Roderick of Ahmed, Fatima of Jacqueline helemaal niks meer kan voordat we met z'n allen zeggen, oké, nu moeten we die leeftijd van 12 naar 14 jaar opkrikken qua selectiemoment op de basisschool. Nu moeten we ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot bijles, gratis of betaald. Nu moeten we ervoor zorgen dat die kwaliteit van het onderwijs internationaal en nationaal opgekrikt wordt bij ons. Nou, weet je, dus ik vind het belangrijk dat we ons eerder al onszelf.
6: Nou, laten we dat hier en nu doen dan. We gaan het eerder doen. Het is nu, wat is het, 10 voor 11 op deze mooie zonnige ochtend. En wij gaan samen eens kijken, wat is dan de oplossing? Jij hebt wel eens gezegd, ik leg nu het woord weer in je mond, dat je minister van Onderwijs zou willen worden. Is het nog steeds zo?
7: Ja, nou, okay. Maar niet per se zo van, oh, laat me onderwijsminister worden. Want
6: nee,
7: dat
6: omdat
7: is,
6: je het verschil kan maken.
7: Ja,
6: misschien
7: dat hoop
6: wel.
7: Ik. Ja,
6: maar stel,
7: hoop.
6: Je zit op die stoel. Je kan een structurele verandering doorvoeren. Dat is de plek om dat te doen. Waar zou je beginnen?
7: Ja, een hoop, man. Oh. Kunst en cultuur toegankelijker maken voor iedereen. Dus zorg ervoor dat het of gratis wordt voor een hoop mensen. Want kunst en cultuur is geen secundaire of tertiaire behoefte die mensen hebben, maar het is een primaire behoefte om überhaupt ook tot leren te kunnen komen. Zorg ervoor dat er op school gegeten wordt. Dat is helemaal niet gek, want wij wij zijn een van de weinige landen die niet op school eten. In Frankrijk eet je gewoon zalm, broccoli, aardappelen, et cetera. Zorg ervoor dat je met elkaar wat meer bouwt aan discipline. Dat betekent dus geen telefoons op school. Het betekent iedereen op tijd netjes gekleed naar school toe mogen. Ik zeg nog net geen schooluniformen. Dus daar ben ik niet voor, maar wel echt netjes naar school toe kunnen komen. Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Kinderen moeten op tijd zijn. Kinderen moeten lezen thuis. Kinderen moeten gezond eten thuis. Is er geen mogelijkheid tot dat, dan gaan we ze helpen om het wel voor elkaar te kunnen krijgen. Een verplicht half uur lezen door heel Nederland. Van de directeur en bestuurder, tot minister, tot radiopresentatoren, tot aan leerlingen en de conciërge. Ik kan nog wel zo'n half uur doorgaan.
6: Heb je nog ideeën?
7: Ja,
6: waar moeten we mee stoppen? Want je had het over dat systeem.
7: Selecteren op 12-jarige leeftijd moeten we heel snel mee stoppen.
6: Te vroeg. Dat zei Marjolein Moorman gisteren ook al. Dat zorgt voor onnodige stress, druk, veel te vroege selectie.
7: Ja, en ook, ik denk dat iedereen hier blij van wordt, dat we ervoor moeten zorgen dat leerplicht is nu op 5 jaar. Kinderen gaan naar school vanaf 4 jaar. Ik denk dat het helemaal geen gek idee is om het niet met leerplicht te doen, maar leerrecht te doen. Dat we kinderen al vanaf 1 of 2 naar school toe laten gaan.
6: Voorscholen. Voorschool.
7: En dat we die ook echt koppelen aan de basisschool. Dus niet zo van die pedagogische medewerker. Die zijn een beetje aan het spelen met die kinderen, et cetera. Mm-hmm. Ik weet niet of je je kind wel eens naar een kinderopvang hebt gestuurd. Zeker. Het woord kinderopvang ook verschrikkelijk. Oh. Want ze zijn daar geen kinderen aan het opvangen. Ze zijn daar bezig met die ontwikkeling van die kinderen. Die kinderen zijn bezig met taal. Die kinderen zijn bezig met hoe ze eten, wat ze eten. Er zijn kinderen die niet eens vast voedsel kunnen eten. Die door armoede heel veel problemen ervaren. Dus die kinderopvang, dat moet gewoon de voorschool worden. Daar moeten we mee stoppen. We moeten stoppen met het pamperen van heel veel kinderen. Zo van, ze zijn heel zielig. Wat heb je toch allemaal zwaar. Ja, je hebt het zwaar. Oké, we gaan je helpen. Maar we gaan je niet meer zielig vinden. We gaan kijken wat je potentieel is. En dat gaan we eruit proberen te halen met z'n allen. Dat is ook wel iets wat ik mis in onze Nederlandse samenleving. De paradox van, maar we moeten niet iedereen zielig vinden. Maar tegelijkertijd aan de andere kant zijn we dat wel aan het bewerkstelligen met elkaar. Mm. Lage verwachtingen. Dus hoge verwachtingen hebben met z'n allen. Nou, en zo kan ik echt nog wel een uur doorgaan over dingen die we in Nederland echt heel snel anders kunnen doen. En waarom word ik hier nou zo en heel druk van en heel boos van? Is omdat we alles hebben in ons land om het beste onderwijssysteem van de hele freaking wereld te hebben.
6: Ja, maar
7: we doen het niet.
6: Nee.
7: En dat is dus gewoon wat mijn hart dus de hele tijd breekt. Dat ik denk, ik zie gewoon om me heen dat we alles hebben, maar we doen het niet. Wat is dit?
6: Ja, en wat is dat dan?
7: Ja, een stukje, het raakt mij niet. Het is te ingewikkeld. Ik maak daar andere ouders weer boos mee. En dat soort zaken meer. En dat we ook het onderwijs een beetje zo gaan zien als, dat is dat systeempje waar die kindertjes een beetje rondlopen en spelen. Ze komen er toch wel, joh. Nee, niks ervan. Het is het belangrijkste instituut dat we hebben in ons land. Het is het belangrijkste instituut dat we weer wereld heeft. Daar begint het geloof in democratie, daar begint geloof in lezen, daar begint geloof in je medemenselijkheid en dat soort zaken meer. Ja, dat is echt wat we moeten gaan beseffen, denk ik.
6: Ik vond het een fijn pleidooi. Ik hoop dat er naar je geluisterd is.
7: Dankjewel.
6: Morgen is mijn gast Freddy Wijman, voorzitter van de PO-raad, de sectorvereniging van het primair onderwijs. Die kettingvraag die jij kreeg van Marjolein Moorman, mag je weer doorpassen naar Freddy Wijman. Welke vraag gaat het worden?
7: Ja, goeie. Ik heb daar goed over nagedacht. Want hij is natuurlijk voorzitter van de PO-raad. En heeft dus ook veel macht. Spreekt ook veel bestuurders. De vraag die ik aan hem zou willen stellen is: is de vroege selectie op 12 jarige leeftijd nog wel te verdedigen als we weten dat kinderen zo verschillend zijn? En daarmee zou ik willen zeggen, als je dus het Nederlands onderwijsstelsel vandaag helemaal opnieuw kunt ontwerpen, zou je dan weer selecteren op 12-jarige leeftijd?
6: Nou, morgen ga ik het vragen aan Freddy Wijma. Jouw antwoord weet ik, namelijk, dat is nee. Op welke leeftijd vind jij het, zou jij een mooi moment?
7: 14 vind ik minimaal.
6: Ja.
7: Dus liever zelfs later.
6: Tot 14 hebben we brede klassen, brede brugklassen ook. En daarna gaan we eens kijken wat de verschillende onderwijsrichtingen kunnen zijn.
7: Exact.
6: Ja. Karim Amgar, het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
7: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
6: Nou, gelukkig maar. Dankjewel, Karim. Wil je nou meer weten over Karim of je verdiepen in kansenongelijkheid in het onderwijs? Lees dan bijvoorbeeld zijn boek met de titel Maar dat begrijp jij toch niet. Of kijk een van die documentaires die hij gemaakt heeft onder Karim Pak zijn kans. Bijvoorbeeld. Nogmaals dank. Deze week hebben we het dus over het basisonderwijs. Dat doen we in gesprekken die je ook een terugluistert als podcast. Bijvoorbeeld het gesprek met Marjolein Moorman van gisteren. Het is te vinden in onze BNR-app. Als je daar abonneert, dan mis je geen aflevering. Tot morgen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven.

0: worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. Chipbedrijf Nvidia heeft de winst en omzet afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De winst kwam uit op bijna $60 miljard. Grote technologiebedrijven investeren massaal in chips voor kunstmatige intelligentie. De topman van het bedrijf verwacht nog meer successen, omdat de vraag naar extra rekenkracht alleen maar toeneemt. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De tijd tikt meedogenloos door. Morgen moet er een conceptbegroting naar de Raad van State. Maar het lijkt er niet op dat de coalitie het eens wordt met de oppositie over die begroting. En het heet hangijzer is daarbij box 3. Zometeen meer van politiek verslaggever Michiel Jurins in de podcast Ochtendnieuws.
2: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is donderdag 27 augustus 2026. Ja, we zeiden het al even, Iwan Verrips zit naast me en die weet ook wat we gaan doen. En dat is nogal wat, Iwan.
9: Bas, goedemorgen. We gaan het zo meteen hebben over de cijfers van het chipgigant Nvidia. Ja. Kwamen gisteren verpulverd de verwachtingen. Omzet en winst bijna verdubbeld. We gaan er zo meteen over praten met Reiner Wietsma van Centif. En er worden nog steeds veel woningen uitgepond. Je hoort wel eens, nou, die uitpontgolf die is over zijn hoogtepunt heen. Nou, bij vastgoedbelang zien ze dat heel anders en bespreken ze zo meteen.
1: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint in Den Haag. Ja, waar het politieke temperatuur toch begint op te lopen. Want terwijl het minderheidskabinet naar steun zoekt voor zijn begroting, morgen moet er een conceptbegroting uit naar de Raad van State, loopt de spanning nu ook binnen de coalitie op. Want D66 en CDA staan kennelijk lijnrecht tegenover de VVD. Melden zowel NOS als het FD. Bij ons, onze politiek verslaggever Michiel Jurins. Michiel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, dan hoorden we gisteren juist dat minister Eelco Heijnen van Financiën, VVD-minister, gisteren meldde dat het kabinet de puzzel af had. Wat is er tussentijds gebeurd?
10: Ja, hij had het over meerdere puzzels die hij moest leggen. Mm-hmm. Een 3D-puzzel, dat had hij bedacht. Maar die was te leggen, dat was het goede nieuws volgens Heijnen. En die begroting zou volgens hem zowel wensen vanuit links als wensen vanuit rechts verenigen. En vanuit daaruit moest het dan uiteindelijk wel mogelijk worden om tot meerderheden te komen. Maar er is ontevredenheid, vooral bij D66 en CDA. Die vinden dat Heijnen te veel naar rechts aan het bewegen is met de begroting die hij dan gemaakt heeft. Terwijl, dat is ook zo, met pro erbij is het makkelijker om tot meerderheden te komen, zeker in de Eerste Kamer. En dus wordt er druk gezet vanuit D66 en het CDA op de VVD om toch wat meer richting pro te gaan bewegen. Dat gebeurt achter de schermen in overleggen, maar het gebeurt ook voor de schermen. De fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, zat gisteravond bij Goedenavond Nederland en daar zei hij dit.
11: Natuurlijk is er een wat grotere afstand tussen de VVD en pro dan tussen anderen. Alleen, daar kun je eindeloos in blijven hangen. Ik denk dan bijvoorbeeld terug toen D66 zelf in de oppositie zat. Toen hebben we ook een keer een kabinet van PvdA en VVD, notabene, uit de brand geholpen, samen met de SGP. Nou, als D66 en de SGP samen vanuit de oppositie een begrotingsakkoord mogelijk kunnen maken, ja, dan moeten pro en de VVD die ooit samen in het kabinet hebben gezeten dat ook prima kunnen.
10: Ja, hij verwijst naar het kabinet Rutte 2 met de constructieve 3 destijds. Ja. D66, de ChristenUnie en de SGP waren dat. Die konden dat kabinet in de Eerste Kamer toen aan de meerderheid helpen en deden dat ook. Ja, pro, daar was afgelopen maandag een gesprek mee met fractievoorzitter en partijleider Jesse Klaver. Maar dat was ook het laatste gesprek afgelopen maandag. Ondertussen zijn er wel al 5 gesprekken bijvoorbeeld met Ja 21 geweest. En daar is dus ontevredenheid over binnen de coalitie, over hoe dat gaat.
1: Ja, en dat leunt wat meer naar rechts, dus dat zal wat meer steun van de VVD hebben. Maar de druk die nu wordt gezet door CDA en D66, Michiel, op die VVD, gaat de partij daarvoor door de knieën, denk je, de VVD?
10: Ja, dat zullen we dus moeten gaan zien. Maar het zal lastig te slikken zijn voor de VVD. De verkiezingscampagne van die partij vorig jaar oktober voor de Tweede Kamerverkiezingen, die is zo'n beetje gered doordat de partij zich zo stevig ging afzetten tegen pro. Ja. Tijdens de kabinetsformatie heeft de VVD daaraan vastgehouden. Met pro viel niet te praten inhoudelijk. De verschillen zouden te groot zijn. Nou, mede dat heeft geleid tot het minderheidskabinet dat we nu hebben. Gisteravond is er dus overleg geweest. De uitkomst daarvan die is onbekend. En die gesprekken gaan vandaag verder. Dus we gaan een paar spannende dagen tegemoet.
1: Ja, bij de collega's van het FD lezen we vandaag dat een groot struikelblok onzekerheid rond box 3 is. Het belasting van het vermogen in box 3. Hoe zit dat? Is dat inderdaad de juiste afdronk?
10: Ja, die nieuwe invulling van box 3 ligt op dit moment in de Eerste Kamer. Nadat dit voorjaar de Tweede Kamer ermee akkoord ging. He, met die vermogensaanwasbelasting. Ja. Waarbij je dus gaat betalen over de aandelenbeleggingen die op papier meer waard zijn geworden, maar die je nog niet gecashed hebt. Ja. Nou, zonder aanpassing gaat dat plan sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat gaat er niet doorheen komen. Daar is geen meerderheid voor. Als dat gebeurt, zou dat miljarden schelen aan belastinginkomsten. En dat zou, er staat dus miljarden kosten, zo kun je het zien. Nou, het kabinet werkt aan aanpassingen. Maar ook dan, nog even zonder dat we te diep ingaan wat die verschillende aanpassingen kunnen zijn. Maar in ieder geval, dan komen er miljarden minder binnen. Terwijl die miljarden ook nodig zijn om andere lastenverzwaringen, zoals die vrijheidsbijdrage, de verhoging van de inkomstenbelasting om de hogere defensieuitgaven daarmee deels te kunnen betalen. Mm-hmm. Daar weten we inmiddels van, dat gaat, als het zo doorgevoerd wordt, leiden tot koopkrachtverlies. Nou, dat is ook niet gewenst. Nee. Dus wordt er gekeken, kan dat wat verzacht worden? Mm-hmm. Maar ja, wat er met box 3 gaat gebeuren en hoeveel dat gaat kosten, ja, dat zijn weer dus miljarden die daar naartoe gaan. En ook dat maakt de puzzel dus nog complexer. Ja. En het FD schrijft dus dat dat een van de hete hangijzers is, ook achter de schermen.
1: Ja, precies. Nou, pro weten we, zetten weer in op het niet bezuinigen op WW en WIA, zoals het kabinet wilde. Dat zou een mooie inkomstenpost zijn. Dus ja, best een beetje lastig ding. Hoe nu verder? Want ja, morgen moet er een concertbegroting naar de Raad van State, Michiel.
10: Ja, nou, ik zei het al, een spannende dag gaan we tegemoet. Ja. Met nog meer overleg en nog meer praten. Mm-hmm. Ik heb ook al weer foto's voorbij zien komen gisteravond laat van overleggen. En dan zijn er wat knappe fotografen die dan toch tussen ramen met half dichte Luxaflex door wat foto's weten te maken. Nou, dat soort toestanden zullen we dus gaan krijgen. En dat gaat dus over de inhoud, maar ook over het proces. Nodigen we Pro nou nog eens uit, ja of nee? Die deadline ligt inderdaad normaal morgen, de laatste ministerraad van augustus. Dan was het oorspronkelijke plan om een begroting, het liefst al met steun, om die naar de Raad van State te sturen. Nou, als dat niet lukt, dan zou het ook nog maandag kunnen.
1: Ja,
10: omdat dat de laatste dag van augustus is. Ja. Maar we gaan een spannend dagje tegemoet.
1: Nou, we houden ons op de hoogte, zou ik zeggen. Dankjewel. Michiel Juwens, onze politiek verslaggever.
9: Ja, dan de PI, de Baaiers, de Noor, de Bak, het Cachol. Ja. Weinig mensen zitten vrijwillig in de gevangenis. En het is nog niet de bedoeling dat je daar onbedoeld weer vertrekt.
1: Nee.
9: Een man die dat wel 4 keer succesvol deed, is nu toch weer gepakt.
1: Op weg naar de 5e keer.
9: In Spanje, hoor je over 1 minuut of 10.
12: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan dat verschrikkelijke nieuws over die overstroming in het grensgebied tussen Nepal en China. Inmiddels 165 doden sowieso, hè, blijkt uit berichten van de Chinese en Nepalese autoriteiten. Die wel.
9: Zeker, en nog vele honderden mensen vermist. De Chinese staatsomroep bijvoorbeeld meldt dat er nog 560 mensen vermist zouden zijn. Aan de Nepalese kant wordt nog bericht over 580 toeristen die vermist zouden zijn. Waarvan de overgrote meerderheid buitenlanders. En onder die vermisten mogelijk ook 1 Nederlander. Ja, we hebben die vreselijke beelden gisteren al mogen zien. Volgens de Amerikaanse geologische dienst, de USGS, is de overstroming veroorzaakt doordat een gletsjer instortte aan de noordkant van de Himalaya. Daardoor ontstond er seismische activiteit met de catastrofale overstroming stroomafwaarts tot gevolg. En dus de beelden die we gezien hebben. Eerder werd nog die overstroming toegewezen aan een aardbeving, maar dat zou dus niet het geval zijn geweest. Het zou een ingestorte gletsjer zijn. Een hoogleraar berghydrologie die zegt in het Algemeen Dagblad dat de gletsjerinstorting een gevolg is van klimaatverandering. Gletsjers daar in dat Himalaya-gebergte zijn uiterst gevoelig voor de opwarming van de aarde. En volgens een onderzoek zal een groot deel van het gletsjervolume in dat gebied tegen het einde van de eeuw verloren gaan als die opwarming aanhoudt.
1: Ja, de reddingsacties zijn nog steeds in volle gang. Nepal heeft het leger ingezet voor reddingsoperaties en het uitdelen van hulpgoederen en ook hulpverleners van het Rode Kruis. Die zijn inmiddels met helikopters afgereisd naar het getroffen gebied. Veel mensen zijn daar afgesloten van de buitenwereld, omdat alle infrastructuur, zoals bruggen en belangrijke toegangswegen, gewoon zijn weggevaagd of totaal onbegaanbaar geworden. Verschillende landen hebben inmiddels hulp aangeboden aan Nepal. Zo stuurt India medicijnen en hulpgoederen. En heeft het Chinese leger drones ingezet om de schade te inventariseren. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie schrijft op X dat de satellieten van de Europese klimaatdienst Copernicus zijn geactiveerd om de getroffen gebieden in kaart te brengen. Europa staat volgens haar klaar om verder hulp te bieden. En Amerikanen hebben inmiddels een geldbedrag toegezet van 500 miljoen euro.
9: En dan gaan we het hebben over het hoogtepunt van het cijferseizoen wellicht wel. De kwartaalcijfers van Nvidia. Chipgigant heeft de verwachtingen waargemaakt. Afgelopen kwartaal omzet en winst ruim verdubbeld. Omzet naar $96 miljard. Winst kwam uit op bijna $60 miljard. En analisten die gingen uit van iets minder. Dus geleverd. We gaan erover praten met Reinder Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Reinder, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
9: Ja, en dat is eigenlijk alles daarvan, of die omzet is AI, hè? En Nvidia verwacht ook dat de groei nog niet voorbij is.
13: Nee. Van de 96 miljard omzet in het afgelopen kwartaal is 90 miljard gerelateerd aan datacenters. En daar zit ook eigenlijk alle groei. De AI-klanten van Nvidia die spenderen behoorlijk, want de omzet is 106% hoger dan vorig jaar. Dus er is veel om blij mee te zijn daar.
9: Ja, en als je dit soort winstcijfers ziet bij dit soort omzetcijfers, hoe weet Nvidia dat te realiseren in vredesnaam?
13: Nou, de competitieve kracht van de chips en de volledige oplossing die ze levert is zo groot dat ze daarmee ook een ontzettend sterk pricing power of prijszettend vermogen hebben. Waar Nvidia heel erg veel aandacht aan geeft en ook altijd op focust, is het gaat niet zozeer om de prijs van mijn chip. Die zijn uiteraard hartstikke hoog. Maar om hoeveel output kan mijn chip leveren voor de hoeveelheid stroom? Want dat is vooral de beperkende factor die je erin kan stoppen. Dus eigenlijk het aantal tokens per watt dat je kan genereren. En daarin zijn ze gewoon veel beter dan concurrenten. Dus ook de chips die door Google en Amazon zelf worden gemaakt. En daarmee houden ze dus ook die enorme marges eigenlijk al heel lang op peil. Omdat ze dus relatief wel een chip leveren die het efficiëntst is. En daarmee dus het meest aantrekkelijk is voor datacenter klanten om te kopen.
9: Ja. En sterker nog, het zou allemaal nog beter kunnen zijn. Want NVIDIA zegt ook, we zouden meer kunnen verkopen. Als we genoeg onderdelen zouden kunnen krijgen. Een probleem in de toeleveringsketen. Dus waar zit dat probleem met name?
13: Op meerdere plekken, maar de allergrootste is TSMC, of eigenlijk gewoon de productie van de chip zelf. Want NVIDIA ontwikkelt ze, maar maakt ze niet. Dat gebeurt volledig bij TSMC in Taiwan. Mm-hmm. TSMC heeft lang minder geïnvesteerd, omdat ze ook wat voorzichtiger waren met alle vragen uit de AI-hoek. En eigenlijk pas de laatste 2 jaar is die ook vol capaciteit bij gaan bouwen. We zien bijvoorbeeld ook in de geheugenchips, waar nu ook steeds grotere tekorten zijn ontstaan. Het is wel. Die 100% groei jaar over jaar is nog knapper als je bedenkt dat dit een product is met duizenden en duizenden verschillende onderdelen. Ja. Die ook allemaal echt gemaakt moeten worden. Het is geen software waar dit natuurlijk een stuk makkelijker is.
9: Nee, daar zijn ook wel iets aan zorgen, want NVIDIA verkoopt dus chips, maar ze helpen ook klanten met financiering om nieuwe datacenters te kunnen bouwen. En dan is een beetje de vraag, stel dat ze daarmee zouden stoppen, in hoeverre is dat een soort van zelfgemaakte verkopen, zelfgefinancierde verkopen? In hoeverre werkt dat ook nog als je daarmee zou stoppen?
13: Ja, dat is letterlijk de trillion-dollar question tegenwoordig. Ben je niet je eigen klant aan het financieren? Ja. NVIDIA zelf vindt dat uiteraard niet of ziet dat anders. Die zegt OpenAI en Anthropic en anderen gaan gewoon de grootste bedrijven van de toekomst worden. En wij helpen ze eigenlijk over een bump heen die ze in het begin hebben, omdat ze nu veel moeten investeren in compute en later ook al die omzetten gaan realiseren. Feit blijft dat NVIDIA natuurlijk heel veel belangen neemt in haar klanten. En het geld dat NVIDIA dan betaalt om een belang te kopen, ook weer als omzet bij NVIDIA terugkomt. Ja. De vraag is misschien meer, hoeveel geloof heb je in het uiteindelijke product dat ook gerealiseerd wordt, dus compute, en hoeveel vraag er ook naar gaat zijn in de komende jaren. En daar is de enige manier om erachter te komen is als we het op een gegeven moment mee gaan maken. Ja. Anders blijft het een debat.
9: Ja. Even kijken hoe de beurs reageerde. Nou, aanvankelijk eigenlijk weinig beweging. Pas toen NVIDIA tijdens de toelichtingen sprak over een groei van 70%. Nou, toen schoot het toch een beetje omhoog. Dit waren dus goede cijfers, beter dan verwacht. En toch echt overtuigen wist het ook niet. Ja, later pas bij die Outlook.
13: Het probleem is een beetje dat iedereen verwacht al dat het beter is. Dus als het dan beter is, dan gebeurt er ook helemaal niets meer. Ja. Voor het volgende fiscale jaar, dat eindigt in januari 2028. Dat is een beetje onhandig, maar dus even op kalenderjaar 2027 was de marktverwachting ongeveer 45% groei. En in de toelichting gaf de CFO eigenlijk vrij casual aan dat het 70% was, al dus NVIDIA. Nou, als je het verschil tussen 45 en 70 neemt, kom je toch al snel op 60-70 miljard extra omzet. Dat was dan toch nog genoeg voor 5%. Maar ja, er is een tijd geweest vroeger dat NVIDIA enthousiaster reageerde op dit soort enorme groeiverhogingen. Ja.
9: Tot slot, NVIDIA wil uitbreiden. Volgens Bloomberg praat het over de overname van AI-platform Hugging Face. Dat kennen wij omdat het door onder andere OpenAI gehackt is enige tijd geleden. Ja. Waarom wil NVIDIA, ze zijn al aandeelhouder, waarom willen ze dat helemaal inlijven?
13: Nou, het is eigenlijk een bredere strategie van NVIDIA om op heel veel verschillende plekken belangen te hebben. Het absolute bedrag dat ze hiervoor gaan betalen is beperkt. En het helpt NVIDIA weer in de ontwikkeling van zijn eigen producten en belangrijk zijn in het hele ecosysteem. Dus het past in een breder plaatje dat ze eigenlijk continu nu bezig zijn ook om belangen in derde te kopen.
9: Dankjewel, Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif. En wil je meer horen over NVIDIA? Luister dan om 11:45 deze ochtend naar Beursnerd XL hier op BNR. Dan wordt er dieper op NVIDIA ingedoken. En dat kan je ook later weer terugluisteren via de BNR-app. Allemaal circulair.
1: Ja, en dan gaan we naar Beursnerds algemeen. Milou Brandt van BNR Beurs, die weet wat beleggers vandaag te wachten staat.
12: Ze zeggen wel dat het cijferseizoen ten einde is, maar ik heb toch nog wat pareltjes voor beleggers opgedoken. Als je klaar bent met het verwerken van de kwartaalcijfers van Nvidia, hou dan zeker Delivery Hero even in de gaten. In juli hoorden we nog dat Uber de thuisbezorger wilde overnemen, wat trouwens nog wel goedgekeurd moet worden. Maar sinds dat bericht is de koers flink opgelopen. Kijken of de halfjaarcijfers daar nog iets aan kunnen veranderen. Pik ik er nog een Amerikaans bedrijf uit, Marvel Technologies. Dat zit midden in het grote AI-infrastructuurverhaal. Maakt onder andere custom chips voor hyperscalers. En het aandeel staat dit jaar al plus 180%. Dus nou, dat kan nog wel eens vuurwerk opleveren. En in de VS gaat dan ook nog een groot driedaags macro-evenement van start. Namelijk Jackson Hole. Daar komen economen, bankiers en beleidsmakers bijeen om te praten over monetair beleid. En het staat bekend als een plek waar Fed-voorzitters historisch grote koerswijzigingen aankondigden. Dus ja, dat is voor beleggers zeker iets om te volgen.
9: Nou, kijken wat Kevin Warsh daar gaat doen met zijn nieuwe strategie. BNR Beurs, vanavond om 6:30, een nieuwe aflevering. Je kan het live luisteren op BNR en terugluisteren in de BNR-app.
1: Ja, de uitpondgolf blijft records breken. Want sinds de invoering van die wet betaalbare huur door... God, hoe heet die man ook weer? Ik ben zijn naam vergeten.
9: Die jongen.
1: Oh ja, ja, die jongen. Zijn er meer dan 76.000 woningen uit de private huurmarkt weggehaald en gewoon verkocht. Ja, blijkt uit analyse die brancheorganisatie Vastgoedbelang heeft gemaakt van cijfers waar het kadaster vanmorgen mee kwam. Bij ons daarom Edward Touw, algemeen directeur van Vastgoedbelang. Meneer Touw, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Ja, meneer de Jong had er nooit op gerekend dat het maar liefst 76.000 woningen zouden zijn weggehaald uit de huurmarkt. Waar komt dat nou precies door? Omdat het gewoon niet meer rendabel is om zo'n woning te hebben, te verhuren?
14: Nou ja, dat is inderdaad wel de korte versie. We zien er is in de afgelopen jaren is er echt een heel pakket aan maatregelen, overheidsmaatregelen over de huurmarkt uitgestort. Nou, de twee belangrijkste daarvan zijn inderdaad de wet betaalbare huur, die er eigenlijk voor zorgt dat, nou ja, dat er op huurwoningen eigenlijk geen rendement meer gemaakt kan worden, zeker niet in de Randstad.
1: Ja.
14: En aan de andere kant zien we ook dat de belasting in box 3 echt enorm is verhoogd en dat ja, dat verhuurders nu dus eigenlijk meer belasting betalen dan dat ze hun huurinkomsten binnenkrijgen.
1: Ja, dus is het de combinatie wet betaalbare huur en box 3?
14: Ja, maar het is wel goed om daarbij te benadrukken, het zijn los van elkaar, zijn het allebei giftige componenten.
1: Mm-hmm.
14: Dus het is niet zo dat als je nu zeg maar box 3 fixt, dat je dan het probleem hebt opgelost. Want nee, dan zitten we nog steeds met het probleem wet betaalbare huur. Dat zien we trouwens ook in de cijfers. Want we zien dat er zowel door particuliere verhuurders, die dus box 3 belasting betalen, als door bedrijfsmatige verhuurders, die geen box 3 belasting betalen, ja, maar vennootschapsbelasting. Bij alle twee de groepen zien we dat er op dit moment nog steeds een groei te zien is in het aantal uitpondingen.
1: Ja, en dus hebben we zicht op wanneer zo'n uitpondgolf gaat afremmen? Of is die er niet? Is er geen zicht op? Gaat het allemaal weg?
14: Nou, je ziet tot nu toe is die uitpondgolf nog steeds blijven stijgen.
1: Ja.
14: En we zitten nu dus weer op een nieuwe piek. Ik denk wel dat we de piek nu wel bereikt hebben. Dus als in dat we niet meer verder gaan groeien in die uitpondgolf. Maar dat we nu eigenlijk op een plateau terechtkomen. Hm. En dat het niveau dat we nu hebben, ja, dat is zeg maar het vaste nieuwe uitpondtempo.
1: Ja, nou, wie wordt er door geraakt? Nou, de huurmarkt in zijn geheel uiteraard. En ook mensen die een pand willen kopen. Want daar wordt het steeds lastiger voor. Want we zien de gemiddelde huizenprijs naar 500.000 oplopen. En de eenlingen die kunnen al bijna niet meer kopen, hè?
14: Nou ja, kijk, dat is dus het hele grote probleem van dit verhaal. En ook een beetje het cynische eigenlijk. Want je ziet eigenlijk die wet betaalbare huur die is ingevoerd om mensen met een middeninkomen om die meer woonruimte te geven. Ja. Om die meer kans op een woonruimte te geven. We zien het dus in de praktijk dat nu juist de groep is die buiten de boot valt. Want zij verdienen vaak te veel voor een sociale huurwoning. Maar ja, in de huidige woningmarkt weer te weinig om een koopwoning te kunnen kopen. Nou, en dat was dus de groep die vroeger echt terecht kon in de private huursector.
1: Ja.
14: Maar ja, nu dat aanbod dus verdwijnt, we zien middenhuurwoningen, die bestaan gewoon bijna niet meer.
1: Ja, en daar is ook voor gewaarschuwd in aanloop naar die wet, maar dat heeft de politiek niet helemaal meegenomen. In welke regio's is het meest nijpend op dit moment, meneer Touw?
14: Ja, als je kijkt naar de effecten van de wet betaalbare huur, die zijn het grootste in de Randstad. Je ziet vooral in de randen van Nederland, daar speelt die wet betaalbare huur wat minder een rol. Maar daar speelt box 3 uiteraard ook een rol. En we zien box 3 speelt eigenlijk over heel Nederland een hele negatieve rol.
1: Ja, nou, ook een negatieve rol in de begrotingsdiscussies. Want ook dat zegt het FD vandaag is het grote heikele punt waar de partijen het niet over eens worden bij de begroting. Nou, we gaan kijken wat het wordt. En volgend jaar pas wordt die wet betaalbare huur geëvalueerd. En dan moeten we maar kijken hoe het schip strandt. Want dat is aan het stranden. Dank. Edward Touw, algemeen directeur van brancheorganisatie Vastgoedbelang. We gaan naar de krant, Iwan.
9: Meerdere media schrijven over een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Scheefspel China vergt een brede beschermingswal, zo concludeert de WRR. Een Europees industriebeleid kan de oneerlijke concurrentie van China niet stoppen. En daarom moet de EU een brede importheffing overwegen, tariffs dus. Zonder brede bescherming dreigen banenverlies, minder innovatie en grote afhankelijkheid. Ook de Financiële Telegraaf bijvoorbeeld besteedt aandacht aan het rapport en kopt met China is enorm gevaar.
1: In de Telegraaf, Mona Keizer mikt op een nieuwe rechtse partij, zo komt de Telegraaf. In een interview met de krant bevestigt ze dat ze bezig is met het opzetten van een nieuwe entiteit. Daarmee wil ze volgend jaar al meedoen aan de statenverkiezing. Maar hij heeft wel gezegd, ja, dat kost een hoop geld. En er moet nog een hele hoop water door de Rijn stromen voordat we dat echt weten. Ze heeft wel project 2029 opgetuigd. En dat zou dan moeten leiden tot een sociaal-conservatieve beweging.
9: En tot slot in Trouw en NRC. Beperkt vetorecht van nieuwe EU-leden, stelt minister Berendsen. In zijn toespraken voor de opening van het academisch jaar in Maastricht gaat hij dat zeggen. Daar benoemt de buitenlandminister dat het vetorecht de afgelopen jaren is gebruikt als chantagemiddel. En daarom moeten landen die willen toetreden, dus denk aan Oekraïne of Moldavië, voorlopig een beperkt vetorecht krijgen. Aldus Berendsen en daarmee dus de Nederlandse regering.
1: En dan heb je de Houdini van de penitentiaire inrichtingen te pakken, geloof ik, hè?
9: Ja, en die heet Taulant Toma, want de Spaanse politie heeft in Tarragona een beruchte ontsnappingskunstenaar opgepakt. Het gaat om een 42-jarige man uit Albanië, meneer Toma dus. Die wist in 16 jaar tijd 4 keer uit een gevangenis te ontsnappen. 3 keer in Italië en 1 keer in België. Zijn laatste ontsnapping was december vorig jaar uit een zwaar beveiligde gevangenis bij Milaan. Zeg maar even het Vught van Milaan. Toma zaagde daar de tralies van zijn cel door en liet zich met aan elkaar geknoopte lakens heel klassiek naar beneden zakken.
1: Ja, zegt een klassiekertje.
9: En daarna wist hij ook over de buiten de muur te komen. En sindsdien werd hij dus gezocht met een Europees arrestatiebevel. Het was dus niet zijn eerste ontsnapping. In 2009, ook al in Italië, toen in Terni. 4 jaar later opnieuw in Italië, in Parma. Ook daar tralie doorgezaagd en lakens gebruikt om naar beneden te komen. En dan de meest spectaculaire ontsnapping in 2013 in Lantin in België. Daar vormden andere gevangenen een menselijke piramide, zodat hij over de gevangenismuur kon klimmen. En aan de andere kant stond een auto klaar. En weg was die. Ja, bijzonder. Nou, zijn 4e ontsnapping uit Milaan dus. Die meest recente hield bijna 9 maanden stand. De Spaanse politie kreeg informatie dat Toma zich in Tarragona ophield. En inderdaad, daar was hij. Arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. Hij verzette zich. Mensen die bij hem waren, die probeerden in te grijpen. En daarbij raakten ook 2 agenten gewond. Bovendien had hij valse identiteitspapieren bij zich. Maar hij is herkenbaar, want hij heeft een hele vieze Jaap op zijn gezicht. Die zeer herkenbaar is en zeer zichtbaar. Nou, nu zit hij dus vast in Tarragona, denk ik. En wacht hij op zijn uitlevering aan Italië. Daar zou hij nog tientallen jaren in de bak moeten zitten. De vraag is alleen een beetje, ja.
1: Hoe lang?
9: Hoe lang zit hij echt vast? Dat gaan we merken.
1: Met een beetje flexibiliteit bij bedrijven is een groot deel van de wachtlijst door netcongestie zo weggewerkt. En wie zegt dat? Nou, niet tenminste de CEO van Enexis. En die is zo bij ons om dat toe te lichten.
15: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
16: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Iwan.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
5: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
6: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
9: Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de rechtszaak van Ben & Jerry's tegen Magnum en een gesprek met Bouwe Kuik, oprichter van hypotheekverstrekker Bij Bouwen. Ik vraag hem waarom zijn bedrijf wel aflossingsvrije leningen verstrekt tegen het advies van de ECB in. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
12: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nauwelijks files. Alleen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je nu vertraging. Tussen knooppunt Rozenburg en Brielen doe je er een klein kwartiertje langer over. Want het komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 245,1. A27 naar Almere bij 114,9. En de A50 Zwolle richting Arnhem bij 209,4.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. Chipbedrijf Nvidia heeft de winst en omzet afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De winst kwam uit op bijna $60 miljard. Grote technologiebedrijven investeren massaal in chips voor kunstmatige intelligentie. De topman van het bedrijf verwacht nog meer successen, omdat de vraag naar extra rekenkracht alleen maar toeneemt. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, netbeheerder Enexis, die heeft de oplossing gevonden. Want met een beetje flexibiliteit bij bedrijven is een groot deel van de wachtlijst zo opgelost. En is er helemaal geen netcongestie, zegt de CEO van het bedrijf. En die is zo meteen bij ons om die plannen toe te lichten.
1: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
2: Onaf, denk ik.
1: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
2: Nou, daar ben ik toch af.
1: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
15: Na één cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Welkom op deze prachtig mooie nieuwsdag. Het is 6:55 op donderdag 27 augustus 2026. We openen het luik maar weer voor een nieuw dagje nieuws. De vetplantjes hebben water gekregen, de koffie is erbij en Iwan zit naast me. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
18: Bas, goedemorgen. Zometeen hebben we het net over Nvidia. Zometeen gaan we verder praten over chips. En ik zit naar een bericht van het CBS te kijken dat 5 minuten geleden is gepubliceerd over cijfers. En wat had Nvidia ook alweer voor omzet? Bijna 90 miljard, geloof ik.
0: Ja, in euro's.
18: Ja, één bedrijf. En de Nederlandse chipindustrie vorig jaar zette 46 miljard om. Ja. En dat is een verdubbeling in meer dan 6 jaar tijd. Terwijl Nvidia doet dat jaar op jaar. Nou, we gaan zo meteen maar eens kijken naar die Nederlandse chipindustrie met onze huiseconoom Han de Jong. Die is druk door de cijfers aan het bladeren. En uiteraard in hoeverre dit volledig ASML is. En wat er nog meer speelt, dat hebben we zo meteen. En we blikken nog terug op de afgelopen zomer. Want waar hebben al onze zoons en dochters hun vakantiebaantjes gedaan? Bijvoorbeeld op het strand, als strandwacht. Best een verantwoorde taak. Hoe dat werkt, hoor je zo meteen.
0: Nou, en dan gaan we het hebben over netcongestie, want die is er helemaal niet. Als bedrijven zich flexibel zouden opstellen, kan je 83% van de wachtlijst gewoon afschrijven. Dat betekent dus wat? Dus het ligt niet aan de netbeheerder, maar het ligt ook aan bedrijven die zelf hun gedrag zouden moeten wijzigen. Nou, om dat toe te lichten, is bij ons de CEO van Enexis, de netbeheerder, Rutger van der Leeuw. Meneer van der Leeuw, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, we horen al jaren, nieuwe aansluitingen kunnen niet door netcongestie. Maar als wij ons gedrag veranderen, dan kan het ineens wel. Leg eens uit.
19: Nou, het zit iets genuanceerder, maar het is zo dat wij zien dat netcongestie is al een hele tijd een probleem. En dat kun je op 2 manieren oplossen. Door heel veel netwerk bij te bouwen. Nou, dat doen we eigenlijk al jaren. We zijn al 10 jaar daarmee bezig. Inmiddels is het netwerk verdubbeld en dat gaan we nog een keer verdubbelen. Maar flexibiliteit, dus het beter uitnutten van het net en de spits vermijden, is wel een cruciaal onderdeel daarvan. En zonder dat gaan we die netcongestie niet oplossen.
0: Ja, dat is ook niet als wij gewoon zorgen dat we, want u bent toch wel wat laat begonnen, hè, zo weten we, met het uitbreiden van het net. Als we dat net gewoon op de maximale capaciteit inrichten.
19: Ja, maar weet je wat het is, Bas? We leggen ook niet een 20-baan snelweg aan Zandvoort omdat er 1 keer per jaar een Grand Prix is. Dus wij kunnen ook de netwerken niet uitleggen op de maximale piek. Dat zou namelijk betekenen dat we niet het netwerk moeten verdubbelen, maar dat we het moeten verzevenvoudigen. En dat is gewoon simpelweg en onbetaalbaar en het past qua ruimte ook helemaal niet. Ja. Dus dat gaat niet. Dus we zullen het op een andere manier moeten oplossen.
0: Dus wij moeten maar aan de bak. En wat moeten we dan precies doen? Leg eens uit. Wat zou je als bedrijf dan moeten doen? Want dan moeten we dus inderdaad soort spitsmijden gaan doen als het gaat om het belasten van het net?
19: Ja, dat klopt. Dus wij hebben gekeken naar, kijk, wij zien ook wel dat die flexibiliteitsmarkt best wel moeilijk op gang komt.
0: Ja.
19: En dus hebben we gekeken van wat maakt nou dat zo ingewikkeld is. Mm-hmm. En dan hebben wij als netbeheerders echt wat te doen, want we hebben beter de datavoorziening te doen. Onze producten moeten gewoon beter aansluiten op wat klanten willen. Maar we hebben ook gekeken naar alle bedrijven die bij ons in de wachtrij staan en gedacht, oké, welke bedrijven is het voor welke bedrijven is het nou echt onmogelijk om zo flexibel met hun stroomverbruik om te gaan, omdat ze gewoon simpelweg 24 uur per dag altijd dezelfde stroom nodig hebben.
0: Ja.
19: En hoeveel bedrijven zouden uit die spits kunnen wegwijken? En dat blijkt er toch nog best wel veel te zijn.
0: Ja, 80% zeggen jullie zelfs. Daar kan je gewoon die uit van die wachtlijst afvoeren. Door die mensen, die bedrijven wat anders te laten werken.
19: Ja, dus we zien daar best wel veel potentie. Hè. Dus je moet dan bijvoorbeeld denken aan niet alleen aan batterijen of elektrische boilers die eventueel dingen zouden kunnen vervangen. Maar het zijn ook best wel simpele ingrepen. Als bijvoorbeeld niet als je 's ochtends de fabriek aanzet, alle machines en compressoren tegelijkertijd aanzetten. Uh-huh. Maar die met 5 minuten tussenpauze aanzetten. Dan wordt je proces in principe niet geraakt. Nee. Niet heel veel. En je vermijdt daar wel mee een piek. En daarmee help je ons. En daarmee help je eigenlijk ook alle bedrijven die op de wachtrij staan.
0: Ja, maar wat in het formulier. Want ik zou zeggen, ja, ik wil best met je meedoen. Als jullie niet willen bouwen, dan wil ik wel aan mijn gedrag schroeven. Maar ja, make it worthwhile, hè?
19: Ja, nee, dat is ook zo. Hè. Kijk, en laat er geen misstand over bestaan. Hè. Wij willen echt wel bouwen. En we bouwen meer dan ooit tevoren. Afgelopen jaar zijn we 38% gegroeid. En dit jaar weer 26%. Dus we groeien als kool. En dus daar mogen mensen ook gewoon op rekenen. En het is ook zo dat die flexcontracten best wel financieel aantrekkelijk kunnen zijn. Dus wij betalen er ook voor, hè, als je die spits uit wil. Mm-hmm. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld. Wij zien heel veel nieuwe elektrische trucks, busjes. En dat moet natuurlijk ook. Hè. En we zien dat die busjes, die laden over het algemeen 's nachts. Ja. En wat wij kunnen doen is zeggen, nou, als jij 's nachts een zware contract wil, maar overdag is dat eigenlijk niet nodig, dan kunnen wij dat contract met je sluiten. En dat is veel goedkoper dan dat je er eentje neemt die eigenlijk de hele dag beschikbaar is.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, we gaan investeren als bedrijf in het hebben van thuisbatterijen of dat soort grote opslagcapaciteit bij bedrijven. Ja. Dat gaan we stimuleren. Er zijn natuurlijk nog vele mogelijkheden te doen. En dan nog ook, we krijgen een salderingsregeling die afgeschaft wordt. Jammer, want je zou daarmee toch wel wat kunnen doen, toch?
19: Nou ja, dat zijn twee dingen. Hè. Dus waar je het nu over hebt met thuisbatterijen en solderen, dat gaat vooral over huishoudens. Ja. Dat zien we ook. Hè. Dus solderingsregeling gaat eraf en poef, ineens zijn er 200.000 thuisbatterijen. Dus je ziet dat eigenlijk wel heel goed werkt. We zien ook over het algemeen dat bij consumenten, als het gaat over slimme laadpalen, warmtepompen, dat soort dingen, dat eigenlijk wel heel goed gaat. Mm-hmm. En we zien bij bedrijven, omdat dat vaak ook wel over wat grotere investeringen gaat, dat wat langzamer gaat. Dus daarom hebben wij ook dat onderzoek gedaan van, goh, waar zit hem dat nou in en hoe kunnen we dit nou lostrekken? Want het lostrekken van die flexmarkt, dat is echt cruciaal om netcongestie op te lossen.
0: Ja, het zou mooi zijn als je dat ook met alle collega's doet, Rutger. Want gebeurt dat ook? Want dit komt nu van jullie, hè, met Enexis. Maar doet de rest mee? Doen de stedins van deze wereld ook lekker mee?
19: Zeker. Steden en Liander, die hebben exact ditzelfde beeld.
0: Oké. Ja. En die kunnen dus ook uiteindelijk een wachtlijst gaan terugschroeven als die er zijn.
19: Ja, dus we moeten dit samen doen. Mm-hmm. Dus wij, mensen mogen erop rekenen dat wij bouwen zo hard als we kunnen. Ja. En dat we die flexmarkt zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk maken wat daarvan mensen verwacht wordt. Ja. En wij zeggen dus, we're open for business. Mm-hmm. En wij zouden heel graag meer van dit soort flexcontracten maken. Ja. En willen ook heel graag meehelpen met bedrijven om dat voor elkaar te krijgen.
0: En dan niet inderdaad weer kijken naar de overheid van, doe even lekker mee. Maar dit gaan we gewoon zelf onderling regelen.
19: Laten we dit gewoon eens een keer proberen zonder dat de overheid heeft zijn steentje wel bijgedragen. Ik denk dat het nu aan ons allen is om hier wat van te maken.
0: Dankjewel. Rutger van der Leeuw is CEO van netbeheerder Enexis.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
18: De omzet van de Nederlandse chipindustrie, de halfgeleidersector, is in de afgelopen 6 jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers die het CBS een minuutje of 10 geleden publiceerde. Omvang van die sector bedraagt nu zo'n 46 miljard euro, 43.000 banen, ook zo'n beetje verdubbeld in 6 jaar tijd. We gaan over praten met Han de Jong, onze huiseconoom. Han, goedemorgen.
21: Iwan, goedemorgen.
18: Ja, en dan moet ik toch even, het is misschien een beetje flauw, maar denk aan die Nvidia-cijfers die we zojuist bespraken. Ja. Zij verdubbelen hun omzet in 1 kwartaal. Wij verdubbelen de omzet in 6 jaar tijd. Dat is natuurlijk een beetje flauw om dat met elkaar te vergelijken, maar toch, is dit spectaculair?
21: Ja, dat is spectaculair, want het is niet zo spectaculair als Nvidia. Maar het betekent wel een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 14%. Ja. En dan in een economie die, hoe sterk groeien we? Laten we nou, als we 1,5% groeien per jaar, dan zijn we al heel erg blij. Dus het is 10 keer zoveel als de economie als geheel. Die 46 miljard is natuurlijk ook een significant bedrag. Je mag dat niet 1-op-1 vergelijken natuurlijk. Maar ons totale BBP is zo'n 1100 miljard. Dus dit is, laten we zeggen, 4% van... Van onze economie. En we weten natuurlijk, die chipsector die groeit mondiaal heel erg sterk. En wij hebben, vooral met ASML, Hebben we toch wel tenminste één, misschien wel een paar spelers van wereldformaat.
18: Ja, want inderdaad, iedereen denkt inderdaad gelijk aan ASML. Hoe groot zit dat in deze cijfers?
21: Nou ja, dat is natuurlijk toch wel heel erg significant, hè. Nou weet ik niet of je die cijfers helemaal mag vergelijken, hoor. Maar het CBS rapporteert dus over de totale omzet van de sector, de chipsector. Nou, dat was in 2019 21 miljard en is nu 46 miljard. Als je naar de cijfers van ASML kijkt, die hadden in 2019 een wat ze een revenue noemen. Nou, dat is gewoon de omzet, dus ik neem aan dat dat vergelijkbaar is. In 2019 van 11 miljard, dus toen waren ze ongeveer de helft van die sector. Maar vorig jaar, in 2025, hadden ze een revenue van 32 miljard. En als je dat deelt door die 46 miljard van de sector als geheel, ja, dan is dat 70%. ASML is wel heel erg dominant. En dan moet je misschien ook nog bedenken dat in de rest van de sector, dus in die andere 30%, daar zitten wellicht ook nog toeleveranciers van ASML die misschien helemaal niet in ons land zouden bestaan als ASML niet hier zou zijn.
18: Ja, precies. En ook allerlei indirecte banen. Als we nou even uitzoomen naar de bredere Nederlandse economie en kijken naar de groei van onze productie, zie je ook dan die dominantie van die chipsector terug?
21: Ja, nou ja, absoluut. En ja, ik maak me daar wel eens een beetje zorgen over. Reken eventjes met mij mee, hè. De omzet van deze sector is dus volgens het CBS jaarlijks gemiddeld met 14% gegroeid. Met die 46 miljard omzet moet je rekenen dat dus ongeveer 4% van onze economie uitmaakt. Vorige week publiceerde het CBS cijfers over de industriële productie. Die groeit op het ogenblik hard, hè. Die was in juni met 4,6% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. En in het persbericht dat het CBS dan altijd uitbrengt, daar laten ze ook zien hoe het gaat met de productieontwikkeling in de 8 grootste sectoren. Uh-huh. En in het bericht van vorige week stond dat in 7 van die 8 sectoren het volume van de productie was gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in de machinebouw niet. Uh-huh. En daar zitten dus spelers als ASML en Besi in. En daar was de productie met meer dan 26% gestegen. Dus die totale groei van de machinebouw, ja, dat wordt voor een heel belangrijk gedeelte gedreven door die chippers.
18: Ja, en door ASML dus. Is dat ook kwetsbaar in zekere zin, hè? We zouden eigenlijk meerdere ASML'en willen misschien.
21: Ja, nou ja, natuurlijk is dat kwetsbaar, hè? Want Als je kunt het gewoon op de achterkant van een sigarendoos uitrekenen. Dat betekent, de industrie is 10% van onze totale economie. En als dat dan 5%, even afgerond hoor, 5% per jaar groeit, dan is dat dus 0,5% economische groei. Nou, onze economie groeit met 1,5%. Dus die machinebouw die is goed voor 1/3 van onze totale economische groei. Daar speelt ASML een hoofdrol in. Die groei van die sector, van die chippers, dat wordt natuurlijk gedreven door de mondiale investeringen in AI. Sommigen beweren dat dat een bubbel is. En als die knapt, ja, dan zal de productie fors dalen. Dat maakt ons dan kwetsbaar, zou je kunnen zeggen. Maar goed, voorlopig ziet het er helemaal niet naar uit dat gebeurt. Maar het zou kunnen natuurlijk.
18: Dankjewel, Han de Jong, onze huiseconoom.
0: We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Nou, Dennis, staat 1 file, begrijp ik, waar?
3: Op de A15, Bas, vanuit Rotterdam naar Europoort is de hoogte van Brielen een ongeluk gebeurd. Tussen Spijkenisse en de afrit Brielen levert je dat op dit moment een 30 minuten vertraging en 9 kilometer file op. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4, Antwerpen-Rotterdam bij 245,1. De A6, Muiden-Lelystad bij 69,1. En op de A17 richting Dordrecht bij 6,7.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
22: AI lijkt een zeepbel te zijn.
23: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
24: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
25: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
4: BNR, blijf scherp.
0: klopt. Bij de komende uitbreiding van de Europese Unie moet het vetorecht van nieuwe lidstaten voorlopig worden beperkt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. En dat deed hij gisteren in zijn toespraak voor de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Maastricht.
5: We need to revise our veto system, so that in times when we need to stand strong together, the veto cannot be used as a tool for blackmail, as we've seen in recent years. As a first step, we could temporarily limit the right of veto for acceding countries.
0: Ja, dus wat dat betreft inderdaad gewoon een beperking van het vetorecht ziet hij. Nou, en Berendsen refereert er even aan de laatste jaren Hongarije, Polen, Bulgarije, dat het vetorecht wisten in te zetten als chantagemiddel, tenzij ze even gingen plassen. En daarom wil de minister en voormalig Europarlementariër dat de Europese Unie niet langer unanimiteit hoeft te bereiken wanneer er gestemd moet worden over gemeenschappelijk buitenlandbeleid. Want zo zegt hij, een meerderheid is veel effectiever. Nou, om die regels binnen de Europese Unie aan te passen, dat is een moeilijke zaak. En daarom stelt de nieuwe minister voor om te beginnen met een beperking van het vetorecht voor nieuwe lidstaten. Dat zou dan gelden voor kandidaat-lidstaten zoals Oekraïne, Moldavië en de landen op de westelijke Balkan. Nou, begin juni heeft Nederland dat voorstel samen met vier andere landen al ingebracht bij de Europese Commissie en de Europese Raad. Berendsen zou nieuwe lidstaten daarentegen wel op een andere manier willen verwelkomen door ze eerder te laten profiteren van hun toetredingsproces. Zelensky heeft aangegeven dat hij zo'n constructie, de Oekraïense president, echter niet ziet zitten. Ja, we weten het, Hongarije zat de toetreding van Oekraïne dwars. Bulgarije deed dat bij Noord-Macedonië. Berendsen hoopt zo dat de aanpassing van het vetorecht dit soort chantage in de toekomst kan voorkomen.
18: En dan pakt de agenda er maar even bij. De man die wordt gezien als het brein achter de aanslagen van 9-11, Khalid Sheikh Mohammed, die moet op 5 juni 2028 voor de rechter verschijnen.
0: Zo.
18: Heeft de Amerikaanse militaire rechter besloten. En dan staat hij samen met drie medeverdachten terecht op de marinebasis Guantanamo Bay op Cuba. Als dat proces inderdaad dan gaat beginnen, is nog maar de vraag, is dat bijna 27 jaar na de aanslagen. Die Mohammed wordt ervan bedacht dat hij het plan heeft bedacht en aangestuurd om die toestellen te kapen, om ze in het WTC te boren en het Pentagon. Vierde toestel kwam neer in Pennsylvania. 3000 mensen kwamen er om het leven. Aanklagers wilden eigenlijk januari volgend jaar al beginnen met die zaak, maar dat is niet haalbaar volgens de rechter, want er zijn allerlei juridische kwesties die moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld over het bewijs dat tijdens het proces mag worden gebruikt. Eerder was er ook al vertraging in de zaak. Mohammed die werd in 2003 in Pakistan opgepakt, zit sinds 2006 dus in Guantanamo Bay. En die zaak die sleept al jaren, bijvoorbeeld door een fundamentele discussie over marteling. Mohammed zou in geheime CIA-gevangenissen tientallen keren, ik geloof 180 keer, zijn gewaterboard. De verdediging zegt ja, dat de verklaringen die na die waterboard-behandeling zijn afgelegd, dat die niet als bewijs mogen worden gebruikt. Dat wordt nog uitgevochten dus. Het leek trouwens 2 jaar geleden dat de case gesloten kon worden, want Mohammed en twee medeverdachten die sloten een deal met de aanklagers. Ze zouden schuld bekennen, levenslang krijgen zonder kans op vervroegde vrijlating. Daarmee zou de doodstraf ook van tafel zijn. Maar dat werd door de toenmalig minister van Defensie Lloyd Austin geweigerd. Die trok de overeenkomst in. En of dat mocht, is ook nog steeds onderdeel van allerlei juridische procedures. Axios meldt dat het Amerikaanse gerechtshof nu, het Hoge Rechtshof nu aan het kijken is of ze die kwestie willen behandelen. Maar nou ja, voorlopig lijkt er een datum te zijn, 5 juni 28, dan zou wellicht Khalid Sheikh Mohammed voor de rechter moeten verschijnen.
6: Zon, zee en zwoegen.
0: Ja, we gaan dan nog de zomerserie, want die zit er bijna op. Afgelopen weken werd er hard doorgewerkt om de Nederlandse stranden veilig te houden. Werken er bijvoorbeeld veel jongeren als strandwachten?
18: Ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, maar dat gebeurt dus. Ja. Op allerlei stranden. En onze verslaggever Jorik Simonides, die wilde dat ook wel, mocht een dagje meekijken in Scheveningen. Jorik, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Johan.
18: Zelf nog drenkelingen uit het water moeten halen?
7: Nee, zover kwam het niet gelukkig.
18: Gelukkig maar,
7: het was een relatief rustige dag. Het was wel heel warm, weet ik nog. Het is alweer even een paar weken geleden dat ik met ze meeging. Dus dat was nog de grootste zorg van die dag. Dat mensen oververhit raakten of iets dergelijks. Gebeurde allemaal niet. Het liep allemaal goed af. Het was wel een spannende dag. Ik mocht mee met IJsbrand. Hij werkt daar bij de strandwacht en hij kon me er alles over vertellen.
8: Het is nu iets over 9:30. Dus dan beginnen we eigenlijk de dag met het klaarzetten van het materiaal. Twee waterscooters hebben, een boot, een tractor en nog dat kleine ATV'tje. Een soort golfkarretje, maar dan voor op het strand.
7: En zo'n dag, hoe ziet dat er dan uit? Zit je dan de hele dag op zo'n grote stoel of ga je in het water op? Hoe werkt dat?
8: Nee, dat is natuurlijk wel een beetje het typische beeld, hè? Natuurlijk is het wel belangrijk dat op elk moment van de dag er iets aan het patrouilleren is. Want die preventie is het belangrijkste wat we doen. Maar je kan een dag eigenlijk helemaal zelf indelen zoals je wil.
7: En hoe vaak vis je dan een drenkeling per dag uit het water?
8: Ja, dat is lastig te zeggen. Wat ik zeg, het belangrijkste is echt preventief aanwezig zijn. Om te voorkomen dat dat nodig is.
7: Wat verwacht je van vandaag? Wordt het druk?
8: Ik verwacht wel een drukke dag. Het wordt 31, 32 graden voor het eerst in lange tijd. Het is natuurlijk vakantie.
7: En dan gaat het water door die motor heen.
8: Ja, die spoelt er nu even.
7: Geslaagd?
8: Ik zeg geslaagd. Klaar voor de dag.
9: Ja, wij gaan luisteren en een rondje vlag hangen. Over.
10: Ja, luister.
8: En nu weten ze dus bovenop dat in dat torentje en ook de rest van het strand dat wij nu als auto zijn gaan luisteren. Actief zijn op het strand.
7: Waar gaan we naartoe?
8: We gaan nu even een rondje vlag hangen. Ik gebruik dat meteen ook als moment om even te kijken hoe het strand erbij zit. En nu is het nog relatief rustig.
10: 88
7: 11, 88 11.
10: Ja, zeg
8: het
10: maar over.
7: Je trekt wel
8: bekijks. Ja, dat is ook leuk als je kan zwaaien naar die kleine kinderen en ze dan enthousiast terugzwaaien.
7: De geel-rode vlag, wat betekent dat?
8: De geel-rode vlag, dat betekent dat we aanwezig zijn. Lifeguard on duty. Maar ook dat we dus geen reden zien om een gele of een rode... om een andere waarschuwingsvlag te hangen.
7: Hoeveel van die masten hebben jullie hier staan?
8: Op het Noorderschans 7. Dus we zijn nog even bezig.
7: Doe het er even een rondje.
8: Goedemorgen.
11: Alleen maar kapotte flessen.
8: Oh. Laten we kijken wat we ermee kunnen doen. In ieder geval niet overheen rijden, denk ik.
11: Nee, we hebben al een oude handdoek gevonden eroverheen gelegd. Maar
8: ja.
11: Het is meer voor de mensen en de kinderen.
8: Ja, precies.
11: Alles is kapot, hele berg.
9: Ik wil hem even opschrijven en in de pannen gooien.
11: Opzettelijk.
8: We gaan hem even weggooien. Dank u wel.
9: Ja. Het is ook nog vies bier. Goals.
7: Ga je zelf nog op vakantie eigenlijk, als je de hele zomer hier staat?
8: Het kan wel. Dat is ook die vrijheid dat je je eigen dagen in kan plannen. Dus ik ga zelf over iets meer dan een week lekker 2,5 week naar Denemarken.
7: Wat moet ik doen, zei je?
8: Ja, als jij ons wil uitmelden.
12: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Verliest geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
9: Nu in de BNR-app.
10: Begroting loopt vast op box 3 en quote de rechtse koers voor de spannende dag van het kabinet. Stakingsgolf breidt uit. Ook bouwers en metaalwerkers leggen volgende maand het werk neer. En Nvidia verdubbelt de kwartaalwinst en omzet en verwacht nu $108 miljard aan omzet. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
11: Wij gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Want Dennis, het is toch redelijk rustig volgens mij, hè, op de weg.
12: Zeker, er staat maar één file die het noemen waard is. En dat is de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Spijkenisse en de afrit Brielen doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging zal afnemen, want de weg is weer vrij. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 245,4. En op de A28 Zwolle Assen bij 153,8.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. Gedupeerde ouders van de toeslagaffaire hebben nauwelijks vertrouwen meer in de overheid. Ze geven de regering een rapportcijfer van 3,3. Ook vertellen ze in Trouw dat de psychologische schade die ze hebben opgelopen blijvend is. Een klein deel van de ouders geeft aan dat ze wel weer vertrouwen hebben. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weeronline. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren.

0: Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de handel in Azië. Naar de Nikkei staat onveranderd. De Hang Seng 0,5% lager. En de Kospi wint 1,4% in Zuid-Korea. En uiteraard het nieuws van gisteravond was dat chipgigant Nvidia zijn omzet en winst maar weer eens verdubbeld heeft. Omzet 106% hoger uitgekomen op 96 miljard. Netto-winst 126% gestegen tot 60 miljard.
2: De AI-klanten van Nvidia die spenderen behoorlijk, want de omzet is 106% hoger dan vorig jaar. Dus er is veel om blij mee te zijn daar.
1: Ja, zeker, zegt Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Analisten die gingen uit van een omzet van 92 miljard. Het werd dus verslagen, die analistenverwachtingen. De koers die werd eerst wat magertjes ontvangen, althans de berichten. Maar de koers is inmiddels 5% hoger gesloten. Dan olieprijs. Die is verder aan het dalen. Brent Crude op dit moment 86,53. En ook WTI, de Amerikaanse olie, ruwe olie, staat 0,5% lager op $82 per vat. Komt allemaal omdat er dus een ramenovereenkomst zou zijn tussen Iran en Oman. Maar CNBC meldt scherp bij dat de zorgen over het conflict in het Midden-Oosten gewoon blijven bestaan. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan zometeen een verhaal over ambassades in Den Haag die aan de bel trekken, omdat ze regelmatig drones zien boven hun terrein. En hoe regelmatig is regelmatig nou? Het gaat om honderden drones. Hoe dat zit, hoor je zometeen in de ochtendspits.
3: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
4: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: 7:05, goedemorgen, de zon is op en het wordt een mooi dagje vandaag met 29 graden, Iwan. Dus we gaan even terug naar de zomer. Ja, na zomerdag, lekker.
10: Helemaal niet, ja.
1: Ja, we hebben ook lekker het shirtje aan, klaar, kan. Wat gaan we doen het komende half uur?
10: Zometeen praten we over een onderzoek van de ROB, de Raad van Openbaar Bestuur. Zij maken zich zorgen om het publieke debat. Nou, dat is best een brede opmerking, wat ze dan precies zien voor zorgen. En ook de journalistiek trouwens speelt daar een rol in. Gaan we zometeen bespreken. En we hebben het over een fantastisch initiatief, Bas. My Wheels zet vandaag een concrete stap richting, let op, zelfrijdende deelauto's. Maar het gaat dus met Tesla's die FSD supervised hebben.
1: Ja.
10: Dus daar zit dan alsnog iemand achter het stuur, denk ik. Heb je dan...
1: Nee, moet je zelf rijden, dus dat kan niet.
10: Ja, maar bij FSD supervised hoef ik niet meer zelf te rijden, moet ik wel opletten.
1: Ja, je moet je handen aan het stuur houden.
10: Ja, dus wat is het dan voor... Nou ja, weet je...
1: Geen idee. Je huurt dus gewoon een Tesla bij Wirewheels. We gaan kijken wat ze er van maken.
10: Ja, precies.
1: We
10: horen zo meteen de CEO. En daarna ook gelijk onze commentator Naad Broekhoff, die kijkt of hij er wel chocolade van kan maken.
1: We gaan eerst naar dit, want wat blijkt... uitgegevens van het drone-detectiesysteem van de gemeente Den Haag, want dat hebben ze, dat er nogal wat drones gezien worden boven ambassades bijvoorbeeld, maar ook bij andere organisaties, zoals het Internationaal Strafhof, het UNHCR. En dan denk je, dat zijn drones die daar zonder toestemming gewoon niet mogen vliegen. Gaat om een handje vol. Nee, 300 drones zijn er gezien de afgelopen tijd. Ja, die gegevens die weten we dus inderdaad dankzij het onderzoekscollectief SPIT en de lokale weekkrant Den Haag Centraal. En journalist Bram Logger is van het onderzoekscollectief SPIT en is dus letterlijk aan het spitten geweest om dit boven tafel te krijgen. Bram, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Die drones. Wat voor drones heb je in alle soorten maten? Wat weten we daar? Kunnen we wat meer specifiek worden wie of wat?
11: Ja, wie of wat? Nou, dat is meteen een goede vraag. Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dat detectiesysteem dat ziet, die drones. Maar die ziet niet wie ze bestuurt. Mm-hmm. En ook niet met welk doel die bestuurder daarmee bezig is. Maar bijvoorbeeld wel weer het type drones. Dus we zien daar ook wel grotere professionele drones waarvan we weten dat dat bijvoorbeeld van de politie zou kunnen zijn. Dat is vrij onschuldig. Er zijn kleinere drones. Dat zijn waarschijnlijk van hobbyisten of consumenten. Ja. Maar ook daarvan, we weten het niet precies wie dat ding bestuurt. Dus dat kun je dan niet zien.
1: Nee, want ook een consumentendrone kan je schade mee aanrichten als je dat wil. Hè?
11: Oh, absoluut. Ja.
1: Nu is dit drone-detectiesysteem hartstikke mooi. Maar je zou dan ook zeggen, daar moet er ook een aanpak bij horen. Is dat iets wat in de handen is van de politie of de gemeente? Of mogelijk zelfs een ministerie?
11: Ja, dat is dus behoorlijk ingewikkeld. Oh. Als het gaat over die ambassades. Mm-hmm. In principe is Nederland als gaststaat verplicht om ervoor te zorgen dat die ambassades niet lastiggevallen worden. Ja. Daarvoor moet je bij Buitenlandse Zaken zijn. Dus vandaar dat die ambassades daar ook melding van hebben gemaakt bij Buitenlandse Zaken. Maar tegelijkertijd gaan die niet over de handhaving van drones. Mm-hmm. Wat is het geval? Boven Den Haag is een heel groot deel van de stad aangewezen als een zogeheten no-fly zone. Ja. Dus je mag daar in principe niet vliegen met zo'n drone. Dat ligt dan weer bij het ministerie van Infrastructuur. Die wijst die zones aan. Ja. En het ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, die kan daar dan ontheffingen voor geven. Mm-hmm. Maar wat we weten is dat in de praktijk die ontheffingen eigenlijk helemaal niet aangevraagd worden. Dus dat systeem van die no-fly zones eigenlijk niet werkt.
1: Nee, precies.
11: Vervolgens heeft de gemeente Den Haag heeft daar een detectiesysteem op ingericht. Ja. Maar die gaan eigenlijk niet over de handhaving. Dus dat zou de politie dan weer moeten doen. Maar die zeggen, we hebben daar eigenlijk weinig capaciteit voor. Zeker omdat er honderden zijn.
1: Dus dat is heel ingewikkeld. Inderdaad, per saldo komt iedereen daarmee weg. Dat blijkt maar weer, Bram. Je kan hier gewoon met een drone vliegen.
11: Dit is duidelijk een probleem waar niet echt een oplossing bij is.
1: Nee. Eventjes dat drone-detectiesysteem wil ik zo op doorgaan, maar weten we ook bij welke ambassades de meeste meldingen komen? Is dat te zeggen? Of wat die ambassadewijk is in Den Haag, die is vrij beperkt. Maar kun je daar iets over zeggen?
11: Ja, precies. Nou, er is best wel een concentratie van allerlei ambassades in de Haagse binnenstad. Dus als jij met één drone zou een rondje vliegen boven de Haagse binnenstad, dan tik je daar zo 10 verschillende ambassades aan, zal ik maar zeggen, dat je daar overheen komt. In onze telling, wij hebben alle coördinaten van die ambassades op de kaart gezet en daar die data van dat dronesysteem die we met een beroep op de wet open overheid in handen kregen, hebben we er overheen gelegd. En dan zie je inderdaad dat onder meer de Zuid-Afrika en Azerbeidzjan geloof ik heel veel drones hits hebben. Maar dat kan er dan ook mee te maken hebben dat het één drone is geweest die bijvoorbeeld heel lang op één plek heeft gezeten of meerdere keren langs geweest. Dus dat is best lastig te zeggen. Buitenlandse Zaken doet tegen ons geen mededelingen over welke ambassades bij hun daarover geklaagd hebben.
1: Nee. Nou zeg je al eventjes, we hebben een soort systeem ingericht waarbij we zeggen, dat vliegverkeer mag niet zomaar ongebreideld zijn. Het ministerie zegt, de situatie is onwenselijk, een potentieel veiligheidsrisico. Sinds we dat weten van die drie drones in de buurt van Leipzig laatst, kan ik me voorstellen dat je daar hier toch wat meer op gaat handhaven.
11: Nee, exact. Dat is een beetje het probleem. Hè? En Nederland is daar als gaststaat voor die ambassades toe verplicht. We hebben een zorgplicht om te zorgen dat ambassades niet lastig gevallen worden. Aanvankelijk zei Buitenlandse Zaken tegen ons ook, het luchtruim boven zo'n ambassade, dat is niet onderdeel van het ambassadeterrein, dus dan telt dat niet. Wij spraken een hoogleraar internationaal recht, die zei, dat ligt toch een beetje genuanceerder. Als zo'n drone bijvoorbeeld foto's gaat maken of iets laat vallen boven een ambassade, dan is het een ander verhaal. Dat moet je toch voorkomen eigenlijk als Nederland zijnde. En hij noemde bijvoorbeeld een voorbeeld de ambassade van Rusland in Stockholm in Zweden. Die is op een gegeven moment een keer bekogeld met rode verf bijvoorbeeld.
1: Ja.
11: Nou, dat is nog relatief onschuldig, ja, maar je ziet zelf Leipzig al. Ja, een bom kun je er ook aan hangen natuurlijk, aan zo'n drone of afluisterapparatuur of zoiets.
1: Ja, of camera's, we noemen of een combinatie van die drie.
11: Exact.
1: Ja, nou is het wel zo dat een van de ambassades die niet in de binnenstad van Den Haag is de Amerikaanse, die is buiten bij Wassenaar neergelegd, dat hele grote terrein. Zijn daar veel drones gedetecteerd?
11: Ja, nee, dat is het precies. Van alle ambassades, overal vloog wel eens een keer een drone. Ja. Behalve bij die. Dat is echt de enige. Dat viel in die zin wel op.
1: Ja.
11: We hebben daar wel wat vragen over gesteld. Van, hoe kan dat nou? Ja. De beheerder zeg maar, van dat drone detectiesysteem van de gemeente Den Haag, die zegt, ja, het ligt aan de rand van de stad, dus misschien valt het net buiten de dekking.
1: Mm-hmm.
11: Als je dan kijkt naar de data, dan klopt dat wel een beetje. Maar het zou ook kunnen dat daar... je kunt ook op andere manieren drones wel tegenhouden door bijvoorbeeld... bepaalde dronefabrikanten. Ja, je kunt ze jammen of je kunt, zeg maar, geofencing heet dat. Hè? Dus dat je ze aangeeft van, je kan zo'n drone nooit vliegen. Zoiets zou ook aan de hand kunnen zijn. Hebben we niet kunnen ophelderen hoe dat precies zit.
1: Precies, maar de Amerikanen hebben er geen last van. Dat is wel duidelijk.
11: Nou, dat is fijn voor hun.
1: Ja, maar en nu verder, Bram? Want deze informatie is hartstikke mooi, die dataset is prima, goed geïnterpreteerd. Wat gaat men nu doen? Wat gaat het ministerie doen? Wat gaat politie doen? Gaan die iets doen of niet?
11: Ja, kijk, alle reacties die komen er neer van, ja, we erkennen dat het daar lastig is. En we weten niet wie erover gaat. En we gaan allemaal met elkaar samenwerken. En dan komt het goed. Hè? Dat is een beetje de algemene reactie die je dan vaak hoort. Lijkt me op zich heel goed. Mooie intentie.
1: Ja.
11: De gemeente Den Haag gaat wel nu een proef doen met meer handhaving. En dan gaan ze op basis van AI gaan ze kijken of ze kunnen zien aan die vluchtpatronen van, nou, welke zijn nou echt risicovol?
1: Juist.
11: En kunnen we daar dan op gaan handhaven? Dus gewoon de bestuurders een boete geven als ze daar ergens vliegen waar
1: Ja, en ik neem aan dat jij scherp blijft om daar bovenop te zitten als een bok op de haverkist. Drone boven een ambassadeterrein. Dankjewel. Bram Logger is van onderzoekscollectief Spit.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
10: De Europese Unie moet harde maatregelen nemen om de concurrentie uit China het hoofd te kunnen bieden, staat in een advies van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de raad is de positie van Europa buitengewoon kwetsbaar, en dat komt met name door de opmars van China, meer dan het Amerikaans handelsbeleid bijvoorbeeld. Van China zijn we afhankelijk op het gebied van batterijen, magneten en kritische grondstoffen. En ja, als het om Amerika gaat, gaat het vooral om tech, hè, digitale diensten, de Googles en de Meta's van deze wereld. Maar in beide gevallen is Europa meer afhankelijk van China en Amerika dan andersom. En dat baart de WRR dus zorgen. Nou, dan zou je zeggen, innoveren totdat het een lieve lust heeft, maar daarmee redden we het niet. Zo adviseert de Wetenschappelijke Raad. Er is ook ander handelsbeleid nodig. Denk aan brede importheffingen. Het favoriete instrument van Donald Trump. Op Chinese producten of een systeem waarbij China moet bewijzen dat producten zonder oneerlijke staatssteun zijn geproduceerd. Dat soort maatregelen zullen eerst onszelf pijn doen, erkent de WRR. Misschien ook geleerd van Donald Trump. Maar uitstel is pijnlijker. En China heeft zelf ook geen belang bij een handelsoorlog. In oktober gaat de eurocommissaris Sefcovic van de handel naar China om te praten over het herstellen van de balans. Nou, misschien kan hij een vertaling van dit WRR-rapport meenemen die kant op.
1: En dan is het 7:15. Tot nog toe werden we niet geplaagd door een hele drukke ochtendspits. En volgens mij, Dennis Mooij van de ANWB, is dat nog steeds zo, hè?
13: Ja, dat is helemaal correct, Bas. Er staat maar één file. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het rijdt al langzaam over 6 kilometer. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1. En op de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,4.
12: BNR Nieuws. De ochtendspit.
10: Het publieke debat staat onder druk. Daarvoor waarschuwt de ROB, de Raad voor Openbaar Bestuur. Adviesorgaan van de overheid ziet de publieke sfeer wegebben en vraagt zich af, ja, wie bewaakt het maatschappelijk debat nu ook de journalistiek onder druk staat? Dat rapport buigt zich over de rol van journalistiek in de huidige democratie. Een rol die onder andere door techbedrijven onder druk zou staan, maar ook door bijvoorbeeld bezuinigingen en grote mediabedrijven, conglomeraties die veel media in handen hebben. We gaan erover praten met Ronald van Raak. Hij is hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en raadslid bij de ROB. Meneer van Raak, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
10: Nou, eerst maar eventjes de constatering. Het publieke debat staat onder druk. Wat bedoelt u daarmee? Want dan gaat het dus over misschien onderwerpen die verdelend kunnen zijn?
14: Nou, in een democratie moet je als burgers met elkaar overleggen, in gesprek gaan. Er moet debat zijn, discussie. Dat is eigenlijk al vanaf de 18e eeuw heeft zich dat zo langzaam ontwikkeld. Een plek, een publieke ruimte waar je het constructief oneens kunt zijn. Mm-hmm. Waar mensen geconfronteerd worden met andere opinies, met nieuwe inzichten. En wat ook heel belangrijk is, waar we ook een gedeeld beeld van de werkelijkheid krijgen. Wat zijn eigenlijk de feiten? Waar hebben we het over? Dat betekent niet dat we het daarover eens moeten zijn. Hè. In een democratie is het ook belangrijk om het juist oneens te zijn. Maar je moet wel in dezelfde werkelijkheid leven. Ja. Dezelfde feiten onderkennen. Ja. Nou, en die ruimte, die staat onder druk. En daarom hebben we een rapport geschreven. Niet alleen als ROB, maar naar aanleiding van debatten, discussies die we hebben gevoerd met journalisten. Mm-hmm. Over of de journalistiek nog in staat is om die publieke ruimte vorm te geven.
10: Ja, en waarom is dat een taak van de journalistiek? Want ja, ik kan me voorstellen dat gesprek dat voer je aan de koffietafel, in het buurthuis, in het zwembad, op werk. Is dat inderdaad een taak van de journalistiek om dat gesprek te faciliteren?
14: Nou, de ROB gaat natuurlijk niet over de journalistiek. Wij gaan over het openbaar bestuur, over de democratie. Ja. En om een gezonde democratie te hebben, moeten er gewoon een aantal taken worden uitgevoerd. En dit was een taak die journalisten traditioneel uitvoerden. Hè? Het organiseren van het publieke debat. Mm-hmm. En uit die gesprekken met journalisten blijkt dat we hebben met verschillende journalisten gesproken, ook met vertegenwoordigers van journalistieke organisatie, ook met opleiders van journalisten. Dat journalisten zeggen, ja, die taak kunnen wij eigenlijk bijna niet meer vervullen. Mm-hmm. Dat heeft met het verdienmodel te maken, met bedreigingen, met nieuwsmeiding. Maar toch al vooral die sociale media. We hebben een publieke ruimte, een publiek debat in onze democratie, die grotendeels wordt vormgegeven door commerciële algoritmes, door Amerikaanse multinationals. En als je daar toch even over nadenkt, is dat een hele vreemde situatie.
10: Ja, maar goed, dan nog, die journalistiek kan wel vertellen, klimaatverandering bestaat, of Rusland heeft Oekraïne aangevallen en niet andersom. Maar dan zijn er alsnog allerlei mensen die zeggen, ach, die journalistiek, dat zijn ook allemaal corrupte idioten. Die eten allemaal uit de staatsruif en die geloof ik toch niet.
14: Nou ja, precies. Dat is ook een van de redenen waarom mensen nieuws gaan mijden, of op zoek gaan naar alternatieve feiten, alternatieve werkelijkheden. En als onze samenleving allemaal in groepjes mensen uiteenvalt die allemaal in verschillende werkelijkheden leven, mm-hmm. Ja, dan wordt het hebben van een gezonde democratische rechtsstaat heel erg moeilijk. En daarom is dit onderzoek niet alleen gericht aan de journalistiek, aan de journalistieke beroepsgroep, van hoe kijken jullie aan tegen jullie taak in de democratie, maar ook voor het kabinet, ook voor de Kamer, ook voor het bestuur, van als wij een gezonde democratie willen, dan zullen we ook een gezonde publieke ruimte moeten hebben.
10: Ja, moet je misschien ook zelf het goede voorbeeld geven als Kamer, want wat je daar soms hoort, is ook niet altijd heel erg verheffend.
14: Nou ja, dat is zeker. Ja, je ziet dat journalisten steeds meer concurrentie krijgen ook van influencers. Ja. Mensen die op sociale media zelf allerlei journalistieke rollen gaan vervullen, ja, maar dat op een heel andere manier doen. Hè. Dan gaat het niet meer zozeer over onafhankelijkheid, feitelijkheid, bronnen controleren, hoor en wederhoor, dus het zou ook goed zijn dat die journalistieke normen die zo belangrijk zijn in dat publieke debat, dat die journalistieke normen, dat we met z'n allen, de politiek, de burgers in Nederland, ook zeggen, ja, dat zijn wel normen waaraan je moet voldoen. Ook als je influencer bent en ook als je zelf als burger via sociale media aan dat publieke debat deelneemt.
10: Hoe valt wat u betreft die journalistiek te versterken? Is daar inderdaad een taak weggelegd voor het kabinet? Want als we kijken naar de bedrijven, de DPG's en de mediahuizen van deze wereld, ja, die zullen toch vooral winstmaximalisatie nastreven. En misschien niet heel veel interesse hebben in dit onderwerp.
15: Dat streven die influencers trouwens ook naar, hè? Gewoon winstmaximalisatie. Je wordt gehoord op het moment dat je iets raars roept.
14: Ja, maar dus dat is juist het probleem. Op het moment dat iedereen alleen maar bezig is met winstmaximalisatie, kun je dus geen gezonde publieke ruimte hebben. En het appel wat de ROB hier doet, daarom is de titel van het rapport ook Herover de publieke sfeer, is dat een bedreiging kan zijn voor de democratie. Het is niet alleen vervelend dat mensen de hele dag op de sociale media zitten, het is ook heel vervelend voor onze democratie, die op deze manier niet goed kan functioneren. Nou, journalisten komen zelf natuurlijk ook met mogelijke oplossingsrichtingen. Versterking van de fondsen voor onderzoeksjournalistiek. Dus dat er ook publiek geld gaat naar die publieke ruimte, zodat journalisten onderzoek kunnen doen. De veiligheid van journalisten, de toegang tot informatie. Maar alles staat en valt natuurlijk bij hoe organiseren we onze publieke ruimte. En hoe lang laten wij onze publieke ruimte, onze democratische discussie nog organiseren door commerciële algoritmes van big tech bedrijven in Amerika. Ja. Dat is een structureel probleem. Dat kunnen journalisten niet oplossen. Dat kan Nederland misschien niet oplossen. Maar daar zullen we in Europees verband, Europese waarden, Europese democratie, moeten beseffen. En daar een weerwoord aan moeten bieden.
10: Dank. En toch verfijn even de relevantie van ons vak aangetoond. Door Ronald van Raak, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en raadslid bij de Raad van het Openbaar Bestuur.
1: En dan gaan we naar de firma MyWheels. Dat is een groot rentalplatform waar je auto's kan huren. Die zetten een eerste stap richting zelfrijdende deelauto's. Zo maakt het bedrijf vanmorgen bekend. En dat deelautoplatform biedt dan Tesla's met die FSD, die Full Self-Driving technologie aan. De CEO van het bedrijf, Laurens van de Vijver, legt uit waarom.
16: Wij zien het echt als een manier om aan de ene kant vanuit gebruikers te leren hoe ze dit ervaren. Wij willen zelf hier ook uit gaan leren door te kijken of dit misschien bijvoorbeeld impact heeft op minder schadegevallen.
1: Ja, het is dus een proef, als we het goed begrijpen. We gaan naar Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
17: Goedemorgen, ja, je begrijpt het goed, ja. Het is een proef.
1: Ja, het is een proef. Nou, is dat FSD, dat supervised, dat is heel belangrijk, niet volledig zelfrijdend, want je moet nog steeds met je hand aan het stuur zitten, hè?
17: Ja, klopt. Ja, maar MyWheels zegt in het persbericht dat er zelfrijdende auto's gaan rondrijden. Dat is een beetje gek natuurlijk, want FSD supervised. De supervised zegt het eigenlijk, je moet eigenlijk altijd ten alle tijden kunnen ingrijpen. Ja. En de RDW benadrukt ook bij de goedkeuring van het systeem, want het is goedgekeurd in Nederland natuurlijk een paar maanden geleden. Dan het is niet zelfrijdend, om dan toch met zelfrijdend te gaan adverteren, om zo te zeggen. Ja, maar dat geven ze zelf ook toe. Want we hebben gisteren de CEO, zoals je hoorde, even gesproken. Die zegt, het is inderdaad een geavanceerde rijassistentie. Maar ja, dat klinkt natuurlijk niet zo sexy. Zeker. En,
10: maar het is zelfs gevaarlijk en misleidend om dan over zelfrijdend te spreken. Want mensen krijgen heel andere verwachtingen.
1: Ja, die denken, we gaan zitten en we worden gereden.
17: Ja. Dat zou zo kunnen zijn. Maar zelfsturend zou je ook nog kunnen zeggen. Hè, want goed. MyWheels zelf moet wel instructies geven. Want dat vereist de RDW. Voordat iemand in zo'n auto gaat rijden, krijg je een instructie. En die moeten ze helemaal doorlopen voordat ze de weg op kunnen. En ze zeggen ook dat ze met een kleine groep test gebruikers gaan beginnen.
1: Ja, het gaat om 30 Tesla's. Hoeveel MyWheels auto's rijden er op dit moment?
17: Een paar duizend. Ja, dus het is een heel klein aandeel natuurlijk van de vloot. En er rijden natuurlijk ook al duizenden Tesla's in Nederland rond met FSD. Ja. Inderdaad, wat jij net ook zei, het is een proef om ervaring op te doen, zoals je net ook hoorde, met die technologie. Ze willen kijken hoe mensen erop reageren, maar vooral ook zelf ervan leren. Hij had het over schadegevallen, maar ziet hij natuurlijk ook een toekomst met minder auto's. Hè. We hebben straks die auto voor de deur niet meer nodig, Bas. Want
1: je belt MyWheels en die komt voorrijden.
17: dat is een beetje het droomscenario dat geschetst wordt. Hè, dat de zelfrijdende auto de verkeersdrukte gigantisch gaat verminderen, want het autobezit gaat afnemen. Nou ja, als je de experts over spreekt, heb gisteren nog even Carlo van der Weijer van de TU in Eindhoven gesproken. Ja, die ziet dat niet zo. Die denkt, misschien een tweede of derde auto in het gezin, maar autobezit, de eerste auto zal toch altijd een belangrijk goed blijven voor veel mensen. Dus en bovendien, die rijassistentie, dat gaat vooral voor de vervelende zaken in een rit ondersteuning bieden. Hè. Dus de lange wegen. Eindeloos rijden. Goh, fijn dat we dat even niet meer hoeven te doen. Ja. Hij vergeleek het met skiën. Hè. Van de berg af skiën vinden we leuk, maar de berg op skiën, dat doen we niet, want dan gaan we lekker in een lift zitten. En dat is eigenlijk wat hij ook ziet gebeuren bij de rijassistentiesystemen.
1: Even over aansprakelijkheid. Als je als FSD-lener met zo'n ding weggaat, zo'n Tesla, je bent gewoon aansprakelijk. Hè? Maar jij moet je hand aan het stuur houden, toch?
17: Wat dat betreft verandert er niks.
15: Bij de beurt, precies.
17: Dezelfde verzekeringsaansprakelijkheidsregels gelden net als bij andere deelauto's. Wat wel in eerste instantie niet wordt gedaan, is een prijsverhoging voor het gebruik. Want het kost wel €100 per maand om het aan te zetten. 30 auto's, €3000 per maand extra. Je zou zeggen, dan moet je ergens terug gaan verdienen. Maar in eerste instantie zeggen ze, gaan we de prijs van het ritje nog niet verhogen.
15: Nee, met deze marketingstunt is het natuurlijk handig gedaan. Maar zelfrijdend is het absoluut niet. Laten we dat even duidelijk hebben.
17: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Je hebt gelijk.
15: Nou, Broekhoff van de Nationale Autoshow. Rusland bereidt nog grotere aanvallen voor op Oekraïne, meldt persbureau Bloomberg. En dat gaan we zo bespreken met Rusland-correspondent Joost Bosman.
18: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
19: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
26: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
25: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
27: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
28: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
29: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
28: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
30: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
31: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
32: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
31: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
33: In de Friday Move gaat het over tv.
34: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
33: Politiek.
35: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
33: En ik ben er ook.
34: Dat is toch heerlijk.
33: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
36: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
37: BNR Verkeer.
38: Ik ben
0: Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nauwelijks tot geen files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat het wel even stil voor de Drechttunnel. Vanwege een te hoge vrachtwagen die nu uit de rij wordt gehaald, is de tunnel even afgesloten. De A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland, heb je bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En Rijkswaterstaat verwacht er nog ongeveer anderhalf uur nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. Flitsmeister meldt de camera op de A13 richting Rotterdam bij 11,4... en de A27 naar Almere bij 114,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes in Normandië is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. Gedupeerde ouders van de toeslagaffaire hebben nauwelijks vertrouwen meer in de overheid. Ze geven de regering een rapportcijfer van 3,3. Ook vertellen ze in Trouw dat de psychologische schade die ze hebben opgelopen blijvend is. Een klein deel van de ouders geeft aan dat ze wel weer vertrouwen hebben. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Ja, ineens is de baas van de CIA in Moskou om daar te praten. En anderzijds, de Russen zijn bezig mogen met een mobilisatie van 300.000 extra troepen. En ze bereiden zich voor om aanvallen op Oekraïne te laten escaleren, zegt persbureau Bloomberg. Gaan we zo over al die zaken over praten met Rusland-correspondent Joost Bosman.
3: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Thomas van Zijl.
8: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de rechtszaak van Ben & Jerry's tegen Magnum en een gesprek met Bouwe Kuik, oprichter van hypotheekverstrekker Bij Bouwen. Ik vraag hem waarom zijn bedrijf wel aflossingsvrije leningen verstrekt tegen het advies van de ECB in. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
15: Ja, 5 minuten over half 8. En we gaan een druk half uur tegemoet. Dat eindigt met muziek.
9: Zo is dat.
15: Ja, maar wat gaan we nog meer doen tussentijds?
9: Zometeen hebben we het is ook een beetje een tech-halfuurtje. Want je weet dat de tech-redactie van BNR momenteel is bij Gamescom. Dat is die gamebeurs in Keulen, de grootste ter wereld. Heeft daar gesproken met de eurocommissaris die over technologische soevereiniteit gaat. En ja, Henna Virkkunen is die eurocommissaris. Die wil echt die game-industrie gaan omarmen in Europa. Nou, hoe, dat gaat ze zometeen zelf vertellen. En we hebben zometeen een tech-update met Rosanne Peters.
15: Maar we gaan eerst naar Rusland, want dat bereidt zich voor om aanval op Oekraïne te escaleren, meldt perspro Bloomberg op basis van gesprekken met mensen die dicht bij het Kremlin staan. Volgens die bronnen overweegt Rusland nu om raketaanval op Kiev te intensiveren. Anderzijds, gisteren zagen we de hoogste baas van de CIA, John Ratcliffe, ineens afreizen naar Rusland om daar te praten met het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst. Nou, daar was het verhaal. Wat heeft hij daar nou precies gedaan en besproken? Het zou kunnen gaan om gevangenruil, het zou kunnen gaan om de escalatie. Dreiging weg te halen. Donald Trump zei in ieder geval dit.
10: Well, none of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
15: Ja, we willen graag dat de oorlog tot een eind komt met de Oekraïne. Daar zou het mogelijk over kunnen zijn gegaan. Maar het is een semi-routineus bezoek dus van John Ratcliffe. Ja, Amahula, zeggen wij dan. Want die is daar niet zomaar. Het was voor het eerst dat er zo'n hoge CIA-agent op bezoek is in Rusland sinds het uitbreken van de oorlog daar. Ja, dat is maar één van de zaken die we gaan bespreken met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Joost, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
15: Allereerst die intensieve bombardementen. De Russen hebben bombardementen uitgevoerd, ook weer op Kiev, maar ook op Kryvyi Rih. Dat is de geboorteplaats van president Zelensky. En dan met dat bezoek van Ratcliffe en het feit dat er straks misschien een mobilisatie op gang komt. Hoe moeten we dit allemaal zien?
11: Nou ja, dat het Kremlin toch ziet dat het vredesoverleg is ingestort. Ja. Rusland gelooft er niet meer in. Gelooft niet meer in Donald Trump dat hij vrede kan brengen. En wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
15: Dat is natuurlijk best lastig, want we zien steeds meer aanvallen, intensievere aanvallen met ballistische raketten. Zelensky heeft laatst al gezegd, we hebben niet genoeg Patriots meer om die raketten tegen te houden. Maar wat kan Rusland doen? Hoeveel slagkracht heeft dat leger? En inderdaad, er gaan stemmen op dat er een nieuwe mobilisatieronde komt. Dat er 300.000 extra troepen naar Oekraïne zouden worden gebracht. Maar ja, dat is ook volgens mij alleen maar kanonnenvoer, Joost.
11: Ja, dat is ook zo. En Poetin heeft al zo vaak gezegd dat hij gaat escaleren. Hij heeft veel gebluft, ook met kernwapens. Daar hebben we misschien straks nog over. Maar hij zei, hij heeft iets van we moeten dit doorzetten. Het punt is dat Poetin eigenlijk ook niet meer terug kan natuurlijk. Hij is deze oorlog begonnen en nu het echt veel slechter gaat met de economie en Oekraïne voortdurend die oliedepots beschiet en raffinaderijen in Rusland. Wordt er steeds meer gezegd van er komen straks verkiezingen aan in Rusland op 20 september. Ja. En daarna zal Poetin mogelijk opnieuw, zoals 4 jaar geleden, gaan mobiliseren. Dat zal een stille mobilisatie zijn, want hij wil niet de chaos hebben die er 4 jaar geleden werd gecreëerd toen hij het publiekelijk afkondigde, die mobilisatie, en er vervolgens tot 1 miljoen jonge Russen zich uit de voeten maakte. Ja. We zien het nu al gebeuren in 1/3 van de regio's van Rusland. Van het hele land dus eigenlijk ook, kun je zeggen. Zijn er al, links en rechts worden de mannen opgepakt. Die worden niet, officieel gemobiliseerd, maar die worden meegenomen naar een recruteringsbureau. Zodanig onder druk gezet dat ze uiteindelijk een contract tekenen met het leger en dus naar Oekraïne gestuurd kunnen worden. Nou, zo zal het een beetje kunnen gaan.
15: Ja, precies. Nou, dan die toegenomen raketaanvallen. Gisteren het bezoek van die Ratcliffe. Hoe interpreteer jij dat nou? Want Trump doet het al als een semi-routine klus, maar ik geloof er niet zo gek van. Ik denk dat de Amerikanen gewoon gezegd hebben, alle handelingen die jullie doen, ook op landen in het West-Europese, met drones en dat soort dingen, die zien we mogelijk wel als oorlogshandeling. Dus pas op, Russen.
11: Ja, de Wall Street Journal, ik las dat net via de Moscow Times, de Russische dienst van de Moscow Times, heeft bronnen die zeggen dat inderdaad Radcliffe naar Moskou is afgereisd om Rusland te waarschuwen. Hij heeft niet met Poetin persoonlijk gesproken volgens deze bronnen. Het is op zijn eigen niveau van inlichtingendiensten. Maar hij heeft wel gezegd, blijf van de Baltische Staten af, blijf van Polen af, blijf van de NAVO af. Want ja, dat zullen we niet gaan pikken. Het doet een beetje denken aan april van 21, toen de toenmalige CIA-baas op last van Joe Biden, toen nog president, naar Moskou afreisde. Rusland was toen al bezig met een troepenopbouw rond Oekraïne. En ineens, daarna was het afgelopen. Hebben ze troepen teruggetrokken? Niet helemaal. Maar ook toen is er waarschijnlijk toch een waarschuwing uitgegaan van blijf van Oekraïne af. Want anders, ja, maar ja, dan zul je ervan lusten. Fijn, wij weten hoe dat is afgelopen. Ja. En dat is natuurlijk niet best. Uiteindelijk is die invasie er toch gekomen.
15: Ja, en wat zou het een voorlopige snelle interventie zijn? Maar dat is niet geworden. We zitten nu bijna 5 jaar in een oorlog, 4,5 jaar. Meer mobilisatie, meer rakettenaanvallen. Poetin die inderdaad zich van niets of iemand laat weerhouden om dit verder te doen. Heeft hij een exit-strategie? Kan Rusland nog überhaupt terug, Joost?
11: Nee, en dat is het hele probleem. Kijk, hoe kan Poetin nog escaleren? Ja. Je kunt zeggen, oké, we gaan de aanvallen op Kiev en andere steden gaan we intensiveren, maar hoeveel meer kan dat nog? De Oekraïners geloven het ook al niet meer. Die zeggen, nou kom maar op, bij wijze van spreken met die raketten, want ja, we zijn er al lang aan gewend. Ja. Het punt is dat er binnen die bronnen van Bloomberg toch ook wel de vrees bestaat dat Poetin mogelijk toch uiteindelijk
15: zijn
11: toevlucht zal gaan zoeken, tot een kernwapen gaat zoeken. Ofschoon dat ook volgens Alexander Bauyev, dat is de baas van het Carnegie Centrum in Berlijn. Die schat die kans toch altijd nog, zo zei hij gisteren, tot vrijwel nul, extreem laag.
15: Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: De EU komt voor het eerst met een videogame-strategie. Niet om zelf te spelen, maar om de sector te ondersteunen. Maakte Henna Virkkunen, dat is de Finse eurocommissaris voor technologische soevereiniteit, veiligheid en democratie, bekend tijdens een toespraak op Gamescom, de grootste videogamebeurs ter wereld.
13: We intend now to build on this agenda to develop a fully fledged first ever European video game strategy now for the competitiveness of this sector.
9: Ja, het zou de digitale economie een flinke boost moeten geven. We gaan praten met tech- en economie-redacteur Donner Bakker. Die is op Gamescom in Keulen. Donner, goedemorgen.
14: Iwan, goedemorgen.
9: Ja, is geloof ik jouw eerste keer daar, hè? Wat valt jou het meest op?
14: Ja, een aantal zaken wel. Allereerst dat het echt enorm is. Je moet je voorstellen dat het zeg maar 11 hallen zijn, zo groot als een voetbalveld, vol met stands en podia's om de nieuwste games van allerlei studio's aan te kondigen. Nou, dat heb je gisteren ook uitvoerig met collega Joe van Buurik besproken. Dus dat, nou ja, maakt veel indruk. Heel veel mensen, ook grote warme hallen. Dus veel mensen, warme hallen. Jij kan vast inschatten wat daar het resultaat van is.
15: Sweet.
14: Dus nou, genoeg te zien en te doen in ieder geval.
9: Ja. En stinkende beurs dus. Ja. Even naar Virkkunen, een toespraak. Wat wil ze nou precies gaan doen en wat wil ze daarmee bereiken? Want als ik aan videogames denk ik toch vooral aan Amerika eigenlijk.
14: Ja, en je zou dan ook nog wel aan Azië en met name aan China moeten denken, want die zijn al helemaal enorm als het gaat om videogames. Dat heeft de schetsen wereldwijd een omzet van $214 miljard dit jaar wordt er ingeschat. Nou, dat komt voor een groot deel uit Azië, maar ook voor een deeltje uit Europa. En daar wil Virkkunen en de Europese Unie als geheel gewoon een stukje groter in worden. Ze benadrukte ook in haar speech gisteren dat die gamingindustrie wereldwijd net zo groot is als de muziek- en de filmindustrie bij elkaar. Ja, en Virkkunen sprak dus uit hier de komende jaren flink op in te willen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van goedkope rekenkracht voor ontwikkelaars van games. Of eerlijke regels om makers te beschermen tegen de grote platforms zoals de Apple Store of Google Play of Steam op je computer. En bescherming tegen techmonopolies, hè, zoals we bijvoorbeeld nu ook al de Digital Markets Act hebben gekregen. Ja, om dat weer een beetje bij te kunnen benen.
9: Ja, en wat moet er dan in die videogame-strategie komen te staan? Wat weten we er nu al over? Is er ook geld mee gemoeid bijvoorbeeld?
14: Ja, daar gaat geld mee gemoeid zijn. Hoeveel dat is, dat weten we nog niet. Want, dat zei Veerle Koenen ook in haar toespraak gisteren, ze zijn bezig met die EU-begroting voor 2028. Nou, daar wordt de videogamesector specifiek dus in vermeld. Nou, dat vond ik toch best wel opvallend dat een eurocommissaris daar dan aan denkt. De commissie heeft een nieuw programma voorgesteld genaamd Agora EU. Dat is bedoeld om de cultuur- en mediasector een boost te geven. Maar er wordt de gamingindustrie nu dus specifiek aan toegevoegd. Dus daar wordt ook geld voor vrijgemaakt. En er wordt gesproken om in de begroting van 2028 een European Competitiveness Fund op te gaan nemen. Dat is voor meer dan $200 miljard. Dus dat weten we dan wel alweer. Is gericht op technologisch en soevereiniteitsvlak om, nou ja, daar wat slagen in te gaan slaan. Maar die 200 miljard is een breder plaatje voor meerdere sectoren. Maar daar valt de gamingindustrie dus onder, hebben we gisteren geleerd. Ja, en ze benadrukte ook dat dus daaraan zit te komen. En verder nog wat regels om kinderen te beschermen in games. Bijvoorbeeld later dit jaar, dat is daar onderdeel van de Digital Fairness Act. Nieuwe wetgeving die de consument, waaronder gamers, moet beschermen tegen schadelijke praktijken, zoals digital patterns of allemaal van die gacha gokmechanics. En ik sprak ook nog even met Reinier van Landschot. Hij is Europarlementariër namens Volt. En hij vatte nog even samen wat er nou later dit jaar precies aan zit te komen.
16: Er komt nieuwe wetgeving aan, die heet de Digital Fairness Act. En die gaat eigenlijk voor een groot deel over de bescherming van consumenten. En je ziet dat in sommige gevallen in de gamingwereld er ook misbruik kan worden gemaakt van consumenten, of die daar last van hebben doordat ze worden aangemoedigd om te veel geld uit te geven. Ja, dat soort dingen, daar kan de EU betere regels voor zorgen, zodat de gamingindustrie eigenlijk veel beter kan gaan opereren. En daar is volgens mij ieder gamingbedrijf bij gebaat, dat consumenten goed beschermd worden en veilig kunnen gamen in Europa.
9: Nou, daar is de EU dus serieus mee bezig. En ook Duitsland wil er geloof ik een grote rol in gaan spelen. Dankjewel, Donner Bakker, onze tech- en economie-redacteur vanaf Gamescom in Keulen.
15: En dan is 13 minuten voor 8. We gaan naar Dennis Mooij, Vliegende Vaart van de ANWB. Nou, zijn er niet heel veel files, maar toch wel wat, hè?
17: Als je ze gaat optellen, dan staat er 140 kilometer file. Nou, de meeste leveren niet al te veel vertraging op. Maar op twee wegen staat het wel goed vast. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een half uur extra nodig. Dat komt door een te hoge vrachtwagen eerder vanochtend bij de Drechttunnel. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Een ongeluk op de A29 naar Rotterdam levert 3 kwartier vertraging op tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijeland. De linkerrijstrook is dicht. Rijkswaterstaat verwacht tot 1 uur of 9 nodig te hebben om daar de weg weer helemaal vrij te krijgen. Flitsmeister meldt dan een camera op de A30, Barneveld-Ede bij 16,2 en de A35, Enschede-Almelo bij 69,3.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Tech-update.
15: En daarom in de studio Rosanne Peters van BNR's Tech-redactie. Rosanne, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: Nou, OpenAI komt nu een maand later met zijn eigen rapport over die Hugging Face hack. Help nog eventjes, wat was het ook weer?
18: Ja, nou ja, vorige maand hebben ze natuurlijk die evaluaties uitgevoerd met hun AI-agents. En ze wisten het internet op te komen, was niet de bedoeling.
15: Zonder dat OpenAI het wist, zelf werkende agents.
18: Uiteindelijk Hugging Face te hacken. En nu dus eindelijk dat eigen rapport. En OpenAI toont berouw. Wat hier is gebeurd, dat wordt beschreven als een ongekend cyberincident. Het bedrijf van Sam Altman geeft ook toe dat ze eerder hadden kunnen ingrijpen. Mm-hmm. Omdat er wel bepaalde signalen waren die ze eerder hadden kunnen oppikken. Zeker aangezien OpenAI een paar maanden voor dit incident al wist dat deze modellen kwetsbaarheden in software kunnen misbruiken om zo toegang te krijgen tot het internet. En dat is ook precies wat hier gebeurd is. Zo wisten de modellen GPT 5.6 Sol en een nog niet uitgebracht model vervolgens via online kwetsbaarheden zoals bijvoorbeeld gelekte inloggegevens uiteindelijk Hugging Face ook binnen te komen. En volgens OpenAI is met name dat niet uitgebrachte model de boosdoener hier geweest. Ze noemen het een zeer capabel model dat qua schaal vergelijkbaar is, maar alleen nog intern wordt gebruikt. Ze schrijven natuurlijk ook het een en ander over de toekomst. Want de beveiliging en beheersing moeten echt beter, net als de monitoring van deze evaluaties en hun eigen reactievermogen. En ook wil OpenAI vooral inzetten op het monitoren van de gedachtenstroom van die agents, om dus ja, beter te gaan begrijpen hoe zij werken en ja, denken tussen haakjes. Want ja, Bas, je zei het net al, het duurde dagen voordat OpenAI überhaupt doorhad wat hier precies was gebeurd. En dat is natuurlijk, ja, dat kan
15: beetje
18: natuurlijk
15: pijnlijk.
18: Echt niet. Maar ja, dit rapport, ja, een maand later, geeft dit nu heel veel vertrouwen voor de toekomst. Het geeft in ieder geval nieuwe inzichten en voor het eerst, ja, een heel uitgebreid, uitgebreide uitleg wat hier dan precies gebeurd is. Dus wel heel interessant om te lezen. Wat mij dan vooral zorgen baart, is dat OpenAI, ja, wel wist dat dit soort modellen wel het internet op kunnen, ook al is dat niet de bedoeling, en dat bepaalde signalen dan ook niet worden opgepikt. Nee. Dat is dan toch wel een beetje pijnlijk. Ja, we hebben het hier op BNR natuurlijk al heel vaak gehad over deze soort incidenten, want het gebeurt natuurlijk ook vaker, hè, recent ook nog met Anthropic, dus het is zeker niet alleen bij OpenAI aan de hand. En ja, eerder deze week ook nog 15 aanklagers in Amerika, die OpenAI nog opriepen om echt een rem te zetten op de ontwikkeling van deze krachtige modellen, hè. Want ja, het is gewoon een gevaarlijke situatie. Dat willen zij met hun onderzoek ook aantonen van, hè, was het onvermogen mogen of onwil bij OpenAI,
15: ja, ja, precies,
18: om toch, ja, burgers in gevaar te brengen. Want die, ja, die agents die gaan gewoon het internet op en die kunnen dus, exact, allerlei schade aanrichten. Maar goed, ja, volgens hen is het in ieder geval duidelijk. Ik ben heel benieuwd wat verder de reacties zullen zijn vandaag op dit rapport.
15: We gaan het zien. Dan naar die World Humanoid Robot Games in Peking. We hebben daar al hilarische taferelen van gezien. Maar ook een robot die bijvoorbeeld de 100 meter sprint van Usain Bolt wist te verbeteren. Ja. Maar er zijn meer records gebroken.
18: Ja, maandag werd het 17 jaar oude record van Usain Bolt inderdaad verbroken. Dat was Lightning, de robot die het in 9,32 seconden deed. Mm-hmm. En Usain Bolt dus in 9,58 seconden. Maar nu is een andere robot dus nog sneller. Hij deed het in 8,64 seconden. Oh. Dus blijkbaar een paar dagen later, de records blijven daar verbroken worden. Ja, dat klonk een beetje zo.
15: Dat was die robot.
9: Ziet er niet uit, hè?
15: Nee. Maar ze lopen dan tegen de muur aan. Ik zag één zo'n robot, die ging heel snel, die knalde tegen de muur, viel uit elkaar en begon te fikken.
18: Ja, precies. Nou, Usain Bolt, misschien vindt hij het niet zo leuk dat zijn record verbroken wordt, maar hij zal waarschijnlijk wel lachen dat hij kan remmen en zij
15: niet in brand vliegt. Ja.
18: Nee, maar goed, hè, belangrijke spelen voor China, want zij kunnen hier natuurlijk dagenlang laten zien hoe ver ze zijn op het gebied van humanoid robots. Ja. Vooral aan de Amerikanen natuurlijk, want ja, 2000 robots die meedoen, bijna allemaal Chinees. En vorige maand kondigden de Amerikanen bijvoorbeeld nog een importverbod aan op nieuwe in het buitenland geproduceerde humanoid robots, om nationale veiligheidsredenen specifiek gericht op China. Dus je ziet hier ook wel weer een lekkere veten gaan natuurlijk.
15: Ja, ja.
18: Maar goed, het gaat natuurlijk helemaal niet om dat rennen. Het is eigenlijk ook een beetje stom en grappig om naar te kijken.
15: Ja, maar het laat wel zien wat ze kunnen tegenwoordig.
18: Laat zien wat ze kunnen. En
15: hoewel het niet altijd goed gaat. Ik zag ook 5 robots die gewoon in een sintelbaantje aan het rondhollen zijn. En er is één die bij de start gewoon naar 30 meter onderuit gaat.
18: Oh. Ja.
15: En daar op zijn buik blijft hollen. Dat heel cool.
18: Ja, hij heeft de opdracht gegeven, rennen, en dan blijf je ook rennen. Ja, joh, en ook huishoudelijke taken. Want uiteindelijk moet je ook een beetje voor je gaan zien hoe wij dit soort robots in de toekomst kunnen gaan gebruiken, willen gaan gebruiken. En dan zoek je natuurlijk ook niet echt een tennismaatje.
9: Ik zag ook verspringen. Ook heel raar. Ook robots die verspringen. Ik weet niet.
15: Ja. Ja. Wat wel fijn is dat je een robot straks hebt die heel hard wegholt van je, als je niet meer met hem wil. Dankjewel. Rosanne Peters.
19: BNR-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
15: Ja, dan nog even terug naar het overlijden van country queen Dolly Parton gisteren. Er kwamen vanuit de hele wereld steunbetuiging en woorden van dank voor wat ze allemaal heeft gedaan. Maar een van de mooiere, zag ik, Ivan, die komt van het Britse koninklijke familie. Want die schreef: wij herdenken onze geweldige Dolly, die zoveel mensen vreugde, troost en inspiratie bracht. Waaronder de miljoenen kinderen die gratis boeken ontvingen via haar Imagination Library. En besluiten doen de royals dan, je ziet Charles het schrijven: we will always love you. Vrij naar Dolly. Maar ja, dat is best mooi. Maar als je het Britse koningshuis bent, dan heb je natuurlijk wel wat extra achter de hand om je boodschap wat kracht bij te zetten. Nou, men nemen 40 berenmutsen, 40 rode uniforms, een gelijk aantal instrumenten en een clubje paleiswachten van Buckingham Palace. En dan krijg je dus dit.
9: Ja, mooi eerbetoon.
15: Met de berenmuts op en inderdaad 9-to-5 spelend voor Buckingham Palace. En ik neem aan dat de hele koninklijke familie met zijn neus tegen de ruiten van het paleis heeft gestaan. Terwijl Prinsjesdag snel dichterbij komt, neemt de spanning binnen de coalitie over de begroting steeds verder toe. En het heet hangijzer is box 3. Zometeen, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
20: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
23: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
25: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
26: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
25: Obli, meer rust, meer rendement.
27: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
28: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
29: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
2: Weten hoe Lang Rak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
5: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Nu in de BNR-app.
7: De begroting loopt vast op box 3 en quote terechtse koers. Het wordt een spannende dag voor het kabinet. Uitpontgolf nog niet voorbij, huuraanbod weer fors geslonken. En Amerika en Canada hebben geen contact meer na vastlopen handelsoverleg. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
8: Brengt ons bij Dennis Mooij van AWB. Dennis, hoe staat het erbij op de weg?
9: Nou, er staat nu zo'n 140 kilometer file. Nou, de meeste files die er staan leveren niet al te veel vertraging op. Maar de afgelopen 10 minuten, 15 minuten zijn er wel wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld ben je een kwartier langer onderweg. Op de A1 vanuit Enschede naar Hengelo. Voor knooppunt Buren heb je een kwartier vertraging. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Velsen en Batuverdorp doe je 10 minuten langer over. En de A29. Vanuit de Bergen op Zoom naar Rotterdam voor Oud-Beijeland is het oponthoud bijna een half uur. Hier is de linkerrijstrook nog een uur lang dicht volgens Rijkswaterstaat. Flitsmeister meldt aan de camera op de A30, Barneveld-Ede bij 15,7. En de A58, Breda-Bergen op Zoom bij 86,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door AI. Nvidia levert de chips die grote techbedrijven nodig hebben in hun datacenters. Nvidia denkt dat de groei doorgaat, volgend jaar met ongeveer 70%. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Nou, de Nikkei staat een kwart procentje lager. De Hang Seng 1/4 lager. En de Kospi in Zuid-Korea en Seoul staat 1,1% hoger. Kijken we naar de olies. Op dit moment zien we Brent Crude op 86,18 koersen. En dat betekent dat we toch wel wat lager zijn dan een week geleden. En dat komt allemaal omdat er gesprekken zijn gevoerd tussen Iran en Oman over een soort raamwerkovereenkomst om olie door de Straat van Hormuz te krijgen, meldt persbureau Reuters. Maar andere media...

0: Bedrijf CNBC zegt, ja, je moet er wel scherp op blijven. De zorgen over het conflict in het Midden-Oosten, die blijven nog steeds gewoon bestaan. Amerikaanse, de West Texas Intermediate, die is een 0,5% lager op $82 per vat. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Prinsjesdag komt snel dichterbij, want het is de derde dinsdag in september. Nou, een weekje of drie weg. En nu neemt de spanning binnen de coalitie over de begroting steeds verder toe. En dat hete hangijzer daarbij blijkt box 3 te zijn. Hoe dat zit, hoor je zo van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
1: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
1: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Jazeker, 8:05 is het geworden op deze 27 augustus 2026. Het is donderdag. Mooie nazomerdag lijkt het te gaan worden. Die eindigt in hagel en natte sneeuw. Nou, dat net nog niet, maar het wordt waarschijnlijk vanavond waardeloos weer. Dus geniet er nog even van vandaag. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
9: Bas, we geven je zo meteen even een update over de situatie in Nepal. Ja. En de overstroming daar, wat we daar tot nu toe op dit moment van weten. En verder hebben we het over de servers van Nvidia. Die waren, nou, je zou kunnen zeggen, geweldig. Omzetten verdubbeld in een kwartaal bijvoorbeeld. En toch zijn er ook wat zorgen over een soort visueuze cirkel waarbij Nvidia, ja, zijn eigen klanten financiert. Is dat nou een duurzaam model of kan dat ook een keer gaan barsten? Bespreken we ook zo meteen.
0: Ja, en we hebben het over de Houdini van Albanië. Wie dat dan is, hoor je straks ook. Maar we gaan eerst naar Politiek Den Haag, want terwijl het minderheidskabinet naar steun voor zijn begroting zoekt, die morgen in concept eigenlijk naar de Raad van State moet, loopt de spanning op binnen de coalitie. Want D66 en CDA die staan kennelijk lijnrecht tegenover de VVD, melden NOS en het FD. Terwijl VVD-minister Heijnen van Financiën gisteren juist meldde dat het kabinet de puzzel, het is een 3D-puzzel, zei hij wel, voor een nieuwe begroting af had. Maar het ligt dus toch een beetje anders, zegt politiek verslag Michiel Jurjens.
10: Die begroting zou volgens hem zowel wensen vanuit links als wensen vanuit rechts verenigen. En vanuit daaruit moest het dan uiteindelijk wel mogelijk worden om tot meerderheden te komen. Maar er is ontevredenheid, vooral bij D66 en CDA. Die vinden dat Heijnen te veel naar rechts aan het bewegen is met de begroting die hij dan gemaakt heeft. Terwijl, dat is ook zo, met pro erbij is het makkelijker om tot meerderheden te komen, zeker in de Eerste Kamer. En dus wordt er druk gezet vanuit D66 en het CDA op de VVD om toch wat meer richting pro te gaan bewegen. Dat gebeurt achter de schermen in overleggen, maar het gebeurt ook voor de schermen. De fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, zat gisteravond bij Goedenavond Nederland en daar zei hij dit.
11: Natuurlijk is er een wat grotere afstand tussen de VVD en Pro dan tussen anderen. Alleen, daar kun je eindeloos in blijven hangen. Ik denk dan bijvoorbeeld terug toen D66 zelf in de oppositie zat. Toen hebben we ook een keer een kabinet van PvdA en VVD, notabene, uit de brand geholpen, samen met de SGP. Nou, als D66 en de SGP samen vanuit de oppositie een begrotingsakkoord mogelijk kunnen maken, ja, dan moeten Pro en de VVD, die ooit samen in het kabinet hebben gezeten, dat ook prima kunnen.
10: Ja. Ja, hij verwijst naar het kabinet Rutte 2 met de constructieve 3 destijds. Ja. D66, de ChristenUnie en de SGP waren dat. Die konden dat kabinet in de Eerste Kamer toen aan de meerderheid helpen en deden dat ook. Ja, Pro, daar was afgelopen maandag een gesprek mee met fractievoorzitter en partijleider Jesse Klaver. Maar dat was ook het laatste gesprek afgelopen maandag. Ondertussen zijn er wel al 5 gesprekken bijvoorbeeld met Ja 21 geweest. Mm. En daar is dus ontevredenheid over binnen de coalitie, over hoe dat gaat.
0: Ja, en dat leunt wat meer naar rechts, dus dat zal wat meer steun van de VVD hebben. Maar de druk die nu wordt gezet door CDA en D66, Michiel, op die VVD, gaat de partij daarvoor door de knieën, denk je, de VVD?
10: Ja, dat zullen we dus moeten gaan zien. Maar het zal lastig te slikken zijn voor de VVD. De verkiezingscampagne van die partij vorig jaar oktober voor de Tweede Kamerverkiezingen, die is zo'n beetje gered doordat de partij zich zo stevig ging afzetten tegen Pro. Ja. Tijdens de kabinetsformatie heeft de VVD daaraan vastgehouden. Met Pro viel niet te praten inhoudelijk. De verschillen zouden te groot zijn. Nou, mede dat heeft geleid tot het minderheidskabinet dat we nu hebben. Gisteravond is er dus overleg geweest. De uitkomst daarvan die is onbekend. En die gesprekken gaan vandaag verder. Dus we gaan een paar spannende dagen tegemoet.
0: Ja, bij de collega's van het FD lezen we vandaag dat een groot struikelblok onzekerheid rond box 3 is. Het belasting van het vermogen in box 3. Hoe zit dat? Is dat inderdaad de juiste afdronk?
10: Ja, die nieuwe invulling van box 3 ligt op dit moment in de Eerste Kamer. Nadat dit voorjaar de Tweede Kamer ermee akkoord ging. He, met die vermogensaanwasbelasting. Ja. Waarbij je dus gaat betalen over de aandelenbeleggingen die op papier meer waard zijn geworden, maar die je nog niet gecashed hebt. Ja. Nou, zonder aanpassing gaat dat plan sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat gaat er niet doorheen komen. Daar is geen meerderheid voor. Als dat gebeurt, zou dat miljarden schelen aan belastinginkomsten. En dat zou, er staat dus miljarden kosten, zo kun je het zien. Nou, het kabinet werkt aan aanpassingen. Maar ook dan, nog even zonder dat we te diep ingaan wat die verschillende aanpassingen kunnen zijn. Maar in ieder geval, dan komen er miljarden minder binnen. Terwijl die miljarden ook nodig zijn om andere lastenverzwaringen, zoals die vrijheidsbijdrage, de verhoging van de inkomstenbelasting, om de hogere defensieuitgaven daarmee deels te kunnen betalen. Daar weten we inmiddels van, dat gaat, als het zo doorgevoerd wordt, leiden tot koopkrachtverlies. Nou, dat is ook niet gewenst. Nee. Dus wordt er gekeken, kan dat wat verzacht worden? Mm-hmm. Maar ja, wat er met box 3 gaat gebeuren en hoeveel dat gaat kosten, ja, dat zijn weer dus miljarden die daar naartoe gaan. En ook dat maakt de puzzel dus nog complexer. Ja. En het FD schrijft dus dat dat een van de hete hangijzers is, ook achter de schermen.
0: Ja, precies. Nou, Pro weten we, zetten weer in op het niet bezuinigen op WW en WIA, zoals het kabinet wilde. Dat zou een mooie inkomstenpost zijn, dus ja, best een beetje lastig ding. Hoe nu verder? Want ja, morgen moet er een concertbegroting naar de Raad van State, Michiel.
10: Ja, nou, ik zei het al, een spannende dag gaan we tegemoet. Ja. Met nog meer overleg en nog meer praten. Mm-hmm. Ik heb ook alweer foto's voorbij zien komen gisteravond laat van overleggen. En dan zijn er wat knappe fotografen die dan toch tussen ramen met half dichte Luxaflex door wat foto's weten te maken. Nou, dat soort toestanden zullen we dus gaan krijgen. En dat gaat dus over de inhoud, maar ook over het proces. Nodigen we Pro nou nog eens uit, ja of nee? Die deadline ligt inderdaad normaal morgen, de laatste ministerraad van augustus. Dan was het oorspronkelijke plan om een begroting, het liefst al met steun, om die naar de Raad van State te sturen. Nou, als dat niet lukt, dan zou het ook nog maandag kunnen.
0: Ja, laatste
10: omdat dat
0: dag.
10: De laatste dag van augustus is. Ja. Maar we gaan een spannend dagje tegemoet.
0: Zeker. Zij politiek verslaggever van Michiel Jurins, die beloofde dat hij dat zal gaan volgen voor ons uiteraard. En als er nieuws is, dan meldt hij zich direct. We blijven in Politiek Den Haag, hè?
9: Ja, want meer politiek nieuws komt deze ochtend van Mona Keizer. Al dagen geruchten over haar politieke toekomst. En deze ochtend bevestigt ze aan de Telegraaf dat ze inderdaad bezig is met het oprichten van wat uiteindelijk een nieuwe politieke partij partij moet worden. Keizer hoopt met haar partij volgend jaar mee te doen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En ik zei al vorige week, ja, lekt al uit dat ze bezig is met een politieke beweging onder de naam Project 2029. Doet ook heel erg denken aan Project 2026 van Donald Trump. Maar dit is dus 29 van Keizer. Volgens Keizer is het een sociaal-conservatieve beweging die de oprichting van de partij moet mogelijk maken. Een vehikel in aanloop naar dus. Het kan wel een tijdje duren nog voordat de partij echt is opgetuigd. Want Keizer is nog druk op zoek naar mensen en donateurs, zo zegt ze tegen de krant. Dus mensen met interesse, die kunnen zich melden. Die nieuwe partij zou zich onder meer moeten gaan bezighouden met het terugdringen van migranten. Aantallen immigratie dus. En zal zich ook richten op ondernemerschap. En ja, als je dat zo leest, dan denk je heel erg van, nou, het is misschien wel een beetje BBB. Ik zag Geert Wilders, die reageerde op Twitter, die zei eigenlijk gewoon een CDA-kloon. Volgens Keizer kon BBB de plannen niet verzilveren, want ze zat eerder bij de partij. Ja. Ondanks dat ze inderdaad namens die partij nog een tijdje ook vicepremier is geweest. Ja, dat is waar ook. Nou, toekomstige partij is de zoveelste partij op rechts. PVV, JA21, FVD, SGP, BBB, binnenkort dus nog de Keizerpartij wellicht. In november wil Keizer dan gaan afwegen of er echt voldoende steun is om mee te doen, of ze het ziet zitten aan die statenverkiezingen in maart volgend jaar. En als dat niet zo is, dan slaat haar beweging die verkiezingen nog even over, maar wil ze later alsnog mee doen. Maar nou ja, Keizer die wil dus terugkomen actief in de Politiek Den Haag.
0: KKA.
9: Wat, hoe?
0: Koning, keizer, admiraal en partij hebben ze allemaal.
9: Nou, top.
0: Nou, lijkt me prima.
12: BNR Nieuwsradio.
9: Niks meer aan doen.
12: De ochtendspits.
0: Dan gaan we even naar buitengewoon treurig nieuws. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt over die overstroming, die modderlawine die op de grens met China en Nepal ineens neerdaalde. Tot groot onheil van het aantal vermisten daar. 826 mensen zijn er vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Een groot deel daarvan zijn buitenlandse toeristen, waaronder mogelijk één Nederlander. En China meldt aan de kant van Tibet dat er 558 mensen zijn vermist. Dodental is inmiddels opgelopen op 165, maar daarmee vrees ik dat we nog lang niet alles hebben gezien. Reddingsacties zijn in volle gang, Iwan, geloof ik, hè?
9: Ja, Nepal heeft het leger ingezet uiteraard voor die reddingsoperatie en het uitdelen van hulpgoederen. En ook het Rode Kruis is met het actief in het gebied actief met onder andere helikopters. Veel mensen zijn afgesloten van de buitenwereld omdat infrastructuur, denk aan bruggen, wegen enzovoorts, allemaal zijn weggevaagd of onbegaanbaar zijn geworden. En meerdere landen hebben inmiddels ook hulp aangeboden aan Nepal. India stuurt medicijnen en hulpgoederen. Het Chinese leger heeft drones ingezet om de schade te inventariseren. Amerika heeft een $500.000 ter beschikking gesteld. En Ursula von der Leyen van de Europese Commissie schrijft op X dat de satellieten van Copernicus, het Europese klimaatnetwerk, geactiveerd zijn om getroffen gebieden in kaart te kunnen brengen. Europa staat volgens haar klaar om verdere hulp te bieden. En vanochtend hebben we even gebeld naar het USAR, het Urban Search and Rescue Team. Die vaak met honden naar allerlei rampplekken gaan om daar te zoeken naar overlevenden. Nou, of zij ingezet worden is niet duidelijk. Althans, zij laten aan ons weten dat ze nog geen hulpverzoek hebben ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, want dat is hun opdrachtgever, zeg maar eventjes. Of het ministerie daar wel mee bezig is en of dat hulpverzoek nog komt, dat weten we op dit moment niet.
0: Maar volgens de Amerikaanse geologische dienst is de overstroming veroorzaakt doordat er een gletsjer is ingezakt aan de noordkant van de Himalaya, waardoor er een seismische activiteit ontstond, met dus die overstroming stroomafwaarts tot gevolg. Eigenlijk is die lawine opgelost in een soort modderstroom veranderd en heeft alles op zijn pad meegesleurd. Eerder nog werd de overstroming toegewezen aan een aardbeving, maar dat is dus niet zo, zegt die United States Geological Survey, oftewel de USGS. Een hoogleraar berghydrologie in Nederland die zegt in Tadé dat die gletsjerinstorting een gevolg is van klimaatverandering. Gletsjers in de Himalaya zijn uiterst gevoelig voor de opwarming van de aarde. Volgens onderzoek zal een groot deel van het gletsjervolume in het gebied tegen het eind van de eeuw verloren gaan als opwarming aanhoudt. 16 over 8. Dennis Mooij van de ANWB. De A4 is afgesloten richting Amsterdam. Wat is daar gebeurd, Dennis?
13: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval, de politie is daar bezig met een actie. En daardoor is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam afgesloten bij Zoeterwoude-Dorp. Het verkeer staat al stil vanaf het knooppunt Prins Klausplein over 7 kilometer. We proberen nu uit te zoeken wat ze daar nou precies aan het doen zijn. Flitsmeister meldt een camera op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 245,1. En op de A27 naar Almere bij 114,9.
12: BNR
14: Luister vandaag, begrijp morgen.
15: AI lijkt een zeepbel te zijn.
16: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
17: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
0: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen. Ja, en ik vind leuke mensen heet Iwan Verrips. Iwan.
9: Dank je. We gaan naar een van de hoogtepunten van het cijferseizoen. Namelijk de kwartaalcijfers van Nvidia, gisteravond gepubliceerd. En de verwachtingen meer dan waargemaakt. Omzet en winst ruim verdubbeld in een kwartaaltijd. Omzet $96 miljard, netto winst $60 miljard. En analisten gingen uit van een omzet van $92 miljard. Dus dat is nog een stukje beter. Reiner Wietsma is portfolio manager bij Centiv. Heeft de cijfers uiteraard bekeken. En ja, ook hij ziet dat de groei van Nvidia praktisch volledig te danken is aan de datacenters.
18: Van de 96 miljard omzet in het afgelopen kwartaal is 90 miljard gerelateerd aan datacenters. En daar zit ook eigenlijk alle groei. De AI-klanten van Nvidia die spenderen behoorlijk. Want de omzet is 106% hoger dan vorig jaar, dus er is veel om blij mee te zijn daar.
9: Ja, en als je dit soort winstcijfers ziet bij dit soort omzetcijfers, hoe weet Nvidia dat te realiseren in vredesnaam?
18: Nou, de competitieve kracht van de chips en de volledige oplossing die ze levert is zo groot dat ze daarmee ook een ontzettend sterk pricing power of prijszettend vermogen hebben. Waar Nvidia heel erg veel aandacht aan geeft en ook altijd op focust, is het gaat niet zozeer om de prijs van mijn chip. Die zijn uiteraard hartstikke hoog. Maar om hoeveel output kan mijn chip leveren voor de hoeveelheid stroom. Want dat is vooral de beperkende factor die je erin kan stoppen. Dus eigenlijk het aantal tokens per watt dat je kan genereren. En daarin zijn ze gewoon veel beter dan concurrenten. Dus ook de chips die door Google en Amazon zelf worden gemaakt. En daarmee houden ze dus ook die enorme marges eigenlijk al heel lang op peil. Omdat ze dus relatief wel een chip leveren die het efficiëntst is. En daarmee dus het meest aantrekkelijk is voor datacenter klanten om te kopen.
9: Ja, en sterker nog, het zou allemaal nog beter kunnen zijn. Want Nvidia zegt ook, we zouden meer kunnen verkopen als we genoeg onderdelen zouden kunnen krijgen. Een probleem in de toeleveringsketen. Dus waar zit dat probleem met name?
18: Op meerdere plekken, maar de allergrootste is TSMC, of eigenlijk gewoon de productie van de chip zelf. Want Nvidia ontwikkelt ze, maar maakt ze niet. Dat gebeurt volledig bij TSMC in Taiwan. TSMC heeft lang minder geïnvesteerd, omdat ze ook wat voorzichtiger waren met alle vragen uit de AI-hoek. En eigenlijk pas de laatste 2 jaar is die ook vol capaciteit bij gaan bouwen. We zien bijvoorbeeld ook in de geheugenchips, waar nu ook steeds grotere tekorten zijn ontstaan. Het is wel. Die 100% groei jaar over jaar is nog knapper als je bedenkt dat dit een product is met duizenden en duizenden verschillende onderdelen. Die ook allemaal echt gemaakt moeten worden. Het is geen software waar dit natuurlijk een stuk makkelijker is.
9: Nee, daar zijn er ook wel iets aan zorgen, want Nvidia verkoopt dus chips, maar ze helpen ook klanten met financiering om nieuwe datacenters te kunnen bouwen. En dan is een beetje de vraag, stel dat ze daarmee zouden stoppen, in hoeverre is dat een soort van zelfgemaakte verkopen, zelfgefinancierde verkopen? In hoeverre werkt dat ook nog als je daarmee zou stoppen?
18: Ja, dat is letterlijk de trillion-dollar question tegenwoordig. Ben je niet je eigen klant aan het financieren? Ja. Nvidia zelf vindt dat uiteraard niet of ziet dat anders. Die zegt OpenAI en Anthropic en anderen gaan gewoon de grootste bedrijven van de toekomst worden. En wij helpen ze eigenlijk over een bump heen die ze in het begin hebben, omdat ze nu veel moeten investeren in compute en later ook al die omzetten gaan realiseren. Ja. Feit blijft dat Nvidia natuurlijk heel veel belangen neemt in haar klanten. En het geld dat Nvidia dan betaalt om een belang te kopen, ook weer als omzet bij Nvidia terugkomt. Ja. De vraag is misschien meer hoeveel geloof heb je in het uiteindelijke product dat ook gerealiseerd wordt. Dus compute en hoeveel vraag er ook naar gaat zijn in de komende jaren. En daar is de enige manier om erachter te komen is als we het op een gegeven moment mee gaan maken. Ja. Anders blijft het een debat.
9: Ja. Even kijken hoe de beurs reageerde. Nou, aanvankelijk eigenlijk weinig beweging. Pas toen Nvidia tijdens de toelichting sprak over een groei van 70%. Nou, toen schoot het toch een beetje omhoog. Ja, dit waren dus goede cijfers, beter dan verwacht. En toch echt overtuigen wist het ook niet. Ja, later pas bij die Outlook.
18: Het probleem is een beetje dat iedereen verwacht al dat het beter is. Dus als het dan beter is, dan gebeurt er ook helemaal niets meer. Ja. Voor het volgende fiscale jaar. Dat eindigt in januari 2028. Dat is een beetje onhandig. Maar dus even op kalenderjaar 2027 was de marktverwachting ongeveer 45% groei. En in de toelichting gaf de CFO eigenlijk vrij casual aan dat het 70% was, al dus Nvidia. Nou, als je het verschil tussen 45 en 70 neemt, kom je toch al snel op 60, 70 miljard extra omzet. Dat was dan toch nog genoeg voor 5%. Maar ja, er is een tijd geweest vroeger dat Nvidia enthousiaster reageerde op dit soort enorme groeiverhogingen. Ja.
9: Tot slot, Nvidia wil uitbreiden. Volgens Bloomberg praat het over de overname van AI-platform Hugging Face. Dat kennen wij omdat het door onder andere OpenAI gehackt is, enige tijd geleden. Ja. Waarom wil Nvidia, ze zijn al aandeelhouder, waarom willen ze dat helemaal inlijven?
18: Nou, het is eigenlijk een bredere strategie van Nvidia om op heel veel verschillende plekken belangen te hebben. Het absolute bedrag dat ze hiervoor gaan betalen is beperkt. En het helpt Nvidia weer in de ontwikkeling van zijn eigen producten en belangrijk zijn in het hele ecosysteem. Dus het past in een breder plaatje dat ze eigenlijk continu nu bezig zijn ook om belangen in derden te kopen.
9: En dat zei Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv.
0: Ja, en dan moeten we het hebben over een 42-jarige Albanese die heet Tauland Toma. En beter had hij gewoon Houdini kunnen heten. Want de man is in 16 jaar tijd maar liefst 4 keer uit een gevangenis weten te ontsnappen. 3 keer in Italië, en 1 keer deed hij dat in België. En inmiddels is hij gepakt door de Spanjaarden in Tarragona. Voor hoe lang, dat weet nog niemand. Maar laten we even terugkijken naar zijn glansrijke carrière. Zijn laatste ontsnapping was in december vorig jaar. Toen ontsnapte hij uit de zwaar beveiligde gevangenis bij Milaan. Maar toch niet zo zwaar beveiligd. Want hij zaagde daar de tralies van zijn cel door en liet zich met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden zakken. En daarna wist hij ook nog over de buitenmuur te komen. Sindsdien vluchtte hij en wist hij in Spanje dus terecht te komen. Hij werd gezocht door Italië met een Europees arrestatiebevel. Maar dit was dus niet de eerste keer. In 2009 ontsnapte hij in Terni in Italië. 4 jaar later deed hij dat opnieuw in Parma. En ook daar zaagde hij een tralie door en gebruikte hij lakens om naar beneden te komen. Maar zijn opvallendste ontsnapping was toch wel in 2013. Toen zat hij vast in België, de gevangenis van Lantin, zeer goed beveiligd. En daar vormden andere gevangenen een menselijke piramide. Ze wilden hem kennelijk zo snel kwijt. Hij kon over de gevangenismuur klimmen en buiten stond een auto klaar. En daarmee werd hij afgevoerd.
9: Ja, weg was die.
0: Dus weer gepakt in Milaan. Daar heeft hij 9 maanden vastgezeten en nu is hij dus gepakt in Tarragona. Nou, dat verliep niet helemaal zonder slag of dood, want hij verzette zich. Maar mensen die bij hem waren, die probeerden in te grijpen. Dus hij heeft wel vrienden. Meneer Toma maakt dus overal vrienden die hem helpen ontsnappen of proberen weg te komen. De politie raakte daarbij gewond, maar toch. Hij had valse identiteitspapieren bij zich. Zit nu vast in Tarragona, wacht op zijn uitlevering aan Italië. En daar loopt zijn gevangenisstraf volgens verschillende bronnen nog tientallen jaren door. Maar de grote vraag is, hoe lang gaat hij vastzitten? En dat hij in het red team van het Europese gevangeniswezen moet worden opgenomen deze manier. Ja. Van toon maar aan waar je makkelijk kan uitbreken. Hier is een vuil, hier zijn de lakens. Succes
9: ermee.
0: De EU moet een veel hardere koers gaan varen ten opzichte van China, zegt althans de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar wat is die koers dan? En hoe moeten we dat doen? Gaan we het zo uitgebreid over hebben.
19: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
20: Tot morgen.
21: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
22: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
24: En, hoe ging je leestoets?
25: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
24: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: In 14 weken begrijpend leren lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltekst.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
4: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
4: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
6: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
20: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
27: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
28: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
29: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
30: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
31: BNR.
13: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 180 kilometer file. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld heb je een half uur vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Ook op de A1 en dan vanuit Duitsland naar Hengelo voor knooppunt Buren 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A35. Maar daar is de weg weer vrij. De politie heeft iemand aangehouden op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. De weg is afgesloten bij Zoeterwoude-Dorp. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude staat er 10 kilometer file. Omrijden die via Wassenaar, onder andere over de N44 en de A44. En op de A29 naar Rotterdam heb je voor Oud-Beijerland 40 minuten vertraging door een ongeluk. Flitsmeister meldt dan een camera op de A12, Utrecht-Arnhem bij 120,0... en de A17 naar Dordrecht bij 6,7.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
33: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door AI. NVIDIA levert de chips die grote techbedrijven nodig hebben in hun datacenters. NVIDIA denkt dat de groei doorgaat, volgend jaar met ongeveer 70%. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Geringsbeleid, heeft een rapport uitgebracht en zegt dat de EU moet veel harder gaan koersen ten opzichte van China. Sterker nog, er moeten gewoon importheffingen komen. Hoe gaan we dat nou doen? Dat gaan we zo bespreken met oud-minister Ab Klink, tegenwoordig lid van de WRR.
7: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Chris?
14: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En daarmee werd het 8:55 op deze 27 augustus 2026. Het is een donderdag. Het verkeer is redelijk rustig. Vanavond gaat keihard regenen. Vandaag wordt het een mooie dag. Geniet er een beetje van. En dat genieten kan nu meteen beginnen, want Iwan weet wat het gewoon een half uur gaat doen.
15: Zeker. Zometeen hoor je de CEO van netbeheerder Enexis. Die heeft een idee om een groot deel van het probleem rondom netcongestie op te lossen. Alleen dan moet u zich wel een beetje anders opstellen. Is zijn oplossing. Hoor je zo meteen meer over. En verder de vaste onderdelen van dit half uur. Een blik op de aankomende beursdag met Stan Westerterp en Bart Mol met een crypto-update.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want de Europese Unie moet veel hardere maatregelen nemen om de concurrentie uit China het hoofd te kunnen bieden. We weten het, China overspoelt ons met exportproducten die vaak zijn die tot stand gekomen met staatssteun, met Chinese staatssteun, waardoor ze eigenlijk een pricing hebben die niet meer concurreerbaar is met Europese bedrijven. De WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Geringsbeleid, pleit voor dat soort keiharde maatregelen in een advies dat over een half uur wordt aangeboden aan Helene Herbert van Economische Zaken en Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Bij ons is nu lid van de WRR, raadslid, en voormalig minister Ab Klink. Meneer Klink, goedemorgen.
16: Een hele goede morgen.
0: Ja, de WRR zegt de positie van Europa is buitengewoon kwetsbaar. En vooral zijn we afhankelijk van China en mindere mate van Amerika. Welke gevaren schetst die eens eventjes? Ziet u dan precies?
16: Ja, de meest acute gevaren zijn op dit moment dat Europa snel de-industrialiseert. Dus dat we onze industrie gaan verliezen. Dat is in Duitsland heel merkbaar. Daar zijn tienduizenden werklozen komen erbij per maand. Met name in Zuid-Duitsland, waar de industrie sterk is. En dan moeten we niet alleen denken aan de automobielindustrie, maar bijvoorbeeld ook aan de tunnelbouw, wat in Baden-Württemberg een belangrijke branche is. Maar het gaat niet alleen over deze industrie, het gaat over de totaliteit. Denk even ook aan medische technologie. Philips Siemens, die ondervinden ook die enorme concurrentie vanuit China.
0: Ja, en een van de maatregelen die u nu voorstelt is gewoon keihard importheffingen, hoge heffingen stellen op Chinese producten. Beetje in lijn met Donald Trump?
16: Nou, wat wij zeggen, we hebben eigenlijk een vierslag. Zonder het ingewikkeld te maken, maar er loopt nu overleg met China en Europa. Vanuit de Europese Commissie, dat moet in oktober afgerond zijn. En hopelijk gaat dat slagen, want China heeft ook gerechtvaardigde belangen. Ze hebben een enorme sprong gemaakt in hun welvaart. Ja. Dat komt ook te goed aan de bevolking, maar het komt te weinig te goed aan de bevolking. De consumptie is laag, het spaaroverschot is enorm groot. Daarvoor kunnen ze die industriële impulsen allemaal betalen. Maar dat creëert een oneerlijk speelveld. En als je er niet uitkomt, dan moet je wel weten wat je plan B is. En daarvan zeggen wij, ja, dan moet je toch ofwel met gelijke munt betalen, om het zomaar even te zeggen. Mm-hmm. Dus als wij geen markttoegang hebben in China, dan zij ook hier niet, enzovoort. En werkt dat allemaal niet, ja, dan moet je zelfs aan scenario's denken waarbij je de waarde van de euro verlaagt, dan wel met financiële restricties komt. Dat zijn allemaal maatregelen waar je eigenlijk niet aan wil denken, nee. Omdat het ook, nou ja, echt een handelsoorlog kan ontketenen enzovoort. Maar
0: en dus de keerzijde is, economische impact heeft.
16: De keerzijde is dat je industrie verliest.
0: Ja,
16: hè?
0: Ja, precies. Anderzijds, het heeft meteen directe impact ook op onze koopkracht, op inflatie. En inderdaad op de lange duur zou het ten koste gaan van onze industrie. Nu krijgen de ministers Herbert en Sjoerdsma dus het rapport overhandigd. Wat wil u van ze weten? Welke actie moeten ze gaan plegen?
16: Nou, die overleggen die vinden op Europees niveau plaats, ja. Omdat handelspolitiek een Europese verantwoordelijkheid is. Maar wat Nederland kan doen, en Europa trouwens ook, en wat ze moeten doen, want het is niet alleen maar handel, het is ook industriepolitiek. En ja. Dat doen de Chinezen en de Amerikanen gewoon veel beter dan wij.
0: Duidelijk, maar nogmaals, Sjoerdsma en Herbert gaan dit dus overbrengen aan Maros Sefcovic, de eurocommissaris van handel, want die gaat praten met China over herstellen van de balans, hè? Neemt
16: ja,
0: u uw rapport
16: die heeft
0: mee?
16: Op dit moment die gesprekken.
0: Ja.
16: Ik hoop dat ze het rapport meenemen. Ik hoop ook dat andere punt nog even oppakkend. Dat ze toch leren van China en Amerika. Dat vooral een combinatie van regie vanuit de overheid en het stimuleren van competitie en de markt, dat die combinatie uiteindelijk toch een enorme sleutel is in het succes van China en de VS.
0: Zeker, maar dat impliceert wel dat je een Europese politiek moet hebben, industriepolitiek en handelspolitiek. En nu komt u weer als Nederland met zo'n rapport. Is dit een gecoördineerde actie ook met de vergelijkbare WRR's in de andere landen?
16: We hebben er zeker contact mee gehad, ja. Maar dat contact kan wel verdiept worden. Maar u hebt volstrekt gelijk, de schaal van Europa of de schaal van de Verenigde Staten en van China, daar kan Nederland niet tegen opboksen. Dus willen wij niet afhankelijk worden van Beijing en van Washington, dan zullen we samen met Europa of binnen Europa een industriepolitiek moeten voeren. Ja. Die veel meer coördinatie vraagt, maar ook veel meer competitie vraagt.
0: Heeft u daar goede hoop op, meneer Kling, dat dat er komt?
16: Nederland heeft wat met wenning van goede voorzitter gedaan. Ja. Ik denk ook goede aanzetten. Maar met name die robuustheid van die competitie die je uitlokt en een afzetmarkt voor wat je aan nieuwe producten wilt. Daar is Nederland en daar is Europa, daar zijn we gewoon niet goed in.
0: Nee. Nou hebben we het rapport gehad van Draghi en van Letta, anderhalf jaar geleden. Wat zeg ik? Ja, nou ja, het is ruim anderhalf jaar geleden. Met de uitkomsten daarvan is nog niet zo gek veel gebeurd. Met alle respect, ook met het rapport Wennink nog niet zo gek veel. Dus ja, ik begrijp wat dat betreft wel uw slagen om de arm. Is dat niet jammer? Missen we niet een kans? Zijn we niet te laat?
16: Ik denk dat Draghi en Wennink allebei popelen van ongeduld. Ja. Het moet snel. Want laten we duidelijk zijn. Kijk, de zonnepanelen die verloren wij binnen 1-2 jaar. Toen we sectoraal keken wat voor tegenmaatregelen we konden nemen. Of het wel echt met subsidies gepaard ging aan de Chinese kant. Als we dat opnieuw gaan doen. Echt de deskundigen die wij raadplegen. Die zeggen binnen 1-2 jaar is de industrie is het kleedje eronder uit.
0: Poeh. Dank voor uw waarschuwing. WRR raadslid en voormalig minister. Ab Klink.
32: Goedemorgen. Ochtendspits.
15: Het overgrote deel van de wachtlijst door netcongestie zou eigenlijk zo aangesloten kunnen worden. Blijkt uit een analyse van de Enexis, de netbeheerder van, althans hun eigen wachtlijst. Maar dan moeten bedrijven die nu in de wacht staan wel aan de slag. Als zij zich flexibel kunnen opstellen, dan kan 83% van die wachtlijst worden aangesloten, zegt Rutger van der Leeuw. En hij is de CEO van Enexis.
1: Het is zo dat wij zien dat netcongestie is al een hele tijd een probleem. En dat kun je op twee manieren oplossen. Door heel veel netwerk bij te bouwen. Nou, ja. Dat doen we eigenlijk al jaren. We zijn al 10 jaar daarmee bezig. Inmiddels is het netwerk verdubbeld. En dat gaan we nog een keer verdubbelen. Maar flexibiliteit, dus het beter uitnutten van het net en de spits vermijden, is wel een cruciaal onderdeel daarvan. En zonder dat gaan we die netcongestie niet oplossen.
0: Ja, dat is ook niet als wij gewoon zorgen dat we, want u bent toch wel wat laat begonnen, hè, zo weten we, met het uitbreiden van het net. Als we dat net gewoon op de maximale capaciteit inrichten.
1: Ja, maar weet je wat het is, Bas? We leggen ook niet een 20-baan snelweg aan naar Zandvoort omdat er één keer per jaar een Grand Prix is. Dus wij kunnen ook de netwerken niet uitleggen op de maximale piek. Dat zou namelijk betekenen dat ze niet het netwerk moeten verdubbelen, maar dat ze het moeten verzevenvoudigen. En dat is gewoon simpelweg en onbetaalbaar en het past qua ruimte ook helemaal niet. Ja. Dus dat gaat niet. Dus we zullen het op een andere manier moeten oplossen.
0: Dus wij moeten maar aan de bak. En wat moeten we dan precies doen? Leg eens uit. Wat zou je als bedrijf dan moeten doen? Want dan moeten we dus inderdaad soort spitsmijden gaan doen als het gaat om het belasten van het net?
1: Ja, dat klopt. Dus wij hebben gekeken naar, kijk, wij zien ook wel dat die flexibiliteitsmarkt best wel moeilijk op gang komt.
0: Ja.
1: En dus hebben we gekeken van wat maakt nou dat dat zo ingewikkeld is. Mm-hmm. En dan hebben wij als netbeheerders echt wat te doen, want we hebben beter de datavoorziening te doen. Onze producten moeten gewoon beter aansluiten op wat klanten willen. Maar we hebben ook gekeken naar alle bedrijven die bij ons in de wachtrij staan en gedacht, oké, welke bedrijven is het voor welke bedrijven is het nou echt onmogelijk om zo flexibel met hun stroomverbruik om te gaan, omdat ze gewoon simpelweg 24 uur per dag altijd dezelfde stroom nodig hebben.
0: Ja.
1: En hoeveel bedrijven zouden uit die spits kunnen wegwijken? En dat blijkt er toch nog best wel veel te zijn.
0: Ja, 80% zeggen jullie zelfs. Daar kan je gewoon die uit van die wachtlijst afvoeren. Door die mensen, die bedrijven wat anders te laten werken.
1: Ja, dus we zien daar best wel veel potentie. Hè? Dus je moet dan bijvoorbeeld denken aan niet alleen aan batterijen of elektrische boilers die eventueel dingen zouden kunnen vervangen. Maar het zijn ook best wel simpele ingrepen. Als bijvoorbeeld niet als je 's ochtends de fabriek aanzet, alle machines en compressoren tegelijkertijd aanzetten. Mm-hmm. Maar die met 5 minuten tussenpauze aanzetten. Dan wordt je proces in principe niet geraakt. Nee. Niet heel veel. En je vermijdt daar wel mee een piek. En daarmee help je ons. En daarmee help je eigenlijk ook alle bedrijven die op de wachtrij staan.
0: Ja, maar wat zit het voor mij? Want ik zou zeggen, ja, ik wil best met je meedoen. Als jullie niet willen bouwen, dan wil ik wel aan mijn gedrag schroeven. Maar ja, make it worthwhile, hè?
1: Ja, nee, dat is ook zo. Hè. Kijk, en laat er geen misverstand over bestaan. Hè. Wij willen echt wel bouwen. En we bouwen meer dan ooit tevoren. Afgelopen jaar zijn we 38% gegroeid. En dit jaar weer 26%. Dus we groeien als kool. En dus daar mogen mensen ook gewoon op rekenen. En het is ook zo dat die flexcontracten best wel financieel aantrekkelijk kunnen zijn. Dus wij betalen er ook voor, hè, als je die spits uit wil.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld. Wij zien heel veel nieuwe elektrische trucks, busjes. En dat moet natuurlijk ook. Hè. En we zien dat die busjes, die laden over het algemeen 's nachts.
0: Ja.
1: En wat wij kunnen doen is zeggen, nou, als jij 's nachts een zware contract wil, maar overdag is dat eigenlijk niet nodig, dan kunnen wij dat contract met je sluiten.
0: Mm.
1: En dat is veel goedkoper dan dat je er eentje neemt die eigenlijk de hele dag beschikbaar is.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, we gaan investeren als bedrijf in het hebben van thuisbatterijen of dat soort grote opslagcapaciteit bij bedrijven. Ja. Dat gaan we stimuleren. Er zijn natuurlijk nog vele mogelijkheden te doen. En dan nog ook, we krijgen een salderingsregeling die afgeschaft wordt. Maar jammer, want je zou daarmee toch wel wat kunnen doen, toch?
1: Nou ja, er zijn twee dingen. Hè. Dus waar je het nu over hebt met thuisbatterijen en solderen, dat gaat vooral over huishoudens.
0: Ja.
1: Dat zien we ook. Hè. Dus solderingsregeling gaat eraf en poef, ineens zijn er 200.000 thuisbatterijen. Dus je ziet dat eigenlijk wel heel goed werkt. We zien ook over het algemeen dat bij consumenten, als het gaat over slimme laadpalen, warmtepompen, dat soort dingen, dat eigenlijk wel heel goed gaat.
0: Mm-hmm.
1: En we zien bij bedrijven, omdat dat vaak ook wel over wat grotere investeringen gaat, dat wat langzamer gaat. Dus daarom hebben wij ook dat onderzoek gedaan van, goh, waar zit hem dat nou in en hoe kunnen we dit nou lostrekken? Want het lostrekken van die flexmarkt, dat is echt cruciaal om netcongestie op te lossen.
0: Ja, het zou mooi zijn als je dat ook met alle collega's doet, Rutger. Want gebeurt dat ook? Want dit komt jullie, hè, met Enexis. Maar doet de rest mee? Doen de stedendienst van deze wereld ook lekker mee?
1: Zeker. Steden en Liander, die hebben exact ditzelfde beeld.
0: Oké. En die kunnen dus ook uiteindelijk hun wachtlijst gaan terugschroeven als die er zijn.
1: Ja, dus we moeten dit samen doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij, mensen mogen erop rekenen dat wij bouwen zo hard als we kunnen.
0: Ja.
1: En dat we die flexmarkt zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk maken wat daarvan wat er van mensen verwacht wordt. Ja. En ja, wij zeggen dus, we're open for business. Mm-hmm. En wij zouden heel graag meer van dit soort flexcontracten maken. Ja. En wil ik heel graag meehelpen met bedrijven om dat voor elkaar te krijgen.
0: En dan niet inderdaad weer kijken naar de overheid van doe even lekker mee, maar dit gaan we gewoon zelf onderling regelen.
1: Laten we dit gewoon eens een keer proberen zonder dat de overheid heeft zijn steentje wel bijgedragen. Ik denk dat het nu aan ons allen is om hier wat van te maken. Ja.
15: Dat zei Rutger van der Leeuw, CEO van de Enexis.
0: En wij gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Dennis, de A4 is nog steeds dicht. Was een politieonderzoek, weten we al wat er aan de hand is daar?
13: Ja, de politie heeft daar iemand aangehouden na een achtervolging. En die is dan, de achtervolgende is tegen de vangrail aangereden. De A4 richting Amsterdam is dus dicht bij Zoeterwoude. En tussen Ippenburg en Zoeterwoude levert dat 9 kilometer file op. Als je vanuit Den Haag naar Amsterdam wil, kan je het beste omrijden via Wassenaar. Onder andere over de N44. Flitsmeister meldt een camera op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 245,1. En de A22 Beverwijk-Velsen bij 14,9.
32: Blik op de beurs.
0: Nog een kwartiertje lopen de beurs een deur in. Dus kijken we vooruit met een van onze analisten. Dat is vaak op donderdag Stan Westerterp, gelukkig, van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas. Sorry.
0: Ja, we gaan het zo natuurlijk uitgebreid hebben over Nvidia. Want ja, de AI gaat er wellicht op reageren. Wat zegt de future nu?
2: Ja, de future is nog een beetje mild wat dat betreft, Bas. 0,25% kwartje hoger op dit moment. Nou. Dus het is nog geen blowout, net zoals bij Nvidia.
0: Nee, want dat was het wel. Hè. Hallo, laten we het even zeggen, we worden verwend. Maar jaar op jaar echt 100% winststijging en omzetstijging. Dat is ongelooflijk.
2: Ja, en dat voor het grootste bedrijf ter wereld al naar marktwaarde gemeten. We hebben het over $5,000 miljard aan marktwaarde. En als je inderdaad dan jaar op jaar een omzetgroei van, ja, een verdubbeling eigenlijk van de omzet laat zien. Dat is fenomenaal. Het enige minpuntje dat ik kan ontdekken is dat de bruto marge iets omlaag gaat. En dat heeft met name te maken met het feit dat de geheugenchips dat daar een tekort aan is. En dat die wat duurder zijn geworden natuurlijk. Fors duurder, zeg maar. Daar profiteren natuurlijk andere partijen weer van. Met name Micron en Samsung. En dat soort namen. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de topline, dat is echt waanzinnig goed. Wat ook uitzonderlijk is, is Jensen Huang kijkt altijd een kwartaaltje vooruit. Dus het derde kwartaal is ook weer een omzetgroei verwacht van 90% ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Maar dan komt hij kijkt ook een heel jaar vooruit. En daarin geeft hij aan dat hij zelfs voor volgend jaar, volgend boekjaar, nog eens een keer 70% omzetgroei verwacht. En dat is fors hoger dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Die gingen gemiddeld namelijk uit van 40% plus. Ja. En daarmee zegt Jensen Huang eigenlijk, joh, die AI-investeringscyclus, die is nog niet lang voorbij. Niet ten einde. Nee, die gaat nog door, ook volgend jaar nog. Mm-hmm. En ga dan maar niet naar volgend kwartaal alweer angstig zijn dat het afgelopen is. Mm. Want er wordt gewoon nog fors doorgeïnvesteerd. Ja, en als je dat soort cijfers gaat extrapoleren en je gaat kijken naar de toekomstige winstverwachting, ja, dan staat dit bedrijf, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Bas, maar op 13, 14 keer de winst voor verwachting 2028. Ja. En dat is paradoxaal genoeg gewoon echt goedkoop voor een bedrijf dat 70% omzetgroei per jaar heeft. Dus ja, het is, we hebben dit nog nooit gezien. Echt fenomenaal.
0: Nou, nog even, wat gaat het betekenen voor de Nederlandse halfgeleiders, de ASML's en de BESI's en de ASMI's vandaag?
2: Het zou mij bevreemden als we niet wat hoger van start gaan in dit soort namen. En dan denk ik met name even in BESI, want die kregen gisteren in afwachting van deze cijfers van Nvidia toch nog wel een tikje. Gingen we onder de €200. Terwijl we midjaar ruimschoots boven de €300 hebben gestaan. Dat was misschien wel wat veel van het goede. Maar dit soort namen die gaan we wel in de gaten houden. Want de hele cyclus en de hele sector en het ecosysteem wordt natuurlijk met de marktleider Nvidia hiermee steeds sterker. En ook de bevestiging daar rondom. Dus het zou mij verbazen als we niet hoger van start gaan in dit soort namen.
0: Okay. Heel even, heel kort macro, want Jackson Hole vanavond, hè?
2: Ja, we gaan beginnen. Jackson Hole, Kevin Warsh, 2 dagen. Ja. Morgen gaat hij spreken, 4 uur Nederlandse tijd. En dat wordt heel relevant natuurlijk voor Amerikaanse inflatie en renteverwachtingen. Dus gaan we zeer nauwlettend in de gaten houden wat daar de komende 2 dagen uit gaat komen.
0: Dankjewel. Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
32: Crypto-update.
0: En dat brengt ons bij Bart Mol, presentator van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. En de eerste vraag aan hem is ook, wat zegt de future? Altijd een beetje nee, dat doen we niet. Bart, hoe staat de crypto-markt erbij? Wat doet de Bitcoin?
3: Ja, goedemorgen, Bas. Ja, vorige week zaten we hier nadat de Bitcoin de $70,000 had aangetikt. Toen was ik al in een vrij positieve bui. Ja, dat bleek pas het begin. Bitcoin liep in de dagen daarna door naar de $79,000. Tikte zelfs eventjes afgelopen maandag de $81,000 aan. Op dit moment rond de 78,5. Dus pak een beetje 13% hoger dan vorige week. En Ethereum staat op ongeveer $2,500. Dat is ook een kleine 10% in de plus. Ja, als we dan naar die hele rally kijken, Bas, dan zien we dat Bitcoin dus in een week tijd 23% gestegen is. En procentueel gezien is dat de grootste stijging sinds maart 2023. Dus dik 3 jaar terug. En in dollars gemeten is het zelfs de grootste weekstijging ooit. Van ongeveer $62,900 naar 77, nog verder trouwens, naar die 81. Er kwam gewoon dik $15,000 erbij. Het vorige record was toen Trump verkozen werd. Toen gingen we natuurlijk eigenlijk ook van 70.000 richting die all-time highs. Toen kwam er ook in één week $10,000 bij. Dus ja, echt een hele goede week. Waarom? Ja, nog steeds het nieuws vanuit Amerika. Waar natuurlijk Scott Bessent aankondigde om meer staatsobligaties terug te gaan kopen. Ja, en dat heeft deze keer in ieder geval wel weer Bitcoin als toch een soort van veilige haven neergezet. En investeerders gaan vliegen er weer naartoe eigenlijk.
0: Ja, dat is de grote vraag. Is dit here to stay? Is de bearmarkt voorbij?
3: Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Ja. Die natuurlijk veel analisten proberen te beantwoorden op dit moment. Ik denk, ja, ik blijf er altijd een beetje van weg. Want ja, we hebben Bitcoin. Tijdens de ene oorlog is het een safe haven en de andere keer niet. En bij de ene inflatiegolf gaat die omhoog en dan weer omlaag. Dus ik vind dat altijd nog lastig te zeggen. Wat wel interessant is, is dat deze puls omhoog wel vooral kwam omdat er veel short sellers, dus mensen die gegokt hadden op Bitcoin die verder omlaag ging, dat die geliquideerd werden, dat die uit hun positie geduwd werden. Ja, en dat brandhout is nu verbrand, zeg maar. Dus ja, het is nu een beetje de vraag, blijven er echte kopers over? We hebben op zich wel gezien dat er in de Bitcoin-ETF's aardig wat geld instroomt. En dat is natuurlijk wel echt de vraag. Als je kijkt naar het sentiment, ja, dat is wel echt omgeslagen. We hebben maandenlang in die Fear and Greed Index naar angst of zelfs extreme angst gekeken. We staan nu weer op 70. Dat staat voor
0: greed.
3: Hebzucht. Ja, precies, dat is in één week eigenlijk helemaal omgeslagen. Ja. Dus ja, mixed signals, Bas, wat dat betreft.
0: Nog eventjes kort naar Amerika. Vorige week riep Trump het congres op die grote crypto-wet Clarity Act aan te nemen. Is er een datum inmiddels?
3: Ja, er is een datum. Er is een datum waar gestemd gaat worden over de stemming. Noemen we de cloture. dat is op 15 september gaat dat plaatsvinden. En dan wordt er eigenlijk gekeken, ja, gaan we echt deze wet nou in behandeling nemen in de Senaat? Ja, en het probleem is nog steeds dat het de Democraten, en die zijn nodig, 7 stuks om precies te zijn. Ze hebben 60 stemmen nodig en ze hebben 53 Republikeinen daar in de Senaat. De grote vraag is de ethiek. De ethiekpassage die er in die wet moet komen. De Democraten willen dat. En de Republikeinen vinden dat op zich ook geen slecht idee. Maar ja, de grote baas, die wel. Want die ethiekbepalingen die zijn vooral gericht op president Trump, inderdaad. Ja. Dus ja, ik heb er toch wel beginnen wel een beetje een hard hoofd in te krijgen. En ik niet alleen, ook de baas van zowel de SEC als van de CFTC. Mike Selig is de baas bij de CFTC, bij de toezichthouder voor de grondstoffen daar, de commodities, waar Bitcoin ook gedeeltelijk onder valt. Die zegt, ja, als deze wet er niet komt, dan ga ik zelf wat optuigen. Nou kan hij natuurlijk geen wetten optuigen, maar dan kunnen ze in ieder geval wel de komende 2 jaar verder. Maar ja, dat houdt natuurlijk geen stand als er een nieuwe regering is en er ook weer een nieuwe voorzitter van zowel de SEC en de CFTC gaat komen. Dus ja, de mensen willen graag nog steeds die wet. Maar ja, of die er gaat komen met Trump aan de leiding en de ethiekbepaling die nodig is om die democraten erbij te halen, dat betwijfel ik, Bas.
0: Dankjewel, Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
4: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Ambassades in Den Haag trekken aan de bel. Die hebben last van drones die zonder toestemming boven hun terrein vliegen. Dat gebeurt niet 1 keer of 2 keer of 10 keer, nee, 100 keren. Hoe dat kan, hoor je zo meteen in de ochtendspit.
32: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
19: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
18: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent. Design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke.

0: les op foutloosrekenen.nl.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
3: Met Buut

0: Kies hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Nu in de BNR-app.
4: Nederlandse chipindustrie groeit explosief. De omzet is ruim verdubbeld sinds 2019. En ook Nvidia blijft maar groeien, maar financiert ook zijn eigen klanten. De trillion dollar question is hoe houdbaar dat is. En Rusland maakt zich op voor escalatie in de oorlog. Poetin kan eigenlijk niet meer terug. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: Ja, dan gaan wij naar Dennis. Mooi van AMB. Dennis, hoe staat het erbij op de weg?
6: Nou, vooral de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam loopt nog vast. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp staat het namelijk stil over 9 kilometer. Door een politieonderzoek is de weg daar afgesloten. Het verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan omrijden via Wassenaar, onder andere over de N44. De A58 vanuit Breda naar Tilburg, moet ik zeggen. Tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 15,0. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,8. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,7.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En de Nederlandse chipindustrie doet het ook goed. De omzet is verdubbeld vergeleken met 6 jaar geleden. Dat komt voor het grootste deel door ASML, dat vorig jaar een recordomzet boekte. En ook daarbij spelen de chips voor AI-centers een grote rol. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ajax opent 0,1% hoog op 1108,8 punten. En nou, dan gaan we beginnen met de dalers. Dat is wel aardig. Heineken 1,3% naar beneden. Unilever 1,2% lager. Shell 0,9%. DSM Firmenich 0,7%. Magnum 0,7%. Aan de andere kant, gisteren fantastisch mooie cijfers van Nvidia. En dat zien we ook terug bij de chippers in ons land. Besi bovenaan 2,5% winst. ASML.

0: Wisselt nu van stuivertje 2,4 en ASM International 2,2% hoger. Gevolgd door SBM Offshore en Alberts NV met respectievelijk 0,6 en 0,6%. Straks meer beursnieuws. Dat krijg je uiteraard altijd in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ambassades in Den Haag trekken aan de bel, want die hebben last van drones die zonder toestemming boven hun terrein vliegen. En dan gaat het niet om een paar drones, nee, het ging om honderden drones in het afgelopen jaar. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspit. Op BNR.
1: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
1: Obli. Meer rust, meer rendement.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 9:05 op deze donderdag de 27 augustus 2026. En Iwan, wat gaan we het komende half uur doen? We gaan het onder meer hebben over die verschrikkelijke mudslide in Nepal, hè?
9: Ja, zeker. De beelden hebben we gisteren allemaal voorbij zien komen.
0: Verschrikkelijk.
9: Op journaals en op de nieuwswebsites. Inderdaad, vreselijk nieuws. Ja, je ziet mensen die gewoon bedolven worden onder het puin. De Daily Mail sprak van een tsunami uit de lucht. Nou, dat betekent wel een beetje hoe het eruit heeft gezien. Praten we zo meteen over hoe dit kan gebeuren en of we hier vaker rekening mee moeten houden met dit soort natuurverschijnselen. En verder hebben we het nog over een opmerkelijke aankondiging van MyWheels. Dat is zo'n deelplatform. Zij kondigen aan dat zij het eerste Nederlandse deelautoplatform zijn met zelfrijdende auto's. Maar dat klopt helemaal niet. Hoor je zo meteen.
0: We gaan eerst naar dit, want dat is een ander opmerkelijk verhaal. Want meerdere ambassades in Den Haag hebben melding gemaakt van drones die zonder toestemming over hun terrein of over hun gebouw vliegen. Niet alleen ambassades hoor, ook andere organisaties zoals het ICC, het Internationaal Strafhof of het UNHCR krijgen drones boven hun terrein. En dan niet een beetje, nee, in de afgelopen 2 jaar maar liefst 300 meldingen van drones. Blijkt uit gegevens van het drone-detectiesysteem van de gemeente Den Haag. Dat is dan weer in handen van onderzoekscollectief Spit gekomen en van de lokale weekrant Den Haag Centraal. Nou, journalist Bram Logger is van het onderzoekscollectief Spit en die zegt, ja, het detectiesysteem is in staat om het type drone te identificeren. Ja, het is alleen niet duidelijk van wie die dan is.
10: Dat detectiesysteem dat ziet die drones, maar die ziet niet wie ze bestuurt. Mm-hmm. En ook niet met welk doel die bestuurder daarmee bezig is. Maar bijvoorbeeld wel weer het type drones. Dus we zien daar ook wel grote professionele drones waarvan we weten dat dat bijvoorbeeld van de politie zou kunnen zijn. Dat is vrij onschuldig. Er zijn kleinere drones, dat zijn waarschijnlijk van hobbyisten of consumenten.
0: Ja.
10: Maar ook daarvan, we weten het niet precies wie dat ding bestuurt. Dus dat kun je dan niet zien.
0: Nee, wat ook een consument.
10: Er zijn er best een hoop.
0: Ook een consument. Met de drone kan je schade mee aanrichten als je dat wil, hè?
10: Oh, absoluut. Ja. Ja.
0: Ja. Nu is dit drone-detectiesysteem hartstikke mooi. Maar je zou dan ook zeggen, daar moet er ook een aanpak bij horen. Is dat iets wat in de handen is van de politie of de gemeente? Of mogelijk zelfs een ministerie?
10: Ja, nou, dat is dus behoorlijk ingewikkeld. Oh. Als het gaat over die ambassades. Mm-hmm. In principe is Nederland als gaststaat zeg maar verplicht om ervoor te zorgen dat die ambassades niet lastiggevallen worden.
0: Ja.
10: Daarvoor moet je bij Buitenlandse Zaken zijn. Dus vandaar dat die ambassades daar ook melding van hebben gemaakt bij Buitenlandse Zaken. Maar tegelijkertijd gaan die niet over de handhaving van drones. Mm-hmm. Wat is het geval? Boven Den Haag is een heel groot deel van de stad aangewezen als een zogeheten no-fly zone.
0: Ja.
10: Dus je mag daar in principe niet vliegen met zo'n drone. Dat ligt dan weer bij het ministerie van Infrastructuur. Die wijst die zones aan.
0: Ja.
10: En het ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, die kan daar dan ontheffingen voor geven. Mm-hmm. Maar wat we weten is dat in de praktijk die ontheffingen eigenlijk helemaal niet aangevraagd worden. Dus dat dat systeem van die no-fly zones eigenlijk niet werkt.
0: Nee, precies.
10: Vervolgens heeft de gemeente Den Haag heeft daar een detectiesysteem op ingericht.
0: Ja.
10: Maar die gaan eigenlijk niet over de handhaving. Dus dat zou de politie dan weer moeten doen.
0: Ja.
10: Die zeggen, we hebben daar eigenlijk weinig capaciteit voor. Zeker omdat er honderden zijn.
0: Dus dat is heel ingewikkeld. Inderdaad, per saldo komt iedereen daarmee weg. Dat blijkt maar weer, Bram. Je kan hier gewoon met een drone vliegen.
10: Dit is duidelijk een probleem waar niet echt een oplossing bij is.
0: Nee, eventjes dat drone detectiesysteem wil ik zo op doorgaan, maar weten we ook bij welke ambassades de meeste meldingen komen? Is dat te zeggen? Of wat die ambassadewijk is in Den Haag, die is vrij beperkt, maar kun je daar iets over zeggen?
10: Ja, precies. Nou, er zijn best wel concentratie van allerlei ambassades in de Haagse binnenstad. Dus als jij met één drone zou een rondje vliegt boven de Haagse binnenstad, dan tik je daar zo 10 verschillende ambassades aan, zou ik maar zeggen, dat je daar overheen komt. In onze telling, wij hebben zeg maar alle coördinaten van die ambassades op de kaart gezet en daar die data van dat dronesysteem, die we met een beroep op de wet open overheid in handen kregen, hebben we er overheen gelegd. En dan zie je inderdaad dat onder meer de Zuid-Afrika en Azerbeidzjan geloof ik heel veel drones hits zeg maar hebben. Mm-hmm. Maar dat kan er dan ook mee te maken hebben dat er één drone is geweest die bijvoorbeeld heel lang op één plek heeft gezeten of meerdere keren langs geweest. Dus dat is best lastig te zeggen. Buitenlandse Zaken doet tegen ons geen mededelingen over welke ambassades bij hun daarover geklaagd hebben.
0: Nee. Nou zeg je al eventjes, we hebben een soort systeem ingericht waarbij we zeggen, dat vliegverkeer mag niet zomaar ongebreideld zijn. Het ministerie zegt, de situatie is onwenselijk, een potentieel veiligheidsrisico. Sinds we dat weten van die drie drones in de buurt van Leipzig laatst, kan ik me voorstellen dat je daar hier toch wat meer op gaat handhaven.
10: Nee, exact. Dat is een beetje het probleem. Hè? En Nederland is daar zeg maar als gaststaat voor die ambassades toe verplicht. We hebben een zorgplicht om te zorgen dat ambassades niet lastiggevallen worden. Aanvankelijk zei Buitenlandse Zaken tegen ons ook, het luchtruim boven zo'n ambassade, dat is niet onderdeel van het ambassadeterrein, dus dan telt dat niet. Wij spraken een hoogleraar internationaal recht, die zei, dat ligt toch een beetje genuanceerder. Mm. Als zo'n drone bijvoorbeeld foto's gaat maken of iets laat vallen boven een ambassade, dan is het een ander verhaal. Dat moet je toch voorkomen eigenlijk als Nederland zijnde. En hij noemde bijvoorbeeld een voorbeeld, de ambassade van Rusland in Stockholm in Zweden. Die is op een gegeven moment een keer bekogeld met rode verf bijvoorbeeld.
0: Ja.
10: Nou, dat is nog relatief onschuldig.
0: Ja,
10: maar
0: precies.
10: Je ziet zelf Leipzig al. Ja, een bom kun je er ook aan hangen natuurlijk.
0: Ja.
10: Aan zo'n drone of afluisterapparatuur of zoiets.
0: Ja, of camera's, we noemen of een combinatie van die drie.
10: Exact.
0: Ja, nou is het wel zo dat een van de ambassades die niet in de binnenstad van Den Haag is, is de Amerikaanse. Die is buiten bij Wassenaar neergelegd, dat hele grote terrein. Zijn daar veel drones gedetecteerd?
10: Nee, dat is het precies. Van alle ambassades, overal vloog wel eens een keer een drone.
0: Ja.
10: Behalve bij die. Dat is echt de enige. Dat viel in die zin wel op.
0: Ja.
10: We hebben daar wel wat vragen over gesteld. Van, hoe kan dat nou?
0: Ja.
10: De beheerder zeg maar, van dat drone detectiesysteem van de gemeente Den Haag, die zegt, het ligt aan de rand van de stad, dus misschien valt het net buiten de dekking.
0: Mm-hmm.
10: Als je dan kijkt naar de data, dat klopt dat wel een beetje. Maar het zou ook kunnen dat daar... je kunt ook op andere manieren drones wel tegenhouden door bijvoorbeeld bepaalde dronefabrikanten. Ja, je kunt ze jammen of je kunt zeg maar geofencing heet dat. Hè? Dus dat je ze aangeeft van je kan zo'n drone nooit vliegen. Zoiets zou ook aan de hand kunnen zijn. Hebben we niet kunnen ophelderen hoe dat precies zit.
0: Precies, maar de Amerikanen hebben er geen last van. Dat is wel duidelijk.
10: Nou, dat is fijn voor hun.
0: Ja, maar en nu verder, Bram? Want deze informatie is hartstikke mooi. Die dataset is prima, goed geïnterpreteerd. Wat gaat men nu doen? Wat gaat het ministerie doen? Wat gaat politie doen? Gaan die iets doen of niet?
10: Ja, kijk, alle reacties die komen dan hier van ja, we erkennen dat het dat inderdaad ja, lastig is. En we weten niet wie erover gaat. En we gaan allemaal met elkaar samenwerken. En dan komt het goed. Hè? Dat is een beetje de algemene reactie die je dan vaak hoort. Lijkt me op zich heel goed. Mooie intentie. Ja. De gemeente Den Haag gaat wel nu een proef doen met meer handhaving. En dan gaan ze op basis van AI gaan ze kijken of ze kunnen zien aan die vluchtpatronen van nou, welke zijn nou echt risicovol.
0: Juist.
10: En kunnen we daar dan op gaan handhaven. Dus gewoon de bestuurders een boete geven als ze daar ergens vliegen waar het niet mag.
0: Zij Bram Logger, en die is van onderzoekscollectief SPIT. En Dennis Mooij van AWB is bij ons. Dennis, ja, nog steeds vertraging. De A4 was afgesloten naar politieonderzoek. Is dat nog steeds zo of rijdt het verkeer weer een beetje mondjesmaat?
11: Nou, dat laatste in ieder geval niet. Maar de weg is weer gedeeltelijk vrij. De A4 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hofvliet nog steeds een uur vertraging. De parallelbaan blijft daar voorlopig dicht. Want de beschadigde vangrail bij de aanhouding moet worden gerepareerd. De hoofdrijbaan is dus weer vrij. Maar je kan nog steeds het beste omrijden via Wassenaar als je vanuit Den Haag naar Amsterdam wil. Levert ook wat vertraging op, maar dat is een stuk minder dan de file op de A4. Flitsmeister meldt dan een camera op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo bij 166,5. En op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,1.
12: Blik op de beurs.
0: Ja, beurs over een kwartier geleden. We gaan kijken hoe het erbij staat. Op dit moment staat de AX 0,1 in de min. Ze verspringen natuurlijk net, ik zou je altijd zien. 1106,5 punten. Maar er zijn een paar fondsen die we echt in de gaten moeten houden. Met name na de cijfers van Nvidia natuurlijk gisteren. De chippers. Stan Westerterp van Bond Capital Partners zei er voor beurs dit over.
13: Die kregen gisteren in afwachting van deze cijfers van Nvidia toch nog wel een tikje. Gingen we onder de €200. Mm-hmm. Terwijl we midjaar ruimschoots boven de €300 hebben gestaan. Dat was misschien wel wat veel van het goede. Maar dit soort namen die gaan we wel in de gaten houden. Want de hele cyclus en de hele sector en het ecosysteem wordt natuurlijk met de marktleider Nvidia hiermee steeds sterker. En ook de bevestiging daar rondom. Dus het zou mij verbazen als we niet hoger van start gaan in dit soort namen.
0: Ja, dan denk ik, waar heeft hij het over? Dat ben ik vergeten te vertellen. Het was Besi uiteraard. Besi Semiconductors Industries staat op 196,35. Is een van de winnaars, 2,2% hoger. En de andere twee winnaars, die heten ASMI. 2,8% erbij, ASML 2,5%. Aan de andere kant verliezers, want ja, de olie loopt toch een beetje naar beneden. Als we kijken naar Brent Crude op dit moment, 85, 45 in de futurehandel. Ja, dan zien we toch dat er wat druk staat op de olie. Dat komt door de ontspanning tussen Iran en Oman in de straat van Hormuz, waar olietankers kunnen varen. Niet helemaal vrij, maar toch. Shell verliest 1,2%. Unilever verliest 1,2%. En Exxon 1,1%.
9: En dan MyWheels, dat een eerste stap richting zelfrijdende deelauto's. Zo maakt het bedrijf vanochtend bekend in het persbericht. Het deelautoplatform biedt Tesla's aan met FSD Supervised. En de CEO van MyWheels, Laurens van der Vijver, legt uit waarom.
14: Wij zien het echt als een manier om aan de ene kant vanuit gebruikers te leren hoe ze dit ervaren. Wij willen zelf hier ook uit gaan leren door te kijken of dit misschien bijvoorbeeld impact heeft op minder schadegevallen.
9: Ja. MyWheels spreekt dus over zelfrijdende auto's, maar we weten toch dat FSD Supervised, dat is niet zelfrijdend, benadrukt ook Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow, en dat het bedrijf er dan wel op die manier mee naar buiten komt, is best een beetje raar.
15: Want FSD Supervised, hè, de Supervised zegt het eigenlijk, je moet eigenlijk altijd ten alle tijden kunnen ingrijpen. Ja. En de RDW benadrukt ook bij de goedkeuring van het systeem, want het is goedgekeurd in Nederland natuurlijk een paar maanden geleden, dan het is niet zelfrijdend. Ja, om dan toch met zelfrijdend te gaan adverteren, om zo te zeggen. Ja, maar dat geven ze zelf ook toe. Want we hebben gisteren de CEO, zoals je hoorde, even gesproken. Die zegt, nee, het is inderdaad een geavanceerde rijassistentie. Maar ja, dat klinkt natuurlijk niet zo sexy. Zeker. En,
9: maar het is zelfs gevaarlijk en misleidend om dan over zelfrijdend te spreken. Want mensen krijgen heel andere verwachtingen.
0: Ja,
9: erbij.
0: Die denken, we gaan zitten en we worden gereden.
15: Ja. Dat zou zo kunnen zijn. Maar ja, goed, zelfsturend zou je ook nog kunnen zeggen. Want goed. MyWheels zelf moet wel instructies geven, want dat vereist de RDW. Voordat iemand in zo'n auto gaat rijden, krijg je een instructie. En die moeten ze helemaal doorlopen voordat ze de weg op kunnen. En ze zeggen ook dat ze met een kleine groep testgebruikers gaan beginnen.
0: Ja, het gaat om 30 Tesla's. Hoeveel MyWheels auto's rijden er op dit moment? Zonder.
15: Ja, een paar duizend. Ja, dus het is een heel klein aandeel natuurlijk van de vloot. En er rijden natuurlijk ook al duizenden Tesla's in Nederland rond met FSD. Ja. Dus ja, inderdaad, wat jij net ook zei. Het is een proef om ervaring op te doen. Zoals je net ook hoorde met die technologie. Ja. Ze willen kijken hoe mensen erop reageren. Maar vooral ook zelf ervan leren. Hij had het over schadegevallen. Maar zelf ziet hij natuurlijk ook een toekomst met minder auto's. Hè. We hebben straks die auto voor de deur niet meer nodig, Bas. Want
0: je belt MyWheels en die komt voorrijden.
15: Ja, dat is een beetje het droomscenario dat geschetst wordt. Hè, dat de zelfrijdende auto de verkeersdrukte gigantisch gaat verminderen. Want het autobezit gaat afnemen. Nou ja, als je de experts over spreekt. Ik heb gisteren nog even Carlo van der Weijer van de TU in Eindhoven gesproken. Ja, die ziet dat niet zo. Die denkt, ja, misschien een tweede of derde auto in het gezin. Maar autobezit, de eerste auto, zal toch altijd een belangrijk goed blijven voor veel mensen. Dus ja, en bovendien, die rijassistentie, dat gaat vooral voor de vervelende zaken in een rit ondersteuning bieden. Hè. Dus de lange wegen. Eindeloos rijden. Goh, fijn dat we dat even niet meer hoeven te doen. Ja. Hij vergeleek het met skiën. Van de berg af skiën vinden we leuk. Maar de berg op skiën, dat doen we niet. Want dan gaan we lekker in een lift zitten. En dat is eigenlijk wat hij ook ziet gebeuren bij de rijassistentiesystemen.
0: Even over aansprakelijkheid. Als je als FSD-lener met zo'n ding weggaat, zo'n Tesla, je bent gewoon aansprakelijk. Hè? Jij moet je handen aan het stuur houden, toch?
15: Wat dat betreft verandert er niks.
0: Bij de beurt, precies.
15: Dezelfde verzekeringsaansprakelijkheidsregels gelden net als bij andere deelauto's. Wat wel in eerste instantie niet wordt gedaan, is een prijsverhoging voor het gebruik. Want het kost wel €100 per maand om het aan te zetten. 30 auto's, €3000 per maand extra. Je zou zeggen, dan moet je ergens terug gaan verdienen. Maar in eerste instantie zeggen ze, nee, gaan we de prijs van het ritje nog niet verhogen.
0: Nee, maar met deze marketingstunt is het natuurlijk handig gedaan. Maar zelfrijdend is het absoluut niet. Laten we dat even duidelijk hebben.
15: Ja, dat is inderdaad zo, ja.
0: Nou, het Broekhof van de Nationale Autoshow. De catastrofale overstroming in Nepal is veroorzaakt door een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. En dat bevestigen inmiddels ook onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Er zijn 1300 mensen in de grensregio tussen Nepal en Tibet vermist. Dat zijn de laatste cijfers. Er zouden ook twee Nederlanders vermissen en veel toeristen zouden er zijn. En reddingsteams zijn nu bezig met man en macht om mensen op te sporen en hulpgoederen uit te delen. We zagen zelfs een verhaal, Iwan, in de Daily Mail, dat er een tsunami uit de lucht was. En hoe hoog was die golf?
9: Ja, golven van 200 meter hoog.
0: Ongelooflijk.
9: Ja, je hebt de beelden gezien en toch kan je er nog steeds niks bij voorstellen.
0: Het is verschrikkelijk. En het risico op dit soort natuurrampen zou toenemen dankzij klimaatverandering, zegt althans Walter Immerzeel. Die is hoogleraar berghydrologie aan de Universiteit Utrecht. En nu bij ons in Immerzeel, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Hoe uitzonderlijk is het, zo'n ramp van zo'n formaat in deze regio?
16: Ja, een ramp van zo'n formaat is echt extreem uitzonderlijk, denk ik. Ik heb dat nog nooit eerder gezien in de 20 jaar dat ik onderzoek doe in deze regio en daarmee bezig ben geweest. Mm-hmm. In ieder geval niet in Nepal. Een aantal jaar geleden is in India wel iets soortgelijks gebeurd. Maar dat was toch wel de impact daarvan was wel kleiner dan wat er nu gebeurd is.
0: Ja, we kennen ook dit soort overstromingen wel in Noord-Italië. Hebben we een paar jaar geleden ook gezien, maar niet op deze schaal. Hoe kan dat zo'n enorme overstroming zijn? Inderdaad met een soort tsunami van modder en stenen van 200 meter hoog, zo'n golf. Is dat een soort perfect storm geweest hier?
16: Ja, wat we nu hebben gereconstrueerd op basis van satellietbeelden, die zelfs vanochtend vroeg is er een nieuw satellietbeeld beschikbaar gekomen zonder wolken. En daarop kun je echt zien dat er een gletsjer op ongeveer tussen de 5 en 6.000 meter hoogte eigenlijk helemaal dwars doormidden is gebroken. Over een breedte van ongeveer 1,5 kilometer bij een kilometer lang. En al dat ijs is naar beneden gestort en heeft op zijn weg naar beneden water, stenen, rotsen meegenomen. En dat is in die vallei terechtgekomen. En dat heeft die gigantische tsunami en vloedgolf veroorzaakt.
0: Ja, dat heeft er ook geweldig geregend, geloof ik, de afgelopen tijd. Ja. Heeft dat ermee te maken?
16: Ja, nou, het is geen overstroming die door regen is gekomen. Nee. Maar wat wel het geval kan zijn, is dat die bijvoorbeeld extreme regenval voordat die gletsjer door de midden gebroken is, dat dat iets ermee te maken heeft waarom die gletsjer is gaan glijden en schuiven.
0: Ja. Nou hebben we ook in Europa gletsjers. En we weten ook uit het Alpengebied, hè, daar komen gewaarschuwingen uit Zwitserland, waar dorpen worden ontruimd, van ja, het zou kunnen zijn dat er een gletsjer gaat schuiven, dat je ook dit soort modderstromen krijgt. In de Alpen is dat zo? Zou dat kunnen?
16: Ja, dat zou zeker kunnen. Zelfs het is ook al, ik geloof 2 jaar geleden in Blatten in Zwitserland is ook zo'n soort gletsjer naar beneden gekomen. En de gletsjers in de Himalaya die zijn natuurlijk wel over het algemeen een stuk groter dan wat we in de Alpen zien. Maar dit is zeker ook een risico in de Alpen. Sterker nog, het is al eerder gebeurd.
0: Ja, en dat risico neemt alleen maar toe. Dankzij klimaatverandering kunnen we dat stellen?
16: Ja, je kunt nooit zeggen dat bijvoorbeeld deze ramp komt door klimaatverandering, maar het past zeker in het beeld. De bergen warmen heel snel op. De permafrost houden rotsen en het ijs bij elkaar. En dat smelt steeds meer. Bergen worden instabieler en ze vallen uit elkaar, simpel gezegd.
9: Reddingsactie dus in volle gang daar in Nepal. Maar het gevaar is nog niet voorbij. Hè? Want ik geloof dat die enorme hoeveelheid puin, dat zou bijvoorbeeld rivieren kunnen blokkeren. En daarmee zouden er weer allerlei andere ellende kunnen komen.
16: Ja, daar moeten we nu heel alert op zijn, inderdaad. Ik las ook al wat berichten inderdaad, dat er zich een meer aan het vormen is. Maar we hebben daar nog geen echte bewijzen van gezien. En het is natuurlijk met heel veel geweld, heel veel van dat sediment en rotsblokken zijn nu al tot ver beneden strooms getransporteerd. Maar dat is zeker iets wat heel goed in de gaten moet worden gehouden.
0: We zagen die beelden gisteren verschrikkelijk van mensen. Die zitten als rat in de val. Die proberen nog weg te komen, weg te hollen. Maar je kan hier niet op voorbereiden, neem ik aan. Of wel? Want zijn er waarschuwingssystemen dit komt?
16: Nee, die mensen bij die grenspost die hadden geen schijn van kans natuurlijk. Maar je kunt wel, dit speelt allemaal op de grens tussen China en Nepal. Je kunt wel denken aan waarschuwingssystemen. Dus sensoren die constant het waterniveau en de rivieren in de gaten houden. En zodra daar een abnormale verandering in optreedt, zou je automatisch een waarschuwing naar het benedenstroomse deel kunnen sturen. Tegelijkertijd is de tijd die je hebt om te reageren in zo'n afgelegen gebied is heel klein. Want die aardverschuiving gebeurde om 8:30 ochtends. En om 9:15 was het grootste deel van de ramp al gebeurd in Nepal. Dat gaat razendsnel. Dus je moet heel goed samenwerken tussen landen en heel technologisch geavanceerd waarschuwingssystemen hebben.
0: Ja, en het is natuurlijk een remote area. Daar wonen niet zoveel mensen, behalve inderdaad stroomafwaarts. Hoe snel verplaatst zo'n stroom zich eigenlijk, meneer Immerzeel? Is dat te zien? Want als je dat op beelden ziet, het gaat ook keihard met kilometers per uur, hè?
16: Ja, dus zeker daar bij die grenspost, dus vlakbij waar het gebeurd was, gaat het echt razendsnel. En je kon ook zien dat de metingen, 80 kilometer verderop in de rivier. Daar was de vloedgolf ongeveer 1,5 uur later, of 2 uur later. Ja. En zelfs 80 kilometer verderop steeg het niveau in de rivier nog met 10 meter. Dus het is gigantisch.
0: Doodeng. Dank, Walter Immerzeel, hoogleraar berghydrologie aan de Universiteit Utrecht. Rusland bereidt grotere aanvallen op Oekraïne voor. Er komt mogelijk een mobilisatie voor 300.000 mensen. En de baas van de CIA duikt ineens op in Moskou. Hoe moeten we dat allemaal duiden? Joost Bosman, onze Rusland-correspondent, is zo bij ons.
17: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
18: Voor de beste start van je werkdag
19: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
20: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
19: waarmee jij thuis kunt komen.
17: BNR Nieuws Vandaag.
19: Voor het moment dat het jou uitkomt.
18: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
20: Maar die bestaat eigenlijk niet.
17: En blijf scherp.
21: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
22: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
21: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
26: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel.
1: In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Z Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
28: BNR Verkeer.
11: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. Vooral rondom Leiden loopt het vast. Op de A4 richting Amsterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp is de parallelbaan voorlopig dicht. En dat kost je een kwartier extra. De M44 vanuit Den Haag naar Wassenaar doe je er 25 minuten langer over bij Wassenaar. Flitsmeister meldt dan een aantal camera's. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 245,1. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,7. En de A17 Dordrecht-Roosendaal bij 6,7.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
30: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En de Nederlandse chipindustrie doet het ook goed. De omzet is verdubbeld vergeleken met 6 jaar geleden. Dat komt voor het grootste deel door ASML, dat vorig jaar een recordomzet boekte. En ook daarbij spelen de chips voor AI-centers een grote rol. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rusland bereidt zich voor op grotere aanval op Oekraïne, zegt persbureau Bloomberg. Gisteren was de CIA-baas in Moskou op bezoek en er komt mogelijk een mobilisatie rondje aan. Alle redenen, drie stuks maar liefst, om te spreken met onze Rusland-correspondent Joost Bosman zometeen.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: Kozijnen. Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
12: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
13: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 4:04, het laatste half uurtje van deze ochtendspits is een feit. We hebben nog een hoop te doen. Iwan, wat gaan we doen?
1: Laten we het nog hebben over uitponden, want de verkoop van huurwoningen gaat nog steeds door. Je krijgt wel eens van die deskundigen die zeggen, nou, die uitpondgolf, het is wel een beetje geweest allemaal. Nou, bij vastgoedbelang zien ze iets heel anders, dat hoor je zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar Rusland. Want ja, gisteren het opmerkelijk bezoek van de CIA-directeur John Ratcliffe aan Moskou. En de grote vraag die iedereen bezighield, wat doet die man daar? Waarom komt hij daar? Gaat het over Iran? Nou, allemaal niks hoor, zegt Donald Trump in een interview met de conservatieve commentator Glenn Beck.
15: Well, none of the above. He's there and, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end.
0: Ja, een soort routineus bezoekje om te kijken naar de oorlog in Oekraïne die beëindigd moet worden, zou je zeggen. Nou, dat is leuk. Kremlin-woordvoerder Peskov zegt, hij was alleen voor contacten tussen de veiligheidsdiensten, maar die gebeurt niet vaak. En zo zegt Rob de Wijk van ons programma Boekestein in de Wijk, die zegt, ja, hij bezocht Moskou vanwege de geïntensiveerde pogingen van Rusland om de NAVO te testen. Prikacties, zegt Rob de Wijk.
16: Nou, ik denk dat die aankondiging van die prikacties door de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat die een belangrijke rol hebben gespeeld. Want dat is gewoon zo. Die prikacties zien we op dit ogenblik al. We zien een enorme escalatie van de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. Alleen de grote vraag is, wat wordt er dan gecommuniceerd naar de Russen toe?
0: En ondertussen zijn diezelfde Russen bezig met het intensiveren van hun bombardementen. Bijvoorbeeld op de geboorteplaats van president Zelensky afgelopen nacht, Kriviri, en ook op de hoofdstad Kiev. En ze hebben ook gezegd, we gaan meer aanval op het centrum van Kiev uitvoeren. Daarnaast weten we ook dat Moskou mogelijk 300.000 man wil mobiliseren extra. We praten erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. En die zegt, ja, het Kremlin is helemaal weg bij elk vredesoverleg dan ook. Poetin wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen doelen raken en klappen uitdelen.
19: Poetin heeft al zo vaak gezegd dat hij gaat escaleren. Hij heeft veel gebluft, ook met kernwapens, daar hebben we misschien straks nog over. Maar hij zei, ja, hij heeft iets van ja, we moeten dit doorzetten. Het punt is dat Poetin eigenlijk ook niet meer terug kan natuurlijk. Hij is deze oorlog begonnen en ja, nu het echt veel slechter gaat met de economie en Oekraïne voortdurend die oliedepots beschiet en raffinaderijen in Rusland. Wordt er steeds meer gezegd van nou, er komen straks verkiezingen aan in Rusland op 20 september. Ja. En daarna zal Poetin mogelijk opnieuw, zoals 4 jaar geleden, gaan mobiliseren. Dat zal een stille mobilisatie zijn, want hij wil niet de chaos hebben die er 4 jaar geleden werd gecreëerd toen hij het publiekelijk afkondigde, die mobilisatie, en er vervolgens tot 1 miljoen jonge Russen zich uit de voeten maakte. Ja. We zien het nu al gebeuren in 1/3 van de regio's van Rusland, van het hele land dus eigenlijk ook, kun je zeggen. Zijn er al, links en rechts worden de mannen opgepakt. Die worden niet, officieel gemobiliseerd, maar die worden meegenomen naar een recruteringsbureau, zodanig onder druk gezet dat ze uiteindelijk een contract tekenen met het leger en dus naar Oekraïne gestuurd kunnen worden. Nou, zo zal het een beetje kunnen gaan.
0: Ja, precies. Nou, dan die toegenomen raketaanvallen. Gisteren het bezoek van die Radcliffe. Hoe interpreteer jij dat nou? Want Trump doet het al als een semi-routine klus, maar ik geloof er niet zo gek van. Ik denk dat de Amerikanen gewoon gezegd hebben, alle handelingen die jullie doen, ook op landen in het West-Europees, met drones en dat soort dingen, die zien we mogelijk wel als oorlogshandeling. Dus pas op, Russen.
19: Ja, de Wall Street Journal, ik las dat net via de Moscow Times, de Russische dienst van de Moscow Times, heeft bronnen die zeggen dat inderdaad Radcliffe naar Moskou is afgereisd om Rusland te waarschuwen. Hij heeft niet met Poetin persoonlijk gesproken, volgens deze bronnen. Het is op zijn eigen niveau van inlichtingendiensten. Maar hij heeft wel gezegd, blijf van de Baltische Staten af, blijf van Polen af, blijf van de NAVO af. Want dat zullen we niet gaan pikken. Het doet een beetje denken aan april van 21, toen de toenmalige CIA-baas op last van Joe Biden, toen nog president, naar Moskou afreisde. Rusland was toen al bezig met een troepenopbouw rond Oekraïne. En ineens, daarna was het afgelopen. Hebben ze troepen teruggetrokken? Niet helemaal. Maar ook toen is er waarschijnlijk toch een waarschuwing uitgegaan van blijf van Oekraïne af. Want anders, dan zul je ervan lusten. Fijn, wij weten hoe dat is afgelopen. Ja. En dat is natuurlijk niet best. Uiteindelijk is die invasie er toch gekomen.
0: Ja, en wat zou het een voorlopige snelle interventie zijn? Maar dat is niet geworden. We zitten nu bijna 5 jaar in een oorlog, 4,5 jaar. Meer mobilisatie, meer rakettenaanvallen. Poetin die inderdaad zich van niets of iemand laat weerhouden om dit verder te doen. Heeft hij een exit-strategie? Kan Rusland nog überhaupt terug, Joost?
19: Nee, en dat is het hele probleem. Kijk, hoe kan Poetin nog escaleren? Ja. Ik bedoel, je kunt zeggen, oké, we gaan de aanvallen op Kiev en andere steden gaan we intensiveren, maar hoeveel meer kan dat nog? De Oekraïners geloven dat ook al niet meer. Die zeggen, nou kom maar op, bij wijze van spreken met die raketten, want we zijn er al lang aan gewend. Ja. Het punt is dat er binnen die bronnen van Bloomberg toch ook wel de vrees bestaat dat Poetin mogelijk toch uiteindelijk
0: een
19: toevlucht zal gaan zoeken, tot een kernwapen gaat zoeken. Ofschoon dat ook volgens Alexander Bauyev, dat is de baas van het Carnegie Centrum in Berlijn. Die schat die kans toch altijd nog, zo zei hij gisteren, tot vrijwel nul, extreem laag.
0: Zei Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.
29: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De man die wordt gezien als het brein achter de aanslagen van 9/11, Khalid Sheikh Mohammed. Die moet voor de rechter verschijnen op 5 juni 2028. Dat is dus over bijna 2 jaar, heeft een Amerikaanse militair rechter bepaald. Hij staat dan samen met 3 medeverdachten terecht. En als dat inderdaad gaat gebeuren op die datum, is dat bijna 27 jaar na die aanslagen. Dan begint zijn zaak dus. Mohammed wordt ervan beschuldigd het plan te hebben bedacht en aangestuurd om die gekaapte vliegtuigen, het WTC, in te boren en het Pentagon in. En dat 4e toestel dat stortte neer bij Pennsylvania. Samen kwamen er bijna 3000 mensen bij om het leven. Aanklagers wilden eigenlijk al januari volgend jaar beginnen. Maar volgens de rechter was dat niet haalbaar. Want eerst moeten er nog allerlei financiële juridische kwesties worden opgelost. Bijvoorbeeld over bewijs dat al dan niet tijdens het proces gebruikt mag worden. Nou, nu dus een nieuwe datum, juni 28, staat daardoor ook niet helemaal vast. Want als die voorbereidende procedures vertraging oplopen, dan kan het nog wel eens langer gaan duren. En op zich, vertraging in deze zaak is niks nieuws. Mohammed werd in 2003 opgepakt, zit sinds 2006 dus op Guantanamo Bay. En die zaak die sleept al jaren, onder meer door een fundamentele discussie over marteling. Mohammed zou in geheime CIA-gevangenissen 10 keren zijn gewaterboord. En de verdediging die zegt dat verklaringen die na die behandeling zijn afgelegd niet als bewijs mogen worden gebruikt. Daar wordt over getouwtrekt dus. En verder, 2 jaar geleden leek het er nog even op dat de zaak voorbij was. Mohammed en 2 medeverdachten die sloten een deal met de aanklagers. Ze zouden schuld bekennen, levenslang krijgen, zonder kans op vervroegde vrijlating. richting, maar daarmee zou wel de doodstraf van tafel zijn. Alleen die deal werd ingetrokken door toenmalig minister van Defensie Lloyd Austin. En of dat mocht, dat is dan ook weer onderdeel van allerlei juridische procedures. Het Hoge Rechtshof gaat daar misschien nog naar kijken. Nou, vooralsnog dus voor de agenda. 5 juni 2028, 27 jaar na 9/11, gaat mogelijk deze zaak dus beginnen.
0: En dan om 9:40 gaan we naar dit, want de uitpontgolf blijft records breken. Sinds de invoering van de wet betaalbaar huur door Hugo de Jonge 2 jaar geleden zijn er al meer dan 76.000 woningen van de private huurmarkt gehaald. En het was een waarschuwing die voorafgaand aan het tot stand komen van die wet door veel professionals al werd geroepen. En die kregen helaas gelijk. Dit blijkt allemaal uit de analyse van brancheorganisatie Vastgoedbelang. Die heeft gekeken naar cijfers waar de kadaster over beschikt. En Edward Touw, algemeen directeur van die club, die weet hoe het komt.
3: In de afgelopen jaren is er echt een heel pakket aan maatregelen, overheidsmaatregelen over de huurmarkt uitgestort. Nou, de twee belangrijkste daarvan zijn inderdaad de wet betaalbare huur, die er eigenlijk voor zorgt dat, dat er op huurwoningen eigenlijk geen rendement meer gemaakt kan worden, zeker niet in de Randstad. En aan de andere kant zien we ook dat de belasting in box 3 echt enorm is verhoogd. En dat verhuurders nu dus eigenlijk meer belasting betalen dan dat ze hun huurinkomsten binnenkrijgen.
0: Ja, en als je geen rendement hebt, wat doe je dan? Dan verkoop je de tent en dat kan in de markt. Maar dan moeten wel mensen dat wel kunnen betalen. Nou, het rot is juist die wet op middenhuur. Die wilde een groep beschermen die niet zo makkelijk in aanmerking komt voor een huurwoning in de private sector. Maar ja, als die er niet meer zijn, valt er weinig te huren. We gaan erover praten met Maarten de Gruyter van vastgrondontwikkelaar Boelens en de Gruyter. En uiteraard veel beter bekend als co-presentator van BNR's podcast Vastgoed Gezocht. Maarten, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, bij die invoering van die wet 2024, toen werd er wel gezegd, ja, daar zullen wel wat woningen gaan verdwijnen, hè, die uitgepond worden. Maar we zitten inmiddels op 76.000 na 2 jaar tijd. Verrast je dat?
4: Het verrast mij natuurlijk helemaal niet. En eigenlijk natuurlijk, ik denk de meeste professionals niet. En het is niet alleen, hè, jij zei het al, er werd gewaarschuwd door professionals, maar er werd ook gewaarschuwd door instanties als de Nederlandse Bank, de Raad van State. Professionals die helemaal niet uit die branche kwamen. Ja. En het interessante is natuurlijk dat we de werd 160.000 uitpondingen door Hugo de Jonge destijds geschat als meest zware, zwarte scenario. Ja. In 34, en die kant gaan we snel op.
0: Ja, maar ja, wacht even, we zitten na 2 jaar al op de helft bijna.
4: Precies, precies.
0: Dus het gaat veel sneller dan we dachten. En we zijn er dus nog niet.
4: Nee, absoluut niet. Nee, dit gaat gewoon nog door. Ja, dit is heel simpel. De hele private markt sowieso, die kan absoluut geen geld meer verdienen met beleggingen in wonen.
0: Ja. Wat betekent dit voor twee dingen? Allereerst die huurwoningenmarkt. Want er is gewoon veel meer beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben, waar die wet eigenlijk niet goed voor werkt.
4: Nee, dus dat is één probleem. Dus er gaan er weg en er komen er veel minder bij. Want dat is ook natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja.
4: Die wet heeft natuurlijk ook voor gezorgd dat er veel minder nieuwe woningen worden gerealiseerd. En waar het ook een enorme impact op heeft, is natuurlijk voor de arbeidsflexibiliteit. En mensen willen niet altijd kopen ergens.
0: Maar dat is natuurlijk de ellende. Aan de andere kant, voor de vastgoedmarkt zelf, wat zijn de brede effecten daar? Want we zien ook dat er een prijsopdrijvend effect is, hè, voor juist die woningen in een wat lager segment. Daar wordt om gevochten.
4: Ja, en het probleem is met name natuurlijk dat als je bijvoorbeeld gaat kijken, neem even Amsterdam als voorbeeld.
0: Ja.
4: In ieder nieuw project, waar 80% van is gereguleerd, daar kun je alleen gebruik van maken als je minder dan 1,8 keer modaal verdient.
0: Ja.
4: Je kunt je toch voorstellen, als jij bijvoorbeeld politieagent bent en jouw partner werkt in een winkel, dan zit je al snel boven die 1,8.
0: Ja.
4: En die hele groep moet het dus hebben van die 20% vrije sector. Maar ja, dat is natuurlijk een enorme concurrentie. Dus die groep die valt helemaal buiten de boot.
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is helemaal averechts. Nou zegt Vastgoedbelang dat de hele huurmarktbeleid dat moet op de schop. Er wordt volgend jaar geëvalueerd, die wet. Ze hebben gezegd, haal het nou gewoon vooruit. Eigenlijk zo snel mogelijk, want je moet die wet aanpassen. Hebben ze gelijk?
4: Ja, helemaal mee eens. En je hoort wel eens het geluid van, ja, we moeten juist nu niet te veel gaan veranderen, want dat geeft weer onrust. Een slechte wet is gewoon een slechte wet. En
0: ja.
4: Die moeten ze zo snel mogelijk aanpassen. Kijk, een van de problemen nu is dat er ook veel te weinig wordt gebouwd. En dat komt gewoon omdat die hele business case niet rond te rekenen is.
0: Mm.
4: En dat zit ook in die wet verankerd, namelijk de opbrengsten voor de ontwikkelaar, voor degene die het realiseert. Die huur die mag maar met CPI-index,
0: ja,
4: met inflatie stijgen. En de kosten van nieuwbouwwoningen, die stijgen CPI plus 3 plus 4.
0: Ja.
4: Ja, dan kun je begrijpen dat natuurlijk die business case heel snel niet meer uit kan.
0: Ja, want niet iedere Sinterklaas die gaat de huurwoningmarkt in. Dat is duidelijk. Maar nee. Als je dit aanpast, hè, je gaat dit op onderdelen aanpassen. We hebben nog steeds één ander probleem. Namelijk de belasting van box 3. Want ook daar zitten we nog steeds ook met een gebakken peer. Het vastgoedbelang zegt, ja, dat zijn twee los van elkaar staande dingen die elkaar wel versterken.
4: Ja, absoluut. Nou, ik denk, Hugo de Jonge krijgt continu de zwarte piet. Maar eigenlijk denk ik dat Marnix van Rij eigenlijk een veel grotere boosdoener is geweest in dit verhaal. Om door eigenlijk de fiscale incentives helemaal weg te halen. Ja. Dat ze helemaal doorgeslagen. Dat heeft denk ik een veel grotere invloed op met name de particuliere verhuurders.
0: En dat is er aan te doen, niet zo gek veel, of heel snel die wet aanpassen. Eerder evalueren dan.
4: Wet betaalbaar huur, die moet sowieso zo snel mogelijk worden aangepast. En weet je, Bas, ik denk ook dat eigenlijk de meeste politici en bestuurders in Den Haag dit ook donders goed weten.
0: Ja.
4: Het probleem is alleen, 112 van de 150 Tweede Kamerleden hebben hier 2 jaar geleden voor gestemd.
0: Ja,
4: dus die stappen niet al te snel over de schaduw heen, vrees ik.
0: Nee, helaas. Dank je voor je toelichting. Maarten de Gruyter van vastgoeddirecteur Poelis de Gruyter. Co-presentator van de BNR-podcast Vastgoed Gezocht. Dennis Mooij van AWB, 12:10. Meeste vertraging rond Leiden, begrijp ik, hè?
11: Ja, en dat heeft allemaal te maken met de aanhouding door de politie van een auto op de A4 richting Amsterdam. De weg was dicht bij Zoeterwoude. Nu is de parallelbaan daar nog afgesloten en dat blijft voorlopig zo. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. Aan de andere kant op de A4, of de N44 moet ik zeggen, vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord heb je een kwartier vertraging ook. Dan wordt er geflitst op de A7 van de afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,8. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,7.
29: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: AI lijkt een zeepbel te zijn.
17: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
18: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
20: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
0: Om 10 uur kan dat, want dan is het tijd voor de BNR's Big Five onder leiding van Art Rooijakkers over het basisonderwijs.
21: Ja, want mijn dochters zijn begonnen, Bas. Ik heb ze vanochtend afgezet bij school. En dan leef je ze af bij het gebouw met allemaal goedbedoelende leraren en de directrice die buiten iedereen een hand staat te geven. En iedereen doet zo ontzettend zijn best op die scholen. Alleen de resultaten blijven zo achter. Hè. De Nederlandse leerlingen gaan steeds slechter lezen. Het rekenen gaat ook niet goed. Er komen in september nieuwe internationale scores aan. De PISA-scores. Iedereen houdt zijn hart vast. Deze week daarom thuis over het basisonderwijs. Ook een beetje om te kijken wat mijn dochters eigenlijk achterlaten.
0: Ja, precies. Maar gaan die ook die podcast luisteren straks verplicht?
21: Mijn dochters? Nee, joh. Die vinden het oersaai.
0: Maar wij niet. En we kunnen dus weer luisteren. Wie heb je te gast?
21: Vandaag de gast een bestuurder. Want ja, die horen er ook bij. Ja. Freddy Wijma is voorzitter van de PO-raad. De PO-raad is de raad die de sector vertegenwoordigt. Dat doet hij al 5 jaar. Mm-hmm. In die 5 jaar zijn de resultaten niet verbeterd. Ik ben wel benieuwd of hij zelf denkt wat hij daar beter aan had kunnen doen en wat er misschien had moeten gebeuren of moet gaan gebeuren. Dus we gaan de bestuurder eens even aan de tand voelen.
0: Precies, op de pijnbank bij Dr. Rooijakkers. Fijn, dank u wel. BNR's Big Five om 10 uur.
29: Tech-update.
0: Rosanne Peters van BNR's Tech-redactie, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: OpenAI publiceert ruim een maand later het eigen rapport over die hack van Hugging Face, wat hun agents op het geweten hebben.
22: Ja, precies. Ja, en OpenAI toont berouw. Wat er is gebeurd wordt beschreven als een ongekend cyberincident. En het bedrijf van Sam Altman geeft ook toe dat ze eerder hadden kunnen ingrijpen. Omdat er wel bepaalde signalen waren, Bas, die ze eerder hadden kunnen oppikken. En zeker aangezien OpenAI een paar maanden voor dit incident al wist dat deze modellen kwetsbaarheden in software kunnen misbruiken om zo dus toegang te krijgen tot het internet. En dat is ook precies wat hier gebeurd is. Hè. Zo wisten de modellen GPT 5.6 Sol en een nog niet uitgebracht model vervolgens via online gevonden kwetsbaarheden, zoals bijvoorbeeld gelekte inloggegevens, uiteindelijk het platform Hugging Face binnen te komen. En volgens OpenAI is met name dat niet uitgebrachte model de boosdoener geweest. Ze zeggen het is een zeer capabel model wat een beetje vergelijkbaar is qua schaal met GPT 5.6 Sol dus. Maar wordt alleen nog maar intern gebruikt. En we moeten het natuurlijk ook hebben over de toekomst. Daar schrijven ze over dat de beveiliging en de beheersing beter moet. Net als de monitoring van deze evaluaties en de reactievermogen van hen zelf natuurlijk. Mm-hmm. Want daar waren ze vrij laat mee. En ook zegt OpenAI. Ja, we willen wel echt beter die gedachtenstroom van onze agents gaan monitoren. Dus ja, een beetje om te begrijpen van hoe zij dan hun, hoe zij dan beredeneren eigenlijk.
0: Kortom, we likken de wonden en we gaan ons verbeteren.
22: Ja, precies. Maar goed, ik denk dan ook wel, dit rapport komt een maand later. Ja. Geeft het nou heel veel vertrouwen? Ik denk dan vooral van het feit dat ze dus wisten dat de modellen in staat waren om op het internet te komen en dan bepaalde signalen niet oppikken, dat is dan wel pijnlijk. Maar goed, we hebben het er op BNR al heel erg vaak over gehad. En het is ook zeker niet alleen bij OpenAI het geval. Ook bij Anthropic zijn soortgelijke incidenten met AI-agents al voorgekomen. Ik bedoel, we gaan het hier zeker nog vaker over hebben, Bas. Ja. Maar ik denk dat er nog wel een heleboel reacties zullen volgen vandaag.
0: Dan komt Apple binnenkort al met de presentatie van een nieuwe gadget.
22: Ja, welke? Surprise and Shine staat erboven. Mm. En dat staat op de uitnodiging voor het event dat er gepland staat voor woensdag 9 september. En de verwachting is dat we verrast gaan worden met de presentatie van de vouwbare iPhone.
0: Ik hoor een blije Joe.
22: Joe die heeft inderdaad de vouwbare
0: Koning Foldable. Ja, precies. Ja.
22: Ja, deze zou dan mogelijk de iPhone Ultra genoemd gaan worden. Formaatje paspoort eigenlijk. En Apple-fluisteraar Mark Gurman van Bloomberg die zegt, tot nu toe zijn de geluiden over dat ding best wel positief. Hij zou nog steeds lekker in je broekzak passen. Een goed scharnier hebben. En ze zouden ook wel beter dan de rest dan die vouw in het midden hebben weggewerkt. Maar we moeten het nog zien. Je zal ook wel dingen moeten inleveren als je hem heel graag wil hebben. Want hij zou geen Face ID hebben. Maar dat je weer met je vinger ouderwets je scherm moet ontgrendelen. En je moet het ook met één camera minder doen. De telefotolens, die vooral goed is voor het inzoomen op een scherpe manier, Die zit er niet op, naar verluid. En denk je van, dat kan ik echt niet aan zonder één cameraatje minder. Dan kan je natuurlijk ook gewoon wachten op die nieuwe iPhone 18 Pro en Pro Max. Want die worden ook gepresenteerd. Ook nog wat Apple Watches. En misschien ook nog wat AirPods. En misschien ook de Smart Home. Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad. Ja. Dat is dat ding wat straks al je slimme apparaten,
0: dat AI moet gaan Apple Intelligence.
22: Hele slimme Apple apparaten die je dan ook vanaf één plek moet gaan bedienen inderdaad.
21: De iPad aan de muur, toch?
22: Ja. En dat kan dan straks misschien ook je iPhone Ultra zijn die aan de muur kan hangen.
0: Ik begrijp niet wat u bedoelt.
22: Dat is ook een soort, iPad natuurlijk. Ja. Geld is natuurlijk sowieso wel een dingetje, Bas. Want zo'n vouwbare iPhone, dat gaat minstens $2000 kosten. En we moeten nog even kijken hoeveel dat precies gaat worden. En als je hem echt heel erg graag wil hebben, moet je sowieso hier nog even wachten. Want hij gaat eerst natuurlijk alleen in de VS de markt op, daarna China en dan pas de rest van de wereld. Dus het wordt een spannend weekje voor Apple. Ja. Ook op zich wel spannend, want per 1 september krijgen we natuurlijk een nieuwe CEO, John Ternus, die het stokje overneemt. Dus het wordt
0: alles nieuw.
22: Ja, precies.
0: Zou die opklapbaar zijn, die CEO? Dit zou zomaar kunnen. Dankjewel. Rosanne Peters van BNR Tech Redactie.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
21: Wij gaan de boel wel opklappen nu.
0: Ik wou net zeggen, ook wij gaan opklappen. Want onze spits zit erop, zo meteen BNR's Big Five van het basisonderwijs. Als Art Royakker spreekt met Freddy Wijma. En die is voorzitter van belangenorganisatie PO-raad. We zijn er morgen weer, om 6:00.
21: Ja. Dan vouwen we het boel weer uit.
0: Ja, wou ik zeggen.
21: Tot morgen.
0: Origami van de radio.
29: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
29: Thomas van Zijl.
7: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de rechtszaak van Ben & Jerry's tegen Magnum en een gesprek met Bouwe Kuik, oprichter van hypotheekverstrekker Bij Bouwen. Ik vraag hem waarom zijn bedrijf wel aflossingsvrije leningen verstrekt tegen het advies van de ECB in. Je hoort het vanaf 11:00 in BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.
8: www.bnr.nl.
9: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
12: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
23: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
23: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
25: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze plantte een citroen. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas...

0: begroting loopt vast op box 3 en een terechtse koers. Het wordt een spannende dag voor het kabinet. Stakingsgolf breidt uit. Ook bouwers en metaalwerkers leggen volgende maand het werk neer. En honderden toeristen vermist na overstromingen in Nepal. Onder wie waarschijnlijk twee Nederlanders. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Brengt ons bij Dennis Mooij van de ABB. Want Dennis, nog steeds stremmingen op de weg?
2: Inderdaad, ja, want de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, daar is de parallelbaan dicht bij het knooppunt Hofvliet. Zijn ze bezig met een spoedreparatie, kost je een kwartier extra. De M44 van Den Haag naar Wassenaar, heb je voor Wassenaar Noord 10 minuten extra reistijd nodig. Flitsmeister meldt een camera op de A1 van Duitsland naar Hengelo bij 164,6. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij 139,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was het de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. De vakbonden breiden het aantal sectoren waarin volgende maand wordt gestaakt steeds verder uit. Van 4 tot met 11 september wordt ook het werk neergelegd in de metaal en bouw. Onder andere door automonteurs en bouwvakkers. De stakingen zijn tegen bezuinigingsplannen op bijvoorbeeld de WW. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agenten hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Van AI tot lerarentekorten. En van ondermaatse schoolgebouwen tot kansengelijkheid. De opgaven voor basisscholen stapelen zich op. Maar als niet alles tegelijk kan, wat krijgt dan voorrang? Je hoort het zo in BNR's Big Five van het basisonderwijs.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Ja, scholen moeten tegenwoordig alles tegelijk kunnen. Kinderen leren lezen, rekenen, kansenongelijkheid.

0: werkelijkheid verkleinen, omgaan met AI, personeel zien te vinden en over al die thema's ook nog verantwoording afleggen. Dus veel, maar ja, als niet alles kan, waar moet dan de prioriteit liggen? Wat moeten scholen kiezen? Wat valt af? Hebben ze zelf nog de regie? Mijn gast van vandaag weet daar het antwoord wel op, hoor. Freddy Wijma, hij is voorzitter van de PO-raad, dus de belangenorganisatie van het primair onderwijs, basisonderwijs in ons land, zeg maar. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Welk rapportcijfer geef jij het huidige basisonderwijs in Nederland?
1: Ja, daar kan je op heel veel verschillende manieren naar kijken. He, maar als ik kijk naar de spirit, naar de kracht van het primair onderwijs, he, als ik kijk in de ogen van de kinderen, mm-hmm, en ook van leraren, ga ik gewoon voor de 8.
0: Een 8?
1: Ja hoor.
0: Wat een hoog cijfer.
1: Ja.
0: Want ze kunnen niet meer lezen, die kinderen, als je de PISA-scores mag geloven. Het rekenen blijft achter. Dus er is veel sentiment, negatief sentiment rond ons basisonderwijs.
1: Ja, maar je zegt het primair onderwijs als geheel, hè, ja, als sector. Ja. En ik vind dat we daar nog steeds heel erg trots op mogen zijn. Mm-hmm. Maar daarmee zeg ik zeker niet dat dat er geen vraagstukken zijn in onze sector. Hè. Je hebt ze zelf ook al benoemd. Hè. Je zou kunnen zeggen dat wij een big three hebben. Hè. We hebben het over kwaliteit vaak. We hebben het vaak over kansengelijkheid.
0: Ja.
1: We hebben het over de personeelstekorten.
0: Ja.
1: En een vraagstuk dat wat mij betreft ook heel groot is en veel te weinig aandacht krijgt.
0: Ja.
1: Dat is de problematiek van de schoolgebouwen.
0: Slechte en die schoolgebouwen.
1: Een 3 of een 4 voor mij.
0: Ja, want ze zijn slecht. Ze zijn qua klimaat zijn ze, als het zo gauw te warm is, gaat de school dicht.
1: Ja, behalve als de school goede airco heeft, maar dat
0: die
1: is
0: hebben
1: een
0: ze geen van
1: kleine
0: alle, toch?
1: Minderheid van de scholen.
0: Ja, hoe komt dat nou?
1: Scholen hebben een groot probleem met het binnenklimaat. Het is niet alleen de temperatuur, het kan te koud of te warm zijn, maar ook bijvoorbeeld de ventilatie. Hè. Dus in de coronatijd heeft dat heel veel aandacht gehad. Maar denk ook aan licht en aan geluid.
0: Ja.
1: 60-80% van de gebouwen heeft een niet voldoend binnenklimaat.
0: Mm-hmm.
1: 93% van de gebouwen voldoet niet aan de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
0: Mm-hmm.
1: Ongeveer de helft van de gebouwen heeft de energielabel C of lager. Nou, dat is het minimumniveau dat wij vragen voor onze kantoorgebouwen. 1 op de 5 gebouwen heeft zelfs maar energielabel G.
0: Ja.
1: Een gebouw is meer dan 40 jaar oud gemiddeld. Afschrijvingstermijn ligt nog veel verder weg. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan.
0: Dus dat is echt een zorgenpunt, die gebouwen.
1: Ja, en dat heeft invloed op die big three. Hè,
0: ja, want die big three's, de kwaliteit noemde je al, kansengelijkheid, personeelstekort.
1: Ja, want om eens wat te noemen, hè, als de arbeidsomstandigheden niet optimaal zijn, dan neemt het ziekteverzuim ook toe.
0: Mm-hmm.
1: Het ziekteverzuim is inderdaad hoog in onze sector en dat heeft weer een effect op het lerarentekort. Hè, we weten uit heel veel wetenschappelijk onderzoek dat een goed gebouw met een goed binnenklimaat heel erg goed werkt voor het leren van kinderen. Hè, dus we doen onszelf enorm tekort. En dat heeft ermee te maken dat er jarenlang, het is niet iets van het afgelopen kabinet of zo, hè, maar eigenlijk decennia lang te weinig is geïnvesteerd.
0: In die gebouwen met name ook.
1: Ja. En
0: die investeringen
1: verdienen zichzelf uiteindelijk terug. Dus we doen onszelf tekort.
0: Ja, maar het is niet iets wat we nu zomaar in één keer oplossen.
1: Nee, maar we zijn op dit moment nog niet begonnen met de oplossing.
0: We zijn er niet eens begonnen.
1: Dus die knop moet een keertje om en daarom blijf ik het roepen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat moment een keertje moet komen.
0: Ja. Nou gun ik ieder zijn optimisme, Freddy. Dus ook jou. Dus als je zegt, ik geef het onderwijs als geheel een 8. Vind ik dat dus is mooi, maar ik wil hem toch afpellen met je. Want je noemt zelf de big three. Kwaliteit van het onderwijs blijft achter, toch? Zijn we het over eens, denk ik?
1: Ja, het hangt er natuurlijk vanaf
0: hoe je bekijkt.
1: Niet alles is gemeten.
0: Uiteraard,
1: maar als je kijkt naar de basisvaardigheden, met name naar de PISA-scores, die overigens op 15-jarige leeftijd worden afgenomen, dan zie je dat wij ons echt zorgen om moeten maken. En zeker ook over 2 weken als het nieuwe PISA-rapport verschijnt. Gek genoeg.
0: Het gaat met name om die leesvaardigheid, hè?
1: Ja, met name de leesvaardigheid, maar ook de andere vaardigheden volgens die PISA-scores zijn aan het dalen. Daar zitten we nog wel boven het, of op het Europese gemiddelde, of zelfs boven het UZO-gemiddelde.
0: Ja, ontwikkelde landen.
1: Want je ziet dat het overal daalt. En bij leesvaardigheid beginnen we ook onder dat gemiddelde te komen. Dus dat is heel erg terecht een heel groot aandachtspunt. Wat heel opvallend is, je kijkt naar de uitkomsten van onze doorstroomtoets, de vroegere CITO-toets.
0: Yeah.
1: En de zogenaamde fundamentele niveaus die gevraagd worden van kinderen, en ook de streefniveaus, dan is dat eigenlijk heel erg stabiel gebleven in de loop
0: der
1: jaren.
0: Daar is niet zoveel aan veranderd.
1: Ja, en ik denk zelf dat dat te maken heeft met dat wij op verschillende manieren testen. Bij die doorstroomtoets, die is de vroegere CITO-toets, gaat het heel erg om begrijpend lezen.
0: Mm-hmm.
1: En dat vullen we ook wel best op een hele specifieke manier in. Ik noem het altijd wel eens frutten op de vierkante centimeter.
0: Yeah.
1: En het is niet een manier om leesvaardigheid en leesmotivatie te bevorderen.
0: Dan gaat het over signaalwoorden en dat soort dingen. Hè? Gaat het dan toch over motieven, signaalwoorden herkennen, dat soort zaken? Ja.
1: Ja. zijn vaak kleine tekstjes waar je dat dingen uit moet halen. Ja. Heel erg in een context die elk kind ook niet even goed kent. Mm-hmm. Als je vragen hebt over, noem maar wat, carnaval. Ja, dan zal het ene kind dat beter begrijpen dan het andere.
0: In Limburg zullen ze die beter doen, bedoel je te zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar goed, dus die kwaliteit. Nou, oké. Dan hebben we de kansengelijkheid. Daar hebben we een gesprek over gehad deze week met Marjolein Moorman. Die geeft aan. En gisteren, de gast van gisteren ook, Karim Amgar, die zegt: ja, de zwakkere scholen gaan het eigenlijk steeds slechter doen. Even heel grof geschetst. De goede scholen, in de zin van waar de betere wijken, die gaan eigenlijk steeds beter. Je ziet ze uit elkaar drijven. Dat was een beetje de analyse. En ik schets hem een hele grote pennenstreken. Is dat iets wat jij herkent?
1: Ja, wat je vooral ook ziet is dat de verschillen tussen scholen heel groot zijn. Yeah. Niet alleen op dit vlak, maar eigenlijk over de hele linie. En dat is wat de OESO ook zegt. Hè. We zijn niet alleen scoren gewoon niet zo goed meer bij die PISA, maar de verschillen tussen scholen zijn ook heel erg groot. En dat betekent dat we daar heel erg, dat moeten we heel erg serieus nemen. Yeah. Hè, want dat betekent dat kinderen ook verschillende kansen krijgen.
0: Ja, en dan hebben we de derde van de Big Three, die personeelsproblemen.
1: Ja.
0: Volgens mij laatste cijfers, jij zal ze beter kennen dan ik, maar ik dacht 7700 FTE die we tekortkomen in het basisonderwijs.
1: Ja, die volgens de laatste cijfers is het ietsje lager, maar ja. Ik zeg er altijd bij, dat is echt een tijdelijk effect.
0: Bedoel je dat?
1: Het is een demografisch effect. Het leraartekort is de afgelopen jaren gelukkig best wel wat gedaald, maar dan komt dat we net even wat minder kinderen hebben.
0: Ah.
1: Maar als je kijkt naar de demografische ontwikkeling en zeker ook de instroom, want de belangrijkste oorzaak van het leraartekort is het feit dat heel veel leraren met pensioen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat gaat zeker ook de komende 10 jaar gebeuren. Gaan meer leraren met pensioen dan de binnenkomen van de PABO. Zelfs het PABO-instroom stijgt.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat wij rekening moeten houden met groeiende leraartekorten op termijn. Hè? Zo vanaf pakweg 2029. Ja, daar moeten we ons dus nu al op voorbereiden.
0: Ja, dan gaan die leraartekorten groeien simpelweg omdat er nou eenmaal meer leraren met pensioen gaan dan erbij komen.
1: Ja, en dat is ook niet iets unieks voor het onderwijs. Hè?
0: Het is een maatschappelijk probleem.
1: Hè? Kijk ook naar de zorg.
0: Ja.
1: En heel veel andere sectoren. We hebben gewoon personeelstekorten in Nederland. Ja. Waaronder ook in het onderwijs.
0: Wordt dan wel eens gezegd, Freddy, ja, als al die leraren nou eens een dagje meer zouden werken, want het zijn allemaal part-timers, dan zou dat hele lerarenprobleem, dat tekort wel opgelost zijn. Klopt dat?
1: Als je puur rekenkundig kijkt, dan klopt dat wel ongeveer. De zogenaamde deeltijdfactor in onze sector is 0,71 of 0,72. Dus er wordt gemiddeld 70% gewerkt.
0: Yeah.
1: Dat is ook best wel stabiel. Dat is niet aan het dalen, maar het is helaas ook niet aan het stijgen. Alleen er zijn best wel pogingen gedaan om dat over de hele linie omhoog te krijgen. Dat is best wel taai. En dat heeft te maken met dat personeel echt wel behoefte heeft ook aan maatwerk. Als je bijvoorbeeld mantelzorger bent, dat je af en toe ineens even weg kunt, dat is bij het onderwijs net wat
0: ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld als die kinderen in de klas zitten. Ja.
1: Ja, hè, dus dat stelt ook wel grote vragen aan de organisatie van de school, aan de leidinggevende, aan de schoolleider. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar dat is in het onderwijs vaak nog wat taaier dan in andere sectoren. Hè. Je kan niet zomaar even weg zijn.
0: Nee, dat is een logisch verhaal. En wat er ook speelt, heb ik me deze week laten vertellen, is dat het in een gezin vaak een tweede baan is. Dus dat ook de zorg bijvoorbeeld voor de eigen kinderen vaak bij diegene ligt die in het onderwijs werkt. En dan lopen die uren natuurlijk mooi op met jouw eigen kinderen.
1: Ja. 87% van de leraren is vrouw. 13% is man. Ook dat is gelukkig niet meer aan het dalen. Want het zou goed zijn als we meer mannen voor de klas hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook in dit geval niet aan het stijgen. En vrouwen maken gemiddeld minder uren dan mannen. Hè. Ja. Dus dat is wel een van de verklaringen.
0: Ja, 87% is vrouw. Wauw.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dat is ook een soort ongelijkheid waar we het over hebben dan, hè?
1: Ja, ik denk dat het niet goed is uiteindelijk voor het onderwijs en voor kinderen dat er zo weinig mannelijke rolmodellen zijn, ook voor de klas. Ik denk alleen, dus de mannen die je hebt, die mogen zich ook best wel laten zien.
0: Ja. Nou zijn dit problemen die niet gisteren zijn ontstaan. Die zijn er al een poosje. En jij vertegenwoordigt de school besturen als voorzitter van de PO-raad. Dat doe je inmiddels 5 jaar, ben je volgens mij voorzitter van de PO-raad. Dan begin je vol ambities en ideeën. Ik ga de boel eens even veranderen. We gaan het hier eens proberen recht te trekken. Waar mag ik jou op afspreken? Wat is aanspreken? Wat is er niet gelukt die afgelopen 5 jaar?
1: Dan ga ik toch eerst iets noemen dat wel gelukt is.
0: Ja, dan ben je bestuurder voor. Ja.
1: En dat is ook wel een hele belangrijke. En dat komt echt niet alleen door de PO-raad. Wij hebben er wel voor meegestreden. En dat is dat de salarissen in het primair en het voortgezet onderwijs gelijk getrokken zijn.
0: Ja.
1: Dat is een hele belangrijke afspraak geweest. Nu 1 jaar of 4 geleden. En je ziet ook de positieve effecten daarvan. Hè. De waardering voor het beroep, hè, zeker ook voor leraren zelf, is daarmee ook gestegen. Ik denk dat het een randvoorwaarde is ook om leraren echt serieus te nemen, ook in het primair onderwijs.
0: Het zegt ook iets over de waardering voor basisschoolleraren, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Dat vind ik wel, ja. En als je, dat is ook wel een beetje arbeidsmarktreclame misschien. Als je leraar wil worden in het primair onderwijs, je kan er echt goed mee verdienen tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja.
1: Beter dan veel andere beroepen als hbo'er in de publieke sector.
0: Ja, oké, dus dat is goed gegaan. Maar ja. dan als we kijken naar die big three, kwaliteit, kansengelijkheid of ongelijkheid, de personeelsproblemen, dan ben je er al 5 jaar, zit jij daar je tanden op stuk te bijten. Wat is nou frustrerend? Wat is er niet gelukt in die 5 jaar?
1: Ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat we er niet in geslaagd zijn in Nederland om, één ding wat ik al genoemd heb, om die knop om te zetten met schoolgebouwen. Wij strijden daar heel erg hard voor. Mm-hmm. Heeft nog steeds te weinig politieke aandacht. Het tweede punt dat ik zou willen noemen, en dat gaat wel degelijk over die basisvaardigheden, hebben we onvoldoende een gezamenlijke landelijke strategie om te werken aan die basisvaardigheden.
0: Taalrekenen, daar hebben we het al over.
1: Ja, ik heb er wel eens een blog over geschreven. Het is heel erg eenrichtingsverkeer geweest vanuit de politiek. Er zijn middelen bijgekomen voor de basisvaardigheden, maar die zijn heel erg in losse subsidies gaan zitten. Scholen hebben heel veel behoefte aan duurzame financiering. En het is ons nog niet gelukt om dat tijd te keren. Ik heb wel hele goede hoop, hè, misschien ook met de urgentie van het nieuwe PISA-rapport, dat we alsnog tot die afspraken gaan komen. Hè. Ook met de staatssecretaris, die heeft ze laten merken echt wel ook van samenwerking met de sector is. Maar de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook heel veel politieke wisselingen gehad. We hebben een paar keer ook goede gesprekken gehad met vorige ministers en staatssecretarissen. En dat hield ineens weer op, want het kabinet viel, hè, of we hadden weer een nieuwe bewindspersoon.
0: Ja.
1: Ik ben al aan mijn 5e bewindspersoon toe in die 5 jaar.
0: Je doet een speeddaten.
1: Bijna wel, ja. Ja. In een aantal gevallen is dat wel bijna zo geweest.
0: Het is een soort subsidiespaghetti eigenlijk. Want je krijgt elke keer een ander plan wat dus misschien die basisvaardigheden vooruit moet stuwen.
1: Ja, wij hebben zelf een woord bedacht dat heet subsidieconfetti.
0: Ja, okay.
1: Het strooit op alle mogelijke manieren op hier.
0: Ja.
1: Ik ken het voorbeeld van een school in Tilburg. Die heeft te maken met 21 geldstromen. Waarvan het grootste deel tijdelijk.
0: Ja, ja.
1: Dus overigens niet alleen geld van het ministerie van Onderwijs. Ook van andere ministeries. Dat is veel geld van gemeenten. En soms nog van andere instanties. Maar dat is bijna niet meer te doen, want die subsidiestromen hebben bijna ook altijd een andere verantwoordingsmechanisme. En ga er maar aan staan. Over administratieve lasten gesproken. Een van de thema's zegt wel bij ons, dat heeft onder andere hiermee te maken.
0: Mm-hmm. Ja.
2: The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, we hebben het over de stand van het primair onderwijs in ons land, het basisonderwijs zo gezegd. Doen we vandaag met de voorzitter van de PO-raad. Dus de raad die gaat over het primair onderwijs, Freddy Wijma. 5 jaar is hij nu voorzitter. Freddy, een persoonlijke vraag. Mijn dochters zijn 9, ik heb een tweeling. Zijn anderhalve week nu begonnen, want ze wonen in Amsterdam. Ja. Zitten nu in groep 6. Zijn denk ik heel groot, vinden ze zelf, want ze zitten nu in de bovenbouw, zoals dat heet. Maar als ik jou gewoon als vader vraag, ik heb ze vanochtend afgeleverd bij school, dan zie ik daar een directrice en ik zie daar leraren die allemaal een stinkende best doen, maar ook in een systeem zitten. Dus op de man afgevraagd, krijgen mijn dochters op dit moment goed basisonderwijs, vind jij?
1: Over het algemeen wel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de staat van het onderwijs, van de inspectie. De inspectie is over het algemeen positief. Hè? Uit wel een aantal zorgen, hè? Over die basisvaardigheden inderdaad. Maar ik vind het zelf wel heel erg belangrijk dat wij ook echt wel het licht schijnen op wat beter moet.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb al genoemd, hè, die basisvaardigheden, die kwaliteit over de hele linie. We hebben veel betere samenwerking nodig. Een nationaal plan om
0: die basisvaardigheden beter te verbeteren.
1: Een van de dingen waar we echt ontevreden over zijn is op de manier waarop dit moment getoetst wordt. Hè, zoals op het moment waarop de meeste kinderen zijn nog maar 11 jaar. Maar ook het toetsen zelf, hè, wordt heel eng getoetst.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Dus die bredere kennis van kinderen, die wordt eigenlijk amper naar gekeken.
0: Ik snap niet wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, dat is de zogenaamde doorstroomtoets, hè? Ja. Vroeger de CITO-toets.
0: Ja, dat snap ik. En Marjolein Moorman maakt ook al een punt. En Karim Angbar, we doen dat te vroeg.
1: Ja, we doen het te vroeg, maar we doen het ook te eng.
0: Ja, wat bedoel je met te eng?
1: Bijvoorbeeld de bredere kennis van kinderen en de bredere inzichten van kinderen, die worden helemaal niet getoetst. Hè?
0: Dus niet alleen taal en rekenen, maar wat zou er nog meer getoetst kunnen worden?
1: Ja, en ook nog bepaalde aspecten van taal. Hè? Bijvoorbeeld het schrijven van kinderen wordt ook heel erg. Daar zijn veel zorgen om, ik denk terecht. Maar dat maakt helemaal niet deel uit van die landelijke toets. Dat is eigenlijk heel gek.
0: Ja. Dat zit er helemaal niet in.
1: Nee.
0: Daar wordt niet naar gekeken.
1: En daardoor dwing je scholen ook bijna, ook omdat ze er door de inspectie wel op worden afgerekend, om heel erg eng te focussen op met name dat begrijpend lezen.
0: Mm-hmm.
1: En dus niet bijvoorbeeld op leesmotivatie of op schrijven.
0: Mm-hmm.
1: He, dus daar is nog wel heel erg veel aan te doen.
0: Ja, en
1: daar ben ik duidelijk niet tevreden over. En ik vind dat we dat beter moeten kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar daar kunnen we niet in ons eentje als scholen. Hè. Er zijn zelfs wel scholen geweest die hebben gezegd, nou, die basisvaardigheden, of die doorstroomtoets, dat is het gewoon niet. Nee. We gaan hem gewoon niet doen. We gaan dat op een andere manier doen. Nou, toen werd de toenmalige staatssecretaris wel heel boos. En die stuurde de inspectie erop af. En er werden hele stevige maatregelen afgekondigd. Ja. Hè. Dus,
0: want het systeem is nu eigenlijk zo.
1: Ja, je wordt ook wel daardoor ook wel heel erg gedwongen in dat systeem. Mm-hmm. Terwijl ik wel vind dat we daarover moeten hebben. Het goede nieuws is dat ook de politiek en ook de huidige staatssecretaris dat in toenemende mate inziet. Mm. Maar we moeten hem wel even inkoppen de komende tijd, want er is nog niet zoveel op dit moment veranderd.
0: Nee, wat je zegt eigenlijk dus, als ik het een beetje door jouw woorden heen filter, zeg je, ze krijgen goed onderwijs, die dochters van jou. Alleen, ook hun school, net als alle scholen, zit vast in een systeem waarbij we snel toetsen, vroeg toetsen, eng toetsen, hè, dus ja, op een heel nauw vlak toetsen. En die leraren worden dus gedwongen daar naartoe te werken, min of meer. Is dat een goede samenvatting?
1: Ja, dat is zeker het geval. En dat heeft ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op die basisvaardigheden in bredere zin. Zeker het lezen, schrijven, rekenen. Maar
0: omdat
1: daar
0: nou eenmaal minder aandacht wordt besteed, ja, want dat wordt niet getoetst.
1: Ja, ja, en daar word je ook, hè, want die doorstroomtoets is niet alleen een selectie-instrument voor kinderen in de toekomst. Mm-hmm. Hè, het is heel bepalend voor hun toekomst. Maar het is ook nog een afrekeninstrument voor de inspectie van het onderwijs.
0: Ja.
1: Hè, als die doorstroomtoets relatief goed wordt gemaakt,
0: dan ben jij een goede school.
1: Gezien de leerlingenpopulatie, dan krijg je een voldoende van de inspectie.
0: Ja.
1: En anders niet. Hè? En de inspectie zegt altijd wel deels terecht van, ja, we kijken echt wel breder, maar wij zien toch wel dat die uitkomsten van die doorstroomtoets heel erg bepalend zijn.
0: Ja.
1: Dus wij vinden dat daar ook echt wel iets aan moet veranderen. Mm. En nou, ik ken natuurlijk de school van jouw kinderen niet. Ik heb al eerder gezegd, hè, je ziet helaas wel grote verschillen tussen scholen. Ook in kwaliteit. En daar kan ik op dit moment helaas niet voor instaan. Ik zou zelf willen dat in ieder geval gaat, als het gaat om dit soort prestaties en ook over de kansen die kinderen krijgen, ja, dat die verschillen veel minder groot worden.
0: Hoe kun je dat
1: landelijke aanpak nodig.
0: Ik wilde zeggen, hoe kun je dat organiseren? Hoe kun je dat organiseren dat die verschillen die er zijn tussen scholen, die kansen ongelijkheid vergroten, hoe kun je dat verminderen? Wat zou er voor nodig zijn?
1: Nou, dan heb ik wel heel goed nieuws, gelukkig.
0: Okay,
1: het is ook al gememoreerd door Roos Braam, ja, de leraar
0: juf
1: van het jaar.
0: Ja.
1: En dat is dat wij nieuwe kerndoelen krijgen in het onderwijs. Een nieuw overzicht van wat er verwacht wordt van scholen, wat kinderen zeker moeten hebben geleerd. En die zijn een stuk beter dan de huidige kerndoelen. Ze zijn concreter en ze zijn veel meer in samenhang. Hè. Dus ook in de eerdere Big Five uitzendingen is al gezegd hoe ontzettend belangrijk is dat ook die bredere kennis van leerlingen, die bredere motivatie van leerlingen, dat die een plek krijgt, juist ook om dat lezen, schrijven en rekenen beter te maken.
0: Ja.
1: En die nieuwe kerndoelen die maken dat ook mogelijk. Die zijn inmiddels ook goedgekeurd door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. Daar kunnen we ook echt mee verder. Wij zijn zelf ook betrokken bij het ook een goede plek geven ervan op alle scholen. En dat is een hele grote kans om alle scholen het beter te laten doen.
0: Ja, ja.
1: Maar we staan wel aan het begin van die hele beweging. Hè? Ja. En als ik het heb over die nationale gezamenlijke aanpak, dan moet dit daar echt de basis voor zijn.
0: Mm-hmm.
1: Hè, maar als vervolgens de inspectie nog alleen heel erg eng toetst, hè, heel erg kijkt naar de uitkomst van die doorstroomtoets alleen, ja, dan komen die bredere vaardigheden minder aan bod.
0: Ja.
1: En dat geldt ook voor dat toetsen zelf. Hè.
0: Ja.
1: Dus dat nieuwe curriculum heet dat, hè, die samenhang van kerndoelen, dat is een hele belangrijke basis.
0: Ja.
1: Alleen al het andere moet daar veel meer ook op afgestemd worden. En daar hebben we zowel de sector, de scholen,
0: als de politiek
1: heel erg hard voor nodig.
0: Ja.
1: Vanuit de gedeelde visie. Hè. Er zijn voorbeelden van landen die het ineens veel beter hebben gedaan in de PISA. En dat zijn eigenlijk ook altijd voorbeelden van landen die erin geslaagd zijn om tot zo'n goede landelijke aanpak te komen.
0: Dus er moet een nationaal plan komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat voor elkaar krijgen als voorzitter van de PO-raad?
1: Nou, we zijn gelukkig een van de partijen die daarover aan tafel mogen zitten.
0: Ja.
1: We zijn niet de enige partij. Hè. Er zijn ook organisaties van leraren, van de ouders. We praten ook heel graag met de organisaties van leerlingen. Er zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar die hebben vaak heel veel visie ook op het primair onderwijs. Hè. Daar komen ze heel recent vandaan.
0: Ja, daar hebben ze nog in een broekzak zitten. Maar het is eigenlijk gek als het bijvoorbeeld over stakingen gaat. Dan gaat het bijvoorbeeld, hè, in het onderwijs gaat het over de werkomstandigheden of over salaris. Maar eigenlijk zou je kunnen bedenken, we gaan dus achteruit een resultaat. resultaten. Misschien zouden we wel een nationale staking van ouders, leraren, de PO-raad samen hebben, waarin we zeggen, en nu moet er nationaal plan komen om dat onderwijs te verbeteren.
1: Nou, ik zou bijvoorbeeld, ik weet dat er heel veel ongenoeg is over die schoolgebouwen, als ik die nog een keertje mag noemen. Mm-hmm. Ik zou het eigenlijk heel goed vinden als we daar eens een keer met z'n allen echt tegen opstaan.
0: En op wat voor manier zouden we dat moeten doen?
1: Maar gebeuren. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest toen we die hittegolf hadden, net voor de zomer. Was niet te doen. Hè? Je vertelt het over je eigen
0: school ging dicht. Ja.
1: Ja. Kijk, een demonstratie voor een landelijke aanpak, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Hè?
0: Een demonstratie voor betere gebouwen?
1: Dat is misschien een beetje bestuurlijk of een beetje politiek. Ja. Hè? Maar samen opstaan voor het primair onderwijs, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Hè? Met leraren in actie heette die. Of PO in actie. Mm-hmm. Net voor de coronatijd. Het is ook een hele belangrijke beweging geweest achter het dichten van die loonkloof tussen primair en voortgezet. Ik hoop inderdaad dat zo'n beweging opnieuw op gang komt. Ja. En dat we nog wat steviger staan voor het primair onderwijs. Ook de trots daarop meer laten zien. En ook samen laten zien dat wij het echt beter willen en kunnen maken.
0: Maar wat ik interessant vind is, ik zie ook op school bij mijn dochters, ik zie ontzettend gemotiveerde docenten. Ik zie gemotiveerde directie. Ja. Ik hoor jou.
1: Daar is die 8 voor. Ja. Ik vind dat ze dat verdienen.
0: Ik hoor jou hier vol vuur praten. Ik hoor eigenlijk iedereen hier vol vuur praten over het onderwijs. Tegelijkertijd constateren we met z'n allen, het moet en het kan een stuk beter. Waar zit hem dat dan in? Is dat nou een systeem? Is het praktisch onhaalbaar om dat systeem te verbeteren? Is het politieke onwil? Zit er toch ook iets bij scholen zelf? Zijn er misschien de ouders? Waar zit het hem nou in?
1: Nou, daarom zeg ik dat het ook een aanpak van iedereen gezamenlijk moet zijn. Want het zou niet terecht zijn om de vinger alleen naar de overheid of naar de politiek te wijzen. Ik moet wel zeggen, de politiek heeft niet enorm geholpen. De afgelopen jaren die ik kan overzien, hè, met vele kabinetswisselen, vele beleidswisselingen. En dan werd er weer bezuinigd op onderwijs. Dan werd dat weer teruggedraaid allemaal. We hebben echt wel wat meer politieke stabiliteit nodig. Maar ik zeg er ook meteen bij, hè, ook als sector zelf kunnen we het beter doen. Hè. We hebben zelf ook wel wat te doen als wij moeten constateren dat die verschillen te groot zijn. Mm. Het onderwijs staat ook wel in een hele lange traditie van diversiteit. Dat is een heel groot goed. Bijna elke schoolconcept dat je wil, daar kan je voor kiezen in Nederland. Die keuzevrijheid is eigenlijk groter dan een heleboel andere landen. En dat gaat terug op een geschiedenis van meer dan 150 jaar. Maar ik denk dat het tegelijkertijd ook heel erg goed mogelijk is om die diversiteit te behouden. En tegelijkertijd ook met elkaar af te spreken. En dit is wat al onze kinderen zeker allemaal moeten leren. Ja. En dat gaat over inhoudelijke kennis, maar het gaat ook over je persoonlijke ontwikkeling. Hè? Je ook een plek in de samenleving verwerven. En onder andere burgerschap ook, maar ook inderdaad hoe je je verhoudt tot anderen. Hè? Ja. Hoe je deel bent van een groep.
0: Ja. Straks hoor je bijvoorbeeld onder andere over de invloed van AI op het basisonderwijs. En ook wel over de vraag of het nou te verdedigen is dat we zo vroeg selecteren in Nederland als het gaat om het vervolgonderwijs, dat voortgezet onderwijs. Ik ga het vragen aan Freddy Wijma. Blijf vooral luisteren.
3: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
4: Tot morgen.
5: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
7: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
6: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
8: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday. BNR Verkeer.
12: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie is de parallelbaan daar dicht. A12 naar Duitsland, voor de grensovergang een kwartier vertraging. En de A20, Gouda Hoek van Holland, tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein doe je er 20 minuten langer over. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo bij 164,6. En op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. De vakbonden breiden het aantal sectoren waarin volgende maand wordt gestaakt steeds verder uit. Van 4 tot en met 11 september wordt ook het werk neergelegd in de metaal en bouw. Onder andere door automonteurs en bouwvakkers. De stakingen zijn tegen bezuinigingsplannen op bijvoorbeeld de WW. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agenten hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Van lerarentekorten tot AI, de uitdagingen voor het primair onderwijs worden groter en groter. Dus er zijn keuzes nodig. Welke precies? Daar ga ik zo over verder praten met de voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma.
14: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
15: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
16: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
14: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
17: Diede Bauma en Maruska Bakker begonnen de Recharge Club vanuit een persoonlijke missie. Voorkomen dat jonge professionals uitvallen door stress en overbelasting. Maar tussen dat ideale plaatje en een succesvol bedrijf zaten verkeerde coaches, mislukte automatiseringen en flinke financiële risico's. Je hoort hun verhaal vandaag om 2:30 op BNR.
18: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
19: Bert Rooijakkers.
0: Welkom terug bij BNR's Big Five. Deze week over het basisonderwijs van ons land. Want ik onderzoek samen met 5 deskundigen de vraag waarom er steeds meer van basisscholen wordt gevraagd, terwijl tijd, geld, personeel niet meegroeien. Vandaag doe ik dat met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Ik wil eigenlijk beginnen met de kettingvraag, want we hadden het al over dat testen. Jij zegt, ja, kijk, in Nederland, we testen eigenlijk vrij eng. We letten vooral op die leesvaardigheid, maar bijvoorbeeld schrijven wordt eigenlijk niet getest. Dus die leraren zitten ook vast in een systeem waarbij ze die kinderen zo goed mogelijk door die toets heen moeten halen, want dat straalt ook weer af op het resultaat van de school.
1: Ja.
0: Zo hou je dus zo'n systeem in stand.
1: Heel bepalend voor de toekomst van het kind.
0: Ja, absoluut, want ja, dat bepaalt naar welk voortgezet onderwijs het mag. Hangt veel van af. Tegelijkertijd, deze week een paar keer voorbij gekomen, daar gaat de kettingvraag ook over, wij toetsen, vergeleken met andere landen, relatief vroeg, heb ik me laten vertellen. Daar gaat de kettingvraag ook over. Gisteren was de gast Karim Amgar. Hij is mbo-leraar, docent omgangskunde, hij is journalist, schrijver, documentairemaker, een heleboel. Veel energie. Hij had deze vraag voor jou.
20: De vraag die ik aan hem zou willen stellen is de vroege selectie op 12-jarige leeftijd nog wel te verdedigen als we weten dat kinderen zo verschillend zijn? En daarmee zou ik willen zeggen, als je dus het Nederlands onderwijsstelsel vandaag helemaal opnieuw kunt ontwerpen, zou je dan weer selecteren op 12-jarige leeftijd?
1: Het antwoord daarop is nee.
0: Helder en duidelijk.
1: Ja, het probleem is niet alleen vroege selectie. Het is de combinatie van vroeg selecteren en het heel erg sterk verdelen van het voortgezet onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs in verschillende vakjes. Het is ook al door Marjolein Moorman genoemd, maar het voortgezet onderwijs krijgt eigenlijk 7 vakjes.
0: Mm-hmm. Van VMBO tot gymnasium en alles
1: HAVO,
0: ertussen.
1: VWO, gymnasium. De praktijk heeft ook geleerd dat het best wel lastig is om van het ene in het andere vakje te komen. Je hebt wel stapelklassen, maar dat is dan vaak alleen HAVO-VWO of VMBO-HAVO. En die wat bredere, die wat bredere samenstelling zie je een stuk minder. En wat interessant is, hè, dat heeft onder andere de wetenschapper, nu voorzitter van de Onderwijsraad, Louise Elvers, heel duidelijk aangetoond. Er is heel erg veel overlap in onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, tussen VMBO'ers en VWO'ers. Dus we trekken ze ook overdreven uit elkaar. Mm-hmm. En ook omdat het zo ontzettend bepalend is, hè, in welke vakje je terechtkomt, hè, met die doorstroomtoets en met die vroege selectie, doen we onze kinderen enorm onrecht.
0: Ja, laten we dat samen eens afbellen. Waar komt het vandaan dat wij zo vroeg toetsen vergeleken met andere landen in Nederland?
1: Ja, dat heeft een historische oorzaak. Hè. Het is eigenlijk altijd zo geweest. In andere landen is er op een gegeven moment de keuze gemaakt, onder andere een aantal Scandinavische landen, om dat te veranderen. Omdat gezien werd dat het niet productief was, wat niet hielp. En het is in Nederland niet gelukt om dat te veranderen.
0: Terwijl er genoeg mensen zijn uit de sector, in ieder geval deze week, die hier voorbij komen. Ik hoor het jou ook volmondig zeggen, die eigenlijk vinden dat we daarmee moeten stoppen. Ja. Dat we dat moeten uitstellen. Wat zou een goede leeftijd zijn om te selecteren?
1: Wij zeggen zelf 14, 15 jaar.
0: Okay.
1: En zijn overigens ook best wel veel mensen in de sector die hier wel wat zorgen over hebben, omdat dat ook wel echt een hele grote verandering is. En dat erkennen wij ook. Dus wij zeggen niet van, dit moet volgend jaar anders. Mm-hmm. De vraag was, hè, kan je, als je het systeem helemaal opnieuw zou ontwerpen, zou je het dan zo doen? Nou, dat is heel duidelijk, dat moeten we niet doen.
0: Wat zijn de zorgen in de sector voor de verandering?
1: Je vraagt nogal wat van het voortgezet onderwijs. Hè. Het is, heb ik gezegd, hoe het nu ingericht is. Dat zou je eigenlijk wezenlijk anders moeten willen. En dat kan niet van het een op het andere moment. Maar je kan wel een aantal dingen doen als eerste stappen. Er zijn bijvoorbeeld in Nederland best wel een aantal zogenaamde 10 tot 14 scholen. Dat zijn scholen waar kinderen eigenlijk een doorlopende lijn hebben. Dat is een samenwerking tussen een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. Die blijven bij elkaar in de klas van hun 10e tot hun 14e. Dat zijn er alleen veel te weinig, omdat door die verschillen in die systemen het best wel moeilijk is om dat vol te houden. Maar dat zouden we veel meer kunnen doen. We zouden die bredere brugklassen ook meer kunnen stimuleren. Heeft Marjolein Moorman ook een voorbeeld van gegeven hoe ze dat in Amsterdam heeft gedaan. Maar ook hier zou ik graag die huisvesting weer willen noemen. Want we hebben ook in de gebouwen de kinderen heel erg uit elkaar getrokken. Je hebt heel vaak HAVO-VWO-scholen, onder andere ook hier in Amsterdam. En dan VMBO-scholen.
0: Ja, die zitten op een andere plek.
1: Ja, weinig bredere scholengemeenschappen. Ja. Waardoor het ook hoogdrempeliger is om van het ene systeem naar het andere over te stappen.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal dingen waar we aan kunnen werken de komende tijd. En daarmee versterken we de voedingsbodem voor later selecteren en die bredere brugklassen.
0: Wie zou er mee geholpen zijn door later te selecteren? Wat levert het ons op als we dat zouden kunnen gaan doen?
1: Nou ja, wij denken zelf iedereen in Nederland. Zeker de kinderen die eigenlijk nog niet hun talenten volledig hebben kunnen ontplooien op hun 11-jarige leeftijd. Mm-hmm. Er zijn nogal wat kinderen die komen op 4-jarige leeftijd op de basisschool en die hebben nog helemaal geen zijn niet in aanraking geweest met de Nederlandse taal. Hè. Er wordt thuis een andere taal gesproken, vriendjes ook misschien. Dus die hebben dan maar 8 jaar de tijd om dat helemaal te kunnen. Andere mm-hmm. kinderen die heel veel andere kinderen is dat natuurlijk heel erg anders. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk meer jaren nodig om je talenten volledig tot wasdom te laten komen, zodat je weet wat je volgende stap kan zijn. Dat is bij ons onder andere om die reden te vroeg.
0: Ja, dus maar
1: ik zeg,
0: ik de leerlingen
1: ook voor
0: die
1: de kinderen die al goed presteren op die in die groep 8. Want die worden wel heel erg geïsoleerd. Hè? Die ontmoeten ook geen andere kinderen. We hebben onder andere ook een denk ik onderwaardering van het beroepsonderwijs. Daar heeft Karim Amgar ook veel over geschreven. Dat heeft er ook wel mee te maken met dat we die systemen heel erg gescheiden hebben gehouden. Ja. Het is ook goed dat ook andere kinderen het belang van beroepsvormend onderwijs inzien en daar ook mee in aanraking komen, ook na 11, 12-jarige leeftijd.
0: Ja, aan de andere kant zit ik te denken, stel je gaat dus selecteren op 14-jarige leeftijd, zoals je zegt, zit ze allemaal midden in de puberteit, dan kan ze al helemaal geen hol schelen misschien.
1: Nou ja, er zijn een hele hoop landen om ons heen, verreweg de meeste die dat wel doen, dus vind ik gek dat we het in Nederland niet doen.
0: Nee, en daar gaat het goed, zeg je.
1: Ja, zeker. Dat zijn vaak ook landen die beter presteren dan wij in die PISA-scores.
0: Mm-hmm. Ja. Dus die dochters van mij zitten dus in groep 6. Die gaan dus over 2 jaar groep 8. Dan hebben ze dus de doorstroomtoets, ja, et cetera. Die zitten nu al in een traject, dat merk je. Want ze krijgen, ja, van die grafieken, nou ja, mee. Maar hen gaat dit te laat komen.
1: Het is eigenlijk niet, hè, er wordt wel gezegd, ja, de selectie is op 12-jarige leeftijd. Maar die doorstroomtoets, heel veel die doorstroomtoets is al begin februari. Ja. Heel veel kinderen zijn er nog maar 11.
0: Ja. Ja.
1: En daar zit al een voorlopig advies gaat eraan vooraf. Nou, in groep 3 begint het al met de sterretjes en de maantjes. Dus ze, ja, zijn al heel erg in het basisonderwijs aan het voorsorteren. En dat heeft allemaal met dat selectiemoment te maken. En dat hebben we allemaal veel te belangrijk gemaakt. We hebben die toets ook veel te belangrijk gemaakt, onder andere hierom. En dat zou veel meer fluïde moeten zijn. Hè? Die overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Dat zou heel erg goed zijn voor de kansengelijkheid. En uiteindelijk ook voor het land. Want we verspillen heel veel talent. Hè, we hebben nu een nationale talentstrategie. Daar ben ik heel blij mee. Ik vond in het begin dat het primair voortgezet onderwijs wel een beetje weinig aandacht daarvoor kreeg. Mm-hmm. Dat is nu wat gegroeid. Nou, als je je talenten echt serieus neemt, moet je ook hier naar kijken.
0: Mm-hmm. Ja. Laat het ook over de druk op de leraren hebben. Want er was eerst, het is trouwens interessant, er kwam een luisteraarsvraag binnen. Die wil ik even met je behandelen. Ja. Want we hebben het over het personeelstekort. Hè, die 7700, ja, FTE die we tekort komen in het primair onderwijs. De luisteraar die zegt, ja, eerst kwam het personeelstekort door de lage lonen. Was toen de klacht. Nou, dus opgelost. Die zijn omhoog gegaan. Is best goed, zeg je zelf ook. Je, ja, kan gewoon goed verdienen als docent. En nu hoort hij, gaat weer om de slechte gebouwen. Dus met andere woorden, wat is er nou nodig om meer leraren in de bak te krijgen?
1: Nou, dat van die gebouwen hebben we 5 jaar geleden ook al geroepen. Okay. Dat is niet zo, ja, hè. We hebben onder andere daar een manifest over uitgebracht. Dat is, ja, echt al een aantal jaren geleden.
0: Ja. Maar de punt van die luisteraars, denk ik,
1: die 1,3 miljard per jaar die nodig is om die gebouwen op orde te brengen, die zijn niet gekomen. Dus, nee, dat moeten we blijven roepen.
0: Maar die luisteraar zegt, en ik snap dat punt ergens, van, ja, we willen meer leraren, hebben de salaris al bijgetrokken. Ja. Blijkbaar zijn de gebouwen nu te ongezond misschien wel om in te werken. Maar wat kunnen we nou doen om echt leraren dat primair onderwijs in te krijgen? Meer.
1: Ja, dat is dus dat is heel belangrijk dat we ook laten zien hoe mooi dat werk is. Hè? De trots daarop. Daarom ben ik ook wel heel blij met deze Big Five. Want er zijn best wel kritische geluiden over het onderwijs langsgekomen. Maar de eerdere sprekers waren ook allemaal echt ambassadeurs van het, mm-hmm, onderwijs. Ik denk dat ze heel goed voor het voetlicht hebben gebracht. Bijvoorbeeld Roos Braam, hè, de leraar van het jaar. Ja. Hè, in haar eigen werk laat ze zien hoe mooi ook dat werk in onderwijs. Weet je, hoe ongelooflijk veel je voor kinderen kan betekenen. En ook hier is best wel goed nieuws. Hè? Want we hebben best wel veel zij-instromen in het onderwijs. Dus, ja, mensen die op een later moment in hun carrière alsnog kiezen voor het onderwijs. Dat gaat echt om, nou, ik geloof vorig jaar iets van 700 waren. Dus al 10% van dat aantal
0: van
1: dat je
0: tekort
1: net,
0: ja,
1: noemde. En dat zijn heel vaak mensen die met heel veel extra motivatie, heel veel extra ervaring, ja, die klas binnenkomen, van hele grote betekenis kunnen zijn. Hè? Dus dat is ook iets waar we meer aan kunnen werken.
0: Begrijp ik. Tegelijkertijd, je noemt Roos Braam, die was maandag was ze te gast. Een mooi gesprek met haar, docent van het jaar inderdaad. Wat zij ook wel zei was, ja, er komt steeds iets bij, ja, op ons bordje. Bijvoorbeeld, ze had het over voor het burgerschap. Maar er gaat nooit iets af van het bordje van leraar. Dus we krijgen er eigenlijk steeds meer taken of verantwoordelijkheden bij. Maar het wordt nooit, aan de andere kant wordt het niet minder. Waardoor het nou eenmaal voller wordt. We moeten steeds meer doen. Herken je dat beeld?
1: Ja, dat herken ik zeer. En ik vind dat de schooldirecteuren en ook de leraren te weinig ondersteuning krijgen op scholen.
0: Van wie zouden ze die moeten krijgen?
1: Van onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld als je de kinderopvang en het onderwijs dichter bij elkaar brengt, dan heb je ook meer. Dan kunnen die medewerkers, die kunnen vaak ook voor het onderwijs het nodige betekenen. Hè. Denk aan de buitenschoolse opvang, die begint om 3:00 middags. Mm-hmm. Als je pas om 3:00 middags kan werken, terwijl je ook capaciteiten hebt eerder op de dag. En dat zie je ook heel veel. Hè? Dat een pedagogisch medewerker na 3:00 en voor die tijd een onderwijsassistent. Mm-hmm. Erin slaagt onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar te brengen. Op heel veel scholen lukt dat. Mm-hmm. Heel veel scholen kan dat ook beter. Nou, dat is één zo'n praktisch ding waar je die winst kan boeken.
0: Ja.
1: Dat geldt
0: dus op
1: zeker
0: die manier kun je die leraren dan ondersteunen. En ligt er minder op een bordje. Jij noemt nu dat uur. Dat wil ik zo meteen. Want dus is Thomas van Zijl binnengekomen om te vertellen wat er in zijn uitzending zit. We komen zo bij jou, Thomas. Misschien deel jij deze vraag wel bij mij. In andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk, gaan kinderen tot 5:00 naar school. Dat is voor ouders natuurlijk, we zijn allemaal tweeverdieners, we moeten allemaal werken, ontzettend prettig. Ja. Nu is er een soort hele economie gaande van oppassen en BSO en noem maar op en zo. Het is druk altijd bij die schoolpleinen.
19: Ik draai volledig mee in de economie, inderdaad. Ja, BSO, oma komt ook langs. Ik heb zelf natuurlijk wel een atypische baan. Hè, ja. Want als ik een beetje mijn best doe en doorfiets en wind mee heb, dan red ik nog net op tijd om op school te zijn. Ja. Maar ik snap wel dat het voor heel veel mensen heel erg ontspannen zou zijn als het tot 5:00 zou duren.
0: Nou, daarom ga ik zo vragen aan Freddy Wijma. Maar eerst Thomas van Zijl, want jij gaat BNR Zaken doen.
19: Ja, over andere dingen praten. Namelijk over een hypotheekverstrekker bij Bouwen. Opgericht door iemand die zelf ook Bouwen heet, Bouwen Kuik. En hij komt erover vertellen. Bestaat
0: echt
19: al een tijd.
0: Kuik,
19: zo is het. Ja, mooi. Zeker. Ja. Maar volgens mij wilde hij zijn bedrijf eerst
0: Bouwen noemen?
19: Nee, zonder Bouwen. Maar wat hij wilde was al bezet. Toen dacht hij, nou, dat doen we het op deze manier.
0: Allemaal omhouden.
19: Als je het over hypotheken hebt, dan gaat het vanzelfsprekend ook over de hypotheekrenteaftrek.
0: Oh, nee, Thomas.
19: Ja, wel, zeker. Ja, ik ben er alweer helemaal klaar voor, hoor. Want dat wordt in 2031 een zootje, omdat er dan duidelijk moet worden of mensen al. Nou, Art, je bent helemaal thuis in het dossier.
0: Ja, daarom heb ik geen zin in.
19: Nou, precies. Nou, ik heb er wel zin in, omdat het ook nog gaat over de aflossingsvrije hypotheek. Veel grote banken zijn ermee gestopt. Mm-hmm. Maar bij Bouwen kan je dat gewoon afsluiten. Okay. Is dat een risico of niet? En over langlopende kwesties gesproken. Er is weer eens hommeles tussen Magnum en Ben & Jerry's. Onafhankelijk bestuur, toch weer leden benoemd. Maar door wie dan precies? En is het nog wel activistisch genoeg? Boardroompanel smult vermoedelijk van. Zo is het.
0: Je gaat niet op tijd op school zijn vandaag.
19: Vandaag hoeft dat ook niet. Want daar is de BSO.
0: Kijk, mooi. Thomas, succes zometeen.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag in gesprek met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad Primair Onderwijs in ons land. Ja, Freddy, ik legde je dat tijdstip voor. Hè? De meeste scholen rond 3:00, 2:15, 2:30. Zo rond dat tijdstip zie je al die, hier in de stad in ieder geval, al die bakfietsen rondfietsen. Dat zal op andere plekken ook zo zijn. Maar als je dan bijvoorbeeld naar Frankrijk kijkt, Zweden is het volgens mij ook zo. Daar krijgen kinderen tussen de middag een warme maaltijd. Dan zijn ze langer op school. Hebben ze bijvoorbeeld ook nog sportactiviteiten, dat soort zaken. Dat maakt het leven voor tweeverdieners, wat de meeste mensen in Nederland, of veel mensen in Nederland zijn, een stuk makkelijker. Maar het lukt ons niet om dat zo in te richten. Hoe komt dat? Zou je er eigenlijk voorstander van zijn? Laat ik daarmee beginnen.
1: Ja, wij zijn daar een groot voorstander van. Dat wordt ook wel eens de rijke schooldag genoemd.
0: De rijke schooldag.
1: Ja, dat kinderen nog veel meer kunnen leren en ervaringen opdoen dan alleen binnen de schooltijd. Hè, dat er ook tijd is voor sport. Mm-hmm. Nou, met zo'n warme lunch kun je natuurlijk fantastisch samen met elkaar koken. Mm-hmm. Denk ook aan allerlei culturele ervaringen, activiteiten. Je kan ook hele goede dingen doen die ook weer heel goed zijn voor je taalvaardigheid. Mm-hmm. Wat er in Nederland aan de hand is, ik heb er net al iets over gezegd, want het heeft ook een arbeidsmarktdimensie. Daar liggen kansen. Maar wij hebben in Nederland een van de sterkst gescheiden systemen van onderwijs en kinderopvang van Europa. Die systemen zijn heel erg uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Onder andere omdat kinderopvang best wel een commerciële sector is.
0: Enorm,
1: in Nederland. Ja. En dat zou je veel dichter bij elkaar moeten brengen. Het zou eigenlijk allebei een veel meer een publieke sector moeten zijn. Die meer op elkaar afgestemd is. En de voorbeelden van de landen die je geeft, daar is dat veel meer aan de hand.
0: Ja. Terwijl bij ons zit private equity tegenwoordig ook achter de opvang, toch?
1: Ja. Moeten we toch op Business News Radio hier wel zeggen. Dat is voor die kinderopvang kinderopvang eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? Want ja, daar is uiteindelijk de motivatie niet wat is goed voor het kind, hè, maar wat levert het uiteindelijk op. Mm. En de eigenaars die zitten vaak niet in Nederland en ook vaak niet dicht op die scholen.
0: Nee. Dus jullie zeggen, oké, dat is iets waar we eigenlijk naartoe zouden willen werken, maar de enige manier om dat te doen is dus om te kijken naar die opvang. Dat moet meer een publieke taak zijn, net als scholen.
1: Ja, als die opvang veel dichter op de scholen is georganiseerd. En ja, we hebben gelukkig heel veel plekken in het land waar dat is gebeurd. En ja, wat is gelukt. Hè? Dat is iets wat de sector heel erg zelf heeft gedaan. Want als je er ondanks, dan dankzij het systeem. Hmm. We hebben in Nederland bijvoorbeeld twee verschillende ministeries die mee bezig zijn. Hè? De kinderopvang valt onder het ministerie van Sociale Zaken. En onderwijs onder het ministerie van Onderwijs. Hmm. En ik vind dat daar niet goed genoeg wordt samengewerkt. Hmm. Maar in de sector, in het onderwijs zelf, zie je dat heel veel scholen daar enorm mee bezig zijn. Onder andere hier ook in Amsterdam. Tilburg is een mooi voorbeeld, maar ook, ik was vorige week in Drenthe. Daar heb je eigenlijk overal kindcentra. Hè, dus dat is een school en kinderopvang tegelijk. En eigenlijk zouden we dat nog veel meer over de hele linie moeten hebben. Dus heel erg goed voor ontwikkeling van kinderen. Het heeft ook hele positieve uitstraling op de arbeidsmarkt. Daar heb ik net een voorbeeld van gegeven. Het is eigenlijk heel gek dat we dat niet doen.
0: Nee.
1: En ook hier, ik ben van de kansen, ook hier ligt een hele mooie kans. Want we werken aan een nieuw systeem voor kinderopvang.
0: Ja.
1: Hè, dat staat ook in het regeerakkoord. En het is heel erg belangrijk dat dat de komende jaren wordt doorgezet, want dat gaat hierin helpen.
0: Okay. Jullie vragen als PO-raad, zag ik volgens mij tegen op de site of een artikel, zeggen jullie, we vragen om wat meer ruimte, meer vertrouwen, om stabielere financiering. Eigenlijk kun je het zo'n beetje samenvatten, toch? Daar zat ik alleen over na te denken, want we hebben het ook gehad over het verschil in scholen. Je hebt aan de ene kant de scholen die het goed doen, je hebt ook zwakkere scholen. Wanneer, als je zegt, we vragen om meer ruimte, meer vertrouwen, wanneer verspeelt een school volgens jullie het recht op dat vertrouwen? Als een school jarenlang slecht presteert bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook aan de hand. Hè? Want als de inspectie heel erg kritisch is op een school, hè, dan komt er een moment dat moet worden gezegd, ja, deze school heeft eigenlijk geen recht om te bestaan meer. Hè?
0: Dat is een kleine systeem zoals dat nu gaat?
1: Nou, het duurt wel lang. He, wij misschien goed om te noemen, wij zijn verantwoordelijk voor een programma dat heet Goed Worden, Goed Blijven. Dat helpt scholen die onvoldoende of zwak zijn er weer bovenop. Mm. He, dat lukt ook heel vaak, maar in sommige gevallen is het echt wel heel erg hardnekkig. Mm. En dan blijkt het vervolgens wel heel erg taai om te zeggen, nou, we kunnen beter stoppen met deze school en die kinderen overbrengen naar een wel goed functionerende school. Nogmaals, het gaat om een kleine minderheid van de gevallen, maar dat is wel aan de hand.
0: Ja, en dat is dan lastig om daarop in te grijpen.
1: Ja. Er zijn voortdurend, er zijn voortdurend wel weer loopholes waardoor je toch weer door kan gaan als school. En de vraag is of dat uiteindelijk ook goed is voor de kinderen.
0: Mm-hmm. Het is een ingewikkeld systeem waarin je moet werken, Freddy.
1: Het is een boeiend en complex systeem.
0: Ja, je bent optimist, dus dan zeg je boeiend in plaats van ingewikkeld.
1: Nee, het is complex. Ik heb net iets gezegd over meerdere ministeries. Het onderwijs valt wel onder het ministerie van Onderwijs. Maar we vinden dat de samenwerking met de zorg beter moet en de samenwerking met de kinderopvang. En dan heb je meteen andere ministeries nodig. En dat helpt vaak niet.
0: Nee. En dan met alles wat we nu benoemd hebben. Je noemde al die big three aan het begin van het uur. Kwaliteit, kansengelijkheid, personeelstekorten. We hebben de slechte gebouwen genoemd. We hebben de verschillende, de scholen die het goed doen, de slecht doen genoemd. Van alles genoemd. Komt de volgende verandering weer het klaslokaal binnen gedaan. Dat AI.
1: Ja.
0: Zijn ze daar klaar voor in primair onderwijs?
1: Niemand is volgens mij klaar voor alle ontwikkelingen AI en ook niet onderwijs. En onze leraren, ik heb enorm respect voor onze leraren, hè, maar je kan redelijkwijs niet van ze vragen dat ze allemaal IT AI-experts zijn.
0: Maar laat ik het heel concreet maken. Mijn dochters, groep 6, moet een werkstuk maken, gebruiken ze ChatGPT voor morgen, bij wijze van spreken. Moet die leraar dan zeggen, nou, slim gedaan, of moeten ze zeggen, nee, dit mag niet?
1: Nou, dat is gewoon, dat lijkt dan even makkelijk gemaakt. En het ziet er vaak ook fantastisch uit. Hè? Maar je kan je echt afvragen, hebben kinderen iets geleerd? Er is inmiddels ook wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Er wordt gezien, en er wordt ook wel echt geconcludeerd, hè, dat als je heel erg met AI hebt gewerkt, dan ben je het een paar dagen later alweer vergeten.
0: Ja. Je neemt het niet tot je.
1: En juist daarom zijn die basisvaardigheden zo belangrijk. En ook die kerndoelen. Want die dragen er enorm aan bij dat kinderen zelf blijven leren nadenken.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat klinkt als iets heel simplistisch, maar we moeten ons niet overleveren aan alle technologische mogelijkheden.
0: Ja, toch zit het allemaal met zo'n Chromebook in de klas op een gegeven moment, toch?
1: Ja, maar dat is soms ook om te helpen met het leren. Maar ik vind inderdaad dat we daar terughoudend mee moeten zijn. En dat inzicht is ook wel gegroeid. Hè? Ja. Dat we ook moeten blijven lezen met echte boeken. Dus ik ben ook blij met initiatieven om de bibliotheken dichter op de scholen te brengen. En te werken aan die leesmotivatie.
0: Ja. Maar goed,
1: juist ook omdat dat helpt om je kritische houding te doen groeien. Ja. Waardoor je ook wat kritischer naar die AI kijkt. En niet alles maar wat op TikTok wordt gezegd aanneemt.
0: Ja, tegelijkertijd zeggen mensen, je wordt op school voorbereid op dat wat je in de maatschappij straks kunt doen. Die maatschappij wordt straks voor een groot deel gevormd door AI. Laat die kinderen daarmee werken, want anders dan lopen ze nu al hopeloos achter.
1: Ja, maar je zegt het goed, laat die kinderen daarmee werken. Hè, dus je moet er wel mee werken, maar je moet er ook kritisch naar kunnen kijken. Dus je moet mee kunnen omgaan met nieuwe technologie. Maar je moet het niet allemaal voor lief nemen en voor waar aannemen. Hè. Dus dat is, als we het hebben over onze digitale vaardigheden, dat gaat niet alleen over het leren omgaan met die techniek, maar ook over het kritisch kijken naar die techniek. Hè. We moeten ons ook zorgen maken over de digitale veiligheid. Hè, over de privacy van kinderen en van leraren. Daar moet je zelf ook kritisch naar kijken. Je moet niet alles zomaar voor waar aannemen.
0: Nee.
1: Hè, je moet niet elke, dat weten we allemaal, hè, je moet niet elke spammail zomaar gaan beantwoorden. Nee, maar dat moet je wel leren.
0: Ja. Hoe lang blijf je nog voorzitter van de PO-raad? De termijn loopt nog, hoeveel jaar?
1: Nog ongeveer 2,5 jaar.
0: Okay, wat moet er in die 2,5 jaar absoluut gebeuren wat jou betreft? Als je over 2,5 jaar hier weer staat, zeg ik, en is het gelukt?
1: Ik vind absoluut dat de knop om moet met die schoolgebouwen.
0: Ja.
1: Geen verrassing, dat heb ik al eerder gezegd. Tweede is, en ik hoop echt dat we daar de komende weken al een goede start mee maken, dat we tot die landelijke aanpak komen, waar we sector en overheid echt met een lange termijn strategie samenwerken. En ik hoop het ook echt nog wel mee te maken, he, dat moment van die latere selectie, dat echt goed op de agenda komt. Wordt wel eens gezegd dat iets is van één bepaalde politieke stroming. Hè, maar ik zeg er zelf altijd bij, onderwijs hoort geen linkse of rechtse hobby te zijn. Onderwijs is van iedereen. Hè, dus we willen ook met alle politieke partijen heel erg samenwerken. Zeker ook in dit soort aanpakken.
0: De kettingvraag gaan we behandelen. Morgen Jan-Jaap Hubeek te gast. Onderwijspedagoog, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Het NIVOS, je kent hem ongetwijfeld toch? Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, Jan-Jaap, jij werkt nu bij het NIVOS. Je bent opleider geweest, je bent ook bestuurder geweest. Maar je maakt ook al heel lang een hele mooie podcast onder de naam Meesterwerk. Ik heb het even opgezocht. Je bent er al in 2019 mee begonnen, dus nog voor de coronatijd. En je bent inmiddels toe aan aflevering 201 of 202, geloof ik. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat dat jou gebracht heeft. Hè? Wat je daarvan geleerd hebt. En natuurlijk heb je ook een mooie luistertip voor ons. Hè? Van die meer dan 200 podcasts. Welke vind je dat we echt met z'n allen nog een keertje moeten terugluisteren? Wat heeft het meeste invloed op je gemaakt? En als ik nog één ding bij mag zeggen, Jan-Jaap heeft ook een hele mooie radiostem. Hè? Dus ik luister graag naar zijn podcast, want het is ook iets rustgevends.
0: Okay.
1: En met jouw fluwele stemgeluid wordt dat denk ik een hele mooie uitzending morgen.
0: Gaan mensen het als podcast terugluisteren, dan vallen ze er lekker bij in slaap, wie weet. Hè? Met die mooie stemmen bedoel ik dan niet, omdat het een saai gesprek wordt. Het wordt natuurlijk een rete interessant gesprek.
1: Ik denk dat gezien de kennis en inzichten van Jan-Jaap ook weer een fascinerend gesprek gaat worden.
0: Ik denk aan het programma van vroeger denken, misschien ken jij dat nog, Candlelight, weet je dat nog? Zo'n man die van die liefdesgedichtjes voorlas. Misschien ga ik het morgen wel vragen aan Jan-Jaap.
1: Zo is het ook weer niet met Jan. Okay. Het is gewoon een prettige stem om naar te luisteren.
0: Fijn om te horen. Morgen is dus de gratis Jan-Jaap Hubeek, podcastmaker, maar ook onderwijspedagoog en directeur van het NIVOS, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Freddy Wijma, dank voor de komst vandaag. Voorzitter van de belangenorganisatie, de PO-raad Primair Onderwijs. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dat kun je doen als podcast in onze app. Ook een ander podcastkanaal trouwens. Maar ik zou nu blijven luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
23: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
22: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
24: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
6: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
25: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
27: Nu in de BNR-app.
25: Maar voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.

0: De Brechtseplein. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Gouda kan daarom het beste omrijden via Den Haag. Onder andere over de A12 en de A13. Flitsmeister meldt dan een aantal camera's. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij 5,6. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij 139,3. En op de A28 Assen-Zwolle bij 157,4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. De baas van de CIA heeft Rusland gewaarschuwd geen NAVO-landen aan te vallen. Daarvoor was hij dinsdag in Moskou. President Trump ontkende gisteren nog dat het om een waarschuwing aan president Poetin ging. Amerikaanse media schrijven dat de CIA-baas heeft gezegd dat Poetin Estland, Letland en Litouwen met rust moet laten. En een tweede dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Middelgrote accountants moeten een raad van commissarissen benoemen, heeft de AFM bepaald. Zit ook in een nieuwe wet. Hoe moeilijk is het om daar geschikte kandidaten voor te vinden? Zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app en blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het boardroompanel, onder andere over Ben & Jerry's. Gaat toch nog een rechtszaak voortzetten tegen het moederbedrijf Magnum. Om 12 uur, Edi Mouyegi.

0: met het laatste macro-economische nieuws. En Bouwe Kuik komt langs. Hij is van Wij Bouwen. Dan gaat het over hypotheken. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van de dag. Nvidia heeft weer een sterk kwartaal gedraaid. De omzet steeg naar $96,2 miljard. En dat is een verbetering van 106% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens beursanalist Reinder Wietma, ook lid van ons beleggerspanel, is de koek voorlopig nog niet op.
1: Ja, de competitieve kracht van de chips en de volledige oplossing die ze levert is zo groot dat ze daarmee ook een ontzettend sterk pricing power of prijszettend vermogen hebben. En daarin zijn ze gewoon veel beter dan concurrenten. Dus ook de chips die door Google en Amazon zelf worden gemaakt.
0: En ook met de Nederlandse chipindustrie gaat het nog steeds de goede kant op. Die verdubbelde sinds 2019 qua omvang naar een totaalomzet van €45,6 miljard. En dat hebben we, niet geheel verrassend, vooral aan één grote speler uit Veldhoven te danken. Constateert ook onze huiseconoom Han Diop.
2: Nou ja, dat is natuurlijk toch wel heel erg significant. Hè? Vorig jaar, in 2025, hadden ze een revenue van €32 miljard. En als je dat deelt door die €46 miljard van de sector als geheel, ja, dan is dat 70%. Dus ASML is wel heel erg dominant.
0: Ondertussen staat de AEX op een minnetje, 1103 punten. En heel veel meer over de beurs. En Nvidia later in dit programma, onder andere met onze beursnerd XL, Jos Versteeg. Boardroom panel. De topman van Ray-Ban vertrekt na kritiek op de onpersoonlijke leiding bij het grote brillenmerk Essilor Luxottica. Kan de leiding nog wel persoonlijk zijn in zo'n groot concern? En het onafhankelijke bestuur van Ben & Jerry's zet de rechtszaak tegen het moederbedrijf Magnum voort, ondanks dat een eerdere rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Ik bespreek het met Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, en Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank onder andere. Welkom.
3: Dankjewel.
0: En niet voor het eerst gaan we praten over Ben & Jerry's, want het onafhankelijke bestuur zet die rechtszaak tegen het moederbedrijf inderdaad voort, ondanks dat een rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Het nieuwste hoofdstuk in een al jarenlange strijd tussen Ben & Jerry's en de eigenaar over de koers van het merk. Vanaf 2000 was dat Unilever. Sinds de afsplitsing van de ijsdivisie in 2025 kwam het bedrijf ook nog eens in handen van de Magnum Ice Cream Company. En er zijn, laatste nieuws, alweer 3 nieuwe bestuurders benoemd door de CEO van Ben & Jerry's.
3: Oké.
0: Jawel, we moeten bij de tijd blijven. Maar zegt de oprichter van het merk, Ben Cohen, ja, dat zijn misschien wel op papier goede bestuurders, maar ik snap niet dat ze er in deze context toch nog instappen. Stap jij het wel, Rob?
4: Er vallen wel een aantal dingen op aan dit dossier. Ja, ten eerste, als je je bedrijf, wat op zich hele mooie waarde heeft, verkoopt aan zo'n commerciële partij, ja, wat verwacht je dan? Dus dat vind ik een bijzonder iets. Dan kun je natuurlijk een onafhankelijk bestuur tussenplaatsen.
0: Is inmiddels een kwart eeuw geleden.
4: Is een kwart eeuw geleden. Ja, op een gegeven moment gaat dat veranderen. Dan had je het niet moeten verkopen. Tanja en ik hadden het net over. Wat we ook opvallend vinden, is dat die bestuur, de vorige bestuurders, zijn opgestapt. Terwijl ik denk, ja, dan moet je toch juist blijven. Want zij zijn aangesteld om nieuwe bestuurders aan te trekken. Ja, en of ik zou daar nu niet instappen als bestuurder. Dat was je vraag.
0: Tanja, jullie hebben er blijkbaar in de lobby al een goed overleg over gevoerd. Wat is er nog meer uitgekomen?
5: Nou, kijk, als je kijkt naar, ik weet natuurlijk niet hoe de statuten eruit zien, maar ik denk inderdaad dat als je opgestapt bent als bestuurder, dat je niet nog een rol hebt in de benoeming van nieuwe bestuurders. Ik denk ook, als je die kwart eeuw geleden erbij pakt, dat er iets moet zijn gebeurd waaronder Unilever destijds bereid was om het zo over te nemen onder de voorwaarden dat er zo'n onafhankelijk bestuur was. Nou, dat moet iets met marketingwaarde te maken hebben gehad of een goedkoper bedrag waarvoor het gekocht is. Dat doen ze niet zomaar. Dan zijn we nu 25 jaar later, 26 jaar later, en dan gaan we nog weer terugkomen op wat er in 2000 gebeurd is. Ik denk dat er ergens ook gewoon een punt achter gezet moet worden. Kopen terug inderdaad, als daar de ruimte toe is.
0: Nou, daar is Ben Cohen mee bezig.
5: Ja, weet ik.
0: Die is met investeerders in gesprek, met familiefondsen, institutionele beleggers. Hij heeft zich ook gemeld, volgens mij, bij de receptie van Magnum eerder dit jaar. Hij
5: met zijn handtekeningen.
0: Handtekeningen, Free Ben & Jerry's. Ja. Ik heb al een deel van de poen bij elkaar.
5: Nou ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk zo langzamerhand dat ze bij Magnum ook best interesse hebben om de boel te verkopen. Zo goed gaat het overigens ook niet met dit bedrijfsonderdeel. Maar het eindeloze gedoe hierover kan voor beide partijen gewoon niet goed zijn.
4: Schade, ja.
0: Maar hoe groot is de schade? Smaakt het ijs inmiddels minder goed?
4: Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk een imago-issue. Als op een gegeven moment de lading, Ben & Jerry staat bekend als een maatschappelijk betrokken merk. Ja, als dat in het geding komt, ja, dan heeft dat schade.
0: Ja, dat zegt de top van Magnum overigens niet. Hè. Daar zeggen ze gewoon vrolijk dat ze de afgelopen jaren honderden miljoenen ook in campagnes hebben gestopt en dat ze de missie nog steeds onderschrijven. Maar blijkbaar gaat dat niet ver genoeg.
4: Nee, maar goed, als het beeld in de media is dat er ter discussie staat, heeft dat uiteindelijk ook repercussies voor de omzet. Dan kun je je voorstellen. En het geeft geen onrust. Dus ik denk, mee eens, ja, verkoop het lekker. Of koop het terug.
0: Net voor die beursgang is dat overigens eindeloos aan Peter de Kulve gevraagd. De topman van Magnum, moet je er niet van af? Ik heb het hem zelf ook gevraagd. En ook tegen mij zei hij, absoluut niet. Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in Ben & Jerry's. We hebben daar een wereldmerk van gemaakt. Daar mogen die oprichters zich overigens ook nog wel eens eventjes over achter de oren krabben, hoe groot het is geworden onder onze vleugels. En verder zegt hij, peace, love and ice cream. We zijn geen politieke partij, maar we willen het wel graag houden.
5: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. Maar er is sindsdien, zelfs sinds vorig jaar natuurlijk ook nog wel het een en ander gebeurd. Want er is natuurlijk onderzoek gedaan naar die onafhankelijke bestuursleden. Door een externe partij, we zullen de naam niet noemen. Maar daaruit bleek dat er toch feitelijk ook dingen zijn misgegaan. Waarbij er conflicts of interest waren tussen. Oh nee, dat was het bestuur van de stichting.
4: Precies.
5: Ja. Die hebben gelden uitgegeven aan goede doelen. En daarvan bleek dan de voorzitter van het bestuur gelden teruggekregen hebben.
0: Ja.
5: Ja. En dan,
4: ik heb wel vraagtekens bij dat onderzoek, maar dat is wel allemaal.
5: Ja,
4: allemaal,
5: maar weet je toch, hè, het is een feitelijk onderzoek, als het goed is, van buiten geweest. Ja. En om dan als Ben meteen te gaan zeggen, ja, dat onderzoek is alleen maar ingericht om te zorgen dat je van het bestuur af kan. Denk, nou, dat is ook een beetje kort door de bocht. Hè?
0: Toch vraag ik hier even aan de hoogleraar integriteit van organisaties, welke vraagtekens jij dan stelt?
4: Nou, ik heb natuurlijk ook, net zoals jullie, dat alleen maar in de media gelezen. Ik heb niet het idee dat het nou echt een heel diepgaand onderzoek was. Dus het was over een aantal nevenfuncties. Dus ik vond het een beetje.
0: Maar het is een grote accountant.
4: Ja, nee,
0: zeker. Die toch, neem ik aan, niet zomaar zonder reden zegt, laten we hier eens onderzoek naar doen.
4: Ik ken heel veel accountants die slecht onderzoek uitvoeren. Maar dat is voor het andere, dus dat vind ik niet zo'n garantie. Maar de resultaten, zoals ze benoemd, vond ik niet heel geruststellend.
0: Nee, overigens heeft Unilever al talloze keren naar aanleiding van deze kwestie gezegd, als we het nog een keertje zouden moeten doen, dan zouden we nooit zoveel macht ook nog geven aan een bedrijf dat we overnemen. Maar als je er nu toch mee zit, dan zeggen jullie, de kortste klap is, verkopen die handel. Ja. Maar als je daar toch niet de prijs voor krijgt, of je denkt, wij kunnen dit nog tot volle wasdom brengen, wat moet je dan doen? Want je zit dus met de raad van bestuur, die is er, van Ben & Jerry's. En je hebt dan ook nog dat onafhankelijke bestuur die gaat over het activistische karakter en de liefdadigheid die erbij hoort. Hoe kun je dit nou toch nog weer een klein beetje proberen in te dammen?
5: Nou ja, en je hebt een one-tier board van Magnum, wat natuurlijk ook nog niet zo lang in functie is, die ook zo hun eigen doelstellingen hebben. Ja, ik heb altijd geleerd dat je bij onderhandelen moet zien uitvogelen wat die ander nou precies wil bereiken. En dan vervolgens kijken hoe je daar gezamenlijk kan komen. Maar met deze geschiedenis denk ik dat dat wel een hele lastige weg wordt.
0: Is het korte antwoord op die vraag niet, die ander wil zoveel mogelijk vrijheid en zich niet voor de voeten gelopen voelen? Die wil zich kunnen uiten zoals ze dat altijd al hebben kunnen doen, nog voordat ze onderdeel werden van dit grote concern.
5: Ja, ja, en dan kom ik terug op wat ik eerder opmerkte. Maar dan hebben we wel eerst onze zakken gevuld. En dan gaan we nu nog steeds dezelfde uitgangspunten. Dat is misschien wel niet met elkaar te meten.
0: Ben heeft niet zo'n sterk verhaal in jouw optiek. Dan had hij maar die moeten verkopen.
5: Nou ja, achteraf denk ik dat hij zich daar ook wel op zijn hoofd krabt bij dat idee. Ja.
4: Ik vind hij heeft een sterk verhaal over zeg maar, maatschappelijk bewust ondernemen. Dat spreekt mij aan. Maar inderdaad, als je heel veel geld kerst en vervolgens gaat zeggen, ja, ik mag niet meer zeggen wat ik wil. Ja, dat is natuurlijk zo'n dubbelheid. Dus. Nou, terugkopen.
0: Oké. Doe je mee of niet? Want hij is dus nog op zoek naar geldschieters.
4: Oké, ja, nee, zo rijk ben ik helaas niet.
0: Nou, dan word ik toch gedwongen naar de andere kant van de tafel te kijken.
5: Nou, voor mij is de spreiding, daar hoort geen ijs bij.
0: Oh, toch geen ijs. We gaan naar de spreiding van dit panel, het tweede deel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: De leden van het boardroompanel zijn Rob van Eibergen en Tanja Nagel. Vanaf volgend jaar moeten middelgrote accountantskantoren een onafhankelijke raad van commissarissen instellen. Dat is bij wet vastgelegd. De AFM gaat er ook op toezien. En daarmee komt er meer onafhankelijk toezicht op die kantoren. Het gaat om 15 tot 20 bedrijven die nu aan een fanatieke zoektocht bezig zijn. Daarover schreef het FD gisteren. Tanja, wanneer ben je geschikt als commissaris van een middelgroot accountantskantoor?
5: Nou, daar heeft de AFM ook richtlijnen voor uitgegeven. Er moet een functieprofiel zijn. Er moet de motivering van het kantoor zijn waarom degene die ze aanmelden geschikt is. Er is een geschiktheidmatrix, dus ze moeten ook zorgen dat het past binnen de groep van commissarissen. En vervolgens heb je de betrouwbaarheid en de geschiktheidstoets.
0: Nou, dat is toch nog best een weg die je moet afleggen.
5: Dat is een enorme weg. Ja. En dat was het. Dat wordt het dus nog meer per 1 januari. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, ik weet niet meer, 2017 geloof ik, vond ik dat zelf ook wel een hele weg, ja.
0: Maar je hebt hem afgelegd. Je bent
5: zeker,
0: er gekomen.
5: Zeker. Maar het is wel zo, denk ik nu, want er stond ook ergens dat ze een gesprek zouden kunnen aangaan. Maar ik denk dat ze dat in heel veel gevallen nu gaan doen. Omdat het natuurlijk ook heel veel mensen zijn. Want dan moet er een heleboel gevonden worden in korte tijd die misschien niet de ervaring hebben die op papier dan juist lijkt. Ja, dat wordt al heel wat. Ja,
0: jij was commissaris bij een groot accountantskantoor. Heb je wel eens gedacht, oei, als ik hier maar doorheen kom?
5: Ja, tuurlijk, want je wordt ook nog eens een keer gedrild door een advocaat. En je wordt dus ja, op enig moment denk je wel, ja, als ze mij vragen wat artikel 7 van de WTA nou precies inhoudt.
0: Dat stond hier wel in mijn draaiboek.
5: Ja, maar nu hoef ik het niet meer te weten.
0: Nou, Rob, artikel 7.
4: Over witwassen gaat het volgens mij. Ja, precies.
5: Nee, maar het is wel zo. En wat ook in dat artikel stond, het is voor een heleboel mensen die misschien wel geschikt zijn, niet aantrekkelijk, omdat ze een heleboel andere commissariaten niet meer aan kunnen nemen, omdat de accountant daar de accountant van is.
0: Ja, dus dat heb je, het feit dat je dan heel veel andere dingen niet meer kunt doen. En, werd er toch ook wel gezegd, een afbreukrisico. Als je er niet doorheen komt.
5: Ja. Ja, als je er niet doorheen komt. Maar nou ja, goed, laten we zeggen dat je die afweging zelf in overleg met het kantoor denk ik nog redelijk kan maken. Maar je loopt ook in de positie als commissaris bij zo'n kantoor natuurlijk een redelijk afbreukrisico.
0: Ja. Werd gesteld door, ik weet niet meer wie precies, maar het zal ongetwijfeld een expert zijn geweest. Anders werd hij niet geraadpleegd door het FD. Denk hier niet lichtzinnig over, benoem niet een paar vriendjes en je kunt een vinkje zetten. Ligt dat op de loer?
4: Nee, dat vind ik niet. Goed, in zijn algemeenheid, dat is nu voor de accountantswereld, maar toezicht houden is een vak en niet alle sectoren. De financiële sector wel. We hebben een soort fitness test. Ja, nee, tuurlijk, je moet commissaris benoemen die onafhankelijk zijn en aanvulling op de richtlijnen die niet alleen maar kennis hebben van de accountancy, maar ook voldoende afstand kunnen nemen, niet op de plaats van de bestuurder zitten. Er zijn een aantal richtlijnen bij toezichthouders die heel belangrijk zijn. Ja,
0: maar die zijn niet specifiek aan deze sector gebonden?
4: Nee, maar algemeen met toezichthouder geldt dat. Dus ook voor hier. Ja, de stelling dat je het niet kan vinden vind ik een beetje onzin. Het is een vak, maar er zijn genoeg mensen te vinden.
5: Ja, maar of ze het willen is denk ik
4: meer dat is een andere vraag, maar
5: En ik denk wel dat het redelijk specifiek is dat je te maken hebt met partnerships. Dat zijn dan eigenlijk de mensen die jou ook benoemen als commissaris, waar jij vervolgens weer toezicht op gaat houden. En de categorie die nu aan de buurt is, daar zijn best veel kantoren waar inmiddels private equity ingestapt is.
0: Ja.
5: En dat maakt het natuurlijk ook een stuk ingewikkelder.
0: Nou, dat stond serieus in mijn draaiboek, want dat is natuurlijk de nieuwste trend, dat private equity die accountancy heeft ontdekt. En hoe gaat dat een rol spelen in deze zoektocht en de commissarissen die hier uiteindelijk ja tegen zeggen?
5: Nou, misschien aan de ene kant wat eenvoudiger, want vaak heb je dan te maken met het feit dat die accountants zelf ook zijn ingestapt als aandeelhouder. Dus dan hou je opeens weer toezicht op een vennootschap in plaats van op een partnership. Maar private equity heeft in principe natuurlijk geen behoefte aan externe toezichthouders. Intern dan weliswaar, maar niet vanuit private equity benoemd.
0: Maar het zal erbij gaan horen toch inmiddels dan? Want dit is toch bij wet vastgelegd.
5: Ja, dat is ook zo.
4: Zeker, moet
5: dat. Maar daar zullen ze wel aan moeten wennen. Dus dan heb je nog een extra factor die daaraan moet wennen. En in aanvulling op wat Rob net zei, wat mij is opgevallen bij partners die een bestuursfunctie krijgen, is dat ze heel vaak heel goed zijn in hun vak, hele mooie grote klanten hebben, maar niet per definitie de ervaring hebben die leidt tot het logische benoemen van de rol als bestuurder. Dus daar moet je als RVC ook nog mee in de weer om te zorgen dat ze wat meer afstand nemen van hun klantenpraktijk en zich wat meer verdiepen in die rol als bestuurder.
4: Ja, herkenbaar. Dus dat is niet uniek voor accountantskantoren. Zie je ook in de advocatenwereld, in ziekenhuizen. Dus professionals die de beste professionals zijn, die leidinggevend worden of toezichthouder, dat gaat niet altijd goed.
0: Nee, een goed paard is nog geen goede ruiter.
4: Nee, precies. Maar toch dan even op het vinden van mensen. Ja, als je alleen maar kijkt, met alle respect, in mensen van de leeftijd van Tanja en mij, ja, dan is het niet zo groot.
0: Ja, maar ik ben al 3 keer gebeld, hoor.
4: Ja.
5: Maar ik word altijd een beetje uiverig van de tekst, met alle respect. Maar
4: ja, precies.
5: Oké.
4: Respect naar onze leeftijd. Ik denk dat er genoeg jongere mensen zijn te vinden die dit graag willen doen. En er zijn inmiddels ontzettend goede opleidingen en mensen die er ervaring hebben. Maar dan moet je wat breder kijken.
0: Nou, dat is... goed, jij hebt toch wel enig zicht op de jongere generatie die eraan komt, of mensen die zich laten scholen op dit gebied. Zit er een groot verschil in tussen de wat jongere garde en de ervaren rotten?
5: Nou, je zou dan naar die matrix moeten kijken. Ik denk dat je dan een gemiddelde moet hebben van mensen die wat jonger zijn en misschien wat minder of andere ervaring hebben. En dan toch met
4: precies,
5: andere respect mensen met wat meer ervaring.
0: Ja. Ja. Respect.
4: Nou, mooi woord.
5: Maar het zou de zoektocht misschien vergemakkelijken. Overigens denk ik niet zo dat de AFM daar dan ook makkelijker mee in zee gaat met dat soort benoemingen. Nee. Maar dat moeten we zien.
4: Nee, mee eens. Nee.
0: En nog eventjes naar de kern van de zaak. Want die wetswijziging die kwam er niet zomaar. Er is ook eindeloos lang onderzoek verricht. En verschillende commissies hebben zich erover gebogen. Gaat dit nu ook daadwerkelijk iets betekenen voor hoe buitenstaanders naar accountantskantoren kijken? Of naar welk vertrouwen ze daar nog uit kunnen putten?
4: Nou, als ik
0: mag
4: weet,
0: je allebei zeggen?
4: Nou ja, vanuit mijn vak dan van integriteits... Wat we weten van integriteitsincidenten, dat een van de risico's is, zijn gesloten systemen. Volgens mij die hele examenfraude bij de accountantswereld is daaruit voortgekomen. Mensen die elkaar bevestigen. Ik denk dat toezicht daarin helpt. En dat je ook in zo'n raad van commissarissen, bijvoorbeeld ook een psycholoog zit of zo. Mensen die echt met een andere manier kijken, ook naar de samenwerkingsprocessen. In zijn algemeenheid voor raden van commissarissen, maar zeker hier. Ja,
0: maar goed, dat het hele vak tegen het licht gehouden werd, was al ruimschoots voor de examenfraude aan de orde kwam.
4: Nee, zeker. Maar het helpt dat er intern toezicht is. Dat is mijn stem.
5: Ik denk het ook. En ik denk ook dat dat wel enigszins te concluderen is uit het intern toezicht bij de grote 6 kantoren, waar het inmiddels al redelijk wat jaren werkt. Ik denk dat de AFM ook nog wel zoekende is naar hoe ze nu inderdaad kunnen zorgen dat dat vertrouwen herstelt. En dat als beleggers of anderen een jaarrekening zien met daaronder een handtekening van een accountant er ook vanuit kunnen en durven gaan, dat dat dan klopt. Dus ja, ik begrijp het wel, maar ook hier geldt natuurlijk weer, als we ontzettend veel moeten doen aan administratieve taken om te zorgen dat iedereen voldoet aan al die wet en regelgeving, dan zijn we misschien toch weer de paard achter het wagen aan het spannen. Het paard.
4: Dat zie je ook in de financiële sector. Maar de volgende sector die aan de beurt is volgens mij is de advocatenkantoren. Daar ook toezicht komen.
0: We gaan even een uitstapje maken naar het buitenland. Naar de topman van Ray-Ban, Leonardo Maria Del Vecchio. Alleen vanwege die naam hebben we hier toch maar voor gekozen. Hij vertrekt bij brillenconcern EssilorLuxottica na openlijke kritiek op de CEO Francesco Milleri. Dat melden verschillende internationale persbureaus eerder deze week. Del Vecchio zei dat hij de persoonlijke leiderschapstijl van zijn overleden vader, oprichter Leonardo Del Vecchio, mist. Een familieruzie, Tanja. Moeten we het er lang over hebben of niet? Want daar komt het feitelijk op neer.
5: Ja, is het een familieruzie? Ik kon niet vinden. Is die Milleri nou ook familie?
0: De Milleri is geen van familie. Buiten. Die is persoonlijk benoemd door de oude Del Vecchio. Wat volgens mij ook oud betekent in het Italiaans. En de oude Del Vecchio heeft ook gezegd, in mijn ideale scenario zijn er geen familieleden met operationele taken binnen het bedrijf. Dus feitelijk komt zijn wens uit. Maar die Del Vecchio de jonge, die probeerde volgens mij wel zijn broer en zus uit te kopen. Uit de holding om meer slagkracht te hebben.
5: Ja, en die gingen daar kennelijk mee akkoord. Anders hoef je ook niet bij een bank langs te gaan om te kijken of je die financiering krijgt. Alleen die kreeg hij niet. Dus dat zal hem ook enigszins gefrustreerd hebben. Of je dat dan een familieruzie kan noemen, wel of niet, weet ik niet. Het heeft er voor hem wel toe geleid dat hij niet meer bij het bedrijf werkt en dat hij nu actief wil blijven als aandeelhouder.
0: Ja. En hij zegt ook in een verklaring: ik wil niet de zoon van de oprichter worden die wordt gebruikt om een continuïteit te vertegenwoordigen waarin ik mij in een aantal fundamentele principes niet meer herken. Dus kortom, niet alleen maar omwille van mijn achternaam gebruikt te worden.
4: Ik vind het een klassiek drama van een familiebedrijf waar ik veel heb rondgelopen, waarbij de opvolging niet goed geregeld is. Onvoldoende over nagedacht. En dat zie je heel vaak. Familiebedrijven zijn vaak heel waardig gedreven. Dus persoonlijk leiderschap. Niet alleen naar winstmaximalisatie kijken. Nou wordt er iemand aangesteld van buiten die familiewaarden niet goed kent. Die Miletti in dit geval. Ja, die wil dat bedrijf gaan rationaliseren. Heel begrijpelijk.
0: Die heeft ook al best wel wat bewerkstelligd. Ja. Want volgens mij is hij verantwoordelijk voor de fusie van Essilor en Luxottica. Waardoor we toch meerdere keren onze tong hebben gebroken. Maar inmiddels kunnen we het.
5: Heel ik goed. Wou zeggen, ik ben zo blij dat jij dat zo graag hebt.
0: Essilor Luxottica, dames en heren.
4: Ik heb het vanmorgen zitten oefenen, het lukte mij niet. Nee. Maar wat je dan ziet, dan ontstaat er spanning met de familie, wat er nog in zit. Dus ik vind het niet zozeer een familieruzie, volgens mij. Met zijn broer en zus is dat redelijk een harmonie.
0: Maar gegaan. Het is een halfbroer niet, hoor.
4: Oké, nou, dat weet jij nog meer over.
0: Ja, dit wordt een tv-serie.
4: Maar die overdracht, dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed geregeld. En dat zie je bij heel veel familiebedrijven.
0: Maar de oprichter, de vader, kan toch heel wel overwogen kiezen voor iemand van buiten die het bovendien ook gewoon goed gedaan heeft?
4: Ja, maar dan moet je heel goed kijken wat je dan doet met de familieleden die nog in het bedrijf zitten. Daar ontstaan dan spanningen over.
0: Ja, maar daar hebben ze allemaal een gelijk aandeel in de holding.
5: Ja, maar ik vind het dan ook wel interessant dat deze zoon van 31, dat die wel kennelijk
0: met alle respect
5: fantastisch vond wat zijn vader deed.
4: Ja, nee, zeker.
5: Want heel graag zou terugzien dat dat weer zo gebeurt binnen het bedrijf. En ik denk, best moois hebben.
4: En ik denk dat die vader redelijk visionair was. Dacht, het moet nu anders, willen we aan de continuïteit werken. Dus bewust gekozen heeft van buitenstander.
0: Deze 31-jarige Del Vecchio, die heeft zich dus toch een beetje vergaloppeerd. Want hij had 10 miljard nodig en uiteindelijk loopt het stuk op banken die zeiden, dat kan je allemaal wel willen, maar wij gaan er niet in mee.
4: En ook die Miletti heeft hem daar onvoldoende in gesteund, begrijp ik.
5: Dus in eerste instantie wel, maar als hij daarna afgehaakt. Ja, je moet ook wel een lekkere exploitatie hebben. Wil je 10 miljard kunnen financieren? Ja.
0: Gaan jullie dit volgen of denken jullie een paar minuutjes op de radio was genoeg?
5: Nou, elke keer als ik die naam zie, moet ik dan wel aan jou denken.
0: Ja, en dan heb ik nog niet genoemd dat ze ook nog een groot aandeel hebben in Monte de Paschi di Siena. Ja, Generali.
4: Maar ook bijzonder dat ze inderdaad in al die banken grote aandelen hebben.
0: Ja. Ook gezegd, dit kan toch nog wel gevolgd.
5: Dat zou bij ons niet meer kunnen.
4: Nee, precies.
0: Wat er allemaal wel kon, dat hebben jullie het afgelopen half uur weer bewezen. Op geworden leeftijd. Zeer onthouden.
5: Wow. Ja, pas op, hè.
0: Kom je nog terug, Tanja?
5: Nou, dat weet ik niet. Moet ik even over nadenken.
4: Allereerst
5: nee, graag, jongens.
0: Tanja Nagel was hier, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tot snel weer.
4: Dankjewel.
5: Tot snel.
4: Tot ziens.
0: Straks vermogensbeheerder van Landschot Kempen heeft 30% meer winst geboekt in het eerste halfjaar. De resultaten hoor je zo meteen van de topman Maarten van Edixhoven.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
7: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
10: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is Easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
11: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
10: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
12: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
12: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier extra door een ongeluk. Is daar één rijstrook dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,4. A12 Utrecht-Arnhem bij 120,2. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij 139,3.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. De baas van de CIA heeft Rusland gewaarschuwd geen NAVO-landen aan te vallen. Daarvoor was hij dinsdag in Moskou. President Trump ontkende gisteren nog dat het om een waarschuwing aan president Poetin ging. Amerikaanse media schrijven dat de CIA-baas heeft gezegd dat Poetin Estland, Letland en Litouwen met rust moet laten. En een tweede dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Van Landschot Kempen boekte in het eerste halfjaar 30% meer winst. De belangrijkste verklaringen hoor je zo. En de Amsterdamse fintech Nenno heeft miljoenen opgehaald om financiële administratie voor MKB'ers te automatiseren. Over de factor AI hoor je zo meteen ook meer in BNR Zaken doen.
18: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
19: Is je bedrijf af? Of onafhankelijk als het gaat om je data?
20: Onaf, denk ik.
19: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
20: Nou, daar ben ik toch af.
19: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
21: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
19: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
22: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
23: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
22: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van Landschot Kempen heeft het eerste halfjaar zijn winst met 30% zien groeien naar 88,2 miljoen euro. Blijkt uit de publicatie van de halfjaarcijfers. Contact met Maarten Edixhoven, de topman van Landschot Kempen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Thomas, mooi dat ik bij je mag zijn in de uitzending.
0: Zeker met deze cijfers, die 30% die springen toch wel in het oog. Waar is dat dan toe te schrijven?
1: Ja, we hebben een hele mooie groei laten zien het eerste half jaar. We zijn heel trots dat we inmiddels meer dan 200 miljard euro van onze klanten mogen beleggen. Dus onze provisieinkomsten gingen daarmee omhoog. Het ging goed op de markten, dus het ging goed met onze klanten. En dat zie je dan ook terug in ons resultaat. En daarnaast is ook het renteresultaat gestegen. Dus die twee factoren in combinatie met kosten die we goed onder controle hebben, ja, heeft geleid tot een mooie winststijging van 30%.
0: Ja, als het goed gaat op de markten, gaat het goed met de klanten. Het gaat dus ook wel over het algemeen goed met het bankwezen. Is er nou nog specifiek iets waarvan je zegt, ja, maar dat is echt van Landschot Kempen. Daarmee outperformen wij toch ook wel de rest?
1: Ja, wat we zien, ik denk, laat ik twee aspecten noemen waar we echt zien dat we marktaandeel winnen. Bijvoorbeeld onze ultrapersoonlijke benadering van klanten. Gewoon heel dicht bij onze klanten zijn op momenten die er toe doen. Dat kan zijn met belangrijke momenten, bedrijfsoverdracht, met onze corporate finance activiteiten. Hele goede beleggingsexpertise die we in huis hebben. Nou, in Nederland, België en Zwitserland zien we echt dat we daar marktaandeel in winnen. En het tweede aspect is waar ook een heel stuk van onze instroom van 18 miljard in het eerste halfjaar zat, was bij pensioenfondsen. Dat is voor ons ook een hele belangrijke pijler geworden, waarvoor we voor de deelnemers van pensioenfondsen hun vermogen mogen beleggen. En ook dat doen we op een manier van heel dichtbij de beleggingscommissies van die pensioenfondsen staan, samen met hun werken aan beleggingsoplossingen en ook gebruik maken van de diepe expertise die we daar zelf in huis hebben.
0: Ja, dus alleen maar wind mee, zoals je het nu schetst. Maar ondertussen staat de wereld in de fik. Is er ook voortdurend sprake van onrust. Financiële markten houden zich tot nu toe goed. Weren zich kranig. Maar is dat toch nog een reden of een puntje van zorg?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat voelt soms ook gewoon heel, heel dubbel. De markten zijn flink gestegen. Aan de andere kant zie je de rente ook oplopen. Dat is vaak ook een risico-indicator. Dus dat zijn ook de gesprekken die wij met klanten hebben. Nou, bedienen wij, wat ik net zei, pensioenfondsen en private banking klanten. En wat je ziet is dat die gewoon heel rustig blijven op de momenten dat het spannend wordt in de markt. Dat hebben we bijvoorbeeld in het eerste half jaar gezien toen de oorlog in het Midden-Oosten opleiden en de markten even een correctie lieten zien. Nou, dan zie je dat onze klanten ook blijven zitten, om het even zo te noemen. Kijken wat er gebeurt. Eventueel een portefeuille nog iets anders spreiden. Maar wel belegd blijven. Ja, dat betaalt zich dan weer uit als zo'n markt terugveert.
0: Maar blijven belegd, maar ook wel buiten de beurs om, toch? Want ik las het persbericht waarin je ook zegt, ja, het zou wel eens kunnen zijn dat er meer geld naar de private markten gaat. Dus toch een andere weg zoekt.
1: Ja, dat klopt. En dat is inmiddels bij ons ook al zo'n 6,5 miljard aan vermogen van klanten dat we in private credit, private equity oplossingen beleggen. En dat past natuurlijk ook bij een goed gespreide portefeuille. Maar dat is wel heel belangrijk. Bij ons is dat altijd een onderdeel van de totale beleggingsportefeuille, de totale liquiditeitsinschatting. Met een langer termijn blik op de beleggingen. Waarbij je heel goed moet kijken wat ook de risico's zijn die de private markets oplossingen meebrengen. Maar onze klanten in het algemeen zien dat goed in. En wij verwachten ook dat een nog belangrijker onderdeel wordt van de portefeuilles van onze institutionele en private klanten.
0: Tot slot, puntje dat het FD er ook uitpikt. Eind dit jaar vervalt er een regeling die banken dwingt een minimumbuffer aan te houden voor hypotheekleningen. En in het geval van Landschot Kempen zou dat betekenen dat er zo'n 70 miljoen zou vrijkomen. Zijn daar ook concrete plannen voor om dat te besteden of anders iets aan te wenden?
1: Nou, we gaan wat we altijd doen is dat we aan het eind van het jaar kijken hoe onze kapitaalpositie is. Als die boven de 17,5% is, want we willen gewoon altijd gewoon zeer goed gecapitaliseerd zijn, dan kijken we of we dat kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders. Een alternatief wat we daar ook wel eens voor voorzien en natuurlijk doen is een acquisitie, waar we dan ook een stukje kapitaal voor inzetten. Dus dat en daar blijven we ook zeker in de markten waar we actief zijn naar kijken of we nog aanvullende acquisities kunnen doen.
0: Maar met deze cijfers moet er toch wat in zitten voor de aandeelhouders in Van Landschot Kempen?
1: Ik denk dat ze niet mogen klagen.
0: Nee, nou ja, ze reageren niet echt op de cijfers vandaag als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel.
1: Nee, maar we zijn ook, ik denk al, we hebben een enorme mooie koersontwikkeling de laatste jaren, maar ook dit jaar weer laten zien. En ja, wij kijken naar de lange termijn, dus daar hebben wij met onze aandeelhouders, denk ik, alle vertrouwen
0: in. Ik zat gewoon naar de laatste uren te kijken en ik denk, ja, je presenteert vandaag je cijfers en ik zie toch een lijntje naar beneden.
1: Ja, maar wij kijken naar de lange lijn.
0: Oh, okay. Nou ja, we komen elkaar wel eens tegen. Die lijnen die kruisen elkaar. En wij kruisen onze wegen weer in dit programma. Maarten Edixhoven van Lanschot Kempen, dank je wel.
2: Ongevraagd advies.
0: Meta schikt voor bijna $17 miljard in een grote Amerikaanse rechtszaak over de verslavende werking van Facebook en Instagram, meldde persbureau Reuters gisteren op basis van de documenten van de rechtbank. En als onderdeel van die schikking moet Meta zijn apps wel gaan aanpassen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de topman van Meta, dat is Mark Zuckerberg. Komt van Lisette Meij, vaker te horen gelukkig in dit programma van Lime Legal. Fijn dat je er bent.
4: Dankjewel.
0: Ik zeg met nadruk $17 miljard, maar de ramp had nog veel groter kunnen zijn voor Meta, want wat hing er ook weer boven hun hoofd? 1,2 biljoen?
4: Ja, volgens mij inderdaad wel, ja. Dus dan is dit eigenlijk een
0: wisselgeld.
4: Ja, precies. Mogen ze in de handen knijpen.
0: Ja, is dit ook het eind van Facebook en Meta as we know it, Instagram?
4: Nou, voor ons denk ik niet. Het is natuurlijk vooral gericht op de jonge gebruikers. Daar ging deze zaak natuurlijk ook om, dat ze vonden dat Meta weet had van het feit dat de platforms zoals Facebook en Instagram verslavend waren, maar daar toch onvoldoende aan deden om de gebruikers tegen te beschermen. En ik denk dat voor die gebruikers het platform wel wat gefine-tuned zou worden. Misschien toch iets minder aantrekkelijk. Maar voor ons, wij blijven net zo verslaafd.
0: Maar een beetje gefine-tuned. En dan kun je schrikken.
4: In principe kan je dan schikken inderdaad. Met een beetje gefine-tuned bedoel ik dat er onder andere is afgesproken dat ze 's nachts geen gebruik kunnen maken van het platform. Dus dan staat Instagram en Facebook gewoon uit tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Tijdens schooltijd gaan ze geen updates krijgen en ze krijgen een maximum gebruiksduur van 2 uur op de app. En verder nog een paar kleine dingen die wel heel belangrijk zijn, zoals dat je uit kunt zetten hoeveel likes je krijgt, dat je alleen ziet dat er likes zijn, maar niet in aantallen, want dat doet natuurlijk heel veel filters voor de foto's uit. Dus ik zeg fine-tunen, want dat is het eigenlijk wel een beetje. Het platform blijft natuurlijk gelijk aan hoe het is. Maar dit zijn de dingen die ze moeten gaan doen.
0: Ja, is hiermee dan ook het onderliggende probleem van die verslavende werking van die platforms enigszins aangepakt?
4: Enigszins in de zin van Facebook en Instagram wellicht inderdaad. Maar Meta heeft heel terecht gezegd van wij schrikken. Maar wel 5 miljard van die schikking is een soort van onder voorwaarde dat zowel YouTube als TikTok ook soortgelijke maatregelen doorvoeren. Want wij kunnen natuurlijk een maximum van 2 uur op onze platform zetten. Maar ja, dan gaat die gebruiker natuurlijk gewoon naar een ander platform toe. Dus dat hebben ze.
0: En daar hebben de TikToks en de YouTubes van deze wereld, die worden er gewoon bijgelapt.
4: Die worden er in principe bijgelapt. Maar ja, dat had ik als Meta zijnde ook gedaan natuurlijk. Dat denk je van ja, je pakt nu alleen mij aan. Maar ik ben niet de enige in het speelveld. Maar niet helemaal bijgelapt. Want tegen TikTok en YouTube lopen ook al verschillende zaken. En daarvan hebben zij dus eigenlijk gezegd van als jullie daar als Amerikaanse staten hetzelfde opleggen, dan betalen wij onderaan de streep 5 miljard meer.
0: Past dit nu ook meteen het hele verdienmodel, vreselijk woord, van Meta aan, want uiteindelijk moeten adverteerders natuurlijk nog steeds wel hun uitingen kunnen plaatsen op die platforms, in de wetenschap dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op die platform zijn.
4: Zeker. En in die zin wordt het inderdaad aangetast, omdat de jongeren ook een variant krijgen die niet gepersonaliseerd is. Dat is natuurlijk iets waar Meta veel aan verdient. Die adverteerders die natuurlijk kunnen sturen in het algoritme.
0: Ja.
4: Veel minder waard. Daarentegen denk ik dat er nog steeds een hele grote gebruikersgroep overblijft waar ze wel op kunnen verdienen. En van die jonge gebruikers verzamelen ze natuurlijk nog steeds data. En ja, kan natuurlijk, ze hangt ook een prijskaartje aan. Dus ze zullen er niet failliet aan gaan.
0: Maar jij bent jurist en we hebben het op deze plek ook vaker gehad over hoe lang procedures kunnen lopen. En als zo'n groot bedrijf wordt aangeklaagd, welke batterij aan advocaten er dan nog in actie moeten komen om ervoor te zorgen dat een boete of niet wordt betaald of pas over 20 jaar. Is het voor Meta ook gewoon een opluchting dat ze nu kunnen zeggen, okay, punt, 17 miljard, we passen wat dingen aan en we kiezen op die manier feitelijk de vlucht naar voren?
4: 100%. Want als je gaat schikken, dan ben je voor Meta zijn best verstandig bezig. Waarom? Als je gaat schikken, is er ook geen uitspraak van een rechter. Dus er wordt niet bepaald of je wel of niet de wet hebt overtreden. En dus inderdaad kinderen eigenlijk hebt geplakt aan jouw platform zonder dat je dat mocht doen, terwijl je dat eigenlijk wist. Dus wat Meta doet, is ze kopen zekerheid af met geld. Dat had veel erger kunnen zijn, dat zei je net natuurlijk ook. Ze kopen in die zin voordeel af om te zeggen, we krijgen geen uitspraak van een rechter. Dus er wordt niet bepaald of we wel of niet ontmaat
0: bezig waren. Want ik moet een schikking niet één op één zien als een verkapte schuldbekentenis?
4: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zeg je, we stoppen de zaak gewoon hier. Het is juist geen schuldbekentenis. Je kan natuurlijk zeggen, als jij vond dat jij geen schuld had, had je doorgeprocedeerd. Maar dat is natuurlijk een enorme onzekerheid. En vooral met iets waar zo'n maatschappelijk belang aan heerst, kan jij vinden dat je niet fout zit. Maar je weet eigenlijk al dat er iets boven je hoofd hangt wat pijn gaat doen. Dus schuldbekentenis, nee. Ik snap heel goed dat we dat zo zouden zien. Maar ik denk dat zij het vooral zien als een voordeel om ook qua beurswaarde en alles niet helemaal in te storten. Want als ze straks wel dus eigenlijk op de vingers worden getikt en dan nog een dikke boete hebben, ja, dan kan je niet meer ontkennen.
0: Hoe past dit bij de bedrijfsfilosofie? Had jij gedacht dat Mark Zuckerberg en de zijnen strijdend ten onder zouden gaan, of sorteren zij wel vaker voor op een schikking?
4: Ik had deze stap wel verwacht. In die zin, omdat zij nu ook heel erg de controle kunnen houden over welke maatregelen ze moeten gaan toepassen om het dus beter voor de kinderen te maken. Want als je dat aan een rechter overlaat, heb je natuurlijk veel minder vrijheid. Die kan zeggen, wij willen dat jij dit doet met jouw applicatie. En wat jij er zelf van vindt, maakt niet uit. En nu hebben ze hierover kunnen onderhandelen. En hebben ze zelfs kunnen zeggen, als je ook zorgt dat mijn concurrenten dit gaan doen, dan ga ik meer betalen. Dus ik denk dat dit echt een, ja, ik wil het niet zo noemen, maar wel een hele goede commerciële keuze is geweest.
0: Belangrijk punt is overigens ook nog wel een lastig punt, namelijk dat er meer gedaan moet worden om te voorkomen dat jonge kinderen zich überhaupt aanmelden. En gaat dat maar eens waterdicht zien te krijgen.
4: Ja, en ik denk dat dat niet alleen voor Meta, maar we willen natuurlijk sowieso het hele social media verhaal, ook in Europa willen we een leeftijdsgrens. Ja, de techniek biedt heel veel, maar om het water dicht, die kinderen zijn zo ontzettend slim. Die vinden allemaal omwegen. Dat hebben we gezien in het buitenland. Als je zegt, in ons land mag je niet onder de x-aantal jaar op dit platform. Gebruik ze een VPN. Ik heb de oplossing niet.
0: Maar wel een ongevraagd advies aan Mark Zuckerberg.
4: Uiteraard.
0: Als luisteraar van dit programma. Dus vertel.
4: Zeker. Nou Mark, goed luisteren. Schrikken is natuurlijk top. Wat ik zei net al, commercieel doe je er denk ik goed aan. Maar ja, dit is natuurlijk niet de enige zaak die Meta boven het hoofd hangt. En ik zei net al, je houdt regie over de maatregelen die je kunt nemen. Maar ja, als je dit niet goed implementeert en hier niet daadwerkelijk proactief actie voor onderneemt, dan ligt de volgende zaak alweer op de loer. En dan zit je weer in hetzelfde schuitje. Dus ik zou tegen Meta willen zeggen, of tegen Mark specifiek, probeer nu echt een keer de voorloper hier te zijn. En al die kennis die je hebt over wat jouw platform nou eigenlijk doet met die jongeren, zet dat positief in. Je verdienmodel zal er echt niet helemaal aan ondergaan. En wees daar voorlopen op, beter dan je concurrenten. Daar verdien je ook wat mee. Dus ja, gebruik het in je voordeel en ga een keer goed actie ondernemen. Dan ziet je toekomst er waarschijnlijk ook wat rooskleuriger uit.
0: Je zit mij van Lime Legal. Dank voor jouw ongevraagd advies aan Mark Zuckerberg.
5: Beursnerd XL.
0: Nvidia presenteerde gisteravond de kwartaalcijfers, deed het weer beter dan gedacht, met een omzetgroei die de verwachting overtrof. De chipgigant wordt naar eigen zeggen alleen beperkt door de hoeveelheid chips die ze fysiek kunnen produceren. En geeft de AI-house daarmee weer een flinke zwengel. Maar dat is allemaal vandaag. Waar zitten de lange termijn risico's of de kansen? Jos Versteeg van Insinger Gillissen is op dit moment in de uitzending. Wel vaker te horen als lid van ons beleggerspanel. En elke maandag voor zijn blik op de beurs. Jos, verrast het jou toch ook nog wel weer?
6: Ja, het verraste mij zeker. Het was echt veel beter dan verwacht. En dit had niemand gedacht. En vooral ook de koersreactie meteen nadat de cijfers erbuiten kwamen was opvallend. De koers was lager aanvankelijk. Dus dan zie je maar weer dat niet valt te voorspellen.
0: Want we hebben vrolijk meegedaan aan dat vooruitblikken op die cijfers. Afgelopen dinsdag nog in het beleggerspanel. En toen werd er gezegd, nou, die omzet die zal misschien wel kunnen verdubbelen ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Maar gaf jij er meteen als kanttekening bij, dat tweede kwartaal, dat was ook wel een minder kwartaal. Dus dat ze die omzet zouden verpulveren, dat lag dan weer wel in de lijn der verwachting.
6: Ja, dat is waar. Maar je moet eigenlijk je kunt beter kijken naar de kwartaal op kwartaalgroei. En daar zie je toch wel een flinke teruggang, hoor. Dat was het kwartaal voor het afgelopen kwartaal. Daar lag die groei zo een beetje op 20%. En daarna zakte die, ze hadden dus gezegd dat die kwartaalgroei zou zakken naar 11% het afgelopen kwartaal. Maar het werd dus uiteindelijk 18%, was veel beter dan verwacht. En ze zeggen nu van voor de komende kwartalen wordt het, voor het komende kwartaal wordt het maar 12%, dus nog iets slechter. Maar dat hebben ze dan gelijk weer goed gemaakt, doordat ze zeiden dat in 2028 de groei op jaarbasis 70% wordt. En als je dat dan een beetje terugrekent naar kwartalen, dan kom je op een gemiddelde groei kwartaal op kwartaal van 14%. Ja. En dat is toch nog wel voor zo'n groot bedrijf toch heel wat. Want zoals je zelf al aangaf, ja, het is niet de vraag, het is het aanbod. Ze hebben beperkingen bij de productie van die bij TSMC. Hè. TSMC maakt alle chips voor Nvidia. Ja, en die heeft zijn fabriek vol zitten. Ja. Dus die kan niet meer maken. En heeft ook wel een effect dat ze in China niet kunnen verkopen, hoor. En verder natuurlijk, ja, de basis. Ik bedoel, als je op 100 miljard omzet per kwartaal zit, dan moet je zo ontzettend veel meer groeien. Wil je daar nog een hele felle groei uit halen? Ja. Dus ja, het bedrijf is inmiddels al zo groot. Het is op zich al een wonder. Dat ze meer
0: maar
6: dan 10%
0: groeien. Nvidia in de keten stuit op beperkingen op capaciteitsraarsten, dan heeft dat vermoedelijk ook invloed op de prijs, toch? Ik bedoel, als zij zometeen meer moeten gaan betalen voor bepaalde zaken, dan gaan ze dat doorrekenen.
6: Ja, dat heb je goed gezien. Wat ze verder ook wel zeggen van ja, de marges gaan wel naar beneden. In het afgelopen kwartaal waren die marges nog stabiel, 75%. Dat is natuurlijk een prachtige bruto marge. Maar ze zeiden in het volgende kwartaal zakt dat naar 74%. En in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar zelfs naar 71-72%. En ze verwachten dan dat die tekorten volgend jaar ietsjes minder worden. En dan zeggen ze van nou, dan kan de bruto marge weer wat herstellen naar 72-73%. Ja, ik vind het niet echt extreem. Het is nog steeds gewoon een hele mooie groeicijfers.
0: Heel veel percentages waar heel veel bedrijven moord voor zouden doen, denk ik zo.
6: Ja, precies. Dus ja, dat is niet echt een punt. Ze kunnen, kijk, Nvidia is een bedrijf waar je niet omheen kan. Dus ze kunnen ook heel veel doorrekenen in de prijs. Nou, het enige is, als je het niet kan verkopen, dan heb je ook niks aan je prijs. Dus daar zit wel het probleem.
0: Ja, want laten we toch dat feestgedruis even verstommen. Waar zie jij nu significante dreigingen voor Nvidia op de middellange termijn?
6: Nou, op zich vind ik die problemen over die zorgen over de balans, hè, die circulaire financiering, vind ik niet zo'n heel erg punt. Daar kunnen we het misschien zo nog wel even over hebben. Maar ja, er kan nog wel eens een keer een probleem zitten bij Anthropic. Nou, Anthropic is een hele belangrijke klant, hè. En die twee grootste bedrijven, Anthropic en OpenAI, dat zijn ja, verreweg de twee leiders met de grootste large language modellen. En daar viel laatst ook al de omzetgroei tegen. Men had verwacht dat de geprojecteerde omzet voor dit jaar zo ongeveer 80 miljard zou moeten zijn. En het werd 65 miljard. Maar bij die geprojecteerde omzet van de annual recurring revenue, dat is ook nogal een vaag begrip. Het is de huidige maand maal 12. Er zijn helemaal geen accountantsregels voor. Het kan net zijn dat ze een hele goede startmaand nemen. Of dat ze geen rekening houden met klanten die weer weglopen. Er zitten geen seizoenseffecten in. Dus dat is een vaag begrip. En nou, zelfs dat vage begrip viel al enigszins tegen. Ja. En wat ook wat ik een probleem vind bij Anthropic, er was uit een groot onderzoek bleek dat duurste model, dat Fable 5, dat niet populair was. 90% van de uitgaven gaan naar de goedkoopste modellen. En ja, die bedrijven die investeren juist enorm veel geld in nog weer betere modellen maken. Want uiteindelijk willen ze dus naar artificiële general intelligence. Eigenlijk ja, even slim als een mens, of misschien nog wel slimmer dan alle mensen bij elkaar. En dat zou dan eigenlijk hun moot moeten zijn. Ze moeten wel blijven investeren om zich daarin te kunnen onderscheiden als ze artificial general intelligence hebben. Maar tot die tijd zijn die twee, Anthropic en OpenAI, gewoon uitwisselbaar. Als je de kwartaalcijfers, de kwartaalconference calls luistert van onder andere Microsoft, dan zegt Satya Nadella heel vrolijk van ja, we gebruiken nu wel OpenAI voor Copilot, maar we kunnen dat heel makkelijk gewoon omzetten naar Anthropic. Met andere woorden, ze hebben heel weinig onderscheidend vermogen. En dan kun je wel eens afvragen van ja, krijg je daar niet constant druk op de marges?
0: Jos was tegen de circulaire financiering. We waren voor een volgende keer. Van Insinger Gillissen, dank voor jouw bijdrage als beursnerd XL.
5: Het MKB praat mee.
0: Boekhouding, belastingzaken, salarisadministratie. Voor veel MKB'ers kost de financiële administratie iedere maand tijd en geld. De Amsterdamse fintech Nenno zegt met AI een groot deel van dat werk uit handen te kunnen nemen. En maakte eerder deze week bekend 6,6 miljoen euro te hebben opgehaald om verder te groeien. Contact met Max Engelander van Nenno. Welkom.
7: Een hele goede morgen.
0: Gefeliciteerd met 6,6 miljoen. Waarom hadden jullie dat forse bedrag nodig?
7: Ja, allereerst natuurlijk hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En leuk ook dat jullie aan ons denken. Ja, het gaat inderdaad ontzettend snel. Maar we zien ook echt dat het hartstikke goed werkt. De accountancy werkt in de basis nog steeds volgens een model dat eigenlijk al tientallen jaren oud is. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel handmatig. Ondernemers werken met allerlei losse systemen. En tegelijkertijd is er een enorm tekort aan accountants. Wij denken dat je dat niet oplost door simpelweg wat AI toe te voegen. Maar juist om opnieuw te kijken naar hoe je dat hele proces opnieuw inricht. En dat is ook precies wat we met Nenno doen. Sinds januari werken al bijna 200 bedrijven met ons.
0: Ja. Maar ik wil er zo meteen meer over weten. Maar mijn eerste vraag was 6,6 miljoen voor een bedrijf dat nog een jaar bestaat. Heftig. Waar heb je zoveel groeikapitaal voor nodig?
7: Ja, nee, zeker. Dat is ook een ongelooflijk groot bedrag. En met deze investering kunnen we juist nu veel sneller bouwen. Okay. Bijvoorbeeld ons team uitbreiden, onze technologie verbeteren en nog veel meer administratief werken automatiseren.
0: En ben je daarmee dan een concurrent voor de klassieke accountant waarvan je zegt die werken op een verouderd model maar voort en een beetje AI, een snufje hier, een snufje daar, dat niet voldoende? Want ik kom in jullie dienstverlening tegen accountancy, fiscale dienstverlening, loopadministratie, zakelijk bankieren. Het is nogal veel.
7: Ja, dat is het zeker. Maar ook, we zijn ook heel erg ambitieus. En we hebben niet één vaste concurrent. Als we een concurrent moeten noemen, dan zou dat en het traditionele accountantskantoor zijn en een software zoals bijvoorbeeld een Exact.
0: Ja, precies. Maar goed, die doen het dus al. Maar dan op een deelgebied van wat jullie allemaal proberen te beslaan.
7: Ja. Kijk, die doen het op een hele andere manier. Want het is natuurlijk niet zo dat traditionele accountants niet willen veranderen. Maar het probleem is vooral waar ze vandaan komen. Het is natuurlijk een model dat al 20 of 30 jaar bestaat. En als je dan bestaande software hebt, bestaande processen en dan duizenden klanten die allemaal gewend zijn aan een bepaalde manier van werken, ja, dat verander je natuurlijk niet zomaar. Ja. Wij proberen juist dat oude model veel slimmer te maken en door het juist opnieuw te bouwen.
0: Maar hebben jullie dan helemaal geen verstand van accountancy en weten jullie vooral hoe je AI goed moet inzetten?
7: Nee, zeker niet. En goed om te weten is dat AI ons niet vervangt, maar het ondersteunt ons. Juist proberen we met AI het werk van de accountant een stuk makkelijker te maken. We kunnen daardoor tot wel 5 à 6 keer meer klanten per accountant faciliteren. En op die manier heeft de accountant juist tijd voor zaken die echt belangrijk zijn. En dat is het adviseren van de klant en het inzichtelijk maken van administratie, zodat de ondernemer ook echt beslissingen kan maken.
0: Het zo allemaal bundelt, hè, als je zegt en accountancy en fiscaal en loonadministratie en zakelijk bankieren, dat is als ondernemer je hele hebben en houden, dan moet je toch wel zeker weten dat het klopt.
7: Ja, zeker weten. Dat heb je hartstikke goed. Ja, kijk, uiteindelijk willen wij de financiële back-office worden die je vandaag de dag als ondernemer zou willen. Dus bijvoorbeeld je facturen, je bonnetjes, je banktransacties en salarisadministratie allemaal bij elkaar. En onze technologie zorgt er juist voor dat zoveel mogelijk automatisch gebeurt. Waarbij onze accountants altijd zorgen voor het controleren van het eindresultaat. En ja, wat ons dan anders maakt is dat onze accountants en fiscalisten vanaf dag 1 samen met onze AI-engineers bouwen. We hebben niet een bestaand accountantskantoor gepakt en daar AI bovenop gezet. Nee, het resultaat moet uiteindelijk juist heel tastbaar zijn voor de ondernemer. Waardoor je dus gemiddeld 8 uur minder administratie hebt per maand. Ongeveer 20% lagere kosten. Maar tegelijkertijd ook juist veel betere service en veel meer inzicht.
0: Max Engelander van Nenno gaat het allemaal proberen voor elkaar te boksen. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Of ben je de actualiteit, zoals in het geval van Nenno? Laat het ons vooral weten via zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen Edi Mujagic met het laatste macro-economische nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Altijd onderweg en weinig tijd?
12: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce. Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce. Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
14: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek.
24: Alle politici zijn natuurlijk een...
15: gratis. In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid. Het is...

0: Je zit bij de ANWB en er is nieuws over een spoedreparatie op de A4.
1: Ja, inderdaad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is de parallelbaan dicht bij Zoeterwoudendorp door die spoedreparatie. En dat kost je op dit moment zo'n 10 minuten extra. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je een kwartier reistijd extra tussen Zevenaar en de Duitse grens. Flitsmeister meldt al een aantal camera's. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo bij 166,4. A6 Emmeloord-Muiden bij 83,4. En op de A67 van Eindhoven naar Antwerpen bij 18,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval twee Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Bilt en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. De toestand van de Noorse koning Harald is zeer ernstig, dat melden zijn artsen. Leden van het koningshuis hebben hun afspraken afgezegd om bij hem te zijn. De 89-jarige koning werd 10 dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis en kampte de afgelopen jaren vaker met zijn gezondheid. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De aflossingsvrije hypotheek is bij grote banken behoorlijk op zijn retour, maar hypotheekverstrekker Bij Bouwen blijft hem vrolijk aanbieden. En de vakantie is voor de meeste mensen afgelopen, maar Edin Mujagic neemt je zo mee door heel Europa. Toegegeven, vooral om staatsschulden en begrotingstekorten op te sporen in BNR Zaken doen.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Bouwe Kuik van Bij Bouwen, de hypotheekverstrekker. Maar nu eerst.
2: Macro, met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
0: Het EK staatsschuld. Stel dat we dat organiseren.

0: Wie wint er dan?
1: Nou, er zijn heel veel landen die daar behoorlijke aanspraak op maken. Dus we gaan een soort reis maken door Europa, waar we in ieder geval 4 hoofdsteden aan zullen doen. En we beginnen in Parijs. Want dat is de hoofdstad van het land dat de twijfelachtige eer heeft om tegenwoordig als het probleemgeval van de eurozone gezien te worden. Italië was afgelopen zomer weer eens niet op WK voetbal aanwezig. Maar in WK staatsschulden doen ze toch een beetje goed, want ze zijn niet meer het zwakke punt.
0: Van wie had Italië ook alweer verloren op weg naar het WK voetbal?
1: Geen beter leedvermaak. Geen beter vermaak dan leedvermaak. Bosnië kreeg wel Italië uit, dus dat wil ik even gezegd hebben. Maar als we het over Frankrijk hebben, de begrotingstekort is enorm, ruim 5%. Ze zijn nu bezig met opstellen van nieuw begroting, een soort miljoenennota van Frankrijk. Nou, hoe moeilijk het hier bij ons ook gaat, dat is kinderspel hoe het in Frankrijk gaat. Ondertussen zijn er ook volgend jaar presidentsverkiezingen, onzekerheidsfactor. De economische groei in de hele mix is simpelweg te omschrijven als miserabel. Dus je hebt te maken met begrotingsrisico's, je hebt te maken met stijgende staatsschuld, je hebt te maken met politieke risico's. En dat weerspiegelt zich in onder andere in het feit dat de Franse 10-jarige rente hoger ligt dan de Italiaanse, terwijl de Italiaanse staatsschuld significant hoger is dan de Franse, namelijk bijna 140% in geval van Italië. En Frankrijk bleef steken op slechts 117%.
0: Nou, de toon is dat zijn geen goede tekenen. Europese reis, maar het kan beter.
1: Het kan beter. Dan gaan we een stuk naar het zuiden, qua weer de zon altijd schijnt, maar economisch gezien nu ook. We gaan naar de hoofdstad van Griekenland, prachtige stad Athene. Even ter herinnering voor mocht iemand dat vergeten zijn, 2012, europroblemen, Griekenland staat op het punt van omvallen en misschien zelfs uit de eurozone gekegeld te worden, is uiteindelijk gered door het IMF en de rest van de Europese Unie. Heel veel extra leningen gegeven, wel met voorwaarden daaraan. Nou, wat is het geval in 2026, dus kleine 14 jaar later? Griekenland kondigt doodleuk aan om een groot deel van die leningen vroegtijdig af te willen lossen. 13 miljard euro gaat er voor het eind van dit jaar, dus jaren voordat het eigenlijk zou moeten gebeuren, afgelost worden.
0: Als je dan teruggaat in de tijd, wat je toch al deed, Edin, dan kom je natuurlijk ook rondom die afgedwongen bezuinigingen heel veel kritiek tegen. Namelijk dat je een land ook kapot kunt bezuinigen, dat je ook wel enig economisch potentieel overeind moet houden.
1: Ja, kijk, dat ze nu zeggen wij gaan vroegtijdig die leningen aflossen, of althans een deel van die leningen aflossen, daarmee geef je een signaal aan de markt: wij zijn goed bezig. Het zal Griekenland ook wel ontegenzeggelijk goed doen dat zij met het aflossen van deze leningen vroegtijdig gaat hun staatsschuld zakken onder het niveau van Italië. Dus dan is Italië wat dat betreft de hekkensluiter in Europa straks. En we blijven nog inderdaad even in de Griekse hoofdstad, want de minister van Financiën die zei daar, ja, die hervormingen die ons destijds echt zijn opgelegd, en die gingen vrij ver. Het zorgde voor een diepe recessie. De werkloosheid in Griekenland liep richting 30%. Dus 1 op de 3 Grieken was gewoon werkloos in die tijd. Nou, daar ook heel veel tegenstand, heel veel opstanden, et cetera. Daarvan zegt de minister van Financiën nu, ja, die hervormingen waren voor een groot deel gewoon broodnodig. En het is goed dat we die hebben gedaan. Want dankzij die hervormingen, zegt hij, zijn wij nu in staat om vroegtijdig die leningen af te lossen. Dankzij die hervormingen is Griekenland een van de slechts 5 EU-landen dat te maken heeft met iets wat wij primair overschot noemen. Dus je geeft minder uit dan wat er binnenkomt als je de rentelasten buiten beschouwing laat. Ik zou dit feitje ook heel graag willen, als het ware, inwrijven onder de neus van Mario Draghi met zijn beroemde rapport hoe we onze economieën sterker zouden moeten maken. Nou, dit is dus wat je moet doen. Hervormen. En op korte termijn doet het pijn, dat zegt deze minister van Financiën ook. Maar op de lange termijn zit je dus in de situatie dat je vroegtijdig je leningen kunt aflossen en dat je zelfs ervoor zorgt dat je staatsschuld onder dat van Italië uitkomt. Ja, als dat geen winst is, dan weet ik het ook.
0: We ronden af in Reykjavik, waar het spannend wordt deze week.
1: Ja, want op 29 augustus is er een volksraadpleging op IJsland, waarbij de IJslanders worden gevraagd Willen jullie wel of niet dat we de onderhandelingen voor een eventuele toetreding tot de EU opnieuw gaan opstarten? IJsland is daar al mee bezig geweest, dat is destijds gestopt. En wat mij daarbij opgevallen is, zoals overal en zoals bij elke volksraadpleging heb je voorstanders en tegenstanders. En als ik naar argumenten van de tegenstanders kijk, wat ik daar vrijwel elke keer in kwam, tegen ben gekomen, is het volgende. Ja, als we lid van de EU worden, dan moeten we vroeg of laat ook de euro gaan invoeren. En dit is dus hoe de euro wordt gezien buiten de eurozone. Niet als iets wat je graag wil doen, maar als een soort last. En voor deze mensen een van de argumenten om nee te zeggen tegen toetreding
0: maar
1: tot de
0: EU. Maar is die IJslandse kroon op dit moment dan zo waanzinnig sterk?
1: Absoluut niet. En de IJslandse rente is hoog. Ja. En dat je zelfs met een zwakke kroon en een hoge rente nog steeds denkt, die euro is niet voor mij. Euro heeft een imagoprobleem, Thomas. En dat blijkt ook weer hieruit.
0: Maar is het een imagoprobleem of een werkelijk probleem?
1: Nee, het is een imagoprobleem wat stoelt op een werkelijk probleem. Want dat imagoprobleem komt niet uit de lucht vallen. Het is in mijn optiek gevolg van het beleid van de ECB van de afgelopen jaren. En als je nu naar de website van de ECB gaat, het eerste wat je ziet zijn allerlei mooie nieuwe euro-bankbiljetten die we over enige tijd gaan krijgen. Nou, dat lost het imagoprobleem van de euro niet op. Je moet echt het probleem onderliggend aanpakken. En ik vergelijk het graag met je hebt een huis en je hebt een probleem in dat huis, namelijk vocht in de muren. En zodra die vlekken zichtbaar worden op de muren, ga je het probleem oplossen door extra laag verf erop te zetten. Nou, dan los je het voor even meer op, maar het is wachten totdat die vlekken weer zichtbaar worden. Dus euro heeft een imagoprobleem en als ECB zou ik me echt hier zorgen over gaan maken dat zo'n land als IJsland met die zeer hoge hypotheekrentes als gevolg van zwakke munt, dat zelfs daar nog steeds de helft van de mensen zegt, ja, als bij de toetreding bij de euro bij de Europese Unie ook hoort dat we de euro moeten doen, dan moeten we het maar niet doen.
0: Edi Mujagić, dankjewel. Blijf nog even staan, want de blik op de wereld zal je ongetwijfeld zeer bevallen.
2: Blik op de wereld.
0: Het gaat namelijk over de meerjarenbegroting in Europa. Vanmiddag ontvangt bondskanselier Friedrich Merz gelijkgestemde zuinige landen die, net als hij, die Europese begroting niet te ruim willen de komende jaren. Michal van der Toorn zit nog net niet aan tafel, maar volgt het allemaal wel.
3: Ja,
0: wie mogen er wel aanschuiven bij Merz?
3: Nou, het wordt een zuinig lunch. namelijk, ja, de gast zijn Rob Jetten en zijn collega's uit Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland. De netto-betalers, de haviken, de vrekkige landen. Ik ben benieuwd wat er op het menu staat met zo'n gezelschap. Maar daar kunnen we alleen maar over speculeren, want daar weten we niks over. Maar goed, Merz vindt natuurlijk medestanders in hen, omdat ze de begroting die de Europese Commissie heeft voorgesteld buitensporig vinden. 2 biljoen euro verdeeld over 7 jaar moet erbij komen. Een stijging van 47% is dat ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. Voor Duitsland betekent dat jaarlijks 15 tot 20 miljard euro extra naar Brussel. En voor Nederland 3 tot 4 miljard. Dus reden genoeg om even de koppen bij elkaar te steken.
0: Nou, als ze snel uitgegeten zijn, dan hebben ze van alles te bespreken. Namelijk?
3: Namelijk, nou ja, hoe ze eigenlijk een vuist kunnen maken tegen hun politieke tegenstanders op dit gebied. Het gaat dus om de begroting en volgens een intern Duits document wat Reuters onder andere, persbureau Reuters onder andere, heeft ingezien, wil Merz dat die begroting met 400 miljard euro wordt abgespekt. Er moet bezuinigd worden. Toch een leuk Duits woord dat we eventjes hier op deze plek in de mix kunnen gooien. Ierland is op dit moment voorzitter van de EU en die streeft naar een akkoord voor het einde van het jaar. Dus dat wordt flink de degens kruisen semester, eigenlijk dit half jaar. Er zit ook druk op, want enerzijds ook even, maar er komen verkiezingen aan in allerlei landen, in Frankrijk. Daar zou de uitslag zeker een rol kunnen spelen in de onderhandelingen. Ook in Zweden zijn er verkiezingen en in Duitsland zelf, in Sachsen-Anhalt, onder andere in deelstaat, zijn er deelstaatverkiezingen die ook toch wel een stevige stempel zouden kunnen drukken op hoe die onderhandelingen gaan verlopen.
0: Ja, deze netto-betalers die zullen ongetwijfeld in goede harmonie met elkaar lunchen, maar buiten komen ze wel mensen en landen tegen die er anders over denken.
3: Ja, je hebt natuurlijk inderdaad deze wat zuinigere landen, maar de Europese Commissie, dat is hun eerste tegenstander, tenminste waar ze het niet helemaal mee eens zijn, die zegt, we hebben een ruimere begroting omdat we gewoon heel veel meer extra uitgaven hebben. Zoals er zijn allerlei nieuwe ambities op het gebied van Europese defensie, grensbeveiling en innovatiefonds. En daarnaast moet de EU ook voor het eerst in de geschiedenis de aflossing en de rente van de coronaschulden in de vaste begroting op gaan vangen. Dus de Europese Commissie die zegt, ja, het is gewoon nodig. We hebben extra geld nodig, omdat wij dit allemaal met elkaar hebben afgesproken dat we dit willen gaan doen. Ze stellen ook wel wat bezuinigingen voor, bijvoorbeeld op landbouwuitgaven en cohesiefondsen.
0: Oh, toch wel weer de klassieke grote posten.
3: De klassieke grote posten. Maar daarop krijgen ze dan weer kritiek van andere landen. Landen met een grote landbouwsector, zoals Frankrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon het andere blok wat we traditioneel hebben. Namelijk de vrienden van het cohesiebeleid. Toch een beetje de zuidelijke landen, maar ook veel in tegen de oostgrens aan. Die vinden dat de economische verschillen in Europa nog helemaal niet zo goed zijn rechtgetrokken. En dat dus het mes niet in die cohesiefondsen moet worden gezet.
0: Regeringsleiders dus aan tafel in Berlijn. De voorzitter van de Europese Raad, die is inmiddels op pad, op tour.
3: Ja, die is ook een tour. Eden deed net een klein rondje door Europa. Maar dat doet Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad, inderdaad ook. Hij trekt langs de Europese hoofdsteden. Een paar weken moet hij ze alle 27 hebben gehad. Want hij wil graag zijn oor luisteren leggen bij die regeringen. En eventjes een beetje polsen wat men wil. Hoe men aankijkt tegen die meerjarenbegroting. Want we horen al, er zijn heel wat verschillen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen belangen. Ja, het heeft in het verleden geleid tot hele lange vergaderingen, tot in diepe nachten. Dus ik maak mijn borst dan nat voor de komende toppen. Vandaag is Costa in Tsjechië. En eerder is hij ook al in Bratislava geweest. De Baltische Staten is hij al geweest. En zijn conclusie is, verrassend genoeg, dat de meningen, de standpunten eigenlijk niet zo ver uiteen liggen als men misschien zou denken op basis van wat we horen uit verklaringen van de regeringsleiders. Dus ik weet niet, misschien stemt dat dan nog een beetje positief. Maar
0: die regeringsleiders moeten misschien toch ook in eigen huis weer iets anders vertellen dan dat ze in Europees dat verband met elkaar doornemen.
1: En ik kan me voorstellen dat dit ook een van de redenen is waarom de EU IJsland graag erbij zouden hebben. Want dat land zou een netto betaler zijn.
3: Ja, dus aan de EU. We zijn op zoek naar geld. Dus dan kunnen we die netto betalers nog wel gebruiken. Nou, wat Costa zegt, ja, ik weet niet. Ik ben bang dat het gewoon nog hele lange discussies gaan worden.
0: Ben je daar bang voor? Je bent toch Europa-verslaggever?
3: Nou, ik heb er zin in, ja. Ik heb zin om tot diep in de nacht te bivakeren.
1: Het zou mij trouwens niet verbazen als Merz bij de uitnodiging heeft gezegd, neem je eigen eten mee. Dat is echt
0: dat zal heel erg zuinig zijn. Dan ben je zelfs daar een netto-betaler. Michal van der Toorn, dankjewel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Bouwe Kuik van Bij Bouwen, de hypotheekverstrekker, en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, we doen zo meteen natuurlijk, want verplicht nummertje nog even Nvidia, maar Jackson Hole begint ook.
4: Oh ja, Jackson. En ik zat me ook nog ineens af te vragen, krijgen wij niet nog 5 miljard van IJsselsafe terug van 20 jaar geleden van IJsland 1? Weet je nog, de spaarrekeningen, de bank,
0: meegenomen
4: dan moeten we nog even erbij tellen, toch? Dus
0: en Griekenland, zouden we ook nog wat van terugkrijgen, geloof ik?
4: Ja. We krijgen nog een heleboel terug.
1: Die gaan het aflossen dus, vroegtijdig.
0: Ja, dus die 100 euro was het van Rutte?
4: Nou ja,
0: hij komt.
4: Iedere cent terug.
0: Ja, precies.
4: Jackson Hole, dat komt eraan natuurlijk. Vandaag gaan we beginnen. Hè. Het Woodstock voor de centrale bankiers. En natuurlijk met een nieuw schijnend middelpunt is Kevin Warsh. En ik had het voor de uitzending met Eden er al even over. Ja, wat gaat hij nou eigenlijk vertellen? Want hij heeft vorige keer gezegd dat alles wat zijn voorgangers deden, dat hij daarmee gaat stoppen. Geen guidance meer voor de markten. Niet meer voor de babybeleggertjes en aai over de bol. Maak je geen zorgen. Wij gaan de rente wel verlagen als het wat minder gaat met jullie.
1: Ik zou het leuk vinden als hij daar gewoon 5 minuten stil gaat staan.
4: Nou, daar hadden we het over. Of als hij het bijvoorbeeld over de uitslag van een sportwedstrijd of zo gaat hebben.
0: Maar hij kan zich misschien toch nog wel een beetje verschuilen achter het thema. Want dat is het ook weer innovatie.
1: Ja, inderdaad.
0: Zoiets. Het is altijd een soort thema.
1: Overkoepelend thema. Ja. Maar ik denk dat iedereen staat te wachten op zijn eerste reactie op de laatste aankondiging van het ministerie van Financiën.
4: Ja, zeker.
1: Dat ze heel veel meer langlopende obligaties gaan terugkoop.
4: Ja, en, ja, precies. En wat natuurlijk het belangrijkste punt is, wat is inderdaad die onafhankelijkheid van de Fed daarbij? Want als je het ministerie van Financiën hebt dat zelf obligaties gaat opkopen in een kapitaalmarkt waar eigenlijk normaal dat de taak van de Federal Reserve is. Plus je bent aangesteld door een man in het Witte Huis die roept dat de rentes omlaag moeten.
1: En je gaat die aankopen trouwens financieren met kortlopende schulden, waar die Fed rente nogal
4: dus je bent eigenlijk meer op de curve aan het bewegen dan dat je de staatsschuld
0: maar we kunnen nu een week later constateren dat die hele actie van Bessent toch heel weinig heeft uitgehaald en dat dat puinhoopwerk is.
4: Dat was voor de bühne en het bijzondere is de timing daarin ook. Inderdaad een week voor Jackson Hole, dus daar zal ook vanuit de journalistiek denk ik de meeste vragen aan gericht zijn. Dus hij zal even op die inflatie denk ik focussen. Ja, heel simpel, die ligt boven de 2%. Dus die doelstelling is nog belangen aan niet behaald. Hij zal inderdaad zeggen, het is data dependent, maar gaat verder niet guidance geven van oké, waar we nu op dit moment naar kijken. Dus het zal voor de beleggers wat hokketje over gaan komen.
0: Maar moet hij toch niet één keer gewoon wat meer in zijn kaarten laten kijken? Ik snap dat hij heeft gezegd, van mij ga je weinig horen.
4: Maar dat is juist het hele punt. Dat hij eigenlijk niet die forward guidance. Dus we gaan niet de richting aanwijzer meer aanzetten.
1: Hij kan het ook niet goed doen. Kijk, als hij daaraan weer mee zou gaan doen, dan zou hij moeten zeggen, wij gaan de rente verlagen of verhogen als dat en dat dat gebeurt. Het probleem is, op de financiële markten hoort niemand alles wat na als komt.
0: Nou, als je
1: en dan
0: moet je straks uitleggen waarom je hypotheekverstrekker bent, zou het misschien toch handig zijn als je daar wat meer over te weten krijgt.
5: Tuurlijk, de rente is een hele belangrijke bepalende factor in de hypotheekmarkt, sowieso. Ja. Ja.
0: Heb jij er verwachtingen van dat meneer Warsh toch nog iets van duidelijkheid van laten blijken?
5: Nee, ik heb daar geen verwachtingen van. Nee, ik denk dat hij heel vlak gaat blijven.
0: Ja, hij heeft ook al gezegd, volgens mij 5 werkgroepen aan het werk gezet. Ja, het is nog wachten op de bevindingen. Ik ga niet op de muziek vooruitlopen.
4: Nee, dus eigenlijk is
5: dan
4: hij daar.
5: Het goed, 5 werkgroepen, dan weet je, dan komt er helemaal niks uit.
4: Nee, maar dat, eigenlijk zegt hij dus eigenlijk, ik ga niks zeggen. Dat komt het eigenlijk op neer. En inderdaad, wat hij al eerder heeft aangekondigd, de markt moet het zelf maar eens even een keer zien te rooien. En jullie zien het wel als het volgende rentebesluit
0: waar
4: gaat komen.
0: Voorstander van was, geloof ik, toch?
4: Nou, ik vind.
0: Of verwar ik je nu met je buurman?
4: Nee, kijk, ik als belegger denk ik van, hoe lager de rente, hoe beter uiteraard. Ja. Want er gaan alle andere assetklassen omhoog.
0: Als belegger.
4: Maar goed, maar als macro-econoom kan ik me heel goed voorstellen, maar wacht eens even, dan ga je allerlei bubbels opblazen. En zeker de guidance daar naartoe mag ook wel wat minder. Dus ik begrijp het wel vanuit dat perspectief, dat het op lange termijn macro-economisch zinniger is om daar wat meer conservatief in te zijn.
0: Bouwen, welkom.
5: Hi.
0: Laten we toch een beetje dicht bij huis blijven in jouw geval, namelijk de problemen die studenten, het is weer ongeveer de tijd van het jaar, ervaren als zij op zoek zijn naar een kamer. Want het uitponden heeft ook de studentenwereld op zijn kop gezet.
5: Ja.
0: De FD schreef erover, moet er toch niet anders naar gekeken worden? De minister wil uitzonderingsposities. Wat is jouw observatie?
5: Nou, mijn observatie is dat eigenlijk heel lang het beleid van de overheid is geweest om de belegger in de vastgoedmarkt die huurwoningen financiert te zien als een probleem. En te kijken hoe dat probleem bestreden kan worden. En dat is succesvol gebeurd met een combinatie van de wet betaalbare huur, de verhoging van de overdrachtsbelasting en box 3. Daarmee, beleggers hebben massaal andere keuzes gemaakt. Kijk, beleggers hebben alternatieven. Die kunnen in een andere assetklas gaan, maar huurders niet. En je ziet dus dat er een schrijnende opdroging van aanbod is gebeurd, omdat beleggers andere keuzes maken.
0: En welke uitzondering zou nu passend zijn voor die studenten? Want die kunnen hospiteren wat ze willen, maar er zijn gewoon veel te weinig kamers.
5: Nou, een van de dingen die op dit moment in onderzoek is en waar ik voorstander van zou zijn, is om een uitzondering te maken in de huurwet, dat als je onzelfstandige ruimte verhuurt, bijvoorbeeld een kamer aan een student, dat je wel die studenten uit mag zetten als je je huis gaat verkopen. En met de huidige huurwet kan dat niet. En daarmee is het eigenlijk voor mensen een gigantisch financieel risico om een student in huis te nemen.
0: Koop breekt geen wet, daar moeten we vanaf.
5: Daar moeten we vanaf, ja.
0: 1 uur, sorry. Ja. Dan. Ik heb nog even uitgeteld, want op een gegeven moment raak je ook overvoerd.
4: Ja,
0: maar we moeten er misschien.
4: Het wordt een beetje boring inderdaad. Hè?
0: Ja, is Nvidia boring inmiddels?
4: Nee, als je naar de cijfers kijkt zeker niet. Maar het is wel behoorlijk uitgekoud, ook op deze zender natuurlijk. Oh, wat ik zelf ook debet aan vanochtend.
0: Kom op.
4: Ja. Nee, dus denk, ga nog eens even wat verder. Waar gaan we nu eens naar kijken? Want wat maakt Nvidia nou eigenlijk zo uniek? Hè? We zeggen altijd, het is een chipmaker. Maar jij weet waarschijnlijk ook, je had Jos net ook nog aan de lijn. Jij kent CUDA, hè? Je weet waar dat voor staat. Ja. De Compute Unified Device Space Architecture.
0: En dat weet ik sinds ik Jos ken. Ja.
4: Dat is eigenlijk de software layer waarop alles wordt gebouwd. En dat is eigenlijk echt het unieke als we het over Nvidia hebben. Dat bestaat al meer dan 20 jaar. Iedereen kan chips maken in principe. Uiteindelijk komen ze ook allemaal bij de fabrieken van Taiwan terecht natuurlijk om het daar te laten, TSMC daar te laten produceren. Maar het gaat met name ook voor een deel om die software development infrastructuur die heel relevant is. Eigenlijk waar de hele wereld zijn AI-centers mee bouwt en traint.
0: Dus daarmee is je kostje ook nog wel gekost.
4: Gekocht. Ja, zeker. En dat als je daarnaar kijkt, je ziet ook de marges die Nvidia heeft, die komen nu wel iets omlaag, maar de bruto marge is steeds meer dan 70%. Ja, dat zijn echt software marges. Ja, maar toch, dat heeft niks met hardware te maken.
0: Van 75 naar 70.
4: Ja, en dat heeft dan weer te maken met dat de geheugen. En nog ander negatief punt, de geheugenchips worden wat duurder. Daar is een enorme ondercapaciteit. De vraag is gigantisch. Daar klagen de hyperscalers en de CEO's daarvan natuurlijk al langer. Dat is overigens wel een traditionele varkenscyclus. Dus daar gaat echt wel een keer capaciteit bij komen, waardoor die prijzen weer een klap zullen krijgen. Maar niet op hele korte termijn. Maar als je naar die cijfers van Nvidia kijkt, ja, je moet wel eerlijk zijn. Het was weer wederom hoger dan we analisten rekening mee hadden gehouden. En met name dat boekje wat hij opendeed over het komende jaar nog een keer 70% groei eroverheen. Terwijl de analisten gemiddeld van 40% plus uitgingen. Ja, als je dat gaat doortrekken en je vertaalt dat naar winstgevendheid in 27 en 28, ja, dan betaal je nu ongeveer 13, 14 keer de winst. Dat is echt peanuts voor een bedrijf wat 70% omzetgroei per jaar behaalt. De vraag alleen is, hoe lang zijn dit soort groeicijfers en winstcijfers nog te behalen?
0: En die circulaire financiering, waar de CFO iets over zei, namelijk dat is niet zo'n probleem, hè, want het zit allemaal in elkaar, het investeert in elkaar. En Nvidia heeft ook nog weer een vehikel opgetuigd met allemaal externe financiers, investeringsmaatschappijen voor 500 miljard.
4: Ja, het is het miljarden vliegen je om de oren, inderdaad. Ja.
0: Daar werd een beetje van gedaan, wacht, dat wuiven we weg, dat hoeft geen probleem te zijn.
4: Nee, ik zie dat ook nog niet als een probleem, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de cijfers van de hyperscalers, dan zie je dus ook dat die cloud-activiteiten ontzettend groeien, ook allemaal double-digit, dat ook de winstgevendheid daarop groeit. Dus je hebt die AI-datacenters nodig om het vervolgens weer aan de man te brengen. Zolang dat allemaal netjes conform verwachting blijft doorgroeien, zijn we de bel, want dat wil je natuurlijk graag horen, de zeebel, toch nog wel een beetje aan het opblazen. Maar dat roepen we hier ook al 2-3 jaar. En ondertussen blijft het maar, ja, waanzinnig doorgroeien. En dit is het grootste bedrijf qua marktwaarde van de wereld. $5,000 miljard marktwaardewaarde. Dat dan op 13 keer de verwachte winst over 2 jaar noteert. Ja, dat is
0: dan moet je bij zijn.
4: Goedkoop.
0: Ja. Stan Westerterp van Bond Capital Partners, dankjewel. De AEX gedraagt zich aanzienlijk rustiger. 0,2% eraf op 1105 punten. Even na 1 meer van onze beursneurten. Zometeen dan praat ik uitgebreid door met de oprichter van Bijbouwen, Bouwe Kuik.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
9: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
12: Onaf, denk ik.
11: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
12: Nou, daar ben ik toch af.
11: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Ja Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
16: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
15: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
16: Nou, praten over tech.
15: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
16: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
17: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
8: Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
18: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
19: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 vanuit Arnhem heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten oponthoud door controles. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog steeds file tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet door een spoedreparatie aan de weg daar. De parallelbaan is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 107,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval 2 Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Bilt en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. De toestand van de Noorse koning Harald is zeer ernstig, dat melden zijn artsen. Leden van het koningshuis hebben hun afspraken afgezegd om bij hem te zijn. De 89-jarige koning werd 10 dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis en kampte de afgelopen jaren vaker met zijn gezondheid. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Bij hypotheekverstrekker Bij Bouwen kun je al een tijdje een hypotheek afsluiten zonder financieel advies. Gewoon online, maar dan moet je wel eerst een toets maken. Hoeveel mensen voor die optie kiezen, dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
22: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
23: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
24: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
25: Hallo,
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: De woningmarkt staat voortdurend onder hoogspanning. Starters hebben moeite een huis te vinden. De discussie over de hypotheekrenteaftrek leidt geregeld op. En ook de betaalbaarheid van wonen staat volop ter discussie. En tegelijkertijd zorgen stijgende rentes, geopolitieke spanningen en veranderende regelgeving voor nieuwe uitdagingen ook op de hypotheekmarkt. Welke gevolgen heeft dat voor huizenkopers? En is die onzekerheid stiekem ook niet goed nieuws voor hypotheekverstrekker bij bouwen? Ik vraag het aan de oprichter van dat bedrijf, Paul Kuik. Welkom.
25: Dankjewel.
0: Er zijn hypotheekverstrekkers in alle soorten en maten. Daar kom je vooral achter als je aan het oriënteren bent op een nieuw huis of sterker nog de koopact al hebt ondertekend. Wat onderscheidt bij bouwen?
25: Nou, wij krijgen ons geld van pensioenfondsen en verzekeraars. En we hebben dus niet eigen spaartegoeden, zoals bijvoorbeeld ING, Rabo, ABN AMRO. En dat betekent dat wij punt 1 scherp geld kunnen inkopen, dus concurrentie toevoegen. En punt 2 dat we ook andere aanbod kunnen bieden dan de grootbanken.
0: Nou, jullie zeggen overigens klip en klaar, elke belegger waar je dat geld ophaalt kiest in welke rentevaste periode hij belegt. En soms hebben we even geen belegger voor een bepaalde periode, waardoor je als nieuwe klant ook even weinig te kiezen hebt. Ja. Dat lijkt me dan best een hindernis.
25: Nou, maar we hebben daar heel bewust voor gekozen. Niet elke bank wil op alle momenten alle verschillende rentevaste periodes aanbieden. Alleen andere banken die doen dat als het ware met een soort afschrikrente. Dus die verhogen hun rente, daarmee hun marktaandeel in dat stuk van de markt. En wij kiezen eigenlijk voor een wat scherpere beleid, waarbij we zeggen we zijn er, dan zijn we scherp of we zijn er niet.
0: Maar daarmee kies je dus voor de klant die die periode dan even niet als optie ziet.
25: En die kan samen met zijn hypotheekadviseur dan kiezen voor een andere verstrekker als die precies zo'n hypotheek wil die wij op dat moment niet hebben. Dat vinden wij een beter verhaal dan een ongunstig aanbod doen.
0: Wij hebben elkaar, ik heb de agenda's er even op nagetrokken, 10 jaar geleden gesproken.
25: Ja.
0: Maandje verderop, overigens op 29 september. Is het het bedrijf geworden dat je toen voor ogen had?
25: Nee. Nee, als je. Ik was hiervoor consultant. En dan ben je jarenlang dus bezig met plannen maken en business cases en mooie presentaties. En dan denk je, ik heb wel door wat op me af gaat komen als ik met een nieuw bedrijf ga beginnen. En de realiteit is toch dat het heel anders uitpakt dan je dacht.
0: Maar het idee om geld op te halen bij institutionele beleggers, dat stond volgens mij.
25: Het hoofdidee is gelukt. En we zijn er. En we zijn een gezond en winstgevend bedrijf. Dus dat is heel mooi. Maar de route om er te komen is uiteindelijk heel anders geweest dan we dachten. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook onderweg je aanpassen aan omstandigheden die anders uitpakken dan je dacht.
0: We zijn er. Is dat ooit echt spannend geweest dan de afgelopen jaren?
25: Nou, zeker vlak voor dat we live gingen. Want we hadden een vergunning nodig van de AFM. En omdat we iets heel nieuws aan het doen waren, namelijk geld van institutionele beleggers rechtstreeks uitlenen, was dat voor de AFM zoeken wat ze daarvan vonden. En dat duurde best lang voordat we uiteindelijk de vergunning kregen, die we natuurlijk wel hebben gekregen, en onze concurrenten trouwens ook. Maar dat proces duurde veel langer dan gedacht. Ondertussen heb je wel je team al ingehuurd en sta je helemaal klaar om te beginnen.
0: Dus maar dat terrein lag destijds braak. De AFM moest er goed over nadenken. Inmiddels
25: dat is ook. Ook logisch trouwens.
0: Ja, ja, zeker. Maar inmiddels is deze weg bewandeld door jou. En omdat jij hem hebt bewandeld samen met een paar anderen.
25: Ja.
0: Ook wel gevonden door concurrenten. Dus de truc, wij doen het zonder spaartegoeden van banken. Maar wij gaan direct naar institutionele beleggers.
25: Ja.
0: Ja, die is inmiddels gekopieerd.
25: Ja, maar ik vind dat niet erg. Ik gebruik wel eens de beeldspraak. Als je door een dorp rijdt en je ziet naast de kerk 1 kraam staan, dan rij je door. Zie je een heleboel kramen, dan is het gezellig. Dan ga je stoppen en dan is het een markt. Dus een markt maak je ook heel moeilijk in je eentje. Dus ik vind het helemaal niet erg dat andere mensen dit dit ook doen. En je kan zien dat sinds dat wij live zijn gegaan en ook concurrenten dat hebben gedaan, dat we meer dan 100 miljard hebben verstrekt op deze manier.
0: Ik vraag me altijd af, als je dan toch die analogie wil doortrekken, waarom pizzeria's allemaal op dezelfde hoek van de straat lijken te zitten. Want ergens kan een consument maar één keer naar binnen, toch?
25: Dat klopt. Dus dat betekent dat je moet zoeken naar manieren om je te onderscheiden. En aan de andere kant is het dus ook belangrijk dat je samen een markt maakt.
0: En zit je nu nog in de goede fase waarin je duidelijk kunt zeggen, het is een markt, maar we vechten elkaar nog niet de tent uit?
25: Nou, de concurrentieintensiteit op de hypotheekmarkt is super hoog. Er zijn meer dan 40 verstrekkers, groot en klein, door elkaar. Dus de concurrentieintensiteit is best fors. Maar daar hou ik wel van. Dat is een scherpe wedstrijd.
0: Ja, maar en jij houdt er nu van omdat je het initiatief genomen hebt, omdat je nog altijd zeer bij betrokken bent en je voor altijd de oprichter zult zijn. Maar er is ook wel iets groots veranderd. Namelijk dat jullie vallen onder de paraplu van de asset management klasse van BNP Paribas.
25: Ja.
0: Dus je zit er niet meer als ondernemer in.
25: Nee, maar ja, nou, wat je zei, mijn naam staat er wel op.
0: Is lekker geregeld voor het leven.
25: En de betrokkenheid is er ook niet minder om. En we hebben die keuze gemaakt omdat we op die manier met een hele grote, sterke, vertrouwde naam achter ons ook naar de toekomst toe meer geld kunnen ophalen, meer concurrentie kunnen brengen naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Dus het is een hele strategische keuze geweest, maar die maakt onze ambitie en betrokkenheid niet kleiner of anders, alleen maar groter.
0: Verrast het je dat je toch zo betrokken bent gebleven? Ik vraag ernaar omdat ik hier geregeld ondernemers spreek na een exit en die hebben dan afgesproken, weet je wat, ik blijf voor de goede sier en voor mijn commitment, dat ik toch wil uitstralen nog een paar jaar aan, maar daarna kies ik toch het ruime sop, want ondernemen is toch iets anders dan in loondienst zijn.
25: Nou, volgens mij zit het hem heel erg ook in je state of mind. Hè. Dus ben je in staat om te kijken naar een markt, om de context te willen beïnvloeden, de markt te willen beïnvloeden, met nieuwe dingen te willen komen. Heb je daar de ruimte voor? Heb je daar het initiatief voor, de middelen voor en het team voor? En dat is zo. Dus in die zin is het zeker niet minder ondernemend. Alhoewel ik niet meer aandeelhouder ben.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij toch ervan genoten hebt dat je voordat je aan dit avontuur begon op heel veel verschillende plekken de gekste dingen tegenkwam waarvan je dacht, daar zit wat in, of dat we ook anders doen. Jij hebt nu bewezen dat dit werkt, dat deze methodiek bestaansrecht heeft en dat kun je verder uitbouwen. Dat kan BNP Paribas verder uitbouwen. Maar jij zou toch ook verder kunnen gaan kijken?
25: Ja, maar in de aankondiging zei je al dat in de Nederlandse woningmarkt is er een hoop aan de hand. En ik ben daar geïnteresseerd in hoe ik daar als ondernemer, al ben ik niet aandeelhouder, maar toch op een ondernemende manier verandering in kan brengen. En ik denk dat ik zelf beter geschikt ben om dat op die manier te doen dan door het bij wijze van spreken weer consultant te worden of een beleidsroute te kiezen. Door gewoon te zoeken van hoe kunnen we mensen en markt in beweging krijgen om die woningmarkt wel beter te maken.
0: Er is van alles aan de hand, zoals gezegd. En veel toezichthoudende organen denken dat je de woningmarkt ook beter kunt maken en klanten beter kunt beschermen door het aandeel aflossingsvrije hypotheken drastisch af te bouwen. Dat is een opdracht vanuit de ECB. Houd toezicht op banken. Jij gaf net al een belangrijk verschil aan. Jullie vallen onder het toezicht van de AFM, waar een ander regime heerst.
25: Ja.
0: Waarom zegt de ECB, dit is riskant, banken, doe daar iets aan. En dat hebben de grootbanken inmiddels ook in meerdere varianten al gedaan. En zegt de AFM, die aflossingsvrije hypotheek, die kan tot maximaal 50% prima onderdeel zijn van de mix.
25: Nou, ik denk dat de ECB heel erg zit op, we willen één lijn in heel Europa. En hoe wij het in Nederland doen met aflossingsvrije hypotheken is anders dan in de rest van Europa. En een van de grote verschillen tussen Nederland en de rest van Europa is natuurlijk dat wij een uitstekende pensioenvoorziening hebben met zowel een AOW als vaak ook een bedrijfspensioen. En daarmee kunnen ook senioren mensen prima hypotheeklasten dragen. Terwijl in andere landen de norm is, als je met pensioen gaat, kan je maar beter geen hypotheek meer hebben, want dan kan je dat niet meer betalen.
0: Dus de aanname dat ook hier in Nederland je zou moeten beseffen dat aflossingsvrij uiteindelijk aflossingsuitstel is en dat de oudere medemens er met het pensioeninzicht niet per se op vooruit gaat, dat schuif je terzijde.
25: Nou, het gaat er mij om dat je heel erg bewust kiest, dus op basis van een financieel plan. En op basis van zo'n plan kan het veel slimmer zijn om bijvoorbeeld je geld te beleggen of om andere dingen met je geld te doen dan het per se te gebruiken om je hypotheek terug te betalen. En wat we ook zien is dat in andere landen waar die aflossingsvrije hypotheek er niet is, zijn er vaak ook weer andere constructies om toch op een of andere manier de vermogen uit het huis te halen. Maar dan vaak veel duurder en ondoorzichtiger en ontransparanter dan een hypotheek.
0: Want er is al eens waarschuwend gesproken over dat op dit moment, ik heb de statistieken er even bij gepakt, 45% van de totale hypotheekschuld in Nederland aflossingsvrij is. Grotendeels met termijnen die aflopen zo tussen 2035 en 2040. Dat is geen treinongeluk in slow motion.
25: Nee, helemaal
0: niet. Dat
25: is geen
0: enkel probleem.
25: Ook omdat we als sector al jarenlang actief met klanten in gesprek zijn om ze bewust te maken van de situatie en om ze te triggeren om een goed plan te hebben wat je met je hypotheek wil. En ik heb er dus...
0: Jullie doen dat, maar ik zag,
25: iedereen, ik zag
0: een bestuurder van de AFM die toch ook banken aanspoorde. Bel klanten op tijd. Op dit moment als een bank belt over hypotheken, dan schrikken mensen zich helemaal te pletter, want dat zijn ze niet gewend.
25: Nou, de realiteit is dat het benaderen van klanten met een aflossingsvrije hypotheek al jarenlang een gebruik is in de hele sector. Dus alle verstrekkers doen dat, banken, maar wij ook. En we merken dat klanten dat over het algemeen best wel waarderen. Om op die manier getriggerd te worden om na te denken over hoe zie ik mijn financiële toekomst. En dat vinden we belangrijk.
0: Maar veel van die grote banken die gaan dit niet meer aanbieden of op een andere manier. Of toch ervoor zorgen dat je die aflossingsvrije hypotheek versneld wel degelijk gaat aflossen.
25: Mm-hmm.
0: Jij ziet het denk ik komen zometeen.
25: Nou ja, inderdaad.
0: Zie je het al komen?
25: Nou, het begint te komen. Hè. Dus de eerste bank die de stap heeft gezet was de Rabobank. Dat was half mei. En daarna zijn er andere banken gevolgd. Dus het is een beweging die nu op gang begint te komen. En wij merken ook in contact met hypotheekadviseurs die hier een hele belangrijke rol in spelen, dat zij het waarderen dat er ook alternatieven zijn.
0: Ja, en toch nog heel eventjes over de status van die aflossingsvrije hypotheek. Het is toch al een tijdje zo dat je als je die hypotheek afsluit, aflossingsvrij, dat er dan geen hypotheekrenteaftrek meer voor kan worden aangevraagd?
25: Ja, maar...
0: Dus dat is een serieuze min?
25: Nou ja, kijk, dat hangt af van je financiële plan.
0: Ja, ik krijg nu een consult op de radio.
25: Nou ja, en het is een ongelooflijk complex probleem. Want de hypotheekrenteaftrek is in 2001 beperkt. Dus alles wat je in 2001 had, mag je tot 2031 aftrekken. Nou, daar zit ook een enorm probleem, want niemand weet dat meer precies. Daar worden nu aannames voor gedaan. Ook als je geen aftrek hebt, kan het nog steeds een interessante vraagstuk zijn. Want de hypotheekrente, het biedt mensen de gelegenheid om bijvoorbeeld hun woning te verduurzamen of aan te passen aan oudere leeftijd. Dan wel geld door te geven aan hun kinderen of aan een andere belangrijke uitgave.
0: En hoeveel wil jij zeggen en kun jij zeggen over de financiële kennis? Hoe financieel onderlegd zijn we met z'n allen? Want ik weet nog wel dat wij 10 jaar geleden ook al spraken over het feit dat je via je computer een hypotheek zou kunnen afsluiten. Dat kost dan minder. Je moet wel een toets ondergaan.
25: Ja.
0: Waar je toch kaf en koren kunt scheiden. Maar zijn mensen ook zelf in staat om tot een goed financieel plan te komen? Als je zegt, dingen worden alleen maar complexer.
25: Ja, eens. Nou, een bepaald gedeelte wel. Maar het is maar een heel klein gedeelte van de markt. En dit is een van de dingen die dus in de afgelopen 10 jaar... heel anders is uitgepakt dan we hadden bedacht.
0: Jullie bieden het nog steeds aan?
25: We bieden het wel aan, maar de realiteit is wel dat het een heel klein gedeelte van onze aanvraag is. Dat we meer zien dat by far meer dan 90% van onze klanten die vragen de hypotheek aan samen met een hypotheekadviseur. En voor veel mensen is dat ook een veel beter idee. Want die zit erop, die is ervan en die kan de keuzes transparant maken.
0: We raakten het net al aan, we gaan er nu toch wat dieper op in. Onvermijdelijk de hypotheekrenteaftrek in de vorm van een dilemma.
6: Het dilemma.
0: De hypotheekrenteaftrek is voor veel mensen de laatste strohalm om betaalbare woningen te kunnen kopen. Of de hypotheekrenteaftrek is een probleem voor de woningmarkt. Het moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
25: Poeh, dat is een lastig...
0: Maar je mag het nuanceren, dat was ik even vergeten te vertellen, maar dat mag wel degelijk.
25: Oké, nou...
0: Dan maar nu even kiezen.
25: In eerste instantie, ik kies voor afschaffen. Maar niet overnight. Op een geleidelijk pad over 15 of 20 jaar. En de reden is als volgt. Dat punt 1, het systeem zoals het nu is ongelooflijk complex en ondoorgrondelijk. Dit is ook door de ambtenaren van het ministerie van Financiën klip en klaar vastgesteld dat het een onuitvoerbaar systeem is.
0: En dit is dus dat er, Bouwe Kuikens hier overigens van bij bouwen, is dus dat je vanaf 2031 moet kunnen aantonen of jij nog recht hebt op hypotheekrente aftrek. Ja. De ja, de nee, ben je verhuisd, zit je nog bij dezelfde bank, ben je gescheiden, al dat soort kwesties.
25: Ja.
0: Dat moet dan boven tafel komen.
25: Ja, en nou, ik ben 12 jaar geleden bij de hypotheekverstrekker begonnen. Ik weet het van mezelf niet.
0: Hè? Mop.
25: Nee, echt niet. Nee.
0: Nou, dan zou ik zeggen, doe je best.
25: Ja, nou ja, kijk, ik woonde toen met iemand anders. Ik had een hypotheek die inmiddels al meer dan 20 jaar geleden is afgelost. Dus als die bank het nog zou weten, dan is dat een datalek, want ze mogen dat helemaal niet onthouden. Dus het is niet te doen. Het is echt niet te doen, Thomas. En het is een gigantisch probleem, want daarmee kan dus de Belastingdienst en de burger komen tegenover elkaar te staan in een dossier waar niemand weet hoe het zit.
0: Nou, ja,
25: we hebben dat net afgerond.
0: We hebben een minister van Financiën, Heijnen, die zegt sinds 2013 moet een hypotheek binnen 30 jaar zijn afgelost. Dit is, als het dan een probleem is, een zeer tijdelijk probleem en opgelost uiterlijk in 2043. Ik heb dan wel ambtenaren aan het werk gezet, hebben een rapport geschreven, maar het is aan mijn opvolger.
25: Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat je een ramp op je af ziet komen en dan denkt, dit is niet mijn wedstrijd, terwijl je erover gaat. Dus ik vind dat in het rapport zelf staat dat op korte termijn niks doen eigenlijk geen optie is. Dat de markt behoefte heeft aan duidelijkheid. En ja, ik vind het dus eigenlijk ongelooflijk teleurstellend dat de minister het voor zich uitschuift.
0: Ik heb 3 scenario's gezien in dat rapport, nog even kort doorgenomen. Alle hypotheekrenteaftrek vanaf 2031 beëindigen.
25: Ja.
0: Zou kunnen.
25: Ja.
0: Alle hypotheken juist tot 2043 dat jaartal van Heijnen hieronder laten vallen.
25: Ja.
0: Of ja, de weg van Kuik. Geleidelijkheid.
25: Ja. Ja, nou ja, ik zou dus
0: voor. Wat dan geleidelijkheid? Wat
25: nou ja, in een afbouwscenario, de percentage waartegen je aftrek gewoon eigenlijk steeds verder verlagen. Die overigens is die neergang jaren geleden al ingezet. Ja. Maar die zou je voer je eigenlijk gewoon door tot de nullijn. In een voorspelbaar en transparante manier. Zonder dat je in dossiers terecht gaat komen waar je dus als burger tegenover de Belastingdienst komt te staan en niemand de feiten meer boven tafel kan halen.
0: Is het niet zo dat op dit moment veel starters een veel hogere hypotheek hebben dan die welvarende ouderen die al jarenlang de tijd heeft gehad om af te lossen? En als je nu zegt, we gaan die hypotheekrenteaftrek terugbrengen naar nul, dat je juist die groep die net met veel pijn en moeite geleend geld, verzin het allemaal maar, zijn entree heeft gemaakt op de huizenmarkt, verjaagd.
25: Nou ja, dat zou je doen als je kiest voor scenario 1. Laten we het overnight afschaffen, weet je. Maar als je het geleidelijk aan afbouwt, dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden in hun plan. En dan kunnen ze daarop voorsorteren. En dan denk ik dat de pijn zeker goed draagbaar is.
0: En die pijn is een gevolg van hoe de huizenmarkt, hoe de woningmarkt op dit moment in elkaar zit. Ik heb al veel mensen gesproken. Ik heb nog geen quick fix gehoord.
25: Nee.
0: Maar jij mag aansluiten in de rij. Hoe gaan we het doen?
25: Sorry Thomas, maar quick fix die heb ik helaas niet voor je. Maar transparantie en een perspectief over de hypotheekrenteaftrek is zeker een punt.
0: Ja, die hypotheekrenteaftrek is ook in het grotere geheel der dingen echt van belang.
25: Ja, want als wij een hypotheek verstrekken, dan moeten wij de betaalbaarheid van die hypotheek over de looptijd beoordelen. En we weten nu eigenlijk al dat voor iedereen die 55 jaar en ouder is, die dus hoogstwaarschijnlijk een aflossingsvrije hypotheek heeft, en dat zijn 2,4 miljoen hypotheken per 2031, dat we het eigenlijk niet weten. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon.
0: Maar jouw grotere design voor de woningmarkt, waar ik je net voor uitnodigde, bestaat toch niet uit.
25: Nee, natuurlijk niet.
0: Afscheid nemen van de hypotheekrente.
25: Nee, ander punt is dus een gezonde middenhuurmarkt. Dat is echt cruciaal. Daar overigens hangt de hypotheekrenteaftrek daar op een bepaalde manier mee samen. Want in de Nederlandse woningmarkt wordt aan de onderkant de sociale huurder geholpen. Dat is heel goed. Aan de bovenkant worden de mensen met een eigen woning geholpen met hypotheekrenteaftrek. En je hebt een groep waarbij dus de belegger wordt dwars gezeten en dat is eigenlijk de enige groep die de marktprijs betaalt, de middenhuur. Ik denk dat een gezonde woningmarkt die vereist ook een gezond middenhuursegment. En er moet dus worden gewerkt, stond vandaag ook in het FD, aan een gezond investeringsklimaat in verhuurwoningen.
0: En dat betekent dat je bepaalde zaken toch niet zou moeten doen?
25: Nou, bijvoorbeeld de extra overdrachtsbelasting afschaffen of sterk verlagen. Een veel gunstigere inrichting van box 3 voor verhuur.
0: Of gezonde middenhuur is ook uiteindelijk nog gezond voor degene die gaat huren? Of kom je dan toch al heel snel weer terecht in onbetaalbare bedragen?
25: Nou, het wordt natuurlijk onbetaalbaar als er geen aanbod is. Want dan moet je wel. Dus dat is het probleem. Het aanbod is te laag. En daarom kunnen mensen soms vragen wat ze willen. Bij
0: wijze van spreken. Ik ben meteen hierin terechtgekomen omdat Hugo de Jonge destijds, en veel mensen hebben hem daarvoor gewaarschuwd, maar wel zei van, dit kan zo niet. Ik kies Partij voor de Huurder die tegen een redelijk bedrag moet kunnen
25: huren. Dat is dus een heel erg ernstig verschil tussen korte en lange termijn. Hij heeft tegen de huurder gekozen. Want je kiest niet voor de huurder als je het aanbod zo enorm verkleint.
0: Dan hebben we nog...
25: Ja, dat is dat verhaal dat de huurder, die moet huren. Die moet ergens wonen. Maar de belegger, die kan kiezen, weet je wel. En die kan op advies van Stan in honderden asset classes beleggen. Daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Maar zolang het niet voor zowel huurder als en belegger aantrekkelijk wordt gemaakt, gaat het aanbod er niet komen.
0: Ik wilde nog eventjes een bijzondere groep aanstippen, namelijk de ouderen. Mm-hmm. Ik kwam jou tegen in een artikel van Trouw een tijdje terug. Want ouderen die moeten doorstromen. Die moeten naar een nieuwbouwwoning of naar een woning die in ieder geval geschikt is voor de fase van hun leven. En dan zou er ook weer een huis kunnen vrijkomen voor, zeker, noem eens wat, gezinnen.
25: Ja.
0: In Trouw suggereerde jij een tijdje terug levenslange rentes voor senioren. En laat ze onder de nationale hypotheekgarantie vallen.
25: Ja.
0: Interessant. Levenslange rente?
25: Nou kijk, een van de dingen, bijna iedereen die dus 55 jaar en ouder is, die heeft wel een aflossingsvrije hypotheek. Wat je nu ziet is dat als je...
0: Is dat nou zo?
25: Ja, dat is dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Dat is, en naarmate je ouder wordt, wordt het percentage ook hoger. Als je nu geconfronteerd wordt met een verstrekker die, als je je hypotheek wil aanpassen, zegt, ja, maar dan moet je hem ook helemaal gaan terugbetalen, dan worden je maandlasten veel hoger. Dus dan wordt het voor voor zo iemand superduur om te verhuizen. Wat wij bepleiten en waar we ook in dit najaar nog mee gaan komen, is een aflossingsvrije hypotheek die levenslang is en waar de rente ook levenslang van vaststaat. En daarmee bied je eigenlijk die mensen een hele solide en betrouwbare...
0: Wat een forse rente.
25: Dat valt mee. Het is ongeveer vergelijkbaar met de huidige 30-jaarsrente.
0: Ja, dus?
25: Dus het is wel wat hoger, maar je krijgt er ook zekerheid voor.
0: Maar we hebben een percentage.
25: Nou, laten we zeggen rond de 4,5-5%.
0: Maar dan weet je waar je aan toe bent.
25: Je weet waar je aan toe bent en we gaan dat van ook testen. Want we kijken of jij die rente vanuit je pensioeninkomen kan betalen. En dan zit je eigenlijk veel safer dan een huurder. Want die moet elk jaar wordt dat met indexatie wordt die huur verhoogd. En je hebt ook niet dat je op een bepaald moment opnieuw je hypotheekrente afloopt. Je rentecontract afloopt.
0: Zit je nou ook, omdat je nou eenmaal bouwer bent, ook levenslang bij bouwen?
25: Ja, Thomas, ik vind het lastig om ver vooruit te kijken. Maar ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Ik heb totaal geen plannen om te vertrekken. En er is nog veel te doen op de woningmarkt.
0: De populairste antwoorden komen altijd aan het eind. Bouwer Kuik van Bijbouwen, dankjewel.
25: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bas-Jan Walhof, directeur van brandveiligheidsbedrijf Aqua Plus. Bestaat al 131 jaar, vijfde generatie. Doet het toch wel degelijk anders dan zijn vader. Abonneer je dan op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering. Straks, wist u het al, Nvidia heeft de cijfers gepresenteerd. Ook onze beursnerd heeft zich daarin verdiept en komt dat zometeen mededelen in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Vraag nu een gratis MicroSoc-demo aan. Via CaptureTech.com.
13: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
14: Diede Bauma en Maruska Bakker begonnen de Recharge Club vanuit een persoonlijke missie. Voorkomen dat jonge professionals uitvallen door stress en overbelasting. Maar tussen dat ideale plaatje en een succesvol bedrijf zaten verkeerde coaches, mislukte automatiseringen en flinke financiële risico's. Je hoort hun verhaal vandaag om 2:30 op BNR.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
16: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Nu in de BNR-app.
0: De dalende olieprijzen zijn duidelijk merkbaar aan de pomp en vooral diesel is een stuk goedkoper. Dit jaar kennen de heetste zomer ooit. En bij een koude winter dreigt de gasprijs volgens analisten van Goldman Sachs en Morningstar naar €120 per megawattuur te gaan. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Bianca Damink zit bij de ANWB. Bianca, goedemiddag. Waar is het allemaal druk op de wegen?
26: Nou, het is onder meer aansluiten op de A15 nu. Want daar staat een pechgeval net van Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Kost je nu een kwartier extra vanaf Sliedrecht. In Noord-Holland op de A8. Daar staat een pechgeval net van Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Kost je nu een kwartier

0: update van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. En een achtervolging op de A4 is vanmorgen geëindigd in een crash bij Leiderdorp. De politie probeerde een Rotterdammer te pakken, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Hij vluchtte na de crash te voet, maar werd snel gepakt. De A4 was een tijdje dicht, waardoor veel automobilisten in file stonden. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nvidia overtrof de verwachtingen van analisten, maar het aandeel noteert toch wat lager. En van Amsterdam tot aan Sao Paulo, hoe breid je een Nederlands speelmuseum uit tot een internationaal succes? Straks meer in BNR Zaken doen.
3: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
4: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
3: Obli, meer rust, meer rendement.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
6: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
7: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
9: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen met een analyse van de financiële markten.
9: Beursnerd.
2: Onze beursnerd van vandaag is economie-redacteur Noor van Geels. Noor, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: Stand van de AEX, laat zien.
11: Hij staat op 1106 punten, 0,1% in de min. De grootste stijgers zijn de chippers. ASM International, 2,5% in de plus. Besi, 2,1% in de plus. En ASML, 1,5% in de plus. De grootste dalers zijn Unilever, die staat 1,5% in de min. En Ahold Delhaize, die staat ook 1,5% in de min.
2: Een beursnerd die er vak serieus neemt, kan natuurlijk niet om Nvidia heen. Nee. Toch nog even kort de cijfers.
11: Ja, nou, het moment waar menig belegger naar uitkeek was dus gisteravond eindelijk zover. Reinder Wietsma, portfolio manager bij Centiv, die zei vanochtend in de ochtendspits van BNR dat de groei van het bedrijf grotendeels uit datacenters komt.
12: Ja, van de 96 miljard omzet in het afgelopen kwartaal is 90 miljard gerelateerd aan datacenters. En daar zit ook eigenlijk alle groei. De AI-klanten van Nvidia die spenderen behoorlijk, want de omzet is 106% hoger dan vorig jaar. Dus er is veel om blij mee te zijn daar.
11: Ja, Nvidia is echt marktleider op dit gebied en kan dus zulke enorme omzet en winst realiseren omdat ze zelf de prijs van hun producten kunnen bepalen en ook de marge.

0: had nog beter gekund als er geen leverproblemen waren.
1: Ja, chipfabrikant TSMC, die de producten van Nvidia produceert, die heeft volgens Reiner Wietema eigenlijk niet altijd genoeg geïnvesteerd.
2: De allergrootste is TSMC, of eigenlijk gewoon de productie van de chip zelf. Want Nvidia ontwikkelt ze, maar maakt ze niet. Dat gebeurt voor volledig bij TSMC in Taiwan. Mm-hmm. TSMC heeft lang minder geïnvesteerd, omdat ze ook wat voorzichtiger waren met alle vragen uit de AI-hoek. En eigenlijk pas de laatste twee jaar is die ook vol capaciteit bij gaan bouwen.
0: Het gaat goed, had nog beter gekund. Wat doet de koers van Nvidia?
1: Die noteert wat lager, zoals vaker na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Het aandeel staat nu zo'n 1,6% in de min. De verwachtingen zijn zo hoog dat zelfs het overtreffen van de vooraf berekende winst- en omzetbedragen niet voldoende is voor de markt. Verder is bekendgemaakt dat de bruto marge een beetje gaat dalen, van 75% naar 71%, nog steeds niet niks. En er zijn dan wellicht ook nog wat aandeelhouders die een beetje winst pakken. Hoe dan ook, year-to-date krijgt het bedrijf er zo'n 11% bij. Dus alsnog hartstikke mooi. En wat ik al zei, we merken er in Nederland ook wat van. De chipbedrijven aan de AIX staan ook wat in de plus.
0: Ja, je zou maar een bedrijf zijn en ook met cijfers komen. Dus dat knokken voor elke minuut zendtijd die je krijgt. Het is overigens wel gelukt, hè? Ja. Qua zendtijd. Je wilde ook nog even dieper ingaan op de cijfers van Landschot Kempen.
1: Ja. Vermogensbeheerder van Landschot Kempen die kwam vanochtend ook met halfjaarcijfers. De winst nam daar met 30% toe. En de topman Maarten Edixhoven die was vanochtend bij jou te gast en die vertelde dat hij erg blij was.
3: Ja, we hebben een hele mooie groei laten zien het eerste half jaar. We zijn heel trots dat we inmiddels meer dan 200 miljard euro van onze klanten mogen beleggen. Dus onze provisieinkomsten gingen daarmee omhoog. Het ging goed op de markten, dus het ging goed met onze klanten. En dat zie je dan ook terug in ons resultaat.
0: En de oorlog in het Midden-Oosten, over die goede markten gesproken, en al die onzekerheid, dat werd nog niet heel hard in de portemonnee gevoeld, hè?
1: Nee, de pensioenfondsen en private banking klanten die de bank bedient, die bleven over het algemeen vrij rustig, volgens Edixhoven. Ondanks al die spanning in de wereld. Dat betekent dat als de markt dan wel weer een beetje aantrekt, dat van Landschot Kempen daarvan profiteert. En dat hebben ze gezien, die winststijging van 30% gedaan. Het aandeel noteert tot nu toe een 1,8% in de min, maar heeft er dit jaar al bijna 22% bij.
0: En een minnetje vandaag dan, dat zit hem niet zo dwars.
1: Nou, nee, luister maar.
3: Ja, maar wij kijken naar de lange lijn.
1: Dus klein minnetje, nou, zit hem niet in de weg.
0: De lange lijn, Noor van Geels, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten is er de podcast Beursnerd, hoef je geen aflevering te missen.
4: Internationaal ondernemen.
0: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen. Dat is een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag de gast André Grimbergen, een van de oprichters van het interactieve museum Wonder Experience. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Voor de mensen die niet op de social zitten en die nog niet langs zijn gekomen, wat is het?
5: Wonder, ja. Het is een fantastische plek om vooral veel plezier te hebben, lol te maken. En veel mensen maken van dat moment foto's. Wij hebben verschillende thema's, je loopt er doorheen. Sommige mensen beginnen wat sceptisch van, moet ik verwachten? Maar iedereen die bij ons weggaat, die gaat schuddebuikend weer naar buiten.
0: Maar vertel eens even, want het is een interactief museum, een speelmuseum. Je kunt het uitgebreid achterlaten als belevenis op je social media kanaal. Het gebeurt ook ruimschoots, maar wat doen die mensen dan? Ja, je hoort al, ik ben zo'n scepticus.
5: Ja. Nou ja, de mensen maken daar foto's uiteraard, maar dat is niet op zich het doel op zich. Het zijn gewoon hele leuke interactieve ruimtes waarvan alles nog wat gebeurt. Dat kan projectie zijn via spiegels op vloeren. Dat kan geur zijn, dat kan muziek zijn. We hebben een wereldberoemde spekjesbad waar je via een glijbaan in kan glijden. Als ik het zo vertel, dan
0: lijkt het de laatste keer
5: dat ik er zelf in sprong. Ja? Nou, de spekjesbad niet zoveel, maar de ballenbak die is daarnaast. Ja. Die is echt ruim voorzien van heel veel hoge ballen. Je kan er echt in springen.
0: Goed voor je dagelijkse gezondheid.
5: Absoluut,
0: moet je even doen.
5: Ja, exercitie.
0: Ik las, ik zeg er maar meteen bij, een stokoud Volkskrant artikel 2019. En daar staat over jou en Wonder. Ontwapenend laat André zijn blije geloof in zijn verdienmodel niet hinderen door enige kennis van de doelgroep. Daar heeft hij Sarah voor. Dat is jouw compagnon.
5: Absoluut.
0: Hoe is het ondertussen? tussen met jouw kennis van de doelgroep?
5: Die is wel wat bijgespijkerd, ja, zeker. Ik heb veel geleerd in de afgelopen periode. En onze doelgroep is ook, ja, we doen dit al 8 jaar. Dus die is ook meegegroeid. Die waren toen nog 18, 19. Ondertussen zijn dat ook allemaal moeders geworden die nu met hun kinderen terugkomen. Dat is ook wel erg mooi om te zien. Die doelgroep, ja, die groeit met ons mee. Het ligt ook een beetje aan de thema's die we hebben. Als wij net als nu een thema hebben met SpongeBob, dan zie je toch wat meer mannen, wat meer toeristen die daarop afkomen. Maar de combinatie is gewoon heel erg leuk. Ja,
0: en jij bent niet het oorspronkelijke brein achter dit idee. Jij bent ingestapt als investeerder?
5: Ik ben ingestapt in investeerder. Dat is 2019 inderdaad. Om Serwa, dat is mijn zakenpartner, in eerste instantie te helpen met het opzetten, het bouwen. En ik was zo verknocht aan eigenlijk het concept en de manier hoe wij daar bezig waren. Dat ik dacht van ja, ik blijf hier wat langer hangen. En dat is nu 8 jaar geleden.
0: Ja, een beetje investeerder denkt groot. Wanneer dacht je voor het eerst, dit kan niet alleen in Amsterdam-Noord, dit kan ook over de grens?
5: Ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel gedacht vanaf dag 1. Maar we zijn best lang bezig geweest, ook door COVID. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar dat is toch 2 keer harde handrem erop. Wij hebben het concept door en door ontwikkeld in Amsterdam. Het succes in Amsterdam was zo groot dat wij, ik wil niet zeggen, geen tijd hadden om het te gaan uitrollen. Maar we waren er nog niet klaar voor. En nu is het concept af, het werkt. En we zijn klaar om de wereld te veroveren.
0: En dan denk je niet meteen aan, we gaan het ergens proberen. Ik geloof dat er serieus al wordt nagedacht over 32 andere locaties.
5: Ja, we willen wel uitrollen in een rap tempo. En daar willen we dan 2 tot 3 tot misschien 4 over doen.
0: Maar je doet er nu in totaal 8 jaar over om te zeggen, hè, inclusief COVID, we hebben Amsterdam dermate af, klaar, rond. Dit klopt.
5: Ja.
0: Daar heb je dus best wel je tijd voor genomen.
5: Absoluut.
0: En nu de versnelling erop.
5: Ja, nu de versnelling erop. Weet dat, het is ook een hele andere wereld. Het uitrollen zeg maar, van een experience. Wij hebben natuurlijk een permanente locatie. Als die gaat reizen, dan maak je daar natuurlijk een reizende set van. Ja, dat is wel een andere sport dan dat wij doen in Amsterdam.
0: En niet onbelangrijk is dat het ook aan thema's hangt. Barbie bijvoorbeeld, SpongeBob noemde je net al. Dat zijn, neem ik aan, toch wel merken die je niet zomaar vrijelijk kunt exploiteren. Dus voordat jullie met SpongeBob of met Barbie aan de haal kunnen gaan, moet je overleggen met, in het geval van Barbie denk ik, Mattel.
5: Ja, zeker. Wij praten natuurlijk met iedereen. Zij praten ook met ons. Wij hebben ons natuurlijk wel bewezen. Ik denk dat die merken ook allemaal kijken naar ons. Van, hey, er gebeurt toch wel iets bijzonders. We hebben ons eigen merk Wonder neergezet. Wat heel verdienstelijk is, wat ook best een mooie IP is van onszelf. En dat trekt eigenlijk ook die andere IP's, zo noemen we dat, zeg maar, die merken weer aan. Om met ons verder te gaan. Ja. Want wij hebben ons zelf bewezen, onze reviews op Google en zo, die liegen er niet om, die zijn echt fantastisch.
0: Zijn er dan veel concurrenten die hetzelfde proberen, maar die er een zootje van maken?
5: Wij kijken niet zo heel erg naar de concurrent. In Amsterdam is er ook niet zo heel veel concurrentie, omdat de vierkante meters zijn hier gewoon beperkt, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar Mattel heeft misschien de hele wereld als speelterrein.
5: Nee,
0: en die kan denken, joh, het kan in Sao Paulo via Wonder en wat ze hebben laten zien in Amsterdam. Maar misschien is er nog wel optie B of C waar het ook mee lukt.
5: Nee, dat ligt politiek altijd een beetje gevoelig, zeg maar.
0: Oh, maar daar heb ik je voor uitgenodigd.
5: die vraag verwacht ik al. Nou, wij hebben enorme ambities om het uit te rollen met ons eigen merk. En wij praten met iedereen die met ons mee wil.
0: En wie willen er dan mee? Zijn dat dus de Mattels van
5: deze wereld? Dat zijn ook de bestaande natuurlijk IP's waar we nu mee werken. Maar er zijn er zoveel. Die wereld is zo groot. Wij willen eigenlijk een heel ruim aanbod maken, zeg maar, voor, ja, zeg maar, de tour operators daar. Dat noemen ze dat promoters. Dat zijn eigenlijk partijen die al venues hebben, die eigenlijk op zoek zijn naar een line-up. Van oké, weet je, dan is er een concert, dan heb ik een gat en daar zou ik iets willen invullen.
0: Oh, jullie hoeven niet zelf op zoek naar locaties?
5: Nee, dat doen de promoters voor ons, ja.
0: Want jij hebt, als het allemaal klopt in de geschiedschrijving, best wel lang nagedacht over waar ga ik dan in Amsterdam zitten met Wonder. Doe ik het centrum waar veel toeristen komen? Is dat al vergeven door die toeristen? Dus moet ik ergens anders heen?
5: Ja.
0: Als je bijvoorbeeld, en dat is niet toevallig, in Sao Paulo je tenten opslaat, dan hoef je niet nog jarenlang na te denken over, ik denk dat dit het beste hoekje is.
5: Nee, dat is het mooie, zeg maar. En dat maakt het model ook schaalbaar. Door die promoters, die hebben die venues al. Dus wij moeten aangeven hoeveel meter we hebben per IP of wat we willen doen daar. En dan zoeken we de juiste venue daarbij. En dan is het tekenen en uitrollen.
0: Maar het klinkt eigenlijk heel makkelijk.
5: Ja, het is ook denk makkelijker dan dat het was. En het mooie is ook dat wij er 8 jaar over hebben gedaan, omdat iedereen ons kent. Ze weten wat we doen. Ze weten wat ze kunnen verwachten als ze in Amsterdam-Noord nu 5000 vierkante meter komen kijken. Ja, dat maakt wel indruk, ja.
0: En jouw compagnon is Braziliaanse, toch?
5: Ja, van oudsher Braziliaanse. Dus dat is dat temperament, zeg maar, zit ook wel in onze DNA, zeg maar. Je voelt die vibe. Mensen zijn gewoon heel vrolijk en heel open en heel gezellig.
0: Maar Barbie is van een Amerikaans bedrijf, Mattel.
5: Ja, ja.
0: Dus de thuisbasis is Amerika.
5: Ja.
0: Als je dan iets neerzet als een experience rondom Barbie, door jullie vormgegeven, dan stel ik zo voor, je eigen achtertuin is best een veilig gebied om dat te proberen. Waarom wordt dat dan Brazilië?
5: Ja, dat is normaal niet. Wij willen graag naar Brazilië met Wonder. En we proberen natuurlijk iedereen te verleiden om met ons mee te gaan. En daar doen we nu ons best voor. Dat is nog niet in steen gegrift, maar dat is wel ons idee.
0: Maar het wordt niet per se Barbie.
5: Het wordt zeker niet per se Barbie, want er is nog veel meer waar we mee
0: gaan. Nee, ik dacht namelijk dat er al afspraken waren met Mattel.
5: Nee, die zijn er nog niet. Nee, okay. Helaas.
0: Maar dan, oh helaas. Oh ja, een knipoogje op de radio werkt altijd goed.
5: Nee, maar dit ligt
0: op tafel.
5: Nee, maar dit ligt gevoelig en daar kan ik eigenlijk nog niet zoveel over zeggen.
0: Nee. Maar het is niet zo dat je per se met Barbie de première wil maken. Iedereen die met je mee wil.
5: Absoluut, ja, we staan voor iedereen open om dat avontuur aan te gaan.
0: Ja. Ja. Jij hebt als ondernemer al heel veel ervaring. Het is bepaald niet je eerste bedrijf.
5: Nee.
0: Bekend geworden van Albelli, de fotoboeken.
5: Ja,
0: ook gaat ook om belevenissen, zou je kunnen zeggen, maar wel op een hele andere manier. Kun je nog iets gebruiken van jouw eerdere ervaringen in hoe je dit verder gaat uitrollen?
5: Nou ja, zeker de contacten die ik daarop heb gedaan, die heb ik nog steeds. De tijd met Albelli was meer een Facebook-tijd, zeg maar. Er waren eigenlijk de huismoeders. Die zaten achter hun laptopje en dan gaven wij eigenlijk een gratis editor door. En daar werden die fotoboeken mee gecreëerd. En moest ik eigenlijk van de beleving een fysiek boek maken. Dat is met een experience anders. Wij maken daar nog steeds foto's. Die foto's krijg je digitaal als je de venue hebt verlaten. En dat is weliswaar een stuk makkelijker in het product, zeg maar. En wij moeten op dat moment gewoon echt een hele mooie beleving leveren.
0: Maar het zijn dus vooral de verschillen die opvallen. Het is niet zo dat je denkt, goh, ik heb met Albelli al deze reis voor een deel ondernomen, dus ik sla nog eens een keertje op dezelfde manier ergens af.
5: Nee, maar het is vergelijkbaar in de schaalgrootte. Dat ben ik wel gewend. Maar bijvoorbeeld de internationalisering, zeg maar, van Albelli was meer. Dat waren, zeg maar, eigenlijk locals die wij, zeg maar, in landenteams in Amsterdam hadden zitten. Dus we hadden Neten, Spriekers, Duitsers, Engelsen, mensen uit Scandinavië. Die dachten en spraken natuurlijk hun eigen taal. En daardoor konden we het merk uitrollen. Dus wij hoefden niet fysiek naar het land.
0: Nee.
5: Dat is dan misschien een nadeel van experience.
0: Ja, je verwacht wel dat je op een soort permanente wereldtournee bent.
5: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Over een tijdje.
5: Dat denk ik wel, ja. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden.
0: Ja?
5: Ja, ja.
0: Ja. Is er ook nog veel geld mee gemoeid? Wordt dat nog een probleem of een potentiële bottleneck als je zegt, nou ja, goed, we houden het niet bij één keer een internationale experience?
5: Nou, die promoters, zeg maar, waar wij mee praten, die zijn wel gewend om te investeren. Dat zijn geen mensen die zeggen van, ja, weet je, je krijgt een percentage van dit of van dat. Mensen zijn echt wel bereid om commitment te geven, locaties aan te leveren en mee te investeren in het bouwen van zo'n kit, zoals we dat dan noemen.
0: Maar de investering komt dus van...
5: Van een groot deel van hun, bij de promotor vandaan, zeg maar. Maar dat is natuurlijk belangrijk niet genoeg om het hele concept uit te rollen. Ja. Dus,
0: maar laten jullie nu, want dat is me toch niet helemaal duidelijk, vooral leiden door waar die promotor kansen ziet? Of hebben jullie zelf een wereldkaart op het bureau liggen en denken jullie, dat lijkt me interessant?
5: Nee, dat is zeker zo. Maar die promotor weet echt wel waar ons concept wel of niet past. Dus die heeft daar meer verstand van. Dat is het mooie van het concept. Wij kunnen dat internationaal snel uitrollen, omdat die promotor eigenlijk de plekken al weet, de locaties al weet. En het ook een beetje ziet als zijn experience. Die zegt, oké, ik koop bij jou zo'n kit. Gaan we zaken doen. Zo'n kit gaat dan een paar jaar mee. En die gaat dan door zo'n land of door zo'n werelddeel heen.
0: Ja, dus het is echt gewoon een tournee.
5: Het is een tournee, absoluut, ja. En dat is dan semi-permanent. Wat kleinere steden zullen ze misschien 6 tot 7 maanden zijn. De wat grotere misschien wel een jaar.
0: Wat is de doorlooptijd in Amsterdam? Dat hebben jullie natuurlijk nu kunnen ervaren. Als je Barbie hebt of SpongeBob, hoe lang is dat interessant en relevant? Wanneer is iedereen geweest?
5: Nou ja, met Wonder dachten wij van, oké, we gaan een soort pop-up doen. Dat zal 2 jaar duren en dan gaat de trend misschien voorbij. Nou, dat is 8 jaar geleden. Dus... ik sta nog steeds verbaasd het aantal mensen wat er bij ons elke keer weer is. Ook mensen die terugkomen om het nog een keer te ervaren of wat anders te ervaren. Wij vervangen natuurlijk onze kamers ook best wel heel vaak. Dan hebben we weer iets nieuws.
0: Ja, want misschien is de huidige generatie toch ook snel verveeld en denkt, ach, er is zoveel te kust en te keur. Waarom zou ik er nog een keer heen gaan?
5: Ja, ik denk dat wij ze elke keer wel weer een soort verleiden. van, ja, weet je, we hebben weer iets nieuws. En dan komen mensen toch terug. Het gaat denk ik niet alleen maar om de thema's die we hebben, maar ook gewoon om de hele vibe. Het is gewoon echt heel leuk om daar even 2-3 uurtjes rond te lopen. Iets te eten, iets te drinken.
0: In een klassiek museum draait het natuurlijk ook om het overdragen van kennis op een leuke manier. Misschien toch nog ergens een educatief elementje erin. Laten jullie dat helemaal los?
5: Nee.
0: Wat niet per se minder is, hoor.
5: Nee, zeker niet. We gaan wel natuurlijk mee met ons tijd. En wij proberen zo ver mogelijk weg te breien van projectie en van schermen. Wij vinden het juist heel fijn als mensen weer muziek horen of mensen dingen aanraken of met een paar ballen door de ballenbak heen gooien, zeg maar. Dat mag bij ons echt allemaal. Wij gaan echt niet zeggen, dat mag je niet aanzitten. En mensen vinden het ook leuk om iets te doen. Bijvoorbeeld met SpongeBob kan je de driver's license halen. Ja. Mensen vinden dat
0: eindelijk
5: fantastisch. En die krijg je dan ook van ons als een echt rijbewijs. Printen we die voor je en die neem je mee naar huis. En dan sta je dus op je rijbewijs.
0: Heb je onderzoek naar mij verricht? Want het is mij 5 keer niet gelukt. Maar ik kan dus toch nog een keer mijn kans wagen. Van SpongeBob.
5: Ja, ik ken de rijinstructeur, dus ik zou een goed woord voor je doen.
0: Nee, dat is gunstig. Nu kijkt naar jullie internationale expansie, hoeveel hangt er dan af van of het in een welvarend land is, of dat er veel jonge mensen wonen, of veel vrouwen zijn? Dat soort zaken. Ik kan me toch voorstellen dat je de populatie goed in ogenschouw moet nemen.
5: Ja, dat zeker. Maar ik denk dat
0: of
5: wij.
0: Doet die promotor dat?
5: Ja, die promotor die doet dat wel al. Maar ik denk dat wij in Nederland wel voorlopen op de muziek. Zoals zo vaak. We hebben natuurlijk wel iets gecreëerd hier wat in andere landen nog helemaal niet zo ver is. En waar Instagram nog op een heel andere manier wordt beleefd dan nu bij ons.
0: Nou, is dat hinderlijk als je toch hier al zegt, wij zijn op een bepaalde fase in de geschiedenis aangekomen. Wij weten hoe dit allemaal gespeeld moet worden. En daar moet het nog gecreëerd worden. Want dan moet je daar opnieuw missiewerk verrichten.
5: Ja, nee, zeker. Maar we hebben natuurlijk de learnings van hier in Nederland nemen we mee. De social advertising pagina's die het goed doen, die gaan ook daar naartoe. Dus zo'n promotor, ja, hij heet niet voor niks promotor, die weet echt hoe die dat aan moet pakken. En die hebben ook al een install base. Die hebben al e-mailadressen van miljoenen mensen, anders dan bij ons.
0: Hoe social ben je zelf eigenlijk?
5: Nou ja, ik denk dat ik 158 volgers heb. Dus dat ben ik heel blij
0: daar
5: om.
0: Is nog iets mogelijk.
5: Daar is nog wel wat te doen, ja.
0: Maar vind je dat je als een van de grote mannen achter Wonder dat zou moeten uitbouwen? Of zeg je nee, joh?
5: Nee, ik zit dat aan die marketingkant, daar blijf ik zo verre van. Ik vind de operatie leuk om te doen. Ik vind het leuk om de processen, zeg maar, te optimaliseren en daar de goede besluiten te nemen. Dat is echt, daar zit mijn passie.
0: En, je leukste bedrijf tot nu toe?
5: Absoluut, ja.
0: En waarom?
5: Ja. Ja, gewoon de vibe die daar hangt. Als je binnenkomt, je kan daar niet chagrijnig binnenkomen. Als ik een keer een slechte dag heb, dan loop ik altijd weer met heel veel plezier weer naar huis aan het einde van de dag. Dat is echt, dat zit in ons genen.
0: Volgende keer ballenbak, wanneer is dat?
5: Absoluut, ja, morgen.
0: Ja, Lisbeth en Niels komen hier binnen en denken, wat hebben we gemist de afgelopen minuten?
4: Als er over een ballenbak gesproken wordt, ben ik erbij.
6: Ja. Hadden wij die maar.
5: Zullen we een benen uitje doen?
0: Kijk. André Grimbergen, weet het ijzertjes mee als het heet is, van Wonder Experience. Dank voor je komst.
5: Graag gedaan.
7: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Deze rubriek is terug te luisteren als podcast via Internationaal Ondernemen in je podcast-app. Lisbeth en Niels waren er al even, want het ging over onderwerpen die hen zeer raken. Ik denk dat er weinig ruimte voor zal zijn in de avondspits. Wat is er wel?
4: Nou, ook heel erg leuk om over te praten. We gaan het hebben over IJsland, want die IJslanders mogen naar de stembus. Wordt hen gevraagd, willen jullie eventueel bij de EU horen of niet? In een referendum mogen ze zich daarover uitspreken. Stel nou dat het allemaal doorgaat en dat die IJslanders dat willen en dat traject wordt doorgezet. Het is niet dat we dan veel groter worden. Er wonen minder mensen op IJsland dan in Rotterdam.
0: Aha.
4: Dus de EU breidt bevolkingstechnisch niet heel erg.
0: Ja, en Trump vergist zich nog wel eens. Hè? Is het nou IJsland, is het Groenland, ja. Dat soort zaken. Ja, daar moeten we allemaal rekening mee gaan houden.
4: Maar goed, daar raak je wel iets aan, want strategisch zou het natuurlijk fijn zijn.
6: Verder, MKB Nederland spreken wij in onze serie van mensen die nog een schot voor de boeg willen geven voor de troonrede, miljoenennota. Je kunt een bingo-lijstje maken met de ondernemer is de pinautomaat van Nederland.
0: Dat heb ik nog nooit
6: gehoord. Moet omlaag. Dat verwachten wij wel, maar we willen wel doorpraten over. Als je bijvoorbeeld zegt, dat tweede jaar ziekte moet niet meer door ondernemers worden doorbetaald. Hè, dat is voor kleine ondernemers best een probleem. Wie gaat het dan betalen? Heeft ze daar ideeën over? Dat hopen we allemaal te horen. En ja, dus inbreng voor Den Haag.
4: Ja, en over Den Haag gesproken, daar zijn natuurlijk spannende uren. Want die begroting die moet rond en er moet steun gekregen worden door dit minderheidskabinet. En wij dachten, laten we daar eens over doorpraten met een oud-minister van Financiën. Jan-Kees de Jager hebben we gevonden. Die komt vertellen over hoe die laatste dagen voordat die begroting naar de Raad van State moet eruit zien. En wat, ja, we gaan hem ook vragen wat hij zou doen in de positie van Eelco Heijnen.
6: Ja, want de keuze is eigenlijk, het is een soort principiële keuze die ze ervan lijken te maken. Hè, tussen VVD aan de ene kant en CDA D66 aan de andere kant. VVD haalt heel erg vast aan rust in de portemonnee. Dus niet belasting gaan heffen op vermogens. Wat de CDA. Ja,
0: er is ook wel vurig campagne over gevoerd.
6: En vurig campagne rust over gevoerd. Dus ja, hoe krijg je, moet zo'n partij dan door de pomp? Hoe krijg je dat voor elkaar? Is een compromis denkbaar?
0: Ik vind dat je goede dingen.
6: Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. De Jan-Kees dat zou gaan doen.
0: Lisbeth en Niels, vanaf 4 uur in de avondspits. Veel plezier alvast. Morgen is mijn gast Maudy Derk. Zij is de topvrouw van Acturen over de oplopende tekorten aan bedrijfsartsen, de toenemende wachtlijsten en hoe je dat kunt aanpakken. Boekenstein en de Wijk melden zich na de nieuwsupdate. En dan dus om 4 uur, zoals gezegd, de avondspits. Tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
8: Voor de beste start van je werkdag
6: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
7: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
9: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk and compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
10: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
11: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
12: BNR Verkeer.
13: Er staan een paar files, in totaal 35 kilometer, maar de meeste leveren enkele minuten vertraging op. Alleen op de A12 van Arnhem naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen Maarsbergen en Driebergen. Er is één rijstrook dicht door bandenresten op de weg. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6, Muiden richting Lelystad bij 69,2. En op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer bij 12,3.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. En een achtervolging op de A4 is vanmorgen geëindigd in een crash bij Leiderdorp. De politie probeerde een Rotterdammer te pakken, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Hij vluchtte na de crash te voet, maar werd snel gepakt. De A4 was een tijdje dicht, waardoor veel automobilisten in de file stonden. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers.
0: En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
17: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
2: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
17: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
2: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
17: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
19: Woensdag 26 augustus. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grootschalige droneaanval uitgevoerd op alweer een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kotovsk, regio Tambov. De brand als gevolg daarvan besloeg een oppervlak van meer dan 100.000 vierkante meter, meldt de lokale gouverneur. Ik zag elders genoemd dat het totale complex 108.000 vierkante meter is. Dus er is nog 8 vierkante meter over. Nee, er is niet veel meer van over, lijkt het. Deze plek werd overigens vorige maand ook al een keer geraakt. Ook raakte drones de olieraffinaderij van Kstovo in Nizhny Novgorod. En dat is de op 3 na grootste raffinaderij van Rusland. En de op 1 na grootste voor de productie van benzine. Een nacht eerder werd ook een raffinaderij geraakt in Krasnodar Krai. Rusland voerde een aanval met zweefbommen uit op de elektriciteitscentrale van Gerson. Met grote schade tot gevolg. Op de grond is Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Kupiansk en Borova. Dat ligt net daaronder bij de aan de Oskil-rivier in Kharkiv, provincie Kharkiv. Dat is alles wat ik heb eigenlijk.
20: Nou ja, wat je dus kan concluderen is dat die economische oorlogvoering gewoon doorgaat. En dan bedoelen we niet sancties, maar dan bedoelen we gewoon het bestoken van elkaars economische infrastructuur. En dat is wel veelzeggend. Maar wat er dus nog aan het front is gebeurd, is misschien ook wel even aardig om het te noemen, is dat er behoorlijk wat aanvallen zijn geweest door de Oekraïners op de luchtverdediging van de Russen. Met name in het grensgebied en op de Krim. Waardoor ze dus, als je dat vernietigt, beter in staat bent om de offensieve capaciteiten van Rusland te vernietigen. Dat is eigenlijk de bedoeling daarvan. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval in het noorden van het front de druk af gaat nemen. Of het lukt, dat moet allemaal nog maar worden bewezen. Maar er is wel sprake van een soort van offensief op dit ogenblik in het noorden door de Russen.
19: Ja. Interessant, nou, je ziet dat soort dingen heel vaak in de dagelijkse rijtjes ook al staan. Hè? Dus die kleinere radarinstallaties, ja, die noem ik meestal niet. Want ja, dat zijn op zichzelf maar ditjes en datjes. Maar wel belangrijk als je daar een trend in waarneemt, kan ik me voorstellen.
20: Ja, zeker. En misschien een ander punt wat denk ik wel interessant is, is dat Rusland bezig is om te escaleren in het grensgebied van Oekraïne en Moldova. Dat is denk ik wel erg belangrijk. Daar komt namelijk, daar lopen de landroutes doorheen van Moldova naar bijvoorbeeld Odessa. En we zien dat er nu in de buurt van de Odessa ook een aantal bruggen zijn geraakt. En dat heeft wel grote consequenties. Want toen ik naar Oekraïne ging, toen moest ik ook van die route gebruik maken. En hier gaat dus ook over die bruggen. En als dat dus allemaal kapot wordt gemaakt, dan sluit je daarmee een hele belangrijke ader af voor dat deel van Oekraïne. Een andere belangrijke ader loopt natuurlijk vanuit Polen, Oekraïne in. Maar dit is niet onbelangrijk wat hier gebeurt. Ik denk dat ook een belangrijke reden waarom dit gebeurt is dat de Russen hiermee duidelijk maken aan Moldova en aan Roemenië, wat daar eigenlijk weer aan grenst, van hou je in, bemoei je niet met dit conflict. En daarmee kan je met de betrekking tot Roemenië ook de NAVO weer uit elkaar spelen. Of dat gaat lukken, moeten we ook nog zien. Maar het gebeurt op dit ogenblik wel. Maar dit is niet onbelangrijk wat hier gebeurt.
19: Er was weer een opmerkelijke uitspraak van Fedorov, de ontslagen minister van Defensie. Populaire man, maar dus die gaat nu een beetje voor zichzelf. Heeft min of meer Zelensky uitgedaagd om verkiezingen uit te schrijven. En hij zei nu iets over dat het eigenlijk gewoon niet goed gaat met de oorlog.
21: Nee. Ik vind het vrij onbegrijpelijk, Rob. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Het kan zijn dat die man dingen ziet die ik niet zie en dat hij gelijk heeft. Dat het minder goed gaat dan wij hopen. Maar het lijkt er ook op dat dit wonderkind is gewoon ontspoord. En loopt nu gewoon voor zichzelf campagne te voeren ten koste van de eenheid van Oekraïne. En dat laatste is natuurlijk heel kwalijk. En ik stel ook vast dat hij weinig achterban heeft. En dat hij veel mensen van zich vervreemdt. Ja. Wat denk jij?
20: Nou ja, hij heeft natuurlijk in die zin wel gelijk dat Oekraïne langzaam de oorlog aan het verliezen is. Dus we hebben ook in ons de eerste uitzending van na de vakantie hebben we ook geconstateerd. Dat Rusland toch kruipend voorwaarts gaat. Dat is precies ook wat hij gezegd heeft. En daarnaast zien we natuurlijk nu dat die aanvallen met die ballistische raketten, omdat de Patriots er niet meer zijn, enorme gevolgen hebben. Ja, of daarmee de oorlog wordt verloren, dat moet allemaal nog maar bewezen worden. Maar dat het niet ongelooflijk goed gaat en dat het eigenlijk slechter gaat dan, laten we zeggen, 2 maanden geleden, dat vind ik wel. Zowel op het front als met betrekking tot die grote aanvallen met die ballistische raketten die niet waartegen geen verdediging mogelijk is. Ik vind het alleen hartstikke stom om dit te zeggen. Ik bedoel, wat wil je hier nou eigenlijk mee? Is het precies, Arend-Jan, wat jij zegt? Is dit nou een soort rancune ten opzichte van de president die hem ontslagen heeft? Heeft hij zelf een geweldige strategie voor ogen? Want hij heeft ook gezegd van ja, het gaat slechter en er is een hele nieuwe strategie nodig. Nou, ik zou zeggen, als dat zo is, vertel hem dan. Maar die wil hij waarschijnlijk niet meer zeggen. Omdat hij een geweldig conflict had met Sirski over de aard van de oorlog. En Sirski is de hoogste militair, was de hoogste militair, moet je zeggen. Maar die is inmiddels ook alweer eruit gegooid. En als dat dus zo is, dan heeft hij dus nu kennelijk de behoefte om te zeggen van de strategie die ik had, voor ogen had, en waar Sirski niet in mee wilde gaan, dat is de enige juiste strategie. Maar dan moet hij wel precies zeggen wat hij behelst. Het enige wat we weten is nog meer drones.
19: Ja, hij is maar dat is geen strategie. De drones, hè? En Sirski is natuurlijk meer van de ouderwetse hardware.
20: Ja.
19: Die je ook nodig hebt. Natuurlijk.
20: Ja, maar dat is geen strategie. Meer drones is geen strategie. Een strategie is echt gewoon, wat zijn dan je doelstellingen? Hoe wil je die bereiken? En met welke middelen? En dat kunnen niet alleen maar drones zijn. Dat is onmogelijk.
19: Ja. Oekraïne staat dus zwaar onder druk. Rusland natuurlijk ook. En daar was een opmerkelijk verhaal van een decreet dat door Poetin was getekend. Dat ook wel in Rusland volgens mij tot enige zenuwen leidt. Bij mensen die wat te verliezen hebben, om het zo te zeggen.
20: Klopt. Het gaat om een decreet waarbij Poetin tijdelijk het management kan overnemen van bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur. Dus denk aan energie, denk aan transport, denk aan communicatie. En de grote vraag is natuurlijk, vallen bijvoorbeeld Ozon en Whitebury nou onder die vitale infrastructuur? Ik denk eerlijk gezegd van wel, want dat is transport. Dat zijn logistieke centra, dus dat zou mij niet verbazen. Maar het probleem voor Poetin is dat het geopolitieke, geografische voordeel van Rusland zijn enorme omvang, dat begint dus nu een nadeel te worden. Ja. Want de luchtverdediging is totaal niet afgestemd op die enorme omvang van dat enorme land. Dus eigenlijk zijn dus die doelen die op dit ogenblik geraakt worden door de Oekraïners sitting ducks. Dus je kunt gewoon prijsschieten als het een beetje mee zit. Er wordt natuurlijk het een en ander uit de lucht gehaald, dat klopt. Maar het hele punt is natuurlijk, en nou, daarom ben ik natuurlijk ook die luchtverdedigingsinstallaties mede daarom in het grensgebied onklaar gemaakt. Maar het hele probleem is natuurlijk, hij kan zich niet goed verdedigen. En hij heeft gezegd, bedrijven, je moet dat zelf regelen. Nou, die bedrijven kunnen dat niet. En je krijgt dus nu een volgende stap, dat die bedrijven dan maar genationaliseerd worden, althans tijdelijk. Ja, dat is echt een oplossing waarvan ik denk, dit uit alleen maar op de geweldige problemen waar Poetin op dit ogenblik in zit.
21: Ja. Dan moet je dus ook bedenken dat deze bedrijven, als ze dus heel belangrijk zijn voor de oorlogsindustrie, dan krijgen ze dus hele lage rente, leningen van banken. en dat de niet-oorlogsindustriebedrijven zijn daar heel erg jaloers op, want die moeten verschrikkelijk hoge rentepercentages. Ja. Kennelijk zijn de problemen dus nu zo groot dat rentevoordeel niet genoeg is. En ja, en als je ook nog te horen krijgt van je eigen leider dat je maar zelf raketten moet aanschaffen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden eigenlijk.
20: Ja, dat kan dus niet. En daar is dus oppositie tegen. Dat wordt dan weer verzacht op dit ogenblik door een afspraak of een aankondiging dat bedrijven later hun belasting mogen betalen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon allemaal, dat zijn doekjes voor het bloeden. Daar heb je dus op zich niet zoveel aan. Dat is allemaal uitstel van executie, om het maar zo te zeggen.
19: Ja. Op het gebied van luchtverdediging was er voor Oekraïne wat goed nieuws. La Repubblica, de Italiaanse krant, die meldde dat Oekraïne extra SAMP-T krijgt. Frans-Italiaanse luchtafweer. En daarin stond ook, ik heb even nagekeken, dat was al eens een keer aangekondigd. Maar het contract, begrijp ik, wordt nu binnenkort getekend. Dat Oekraïne ook de raketten, Aster heette die, voor de SAMP-T zelf mag gaan produceren. Dus dat is denk ik wel een opsteker. En Arjan, volgens mij was er ook een opsteker te melden op het gebied van de Patriots.
21: Ja, ik heb eindelijk cijfers kunnen vinden. Zelensky meldde gisteren zelf dat een kleine nieuwe partij Patriot Interceptors is aangekomen. Het gaat om een kleine partij. Hij wil natuurlijk niet zeggen van welk land dat was. Oekraïne zegt ongeveer 5% van de Amerikaanse Patriot-productie nodig te hebben. En momenteel krijgt dat maar 1%. Het is natuurlijk gewoon allemaal te weinig. Even nog over die Astor-raketten en wat je net zei. Kijk, we hadden natuurlijk die SAM-2 in Europa, hadden we natuurlijk veel eerder moeten opschalen. Hè? En dat hebben we dus niet gedaan. Ik vind dat echt heel slecht van Frankrijk en Italië. Maar je ziet dus ook dat Frankrijk en Italië zijn landen met een groot begrotingstekort. Hè? Dus die vinden dat allemaal heel erg moeilijk om dat te doen. Maar het was natuurlijk wel de bedoeling geweest dat wij dat dan een beetje konden compenseren. Hè? Voor wat Trump allemaal niet. En trouwens, weet je nog één ding, hè? Stel je nou eens voor dat Trump wel Oekraïne gesteund had. En gewoon en Patriot raketten had gegeven al anderhalf jaar. Wat was er dan gebeurd op het slagveld, Rob?
20: Nou, dan was niet gebeurd wat ik in het begin heb uitgelegd. Namelijk de hele verschuiving naar die economische oorlogsvoering.
21: Ja.
20: Want als je dus zo ongelooflijk in de knel komt te zitten, dan moet je iets nieuws gaan bedenken. Dan moet je naar een nieuwe strategie gaan grijpen. En dan moet je gaan proberen om op andere manier Russen ongelooflijke schade toe te brengen. Dus ja, dan was denk ik de strijd iets anders verlopen.
21: Ja.
19: Zullen wij eens door naar de CIA? Want Radcliffe, de directeur van de CIA, was gisteren plotseling ineens onverwacht in Moskou. Wat deed hij daar?
21: Ja, dat weten we dus niet. Ik heb eindeloos lopen uitzoeken. Iedereen houdt dus een slag om de arm. Er zijn allemaal theorieën erover. Hè? Mensen gaan natuurlijk praten over het vorige bezoek was in november 2021. Weet je dat? Die CIA-director William G. Burns. Hè?
19: Te waarschuwen van we hebben je door, jongens. Ja. Dat jullie Oekraïne willen binnenvallen.
21: Doe dat dus niet. Vervolgens gebeurt dat dus wel. Dus zo effectief is dat bezoek ook niet geweest. Hè? Maar goed, hij is dus met zo'n C-17, zo'n Globemaster 3. Dat is zo'n enorm toestel, is dat. Ik heb daar één keer in mogen vliegen. Je weet niet wat je meemaakt. Er zitten dan ook Amerikaanse voertuigen in. Dus dan kan die meneer Radcliffe ook keurig dan naar een of andere Russische gebouwen rijden. Nou ja, we moeten er maar over praten. Het kan zijn. De eerste speculatie, niemand kan het bewijzen. Ja, misschien dat de CIA zegt van luister eens, jullie gaan prikacties doen of wat dan
20: dat
21: ook.
20: Dat hebben ze gedaan, hè? Ja. De Amerikanen hebben dat in ieder geval voorspeld, dat zou gaan gebeuren. Dus dat is geen speculatie meer, dat hebben ze gewoon gedaan.
21: Ja, en dat betekent dus dat van luister eens, als je dat echt gaat doen, dan zwaait er wat, hè? Dat is er één. Het tweede is dat ze misschien over de Iraanse sancties hebben gesproken en de relatie tot Rusland. Het derde is dat ze misschien zelfs over Latijns-Amerika. Het kan van alles zijn. Radcliffe heeft uiteindelijk niet met Poetin gesproken. Omdat, ja, dat gaat er dan om. Jij moet dan met Naryshkin praten. Dat is zijn niveau, weet je wel. Ik weet het niet. Wat denk jij, Rob?
20: Nou, ik denk dat die aankondiging van die prikacties door de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat die een belangrijke rol hebben gespeeld.
19: Wall Street Journal schreef ook dat dat aanleiding zou kunnen zijn geweest.
20: Ja, dat lijkt mij heel plausibel. Want dat is gewoon zo. Die prikacties zien we op dit ogenblik al. We zien een enorme escalatie van de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. Ja, dus dat zou mij niet verbazen. Alleen de grote vraag is, wat wordt er dan gecommuniceerd naar de Russen toe? Ik denk toch, en dat zou op zich goed nieuws zijn. Het is überhaupt goed nieuws dat hij daar naartoe gaat. En als het dit onderwerp is, dan heeft hij geen andere keuze dan te zeggen van wij zullen ook zorg dragen voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. En als dat gebeurt, heb je ook met ons te maken.
21: Ja.
20: Dit is natuurlijk speculatie van mijn kant. Maar de kans is toch behoorlijk aanwezig dat dit het geval is. Volgens mij had je nog een punt, Hugo.
19: De Wall Street Journal noemde naast de eventuele plannen voor een prikactie ook die voor mobilisatie, waar al langer over gefluisterd wordt dat die na de Duma-verkiezingen in september mogelijk zou volgen.
20: 300.000 man erbij. Ja. Tweede grote mobilisatie, omdat ze het gewoon met vrijwilligers niet meer trekken. En ook de Noord-Koreanen, die zijn als die 50.000 man sturen, zijn binnen anderhalve maand op. Dus je moet iets. Het zou mij niet verbazen. Kijk, het past ook wel in het beeld van de Amerikanen dat ze dit doen. Want je hebt terecht aangegeven, Arjan, dat ze dit eerst hebben gedaan. Toen bleek dat de Russen toch zouden gaan aanvallen. Dat was in 2022, maar ze hebben het eind 2022 in Burns, de toenmalige CIA-directeur, nog een keer gezegd van ik ga naar Istanbul. Of was het Istanbul? Ja.
19: Turkije in elk geval.
20: Turkije. Om daar te praten met Naryshkin. Om te zeggen van wij accepteren niet als je een kernwapen inzet. Dus ze zijn wel bezig om in die zin. Dat hebben ze de afgelopen tijd wel gedaan. De Russen toch van oorlog af te houden. Dus trouwens in het begin niet gelukt, moet ik constateren.
19: Ja, november. Nee, maar dus dit soort bezoeken wordt wel echt gedaan bij belangrijke zaken. En niet
20: dan moet er echt.
19: Dat mag duidelijk zijn.
20: Ja, want de inlichtingendiensten die gaan daarover. Dus die gaan over de veiligheid. En als die in het geding is, dan is de inlichtingendienst aan zet ook om op een hoog niveau, in dit geval op het hoogste niveau van de inlichtingendiensten, om met elkaar te gaan praten.
21: Ja. Weet je dat november 2021 bezoek heeft dus niet gewerkt? Hè?
20: Nee.
21: Dat Istanbul bezoek heeft in ieder geval kennelijk voorkomen dat het kernwapen is gebruikt.
20: Ja.
21: Wat ik nou interessant vind is, hoe zit Trump nou in deze wedstrijd? Hè? Want hij kiest altijd de kant van Poetin. En dit heeft hij dus, hij weet hier natuurlijk van als dit gebeurt. Hè? Zou hij dan denken van, laat ze maar gewoon met elkaar praten. Dat kan geen, maar ik ga gewoon door met mijn eigen agenda. En die agenda die strookt voor een deel met die van Poetin. We weten het niet, hè?
20: Nee.
21: We weten het niet.
20: Nee. Wat ik wel weet is dat op het werkniveau, maar de directeur van de CIA is niet het werkniveau, dat het daar nog redelijk business as usual is. He, dus daar wordt er nog heel goed samengewerkt tussen de NAVO-landen en de Verenigde Staten. Nee, het probleem zit hem echt in de top. En ik denk dat dit gewoon niet goed in te schatten is hoe dit loopt in die top. Behalve dat het gewoon een zootje is in het Witte Huis.
21: En wat we dus wel weten, een lang verwacht bezoek van Witkoff en Kushner aan Oekraïne, hè, werd deze week weer opnieuw op de lange baan geschoven.
19: Ze zijn daar dus nog nul keer geweest. Hè?
21: Ze zijn daar
19: aan de
21: nooit
19: lopende band
21: geweest.
19: Kind aan huis in Moskou, nog nooit in Oekraïne geweest.
21: Dat is toch ongelooflijk, jongens.
19: Ja. Laten we eens kijken naar de hybride gedoe in Europa. Ik zag daar twee punten. Allereerst Slowakije.
21: Nog één ding als je het goed vindt. Lukashenko, zie ik nu net, kondigt militaire oefeningen in West-Rusland aan. En sommige mensen zeggen dan gelijk, dat heeft te maken met dat Radcliffe-bezoek. Dat weet ik niet. Maar we moeten wel even noemen dat het gebeurt.
20: Ja, dat kun je zo niet zeggen, dat te maken heeft met Radcliffe-bezoek. Ja,
21: dat denk ik ook niet.
20: Dat lijkt mij heel vreemd. Ja.
19: Maar goed, het blijft altijd wel spannend natuurlijk. Belarus grenst aan Polen, aan de Suwalki Gap, aan Litouwen. Dus dat is natuurlijk ook, als er gedoe richting Europa is, wordt er altijd scherp gekeken.
20: Ja, maar weet je, ook
19: uit vreed.
20: Ook hier, weet je, daar word ik nou niet echt, raak ik niet ondersteboven van. Want dan moet ik namelijk eerst weten, zijn het alleen Belarusische troepen die aan het oefenen zijn? Of is dat samen met de Russen? Wat is het doel van de oefening? Dus voordat je hier iets anders over kan zeggen, je kan hier wel al in paniek raken, maar je moet eerst weten wat het doel is daarvan en met wie ze oefenen. En anders zou ik zeggen van, ieder land met een krijgsmacht oefent. Ja, dus ook Belarus. Dat hangt er dus echt helemaal vanaf wat de achtergrond hiervan is.
19: We houden ze scherp in de gaten.
20: Ja, dat moeten we zeker doen.
19: Slowakije dus. Daar zegt de politie een aanslag te hebben verijdeld op een dronefabriek niet ver van Oekraïne. Er zijn 3 verdachten aangehouden na een tip van de inlichtingendiensten. En Duitsland gisteren, daar werd bekendgemaakt dat, weet je nog, die drone dus met die explosieven die op het vliegveld in Leipzig was gevonden.
20: Half augustus, hè?
19: begin augustus. Ja. Daarna was er zelfs nog een andere drone tegen een net opgestegen vrachtvliegtuig aangebotst. Nu blijkt dat er ietsje later, dat was dan denk ik volgens mij half augustus, een derde drone is gevonden in de buurt van het vliegveld met ook sporen van een militair explosief. Merz, de bondskanselier, zei binnenkort de resultaten van het onderzoek naar de achtergrond daarvan naar buiten te brengen. Onderzoekers wezen volgens Duitse media al gauw naar Rusland. Maar dat hebben we nog niet van officiële zijde bevestigd gehoord. Maar mocht dat gebeuren, dan moet je wel iets, toch? Zou ik denken.
20: Ja, maar wat? Dat is natuurlijk gewoon het hele punt. Wat zou je nou willen? Een tegenaanval met drones uitvoeren? Die vraag komt bijna elke uitzending nu op. Het is ook een uitermate relevante vraag. Maar ik ben heel benieuwd wat je dan zou doen. Ik zie daar niet een magische oplossing voor.
21: Ik ook niet.
19: Meer wapens aan Oekraïne Taurus?
20: Nou, het zou handig zijn wanneer Trump zijn been bijtrekt en eindelijk zich hier volop gaat steunen in de richting van Oekraïne. En in staat is om de petrozidin nog zijn in de richting van Oekraïne te sturen. Dat maakt indruk. Dat is ook echt gewoon iets wat je zou kunnen doen. Maar het betekent dus ook dat soortgelijke systemen of lange afstandssystemen, inderdaad, de Taurus, door Duitsland geleverd zouden kunnen worden. Of SAMP/T door Italië en Frankrijk. Maar goed, ik bedoel, die productie loopt ook behoorlijk achter. Ja, daar zit denk ik wel het antwoord in. Dat is echt het enige wezenlijke wat je op dit ogenblik kunt doen. Afgezien nog van de bevolking duidelijk maken wat er aan de hand is. En proberen op die manier de weerbaarheid van de bevolking te vergroten. Ja.
19: Als het gaat om de weerbaarheid van Europa vergroten, was een interessant nieuwtje van de samenwerking tussen Polen en Spanje om samen voor 5,5 miljard euro zeker 7 tankervliegtuigen te kopen bij Airbus. Betaald met die safe-gelden. Dat zijn dus goedkope leningen speciaal voor gezamenlijke aankopen. En dat bijtanken in de lucht, dat is dan vooral belangrijk voor hoe lang dus je gevechtsvliegtuigen in de lucht kan houden. En dat is een capaciteit waarin Europa enorm afhankelijk is van de Amerikanen. Dus,
20: klopt.
19: Dat is denk ik wel een goede.
20: Ja. Het is wel belangrijk, want je zei het even in een tussenzinnetje. Dat safegeld, die 150 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, wordt verdeeld over de landen. Maar het is ontzettend belangrijk dat dus de Europese Unie als eis heeft gesteld, uiteraard in overleg met de lidstaten, dat dus alleen maar kan worden besteed als het gezamenlijke projecten zijn. En de bedoeling is natuurlijk om de Europese integratie op defensiegebied te verbeteren.
19: Ja, nou, dat gebeurt dus nu daadwerkelijk op dit terrein. Misschien nog even, nu we bij Europa zitten, Rob, en jij nog steeds in Frankrijk zit. Mm-hmm. Er was wat te melden over de heel belangrijke presidentsverkiezingen in Frankrijk van volgend jaar.
20: Volgens mij heeft Jan dat ook gezien, toch?
21: Ja, die gekke Mélenchon, dat is zo'n radicaal linkse man, joh. Och, ik heb trouwens een neefje in Frankrijk die daarop stemt. Ik kreeg ruzie met hem. Maar goed, die jongen die zegt dus nu gewoon doodvrolijk. Wij moeten gewoon de schulden van Frankrijk kwijtschelden bij de ECB. Nou ja, daar hebben zelfs de Fransen boos op gereageerd.
19: De schulden bij de ECB?
21: Nou, weet je wat gaat dan
20: over? Ja, er liggen ongeveer 600 miljard aan schulden. Die liggen bij de ECB. En hij wil in ieder geval al beginnen met het kwijtschelden van rentebetalingen.
21: Tja. Het is toch werkelijk ongelooflijk.
19: Hè? Oh ja, dus dat zijn dan door de ECB opgekochte schulden.
20: Ja, daar moeten ze wel over betalen. Volgens mij hebben ze iets van 3,5 biljoen. Hebben ze aan schuld. 11,7% volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Is hier in Frankrijk de staatsschuld. Dus dat is echt heel erg veel.
21: En Mélenchon begrijpt dus niet. Als je dat zou doen, hè, dan ben je de hele kredietwaardigheid van je land kwijt. Want dan heb je dus laten zien, ik kan niet meer betalen. Ik wil het niet meer betalen.
19: Dus Oké, ik dacht dat het iets met de verkiezing. Maar goed, daar doet hij aan mee? Of is hier nog een bepaalde politieke
21: Wat Rob vertelde is heel belangrijk. Dat mevrouw Le Pen gezegd heeft, nou, dat steun ik niet. Dus hier zie je dus dat het Europese denken zich ook bij mevrouw Le Pen een beetje nestelt. Dat is heel belangrijk, hoor, wat er gebeurt.
19: Oké. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
21: Tot morgen.
19: Tot morgen.
20: Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S.
3: luisteren in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt... door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
23: kozijnen. Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
27: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
26: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
27: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
26: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op een aantal wegen heb je wel een paar minuten vertraging. Een uitschieter is de A27 van Utrecht naar Breda. Want daar sta je nu tussen Noorderloos en Werkendam. Bij de brug bij Gorkum een half uur in de file. En op de A12 is het druk van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En dat heeft te maken met de Duitse grenscontroles. En Flitsmeister meldt flitsers. De A6 Muiden-Lelystad bij 69,2. En wordt geflitst op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem bij 142,2.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden, terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat de kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online... Nu nog wat bewolking met aardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn

0: Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
2: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusfaluas.nl.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals elke week, gelukkig is er weer Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
7: Hey, hoi.
6: Wat gaan we doen?
7: Wij hebben vandaag de gast Johan van Deventer. Hij is de commandant van het Netherlands Joint Force Command. En dit is het nieuwe operationele hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Het bestaat sinds een jaar. En vanuit dit Joint Force Command houden ongeveer 300 defensiemedewerkers dag en nacht in de gaten wat er zoal vliegt, rolt, rijdt en vaart aan materieel. En de bedoeling is dat dit command meteen gaat coördineren bij bijvoorbeeld natuurrampen, bij drone-incidenten, bij sabotage en natuurlijk al helemaal bij een oorlog. En, lekker actueel in deze tijd van het jaar, ook bij bosbranden dus.
6: Genoeg te bespreken, denk ik. Heel interessant. Maar eerst even wat anders. Want we moeten het heel even hebben over tekort aan Patriot-raketten. Zelensky blijft erom vragen, onlangs weer. Hij zei dat hij graag 5% van de Amerikaanse voorraad wil kopen om de winter door te komen. Volgens sommigen is dat veel te weinig. Hoe erg is het met dat tekort, Ria? Wat weten we?
7: We weten het niet precies, omdat het natuurlijk allemaal geheim is. Maar een Amerikaanse denktank zegt dat het bij Amerika al heel slecht gaat. Ze hadden voor de oorlog met Iran 2330 Patriot-raketten. Nu nog ongeveer 800. Dus 5% daarvan, ja, dat is niet genoeg voor Oekraïne. Ja. Stel dat Amerika het wel zou geven. Hoeveel Oekraïne zelf heeft, weten we niet. We weten wel dat er meerdere interceptors nodig zijn om één Russische ballistische raket neer te halen. En ja, je ziet dat ze al steeds vaker kiezen voor welke doelen ze beschermen en welke niet. Bijvoorbeeld het regeringscentrum in Kiev wordt beschermd. Andere doelen kunnen ze helaas niet meer doen, omdat ze ja,
6: ja, we horen steeds vaker berichten dat het gewoon niet kan, omdat inderdaad dus die voorraden op zijn. FT die schreef dat Oekraïne voor de komende periode naar verluidt minstens 300 pak 3 raketten nodig heeft. Het beste, eigenlijk het beste raket om, ja, om die verdediging goed te houden. Maar daar komen ze dus niet aan, waarschijnlijk.
7: Waarschijnlijk niet. En het allertrieste is dat we onlangs een rapport hebben gevonden, mijn collega en ik van het FD, waarin staat dat het maken van een PAC-3 kost echt 43 maanden. Het is dus ontzettend traag om te maken. Ja. De Russen kunnen veel sneller produceren. En ja, dat is dus een groot probleem.
6: Wat ik me ook nog afvroeg is, hoe zit het nou met die licentie die Trump had beloofd? Want nou ja, het duurt dus heel lang om zo'n raket überhaupt te maken. Maar dan moeten ze ook nog in Amerika worden gemaakt. Of ook moeten ze daar ook nog worden geproduceerd. Trump had aan Zelensky beloofd, je mag ze wel zelf gaan maken. Maar daar is niks van terechtgekomen tot nu toe.
7: Nou, het schijnt dat Lockheed Martin, dus de producent, heeft gezegd van, nou, wij willen dat helemaal niet. Wij willen helemaal niet dat onze kennis naar Europa weglekt. En dat is natuurlijk heel triest, want op dit moment wordt er al wel een Patriot-fabriek gebouwd in het zuiden van Duitsland. Alleen die is pas volgend jaar operationeel. En dan duurt het dus nog weer heel wat maanden voordat er eindelijk wat raketten van die band rollen. Dus ja, het is echt heel traag allemaal. En het feit dat Kiev voorlopig van Lockheed Martin niet die licentie krijgt, maakt het nog wat dramatischer. Oekraïne is ondertussen zelf wel bezig met raketten, met de Flamingo.

0: We hebben het Freya-project. Wij doen ook mee aan een project om een Europese tegenhanger te maken van die Patriot. Het punt blijft dat het allemaal heel erg langzaam gaat en dat we tekort aan Patriots hebben, dat Amerika nog niet klaar is in Iran, dat ze nog steeds daar met vliegtuigen, met raketten, die drones, die Shahed soms neerhalen. En dat is ook een groot prijsverschil. Hè? 4 miljoen voor een Patriot, 20.000 euro voor een Shahed. Mm-hmm. Dus wel zorgelijk. Het is wel een beetje dat je denkt, zijn wij als Westen nog nummer 1 op de kaart? Ik denk dat China echt de lachende derde is. Die denkt, nou, als ik wat wil, dan is dit het moment.
1: Ja,
0: maar we kunnen het natuurlijk vragen aan onze legerexpert.
2: Ja, we hebben een zorgelijke situatie in de wereld. Jullie schetsen hem mooi. Dit zijn de dingen waar wij dagelijks natuurlijk ook naar kijken. Het overleven van Oekraïne is voor ons allerhoogste prioriteit. En ook afgelopen nacht zagen we dat Kiev weer zwaar werd geraakt. 8 burgerslachtoffers. Iedere nacht bijna ellende. Dus daarom is het zo belangrijk dat wat wij als Europa doen, en Nederland zeker als een van de grote, dat we zoveel steun als we kunnen aan Oekraïne geven om te zorgen dat Oekraïne overleeft in de zomer, ook weer komende winter, maar uiteindelijk dat ze die oorlog winnen. Ook op het gebied van Patriot heeft Nederland daar al heel veel gedaan. We hebben best vaak aan ze geleverd en we doen altijd wat we kunnen, omdat het voor ons belangrijk is. Hun veiligheid is uiteindelijk ook onze veiligheid.
0: Nou spraken Michal en ik een tijdje geleden, een paar weken geleden, op de NAVO-top Dylan Jesselgus, de minister van Defensie. En die zei, ja, maar wij zitten echt aan de ondergrens. We hebben alles gegeven wat we kunnen. Nu is een ander aan de beurt. Ze keek met name naar Zuid-Europa, al wil ze dat niet met zoveel woorden zeggen. Ik kijk naar Spanje, ik kijk naar Griekenland.
3: Maar andere Europese NAVO-landen.
0: Is het zo dat wij al aan die ondergrens zitten?
2: Nou, wij doen natuurlijk nooit uitspraken over wat wij wel of niet in voorraad hebben. Maar het is belangrijk dat je Oekraïne met z'n allen helpt. Nederland is daar echt een hele grote in. In absolute nummers zijn wij de derde qua hulp aan Oekraïne. En het is belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Dus daar is onze minister scherp op. Dat we juist alle andere landen ook goed betrekken om samen te zorgen dat Oekraïne wint. En dat moeten we samen toch ook makkelijk doen.
3: Die steun aan Oekraïne is natuurlijk een heel belangrijk punt. Maria, ik wil niet gelijk jou het probleem en de oplossing gelijk bij jou leggen.
0: Graag.
3: Maar het is natuurlijk wel, wat kunnen we hier nou tegen doen? Want dit tekort wordt steeds schrijnender aan luchtafweerraketten. Wat lees, nogmaals, jij hoeft niet het met wereldvrede te komen, maar wat lees jij hierover? Welke opties zijn er nog? Want het is best een dramatisch beeld, zoals je het net ook hebt geschetst.
0: Nou, ik denk dat Dylan Jesselgus gelijk heeft dat er nog landen zijn die wel Patriots en Patriot-raketten en systemen op voorraad hebben. Dat zijn inderdaad bijvoorbeeld Griekenland. Griekenland wil niks weggeven, want die is bang voor Turkije, ook een NAVO-lid. Mm-hmm. Spanje heeft zijn eigen zorgen, maar er zijn inderdaad nog landen. En die zullen toch echt ook water bij de wijn moeten doen.
3: Je hoorde hem net al eventjes, onze gast, generaal-majoor Johan van Deventer, commandant van het Nederlandse Joint Force Command. Welkom.
2: Dankjewel.
3: Nu maar even officieel welkom geheten.
2: Dankjewel.
3: Sinds september vorig jaar is Nederland een operationeel hoofdkwartier rijker. Vertelt u eens, wat is dat precies en wat doet u?
2: Ja, wij sturen alle inzet die Defensie doet aan. Dus als er ergens in de wereld voor inzet, defensie, middelen, mensen, materieel wordt ingezet, dan gaat het via ons. Om dat te coördineren, te plannen, uit te voeren, te monitoren, bij te sturen. Onze hoofdfocus is juist nu natuurlijk op het conflict wat we in Europa zien, ons klaarmaken, voor te zorgen dat die oorlog niet naar Nederland komt. Zowel dat we dan klaar zijn om Nederland en de NAVO te beschermen. Dus dat is waar we altijd mee bezig zijn. Moet je denken aan het maken van plannen daarvoor. Zorgen dat wij een goed oorlogsplan hebben liggen, zodat we jullie veilig kunnen houden. Maar dat betekent ook dat we daarom ook al bezig zijn met activiteiten. We hebben op dit moment mensen en een detachement in Litouwen. We doen operaties in Polen om daar de steun aan Oekraïne te beschermen eigenlijk. We doen operaties in Roemenië en nog op veel meer plekjes in Europa. Maar allemaal wel gericht op het oosten. Mm-hmm. En wereldwijd zijn we actief. Het Midden-Oosten staat redelijk in de fik, zoals jullie in de krant lezen. Dus ook daar hebben we mensen en middelen, hebben we wat schepen rondvaren, zijn we klaar om militair te opereren daar waar nodig. Dus dat zijn eigenlijk onze hoofdtaken. En daarnaast is er altijd nog een derde taak voor Defensie. En dat is militaire bijstand, zoals wij dat noemen. Het helpen binnen Nederland onder civiel gezag.
3: Ja.
2: Dus niet zozeer een militaire taak, maar daar waar we kunnen helpen met de middelen die we hebben, kunnen we
0: zoals
2: dat ook
0: tijdens
2: doen.
0: De coronacrisis waar we het eerder over ja. hadden, waar jullie ook een rol speelden.
2: Veilige logistiek doen, coördinatie doen, prikken zetten, tenten bouwen. Ja.
3: Je hebt van, ons alle
2: gezien, van alle markten thuis. Je hebt ons eerder gezien met zandzakken vullen om een gat in dijken te vullen. Ja. En deze zomer hebben jullie ons vrij veel zien inzetten met het blussen van branden met helikopters die we daarvoor hebben.
3: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat u verder schetst, klinkt allemaal redelijk essentieel. Waarom was er tot vorig jaar dan niet één centraal punt op zo'n manier?
2: Ja, dat is door ontwikkeling van defensie en toch wel die focus op hoofdtaak 1, zoals wij dat noemen. Die eerste die we zeiden, Russische dreiging, beschermen van Nederland, NAVO-operaties. Die is de afgelopen 20 jaar was die, misschien leek die, iets minder belangrijk. We waren veel in Afghanistan, in Mali, in het Midden-Oosten. Je hebt ons overal gezien. Wij noemen dat toch wel wars of choice. Daar gingen we heen. Vaak voor een afgesproken periode, 2-4 jaar, zullen we verlengen of niet. Maar het was niet iets wat direct in Nederland gebeurde of wat de bescherming van Nederland aanging. We hebben de tijd zien keren, eigenlijk al in 2014 met de inval in de Krim. Nou, ik denk dat we met z'n allen de rest van Nederland ook goed wakker zijn geworden op 24 februari 2022... en zien dat de dreiging ook in Nederland reëel is. Dan moet je operaties kunnen runnen hier om Nederland te beschermen, om jullie te beschermen. Tegelijkertijd moet je Nederland veilig houden om Nederland als doorvoerland te kunnen gebruiken, zodat de aanvullingen die uit Canada, Amerika, Engeland komen door Nederland heen naar het front kunnen. En Nederland is een grote partij die dan troepen levert aan de NAVO die aan de oost- en noordgrens moeten kunnen opereren. Die dingen moet je allemaal tegelijkertijd doen en die hebben ook nog allemaal logistieke ondersteuning nodig. Dat is een enorm complexe operatie. Daar heb je een eigen hoofdkwartier voor nodig. Dat zijn we nu aan het bouwen. We bestaan een jaar. We zijn nog lang niet volwassen in mijn beeld.
3: Dus het hoofdkwartier is er nog niet helemaal, toch?
2: We zijn nog niet volwassen genoeg in mijn droom. We moeten echt nog wel een paar stappen maken. Maar we bestaan en we leveren iedere dag. En iedere dag worden we een beetje beter.
3: Hoe gaat dat hoofdkwartier eruit zien? Of waar komt het? Ja, waar droomt u van?
2: Wat is uiteindelijk een hoofdkwartier? Dat is een gebouw of misschien meerdere gebouwen of misschien wel wat auto's die kunnen bewegen. Het zijn mensen en het zijn eigenlijk computers en netwerken en systemen waar het van komt.
3: Waar?
2: In de regio van Den Haag. We zitten nu midden in Den Haag op het plein en we verhuizen met een paar jaartjes naar de regio.
0: Ja, jullie zijn nu nog ingekwartierd bij het ministerie van Defensie, maar jullie krijgen je eigen pand. Dat is work in progress, u zei het al. U bent commandant al van dit operationeel hoofdkwartier in wording. Ja. Wat is precies uw achtergrond en expertise? Waarom zijn ze bij u uitgekomen?
2: Ja, dat is altijd een mooie vraag die je dan weer aan mijn baas moet vragen, wat de CDS is.
3: Zullen we zo even bellen,
2: maar een paar elementen zullen zijn. Langdurige en ruime operationele ervaring. Een hoop operaties gedaan en de verschillende scholen daar gedaan om daar kennis over te hebben. En het is iets nieuws, het moet gemaakt worden, daar doe je een paar jaar over. Dat is een transitietraject. De afgelopen 10-12 jaar of zo heb ik veelvuldig in grotere transitieprojecten gewerkt. Ook de vorige organisatie binnen de luchtmacht, waar ik een commandant was, bestond niet toen ik begon. Moest ik een nieuwe organisatie bouwen, werkend krijgen. En toen zei ze eigenlijk, nou, kom dat ook maar eens in Den Haag doen. Daar hebben we ook wat nieuws voor nodig.
0: Doe het kunstje nog maar een keer.
2: Ja, ik denk dat dat wat van de ingrediënten zijn.
0: Helder. En wat zijn de taken van uw team precies?
2: Wij plannen alle operaties die Nederland dus doet. Dus niet als het training is, drie soldaten naar de schietbaan. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar de inzet die we doen wereldwijd, dus in Europa, maar ook in de rest van de wereld, wordt allemaal door ons aangestuurd. Dat moet je eerst plannen, daar moet je een plan voor maken. Vervolgens moet je dat
0: aan. Maar het is veel breder dan logistiek dus ook.
2: Jazeker. Ja. Dus alles. Hè. We denken aan logistiek, we denken aan verbindingen, we denken aan de operatie. We denken aan de communicatie eromheen. Financieel moet het rondkomen, je moet het inlichtingenbeeld kunnen opbouwen, je moet zorgen dat je mensen er klaar voor zijn. Dus een operatie moet je plannen om te zorgen dat je ergens iets kan doen. En in die planning zetten wij eigenlijk hetgene wat Nederland wil bereiken. Laten we nu het kunnen beschermen van Nederland, dat willen we bereiken. Ja. Daar maken wij een plan voor. En uiteindelijk zet je die plannen om in opdrachten naar landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee, cyber en special, zodat iedereen zijn deel krijgt voor de uitvoering.
0: Precies.
2: En die uitvoering monitor je dan weer om te kunnen bijsturen, om te zorgen dat je het gevecht wint.
0: Helder. En het is dus ter land, ter zee, in de lucht, in de ruimte, overal. Het is het hele plaatje.
3: Cyber.
0: Ja. Gaat dit nu allemaal beter dan toen het nog allemaal losse onderdelen waren, nu jullie bij elkaar allemaal zitten?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hoe volwassen ben je al? En deden we dan niks gezamenlijk? Ook in het verleden deden we alles gezamenlijk. Maar het gaat me vooral om die focus. In het verleden was die focus op hoofdtaak 2, zoals wij dat noemen, die uitzendingen ergens ver weg in de wereld. Afgebakende tijd, ervoor gekozen. En nu echt, terwijl wij hier, waarschijnlijk nog steeds wel, terwijl wij hier staan, zijn mijn jongens in de bunker aan het plannen om de Nederlandse oorlogsplannen te maken. En dat is iets wat we in het verleden niet konden. En dat doen we samen met luchtmacht, landmacht, marine, Marseille en alle andere onderdelen. En dat is echt wel nieuw. Dus die stappen hebben we al gemaakt. En voor de rest droom ik nog van veel grotere stappen die we ook moeten maken om te zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn.
0: En de samenwerking met de NAVO, ons belangrijkste bondgenootschap?
2: Ja, dagdagelijks. Dus je moet echt zien dat de plannen die wij maken zijn onderdeel van het grotere NAVO-plan. Als we het over de bescherming van Europa hebben tegen Russisch aanval, dan zijn de NAVO-plannen leidend. Nederland wil eraan bijdragen. Ja, dan moet je wel binnen Nederland voor elkaar hebben. Hoe doe je dat dan? En dat zit in die paar elementen die ik er straks al zei. Zoveel als we kunnen zullen we onze eenheden aan de NAVO geven en ze naar de oostgrens of noordgrens brengen. En dan bepaalt de NAVO hoe dat gevecht daar gaat. Dus dan gaan wij niet sturen van hey, over links of over rechts. Dat doet de NAVO, maar ze daar krijgen en ze in stand houden. Dus nieuwe voorraden, nieuwe wapens, wat ze maar nodig hebben, dat blijft altijd de nationale verantwoordelijkheid. Dus zoiets moeten we doen. En we kunnen, de NAVO kan alleen maar aan de oostgrens het gevecht voeren als ze weten dat het achterland Nederland veilig is. Dus de bescherming van Nederland, die moeten wij doen. En daarbij noemde ik net al een andere belangrijke taak. Nederland is dan ook nog eens Nederland doorvoerland. Dat betekent dat we handjes in Nederland achter moeten houden om te zorgen dat al die troepen die ter versterking komen snel, vlot, veilig door Nederland heen kunnen gaan. En dat is echt wel anders. Dat vraagt om een manier van plannen die we eigenlijk 40 jaar niet hadden gedaan binnen Defensie. En dat is waar
3: dat
2: wij
3: nu dagelijks
2: mee bezig zijn.
3: Een beetje roestig misschien. Laten we eens eventjes gaan. Inmiddels heeft het alweer pijpenstelen geregend. Maar de afgelopen zomer was natuurlijk heel erg droog. Defensie hielp de brandweer met het bestrijden van natuurbranden. En daar willen we eventjes op inzoomen. Dat is zo'n voorbeeld van ook zo'n civiele operatie, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja. In Nederland hebben we het veelvuldig gedaan. Eind april, begin mei was het zeer droog en een paar grote branden geweest. En die verantwoordelijkheid daarvoor is voor de civiele brandweer, voor het lokale civiele gezag, voor de veiligheidsregio's. Er kan een moment zijn dat ze zeggen, oeh, we hebben hulp nodig. En dan doen ze ons een verzoek om ze uit te komen helpen. We hebben helikopters waar je een grote waterzak onder kan hangen. En je kan je voorstellen dat je daarmee en heel veel water in één keer op een brandhaard kan gooien. En dat je op plaatsen kan komen waar andere brandweerauto's bijvoorbeeld niet zo makkelijk kunnen komen. Dus we hebben daar wel een unieke capaciteit die ingezet kan worden als daarom wordt gevraagd. Dat is aan de veiligheidsregio, of ze dat van ons nodig hebben of niet. Maar we hebben wel daar standaard afspraken voor dat als het droog wordt, en op internet kan je altijd uitvinden hoe droog is het ergens, en de brandweer geeft daar dan een bepaalde fasering aan. Nou, 3/4 van Nederland zit nu nog steeds in fase 2. Dat is hoe mensen opletten, hoog gevaar. Op die moment hebben wij altijd een helikopter op standby staan om deze taak tijdens daglichturen uit te kunnen voeren. En binnen 2 uur zijn we dan in de lucht en vliegen we daar naartoe, daar waar het wordt gevraagd.
3: En dan is het blussen geblazen.
2: Ja, dan is het blussen geblazen, ja.
3: Ik noem mezelf Nederland, maar recent is ook geholpen in België.
2: Ja.
3: Is dat dan anders dan zo'n Nederlandse operatie?
2: Nou, uiteindelijk is de operatie hetzelfde. Je vliegt erheen
3: en
2: je tankt water en je gooit het op het vuur. Om het simpel te maken. De aanvraag loopt natuurlijk een klein beetje anders. En we hebben het nu, deze dagen doen we dat in België. We hebben het eerder in Spanje gedaan, verleden jaar. Langdurig en grootse brand in Spanje. En daar is mooie Europese samenwerking. Er is een mechanisme binnen de EU, een kantoor van de EU, waar landen een verzoek kunnen doen en zeggen, hey, wij hebben grote brand, we hebben hulp nodig. Dan wordt dat uitgezet. In ons geval gaat dat dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die bellen ons, die zeggen, we hebben een verzoek gekregen van België. Kunnen jullie helpen? Nou, wij stonden hier op status, omdat het in Nederland ook nog droog is. En als wij dan kunnen, dan maken we dat inzichtelijk. En dan doen we eigenlijk als Nederland een bieding. Dus als samenwerking tussen het ministerie van Defensie, wij, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan doen we een bod binnen dat EU-construct. En daar wordt op ingegaan of niet. In dit geval zei België, ja graag, kom ons helpen. Het voordeel is, lekker dichtbij. Dus onze buren helpen we ook graag en konden we heel snel helpen.
0: En toch lijkt het me ingewikkeld, want in België spreken ze 3 talen. Niet alleen Nederlands, wat voor ons wel heel makkelijk zou zijn, maar ook Duits en Frans. En in die regio eigenlijk alleen Frans en Duits. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat België in de lead is om die brand te blussen. Ja. Jullie krijgen misschien bevelen in het Frans waarvan jullie denken, wat de hel, wat zeg je eigenlijk? Ja. Dus hoe gaat zoiets?
2: Ja, dus daar doe je gelijk iets moois aan tippen waar het voor onze mensen op de grond met name vooral anders is. Onze mensen in de lucht praten met een eigen team wat wij meenemen op de grond. Want vanuit de lucht kan je niet altijd precies zien waar je bent. Dus vanaf de grond wordt het ondersteund. Daar is de hittebron, daar en daar moet je zijn. En daar moet je het droppen. Nou, binnen Nederland zijn we dat gewend. Dat is ook altijd met dezelfde veiligheidsregio die in de buurt van Gelderland zit. De Veluwe, want daar is het grootste risico.
0: En daar heb je toch al veel contacten mee.
2: Daar zijn we hartstikke mee op ingespeeld. Een deel van die mensen nemen we mee. Maar die moeten ineens wel interactie gaan doen met de verkeerslijn. Of met de Belgen in de verschillende talen die je net noemde. Voor onze mensen in de lucht valt dat mee. Wij zijn zo gewend om internationaal samen te werken. Natuurlijk is het aan de verkeersleiding even vragen wat hij nou precies bedoelt. Of een beetje een raar accent. Maar in de lucht wordt er altijd Engels gesproken. En daar doet iedereen wel aan mee. En zo is het toch weer interessant en uitdagend voor onze mensen. Maar fixen ze dat overal. Of nou België is, of Frankrijk, of Spanje, of Nederland. Maar in Nederland zijn we het meest op ingespeeld.
0: En kun je daar ook wat van leren voor militaire operaties? Want ook daar heb je natuurlijk te maken met allerlei achtergronden, talen en culturen en andere manieren van optreden misschien. Kun je van zo'n brand leren voor het grotere geheel van bijvoorbeeld een oorlogsvoorbereiding?
2: Ja, best wel. Wij doen het natuurlijk als bijstand voor de civiele partijen. Dus het is niet ons hoofdwerk. We doen dit om iemand anders te kunnen helpen. Maar de paar dingen die je net noemt, zit hier zeker voor ons in. Afstemmen met andere landen. Nou, een hoop van ons werk is vaak internationaal, dus dat zijn onze mensen wel gewend. Maar door zo'n operatie krijgen ze daar toch ook weer extra training in. En vooral, deze operaties, de blusoperaties, zijn mooi dat dat civiel-militaire samenwerking is. En als we maken ons klaar voor de oorlog in Nederland om te zorgen dat die nooit komt. Hè, zo moet je over onze voorbereidingen denken. Maar ook het veilig houden van Nederland is straks een civiel-militaire operatie. Het is niet dat als de oorlog uitbreekt, dat Defensie dan ineens heel Nederland in zijn eentje beveiligt. Dan is er nog steeds de politie en we zullen vaak onder het gezag van de politie werken. Dus het is alleen maar mooi dat meer van onze mensen die kans krijgen om die interactie te hebben. Hoe gaat dat eigenlijk met zo'n politieman spreken of met een brandweerman? Spreken die wel onze militaire taal? Wij zijn best raar, we doen een ander pak aan. We spreken met heel veel afkortingen. We denken dat iedereen ontsnapt. Maar burgerdames zoals jullie denken, waar heeft hij het allemaal over? Dus die kans zit er ook in om goed te worden voor het grote conflict straks. Nu goed te worden in de afstemming met civiele partners. Nou, en dan ook nog het internationale. En voor de crew in de lucht zit er natuurlijk ook gewoon in. Die moeten, ja, of je nou een jeep vervoert van A naar B of een zak met water, beide keren heb je wat handeling in in de helikopter nodig om te zorgen dat je zo'n zware vracht veilig en juist van de ene plek naar de andere kan brengen. Dus er zit best wat in, hoewel het niet ons primaire werk is en we dit, je zou kunnen zeggen, erbij doen.
3: Wat voor situaties, want inderdaad die civiel-militaire samenwerking. Wat voor situaties zouden er kunnen zijn in oorlogstijd waar dit nou echt heel goed van pas komt?
2: De bescherming van Nederland in algemene zin. Ja. Laten we een mooie nemen wat we het laatste jaar ook wel zagen. Iedereen zag overal drones vliegen. Ja, is het nou Defensie en daarmee de luchtmacht die ons tegen elke drone moet beschermen? Of heeft de politie daar ook gewoon een taak in? Het antwoord is ja. En heeft daar misschien een bedrijf ook een taak in? Een hoop bedrijven die zie je dat ze een hek om hun locatie heen hebben. Misschien wel een beveiligingsbedrijf bij de poort staan. Jullie hebben hier ook een mooie draaideur. Ik kwam niet binnen zonder dat ik een pasje kreeg of had aangebeld.
0: Op advies van de politie. Ja. Allemaal.
2: Dus we beschermen ons allemaal heel goed. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid als organisatie tegen iets wat over de grond bij je kan komen. Maar je hebt denk ik nog nooit nagedacht over, en wil ik mezelf ook tegen drones kunnen beschermen?
0: Nee, FD en BNR hebben geen luchtverdediging.
2: Dus, en ik weet nog niet of je daar luchtverdediging voor nodig hebt. Maar misschien tegen hele kleine dreigingen heb je ook een mate van eigen verantwoordelijkheid. En zeker heeft de politie ook een verantwoordelijkheid. En ja, als het straaljagers zijn, bommenwerpers, kruisraketten, ballistische missiles, dat doen wij. Maar een terrorist met een heel klein droontje of een verwarde persoon met een heel klein droontje, dat is niet ons werk. Dus ook in het veilig houden van Nederland zoeken we die samenwerking op met de politie en andere partners in het veiligheidsdomein. En dat is iets waar we dagelijks de afstemming mee hebben en de banden meer en meer aanhalen.
3: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
1: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
4: Tot morgen.
5: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
7: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
8: Nou, ik.
7: Vrijwillig?
8: Ja, zelfs de voetnoten.
7: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
8: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Het is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A16 rijdt het wel langzaam. Van Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Daar heb je nu 10 minuten oponthoud door een te hoge vrachtwagen. En op de A1 vanuit Hengelo sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. En op de A6 van Emmeloord naar Muiden wordt geflitst bij hectometerpaal 83,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat de kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Diede Bauma en Maruska Bakker wilden voorkomen dat jonge professionals dezelfde fouten maken als zij. Maar de weg naar een succesvol bedrijf bleek een stuk hobbeliger te zijn dan verwacht. Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
20: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
21: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
24: Onaf, denk ik.
23: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
24: Nou, daar ben ik toch af.
23: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
25: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
26: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
4: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daarnaartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
27: Dankjewel.
4: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
27: Wij zijn Diede Bauma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
4: Maruska, waar heb je het goed gedaan?
28: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
4: En Diede, waar heb je het ook zo fout gedaan?
27: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
4: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
27: Ja, heel leuk.
4: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
28: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
4: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
28: 20 tot 35 hebben wij het over.
4: Ik zag een paar weken geleden in de krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of is het breder dan dat?
27: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
4: Ja, en wordt dat ook gezien of is het meer van ja, we begrijpen eigenlijk die hele generatie niet?
28: Steeds meer wordt het gezien, maar ik denk dat bedrijven eerst gewoon nog bezig waren met gewoon het uitvoeren en groeien van een organisatie. Mm-hmm. Maar nu zien ze het echt wel, hey, het heeft ook echt een pijn op onze groei van onze organisatie, hè? Want je mensen zijn je organisatie.
4: Ja. Dus, en als die uitvallen of weggaan, dan heb je er niet zoveel aan.
28: Nou ja, precies.
4: Voordat we erbij komen hoe jullie dit zijn gestart, wat doen jullie dan precies met deze jongeren?
27: Nou, we komen een organisatie in, kijken waar het goed gaat. Gelukkig gaat het vaak ook goed, op bepaalde punten. Maar we kijken vooral welke knoppen kunnen we draaien, zodat mensen in de organisatie elkaar beter gaan begrijpen. En vervolgens gaan we gewoon concreet aan de slag. We trainen young professionals, dat is onze core. Mm-hmm. Maar we zeggen, we sleutelen altijd aan twee kanten. Want we hebben inmiddels geleerd dat als je alleen maar aan de onderkant sleutelt, is de impact te klein.
4: En wat doen jullie dan met die young professionals? Wat voor trainingen zijn dat?
28: Nou, we leren ze echt over om zelf eigenlijk het leren werken. Dus hoe blijf je nou...
4: Leren werken?
28: Leren werken, zeggen wij eigenlijk. Ja, hoe blijf je nou weerbaar aan de start van je carrière? Hoe ben je in charge? Hoe gaat het op de werkvloer? Ook met anderen in contact. Eigenlijk al die onderwerpen die wij zo belangrijk vinden eigenlijk aan de start. Terwijl heel gek is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
4: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, dat leer je toch
0: op je werk? Of...
28: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk.
0: Ja.
28: Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak... ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start?
0: Ja.
28: Zodat dat ook voor je toekomst beter
0: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met weerbaar zijn? Wat is dat dan?
1: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen... we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn... als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Mm-hmm. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar mm-hmm. we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren... hey, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken.
0: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
1: Maar niet te vroeg.
28: Want het is ook geen teletubbilant. Hè? Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
0: Ja, oké. Okay. Dus en waar de organisatie heen wil.
28: Er zit een wisselwerking in.
0: En is dat dan ook jongeren leren of young professionals leren van... joh, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat. Want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Ik vraag me gewoon af wat voor handvatten je krijgt als jong professional.
1: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over, wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat zijn de waarden van een organisatie? Hoe werken we hier samen? Hoe communiceer je met elkaar? Dat soort dingen.
0: Oké. Wie zijn jullie klanten?
28: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche.
0: Mm-hmm.
28: Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
0: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
1: We zijn met z'n tweeën gestart, maar mm-hmm. inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen, maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
0: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
28: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
0: Zou ik ook zeggen, ja.
28: Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Ja, en wij...
0: Waar begint het mee ongeveer?
28: Rond de 15.000.
0: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
28: Nou, was het maar waar. Dan groeien we er zeker naartoe.
0: Okay,
28: ja.
0: Okay.
28: Nou ja, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan. Ja, soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag.
0: Ja.
28: En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
0: Kun je iets zeggen over omzet?
1: We draaien vanaf de start break-even.
0: Ja.
1: Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
0: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen, de Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
28: Ja,
0: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan, of niet?
28: Zeker.
0: Want waar werkten jullie in de media?
1: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators.
0: Mm-hmm.
1: Met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
28: Ja.
1: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Geen idee.
28: Dat is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber?
0: Ja, ja, ja.
28: Wie is de beste
0: vrouwelijke YouTuber? En daar kwam je gewoon toevallig in de gang tegen?
28: Nou, nee. Want ik deed daar de productie van. Toen de tijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
0: En toen klikte het, begrijp ik.
28: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant opgerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo werd ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen.
0: Dat klinkt als een leuke baan allemaal.
28: Heel leuk, heel
0: maar
28: fantastisch.
0: Daar hebben jullie afscheid van genomen, want volgens mij was er stress.
28: Heel veel.
0: Ja.
28: Behoorlijk, ja.
0: En vertel even dat moment, of die momenten, kan ik me voorstellen.
28: Nou, bij mij is het echt, ik kan echt één moment echt nog voor me halen wanneer voor mij echt de sleutel de verkeerde kant op ging. En het was op het moment dat ik naar buiten liep met mijn hond. En ik startte mijn dag eigenlijk al kokhalzend en kotsend de dag.
0: Oh.
28: En op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij niet meer gezond. Ik was hartstikke jong en ik had onwijs veel verantwoordelijkheden, maar ik wist simpelweg niet hoe ik mezelf daar in staande moest houden. En je ging maar. En de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
0: Was je vaste dienst of was je freelancer?
28: Freelancer.
0: Oh ja, dus dan moet je ook door. Hè?
28: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vangnet. Ik had ook geen fantastische verzekering, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, precies. Ja, dus, maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam,
2: nokken je mee.
28: Ja. Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen, je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. En maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
0: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders, of moest dat nog even landen?
28: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld van joh, volgens mij is dit echt een fout teken, dit moeten we stoppen. En het... Voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest dat alles on hold werd gezet.
0: Alle gewoon
28: de fysieke evenementenwereld.
0: Ja,
28: en toen kon ik ook on hold. En ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen. En echt eens gaan denken, hé. Hey,
0: oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
28: Dit gaat helemaal niet goed. Nee.
0: Wat was dat voor jou, Diede?
27: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds. Mm-hmm. Dat was ook een 24/7 job.
0: Het manager van
27: ja,
0: Calvijn.
27: Geweldig. Ja, het was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die je daarvoor was. Mm-hmm. Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
0: Ja.
27: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
0: En waar bleek dat dan uit?
27: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. Mm-hmm. We gingen in een belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
0: Het lukte gewoon niet om na te denken.
27: Nee, de emotie nam het gewoon over.
0: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ik ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten.
27: Mm-hmm. Ja.
0: Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik niet meer aan mijn hoofd.
27: Ja.
0: Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment dat je denkt, oké, maar nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie? Was dat er bij jullie?
27: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
0: Ja.
27: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
0: Ja.
27: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
0: Ja.
27: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
0: Even terug naar die, wat jullie zeiden, de fout die we onder andere hebben gemaakt, is te veel geïnvesteerd in verkeerde zaken en mensen. Die je vertel.
27: Als je start, nee, we zeiden het net al, dan twijfel je soms ook nog wel. Dus je gaat best wel veel advies vragen. Nou, als je als start-up poppen sowieso alle business coaches uit de grond. Dus je krijgt van allerlei hoeken advies.
3: En dat is niet normaal.
27: Dat
3: is niet normaal.
27: En begrijp me niet verkeerd, want we werken nog steeds met heel veel fijne adviseurs samen. Die zijn we eeuwig dankbaar. Maar op een gegeven moment werden we een beetje overgeadviseerd. Dus dan zei de een, je moet links, de ander zei rechts, de ander zei rechtdoor. En toen begonnen we ook een beetje te twijfelen aan ons, waardoor we zijn missiegedreven gestart. We weten echt wel wat we willen. Ja, en daar zit veel geld in, maar ook veel ruis.
0: Blabla. Bla.
27: Ja.
0: Maar goed, maar die business, ik snapte nooit. Dat moet je betalen, toch? Een business coach.
27: Zeker.
0: Oh, dit is ook, ik zie aan jouw gezicht, dat is ook substantieel wat je moet betalen.
27: Zeker.
0: Wat betaal je een business coach tegenwoordig dan?
3: Nou, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne business coach.
0: Maar even de...
3: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1000 aan iemand uitgeven.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Zo, oké.
3: Okay. Ja.
0: En wat hebben jullie dan aan zo'n business coach in totaal uitgegeven?
3: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal, maar we hebben er wel, denk ik, 3 of 4 versleten. Kunnen we het zo zeggen?
0: Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuurverdiende geld aan adviseurs uit te geven.
27: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
0: Nee.
27: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden niet meer betalen. De zwemles van je dochter, maar de mensen om ons heen.
0: En waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën en dan denk ik, nou, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
3: Ja, dat is toch het ding. Zet je de juiste stappen? Hè?
0: Ja, want ondernemers, je wil een soort zekerheid hebben.
3: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk door, dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een business coach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen. In plaats van dat je meteen al dat wil hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
27: Wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
3: Moest meteen kloppen.
27: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, in en alles.
0: Ja.
27: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is.
28: Ja.
27: Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
0: Ja, ja. Ja, dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
27: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat in gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten het toch weer aanpassen.
0: Maar, ja, dus het is, ik geloof in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik.
28: Ja,
0: ja.
28: Ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En een fouten maken vonden we lastig.
0: Ja, oké. Okay. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
28: Ja.
27: Ja, zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
0: Ja.
27: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even... Ja.
0: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen, potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
27: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed.
0: Mm-hmm.
27: Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen.
0: Mm.
27: Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
28: Het gedachtegoed is wel hetzelfde gebleven.
27: Ja,
28: ja.
27: Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
0: Ja. Ja, ja, je zette het neer van...
27: opgeladen, batterij.
0: Ja, opgeladen, lekker, et cetera.
27: Daar gaat het niet om. Het gaat
0: om daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
28: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf.
0: Ja.
28: Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk hebt, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek en toen moesten we de vertaalslag maken naar, oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen.
0: Mm-hmm.
28: Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
0: Ja.
28: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar ligt.
0: Ik vind af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
28: Ja.
0: Dus soms dan dan ga je heel veel luisteren naar klanten. Zeg, kun je niet ook dat? En dan kun je dat. En dan gaat je puzzel ergens in. Denk, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
27: Dit is zo herkenbaar.
0: Toch?
27: Ja.
0: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje.
27: Ja. En door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
0: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
28: Even denken hoor.
0: Want volgens mij zit je ook nog wel in de fase van, oh, we proberen alles al een beetje.
28: Elke klant past bij de Research Club. Ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting...
0: Waar gaat het dan mis?
28: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
0: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botsten
28: wij,
0: de...
28: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik eigenlijk.
0: Dus
28: uiteindelijk wilden ze helemaal geen door-impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
0: Nee.
27: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen.
0: Ja.
27: Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
0: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
28: Van een uurtje en dan zijn
0: we klaar. Zijn we klaar.
28: Ja. Ja.
0: En dat is lekkere omzet. Natuurlijk.
28: Ja.
0: Je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
28: Nee,
27: uiteindelijk. En dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel.
0: Ja.
27: Dat je daar als organisatie
0: en zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
27: Vinden we nog wel eens lastig. Moeten we wel steeds meer doen.
0: Ja.
28: Ja. Ja. Ja. We zeggen wel als een
0: vaak
28: vorm.
0: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
27: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
0: Ja,
28: dat doen we wel. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. Wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep vanaf het begin. Vertel.
28: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons, van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
0: Mm-hmm.
28: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
0: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
28: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefste had ik al een veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, dan is dit dus nu de soort van fase 2. En bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
0: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes
28: Pas op de plaats.
0: Ja, en dat vind ik lastig. Google Form en...
28: Ja. Nou, gelukkig geen Google Form meer. Die fase zijn we voorbij. We zitten in fase 2. Fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je geduld hebben.
0: En waarom zeg je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
28: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering, dat wij heel erg, wat erin gaat, gaat eruit. Dus dan moeten we ook kijken, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
0: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, dat ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet ieder ondernemer dat niet zo is. Heb je wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
27: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou.
0: Maar dat was het hele idee.
27: Ja.
0: Om dit bedrijf te beginnen. Want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
27: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil, waardoor wij echt wel een hele... Ja, je hebt gewoon een lange adem. Ja. En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, ja, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet.
0: Ja.
27: En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
28: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten. Ja. Ik kan wel eens echt, en daar ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en zeggen, het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
0: Ja.
28: Dat is wel heel fijn.
0: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op
28: een ongelooflijk hoe dat werkt.
0: Energieniveau.
28: Ja.
27: Maar het is wel, ik vind het wel hilarisch, want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen... Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten het punt wat we iedere week bespreken, zijn we zelf nog in charge over onze energie. Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
0: Ja.
27: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn en laten zien dat het dus wel
0: en
27: kan.
0: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
27: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus we
0: het
27: kijken.
0: Klinkt te vaag.
27: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je kan alle kanten op.
0: Ja.
27: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
0: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
28: Voor mij was het wel, durf te vertrouwen op proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je het heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen. Dat moet je eerst echt het veld in, zoals ik het noem.
0: Diede, wat zijn de ambities?
27: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar young professionals bij hun sollicitatie zeggen, werken jullie met de Recharge Club?
0: Oh ja.
27: Dat eigenlijk een soort van stempel is, dat je een organisatie bent waar young professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
0: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maruska, welke hebben jullie uitgekozen?
28: Go before you're ready.
0: Ah, ja, dat is een mooie.
28: Ja.
0: Dat zegt alles, hè?
28: Dat zegt eigenlijk
0: gewoon gaan, voor, gaan. Voordat je
28: durf te vertrouwen en ga ervoor.
0: Niet voor perfectie gaan. Goed
28: Precies.
0: is goed genoeg.
28: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid. Ja.
27: Dat is onze belangrijkste les.
28: Ja.
0: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maruska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen op. opstaan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
26: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
7: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
6: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
8: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
14: De Nationale Autoshow.
29: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
30: Meindert en Wouter.
31: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
29: Bijna de helft.
31: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
30: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
31: Het kwartje valt nu pas.
32: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
33: BNR Verkeer.
17: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen, want er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn nu dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Made en knooppunt Hooipolder. Je doet er een kleine 10 minuten langer over daar. En Duitse grenscontroles veroorzaken oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging een kwartier voor de grens. En op de A1 vanuit Hengelo is het oponthoud bijna 10 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,9. En op de A28 van Zwolle naar Groningen bij 99,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
34: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd 20 miljoen euro in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Inbrekers hebben tijdens een razendsnelle actie een Spaans museum beroofd. Ze klommen door een raam en nog geen 5 minuten later stonden ze weer buiten met een kostbare schat uit het bronzen tijdperk, zo'n 3000 jaar geleden. Camera's hebben de inbraak geregistreerd, maar het museum wordt niet continu bewaakt. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al het overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Oekraïne zit met de handen in het haar over zijn luchtafweer. Wat kan Europa mee over de brug, waar kan Europa meer mee over de brug komen nu de komst van Amerikaanse Patriots op zich laat wachten? Dat vraag ik aan luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder. En Canada heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid in de handelsperikelen met Amerika. Wat dat betekent, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie, Amy Verdun.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden partners, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal...

0: onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Canada is het zat en gaat vol tegen Donald Trump's heffingen in. Wat daarachter schuilt en wat wij ervan kunnen leren, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie Amy Verdun. Maar nu eerst, de Amerikaanse Patriots blijven uit, nu ook de Russische ballistische raketten Oekraïne om de oren blijven vliegen.
2: Rusland wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En ja, waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
1: Dat was onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst en defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En bij me is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemiddag.
3: Dag Bernard. Ja.
1: Als we eerst maar eens kijken, Patrick, naar de situatie in de lucht. Hoe gaat het er nu aan toe?
3: Ja, wat we zien is eigenlijk geen effectieve inzet van het luchtwapen met bemande jachtvliegtuigen. Dat durven ze niet, dat durven de Russen niet, dat durven de Oekraïners ook niet. De Russen gooien van ver af van die glijbommen die tot 100 kilometer ver weg wel kunnen komen. Je ziet wel dat de Oekraïne nu echt nog harder bezig is om de Russische luchtafweer, dat lijkt het in ieder geval wel op, in bezet Oekraïne verder te decimeren. Er zijn inmiddels meer dan 1500 stuks Russische luchtafweer vernietigd, volgens de Oekraïnse legerleiding dan. En dat kan erop duiden dat eind van dit jaar krijgt Oekraïne ook Saab Gripens, alvast vooraf op hun eigen aankoop,
1: gevechtsvliegtuigen. Ja.
3: En die hebben speciale raketten bij zich, waarmee ze toch hopen de Russische jachtvliegtuigen nog verder weg te duwen, waardoor die glijbommen minder effectief zijn. Dus je moet het zien in een aantal stappen en fases. En wat we wel heel veel zien zijn natuurlijk de drones, de kleine tactische drones rondom het front. De grotere drones voor in de diepte en de ballistische raketten die Rusland afstuurt op Oekraïne.
1: Ja, en geen gevechtsvliegtuigen, dat is opmerkelijk.
3: Nee, het is te onveilig eigenlijk.
1: We komen er nog wel even op, hoor. Ja. Maar we hebben zo ons best gedaan om die F-16's te leveren. Ja.
3: En de tanks die we ook niet zien.
1: Die we ook niet zien. Dus dat zien we allemaal niet. Nee, dat geeft toch ook te denken.
3: Het is echt een andere manier van oorlog voeren dan waar wij in ieder geval in Nederland ons jaren op hebben voorbereid en voor getraind zijn.
1: En misschien toen we daarover aan het lobbyen waren en onderhandelen, ook nog niet doorgaat dat het zou lopen in die korte tijd.
3: Er is ook heel veel druk op Zelensky uitgeoefend om zo gauw die tanks te waren. Met name, dat was toen in 2023 volgens mij in provincie Zaporizhia, om echt een tegenaanval te doen. Ja, dat is volledig vastgelopen. Ja. Omdat, zo werkt het niet in deze oorlog.
1: Nee. Dat is ook we zien deze week ook aanvallen rond de Zwarte Zee op havens. Oekraïne raakt daarbij onder meer de grote webwinkels Wildberries en Ozon. Wat betekent dat?
3: Ja, je ziet dat die oorlog echt nu ook aan het verplaatsen is, behalve aan het front, waar eigenlijk geen terreinwinst, geen terreinverlies. Nou ja, af en toe een beetje bij de een, een beetje bij de ander. Dat is echt verlegd naar het economisch vermogen van beide landen eigenlijk. En dat Rusland nu heel nadrukkelijk bezig is om de Oekraïnse economie te slopen door de graanexportfaciliteiten, de laadinstallaties voor de schepen zelf, de havens, overal langs de Zwarte Zee en ook in de Donaumonding tegenover Roemenië te treffen. Ook nu de brugovergangen tussen Oekraïne en Moldavië. Ja, echt proberen om Oekraïne economisch te isoleren. En Oekraïne doet natuurlijk hetzelfde bij Rusland met de olieinfrastructuur, het grote verdienvermogen van Poetin dat te raken. Maar ook alle logistieke hubs, zoals van Ozon en Wildberries, die ook belangrijk zijn voor de krijgsmacht, om die te raken. Tenminste, dat beweert Oekraïne, dat ze belangrijk zijn voor de krijgsmacht. Maar ook de ground lines of communication, de logistieke lijnen op de grond, met name in zuidelijk bezet Oekraïne, om die te treffen en om de Krim helemaal af te sluiten. Dus je ziet eigenlijk een heleboel oorlogen naast elkaar.
1: Ja, allemaal onderdelen van een soort Lego.
3: Van een grote plan.
1: Eén dingetje wat schiep nu te binnen. Je noemde dat de wateren, in de buurt van Turkije. Er is toch dat verdrag van Montreux uit, 1936. 36, maar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat zegt dat Oekraïne daar toezicht op houdt. Of dat Turkije daar toezicht op houdt. Daar zie ik nu niks van. Die zwijgen.
3: Dat gaat over de doorvoer door de Bosporus. Ja. En zij hebben dan het recht om landen die in oorlog zijn, daar de oorlogsschepen van tegen te houden. Volgens mij is dat, als ik het heel snel

0: uitleg, ja. De kern van het verdrag. Maar ja, Oekraïne heeft eigenlijk geen schepen, geen marineschepen, dus die hoeven er ook niet door. En Rusland, die durft niet te varen door de Zwarte Zee. Dus ja, verdrag van Montreux, dat is wel leuk. Alleen in dit geval heb je er niet zoveel aan. Ja.
1: Geert-Jan, welk effect heeft dat nu allemaal op Rusland en op Oekraïne?
2: Dat ze allebei in een steeds slechtere uitgangspositie komen voor de winter. Want ze zijn elkaar echt aan het vernietigen momenteel. Het is een uitputtingsslag. En ik durf eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook van deze oorlog, die is zich nu aan het afspelen daar. Als die winter streng wordt in Oost-Europa, dan heeft dat bijvoorbeeld in Rusland de consequenties dat er benzinetekorten zijn. Er wordt nu al geïmporteerd uit Kazachstan en India. De grootste schade zal denk ik wel voor de bevolking in Oekraïne zijn. Want we hebben eerder al in de winter gezien energieinfrastructuur die onder druk staat. Maar men vreest ook voor waterleidingen en riolering, dat die door het gebrek aan luchtafweer, dat dat een heel groot probleem wordt. Dan wordt het gewoon onleefbaar in delen van de Oekraïne. En natuurlijk, er is westerse steun, maar je hebt ook repair parts nodig. Je hebt spullen nodig. Je hebt ook dappere Oekraïners nodig die dan telkens dat allemaal weer oplappen. Die mensen moeten salaris krijgen. Daar heb je geld voor nodig. Er is een tekort in de Oekraïne, begrotingstekort. Zowel in de defensie als de civiele begroting, om het maar zo te noemen. Zelensky heeft wel een nieuwe premier onlangs aangesteld. Een man die ook in de energiesector actief is geweest. Die wordt als redder in nood gepresenteerd om Oekraïne door de winter te loodsen. Maar het mogen duidelijk zijn, beide landen zorgen ervoor dat ze er allebei slecht voor staan in aanloop naar die winter.
0: Ja, en ik vrees ook niet eens zozeer dat ze geen elektriciteit meer hebben in Oekraïne, want overal staan volgens mij nu van die generatoren. Maar meer inderdaad, is er wel genoeg elektriciteit voor de watervoorziening en voor de rioleringen.
2: Ja.
0: En als de riolering straks stilkomt, ja, dan heb je de risico op cholera en verschrikkelijke ziektes
2: en,
0: allemaal.
2: En één ding nog goed om kort aan te vullen. Beide landen weten alles van elkaar.
0: Ja.
2: En dat is niet alleen door de oorlog die zich ontwikkeld heeft met drones en AI, maar ook omdat ze allebei lid waren van de Sovjet-Unie. En ze hebben alle kaarten van elkaar. Ze weten alle infrastructuur. Als je het hebt over waterleidingen, centrale verwarming.
1: Ja, ik denk altijd terug aan het machtige Sovjet-leger in de Tweede Wereldoorlog, waarin de Oekraïners een enorme rol hebben gespeeld. Dus die kennen de ins en outs ook van het Sovjet-denken nog. Hè? Dus
2: ze analyseren elkaars methodes. Dat is wat de opperbevelhebbers ook doen.
1: Ja. Okay.
0: En het Sovjet-leger werd echt pas effectief tegen Duitsland toen ze een heleboel Amerikaanse spullen kregen.
1: Dat is waar. Via de Land Lease Act. Ja. Dat klopt, dat is allemaal waar. Maar toch, ze hebben 24 miljoen mensen verloren. Ze hebben hun best gedaan, zal ik maar zeggen.
2: Ja. En daar zaten veel Oekraïners en Belarussen bij.
1: Zo is dat, ja. Ja, de meeste waren Belarus. Het was het grootste aantal doden waren Belarus, dat is waar. Even, Geert-Jan, nog, je zegt recht, de tekorten in Oekraïne lopen op. Wat doen wij daaraan?
2: Ja, we hebben weer iets uit de oude doos gehaald. Ik mag wel zeggen de doos van Pandora. Want de discussie over de Russische tegoeden gaat weer spelen. De Russische bevroren tegoeden. Wat weten we nog van afgelopen winter? Toen was ik zelf op een Europese top in Brussel. Toen is uiteindelijk besloten om een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te verstrekken om ze uit de ergste financiële nood te halen. Want Oekraïne heeft constant financieel tekort. Maar eigenlijk wilde het overgrote deel van de Europese lidstaten en de commissie, die wilden dat er ruim 200 miljard euro aan Russische bevroren tegoeden zou worden vrijgespeeld. Dat is toen niet gelukt, om politieke en juridische redenen.
1: Ja, Bart de Wever die ontzettend tekeer ging. Hè? Ja.
2: Omdat Euroclear, de financiële dienstverlener, in België zit. En daar zit het overgrote deel van die Russische tegoeden. Dus België was bang voor repercussies, zowel juridisch als ook dreigementen vanuit Rusland. Maar wat zie ik, nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er steeds meer geroepen om het debat weer opnieuw te openen. En ook oproepen aan de commissie om daadwerkelijk nou eens werk te maken van hoe het wel kan. Dus we weten allemaal, er zijn discussies over, is het dan diefstal als je die Russische tegoeden van Rusland zou afpakken? Maar er zijn andere juridische geitenpaadjes en die weg moet de commissie gaan bewandelen. Dat zegt een aantal Europese landen. Ik verwacht ook later vandaag of anders morgen een brief. Zo heb ik uit de wandelgangen begrepen, waar ook dan de handtekening van Nederland onder staat, melden diverse media op dit moment. Onder initiatief van de Zweden. Die willen die kaart trekken en er speelt nog één punt bij, Bernard. Landen in Noord- en Noordwest-Europa, Nederland, Polen, Zweden, die doen financieel heel veel voor Oekraïne. Maar die zijn er een beetje klaar mee, dat landen als Frankrijk en Italië dat niet doen. Dus ja, als die landen niet met financiële steun over de brug komen, dan moet het maar weer dat geld van de agressor worden. Want anders betaalt de Europese belastingbetaler keer op keer voor de steun aan de Oekraïne. En daar is iedereen ook een beetje klaar mee. Ja,
1: Patrick, dit gaat allemaal over geld. Even terug naar de militaire hardware. Oekraïne zou licenties krijgen om zelf Patriots te bouwen. Nou is dat weer een beetje onzeker geworden. Want ja, ik zeg altijd, Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Maar goed, waar heeft dat mee te maken, die onzekerheid in dit geval?
0: Ja, het lijkt erop alsof Trump inderdaad die toezeggingen heeft gedaan zonder daarbij met de CEO's van Raytheon, de firma die de Patriot maakte, en Lockheed Martin, de firma die de PAC-3-raketten maakte. En die PAC-3-raketten, die heb je echt nodig tegen ballistische raketten.
2: Sterker nog, dat zei hij tijdens het moment dat hij het aan Zelensky beloofde. Ja, hij zei, ik moet nog overleggen. Ja. Ja.
0: En uiteindelijk denk ik dat de CEO's, met name van Lockheed Martin, dat die zich eigenlijk rotgeschrokken is. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ze die bouwtekeningen, laat ik zo even noemen, die blauwdrukken zouden moeten vrijgeven aan Oekraïne, dat die hele slimme Oekraïners voor minder geld een betere raket zouden kunnen maken. Ja, en wat gaan alle Europese landen doen die nu allemaal nog in die hele lange rij staan, die ook PAC-3 raketten willen hebben? En dan ga je natuurlijk naar Oekraïne toe. En ik denk dat dat de hoofdreden is voor Lockheed Martin om te zeggen van, dat moeten we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een race to the bottom voor Lockheed Martin. Want die Oekraïners, ja, die zijn bezig nu met een vrijjaarsysteem.
1: Precies, ja.
0: En we staan nog steeds achter in de rij voor Patriots. Ja, dus ja.
1: En als zo'n ontwikkeling erin zit, dan komt die toch?
0: Absoluut. Ja, vorig jaar heeft Nederland ook al een aanvullend Patriot-systeem gekocht. En toen zei ik ook al in diverse pers, nee, dat is een domme beslissing. We moeten de Sampte, dat is een Italiaans-Frans alternatief voor Patriot, die moeten we gaan kopen. En laten we die zo snel mogelijk nemen, want we willen toch loskomen van Amerika. Dit is wel de kans om dat te laten zien.
1: Ja, en die Burnham, de Britse premier, die gaat in september naar Trump, naar verwachting om te lobbyen om die Patriots alsnog aan Oekraïne te leveren. Denk je dat die kans verslagen heeft? Of gaat Trump zeggen, jongen, ik wil best, maar ik heb ze niet?
0: Ik denk het laatste, want Amerika is natuurlijk door de wapens heen, die waanzinnige oorlog die ze in Iran zijn begonnen, 28 februari. En dat is eigenlijk de boodschap. En Amerika heeft zichzelf verzwakt. Ze durven niet meer aan te vallen. Het is al heel lang betrekkelijk stil rondom de golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Er zijn geen echte aanvallen meer, omdat Amerika dat ook niet durft, volgens mij. En dat is eigenlijk ook heel slecht nieuws voor ons. Want dat betekent dat de afschrikkende werking van Amerika, die ons altijd veilig heeft gehouden, dat is eigenlijk de basis van de NAVO, hè, afschrikken. Dus we worden niet aangevallen. En afschrikken doe je door sterk te zijn. Ja, als onze belangrijkste afschrikker niet meer sterk is, dan is de afschrikking weg. En dat is niet alleen vervelend voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. En ja, beseffen we dat wel?
1: Dat is de basis van elke doctrine, ja, afschrikking.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: The first message that I am getting loud and clear from the president and from all of our colleagues here in Ukraine is that it needs more help to protect its people and to protect its skies right now, and particularly to get them through the winter that lies ahead.
1: Dat was de Britse premier Burnham. We hadden het net al over hem tijdens de vergadering van de Coalition of the Willing in Kiev deze week. Patrick, Burnham heeft Oekraïne toestemming gegeven om Storm Shadow raketten te gaan bouwen. Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, die Storm Shadow raketten, die moet je onder een vliegtuig hangen. Daar hebben ze er al een heleboel van gehad. En ook de Franse variant, de Scalp is dat. Kan je 250 kilometer in de diepte aanvallen. Het is een kruisraket die je vanaf een vliegtuig lanceert. Wat Oekraïne eigenlijk wil, is nu ze te weinig bescherming heeft tegen ballistische raketten, niet meer de raketten uit de lucht kan halen. Wat doe je dan? Je probeert de raketlanceerders te raken. En dat kan je doen met een Storm Shadow. Die kan behoorlijk ver komen. Dat betekent dat je mogelijk die lanceerinstallatie kan raken. Je moet dan wel de goede informatie hebben. Je moet tijdig kunnen reageren. Maar dat is een van de alternatieve strategieën om je veilig te houden.
1: En moet die dan aan een F-16 bijvoorbeeld?
0: Ook met de MiG-29.
1: Ja, maar aan een gevechtsvliegtuig.
0: Hij moet wel aan een gevechtsvliegtuig.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat er toch wel mensen zijn die zich afvragen, wat we eerder al aanstipten, er is zo hard gelobbyd voor die F-16's, die zijn ook vrijgegeven. Waarom horen we zo weinig over wat die F-16's daar doen? Omdat we wel de verhalen horen dat Oekraïne in hoge nood zit als het gaat om luchtafweer.
0: Nou, de F-16's worden wel wel ingezet, hoor, maar boven Oekraïne zelf. Met name in het binnenland en in het westen. En de F-16 zijn ook heel erg succesvol in het neerhalen van kruisraketten. Nou, dat is iets anders dan een ballistische raket. Is makkelijker neer te halen, heeft een vluchtprofiel. Daar wordt die F-16 wel goed voor gebruikt.
1: Wat voor bommetje gebruik je daarvoor? Wat hangt er daarvoor aan die F-16?
0: Een lucht-luchtraket, bijvoorbeeld een Sidewinder of dat soort
1: dingen. Ja, dat zijn niet de allerduurste wapens.
0: Nou ja, een paar ton hoor. Ja. En hittezoekende raketten zijn dat. En daar is die F-16 wel heel goed geschikt voor. Maar ook de Oekraïners durven niet te ver richting het front te gaan met die F-16. Want ze weten dat de Russische afweer ze uit kan schakelen. Dat is ook al een paar keer gebeurd.
1: Ja.
0: Maar ze zijn wel degelijk effectief. Maar nog niet in die offensieve rol, alleen in de defensieve rol.
1: Ja. Geert-Jan, er wordt gesproken over de SAMP-T.
2: Ja. Ja. Patrick had het er net al over, dus er wordt zeker over gesproken.
1: Ja. Hoe staat het daar nu mee?
2: Nou, dat er nog steeds discussie is, maar dat kan Patrick denk ik beter beoordelen, of de SAMP-T nou kwalitatief net zo perfect is als de Patriot. Of die accuraatheid 100% is of 95%, hoe je dat kan vergelijken. Feit is wel dat Oekraïne weet, ja, als die Patriot-raketten niet komen, dan moeten we naar de Europese systemen of zelf een systeem ontwikkelen. Patrick had het over het Vrija-systeem. Dat is een samenwerking tussen Oekraïne en een aantal Europese regeringen en het bedrijfsleven om een Oekraïense luchtafweersysteem te ontwikkelen. Ik las in de Oekraïense pers dat dat voor volgend jaar op de planning staat. Wel dat er al een raket van Firepoint, een groot bedrijf, is ontwikkeld dat dit najaar op de markt komt. Die kun je als luchtafweerraket inzetten, maar dan hebben ze nog niet het systeem. Dus dan zouden ze die als ballistische raket met een kort bereik eventueel kunnen inzetten. Maar wat we in dit gesprek moeten benoemen, voordat we met nog meer termen gaan strooien, alles kost tijd.
0: Zeker.
2: En tijd hebben de Oekraïners eigenlijk niet in aanloop naar deze winter.
0: Ja, maar je haalt even twee dingen door elkaar heen. Het Vrija-systeem is ook een Patriot-analoog.
2: Ja.
0: Maar Oekraïne is ook bezig met een eigen ballistische raket.
2: Zeker.
0: Dat is dus een offensief wapen. En die Vrija antiballistisch is een defensief wapen. Dat zijn wel twee verschillende dingen.
2: Ja, ik dacht dat ze verschillende raketten bij Firepoint aan het ontwikkelen waren.
0: Ja, Firepoint maakt een heleboel soorten raketten. Maar
1: goed, even voor de duidelijkheid. Een gewone raket die vliegt parallel aan de aarde. En een ballistische raket schiet je de ruimte in. Ja. En dan komt die weer terug.
0: Correct. Ja, het is het verschil tussen een kruisraket en een ballistische raket. En een ballistische raket kun je zelf inzetten om doelen bij de tegenstander te raken. Maar je hebt wel specifieke technologie nodig om terug te komen op de SAMP-T en de Patriot. En wil je meest effectief een ballistische raket vernietigen, dan doe je dat zo hoog mogelijk in de atmosfeer met een kinetisch, met een kill vehicle. Ja, sorry voor mijn Engels, maar dat is nou helemaal zo. Dus je gaat niet in de buurt van de raket een explosie veroorzaken, wat de meeste luchtdoelraketten doen. Want dan breng je hem alleen maar uit koers en dan weet je nog niet waar zo'n raket landt. Maar je probeert echt de kop van de ballistische raket te raken. Ja, dat is een specifieke technologie. Dat zit in de Patriot Pak 3 raket. Dat zit ook in de SAMP-T New Generation.
1: En in de boek?
0: In de boek, nee, dat was een nabijheidsexplosie. Ja. Dat kon je zien aan die cockpit.
1: Die hebben ook andere raketten. En die, volgens mij lijken die een beetje op wat je
0: zegt. De boek is een luchtverdedigingsraket die inderdaad in de buurt van een vliegtuig explodeert. En het liefst in de buurt van de cockpit, zo zijn die dingen geprogrammeerd. Zodat de vliegtuigbemanning in ieder geval het slachtoffer is en het vliegtuig niet meer bestuurbaar is. Goede ontwikkeling allemaal, maar het kost allemaal tijd. Volgens mij heeft Macron net toegezegd versneld twee SAMP-T-systemen te leveren aan Oekraïne. Of dat het allernieuwste is of niet, dat weet ik niet helemaal. Ik denk het wel, want die moeten nog gemaakt worden. En die allernieuwste SAMP-T-systemen, ja, die zijn eigenlijk net zo effectief als de Patriot. Het is zelfs een mobiel systeem wat nog sneller is op te zetten dan de Patriot-systeem. Alleen er kunnen wat minder launches technisch aangehangen worden. Dus je hebt wat minder raketten om weg te schieten in één keer. Maar wel 48.
2: Nou, ja, en het is zo urgent omdat Rusland, zo weten we via de Oekraïnse inlichtingendiensten, dus niet uit Russische bron, maar Oekraïne zegt Rusland produceert meer en meer ballistische raketten. Laat zelfs de ontwikkeling van de supersonische raketten Kinjal, dus wat achter, die parkeren ze even, zodat ze materieel, componenten, brandstof, dat kunnen gebruiken voor die ballistische raketten. Omdat die nou eenmaal nu, ja, die terreur in Oekraïne het makkelijkst veroorzaken, want daar kan de huidige luchtafweer niet tegenin.
1: Ja, ik heb nog Eén vraagje, dat gaat over de leveringsperiode. Hebben we steeds over. Het kost tijd om die dingen te maken. Als je praat over licentie, moet je fabriek bouwen. En die, moet dan, die doet dan misschien ook wel een jaar over de productie van zo'n hele nieuwe lijn raketten. Brekelmans minister van Defensie was, toen kwam hij op een bepaald moment, kreeg hij de vraag: waarom koop je wapens in Israël? En toen was zijn antwoord: dat is heel simpel. Er is nu een wettelijke verplichting aan de minister van Defensie om 2% van het bruto nationaal product uit te geven. Ja. Als ik het in Amerika bestel, krijg ik die centen gewoon niet kwijt. Als ik het in Israël bestel, heb ik ze over 2 maanden in huis. Is dat iets wat een rol speelt, dit denken? En zit daar misschien ook een oplossing, los van alle politieke
0: Nederlandse Defensie heeft ook de plicht om minimaal 50% van de uitgaven in Europa te doen. Het liefst in Nederland, maar in Europa. Dus dat moet je ook meewegen. Ik denk dat Zelensky dolblij zou zijn als hij uit Israël het RO2-systeem, dat is ook weer vergelijkbaar met de Patriot, RO2 en 3-systeem zal krijgen. Maar dan moet Israël weer toestemming vragen aan Amerika, want dat is samen met Amerika ontwikkeld. Gaat dat komen? Zelensky denk ik dat hij dat niet uitmaakt. Wij hebben natuurlijk ook nog ons moreel afwegingskader in hoeverre we willen we Israël steunen. Wat daar gebeurt is natuurlijk ook niet goed te praten. Wil je dan verantwoordelijk zijn voor een geldstroom richting Israël? Dat kunnen wij ons veroorloven, die discussie. Maar die kan Zelensky in zich natuurlijk niet veroorloven. En ja, dat hij daar mogelijk die raketten van het aerosysteem wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dan moet je nog wel. Het gaat allemaal niet snel. Ik weet, trouwens, Israël is ook een beetje door de voorraad aan het heen raken, want die hebben ook heel veel weggeschoten in de Iran-oorlog sinds februari. Dus of Israël gaat leveren is maar de vraag. Maar je moet ook natuurlijk mensen opleiden. Je moet die systemen binnen hebben. Je moet dat in je command and control inrichten. Dus ook dat is een iets van lange adem.
2: Ja, ja, dat is nu het hele verhaal. We hebben het over licenties en toestemming van de Amerikanen. Onze voorraden raken leeg. We kunnen niet snel genoeg produceren. Dus we moeten samenwerken met Oekraïne, omdat zij minder bureaucratie hebben. Of we moeten in licenties verstrekken denken. En dat is eigenlijk ook het laatste redmiddel.
0: Ja, en dat kost ook
2: tijd. We zijn
0: klaar. Ja. Nou ja, we hebben 30 jaar lang bezuinigd. En waar bezuinig je op? Op dingen die je denkt niet nodig te hebben. En we zouden alleen maar operaties doen in veilige omgeving zonder luchtdreiging. Dan heb je geen luchtverdediging nodig. Dus we hebben ook nauwelijks raketten. Wat we hadden is naar Oekraïne gegaan, logisch. Ja, en nu is er wel aan andere landen, Roemenië, Spanje, Duitsland, die nog wat raketten over hebben. Griekenland inderdaad. Maar die willen ze houden tegen Turkije. Maar de nood is hoog in Oekraïne. En het enige wat we kunnen doen is hopen dat het snel gaat. Ja. En misschien onze eigen onderzoeksinstellingen in Nederland kunnen bijdragen aan de versnelde ontwikkelingen.
1: En misschien moeten ze gewoon op marktplaats krijgen. Kijken waar je die dingen misschien vinden. Oh, dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
5: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
12: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
13: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
15: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
15: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
17: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Hoe krijg je een begroting rond met een minderheidskabinet? We vragen het oud-minister van Financiën Jan Kees de Jager. Waarom bracht de directeur van de CIA een geheimzinnig bezoek aan Moskou? Maak je wel eens gebruik van een deelauto? Nou, dan kun je binnenkort ook de eerste zelfrijdende auto oppikken. Dat en veel meer in de avondspits zometeen om 4 uur. Met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker al drukker op de weg. Wat opvalt zijn ongelukken. De A4 Amsterdam richting Den Haag ging het mis bij Zoeterwoude-Rijndijk. Daar heb je nu 20 minuten vertraging en er is één rijstrook dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij de afrit Hoenderlo een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is ook één rijstrook dicht. En de A16 van Rotterdam naar Breda, die is weer vrij na een aanrijding bij Zwijndrecht, maar de vertraging is nog een kwartier. En Flitsmeister meldt flitsers. A6 Emmeloord-Muiden bij 83,4. En er wordt geflitst op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 103,5.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd €20 miljoen in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Inbrekers hebben tijdens een razendsnelle actie een Spaans museum beroofd. Ze klommen door een raam en nog geen 5 minuten later stonden ze weer buiten met een kostbare schat uit het bronzen tijdperk, zo'n 3000 jaar geleden. Camera's hebben de inbraak geregistreerd, maar het museum wordt niet continu bewaakt. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al het overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Canadese premier Mark Carney is president Trump helemaal zat. Welke gevolgen heeft dat voor Canada en wat kunnen we daarvan leren? Dat vraag ik aan Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada.
23: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
0: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
2: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
3: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
24: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
24: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Waar Europa de boel niet op het spits dreef, heeft Canada het volledig gehad met president Trump. En dus is er een handelsoorlog ontstaan tussen Canada en de Verenigde Staten, waarbij de heffingen je om de oren vliegen.
26: Canada will match the United States tariffs, dollar for dollar, rate for rate. Canada will impose country tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
1: Ik praat erover met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en assistent hoogleraar of hoe moet
27: gasthoogleraar.
1: Gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ligt nogal een eindje uit elkaar, zeg.
27: Iets van negen tijdzones.
1: Ja, negen tijdzones. Ja. Nou, en doe je dat de hele tijd heen en weer gaan om colleges te geven?
27: Nou, ik ben over het algemeen in Canada. Dat is mijn hoofdplek. Ja. Maar ik ben ook verbonden hier in Leiden en doe daar ook vaak wat activiteiten. Ja. Vooral onderzoek op het moment.
1: Ja. Nou, we gaan praten over Canada en Amerika natuurlijk. Carney staat op tegen Trump. Je bent zowel Nederlandse als Canadezen. Hoe wordt daar in Canada op gereageerd op dit hele verhaal?
27: Nou ja, het is natuurlijk al een poosje aan de gang. Dus op het moment dat toen Trump begon aan zijn tweede ambtsperiode, was het duidelijk dat dit een hele andere Trump was dan de Trump van de eerste ambtsperiode. En er is eigenlijk een soort van nationaal sentimentele gevoel van Canadese trots ontstaan. Maar niet omdat Canada zichzelf nou zo geweldig vindt, maar vooral omdat dat toch een beetje opkomt, omdat er toch veel agressie komt vanuit de zuidenburen.
1: Ja, je ziet in de Canadese politiek van links tot rechts steun voor de opstelling van Carney. Zelfs de conservatieve premier van Ontario, Doug Ford, in het verleden een supporter van Trump, spreekt zich uit.
28: No, I don't respond to a dictator like President Trump. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
1: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Wat zegt dit?
27: Ja, het betekent gewoon dat deze periode leidt tot een verbroedering binnen Canada. En een, ja, wat we toen tijdens corona hier de rally around the flag noemden. Dus dit is toch wel een flinke aanval van de Verenigde Staten op Canada. En Canada verenigt zich om de premier van Canada heen.
1: Ja, ja. Laten we een paar details eruit proberen te lichten. Eerst even die kwestie over de Franse taal. Dat is natuurlijk, dan praten we over Quebec, heel duidelijk. De Amerikanen zeggen, de Franse etikettering moet verdwijnen. Want in Canada moet alles tweetalig, en zeker in Quebec, alles tweetalig zijn, zeker in het Frans. Amerikanen zeggen, nou, dat is lastig, dat willen we niet. En het is trouwens flauwekul, die onzin van die tweetaligheid. En daar moet Carney mee stoppen. Waarom is dat voor Amerika, voor Canada zo'n gevoelig punt?
27: Ja, nou, het tweetaligheid en het hebben van ruimte voor de Franse taal in het bijzonder is een kernpunt van het zijn van Canada, de nationale identiteit. Er komt nog eens bij dat in de nieuwe premier Carney is niet zo'n heel erg francofone persoon.
1: Nee, dat zeg je. Ik herinner me nu een tijdje geleden kwam hier moeilijkheden omdat hij vergat een deel van een toespraak in het Frans te doen.
27: Ja, dat is sowieso al iets wat moet in Canada. Als je een goede premier bent, dan moet je dus regelmatig van het Engels naar het Frans. En hij heeft nu heel hard geoefend, hoor. Hij kan best goed Frans. Maar het is geen native speaker Frans. Dus we hebben Trudeau senior, Trudeau junior gehad. En die hadden sterker Frans. En nu hebben we een premier die niet zo goed Frans kan. Dus het is ook heel belangrijk voor zijn succes in Canada dat hij toch ook echt wel opkomt voor het Frans.
1: Ja, en dat enorme, zeg maar, Frans nationalisme is eigenlijk ontstaan op het moment dat de Gaulle, meen ik, in 1969 of 67 die beroemde toespraak hield waarin hij zei: Vivre le Québec libre.
27: Ja, nou,
1: en vanaf dat moment is er gedonder.
27: Ja, nou, het is in principe in Canada natuurlijk zo dat als je dus de tent bij elkaar wil houden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En aan de Franse kant zijn er natuurlijk veel mensen die gewoon daadwerkelijk alleen maar Frans spreken. En aan de Engelse kant mensen die alleen maar Engels kunnen. Dus omdat dat tweetaligheid bij elkaar te houden en die identiteit rond die twee talen is wel superbelangrijk.
1: Ja, het lijkt op België als je het zo hoort. Hè?
27: Ja, laten we niet over België beginnen. Dat is ook een heel lastig land.
1: Ja, oké, zullen we niet over beginnen. In hoeverre zijn de verkiezingen, heeft wat voor invloed heeft dat voor de verkiezingen in Quebec, deze hele zaak?
27: Nou, ik zou zeggen,
1: laat ik het anders zeggen. Ja. Het nationalisme wat er altijd is en het separatisme dat er altijd is, neemt dat nu een beetje af.
27: Ja, nou, we hebben een grote referendum gehad in 1995. En daar kwam 92% van de Quebecers uit om te stemmen. En dat was toen een nipt winst voor toch maar in Canada blijven. Ja. En dat was een periode waar een heel sterk gevoel voor nationale soevereiniteit was in Quebec. En sinds die tijd gaat het eigenlijk best wel aardig. Maar het was ook zo spannend. Dat in die periode realiseerde iedereen zich dat als ze het proberen te verenigen van de Fransen binnen Canada, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vallen die Quebecers weg. Maar op dit moment zitten we nu ook weer aan de andere kant met een probleem. Het probleem van de provincie van Alberta.
1: Ja, want, dus want die zijn behoorlijk pro-Trump.
27: Nou, pro-Trump, ze zijn. Hoe moet ik het uitleggen? Ik kom van de provincie British Columbia. Ja. En daar zijn mensen woke. En die zijn helemaal bezig met de gelijkheid tussen de man en de vrouw. En tussen de verschillende genders. En ook het proberen weer goed te maken. En dat lukt niet zo goed met de oorspronkelijke bewoners. Dus best wel heel woke. Heel zeg maar links van het centrum in Noord-Amerikaanse begrippen. Dat is niet wat we hier links noemen. Maar
1: nee, het is wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen.
27: Wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen. Ja, dus heel veel belangstelling voor gelijke rechten, et cetera. Maar één provincie verderop, Alberta, daar is de cultuur vergelijkbaar, zou ik maar zeggen, met die van Texas. Dus het idee van, ja, de staat moet zich terugdringen, niet zoveel bemoeien, kinderen moeten op 14 kunnen auto rijden, iedereen moet een geweer kunnen hebben, vrijheid, blijheid en niet te veel inmenging van de overheid. Dus ze zijn niet zozeer pro-Trump. Misschien waren ze dat iets meer toen hij niet recentelijk zo aanvadderig was naar Canada. Maar ze zijn wel heel erg georiënteerd op een net wat andere culturele insteek. En dat heeft nu recentelijk toegeleid dat ze dus een referendum willen houden over of ze een referendum gaan houden over of ze in Canada blijven.
1: Ja, dus als ze zeggen nee, dat willen we niet, dan betekent dat aansluiting bij Amerika. Of onafhankelijk worden.
27: Ja, het is heel onduidelijk. De analisten van de Canadese politiek die zeggen dat dit vooral weer een binnenlandse truc is van Danielle Smith, de premier van Alberta, die ook weer zelf berekeningen maakt.
1: Je hebt zijn eigen agenda. Maar als je zo met een beetje de paraplu blik ernaar kijkt, dan hoor ik jou zeggen, dat zal wel goed komen, die lopen niet weg.
27: Dat is mijn gevoel en dat is wat we op dit moment zien. Maar als je het zelf even wil kijken, als de luisteraars willen kijken, het referendum in Alberta, dat is best ingewikkeld. 10 vragen, of gaat over van alles nog, want de vraagstelling is heel complex. Dus daar zullen de taalexperts in de toekomst ook nog wel het een en ander over vinden.
1: Nee, ik stel die vraag natuurlijk om te kijken of er in Canada ergens sympathie leeft voor die stelling van Donald Trump, van het is gewoon de 51ste staat, dat Canada. Dus jongens, hou nou toch op met zeuren.
27: Ja, nou, het gekke is, die is er wel. En toen ik na de kerstvakantie mijn studenten sprak en zei, nou, dit is toch wel echt belachelijk. Toen zeiden sommige van die studenten uit Alberta, die kwamen bij mij en zeggen, ja, wij studeren hier, want wij willen graag in British Columbia zijn. Maar er zijn een heleboel mensen bij mij van de scholen, die dus gewoon in Alberta zijn, die niet zo negatief daar tegenover staan. Dus die zijn er wel.
1: Ja.
27: Maar ja, het is niet het grootste aantal mensen in Canada.
1: Oké, dan moet even kijken wat Canada kan doen, hoe het zich op kan stellen, welke positie het heeft. Het heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Amerika heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Canada. Amerika importeert 60% van al zijn energie uit Canada. Canada is de grootste afnemer van Amerikaanse goederen in 26 van de 50 staten. Het is een hele belangrijke factor in de Amerikaanse auto-industrie. Kortom, staat Canada eigenlijk best sterk, hoewel het de junior partner in dit conflict is.
27: Ja, de Financial Times zei, this might be the mother of all trade wars. Dus het is een heel erg vervelende situatie.
1: Ja.
27: Dit zijn twee landen die enorm geïntegreerd zijn. Behalve het Frans wat we hebben, heeft natuurlijk niemand een taalconflict. Dus die mensen hebben een vergelijkbare cultuur. Ik bedoel, ze zijn verschillend, maar zoek twee landen die zo dicht op elkaar zitten qua omgang economisch.
1: Ja.
27: En dit
1: dus
27: zijn
1: ze. Zeggen 11 provincies en 2 territories, zo heet het geloof ik officieel. Ja. Die zijn is wel één volk.
27: Het is zeker één volk, maar hou ook in de gaten dat in Canada, in de grote steden, is de meerderheid geboren in het buitenland. Dus het is vooral migratieland. Dus iedereen komt van ergens.
1: Ja, want jij woont in Vancouver, neem ik aan.
27: Ik woon Victoria, Vancouver Island.
1: Komt iedereen komt uit Hongkong of
27: iedereen
1: China.
27: Nou, niet alleen uit Hongkong of China, maar ook uit Midden-Oosten. Ja. Uit Zuid-Europa, uit Afrika, uit overal.
1: Ja.
27: Dus de grote steden zijn heel erg multicultureel. En in principe was het mekka van de multiculturaliteit altijd de Verenigde Staten. Dus die landen die lijken op zoveel manieren lijken ze op elkaar. En niet alleen omdat ze Anglo-Saxisch zijn en omdat ze op de markt georiënteerd zijn en dergelijke dingen. En relatief nieuwe landen en ook in principe openstaan voor buitenlanders, voor mensen die een nieuw begin willen maken. Maar dus ook zelfs die mensen van overal, die komen ook naar Noord-Amerika omdat ze een nieuwe wereld tegemoet gaan. Ja, ja. En die twee landen, die in principe zoveel op elkaar lijken, hebben dan nu zo'n groot conflict.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
4: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
1: Ja, dat was premier Carney met die hele beroemde toespraak op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar. En hij had het over de middenmachten. Die moeten zich verenigen en samen optrekken tegen die grote machtsblokken, zoals Amerika en misschien ook China. Hij kondigde in feite aan dat Canada dat niet met zich zollen. Maar waar hij toe opriep, is niet gerealiseerd.
27: Dus, ja, nog niet. Nee. Nog niet. Maar wat is het precies dat hij oproept?
1: Nou ja, die middenmachten, maar dat is nog niet gebeurd. Die hebben zich nog niet verenigd. Dus liep hij misschien een beetje voor de troepen uit, zo gezegd?
27: Ja, ik zie dat meer als een uitspraak waarin er een richting wordt gegeven. En hij zegt in diezelfde speech ook dat de wereldorde die we hebben gehad, die is niet meer. Hij doet niet sentimenteel over, dat komt op een dag wel goed, Trump gaat weg en is het allemaal weer zoals het vroeger was. Dat zegt hij helemaal niet.
1: Nee.
27: En die veranderingen in internationale politiek, die zijn zelden in één keer besloten. Denk even aan het einde van de Tweede Wereldoorlog of het einde van het val van het communisme. Dat duurt heel lang voordat we eindelijk weten waar iedereen zich veilig bij voelt. En wat je wel nu hebt gezien in de laatste paar maanden is dus die toenadering tussen bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie.
1: Ja.
27: En de Europese Unie zit natuurlijk vol met van die middenmachten. Er is geen enkel groot land in de Europese Unie en dat barst ervan.
1: Nee, hij is ook uitgenodigd om over 3 weken bij de State of the Union van Ursula von der Leyen te zijn in Straatsburg. Is dat een serieuze opmaat naar een vernauwing, vergroting van de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie?
27: Nou, het is een heel erg symbolisch moment. Er is nog nooit een andere persoon bij geweest. Een ander staatshoofd of politiek leider bij een State of the Union. Dus dat betekent veel. Het was wel al een uitnodiging die iets eerder was gemaakt. Volgens mij was het in mei. Maar dit komt natuurlijk heel goed uit. Dat hij dus nu kan zeggen, ik ga daarheen. En hij gaat na afloop ook bij het Europees Parlement gaat hij een toespraak houden. En dat is een zeer zeker een groot moment voor Canada om te laten zien, ik heb die banden met Europa. En er wordt ook samengewerkt in defensie en veiligheid.
1: Ik ben ook wel benieuwd hoe die het verschil aanduidt. Omdat Europa eigenlijk op een golfbaan in Schotland, zal ik maar zeggen, heel snel akkoord is gegaan met de heffingen die Amerika oplegde. En Carney zegt, tot hier en niet verder, ik doe niet meer mee. Denk je dat hij dat ook gaat neerzetten bij de EU? Van jongens, denk erom, jullie hebben meer macht dan dat je zelf denkt en je moet je ook niet zo laten intimideren.
27: Nou, ik denk dat Carney heel voorzichtig is om niet de Europeanen te gaan lopen vertellen wat de Europeanen moeten doen, al zeker niet in een speech. Dus wat hij zal doen is aangeven wat Canada kan bieden en proberen om de Europeanen te laten zien wat Canada kan aanbieden. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk als Europeanen komen investeren in Canada en samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld defensie en veiligheid.
1: Dat is waar. En het zijn natuurlijk 27 landen en dat legt hij net uit, als het puntje bij paaltje komt, is Canada echt één land. Dat is ook een groot verschil.
27: Ja, dat is absoluut een groot verschil.
1: Ja. Er komt een referendum in Alberta over die 51ste staat, zal ik maar zeggen. Moeten we dat gewoon maar op de voorhand al even wegtikken als niet zo verschrikkelijk belangrijk?
27: Nou, het referendum zal meer gaan over de vraag waar Alberta moet zijn binnen Canada. Dus in eerste instantie niet zozeer de toetreding tot de Verenigde Staten, maar moet de rol van Alberta anders zijn? Het is eigenlijk een soort van manier om te zeggen, moet Alberta onafhankelijk worden? En dat is nog niet eens een referendum daarover, maar een referendum over of er een referendum moet komen.
1: Ja, okay.
27: Maar het is spannend. We verwachten niet dat de mensen daar gaan zeggen dat ze graag willen afscheiden, maar het blijft toch heel spannend.
1: Ja. Kunnen we concluderen dat Trump van twee landen niet kan winnen, namelijk Iran en Canada?
27: Oeh, ik zou willen dat het zo zou zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn. We spreken elkaar vast over een poosje weer. Wat er nou uiteindelijk uitkomt, dat moeten we nog maar zien.
1: Ja, maar dus Canada, net als Iran, daarom zeg ik het, Iran heeft tot nu toe niet verloren in die oorlog door de Straat van Hormuz. En Canada zit op een onvoorstelbare hoeveelheid olie waar Amerika van leeft. Dus ze zijn oppermachtig, allebei.
27: Ja, ik ga over Iran in de zin van niet uitlaten, maar Canada is toch een stuk afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom. Dus ze moeten hun kaarten wel goed spelen en hopen dat het een onderhandelingstechniek is waar uiteindelijk goede handelsverdragen komen. Want als je dit blijft doen, zo'n handelsoorlog is toch niet fijn en helemaal niet voor de kleine partner.
1: Dank, Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
21: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Michael Cohen was eerst Trumps vertrouweling, eigenlijk zijn conciliaire. Daarna werden de twee elkaars grootste vijanden, maar nu heeft hij Trump geïnterviewd. Hoe zit dat?
5: Ja, Michael Cohen is net begonnen met een podcast en ook een radioprogramma op WABC, een Trump-vriendelijke New Yorkse zender. En Trump was daar een van zijn eerste gasten. En even kort het geheugen opfrissen. Je zei het al, Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, zijn fixer, echt iemand die alles weet over Trump, die overal bij betrokken was, die schimmige dingen regelde. Werd vervolgd voor fraude onder meer. Die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld, waar Trump ook bij in de problemen kwam. Hij keerde zich toen tegen Trump, vooral om zijn eigen hachje te redden. Hij getuigde tegen Trump. Zat uiteindelijk een jaar vast. Werd fel anti-Trump. Ze kregen slaande ruzie. Dus ze werden echt aartsvijanden. Dus hoe komt dat dan tot een gesprek? Nou, hier in ieder geval even het begin van dat gesprek. En ter info, Cohen die draaide hiervoor Why Can't We Be Friends? Dat is de muziek die je hoort.
6: Mr. President.
7: Hello, Michael. How are you, Michael?
6: How you doing, sir? Welcome.
7: I'm good.
6: Welcome.
7: Very good. Country is doing good.
6: Well, thanks to you, sir. So, I want to go back to 2016 if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. You remember? Do you remember, sir, when I went on CNN with Brianna Keeler and she told me that you were underwater in the polls and I responded with those famous two words, says who?
5: Ja, dat ging snel, hè. Hij gaat meteen over. Nou, weet u nog hoe ik u verdedigde? Ha, ha, ha. Dat is meteen waar Cohen heen wil. En hij is een beetje onderdanig, een beetje slijmerig. Trump noemt hem Michael. Hij noemt Trump sir en boss. Maar ook helemaal geen boosheid dus, aan beide kanten niet.
1: Nee. Hoe kwam Michael Cohen weer bij Trump in het gerief?
5: Ja, een jaar geleden, in juni, zocht Cohen contact met Trump via sms. En kort daarna hebben ze toen een korte ontmoeting gehad op Trumps golfbaan in Bedminster. En daarna deed Cohen iets heel belangrijks. Hij begon justitie aan te vallen. Hij zei dat hij door de aanklagers onder druk was gezet om tegen Trump te getuigen in die Stormy Daniels-zaak. En dat hij daarom zei wat hij zei, alleen maar omdat hij onder druk was gezet. En dat kwam Trump natuurlijk ook wel goed uit eigenlijk, want dat past in Trumps van een politieke heksenjacht tegen hem. Ook zijn vertrouweling, die is dus ook onder druk gezet, is eigenlijk ook een slachtoffer. En dat maakt Trump eigenlijk een nog groter slachtoffer. Toen kwam het tot een soort verzoening. En in dit gesprek neemt Trump die uitleg van Cohen helemaal over. Dat excuus van ik ben onder druk gezet. En ook wel interessant, Trump zegt in die podcast ook dat Cohen al zijn verklaringen die hij voor de rechtbank deed weer heeft ingetrokken.
8: And then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been.
6: Well, maybe just you and I, sir.
8: And but... you. Yeah, me too, but I don't consider mine, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you, they weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did.
5: Ja, recanten, dat is dan het woord waar het om draait. En het interessante is, Cohen die trok die verklaringen niet terug. Niet voor zijn dossier, niet voor de rechtbank. De Stormy Daniels-zaak, maar ook Trumps fraudezaak, waar hij ook voor getuigde. Dat staat allemaal nog gewoon, alle uitspraken die hij heeft gezegd. Maar hij verbetert Trump daarin niet. En Cohen herschrijft eigenlijk een beetje de juridische geschiedenis, kan je zeggen. En Trump die neemt dat maar al te graag over. En Trump gaat eigenlijk nog een stapje verder dan Cohen, want hij beweert dus dingen die Cohen uiteindelijk helemaal niet heeft gedaan. Namelijk het terugtrekken van al die uitspraken ook voor de rechtbank. Ja. Ook dat komt Trump weer goed uit in zijn eigen verhaal herschrijven.
1: Ja, we weten dat Trump gek is op mensen die fout waren en goed worden in zijn ogen. Hij vergeeft graag, dus dat past wel. Maar wat is nou het doel van Michael Cohen?
5: Ja, dat is ook wel heel interessant. Want die Cohen, dat is natuurlijk een heel opportunistische man. Ik denk dat Trump en Cohen, die lijken ook heel erg op elkaar. Die kijken heel goed, waar liggen de kansen? Hoe kan ik hier een dealtje sluiten? En zijn duidelijke doel hier, het is heel transactioneel eigenlijk, hij wil gratie. Hij deed eerst een gratieverzoek onder Biden. Dat heeft hij toen niet gekregen. Hij was toen enorm aan het slijmen bij de Democraten ook. Hij was zelfs bij de Democratische Conventie. Hij zei recentelijk in een interview bij CNN... Ik heb eigenlijk hetzelfde formulier heb ik erbij gepakt. Ik heb daar de naam Biden vervangen door Trump. En ik probeer gewoon nog een keer gratie te krijgen. En ik moet zeggen, als ik hoor hoe ze nu met elkaar praten, dan maakt hij nog wel een kans ook, denk ik. Dit is bijvoorbeeld de afsluiting van het gesprek. Cohen heeft dan al flink geslijmd over de ballroom. Hoe goed dat idee is en hoe graag hij dat ook zou willen zien. En dan zegt hij, ik wil heel graag die ballroom zelf ook wel bekijken.
6: I want to definitely take a look at that ballroom. I want to give it the Michael seal of approval as well, the old thumbs up. I'm sure it's magnificent. And I definitely want to stop by and see you in the Oval one of these days.
8: Good. Well, I look forward to it, and you just take care. And a lot of Americans are very appreciative of what you did.
6: And I'm appreciative of you.
8: Michael, what you did took courage. Thank you very much.
6: Thank you, sir.
1: Thank you, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaal Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
13: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
29: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
30: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
33: Nu in de BNR-app.
34: Radko Mladic is overleden. Trumps importheffingen zijn mogelijk een nieuw probleem voor datacenters. En Nederland krijgt complimenten uit de VS voor de defensieinvesteringen. Deze verhalen vind je nu in de app van BNR.
20: En voor het verkeer gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, een ongeluk op de A4 zie jij?
35: Ja, dat ongeluk veroorzaakt nu de meeste vertraging onderweg. Want je hebt een half uur oponthoud daardoor op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het staat vast tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder is er ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. Het kost je een kwartier extra, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A28 ging het ook mis van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier. En op de A16 staat een geval van Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Dat kost je 10 minuten extra. De linkerrijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt flitsers op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij hectometerpaal 103,5. En op de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis gironummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. In Oldenzaal is een steen door de ruit van een rijdende auto gegooid. Niemand raakte gewond, maar de politie in Twente neemt de zaak hoog op en beschouwt die als een poging tot moord of doodslag. Ze roepen getuigen op om zich te melden. Het gebeurde 2 weken geleden al, maar er is nog niemand opgepakt. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
35: We kijken naar de beurs. De AEX staat 0,4% in de min op 1102 punten. Grootste daler Heineken 1,6% naar beneden. En de grootste stijger Relax 2,0, dus gewoon 2% rond in het groen. En de Dow Jones die opent rond de slotstand van gisteren.
0: Last minute topoverleg in Den Haag over de begroting. Over een minuut hoor je meer op BNR.
2: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
3: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de...
2: Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.

0: In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
1: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
0: kozijnen. Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Het is donderdag 27 augustus en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Misschien moeten we ze de Club van Zuinige Landen gaan noemen. Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Die vinden namelijk dat er honderden miljoenen euro's weggestreept kunnen worden op de Europese begroting. En in Den Haag zijn de spanningen ook nog niet glad gestreken over de eigen begroting. Er zou nu oneenigheid zijn over waar de steun vandaan moet komen. Coalitiepartijen D66 en CDA die zouden wel met pro verder willen praten. De VVD juist met de kleine partijen op rechts. En onze verslaggever die reed in een zelfrijdende Tesla. Ja. Want een grote deelautomaatschappij heeft die auto's nu ook aan de laadpaal op straat gezet. Dus die kun je ook gewoon oppikken. Nou, Martijn de Rijk heeft het overleefd. Dat kunnen we melden.
4: Want tol enthousiast is hij zelf.
3: Hij is zometeen in deze studio. Eerst gaan wij naar nieuws over Radko Mladic.
5: Ja, deze voormalige opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger, Radko Mladic, is overleden. In zijn cel in Scheveningen, waar hij gevangen zat. Dat bevestigt zijn advocaat. 9 jaar geleden werd Mladic veroordeeld tot levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid tijdens de oorlog in Bosnië. Die duurde van 92 tot 95. Hij is verantwoordelijk voor de dood van ruim 8000 moslimmannen die om het leven werden gebracht in en rond Srebrenica. Zijn bijnaam was dan ook de slager van Srebrenica. We praten erover met internationaal strafhofadvocaat Geert-Jan Knoops. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, u kent deze zaak min of meer van binnenuit, want u stond ook Tom Karremans bij. In feite de tegenstander van Mladic in Srebrenica. Hoe kijkt u naar zijn overlijden?
6: Ja, nou, ik heb zelf ook een groot aantal jaren als advocaat bij het Joegoslavië-tribunaal gewerkt. Ja. En de hoofd-Servische Veiligheidsdienst van Milosevic bijgestaan. In dat kader heb ik meneer Mladic ook een keer ontmoet in de gevangenis Scheveningen. Hij wordt toch wel gezien als een van de grote drie. Hè, dus Milosevic, Karadzic en Mladic, dat waren de drie kopstukken voor het Joegoslavië-tribunaal. Die uiteindelijk naar veel druk, ook economische druk op Servië, zijn uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal. Ja, Mladic is natuurlijk wel het boegbeeld geweest van het Joegoslavië-tribunaal als het gaat om de verdachten die daar terecht hebben gestaan.
5: Ja.
6: En hij is een van de weinige verdachten die voor genocide is veroordeeld. Naast Karadzic. Er zijn twee generaals geweest die ook voor genocide, maar dan voor medeplichtigheid zijn veroordeeld.
5: Ja.
6: Dus in dat opzicht is de zaak Mladic wel voor het Joegoslavië-tribunaal baanbrekend geweest om ook de effectiviteit van het tribunaal te doen bevestigen.
5: Ja, precies. Ja. Ja, want het is dus niet zo eenvoudig gebleken om elke verdachte voor genocide veroordeeld te krijgen, maar in Srebrenica was daar wel duidelijke sprake van. Hè? Dat die moslim-enclave in Bosnië destijds, die beschermd had moeten worden door de VN, maar die dat door gebrek aan middelen ook niet effectief kon maken, is onder de voet gelopen door zijn troepen. Hij heeft dat zelfs persoonlijk aangestuurd, hè?
6: Ja, hij is veroordeeld als persoon, persoonlijk daarvoor. Verantwoordelijk gehouden door zowel de rechtbank in eerste aanleg als het hoger beroep, in de hoger beroepzaak.
5: Ja.
6: Maar ook als commandant, dus als verantwoordelijk van commandant voor de val van de enclave en de aanval op de enclave. En dus dat betekent dat Mladic eigenlijk een van de weinige verdachten is geweest die ook persoonlijk aansprakelijk is gesteld en gehouden voor genocide.
5: Ja. Het laat diepe sporen na. Natuurlijk ook bij Bosnische vluchtelingen die al heel lang in Nederland wonen. En ook in Srebrenica zelf overigens. Dat nu toch nog steeds in Servisch gebied ligt in Bosnië, opmerkelijk genoeg. En het duurde ook heel lang voordat het Joegoslavië-tribunaal hem te pakken had. Hè?
6: Ja, hij is 16 jaar.

0: Voortvluchtig geweest, voordat hij in Servië is gearresteerd. En dat is eigenlijk ook gebeurd omdat Servië aanvankelijk niet wilde meewerken met het uitleveren van onder andere ook Milosevic en Karadzic. Maar door de grote druk die vanuit de internationale gemeenschap op Servië is gezet, dat wel gelukt. Ja. Dat was met name ook te danken aan het feit dat het Joegoslavië-tribunaal was gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad. Dus dat betekende dat er onder het VN-handvest dat Servië ook gedwongen kon worden om mee te werken aan de overlevering, de uitlevering van Mladic, in tegenstelling tot het internationaal strafhof dat die basis niet kent. En dat heeft erin geresulteerd dat Servië uiteindelijk gezwicht is voor de druk van de internationale gemeenschap. En Mladic uiteindelijk heeft overgeleverd.
1: Heel kort nog, wat betekent zijn dood voor nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica? En misschien ook voor Dutch Batters? Kunt u daar een inschatting van maken? Of zegt u nou dat hij toen veroordeeld is? Dat was eigenlijk al een afsluiting van dat hoofdstuk.
0: Ja, nou ik kan die vraag denk ik moeilijk beantwoorden. Nee. Omdat ik niet kan spreken voor de slachtoffers. Maar ja, de arrestatie van Mladic en de veroordeling is denk ik voor deze mensen wel al een belangrijke bevestiging geweest. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat voor de Dutch Batters ook deze zaak toch nog steeds een bittere nasmaak heeft. Ik heb destijds kolonel Karremans bijgestaan in de strafzaak in Nederland. Toen hij werd aangeklaagd wegens vermeende nalatigheid. Mm-hmm. Voor het feit dat Dutch Bat 3 daar niet voldoende zou hebben ingegrepen. Nou, dat is gelukkig voor hem en de Dutch Batters in die zin goed afgelopen, dat het militaire hof in Arnhem, in hoge beroep, de hoge beroepkamer van het Hof Arnhem, die aanklacht heeft verworpen. Maar het neemt niet weg dat de Mladic-zaak, om het zo te zeggen, toch wel symbool staat voor het enorme leed wat destijds is toegebracht aan de moslimbevolking in Srebrenica.
1: Dank, internationaal strafhofadvocaat Geert-Jan Knoops.
2: BNR Nieuwsradio. En van de Scheveningse gevangenis is het een kleine 4 kilometer naar de Tweede Kamer. Of ik moet eerlijk zeggen, de Kamer is officieel nog op reces volgens mij. Maar goed, ik wil het hebben over het topoverleg tussen premier Jette, zijn vicepremiers en de leiders van de coalitiepartijen over de begroting van volgend jaar. Het kabinet wil de stukken morgen in de ministerraad behandelen en dan naar de Raad van State sturen, volgens planning. En het liefst nog steeds met steun van de oppositie. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Lisbeth.
2: Ja, die gesprekken. Staat daar nou een beetje druk op, spanning op? Wat is jouw inschatting?
3: Ja, daar staat wel spanning op met Prinsjesdag over minder dan 2,5 week. En begroting die het liefst morgen vanuit de ministerraad naar de Raad van State gaat. En dan het liefst dus met steun van het liefst meerdere oppositiepartijen.
2: Heel veel wensen nog.
3: De wensenlijst is groot van het kabinet, van die oppositiepartijen, van iedereen in Den Haag. Ja, wat wel opvalt vandaag is dat het in totale stilte gebeurt met luiken die gesloten zijn. De gangen van de coalitiefracties in het Kamergebouw, die zijn uitgestorven en leeg. De afgelopen 2 weken was er eigenlijk iedere dag wel een moment dat of premier Jette of een van de 2 vicepremiers, Jesselkus of Van der Brink, toch even naar buiten kwam om in ieder geval te vertellen dat de gesprekken goed verliepen en constructief en dat soort teksten. Nou, vandaag helemaal niets van dat alles. Dat is op zich ook opvallend. Volgens het ANP zijn het vicepremier Jesselkus, minister van Financiën Heijnen, Bart van der Brink en premier Jette die daar bij elkaar zitten. Oh. Geen oppositiepartijen ook vandaag. Jette zou eerst naar Berlijn gaan voor het overleg over de EU-begroting, waar het zo nog in de uitzending over gaat. Nou, dat overleg, dat heeft hij uiteindelijk digitaal gevoerd. Dus dat zegt ook wel wat, dat hij blijkbaar niet op en neer naar Berlijn kon vandaag.
1: Ja, dus jij zegt, nou, dat is op basis van het ANP, dat de vicepremiers, de minister van Financiën en vanuit de coalitie Bontebal uit de Kamer is gekomen. Die praten nu met elkaar, maar dat is niet de constellatie waarin ze steeds praten. Hè? Dat wisselt nogal. Dat is wel opmerkelijk, toch?
3: Ja, dat is opmerkelijk. En dat is ook iets waar zeker oppositiepartijen zich aan ergeren. Kijk, het is natuurlijk niet gek dat er inhoudelijk verschillen zijn. Daar gaat politiek uiteindelijk over. Maar ook over dit hele proces. Het is ook meermaals gebeurd deze week bijvoorbeeld dat er gesprekken met de SGP, die samen met Jaar 21 optrekken, gepland stonden. Dat die op het laatste moment weer afgezegd werden of een dag verder verplaatst en dan weer afgezegd. Dus ja, naar buiten. Toe. Het ziet er ontzettend rommelig uit hoe dit verloopt. Wil natuurlijk niet zeggen dat er niet alsnog een verrassing kan komen. Hè? Dat men er toch uit is en dat er toch een of andere deal gesloten is. Dat zou natuurlijk nog steeds kunnen gebeuren. Maar er is niets wat daar op dit moment op wijst.
2: Ja, dus dat wordt misschien nog wel nachtwerk dan vanavond en vannacht. Als het allemaal nog niet helemaal in kannen en kruik is.
3: Ik heb vandaag naar Den Haag een tandenborstel en schone kleren en alles meegenomen. Want ik hou er wel rekening mee. Ja, dat gaan we zien.
2: Ondertussen heeft Nederland er ook weer een rechtsconservatieve beweging bij. Mona Keijzer, ex-CDA, ex-BBB en nu zelfstandig Kamerlid, die presenteerde vandaag haar project 2029. Ja, Michiel, wat moeten we daarvan verwachten?
3: Ja, Mona Keijzer heeft de pers bij elkaar geroepen vandaag in een zaaltje in het Nutshuis in het centrum van Den Haag. Daar kregen we een speech te horen van haar van een kwartier ongeveer. Nou, en de inzet van Mona Keijzer is in ieder geval hoog. Zij is nu dus zelfstandig Kamerlid nadat ze dit voorjaar bij de BBB vertrok. 20 tot 30 zetels bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Volgend jaar al meedoen met de provinciale statenverkiezingen. De provinciale staten die indirect de Eerste Kamer kiezen. En zo wil ze met die partij, want dat zou het dan uiteindelijk moeten worden, daar dus ook terechtkomen. Nou, dan ben je meteen een machtsfactor als je in die Eerste Kamer zit, zeker met dit minderheidskabinet. Maar als we dan naar de speerpunten van Mona Keijzer gaan, ja, die hebben we allemaal al wel eens gehoord, hoor.
2: Ja, die zijn dat is een beetje het bekende refrein. Maar we dachten ook nog eerder dat die naam heel erg end was op Project 2025 van de Amerikaanse conservatief-christelijke Heritage Foundation. Kwam dat nog ter sprake?
3: Ja, ik heb dat aan haar gevraagd achteraf en dat wijft zij weg. Ze zegt dat dat allemaal toeval is. Verwijst dan naar andere partijen die ook wel eens in het verleden met visiestukken of de projecten zijn gekomen met dan een project en een jaartal in de titel. Ja. Ik heb haar ook gevraagd, is dit nou een partij ook met christelijke inslag? Zij is zelf actief katholiek, maar nee, dat zegt zij, dat is niet zo. De ideologie, dat moet dan een beetje het onderscheidende verhaal zijn, is sociaal conservatief, kracht van gemeenschap, afzetten tegen modellenwerkelijkheid. Dat is wat zij wil doen. Het is een soort combinatie van het oude CDA met een beetje Jaar 21, een beetje BBB, een beetje NSC, de beweging van Pieter Omtzigt ook wel. Ze is nu op zoek naar mensen, naar kennis, naar financiering. En dan komt er in november een besluit of dit dan uiteindelijk, want het is nu een werktitel, zegt ze, Project 2029, of dat dan uiteindelijk een politieke partij gaat worden. Daar is ze dus nu mee bezig.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
1: Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting. Die bedraagt nu bijna 2 biljoen euro. Dat ze daarvan af willen, dat staat in een gezamenlijke verklaring van Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Dat zijn de zuinige 6. Oh, dat is een mooie, dat allitereert. Bij ons Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michal. Ja, eerst even voordat we over die begroting praten, want we hoorden net ook al dat Jette zich er ook even mee bemoeid had op digitale afstand. Uh-huh. Eerst een discussie die terug is van weg geweest. De bevroren Russische tegoeden.
5: Ja. Ze zijn weer terug. Tenminste, de discussie daarover of we die wel of niet moeten gebruiken om aan Oekraïne te geven. De rente daarover wordt al gebruikt, maar of we ook die tegoeden zelf kunnen gebruiken. Die staan voor het grootste gedeelte bij Euroclear in België. Nou, Nederland, Zweden, Polen en Spanje. Die hebben een brief gestuurd naar het Ierse voorzitterschap van de EU en naar de commissie, naar de buitenlandchef Kaya Kallas. En zij roepen daarin op om te gaan kijken, opnieuw te gaan kijken of die tegoeden dus gebruikt kunnen worden voor Oekraïne. Ze zeggen, er is zijn geen tekenen dat Rusland gaat stoppen met deze oorlog en dus heeft Oekraïne het geld echt heel hard nodig. Dus we moeten kijken of dit gaat lukken.
1: Maar België wilde dat niet hebben. België zei, als we nu ineens tegoeden die bij ons staan vrij gaan geven, dan zijn we volstrekt onbetrouwbaar geworden. Dat willen we niet.
5: Ja, dus in een top vorig jaar in december lag het plan op tafel en is het inderdaad onder andere door druk van België van tafel geveegd. Die zeiden inderdaad, waren voor een paar dingen bang, maar onder andere voor represailles vanuit Rusland. Dus we hebben toen een andere weg gekozen, namelijk de lening van 90 miljard die naar Oekraïne gaat. Nu is er volgende week informele raad van de buitenlandministers en ook van de defensieministers, maar dit gaat over de buitenlandministers, in Ierland. Zij roepen nu op om dit toch nog op de agenda te zetten, maar toch weer naar te gaan kijken.
1: Dan die begroting zelf, hè? Ook het grote geld natuurlijk. Bondskanselier Friedrich Merz die ontving vandaag gelijkgestemden tijdens een lunch. Waarom had hij die landen uitgenodigd?
5: Nou, om eens eventjes te gaan kijken. Het zijn dus traditioneel gezien waren het de vrekkige vier. Maar inmiddels inderdaad, je hebt goed geteld, zijn het zes.
1: De zuinige zes.
5: Ja. Zes landen. De zuinige zes. En hij wil gaan kijken, de discussies rondom de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie, die gaan nu echt spelen. Landen zijn het daar traditioneel gezien over oneens, nu ook weer. En dus wilde Merz eventjes met wat gelijkgestemde landen gaan kijken hoe ze dit gaan aanpakken. Het voorstel wat er nu ligt van de Europese Commissie is inderdaad een enorme begroting van 2 biljoen euro, verdeeld over 7 jaar, dat wel. Maar dat betekent voor landen als Nederland en Duitsland dat wij miljarden euro's extra per jaar moeten gaan afdragen aan Brussel. En ja, dat willen we niet. En dus werd er vandaag overlegd wat we dan, hoeveel we er vanaf willen.
1: En wat zijn uw argumenten? Want tegelijkertijd wordt er veel van Europa gevraagd.
5: Nou ja, Brussel vraagt vooral veel van zichzelf en van de lidstaten. Dus hun argumenten, ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven. Ze zegt, meer geld, dat lost onze problemen niet per se op. Maar we moeten het budget strategischer gaan inzetten. Nederland pleit voor andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld defensie, concurrentievermogen, in plaats van dat er bijvoorbeeld heel veel geld naar landbouw gaat of naar de cohesiefondsen. Ervoor zorgen dat de economische gelijkheid een beetje gelijk
1: dat
5: wordt
1: pleit getrokken. Nederland voor.
5: Daar zit wel. En bijvoorbeeld ook willen ze dat er meer geld. Willen ze niet dat er meer geld gaat naar een groter personeelsbestand, dat soort dingen. Dus er wordt gewoon over de details gesteggeld. Maar er zijn wel echt fundamentele verschillen in met andere blokken in Europa.
1: Ja, want er zijn andere landen die wel voor een grotere begroting zijn.
5: Ja, dus je hebt natuurlijk de commissie die zegt, wij hebben veel extra geld nodig. Wat jij ook zegt, we willen heel veel. Dus we hebben enorme ambities op het gebied van defensie. Ja. We moeten gaan innoveren.
1: De commissie voert uit wat de lidstaten willen, hè?
5: Ja, zeker. Maar deze commissie trekt altijd wel veel naar zich toe. Ja, maar zij zeggen dat. Bovendien moeten we onze coronaschulden gaan afbetalen.
1: Oh, ook nog.
5: Dan heb je dus deze zuinige landen. En dan heb je ook, en dat is altijd een blok, wat wel die extra landbouwuitgaven wil. Zuidelijke en Oost-Europese landen. Die vinden ook dat er toch nog veel geld moet gaan naar ook een belangrijk deel van de begroting. Cohesiegeld. Zij zeggen die economische.
1: Voor arme regio's en zo.
5: Precies. Zij zeggen, die economische verschillen zijn nog lang niet gelijk getrokken. Dus daar moet gewoon meer geld naartoe gaan. Merz heeft als een voorschot genomen. Ja. Maar dit gaat de komende tijd nog heel erg spelen. Dus dat komt denk ik vaker terug in Mega Niels.
1: Het gevecht is begonnen. Dankjewel. Europa-verslaggever Michal van der Toor.
2: Het eerste schaap is over de dam. Nu de RDW full self-driving supervised toestaat, biedt MyWheels als eerste autodeelplatform in Nederland zelfrijdende Tesla's aan. Vandaag werd de eerste in gebruik genomen en niemand minder dan verslaggever Martijn de Rijk. Die liet zich rijden. Ha, Martijn.
6: Ja, want dat doe je dan, hè, met zo'n ding.
2: Ja, ja. Hoe was dat?
6: Nou, ik heb achter het stuur zittend Laurens van der Vijver, dat is de CEO van MyWheels, geïnterviewd. En dat was zowel relaxed als een beetje chaotisch af en toe.
2: Oké.
6: We zijn van de Bijlmer naar hier gereden, maar we moesten eerst eventjes door het verplichte introductiefilmpje heen. Ik heb het tot de essentie teruggebracht.
7: Oké, dus we kunnen niet al te veel ruzie maken onderweg, begrijp ik.
8: Nee, en je mag je microfoon ook niet te veel in je hand hebben als je gaat rijden.
7: Oké, ja, dat wordt, maakt het allemaal wel ingewikkelder. Maar we gaan het toch wagen, toch?
8: Ja, we gaan het wagen, zeker.
7: Want, om eventjes een lang verhaal kort te maken, supervised betekent dat ik gewoon echt moet opletten eigenlijk, hè?
8: Ja, je hebt een rijbewijs nodig allereerst. En,
7: dat lijkt me wel een dingetje, ja.
8: En je dient achter het stuur plaats te nemen en ten alle tijde ook in te kunnen grijpen en het stuur weer in handen te nemen. Dus het is echt assistentie.
7: BNR Nieuwsradio staat er gewoon in het systeem. Ja.
8: En dan zouden we hier op het blauwe knopje kunnen drukken.
7: De rechterknop. Oké, kijk.
8: Nu ben je los.
7: Ja, voetjes omhoog.
8: Thermoskan erbij. Nee, maar je rijdt dus nu inderdaad.
7: Hij gaat inderdaad linksaf. Oh, dit is een heel raar gevoel, zeg. En hij heeft in de gaten dat daar een stoplicht op rood springt. Want we weten uit ervaring dat hij dat wel eens een keertje wil missen, hè?
8: Ja, er zijn edge cases volgens mij bekend van dat het nog wel eens gemist wordt. Ik denk als je het statistisch bekijkt dat...
7: Groen is het ondertussen.
8: Maar inderdaad, er zijn wel gevallen bekend.
7: Ik heb de neiging om het stuur vast te pakken, maar dat hoeft dus niet.
8: Ja, het is echt even wennen. Maar als je er eenmaal een over hebt gegeven en je bent bewust dat het ook echt iets is waar je op kan vertrouwen, ja, dan bent het heel makkelijk.
7: En de VS wil ook nog wel eens zo'n Tesla op een hele rare plek gaan parkeren. Dat gaan we zo direct doen, hè? In het plantsoen bij ons voor de deur.
8: Het is voor ons ook nog een experiment. Laat ik dat voorop stellen. De RDW, laat het duidelijk zijn, die zijn zeer sterk in hun conclusie dat dit de verkeersveiligheid op alle manieren op termijn zelfs kan verbeteren.
2: Ja, en daar heeft MyWheels dan ook weer wat aan.
7: Ja, zeker. En alleen dat is niet de enige reden.
8: Uit cijfers blijkt dat er gewoon veel minder slachtoffers vallen bijvoorbeeld. Nou, dat betekent ook minder schade. En dat is voor ons een belangrijke factor die meeweegt. Maar wat ons nog veel belangrijker is...
7: Wacht even, hoor, er komt de politiewagen langs. Ja, even uitkijken. Spannend dit.
8: Hij valt gelukkig niet op, die gele microfoon.
7: Nee. Hij gaat nu rechtsaf. Oké, doei. Goed, minder blikschade dus, ja.
8: Minder blikschade en minder auto's op de weg. We hebben inmiddels bijna 10 miljoen auto's, meer dan 10 miljoen auto's in Nederland op de weg. We lopen vast. We moeten manieren vinden om minder auto's op de weg te hebben. En zelfrijdend uiteindelijk gaat veel efficiënter worden ingezet en gaat tot minder auto's leiden.
7: We zijn door oranje gereden.
8: Ja, er zat een flitser stond er ook.
7: Ja, ook dat?
8: Nee, maar het was goed, het was goed.
7: Waarom zou ik dit als gewone MyWheels gebruiker willen? Want ik mag dus weliswaar zelfrijdend me laten vervoeren. Maar ik moet wel de hele tijd blijven opletten. En ik ben ook volledig verantwoordelijk.
8: Ja, en dat is wat we willen gaan leren. Dat is nogmaals, het is een experiment. We hebben de ambitie om dit wel echt eruit te gaan rollen. Want we vermoeden dat onze gebruikers hier enthousiast op gaan reageren. Omdat het wel een veel ontspannere manier van rijden is. En men ook zich uiteindelijk wellicht veiliger voelt. De toekomst is wat mij betreft heel helder. En dan hoef je ook alleen maar naar China te gaan of naar Amerika om te begrijpen hoe die eruit ziet. Maar dit is wel een hele mooie stapsgewijze manier om mensen hier vertrouwd mee te laten raken.
7: We zijn er inderdaad al. Ik zie de redactie. Iedereen is nog netjes aan het werk. Hey jongens, kijk eens even naar buiten.
8: Niemand.
7: Nee, niemand aan het raam. Nou ja, oké. Nou, dan gaan we weer. Wacht even, want hij klaagt nu over me.
8: Ja, hij klaagt over je. Je hebt dingen toch niet helemaal goed gedaan. Want hij zegt dus hier, je hebt je telefoon waarschijnlijk in je hand gehad.
7: Ja, dat klopt, ja.
8: Je krijgt zelfs een waarschuwing. Deze functies zullen niet langer werken na nog eens 3 uitschakelingen.
7: Jeetje, nou krijg ik straf, zeg. Ik ga op de knop drukken en ik doe niks meer verder.
2: Ja,
7: en toen hoorde ik achteraf op de redactie dat ze zich wel hebben afgevraagd wie er toch zo irritant stond te toeteren hier voor de deur.
2: Ze keken niet eens naar buiten.
7: Nee.
2: Maar even tot slot heel kort. Was het nou relaxed? Kon je ontspannen of niet?
7: Ja.
2: Oké.
7: Ja, dat gaat heel snel. Ja, het gaat echt heel snel. Je ziet hem gewoon anticiperen op het verkeer. Ja. Er kwam op een gegeven moment een vrachtwagen van rechts. En hij gaat automatisch naar de linker rijbaan. Okay, en dat was helemaal goed.
2: Dankjewel, Martijn.
1: De Europese Unie krijgt er misschien een nieuw lid bij. Er is namelijk een land dat zaterdag naar de stembus gaat voor een referendum over EU-lidmaatschap. En dat is IJsland. Wat wij eraan hebben, dat hoor je zo meteen na het ANP-nieuws.
9: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
10: Voor de beste start van je werkdag
1: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
11: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
1: waarmee jij thuis kunt komen.
9: BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor het moment dat het jou uitkomt.
10: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
11: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
12: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
14: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
15: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
16: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact. Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
14: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
16: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
17: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
18: Thomas van Zeil.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de explosieve groei van nieuwe tabakspeciaalzaken en een gesprek met Maudy Derks, topvrouw van Acturengroep, over de oplopende tekorten van bedrijfsartsen en de toenemende wachtlijsten. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
22: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
23: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De spits is in volle gang. Het is behoorlijk druk op de weg. Vooral in het westen, zuiden van het land, ook bij Arnhem. Wat opvalt zijn ongelukken die veel vertraging veroorzaken. De A12 van Den Haag naar Arnhem staat het vast tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen. Daar heb je ruim een uur tijdverlies. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat het vast voor Dordrecht. Daar heb je ruim een uur vertraging. De Drechttunnel was ook even dicht. Loopt sowieso behoorlijk vast op de wegen rond Dordrecht. Verder is het heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Presikhaaf sta je bijna een uur vast. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Schiphol een half uur vertraging door een ongeluk. Bij de Schipholtunnel, twee rijstroken zijn daar dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
25: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. In Oldenzaal is een steen door de ruit van een rijdende auto gegooid. Niemand raakte gewond, maar de politie in Twente neemt de zaak hoog op en beschouwt die als een poging tot moord of doodslag. Ze roepen getuigen op om zich te melden. Het gebeurde 2 weken geleden al, maar er is nog niemand opgepakt. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We hoorden het net al van onze politiek verslaggever. In Den Haag lijken de begrotingsonderhandelingen nog steeds muurvast te zitten. Het kan zelfs nachtwerk worden. Ja, hoe gaat het er dan aan toe in zo'n laatste fase? Dat vragen we aan oud-minister van Financiën Jan Kees de Jager. Hij is zo bij ons.
0: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: En we zijn begonnen. Goedemiddag. IJsland gaat naar de stembus dit weekend. Wel of niet bij de EU is de vraag. Het eiland is sterk verdeeld. Wij hebben de taken ook verdeeld tussen een Europa-verslaggever die het IJslandse perspectief gaat vertellen. En ook de vraag gaat beantwoorden: waarom zou Europa dit willen? Wat hebben wij eraan? Eerst naar de begrotingsbesprekingen in Nederland.
2: Ja, want de top van het kabinet en de coalitiepartijen in de Kamer die zitten op dit moment bij elkaar voor last-minute begrotingsbesprekingen. Hoewel minister van Financiën Eelco Heijnen gisteren zei dat hij de puzzel inhoudelijk heeft gelegd. Hij noemde het wel een 3D-puzzel, eenvoudig was het niet. Oh ja. Maar de andere betrokkenen die bestreden dat. Kortom, er is nog geen akkoord. Hoe kan dit tot een goed eind worden gebracht? Dat gaan we bespreken met iemand met ervaring, oud-minister van Financiën, die ook te maken had met vastgelopen begrotingsonderhandelingen. Jan Kees de Jager, goedemiddag.
26: Ja, goedemiddag.
2: Als u kijkt, inmiddels van afstand, naar de situatie in Den Haag, wat valt u op?
26: Nou, het is natuurlijk een lastige situatie, want het kabinet is met hele goede plannen begonnen bij de presentatie van het kabinet om hervormingen te doen, ook weer bezuinigingen. Dat was al een tijdje geleden. En veel jaren, afgelopen jaren, is er gekozen voor de soms wat makkelijker variant van belastingverhogingen en zijn hervormingen uitgesteld. Dus dat was eigenlijk heel goed. En je zag ook dat deze partijen zich konden vinden in een hervormingsagenda. De issue natuurlijk is wel dat het een minderheidskabinet is. Ja. En nu lopen ze tegenaan dat ze een meerderheid moeten vormen in de Tweede Kamer. Vooral ook in de Eerste Kamer uiteraard, maar eerst in de Tweede Kamer. Ja. En dat is natuurlijk altijd lastig. Zeker
1: ze
26: bij hervormingen en bezuinigingen.
1: Eens.
26: Die liggen lastiger dan voor veel politieke partijen dan ja, belastingverhogingen.
2: Ja, maar wat Niels zegt, onderling lijkt het ook nog niet alle handen op één buik.
26: Ja, je ziet dan vaak dat wat tijdens het coalitieakkoord tot stand is gekomen, wat eigenlijk uiteindelijk een compromis is natuurlijk ook tussen verschillende partijen, mm-hmm. dat op het moment dat je dat weer ergens een beetje moet openbreken of er moeten aanvullende afspraken komen om meerderheden te vormen, ja, dan leidt dat natuurlijk tot spanningen in die coalitie, want dan zullen er afspraken die gemaakt zijn, ruim een half jaar geleden, die zul je dan weer moeten aanpassen. En dat leidt natuurlijk altijd weer op tot een nieuw moment van spanning. Dat is ja. op zich ook logisch. Je moet het natuurlijk samen, zeker die partijen die nu de coalitie vormen, die moeten het eerst eens worden om überhaupt tot afspraken te kunnen komen met oppositiepartijen.
2: En dan willen ze morgen al de begroting naar de Raad van State sturen. Nou, het wordt dan nachtwerk. Maar kunt u ons een kijkje achter de schermen geven? Want ja, er moeten dan toch partijen gaan bewegen. Er moet tot een soort compromis gekomen worden.
26: Ja, het Prinsjesdag valt op 15 september. De Raad van State moet nog advies erover geven. Stukken moeten nog worden goed doorgerekend, geprint, et cetera. Voorbereid worden om met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer te kunnen aanbieden op 15 september. Dus het is inderdaad nu al eind augustus. Dus het gaat er wel om spannen. Ja, en je ziet wel dat als tegen die deadline aan, dat vaak pas de grote bewegingen gaan komen. Soms zie je, het hangt een beetje van de onderhandelingstactiek af. Mm-hmm. Soms wordt aan het begin om een heel goede sfeer te zetten, vooral bij coalitiepartijen, als je begint, al een beetje grote domeinen weggegeven. En dan zit het venijn in de staart. Ja. Soms is het ook zo dat eigenlijk bijna alle grote dossiers pas tegen het eind opgelost worden als één totale puzzel als het samenvalt. Mm. En dat is vooral natuurlijk ook vaak bij oppositiepartijen die dan tot een meerderheid moeten komen. Want die hebben misschien ietsje minder vertrouwen. Die staan op iets meer afstand dan de coalitiepartijen. Dus dat is toch wel vaak tegen de deadline aan, of echt op de deadline pas, dat die bewegingen komen.
2: Ja, want eigenlijk van een afstand lijkt het alsof het gaat nu over de keuze, zoeken we steun bij Pro in dit geval, of gaan we via de rechtse partijen steun proberen te vinden. Ja, daar moeten ze het natuurlijk wel over eens worden uiteindelijk.
26: Ja, en dat is natuurlijk leidt in deze coalitie logisch. Want deze partijen zitten meer in het midden, maar je hebt sommigen wat meer aan de iets links van het midden, soms ietsje meer rechts van het midden. En of je dan ineens over wat meer links of wat meer rechts gaat, dat is natuurlijk een gevoelige beslissing. En over allebei de kanten, aan allebei de kanten dan iets geven, zoals dat in de coalitie tot stand is gekomen, dat gaat nu heel erg moeilijk lukken. Want ja. als je de ene kant op beweegt, dan zal die andere niet meer meegaan natuurlijk in een meerderheid. Dus je zult op een gegeven moment ergens voor moeten kiezen. Ja, en dan is het meest logisch dat je zoveel mogelijk vasthoudt aan je afspraken die je hebt gemaakt in het coalitiebeleid. Dus welke partij of partijen kunnen een meerderheid geven aan deze coalitie die het meest lijken op de coalitieafspraken die zijn gemaakt. Ja. Dat is het meest verre uitkomst, die dichtstbij liggen, de hervormingen, bij de bezuinigingen die zijn afgesproken, bij het niet verhogen van verder verhogen van bijvoorbeeld belastingen. Mm-hmm. Dan moet je kijken of je daar een meerderheid op kan vinden.
1: Ja. Maar kan dat in de huidige situatie? Want er zijn dus hele grote ambities waar ook grote uitgaven bij komen kijken. Defensie onder andere. Kun je dat allemaal bereiken zonder lastenverhoging en dan ook nog door wat wensen van verschillende partijen in te willigen? En zeker ook nog partijen die je dus nog moet winnen uit de oppositie. Hoe zou u dat aanpakken?
26: Nou, de minister van Financiën die heeft ook voor Defensie extra uitgaven begroot en gefinancierd en gedekt in de oorspronkelijke plannen. Dat hebben de coalitiepartijen ook gesteund, tot zover. En het is natuurlijk ook zo dat er heel veel hervormingen, niet alleen bezuinigingen zijn, maar ook noodzakelijk voor het lange termijn concurrerende beleid om Nederland weer gewoon ook op de kaart te zetten. Mm. Als een goede economie voor de werkgelegenheid te bevorderen, et cetera. Die hervormingen zijn niet alleen nodig voor eventuele bezuinigingen, maar leiden ook tot een sterker Nederland uiteindelijk op lange termijn.
1: En dus dat
26: moet
1: je dan,
26: dat lange termijn perspectief moet je altijd
1: Bedoelt u dan onder andere die bezuiniging op sociale zekerheid, waar u dan over praat, qua hervormingen?
26: Bijvoorbeeld, ja. Want dat levert aan de ene kant levert dat natuurlijk ook middelen op. Maar aan de andere kant levert dat over het algemeen ook een betere arbeidsparticipatie op. En uiteindelijk ook een concurrerendere economie met meer werkgelegenheid.
1: Alleen dan weet dit kabinet dat ze daar geen meerderheid voor hebben in de Kamers. Dus ja, hoe pak je dat aan?
26: Ja, dat is een hele lastige, want dat is een belangrijk onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt. Er zijn ook overigens lastenverhogingen hoor, al afgesproken in het kabinetsbeleid. Mm-hmm. Maar ze hebben ook afgesproken om de scheiding van inkomsten en uitgaven te respecteren. En daar zijn ook de coalitiepartijen aan gebonden. Dus dat betekent dat je in principe, tenzij er een extreme uitzonderingssituatie voordoet, maar dat is niet een politieke meerderheid vormen, moet je dat ook respecteren gezamenlijk. Dus dat betekent eigenlijk dat als je bepaalde bezuinigingen terugdraait, dan zul je weer dat moeten verplaatsen door ergens anders minder uit te geven. Maar niet ineens bijvoorbeeld dat je dat dan haalt op de burger of bedrijven door daar weer belastingen te verhogen. Dat zijn de afspraken die ook dit kabinet heeft gemaakt. Ze hebben ook lasten verhoogd in het kader. Die zijn al verhoogd. Daar hebben coalitiepartijen overeengestemd en dat staat in de voorjaarsnota. Die staan gewoon. En daarmee onder andere hebben ze die ook die extra defensieuitgaven destijds gefinancierd en andere dingen. Dat kan, aan het begin van het kabinet kun je dat doen. Maar daarna zeg je, nu gaan we ook gewoon zorgen dat we een goed begrotingsbeleid voeren. Dat betekent dat we op de centen ook een beetje passen. Dus als we ergens minder bezuinigen, moeten we ergens anders iets meer bezuinigen.
2: Ja, u klinkt nog als een echte minister van Financiën trouwens. Ja, u heeft het allemaal nog heel erg over bezuinigd.
26: Dat blijft er altijd een beetje in zitten natuurlijk. Overigens, dat deze minister van Financiën heb ik ook vertrouwen in. Die doet dat ook heel goed. Die moet ook op dat
1: hij heeft zelf gisteren gezegd, ik ben er wel zo'n beetje uit. Maar toen sprak ik toch voornamelijk voor zichzelf. Want Henri Bontebal van uw partij, het CDA, zei notabene, we zijn er nog helemaal niet uit.
2: Nee. Gaan ze eruit komen voor de deadline, denkt u?
26: Ja, dat is een soort van speculatie die ik echt niet aandurf. Want ik heb geen kijkje van binnen hoe ver ze zijn, et cetera.
2: Oh,
26: dus ik
2: durf
26: er ook geen kansberekening op te geven, eerlijk gezegd.
2: Nee. U zit niet in een appgroep met het CDA?
26: Nou, niet eentje waar deze informatie zit in ieder geval. Nee.
2: Dank voor de herinneringen en de context. Jan Kees de Jager, oud-minister van Financiën.
1: Bij de ANWB zit Bianca Damink. Bianca, goedemiddag. Er is een ongeluk op de A12.
7: Ja, die levert heel veel vertraging op ter hoogte van Utrecht. Want van Den Haag naar Arnhem sta je nu ruim een uur in de file tussen knooppunt Lunette en Maarsbergen op die A12. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Verder is het sowieso een drukke spits. Er staan veel files in de regio's Rotterdam, Dordrecht en ook Arnhem onder meer. En Flitsmeister meldt ook flitsers op de A7 Zaanstad richting Horen bij hectometerpaal 14,1. En op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij 7,3.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: AI lijkt een zeepbel te zijn.
11: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
12: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
13: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
1: De Europese Unie krijgt er misschien een nieuw lid bij, IJsland. De inwoners van dat land mogen zaterdag naar de stembus voor een referendum over de vraag: moet IJsland de onderhandelingen met de EU hervatten, ja of nee? En de vraag vanuit Europa is natuurlijk: moeten wij dat willen? Dat bespreken we met twee van onze Europa-verslaggevers, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Mannen, welkom. Stefan, om met jou te beginnen. Jij bent eerder dit jaar op IJsland geweest.
15: Zeker.
1: Hoe was de stemming daar? Is het een land dat hunkert naar een EU-lidmaatschap?
15: Nou, hunkeren. Ja. Ze hunkeren een beetje zoals mijn dates hunkeren naar de uitgang als ze mij voor het eerst zien in een bar.
1: Oh.
15: Nee. Het is geen liefde op het eerste gezicht. Dat niet. Het is wel heel erg veranderd. 20 jaar geleden was er 15 jaar geleden een grote economische crisis met IceSave. Dat kennen luisteraars vast nog wel. Toen was er ook al sprake van dat IJsland misschien bij de Europese Unie zou komen. Vanwege onder andere de wankele economische en financiële positie van het land. 5 jaar later ging het weer beter en toen was de EU weer uit het zicht. Maar goed, nu is het dus wel weer in zicht. Maar echt hele gepassioneerde liefde is het toch niet echt.
1: Maar waarom zouden ze het dan wel willen? Ik bedoel, ongeveer 51% laatste meting.
15: Ja, het is
1: willen.
15: 50-50. Dit referendum gaat over de vraag of IJsland weer gaat onderhandelen. Dus niet gaan we erbij of niet, maar gaan we weer door met praten. Dat was al een belofte van de huidige regeringscoalitie in 2024. En ja, de onrust rondom Groenland en Donald Trump heeft het allemaal wat in een stroomversnelling gebracht. Maar het is nog steeds niet een enorm gepassioneerd verhaal. Maar men ziet ook wel, met name de regering, die voorstander, althans de grootste deel van de coalitie is voorstander, zegt eigenlijk simpel, ja, samen staan we sterker.
2: Ja, er wonen ongeveer evenveel mensen als in Utrecht op IJsland. Hè?
15: Ja,
2: 400.000
15: dat klopt. En het is bijna 3 keer zo groot als Nederland.
2: Ja. Maar Geert-Jan, ja, what's in it for us, voor de EU? Hoe kijken wij naar vanuit Brussel naar die eventuele toetreding van IJsland?
14: In het geval van IJsland kun je er een bijna kant-en-klaar lid bij krijgen dat ook nog eens een rijk land is, geostrategisch heel interessant is. We hebben het vaak over geopolitiek, maar in geopolitiek zit ook het woord geografie. Nou, IJsland ligt aan de noordflank van Europa en daar is veel om te doen. Ja. Dus dat krijg je erbij. Er is ook een afbreukrisico, want als bij dat referendum de IJslanders zeggen in deze fase al, ja, we hebben hier toch geen zin in, dan sla je als Brussel een flater, want in deze tijden van Trump en Poetin en Xi en dat de rule-based order onder druk staat, wil je eigenlijk de familie zijn die uitstraalt, wij houden nog wel vast aan belangrijke waarden. En als die IJslanders dan zeggen in goed IJslands, no way, José, ja, dan heeft dat denk ik ook effect op de aantrekkelijkheid van Europa als continent.
2: Ja, maar jullie spraken met Eurocommissaris voor uitbreiding Marta Kos over een eventueel lidmaatschap van IJsland. Wat zegt zij over die toetreding?
14: Ja, gisteren hoorden jullie al over Canada, nu over IJsland, want ja, wij spraken haar een uur onlangs, dus dan kun je alle landen af. Nou, zij heeft het ook over dat momentum dat er nu misschien is voor de EU en voor de aantrekkelijkheid van onze Unie. Eerst maar even luisteren naar wat ze zegt.
16: For Norway, we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open.
14: Ja, waarom begint ze nou over Noorwegen? Omdat ze in Noorwegen dus kijken naar dat referendum op IJsland. Als IJsland zin heeft in de EU, heeft Noorwegen er misschien wel zin in. Daar hebben we echt wat aan.
2: Ja, die zijn heel rijk.
14: Land. Ja. Dus dat zou prettig zijn. Olie. En ik denk dat die andere landen in Oost- en Zuidoost-Europa, die zitten al heel lang in de wachtkamer. Die vinden dat eigenlijk niet leuk. Aan de andere kant, ja, ze kunnen misschien ook wel meeliften op dat die deur eindelijk open gaat. 2013 voor het laatste land toegetreden tot de EU. En we hebben ook, ja, Marta Kos gevraagd, hoeveel landen kunnen er dan de komende jaren toetreden? En daar kwam ze meer dan alleen bij IJsland of Noorwegen uit.
16: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Okay. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. Since they're very good integration already, it could go much faster because of this, but not because of somehow fast tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
17: fishery.
16: Yeah.
14: Sorry, iets anders citaat dan ik had verwacht, maar ze geeft dus aan, IJsland is al heel ver in het onderhandelingsproces, is ooit stilgezet, maar ze kunnen het gewoon weer oppakken. Ja. En andere landen die lang in de wachtkamer zitten, ja, die kunnen eventueel ook lid worden. Zij gaat ervan uit dat binnen nu en 4 jaar er 4 landen bij zouden kunnen komen.
2: Dus ze gaat ervan uit dat iedereen toch bij die Europese familie dan wil horen?
14: Wie aan de criteria van Kopenhagen voldoet, al die ingewikkelde regels, die zou het kunnen worden. Maar IJsland, ja, dat is het makkelijkst.
1: Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, nou, laten we het niet moeilijk over doen. IJslanders, kom er lekker gezellig bij. Maar halen we ons misschien toch gezeur op de hals, Stefan?
15: Nee, dat denk ik niet. Het is natuurlijk geen economisch zwaargewicht. Het is wel een strategisch land, steeds belangrijker in de positie waar het nu ligt. Het is een stabiele.
1: Fishery, hoorde ik.
15: Fishery is inderdaad, ja, het hete hangijzer voor de IJslanders.
1: Over de IJslanders?
15: Ja, dat is 40% van hun economie. Maar het is niet alleen economisch, het is ook een cultureel iets. Heel veel vissers, heel veel IJslanders zijn visser of hebben een oom of een vader of weet ik veel wat die visser is. Dat zit echt ingebakken in de cultuur. Er is ook eigenlijk niet heel veel anders te doen, maar dit terzijde. Nee, flauwkul.
14: Ik zag op het Jeugdjournaal dat ze misschien huizen van lava willen bouwen. Nou, dan hebben ze een nieuwe.
15: Ja,
14: dan
15: hebben ze een nieuwe.
14: Boom.
15: Maar dus voor hen is het een economische en culturele
1: afweging.
15: En zij vrezen dat als de Europese vissers ook in hun wateren mogen vissen, dat economische gevolgen zal hebben. Het zal ongetwijfeld, maar het kan ook natuurlijk voordelig zijn, omdat je meer concurrentie hebt, ga je innoveren, grotere markten.
2: En
15: noem
2: ze vissen
15: maar
2: nog op, of ze jagen nog op walvissen, toch?
15: Ja.
2: Walvissen mag vast ook niet van de EU.
15: Dat is een goede vraag. Daar moet ik het antwoord
14: misschien
15: op.
14: Misschien kunnen ze een uitzondering krijgen. Er gaat onderhandeld worden.
15: Ja, precies. Dat is een van de. Ja, nou ja, daar is sprake van dat dat een mogelijkheid zou zijn dat ze op visserij inderdaad een soort van opt-out zouden kunnen krijgen. Maar ja, dat ligt weer gevoelig, omdat opt-out heeft de Europese Commissie eigenlijk afgeschaft sinds dat in Denemarken, met Denemarken wel gebeurde, hebben we het over eind jaren 90. Nou ja, dan krijg je een EU à la carte. En dat moet je natuurlijk niet willen, dat er allemaal verschillende regels zijn voor verschillende leden.
2: Nee.
15: Maar goed, dat is inderdaad, als je luistert naar de debatten en de IJslandse pers door Google Translate haalt, dan is visserij dus eigenlijk het belangrijkste onderwerp in dit referendum.
2: En Geert-Jan, binnen de EU heb je de netto-betalers en de netto-ontvangers. Wij als relatief welvarend rijk land betalen dus meer dan andere lidstaten. Wat zou dan voor IJsland de rekening worden?
14: Waarschijnlijk netto betaler. Als je kijkt naar BBP, welvaart, aanspraak dat het kan en wil maken op cohesiefondsen. Er zijn wat onderzoeken naar gedaan. Die kun je nooit één op één plakken als je het vergelijkt met andere landen. Maar ga er maar vanuit dat de Nederlandse belastingbetaler niet heel veel kwijt is aan IJsland. Ik weet alleen niet of ze daar op IJsland eigenlijk mee bezig zijn.
15: Nou, en niet zoveel als we dat in Nederland misschien zouden zijn. Het is natuurlijk wel een onderwerp. Een van de grote klachten van de IJslanders is dat bijvoorbeeld het heel lastig is om een huis te kopen.
2: Er is zoveel ruimte.
15: Ja, precies. Maar hier is het een kwestie van financiering. Ja. De rente van de IJslandse centrale bank, ze hebben hun eigen munt. Natuurlijk, de kroon is nu 8%. Dus als je een hypotheek wil afsluiten, is echt ontzettend duur. Mensen hopen dat dat omlaag gaat als IJsland ooit bij de euro komt. De inflatie is behoorlijk hoog. En ja, IJslanders zijn eigenlijk bezig, net als de meeste Nederlanders, met wat kan ik in mijn boot, in mijn mandje stoppen, ja, qua boodschappen. Winkel. Dus dat is veel belangrijker dan een eventuele netto of bruto afdracht aan de Europese Unie.
1: Goed, dank heren voor jullie toelichting. En het is misschien wel aardig om de podcast De Oostflank even te noemen. Dat is natuurlijk een podcast die meestal over de Oostflank gaat, maar jullie maken een uitstapje naar het noorden. De nieuwste aflevering gaat helemaal over IJsland. Stefan de Vries en Geert-Jan Haan, dankjewel.
24: Tech update.
2: Chipgigant Nvidia zou AI-platform Hugging Face willen overnemen. Dat meldt The Information op basis van een goed geïnformeerde bron. Rosanne Peters van de BNR Tech-redactie. Waarom wil of gaat Nvidia Hugging Face overnemen?
17: Ja, die overname past goed binnen de strategie van Nvidia om relevant te blijven in de wereld van AI. En dan denk je misschien Nvidia als chipontwerper niet relevant. Nou, ongeveer elke grote speler in de tech-wereld die is ondertussen bezig met het ontwerpen van eigen chips, juist ook om dus minder afhankelijk te worden van Nvidia. Dus dan kan Nvidia ook niet enkel toekijken.
2: Ah, en waarom precies dan Hugging Face?
17: Nou, dit is een belangrijk AI-platform waar ontwikkelaars open source AI-modellen delen, waar servers beschikbaar worden gesteld om die modellen op te draaien. En ja, goede modellen hebben via dit platform dus ook echt wel een heel groot bereik met miljoenen gebruikers wereldwijd. En voor Nvidia dus een manier om een sterke positie te nemen op meerdere fronten van het AI-ecosysteem eigenlijk. Want ja, het is vooral een strategische kans. Ze kunnen bijvoorbeeld via Hugging Face hun chips gebruiken, benodigde servers leveren, wat voor Nvidia dan ook weer een kleine comeback betekent in de wereld van cloud computing. Nvidia wil dit heel erg graag. Dat zie je onder andere terug in de waardering van bijna $13 miljard die ze dus zouden betalen voor Hugging Face.
2: Oké, dat zou het bot zijn.
17: Ja, en het is dus inderdaad op basis van een goed geïnformeerde bron. Het lijkt dus rond te zijn, maar we wachten eigenlijk nog op de officiële bekendmaking vanuit Nvidia en Hugging Face zelf. Nou ja, dat Hugging Face open stond voor een overname, dat wisten we al wel even, maar de laatste keer dat ze zijn gewaardeerd kwam het neer op $4.5 miljard. Dus het is echt een flink bedrag dat Nvidia wil neerleggen. Maar goed, we wachten dus nog op de details vanuit beide partijen zelf.
2: Dankjewel, Rosanne Peters.
18: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Wat is straks op derde dinsdag van september het belangrijkste thema wat ondernemend Nederland betreft? De regeldruk, de via, netcongestie of toch wat anders? Zometeen horen we het van de voorzitter van MKB Nederland zelf, Marijke Fuik. Een paar minuten.
19: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
0: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
20: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Nu in de BNR-app.
1: De vrekkige eurolanden zeggen: de begroting van de EU moet met enkele honderden miljarden omlaag. Nederland wil dat het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor Oekraïne weer op de EU-agenda komt. We spreken daar zo meteen de minister van Buitenlandse Zaken over. En Trumps importheffingen zijn mogelijk een nieuw probleem voor datacenters. Hier lees je meer over in de BNR-app.
2: We gaan naar de ANWB, naar Bianca Damink. Bianca, veel drukte op de A12 nu.
29: Ja, het verkeer staat daar behoorlijk vast rond Utrecht. Van Den Haag naar Arnhem op de A12, want bij Maarsbergen daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Lunette staat het nog vast. De vertraging loopt op tot ruim een uur. De A20 in het westen is wel weer vrij na een ongeluk, van Gouda naar Hoek van Holland. Maar tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk heb je nog een half uur tijdverlies. Verder staat er een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Uitgeest. Door een bus met pech zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 40 minuten. In het oosten van het land is een ongeluk gebeurd op de N36 van Ommen naar Almelo. Voor de aansluiting met de N34 sta je daardoor een half uur vast. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij hectometerpaal 83,4. En op de A67 Eindhoven, Belgische grens bij 14,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic's arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Nadi zat een levenslange strafheid in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood, en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. Mona Keizer heeft de plannen voor haar nieuwe partij bekendgemaakt. Zo wil ze minder migratie en een kleinere overheid. Haar plannen lijken op die van andere rechtse partijen, maar ze zegt dat zij de problemen wel kan oplossen. Keizer is ambitieus, ze mikt op 20 tot 30 zetels en wil de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO, zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur, ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
29: De AEX staat op 1101 punten, dat is een verlies van 0,6%. De grootste daler, 1,9%, was Shell. En de grootste stijger, Relax, 2,9% in de plus. En de Dow Jones nog steeds rond de slotstand van gisteren.
1: Ja, er staan in de EU Russische tegoeden, maar die zijn bevroren. Rusland kan er niet bij. De EU zou er wel bij willen kunnen om dat geld aan Oekraïne te geven. Dat is eerder mislukt, maar onder andere Nederland wil dit onderwerp opnieuw op de agenda. Zometeen spreken we de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, live.
4: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICN precies op je plek. Dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICN.

0: risicomonitoring, directe detectie en grip op risico's.
1: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
0: Vraag nu een gratis Microsoft demo aan via CaptureTech.com.
1: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
2: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
2: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
6: Goedemiddag.
7: Middag.
6: Het wordt straks de eerste Prinsjesdag voor Marijke Vuik. Althans, in haar nieuwe rol als voorzitter van MKB Nederland. En in deze week, waarin het kabinet de begroting voor volgend jaar moet rondkrijgen, vragen we in de Avondspits steeds verschillende belangengroepen naar hun laatste input voor de miljoenennota. En daarin kan MKB Nederland natuurlijk niet ontbreken. Dat horen we zo van haar, wat er nodig is. Eerst nieuws over Oekraïne.
7: En daarover spreken wij met de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Nederland wil het debat over het opeisen van Russische bevroren tegoeden weer openen. Om daarmee Oekraïne financieel te kunnen helpen. Even in herinnering brengen. Eind vorig jaar werd het op een Europese top besproken. Er werd een poging gedaan om 200 miljard euro aan geld die van Russische tegoeden zijn en die in Europese bankrekeningen staan, om die beschikbaar te maken voor Oekraïne. Maar daar was toen uiteindelijk te weinig draagvlak voor. Nu roepen 4 Europese landen, en daar is Nederland dus ook bij, de Europese Commissie op om er opnieuw werk van te maken. Ja, minister Berendsen, waarom?
8: Ja, omdat we zien dat Rusland al 4 jaar lang, ruim 4 jaar, een verwoestende oorlog tegen Oekraïne voert. Blijft aanvallen, publieke voorzieningen worden geraakt, energieinfrastructuur wordt geraakt. Oekraïne heeft steun nodig, financiële steun nodig. Nou, wij dragen daar als Nederland en met andere partners dragen daar aan bij. Maar uiteindelijk vinden we dat de agressor, Rusland, moet betalen voor de aangerichte schade. Nou, er staan inderdaad meer dan 200 miljard staat op Europese rekeningen, zijn bevroren tegoeden. Er is eerder geprobeerd om die aan te spreken, maar op dat moment het grootste gedeelte staat in België. En België ging niet akkoord met de constructie die toen gekozen was, omdat ze vonden dat het risico voor hen te groot was. Ja. Wij hebben gezegd met een aantal andere partners, destijds is dat niet gelukt, maar wij moeten dit op tafel houden. En commissie, stel nou gewoon je kennis en expertise volop beschikbaar om een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat we die tegoeden wel aan kunnen spreken.
7: En wat voor expertise is daar inmiddels over? Want het standpunt van België zal mogelijk niet veranderd zijn. En is ook wel begrijpelijk, toch, dat België denkt, ja, als de EU ineens de goede mag openbreken, dan zijn wij geen knip voor de neus waard als banken in België.
8: Ja, nou, die zorgen snappen we. Dat is natuurlijk ook de reden dat het vorige keer, ondanks hele hoge druk, niet door is gegaan. Wat ontzettend jammer is. Maar tegelijkertijd betekent dat je naar een oplossing moet kijken die, nou ja, de risico's en de lasten eerlijk verdeelt. Een oplossing die juridisch en financieel houdbaar is.
7: Hoe zou die eruit kunnen zien, dan, die oplossing?
8: Nou ja, kijk, als ik die oplossing zou hebben, dan zou ik hem nu helemaal op tafel leggen. Maar het is natuurlijk juist ons verzoek met een aantal landen om de commissie te vragen, kom nou, blijf hier nou op doorwerken. Zorg dat je met een oplossing komt die uiteindelijk wel kan helpen en die ook die zorgen van België meeneemt. Wat er nu is gebeurd is, na een ontzettend lange, drukke decemberdagen, is dit niet doorgegaan. Daarna is het van tafel gegaan. Maar wat ons betreft kan dit niet van tafel af. Die miljarden, die bevroren miljarden, die willen wij gewoon inzetten op een bepaalde manier voor steun aan Oekraïne. En dat betekent dat we moeten blijven kijken naar oplossingen om dit wel voor elkaar te krijgen.
6: Maar eerder lukte het niet, en er is er ook over gepraat. Waarom denkt u dat dan nu een politiek...

0: politieke deal wel gaat slagen?
1: Nou, wat niet lukte was de oplossing die destijds voorlag. En wat je wil is dat de commissie komt met een nieuw voorstel. Kijkt naar welke andere scenario's zijn er dan wel. En zoals het altijd in Europa werkt, kunnen we samen stap voor stap komen tot een oplossing die wel voor iedereen te dragen is. Kijk, uiteindelijk is het zo, Oekraïne moet geholpen worden. Daar is financiële steun voor nodig. Veel landen doen dat. Maar tegelijkertijd betekent dat ook iets voor de begrotingen van landen. Daar moeten ook keuzes in gemaakt worden. Het geld wat naar Oekraïne gaat. Dit geld is er. Ja, er zitten heel veel moeilijkheden omheen. Zeker ook voor België. Maar daar moeten we oplossingen voor vinden. En voor ons is het niet acceptabel dat we de discussie hebben afgesloten met het besluit vorige keer. Nee, we moeten doorgaan met kijken op welke manier kunnen we deze tegoede wel aanspreken.
2: Ja, is daar niet een juridisch proces voor nodig om Rusland formeel aansprakelijk te stellen? Of in elk geval te zeggen, zij zijn verantwoordelijk. Wij moeten bij dat geld kunnen. Zodat je een formeel traject volgt.
1: Ja, er is van alles nodig om dit op een goede manier te doen. Wat wij op tafel leggen, samen met Zweden, samen met Polen, samen met Spanje, is om echt die oproep aan de commissie te doen. Ga hier weer mee aan de slag. Die discussie is niet afgerond. We moeten blijven kijken hoe kunnen we het aanspreken.
2: Het doet zich natuurlijk wel de vreemde situatie voor, dat aan de ene kant nu wordt gezegd, we willen over dat Russische geld beschikken om dat aan Oekraïne te geven. Terwijl aan de andere kant met Europese import ook de oorlogskas van Rusland nog wordt gespekt met producten en goederen uit Rusland. Moet daar niet eigenlijk eerst een eind aan komen?
1: Nou, het is en-en. Dus hoe gebruiken we die bevroren tegoeden? Hoe helpen we Oekraïne zoveel mogelijk? En hoe vergroten we ook de druk op Rusland? Ja. En inderdaad, energieimport vanuit Rusland is daar absoluut een onderdeel van. Waar we andere landen ook op aanspreken om dat drastisch te verminderen.
2: Ondertussen is de CIA-directeur met een onverwacht bezoek in Moskou geweest. Hè. Daar zijn allerlei speculaties over. Maar het is wel opmerkelijk dat hij er is geweest. Volgens de Wall Street Journal heeft dat te maken met nieuwe inlichtingen dat Rusland van plan zou zijn om in een van de komende jaren toch een aanval op een NAVO-staat te plegen. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling?
1: Ja, nou, ik doe natuurlijk niet mee aan speculaties. Maar in algemene zin zien we dat de Russische dreiging er is. Dat het risico op escalatie daar is, in verschillende scenario's. En het is onze taak om op al die scenario's voorbereid te zijn. Waarbij ik ook wil toevoegen dat we ons ook bewust moeten zijn van het feit dat die Russische dreiging niet voorbij is als er een oplossing gevonden wordt voor de oorlog in Oekraïne.
2: Dank, minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen.
3: Studio Den Haag.
0: Het is over een goede 2 weken Prinsjesdag. En er wordt door het kabinet Jetten, as we speak, nog driftig naar steun gezocht voor de begroting. Daarom gaan wij in de avondspits deze week met verschillende belangenverenigingen in gesprek voor de laatste input. Wat willen zij terug horen in de troonrede? En waar moet echt geld voor gereserveerd worden in de miljoenennota? Vandaag spreken wij Marijke Vuyck, voorzitter van MKB Nederland. Welkom.
4: Ja, dank je.
0: Onze politiek verslaggever Michiel Jurjens die ziet dat ondernemers in Nederland, en dat verhaal horen we al heel lang, dat ze struikelen over de vele, vele regels.
5: Ondernemers klagen er steen en been over. Een overheid die onvoorspelbaar is en bedrijven in de weg zit met administratieve lasten en regels. Aan de intenties van kabinet en Tweede Kamer zal het niet liggen. Maar het kan je als ondernemer het gevoel geven dat de overheid je niet faciliteert, maar afremt. Kabinet na kabinet belooft er iets aan te doen. Onder andere door er ieder jaar minstens 500 te schrappen. En toch moest minister Herbert van Economische Zaken dit voorjaar toegeven dat die 500 niet waren gehaald. Hoe komt dat? Is het Haagse onmacht? Is het complexiteit? Of moeten organisaties als MKB Nederland ook kritisch naar zichzelf kijken?
0: En Marijke Vuyck is bij ons. Marijke, ja, moeten organisaties als jullie MKB ook naar zichzelf kijken?
4: Ja, tuurlijk, het is altijd een combinatie. Maar het klopt inderdaad, want regeldruk is wel echt nummer 1 als je met ondernemers praat. Wat is nou de grootste belemmering als het gaat om groei? Nu is het inderdaad, het momentum is wel nu, want iedereen is erover eens dat de regeldruk op dit moment echt gewoon veel te hoog is. En dat daar zeker op korte termijn wel echt veranderingen moet komen. Moeten wij dan ook naar onszelf kijken? Ja, tuurlijk. Want je moet ook altijd kijken waar komen regels vandaan. Soms vragen wij ook om extra regels als het gaat om een eerlijk speelveld bijvoorbeeld. Mm. Dus het is, ik zie het ook wel echt ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar we hebben de overheid wel heel hard nodig hierin.
0: Ja. En waarom lukt het niet? Want nou ja, er zijn al kabinetten die hier iets aan willen doen, of die ambitie in ieder geval uitspreken. Waarom lukt het niet?
4: Ja, de volgende stap is wel echt heel hard nodig. De eerste stap is gezet. En daar waren we ook heel erg blij mee. Met de 500 regels waar natuurlijk minister Karmans destijds mee begonnen is.
0: Ja, maar dat lukt ook niet dus.
4: Nou ja, ik vind het nog minder relevant of het nou 403 regels geworden zijn uiteindelijk in het eerste jaar of 500. Waar het mij meer om gaat, is dat er niet gekeken wordt naar de netto-reductiedoelstelling. Want op het moment dat je namelijk, je kan hele makkelijke regels schrappen. Je kan ook regels schrappen die al 20 jaar niet meer gebruikt worden. Mm. Alleen als er tegelijkertijd met nieuwe wet heel veel regels bijkomen, ja, dan haal je je doel nog steeds niet. En wat we dus zien nu is dat vorig jaar, ondanks alle inspanningen, dat regeldruk, als je die uitdrukt in euro's, nog steeds gestegen is.
2: Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n regel die, ja, die er maar weer bij is bedacht, of waar al heel lang, waar jullie al heel lang tegen lobbyen en die eigenlijk geen zoden aan de dijk zet?
4: Nou ja, als ik een voorbeeld, want waar het eigenlijk om gaat, is het grotere verhaal, is dat het is een stapeling van zo ontzettend veel regels. En sommige zijn branchespecifiek, sommige zijn overkoepelend. Maar als je dan bijvoorbeeld een regel hebt die voor mij heel kenmerkend is, waar het voor mij misgaat, de RINE, de risico-inventarisatie. Kijk, een veilige werkomgeving is heel erg belangrijk. Mm-hmm. En werkgevers moeten daar echt gewoon op inzetten. Die moeten daar natuurlijk een veilige werkomgeving bieden. Dat je daar lijsten voor hebt die je daarvoor moet invullen, uiteraard ook helemaal logisch. Maar dat je, als je meer dan 25 medewerkers hebt die je ook externe moet laten toetsen, ja, dan wordt het al ingewikkelder.
2: Dan moet je dus laten toetsen?
4: Je moet laten toetsen. Je hebt al een expert nodig om überhaupt aan de regels te voldoen. Dan moet je door een andere expert moet je dat dan ook weer laten toetsen. Maar bij controle wordt dus niet gekeken of het een veilige werkomgeving is.
2: Nee.
4: Maar kan je een boete krijgen als je dus niet voldoet aan de vinkjes. Nou, en dan zijn we bijvoorbeeld dan zijn we de verkeerde kant op aan
0: het gaan. Maar er was toch ook zoiets als één regel erbij, één regel eraf? Er zou toch een apart orgaan zijn binnen de overheid?
2: En dat is nou net een regel waar de overheid zich niet aan houdt, waarschijnlijk.
4: Ja. Nou ja, maar ook daarin, als je een hele grote regel erbij krijgt, ja, die kan wel misschien wel factor 100 zijn van de regels die je eraf houdt. Maar, en daarom is die netto, regels kan je uitdrukken in geld, in euro's. Dus waar wij heel erg voor pleiten, is echt per departement, per ministerie kijken, komt daar regeldruk bij? Dat kan, maar dan moet datzelfde bedrag in regels ook wel weer ergens binnen hetzelfde departement eraf.
0: Ja.
2: Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren, die herkennen dit. Hè? Het geldt voor wel particulieren en zeker ook voor ondernemers en kleinere ondernemers. Maar we leven ook misschien, maar dat leg ik graag aan u voor, in een maatschappij waarin we elk risico willen uitsluiten. Dus als er de kans is dat iemand inderdaad op het werk zich stoot aan een scherp puntje, of er ligt een, weet ik veel, wat mag er allemaal niet, losse kabels, dat soort dingen. Gladde vloeren is ook een bekend voorbeeld. Als dat er dan vervolgens wel is en iemand valt op zijn achterhoofd en die is invalide, dan zeggen we allemaal, ja, moet wel een regel komen dat dit niet mag.
4: Ja, tuurlijk. En dit is
2: dus dan moet je ook accepteren dat er misschien vaker ongelukken gebeuren. Of...
4: Nou ja, dit is dan weer een lastig voorbeeld. Want als je het hebt over gezondheid van mensen, dan snap ik dat daar ook wel. Ja. Dat is echt wel een andere redenatie die erachter zit. Maar het klopt inderdaad dat het vooral het gesprek, en dat vind ik het meest belangrijke, wat erachter zit, waar komt die regeldruk vandaan? Dat zit hem in vertrouwen, dat zit hem inderdaad in bepaalde zekerheid die je wil. Maar kunnen we ook kijken dat we een bepaald doel kunnen bereiken, zonder dat we altijd maar blijven focussen op die 1% die niet aan de regels wil voldoen, waar dan de overige 99% van ondernemers last van hebben. Want daarmee kan je waarschijnlijk ook wel sneller en beter je doel bereiken.
0: Ja. Dan is er ook nog een groot dossier, de sociale zekerheid. MKB Nederland pleit voor een hervorming van de WIA. Dat is die wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. En een kortere loonbetalingsplicht voor werkgevers bij ziekte. Ja, nu is het zo dat werkgevers 2 jaar doorbetalen als iemand uitvalt.
4: Ja, dat klopt. En waar ik dan even mee wil starten, want dat is niet altijd voor iedereen duidelijk. Ik heb het hier niet over de individuele positie van een werknemer die ziek wordt. Dat zijn ook onze werknemers. En dus daar gaat het niet om. Het gaat om wat je vraagt van ondernemers. En in Nederland die heeft hele, nou, extreem lang vergeleken met andere landen over welk risico wij dus bij ondernemers neerleggen wanneer je werknemer ziek wordt. Dat is een loondoorbetaling van 2 jaar, inderdaad. Maar ook alle andere verplichtingen over reïntegratie natuurlijk waar je ook aan moet voldoen. Dus dit is echt, zeker voor MKB-ondernemers, en het gemiddelde bedrijf in Nederland heeft 6 medewerkers, is natuurlijk een financiële strop.
0: Dus u zegt, ja, het gaat niet over de werknemer die ziek wordt, die we willen laten vallen of zo. Maar zegt u dan, ja, dat risico moet dan naar de overheid verschoven worden of gedeeld worden?
2: Samenleving.
4: Ja, dat kan. Maar dit zijn natuurlijk de gesprekken die we nu voeren. Kijk, dat we het over de WIA hebben, dat komt natuurlijk ook door de actuele situatie waarmee zitten met natuurlijk de gesprekken met de bonden.
0: Dat net wil bezuinigen, hè, op de WIA.
4: Ja, nou ja, dat is de aanleiding. Maar daarnaast zijn we ook echt wel van mening dat het systeem van de WIA gewoon niet goed functioneert. Dus daar zijn echt wel heel veel verbeteringen in mogelijk. En dat maakt ook dat wij ons daar echt voor willen inzetten. Want de instroom in de WIA, die is te hoog. Als je eenmaal in de WIA zit, nou, maar 3% die komt daaruit. Dus daar zijn echt wel heel veel verbeteringen in mogelijk.
0: Ja.
4: Dus en dat in combinatie, als je dan kijkt naar die systeemverandering, ja, loondoorbetaling bij ziekte is echt voor ondernemers een te groot risico op dit moment. dan moet dat wel gelijk meegenomen worden in het totaal.
2: Ja. Maar jullie hebben al sinds jaar en dag een bondgenoot, zou je zeggen, in de politiek, die ook al heel lang meeregeert, de partij de VVD. Dat is toch van oudsher de ondernemerspartij. Wat gaat daar mis?
4: Nou, ik denk dat eigenlijk heel veel partijen hoor ik heel positief over MKB en over ondernemerschap.
2: Ja, maar ze komen toch met allemaal met die regels en ze zadelen toch de ondernemer op met die 2 jaar doorbetaling.
4: Nou, wat ik het mooie vind is dat ik denk dat het belang van ondernemerschap, dat dat echt wel gezien wordt. En het belang van MKB, en dan heb ik het niet eens alleen over de economische cijfers, maar ook over de maatschappelijk toegevoegde waarde van alle ondernemers in Nederland. Over leefbaarheid. En over wat
0: werkgelegenheid.
4: Ja, 70% van de werkgelegenheid komt vanuit het MKB. En alleen wat mooi zou zijn is als we in de vertaling naar ook beleid dan ook dat iets meer terug zouden zien.
0: Maar waar gaat dat dan mis? Als je iedereen het daarover eens is?
4: Omdat je hebt te veel knoppen om aan te draaien. Ik denk dat het daar zie ik altijd het grootste risico. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld het Midden-Oostenpakket. Dat is een incidenteel pakket. De dekking daarvoor is naar een structureel, de startersaftrek. Dan heb je structureel geld voor
0: het Midden-Oostenpakket. Kunt u dat uitleggen?
4: In het voorjaar, excuus. Ja. Maar er is natuurlijk een pakket van verlichting om ondernemers ook te ondersteunen. Maar daar moet ook dekking voor gevonden worden. Want zo werkt het in een begroting. Als je ergens een min of een plus hebt, dan moet je natuurlijk ook weer in de tabellen moet je dat ook weer ergens goed maken. Alleen lastig is, omdat er zoveel knoppen zijn om aan te draaien, hebben we de afgelopen jaren gezien dat er heel veel ondernemersfaciliteiten echt gewoon sterk verminderd zijn. De last voor het bedrijfsleven zijn de afgelopen jaren met 16 miljard gestegen. En dat komt
0: dat is geopolitiek.
4: Sorry,
0: dat is geopolitiek. Door de onrust in het Midden-Oosten en de oorlogen daar wordt brandstof duurder, et cetera. Nou, daar komt dan een pakket voor.
4: Ja, het pakket is ook heel terecht. Ja. Alleen om de dekking, die structurele dekking van de startersaftrek daarvoor gebruiken, ja, dat is dan weer discutabel. Alles heeft te maken met korte termijn versus lange termijn. Want je kan natuurlijk, wat is het allerbelangrijkste? Het allerbelangrijkste is dat we de economische groei, die moet omhoog. Want de huidige economische groei is niet voldoende om alles van te betalen. Dan kan je op korte termijn bezuinigen daarop degene die de economische groei natuurlijk wel kunnen aanwakkeren. Maar dan krijg je natuurlijk een neerwaartse spiraal. Je kan beter investeren in het bedrijfsleven, waardoor de economische groei natuurlijk toeneemt.
0: Nou, ze zitten nu nog te vergaderen. Een van de ambtenaren mee heeft geluisterd, dan komt dit vast in de notulen. Dank, Marijke Vuik, voorzitter MKB Nederland.
3: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: 17:55. Goedemiddag, John Ratcliffe, de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die heeft Rusland gewaarschuwd geen aanvallen uit te voeren op NAVO-lidstaten. Dat meldde Amerikaanse media op basis van ingewijden. De Amerikaanse inlichtingendiensten dachten tot voor kort dat het Kremlin NAVO-landen niet zou aanvallen tijdens de oorlog in Oekraïne. Maar men zou van gedachten veranderd zijn over wat betreft die inschatting. Bij ons is Erik Schouten, directeur Dayami Security Intelligence, voormalig AIVD'er. Welkom weer bij ons in de uitzending. Ja, die directeur van de CIA die was toch eigenlijk onverwacht in Moskou. De laatste keer dat een directeur van de CIA ineens opduikt in Moskou, dat was aan de vooravond van de grote scheepse inval van Rusland in de Oekraïne. Hoe kijkt u hiernaar?
6: Ja, dat is heel goed wat je nu beschrijft. Kijk, dat de directeur van de CIA rondreist is niet raar. Die zie je vaker oppoppen, want zijn rol is ook een stukje diplomatie en crisismanagement. En dit geval laat wel heel duidelijk zien dat het wel heel erg spannend aan het worden is.
2: Ja, spannend op welke manier?
6: Nou, wat wij met z'n allen ook wel zien, hè, mijn team houdt zich ook mee bezig, maar je ziet ook allerlei overheden nu maatregelen nemen. Hè, en in Europa zijn we ons aan het voorbereiden op een mogelijk potentieel conflict aan de oostgrens van de NAVO. En dat er nu plotseling door de CIA wordt gehandeld om eigenlijk een boodschap over te brengen naar de Russische inlichtingendiensten. Hè, dus dus ook naar Poetin, maar er wordt gesproken met gelijkwaardigen op gelijkwaardig niveau. Dat laat wel zien dat men het serieus neemt. En nogmaals, we moeten dit ook wel zien als een scenario. Er kunnen meerdere scenario's achter zitten.
2: Ja, maar ik begreep uit de Wall Street Journal berichtgeving dat er dus recent een nieuwe intelligence is gekomen die zegt de Russen zijn dat in de komende jaren wel van plan om een kleine aanval op een NAVO-lidstaat te plegen.
6: Ik durf te zeggen dat het misschien zelfs dit jaar zal plaatsvinden.
2: Dit jaar?
6: Het gaat niet over jaren meer.
2: En waarom ziet u dat op? Waarom zit u dat?
6: Omdat je een ontzettende toename ziet in speldenprikken bij allerlei landen. Hè, van droneaanvallen tot en met de hybride oorlogsvoering. En we roepen eigenlijk met z'n allen al dat het over jaren gaat. Maar als je ziet hoeveel er aan het toenemen is. En ook een beetje de situatie waar Rusland zich in begeeft, dan durf ik wel te stellen dat het sneller gaat dan jaren.
2: Maar de NAVO heeft hier toch geen antwoord op? We hebben eerder begrepen dat de NAVO heeft gezegd, we moeten nu de komende 5 jaar zorgen dat we er klaar voor zijn. Als dat nu dit jaar al zou komen, of eerder dan die 5 jaar, dan wat voor antwoord heeft de NAVO dan?
6: Precies dat. Je geeft het antwoord eigenlijk op de strategie van Rusland, de mogelijke strategie. Je moet reageren als de andere kant zwak is. Ja. En dat zijn ze nog. Zij gaan natuurlijk niet wachten tot ze helemaal zijn opgebouwd bij de NAVO.
0: Maar
6: zij weten ook.
0: Maar waarom zou Rusland dat doen? Want ze verliezen dagelijks duizenden, zo niet tienduizenden manschappen. Ze hebben het heel moeilijk aan het front. Het gaat maar met centimeters vooruit. Waarom zouden ze nu de rest van de wereld erbij betrekken?
6: Nou, het zal nog steeds gaan om spel te prikken. Hè? Ook om te testen hoe gaat Europa reageren? Hoe gaat Amerika reageren? Het is niet zo dat wij een grootschalige aanval kunnen verwachten, dat er opeens Russische tanks door Den Haag rijden, et cetera. Het gaat om telkens de grenzen verleggen. En wij raken gewend aan die grenzen. Ik zeg ook altijd, er worden drones nu uit de lucht geschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. Dat zou 10 jaar geleden, als je dat zou lezen, dan zou je echt denken, we zijn in oorlog. We gaan een totale oorlog met Rusland. Maar we laten het wel toe. Het gebeurt en we raken eraan gewend. We pakken onze cappuccino, we eten onze croissant en we gaan door. Ja. We raken eraan gewend en dat weet Rusland ook.
2: Dank Erik Schouten, directeur van de Yami Security Intelligence en oud-AIVD'er.
0: Nederland en Europa stellen zich veel te laf op als het gaat om de handel met China en Amerika. Dat zegt de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hoorde je vanmorgen al, we praten er zo over door, want hoe moeten we ons dan opstellen?
7: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
8: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
9: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
10: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
11: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Thomas van Zijl.
13: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de explosieve groei van nieuwe tabakspeciaalzaken en een gesprek met Maudy Derks, topvrouw van Acturengroep, over de oplopende tekorten van bedrijfsartsen en de toenemende wachtlijsten. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
15: kozijnen. In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
19: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: Je feed, je podcast, je netwerk.
1: Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is een drukke spits met ruim 600 kilometer file. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant staan veel dagelijkse files. Onder meer op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant is het druk, zoals op de A2. Wat ook opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest heb je 40 minuten oponthoud door een bus met pech. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 van Den Haag naar Arnhem staat een vrachtwagen met pech bij Maarsbergen. De rechter rijstrook is daar nu weer dicht. De weg was vrij na een ongeluk. Maar nu heb je daar wederom ruim een half uur tijdverlies. In het oosten is de N36 van Ommen naar Almelo dicht voor de aansluiting met de N34, want daar is ook een ongeluk gebeurd. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij 209,4.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
25: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic's arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker twee doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood, en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog twee andere meisjes gewond zijn geraakt. Mona Keizer heeft de plannen voor haar nieuwe partij bekendgemaakt. Zo wil ze minder migratie en een kleinere overheid. Haar plannen lijken op die van andere rechtse partijen, maar ze zegt dat zij de problemen wel kan oplossen. Keizer is ambitieus, ze mikt op 20 tot 30 zetels en wil de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO, zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur, ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen groene beurzen in de VS door een paar steengoeie techcijfers vandaag. Een en al enthousiasme bij beleggers dus, dat hoor je zo van Jorik Simonides.
26: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
27: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
26: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
28: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
29: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
30: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
29: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Het is 5:30. Ja, het was een heel hete zomer in Nederland. De heetste ooit. Daar gaan we straks nog over praten. Nederland en Europa moeten minder naïef zijn en bereid zijn stevige maatregelen te nemen tegen de handelspolitiek van de VS en vooral China. En tegelijkertijd moeten we er ook van leren de Europese economie beschermen, ook door meer overheidsbemoeienis. Dat is de boodschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar gaan daarvoor de handen op elkaar in bijvoorbeeld Den Haag? Of zijn we daar al lang mee bezig? Dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken na de beurs.
0: Ja, en daar konden beleggers reageren op de cijfers van Nvidia. Werd ook wel een beetje reikhalzend misschien naar uitgekeken. Jorik Simonides van BNR Beurs.
5: Ja, zeker. Dat werd lang opgewacht.
0: Ja, nou, vertel. Hoe werd dat ontvangen allemaal?
5: Ja, laten we maar beginnen met die koers. Bijna 8% in de plus op dit moment. 7,7% krijgt het erbij. En dat trekt ook gelijk de hele Nasdaq omhoog. Die heeft op dit moment 1,2% staat het erbij. Dus het trekt al die chip- en techfondsen omhoog. De koers bleef wat achter vorige week. Eigenlijk op dagenlang zagen we verlies bij Nvidia. Er was toch wel wat zenuwen over die cijfers, van wat gaat het nou zijn? Gaat het allemaal de verwachtingen wel waarmaken? Nou, de verwachting heeft het zeker waargemaakt. Vaak was dat bij Nvidia niet genoeg en hoopten beleggers eigenlijk op meer, maar nu dus niet. Want de cijfers worden beloond. De vraag naar chips is enorm, want kunstmatige intelligentie, Nvidia maakt daar de chips voor. Dus dat het goede cijfers gingen worden, dat wisten we eigenlijk al wel. Maar het overtrof weer. De omzet steeg met, hou je vast, 100%, 106% naar ruim $96 miljard. En de winst die groeide nog harder, 126% meer winst. $60 miljard onderaan de streep. Ja. En de outlook was het echte vuurwerk, het echte cadeautje, want de omzet voor volgend jaar verwacht Nvidia zal met 70% groeien. Dat is echt voor veel meer dan het zijn bizarre cijfers. Enige zorg, enige minpuntje dan is het chiptekort, waar ook Nvidia last van zal gaan krijgen, verwachten ze. Niet dat het dan in één keer een zorgenkindje wordt, maar het had eigenlijk nog meer kunnen zijn, maar dat chiptekort remt de groei. Het lijkt beleggers allemaal niet uit te maken, want het aandeel wordt beloond. Misschien ook niet zo goed met zulke, niet zo gek met zulke cijfers.
0: Ja, terwijl jullie hier ook wel eens staan en dan vertellen jullie: er zijn goede cijfers, maar beleggers die wantrouwen de gang van zaken, of die hebben andere zorgen, en dan daalt die koers.
5: Ja, nou, het gekke met die AI-aandelen is dat het eigenlijk altijd maar kan tegenvallen, omdat de verwachtingen zo hoog zijn dat je het eigenlijk niet goed kan doen.
0: Maar hier dus niet.
5: Ja, wat er anders aan was bij Nvidia is dat je dus zag dat aandeel een beetje terugliep de afgelopen dagen. Dus vaak zag je in aanloop naar die cijfers zag je zo'n koers oplopen, en dan was die koers eigenlijk te hard opgelopen, en dan waren die cijfers er vielen tegen, en dan leverde weer wat in. Ja, het is nu eigenlijk een beetje andersom gebeurt.
0: Ja, nou, nog meer mooi nieuws voor het bedrijf dan. Salesforce staat ruim 20% in de plus. Is daar iets over te vertellen of iets voor aan te wijzen direct?
5: Ja, ook de cijfers, maar ook daar is wel wat geks aan de hand, want Salesforce heeft de afgelopen paar kwartalen eigenlijk altijd wel goede cijfers, maar toch zag je dat die koers daar dan niet per se mee profiteerde. Sterker nog, dat die koers eigenlijk wel wat inleverde, ook al waren het goede cijfers. Heeft ook met AI te maken, maar hier is eigenlijk het tegenovergestelde aan de hand, want beleggers zijn bang dat dit bedrijf eigenlijk straks niet meer bestaat door AI. Ah. Ze maken software voor bedrijven.
0: Ja, dat doen we nu allemaal zelf.
5: Precies, de verwachting is dat we dat allemaal zelf kunnen met een AI-programmaatje. Dus vandaag weer goede cijfers. Toch nu dus wel een behoorlijk goede koers. Plus 20% krijgt het er op dit moment bij. En dat heeft met een aankondiging te maken die ze doen. Ze gaan namelijk samenwerken met Anthropic, een AI-bedrijf. Dus ze denken waarschijnlijk, wat we niet zelf kunnen,
0: we halen
5: de vijand binnen. En dus wel weer wat vertrouwen. Het aandeel staat fors hoger vandaag. Onderaan de streep, als je kijkt naar wat het dit hele jaar gedaan heeft, staan we nog steeds 2% lager dan het begin van dit jaar. Maar eigenlijk is al het verlies van dit jaar wel weer grotendeels ingelopen met die sprong van vandaag. Dan toch nog even die cijfers. Ja, dat maakte normaal nooit zoveel uit voor beleggers, maar toch leuk om te zeggen. Want het zal wel geholpen hebben, die cijfers. 11% meer winst. En de winst per aandeel was zelfs 103% hoger. En ook hier een hogere outlook. De CEO zat bij CNBC. Ja, die had misschien ook wel wat bewijsdrang tegenover al die chagrijnige beleggers de afgelopen tijd.
6: Skeptics said customers are going to leave and attrition is near its lowest level ever. Agentic use of the platform has surged six times, six times, Jim, because agents are using more Salesforce than ever via our model context protocol calls, and apps are not dying. They are growing. 9 out of those top 10 AI companies use Salesforce.
5: Ja, ja, dat was een beetje bewijsdrang bij deze CEO. Ja, want die goede cijfers had hij dus eigenlijk altijd wel. Maar toch werd het dan niet beloond door beleggers. En nu wel, dat zal ook wel, zal het bedrijf wel goed doen, denk ik.
0: Nog een Nederlands aandeel dan van Landschot Kempen kwam ook met cijfers. Ja, waren die ook zo gigantisch?
5: Een heel ander bedrijf. Ja, het is geen AI bedrijf. Dus niet zulke cijfers. Maar toch wel mooie cijfers. Het heeft een mooi half jaar achter de rug. Het zag de winst met maar liefst 30% groeien. De topman zat bij BNR vanmiddag. Ja, die was wel tevreden, dat kun je je voorstellen.
7: Het ging goed op de markten, dus het ging goed met onze klanten. En dat zie je dan ook terug in ons resultaat. En daarnaast is ook het renteresultaat gestegen. Dus die twee factoren in combinatie met kosten die we goed onder controle hebben, ja, heeft geleid tot een mooie winststijging van 30%.
5: Ja, het is misschien, valspelen wil ik het niet noemen, maar Van Lanschot Kempen is een vermogensbeheerder. Dus wat zij doen is beleggen. En ja, het gaat gewoon goed met de beurzen. Dus gaat het ook goed met Van Lanschot Kempen. Zij profiteren aan die groei op de beurzen. Tegelijkertijd zagen ze ook dat er gewoon wel echt meer belegd wordt bij Van Lanschot Kempen. Meer mensen weten dat bedrijf te vinden. Vooral pensioenfondsen zijn er meer gaan beleggen.
0: Okay.
5: Ondanks die mooie cijfers blijft het aandeel wel een beetje achter. Het sloot uiteindelijk 1,1% in de min. Zal er misschien mee te maken hebben dat het aandeel over het hele jaar al best wel hard opgelopen is. 22% kreeg het erbij dit jaar. Dus misschien dat beleggers nu denken, weet je, het is wel even goed zo.
0: En hoe was het sowieso op de beurs vandaag, de slotstand?
5: De slotstand van de AEX die is ook licht lager gesloten. 0,4% ging eraf, 1103 punten bleef er over. Grootste stijger was Relax met een plus van 2,8%. Grootste daler op de valreep zie ik, want het was ING, maar nu toch Shell 1,7% kreeg het eraf.
0: Dankjewel, Jorik Simonides.
4: Hoe landt het WRR-advies om China en de VS anders aan te pakken in bijvoorbeeld Den Haag en bij andere wetenschappers? Dat bespreken we zo meteen na de ANWB verkeersinformatie met Bianca Damink. Bianca.
23: Het is een drukke spits. Het lijkt er wel op dat het allerdrukste moment van de spits geweest is en files heel langzaam korter worden. Maar op de A12 gaat het nog heel moeizaam rond Utrecht, want richting Arnhem staat nu een vrachtwagen met pech bij Maarsbergen. De weg was vrij na een ongeluk, maar nu is er weer een rijstrook dicht. En de vertraging is 40 minuten. Van Arnhem naar Den Haag op de A12 sta je ook een half uur vast tussen Bunnik en Woerden. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 71,9. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij 16,7.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: AI lijkt een zeepbel te zijn.
10: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
11: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
12: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
4: Ja, een advies dat oproept om buiten de kaders te denken van de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid vandaag. De Europese Unie moet strenger en harder optreden in de concurrentie met China en Amerika. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering richt zich dus vooral op China, waarmee Europa momenteel in onderhandeling is over maatregelen om bijvoorbeeld dumping te voorkomen. Raadslid van de Wetenschappelijke Raad, Ab Klink, zegt dat de toekomst van de industrie op het spel staat.
13: Dan moet je toch ofwel met gelijke munt betalen, om het zo maar even te zeggen. Dus als wij geen markttoegang hebben in China, dan zij ook hier niet, enzovoort. En werd dat allemaal niet, ja, dan moet je zelfs aan scenario's denken waarbij je de waarde van de euro verlaagt, dan wel met financiële restricties komt. Dat zijn allemaal maatregelen waar je eigenlijk niet aan wil denken... omdat het ook, nou ja, echt een handelsoorlog kan ontketenen, enzovoort. Maar de keerzijde is dat je industrie verliest, hè.
4: Heeft Europa dit advies nodig? En krijgt men de handen ervoor op elkaar in bijvoorbeeld Den Haag? Want daar moet er toch ook steun voor komen. Dat bespreken we met Hein Rolfsema, hij is internationaal econoom aan de Universiteit Utrecht. En Joris Lohman is Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
4: Ja, meneer Lohman, hoe heeft u dat rapport gelezen? Buiten de kaders denken, harder optreden. Voelt u ervoor om de raad van de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid op te volgen?
14: Ja, ik denk dat dit rapport de spijker op de kop slaat en op het goede moment komt. Eigenlijk zou je zeggen, het is niet nodig, want we hebben het hier natuurlijk al lang over. We praten hier al lang over. Maar als je kijkt in de praktijk, dan is het misschien al ernstiger gesteld dan we soms denken.
4: Ja, op welk punt kunt u, wat ligt u eruit? Wat vond u vooral een sterk punt van het rapport?
14: Nou, toevallig kom ik net deze dag.
4: Oh. Oh. Yeah. Ik zit heel even in een digitale tunnel, maar ik hoop dat de verbinding is hersteld. U komt net vandaag uit wat, zei u? Nee, dit gaat niet helemaal goed. Ik ga even naar Hein Roelfsema.
14: Ben ik er nog?
4: Ja, je bent er nog wel, maar we moeten even de verbinding misschien herstellen. Hein Roelfsema, hoe kijkt u naar die aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad? Dit gaat wel ver?
1: Nou, wat de andere spreker ook zei, kijk, we hebben het hier al wel een tijdje over. Maar ja, in tegenstelling tot de eerdere mening, kijk, ik denk wel dat je altijd moet nadenken, en dat zegt deze raad ook wel, dat de road to hell is paved with good intentions, zal ik maar even zeggen. Mm. Dus je hebt natuurlijk vrij snel een schrijnende schaal van handelsoorlogen. Niet dat je er nou heel bang voor moet zijn. Maar ik denk wel dat, kijk, een land als Nederland is natuurlijk heel erg uiteindelijk gebaat bij vrijhandel. Ja. En in Europa zijn er flink wat landen die dat niet hebben. Dus ja, ook politiek is het de vraag, moet jij dan je mond opentrekken om dit soort dingen aan de kaak te stellen? Mm. En nou ja, dus dat betwijfel ik een beetje. En,
4: maar bedoelt u dan of Nederland dat moet doen of dat Europa dat moet doen?
1: Ja, ik denk Nederland misschien ook wel, maar Europa ook wel. Kijk, wij zitten er toch een beetje tussenin, zal ik maar zeggen.
4: En waar te
1: als
4: zien?
1: Je gewoon ook gedachten. Nou, in de zin dat je moet je een beetje afvragen van welk procent van jouw inkomen geef je nou uit aan dingen die je op je voet kan laten vallen. Zoals auto's en industriële productie. Dus wij hebben natuurlijk een economie die heel erg drijft dat wij gebruik maken van die dingen via dienstverlening en dat soort dingen. Dus
4: wij groeien eigenlijk
1: heel erg mee. Ja,
4: precies.
1: Dus wij groeien mee met die 100 miljard, of die miljard Chinezen. En neem onze boeren. Wij exporteren heel veel landbouwproducten, maar niet zozeer landbouwproducten, maar de technologie die in de zaden zit, zal ik maar zeggen. Dus we profiteren enorm van dit soort dingen. En dat is ook een beetje het gevaar. Hè? Dus dat je als je de sfeer gaat veranderen uit angst, ja, dat je misschien wel een stuk meer weggooit dan je denkt.
23: Ja, maar Canada doet het wel.
1: Canada doet het niet. Canada zegt eigenlijk, als je heel veel zegt van, wij reageren op de gekken, zal ik maar zeggen. Maar alleen maar om te reageren, om te zorgen dat ze niet. Maar ze hebben dan niet een soort beleid dat ze dat ook goed vinden. Hè, om dat te doen of zich te beschermen. Of dat, ze proberen meer een punt te maken van, hou het nou vrij. En als je het niet doet, ja, dan willen wij best reageren. Nou, dat kunnen we ook wel doen. Maar hier lijkt een soort sfeer te ontstaan alsof, ja, het reageren in zichzelf niet genoeg is. Maar dat je echt beleid moet gaan maken. Dat je autonoom wil worden en eraf wil gaan. En die sfeer is wat gevaarlijk. Okay. En dat doet Canada niet.
4: Kamerlid Lohman, ik vroeg u net, wat vond u een sterk punt uit dat rapport? En toen wilde u vertellen wat u vandaag had meegemaakt.
15: Ja, ik ben weer terug. Vanochtend gekomen van een werkbezoek uit Chili en Argentinië. En daar, dus Chili is onder andere een land waar veel grondstoffen bijvoorbeeld voor de energietransitie vandaan komen en lithium. Ja, die zitten in dezelfde vraagstuk die we hebben. Die zitten eigenlijk in een spagaat tussen China en de Verenigde Staten. Die willen niet de keuze maken. En eigenlijk willen ze heel graag handelen met Europa. En ook een industrie voor de verwerking van die lithium opzetten met Europa. Maar die lopen er dan tegenaan dat wij daar toch te bureaucratischer zijn. Dat we toch te traag zijn. Dat we een verdrag wat al ondertekend is te langzaam ratificeren. Dus ja, ik zie toch in de praktijk dat wij het nogmaals veel praten over deze onderdelen, maar dat we daar wellicht toch achterlopen in dat efficiënt en onze rol daarin op dat toneel pakken.
4: Ja, maar even los van de traagheid van de Europese Unie, de principiële keuze, Hein Roelfsema zegt daarover, eigenlijk hebben we er misschien helemaal geen baat bij om zo'n toon aan te slaan tegen China. Of gaat niet eens zozeer om de toon, gaat ook om de praktische maatregelen die je dan daadwerkelijk neemt. Want wij zijn gebaat bij vrijhandel. Dus we moeten zo min mogelijk barrières opwerpen. Hoe kijkt u daar dan naar? Want dat is wat anders dan wat het WER adviseert.
15: Zeker. En dat is natuurlijk de spagaat waar wij in zitten. En er wordt terecht op gewezen van wie heeft er nou baat bij een handelsoorlog. Dus de laatste die wij moeten zijn om op te roepen tot het meegaan doen. Want je weet eigenlijk niet wat de resultaten daarvan gaan zijn. Wat ik wel erg lees in het rapport is dat eigenlijk mondiaal er gewoon getwijfeld wordt. En de stabiliteit van die wereldorde die wij altijd hebben nagestreefd, gelijke handel zorgt voor winst voor beide kanten, dat die ondergraven wordt door Trump nu, maar door China en ook al heel erg lang. Dus wat het rapport eigenlijk zegt, belangrijkste is, ja, je kan dat wel willen. Maar op het moment dat China structureel voor zichzelf kiest, voor zijn eigen strategische economie, staatssteun geeft
4: aan, dan heb je dat gelijke speelveld niet.
15: Nee, dus dat is er al niet meer. En dat is denk ik iets wat, wat toch echt nog wel moet indalen. En wat bij politici ook moet indalen.
4: Het rapport zegt ook nog wat anders. Namelijk, dat kunnen we ook Abklink even laten zeggen. We kunnen ook leren van China en de VS.
13: Ik hoop dat ze het rapport meenemen. Ik hoop ook dat ze toch leren van China en Amerika. Dat vooral een combinatie van regie vanuit de overheid en het stimuleren van competitie en de markt, dat die combinatie uiteindelijk toch een enorme sleutel is in het succes van China en de VS.
4: Ja, die raad die wijst erop dat China heeft natuurlijk die 5-jaren-plannen, maar ook de VS heeft bijvoorbeeld afnamegaranties als het gaat om chips. Dus er is een overheid die ook voor een deel van de vraag zorgt. Is best vergaande bemoeienis. Iets wat wij in Europa ook niet Europees hebben geregeld, Joris Lohman. Moeten wij daar inderdaad op die manier van leren?
15: Nou, ik denk dat de kern is dat er dus echt een mentaliteitsverandering in de politiek nodig is. En dat we echt, nogmaals, ik ben best wel geschrokken toch van het perspectief vanuit een land als Zuid-Amerika. Van in hoeverre wij een serieuze partner zijn en dat we zo ver achterlopen bij China. En dat daar dat we het niet alleen kunnen hebben over industriebeleid. Maar dat we daar toch ook een handelselement in moeten doen. En dat we als we het hebben over strategische
4: economie. Ja, maar ook economie, de overheid meer als regisseur.
15: Aanjager, ja. En dat, ik denk dat op zich niet zo'n heel nieuw idee is, dat we daar een grotere stap in kunnen maken. Maar het is echt van belang, en toch, de Canada wordt een aantal keer genoemd, het zoeken naar strategische partners, de middle powers waar regelmatig over wordt gesproken. Ja, dat is toch wat ons betreft echt de richting voorwaarts.
4: Professor Heiner Roelfsema, hoe kijkt u naar dat deel van het advies? Want het betekent eigenlijk dat de overheid zich meer op de markt begeeft, toch?
1: Ja, één vraag is, Amerika loopt nu helemaal voor op AI, hè?
4: Ja.
1: Ook op China. Komt dat door enige overheidsbemoeiing?
4: Nou,
1: ik denk het niet.
4: Volgens de WR hebben ze daar wel programma's voor die dat deel stimuleren.
1: Maar voor een heel groot gedeelte komt dat door een aantal grote bedrijven die daar winstmogelijkheden zien.
4: Mm-hmm.
1: En het punt is wel, onze economie in tegenstelling tot die van China, zal ik maar even zeggen, niet helemaal, is gebaseerd op het idee dat wij niet wijze mannen nodig hebben die zeggen welke kant we op moeten, maar dat door marktkrachten wordt bepaald. En we kunnen wat back to the future gaan, hè, door te zeggen van de overheid moet dat meer gaan regisseren. Ja, met alle respect, daar hebben wij nog niet zo heel veel goede resultaten van. En China komt uit die traditie. En dat is toch wel een hele andere achtergrond.
4: Maar heel kort nog, meneer Roelfsema, we zullen ons toch, de Europese Commissie vindt in elk geval, dat we ons wel moeten beschermen tegen die enorme staatssteun vanuit China. Daar kun je in Nederland, in Europa niet tegenop concurreren.
1: Ja, maar het zit allemaal in sectoren die wij allemaal al lang verlaten hebben. Dus we moeten kijken naar de toekomst. Dat gaat over zonnepanelen.
4: Mm-hmm.
1: En dat soort dingen. Dat zijn dingen, we moeten oppassen dat we niet gaan concurreren met China, waar we al lang niet meer mee kunnen concurreren op gebieden in industrieën. Op elektrische voertuigen.
4: Ja, dus dat gaat eigenlijk nog verder dan wat de WR adviseert. Ja.
1: Ja.
4: Hartelijk dank voor nu. De discussie moet duidelijk nog dieper worden gevoerd. We hebben er een begin mee gemaakt. Hoogleraar internationale economie Hein Roelfsema was de laatste spreker. En we hoorden ook Tweede Kamerlid CDA Joris Lohman.
24: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: We hebben dit jaar in Nederland de warmste zomer ooit beleefd. Tenminste, sinds de metingen zijn begonnen in 1901 is het nog nooit zo heet geweest. Dit jaar hadden we een gemiddelde zomertemperatuur van 19,3 graden. En dat is 0,4 graden boven het vorige record. En dat was gemeten in 2018. Bij ons is meteoroloog Reinoud van der Born van Weervertaller.nl. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: Ja, die top 10 van warmste Nederlandse zomers, die bevat inmiddels 8 dagen uit de afgelopen eeuw. 8 zomers,
16: ja.
0: Dus ja, dat lijkt me geen toeval.
16: Nee, dat is zeker geen toeval. Ik zeg het wel vaker, het Nederlandse klimaat is duidelijk in transitie. Het wordt steeds warmer. En dan is het logisch dat je elke keer ook nieuwe records vestigt. En ook dat de warme zomers die vroeger vooral uit de 20e eeuw kwamen geleidelijk aan uit het rijtje verdwijnen.
0: Ja.
16: Het oude record kwam uit 2018. Het is nu 2026. Een jaar later wordt het dus weer verbroken. En nu met bijna een halve graad. Dus dat is best een behoorlijke stap eigenlijk.
0: Ja, want die, die halve graad in meteorologen termen, is dat een grote sprong?
16: Dat is eigenlijk wel een grote sprong. Meestal gaat het met 1 of 2 tienden als je het over een record hebt. Het gaat nu over het dubbele. En het bijzondere van deze zomer is eigenlijk dat als je naar de Europese context kijkt, dat we er nog genadig van afgekomen zijn. Want het is in de meeste landen om ons heen nog veel erger geweest dan bij ons. Ja. We hebben maar 1 hittegolf gescoord in de beeld. In het zuiden van het land waren het er 5. Maar Frankrijk had er landelijk 5, om maar eens wat te noemen. Dus
0: Dan
16: valt het bij ons relatief gezien zien of mee.
0: Ja, en kun je dan op basis van deze warme zomers de lijn doortrekken, dus exponentieel erover praten en zeggen het wordt nu alleen maar warmer?
16: Ja, er wordt wel vaker gezegd dat wat nu een recordzomer is, over enkele tientallen jaren meer een gemiddelde zomer zal zijn. Dus daar kun je uit opmaken dat dit vaker gaat gebeuren. En dat we de komende tijd ook vaker het record weer verder zullen verbreken. Tegelijkertijd is het ook zo dat bij deze zomer al een rol werd vermoed voor El Niño. Die op dit moment heel
0: die
16: sterk
0: grote
16: is.
0: Golfstromen.
16: De echte, ja, daar op de Pacific, langs de Evenaar. De echte El Niño zomer is volgend jaar. Dus ja, eigenlijk kunnen we over 1 jaar alweer benieuwd zijn wat er dan gebeurt.
0: Ja, en over de aarde die opwarmt, het klimaat dat verandert. In Nepal, hebben we gisteren gezien, is een enorme gletsjer ingestort. Ja. Met een enorme overstroming en grote ramp tot gevolg. Die gletsjer, is dat dan, ik interpreteer dat dan als eenvoudige nieuwsconsument. Oh, dat komt ook door de opwarming van de aarde. Is het zo simpel?
16: Ja, zo simpel is het. Maar het is ook wel weer bijzonder. Want wat je in het gebied van de Himalaya, maar ook in Tibet, de hoogvlakte daar, die op ongeveer 5000 meter hoogte ziet, is dat de klimaatverandering op die hoogte nog veel sneller gaat dan in de dalen. Dus de temperatuurstijging op een hoogte van 5000 meter is veel groter dan de temperatuurstijging aan het aardoppervlak. Nou, dat is precies de hoogte waarop die gletsjers zich bevinden. En de effecten zijn dat niet alleen het ijs smelt en dat zich gletsjermeren opbouwen, maar ook dat de permafrost uit het gebergte verdwijnt. Daardoor kunnen rotsmassa's ineens afbreken. En dat is in dit geval gebeurd. Nou, daarbij werd dat water bevrijd, maar deed zich ook een enorme aardbeving voor. En ja, die verergert het hele proces. En als je de filmpjes ziet, ja, het is niet adembenemend, het is verbijsterend wat je daar zag gebeuren.
0: Ja,
16: een muur van water met de hoogte van 50 meter of zo. Ongelooflijk.
0: Ja. En inmiddels weten we dat er bijna 400 doden zijn geregistreerd. En de verwachting is, met al die vermisten, dat dat aantal helaas nog zal oplopen. Dank, meteoroloog Reinhard van der Born.
4: De NAVO bespreekt met de Amerikanen, die horen er nog bij natuurlijk, de terugtrekking of die plannen voor terugtrekken van Amerikaanse troepen in Europa. En we hebben ook nog een bericht over de UEFA, die nu strafrechtelijke maatregelen wil nemen tegen de baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino. Dat is toch wel opmerkelijk nieuws, dat gaan we na het ANP-nieuws doen.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
21: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
26: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
25: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
24: In de BNR-app.
0: De UEFA onderneemt strafrechtelijke stappen tegen Infantino en de FIFA. Nederland wil dat het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor Oekraïne weer op de EU-agenda komt. En bij een filmische goudroof in een Spaans museum is in 4 minuten tijd voor miljoenen euro's gestolen. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
4: Het is best een drukke aanvalspits bij de ANWB. Bianca Damink, wat gebeurt er nu op de weg?
23: Nou, de meeste dagelijkse files worden langzamer zeker korter. Maar op een paar wegen sta je toch nog behoorlijk vast. Bijvoorbeeld op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging 35 minuten... tussen knooppunt Velzen en Uitgeest. Door een bus met pech zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A10 Zuid bij Amsterdam sta je richting Utrecht... ook nog een kwartier in de file door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. In het zuiden in Brabant sta je bij Eindhoven een half uur vast... op de N2. Vanuit Maastricht. Dat komt ook door een pechgeval en 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A12 van Den Haag naar Arnhem sta je tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen nog een half uur vast door een pechgeval. Daar is ook de rechter rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 van Horen naar Zaanstad bij hectometerpaal 20,4. En op de A28 van Zwolle naar Assen bij 153,6.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis... en is aan het eind van de middag weer weggegaan. Amerika is blij dat Nederland zoveel aan het investeren is in defensie. Dat zegt een onderminister vlak voor een NAVO-top in Brussel. Ook Duitsland en Polen krijgen lof. Amerika wil al langer niet meer voor alles betalen... en zegt dat andere NAVO-landen ook hun steentje moeten bijdragen. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland... kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten... in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in... nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen... met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De AX is 0,4% in de min gesloten, 1103 punten. De grootste daler was Shell, 1,7% verloor dat aandeel. En de grootste stijger was Relix, plus van 2,8%. Op Wall Street wordt nog gehandeld natuurlijk. De Dow Jones staat nu rond de slotstand van gisteren.
0: Zometeen, de UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Gaat om die verkoop van de WK-rechten.
4: Net nu we dachten dat ze zich neerlegde bij het feit dat Infantino
0: dat
4: maar aanbleef.
0: Die boycott hadden ingetrokken. Ja. Voor, maar goed, meer, hoe zit die vork in de steel? Dat hoor je zo op BNR.
8: En, hoe ging je leestoets?
9: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
8: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Drukwerkdeal?
9: Aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut.

0: Immofast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
0: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
2: Na één cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app.
5: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
7: Goedenavond.
8: Goedenavond.
7: 7:07. We hebben nog wat laatste nieuws voor je. De NAVO en de Amerikanen praten weer met elkaar over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa. En Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van voorgestelde EU-meerjarenbegroting.
8: Die er zijn nog 6.
7: De zuinige 6 zijn
8: zo
7: dat.
8: Die
7: ja, zo hebben we ze gemunt.
8: Ja.
7: Ja. Die begroting is 2 biljoen euro in omvang in de voorstellen althans. Maar dat gaat die zuinige 6 te ver. Maar we beginnen met de soap tussen de Europese en de Wereldvoetbalbond.
8: Ja, want de UEFA onderzoekt of het een strafzaak kan voorbereiden tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Het zou dan gaan om zijn vermeend strafbaar wanbeheer in verband met die mislukte FIFA Forward Enterprise-plannen. Dat ging om dat verkopen van WK-aandelen. De KNVB noemt het vertrouwen in het leiderschap van de FIFA zojuist blijvend beschadigd, overigens. Gebeurt veel bij ons Marjan Olvers, gelukkig hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit. Goedenavond.
9: Goedenavond.
8: Ja, waar ziet de UEFA nou precies wat strafbaar kan zijn in het handelen van Infantino?
9: Ja, het gaat erom dat UEFA wil dus en is dus echt nog alleen nog maar in voorbereiding op een strafzaak, zo luiden de berichten. En dat zal dienen in Zwitserland. Want het gaat dus ook om Zwitsers recht. En in het Zwitsers recht, zo wordt gezegd, dan is ja het criminele mismanagement, als het ware, dat is dus een verboden gedraging onder het strafrecht. En daar zijn ze naar op zoek om dat te kunnen bewijzen.
8: Okay.
9: En vooralsnog proberen ze dus bewijs te vergaderen daarvoor, voor die strafzaak. Dus het is als het ware een soort voorportaal. En hoe doen ze dat? Onder andere door ook in Amerika bij die investeringsmaatschappij te trachten allerlei bewijsmateriaal boven tafel te halen. Mm-hmm. Dus het speelt dus niet alleen in Zwitserland, maar het bewijsmateriaal wordt ook elders gezocht.
8: Ja, nou, u kent natuurlijk ook het Zwitserse en het Amerikaanse recht niet tot achter de komma, maar
9: absoluut niet, überhaupt niet. Nee hoor, daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn wat je niet weet.
8: Ja. Nee, met die inleiding, hoe kansrijk kan zo'n zaak zijn, denkt u?
9: Dat weet je op dit moment niet. En het beste antwoord wat een jurist altijd kan geven is dat hangt er vanaf.
8: Ja.
9: En waar hangt dat vanaf? Dat hangt natuurlijk vanaf van hoeveel bewijzen eigenlijk kunnen verzamelen hiervoor. En dit is het voortraject. Nou, je kunt je ook niet aan de indruk onttrekken dat dit ook allemaal in het kader wel is van de herverkiezing van Infantino. Ook eerder dat UEFA heeft gezegd het vertrouwen te zijn verloren. En in ieder geval hangt nu een eventueel potentiële strafzaak boven zijn hoofd.
8: Ja.
9: En daarmee ja, staat natuurlijk wel alles op spanning.
8: En wat ons dan weer verbaasd of opviel is dat de familie Trump ook hier weer bij betrokken is. Want dit gaat dan niet bij dat vercommercialiseren van het WK. Om de broer van de schoonzoon van Trump. Je hebt natuurlijk de schoonzoon Jared Kushner, die zich ook geopolitiek als een soort adviseur opstelt. Maar dit gaat om zijn broer. En dat is dan Joshua Kushner. Wat heeft hij ermee te maken?
9: Nou, die is dus de leidende man achter dat investeringsbedrijf dat dus in de Verenigde Staten is gevestigd. En waar ze nu achter willen komen, en dat is ook een van de kritiekpunten van UEFA, van hoe ben je in hemelsnaam

0: tot het bedrag gekomen waarvoor dit natuurlijk apart gezet zou worden in een commerciële entiteit. Want als je iets op de markt zet, je weet helemaal niet wat precies de waarde is. Hoe kom je dan aan die waarde? Nou, die waarde zou je bijvoorbeeld kunnen vaststellen doordat goede concurrentie op de markt is en de hoogste bieder krijgt dat. Maar nu is er dus blijkbaar ergens een waarde vastgesteld voor wat deze meneer, die dus inderdaad onderdeel is indirect van de Trump-familie. Hoe is die waarde vastgesteld? En is die dus bijvoorbeeld daadwerkelijk veel te laag vastgesteld dan bijvoorbeeld bij een normale marktwaarde het geval zou moeten zijn? He, want ze handelen maar feitelijk met één partij. En om, en dat is mijn gedachte, om dus dat financiële wanbeheer goed rond te krijgen, moet je dus weten, hé, waarom werk je dus met deze partij? Hoe is die marktwaarde dan precies tot stand gekomen? En kun je dan dus spreken, strakjes is er dus ook een verband met het mismanagement van Infantino. En daarbij komt ook, we weten inmiddels ook dat Infantino nog niet zo lang geleden met zijn eigen arbeidsorganisatie in conflict was. Daar kwamen ze weer con amore uit en liepen naar buiten en zeiden, nu vinden we elkaar weer allemaal aardig. Maar daaruit kun je wel afleiden dat ook de organisatie niet, althans onvoldoende op de hoogte is geweest van deze deal. Ja. Dus hoe is die deal dan tot stand gekomen? En daar zit het bewijs zoeken, denk ik, op.
1: Ja, dit is een echte soap, een voetbalsoap. Dank voor de toelichting, Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Verenigde Staten en de andere bondgenoten bespreken op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel de aanwezigheid van beschermende Amerikaanse troepen in Europa. De onderminister, Amerikaanse onderminister van Defensie, Elbridge Colby, die is daarbij en vergadert op dit moment met de ambassadeurs van de andere NAVO-landen. We praten er even over met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Fijn dat u weer bij ons bent. Er wordt natuurlijk al lang gedreigd met terugtrekken van Amerikaanse troepen. Hè? En dit is dan formeel een evaluatie. Van hoe vonden we eigenlijk dat het ging met de Amerikaanse troepen in Europa? Moet ik het zo zien?
4: Nou, waar liggen de Amerikaanse strategische prioriteiten? En dat in verhouding met de beschikbare militaire middelen die Amerika heeft momenteel. En dit natuurlijk tegen de achtergrond van de nieuwe veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten die in december gepubliceerd werd. Ja. Waar je ziet dat Amerika zich vooral gaat bezighouden met de Western Hemisphere, lees Zuid- en Noord-Amerika, Canada moet misschien wel Amerikaans worden, Groenland ook. Ja. Prioriteit nummer twee is China, en daarna komt Europa misschien een keertje. Dus dat is een beetje de achtergrond. En vooral China speelt een grote rol. En daarbij is natuurlijk gekomen die onzinnige oorlog tegen Iran. Ja. Waarin Amerika een enorme munitievoorraden heeft uitgeput. Wat ook China gewoon ziet. En wat vervolgens ook de consequenties voor ons zal hebben. Als je kijkt naar de beschikbaarheid van Amerikaanse, niet alleen troepen. Dan hebben we het over soldaten en zo. Maar ook hele schaarse middelen. Lange afstandswapens, kruisraketten, luchtdefensiesystemen. Tankers in lucht, elektronische oorlogsvoeringsmiddelen. Nou, daar wordt allemaal naar gekeken. Dat doen ze eens in de zoveel jaar. Mm-hmm. Maar wat voor Europa natuurlijk zorgwekkend is, is de retoriek van Trump. Die al in zijn eerste regeringsperiode heeft gezegd van, joh, artikel 5 van de NAVO, ik weet niet of het garandeert. Hij heeft eerder al daarvoor gezegd, Amerika moet zich terugtrekken. En het dreigt voortdurend met, niet zozeer het terugtrekken uit de NAVO, maar wel het fors reduceren van de militaire presentie in Europa.
3: Wat is nu de status daarvan? Wat komt die Colby vertellen? Nou, het gaat niet door, we blijven lekker in Europa. Of worden hier nu echt concrete nummers aangekoppeld? Wat verwacht u?
4: Nou, nu nog niet, want de studie laat nog even op zich wachten. Ik geloof dat die in november of december definitief moet zijn. Ik denk dat hier een aantal opties besproken zullen gaan worden. Het goede nieuws is dat zij begon met een aantal loftuitingen over Europese defensieuitgaven van diverse landen, waaronder Nederland. Sinds vorige zomer de NAVO-top in Den Haag hebben Europese landen gezegd, we gaan drastisch onze defensieuitgaven verhogen, zodat we NAVO eigen gaan Europeaniseren. Als het gaat over leiderschap binnen de NAVO, maar ook als we kijken naar die cruciale middelen die Amerika altijd levert, die moeten we zelf ook een keertje gaan aanschaffen. Nou, dat laat op zich wachten, maar de investeringen zijn, dat is het goede nieuws. Maar tegelijkertijd is daar overheen gekomen natuurlijk de oorlog in Iran. Colby zelf is altijd een groot voorstander geweest van het verschuiven van de Amerikaanse prioriteit naar China. En we zien juist dat vanwege de Iran-oorlog dat Amerika middelen uit de Zuid-Chinese Zee moet halen. Uit Taiwan, uit Japan en zo. Dus het is niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren.
3: Maar wat tegelijkertijd ook wel ernstig is, is dat, dat de CIA-directeur in Moskou is geweest, onverwacht. Hè. We spraken daar net een oude AIVD'er over. En die zei, ja, misschien zijn de Russen wel van plan om nog binnen een jaar een verrassingsaanvalletje op de NAVO te doen. Ja. En de NAVO heeft dus, zeker de Europese lidstaten, hebben momenteel helemaal niet de middelen om daar effectief iets tegen te doen, toch? Hoe kijkt u daarnaar?
4: Nou, dat laatste, dat is een andere vraag. Maar inderdaad, al vanaf 2024 eigenlijk zien we allerlei berichten van inlichtingendiensten die zeggen, luister, de komende 5 jaar moeten we rekening houden dat Rusland een keertje avonturistisch gaat worden om de cohesie, de samenhang van het bondgenootschap Europees en NAVO te gaan testen.
3: Maar die 5 jaar zijn
4: middels,
3: bijna al.
4: Ja, precies. Middels kleine provocerende acties. Dat kunnen groene mannetjes zijn, cyberaanval. We hebben natuurlijk ook de toename gezien van sabotage, hybride activiteiten in heel Europa. Ook in Nederland, drones en dergelijke, cyberaanvallen. En het feit dat Amerika de directeur van de CIA naar het Kremlin stuurt, dat is een heel duidelijk signaal van, luister Rusland, wij zien hoe jullie van plan zijn, we hebben informatie, en we waarschuwen jullie dat we gewoon dat zien. En dat is wat anders dan een diplomaat, de vriend van Trump, als Witkoff naar het Kremlin sturen. Dat zou veel meer routinematig zijn. Dat is dit niet. En dat hij dat doet, dan betekent dat die berichten van 2024 over een mogelijke escalatie vanuit Rusland om daarmee de aandacht van Oekraïne af te leiden, om daarmee proberen eigenlijk te testen hoe sterk de eendracht is van binnen de NAVO, hoe sterker ook de steun nog van Amerika is voor Europa, dat die waarschuwingen heel serieus moeten worden genomen.
3: Dank, Frans Hoogstra, hoogleraar oorlogsstudies Leiden.
1: Bianca Damink bij de ANWB. Is de drukte een beetje voorbij?
5: Nou, de files worden in ieder geval korter. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer in totaal. En op een aantal wegen heb je echt nog wel veel vertraging. Zoals in Noord-Holland op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Uitgeest staat een bus met pech. En vanaf knooppunt Velsen heb je daardoor een half uur tijdverlies. 2 rijstroken zijn er dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 56,7. En op de A7 Duitse grens Groningen bij 249,6.
2: Make Europe great again.
3: 6 Europese landen, waaronder Nederland, willen dat er niet 2 biljoen, maar honderden miljoenen minder naar de EU-meerjarenbegroting gaan. Dat hebben ze in een gezamenlijke verklaring gezegd na een meeting bij bondskanselier Friedrich Merz, Europa-verslaggever Michael van der Toorn. Waarom had Merz die landen eigenlijk uitgenodigd?
6: Om eens eventjes te gaan kijken. Het zijn dus traditioneel gezien waren het de vrekkige 4. Maar inmiddels, inderdaad, je hebt het goed geteld, zijn het 6.
3: De zuinige 6.
6: Ja. 6 landen. De zuinige 6. En hij wil gaan kijken, de discussies rondom de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie, die gaan nu echt spelen. Landen zijn het daar traditioneel gezien over oneens, nu ook weer. En dus wilde Merz eventjes met wat gelijkgestemde landen gaan kijken hoe ze dit gaan aanpakken. Het voorstel wat er nu ligt van de Europese Commissie is inderdaad een enorme begroting van 2 biljoen euro, verdeeld over 7 jaar, dat wel. Maar betekent voor landen als Nederland en Duitsland dat wij miljarden euro's extra per jaar moeten gaan afdragen aan Brussel. En ja, dat willen we niet. En dus werd er vandaag overlegd wat we dan, hoeveel we er vanaf willen.
3: En wat zijn uw argumenten? Want tegelijkertijd wordt er veel van Europa gevraagd.
6: Nou ja, Brussel vraagt vooral veel van zichzelf en van de lidstaten. Dus hun argumenten, ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven. Ze zegt, meer geld, dat lost onze problemen niet per se op. Maar we moeten het budget strategischer gaan inzetten. Nederland pleit voor andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld defensie, concurrentievermogen, in plaats van dat er bijvoorbeeld heel veel geld naar landbouw gaat of naar de cohesiefondsen. Ervoor zorgen dat de economische gelijkheid een beetje gelijk wordt getrokken.
3: Daar pleit Nederland voor.
6: Daar zit wel. En bijvoorbeeld ook willen ze dat er meer geld. Willen ze niet dat er meer geld gaat naar een groter personeelsbestand, dat soort dingen. Dus er wordt gewoon over de details gesteggeld. Maar ja, er zijn wel echt fundamentele verschillen in andere blokken in Europa.
3: Ja, want er zijn andere landen die wel voor een grotere begroting zijn.
6: Ja, dus je hebt natuurlijk de commissie die zegt, wij hebben veel extra geld nodig. Wat jij ook zegt, we willen heel veel. Dus we hebben enorme ambities op het gebied van defensie. Ja. We moeten gaan innoveren.
3: Nou, de commissie voert uit wat de lidstaten willen, hè?
6: Ja, zeker. Maar deze commissie trekt altijd wel veel naar zich toe. Ja, maar die zij zeggen dat. Bovendien moeten we onze coronaschulden gaan afbetalen.
3: Oh, ook nog.
6: Dan heb je dus deze zuinige landen. En dan heb je ook, en dat is altijd een blok, wat wel die extra landbouwuitgaven wil. Zuidelijke en Oost-Europese landen. Die vinden ook dat er toch nog veel geld moet gaan naar ook een belangrijk deel van de begroting. Cohesiegeld. Zij zeggen die economische.
3: Voor arme regio's en zo.
6: Precies. Ja. Zij zeggen die economische verschillen zijn nog lang niet gelijk getrokken. Dus daar moet gewoon meer geld naartoe gaan. Nou ja, Merz heeft als een voorschot genomen. Ja. Maar dit gaat de komende tijd nog heel erg spelen. Dus ja, dat komt denk ik vaker terug in Mega, Niels.
7: Tech update.
1: Chipgigant Nvidia zou AI-platform Hugging Face willen overnemen. Dat meldt The Information op basis van een goed geïnformeerde bron. Rozan Peters van de BNR Tech-redactie. Ja, waarom zou Nvidia Hugging Face willen overnemen?
8: Ja, die overname past goed binnen de strategie van Nvidia om relevant te blijven in de wereld van AI. En dan denk je misschien Nvidia als chipontwerper niet relevant. Nou, ongeveer elke grote speler in de techwereld die is ondertussen bezig met het ontwerpen van eigen chips. Juist ook om dus minder afhankelijk te worden van Nvidia. Dus dan kan Nvidia ook niet enkel toekijken.
1: Ah, en waarom precies dan Hugging Face?
8: Ja, dit is een belangrijk AI-platform waar ontwikkelaars open source AI-modellen delen, waar servers beschikbaar worden gesteld om die modellen op te draaien. En ja, goede modellen hebben via dit platform dus ook echt wel een heel groot bereik met miljoenen gebruikers wereldwijd. En voor Nvidia dus een manier om een sterke positie te nemen op meerdere fronten van het AI-ecosysteem eigenlijk. Want ja, het is vooral een strategische kans. Ze kunnen bijvoorbeeld via Hugging Face hun chips gebruiken, benodigde servers leveren, wat voor Nvidia dan ook weer een kleine comeback betekent in de wereld van cloud computing. Nvidia wil dit heel erg graag. Dat zie je onder andere terug in de waardering van bijna $13 miljard... die ze dus zouden betalen voor Hugging Face.
1: Oké, dat zou het bot zijn.
8: Ja, en het is dus inderdaad op basis van een goed geïnformeerde bron. Het lijkt dus rond te zijn, maar we wachten eigenlijk nog op de officiële bekendmaking vanuit Nvidia en Hugging Face zelf. Ja, dat Hugging Face open stond voor een overname, dat wisten we al wel even, maar de laatste keer dat ze zijn gewaardeerd kwam het neer op $4,5 miljard. Dus het is echt een flink bedrag dat Nvidia wil neerleggen. Maar goed, we wachten dus nog op de details vanuit beide partijen zelf.
1: Dan, een nieuw Amerikaanse onderzoek toont aan dat we het hackers nog steeds veel te makkelijk maken om toe te slaan, om binnen te komen in onze systemen en bedrijven. Ja, welkom 123 als wachtwoord. Ik hoop niet dat heel veel mensen dat nog hebben. Nee. Maar hoe kan het dan? Dat hebben bedrijven nog te zwakke defensie?
8: Ja, het is wel bijzonder, hè? En dit onderzoekje dat komt van het Amerikaanse cyberagentschap, de CISA. En dat is dus verantwoordelijk voor de nationale cyberbeveiliging in de VS. En die concluderen dus inderdaad dat de meeste hacks dus te wijten zijn aan slechte beveiliging. En dus niet omdat een hacker nou per se de meest geavanceerde technieken of tools gebruikt. En het cyberagentschap zegt daarom dat er echt wat moet veranderen. En dat organisaties in plaats van reageren op een hack, juist fundamentele kwetsbaarheden moeten aanpakken. Dus dat als er iets gebeurt en we weten hoe dat is gekomen, dan moet je daar iets mee doen. En je zou denken dat is een hele logische conclusie.
1: Ja, maar open deur.
8: Ja, maar blijkbaar zijn veel gebruikelijke zwaktes in beveiligingssystemen dus al jaren bekend, maar die komen dus nog steeds heel veel voor. En dat komt dus mede omdat er dus niet op geanticipeerd wordt. Het wordt niet aangepast. Maar ook omdat binnen de ontwikkeling van software ook gewoon software niet veilig is. En dan begin je dus eigenlijk al met punten achter natuurlijk. En het feit is wel dat best wel bijzonder is, want we hebben het er hartstikke vaak over op BNR. Er zijn zoveel hacks.
1: En niet alleen op BNR. Ook werknemers zullen herkennen dat hun bedrijf constant veiligheidstrainingen uit laat voeren.
8: Nee, absoluut. En moest ik bijvoorbeeld gelijk denken aan de hack van Clinical Diagnostics vorig jaar, waar informatie van bijna 1 miljoen vrouwen toen werd gestolen. Die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. En nou ja, deze hack was bijvoorbeeld ook helemaal geen doel op zich. Hè. Je ziet dan dat hackers bijvoorbeeld gewoon kijken waar ze met ransomware binnen kunnen komen.
1: Een soort hagelschieten.
8: Ja, precies. En nou ja, ze hebben toen die gegevens, dat ze gewoon afpersen natuurlijk die gegevens, gedreigd om online te zetten. En dan zie je dus eigenlijk door de reactie van, oh, iedereen schrok zich dood. Van, oh, dat is heel waardevol. Van, hier hebben we iets in handen. En dan denk je wel van, ja, waarschijnlijk als, dat is natuurlijk ook bekend geworden, hè, dat als dit soort bedrijven hun risico's ja, beter kennen en hun beveiliging beter op orde hebben, dat dit soort dingen natuurlijk veel minder snel kunnen gebeuren.
1: Rozan Peters, dankjewel.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Ja, jullie hadden het net over Nvidia en een overname. Maar Nvidia kwam ook met cijfers vandaag. Hele goede cijfers. En daar gaat het zometeen in BNR Beurs over met Jorik en Jelle.
1: Fijne avond.
10: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
16: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
20: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
19: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat nog altijd een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een half uur oponthoud. En tenslotte dezelfde A27, maar dan in de andere richting van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer file met 25 minuten vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. Amerika is blij dat Nederland zoveel aan het investeren is in defensie. Dat zegt een onderminister vlak voor een NAVO-top in Brussel. Ook Duitsland en Polen krijgen lof. Amerika wil al langer niet meer voor alles betalen en zegt dat andere NAVO-landen ook hun steentje moeten bijdragen. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zometeen BNR Beurs. Het is zover. We kunnen het eindelijk over de cijfers van Nvidia gaan hebben. Dat overtreft opnieuw. Niks staat het bedrijf nog in de weg. Behalve dan het chiptekort. Dat raakt nu dus ook Nvidia. Nou, hoe erg dat is, gaan we zo voor je uitzoeken. Dus blijf luisteren.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer. maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
17: Goed dat je luistert. Welkom op deze donderdag 27 augustus. Het is tijd voor de grote Nvidia-show.
18: Q2 revenue of $96.2 billion. The estimate was $92.3 billion. Q2 adjusted EPS of $2.22. Q2 adjusted gross margin of 75%. Sees Q3 revenue $108 billion. Holy schmoly.
17: Ja, het toetje van het cijferseizoen is er en dat stelt niet teleur.
7: Nvidia heeft niet alleen een goed kwartaal achter de rug, het is ook nog eens veel en veel positiever over volgend jaar.
19: Nvidia just did something it never does. It gave us a full fiscal year growth outlook. Revenues will grow 70% in fiscal 2028.
7: Deze aflevering staan we uitgebreid stil bij Nvidia.
17: Hoor je trouwens ook nog even over de cijfers van Salesforce. Die worden eindelijk een keer beloond.
7: Groene beurs in de VS, maar niet bij ons. De AEX sloot 0,4% lager op 1103 punten en een beetje. Grootste daler was Shell, dat verloor bijna 2%. We gaan de beursdag doornemen en er zijn techcijfers. Dus is hier Jordi Beuving van De Aandeelhouder. Heb je er zin in?
20: Zeker weten, jongens. Hartstikke leuk.
17: Mooi man, goed dat je er bent. En omdat jij er bent, Jordi, trappen we af met de Nederlandse chipindustrie, met een onderzoek van het CBS om precies te zijn. De onderzoekers daar hebben namelijk gekeken naar de omzet van de Nederlandse chippers sinds 2019. En die komen tot de conclusie dat de omzet in die paar jaar tijd ruim verdubbeld is. Vorig jaar kwam de omzet uit op ruim 45 miljard euro. Een spectaculair cijfer, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong.
21: Ja, het is niet zo spectaculair als Nvidia. Maar het betekent wel een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 14%. En dan in een economie die, hoe sterk groeien we? Laten we nou, als we 1,5% groeien per jaar, dan zijn we al heel erg blij. Dus het is 10 keer zoveel als de economie als geheel. Ja, die 46 miljard is natuurlijk ook een significant bedrag. Je mag dat niet één op één vergelijken natuurlijk. Maar ons totale BBP is zo'n 1100 miljard. Dus dit is, laten we zeggen, 4% van onze economie.
17: Ja, en het bijzondere is, verreweg het meeste van al die omzet komt van ASML. Dat had vorig jaar een recordomzet van bijna 33 miljard euro. Is dat ook de reden, Jordi, dat jij onder een ASML-dekbed slaapt? Omdat ASML zo belangrijk is voor de Nederlandse industrie?
20: Nou ja, het is natuurlijk zeker als belegger leuk om juist in die hoek te zitten waar de groei zit, hè, waar de actie plaatsvindt. Nou, nu zeker met AI is dat wel echt voor een groot gedeelte gewoon in de chipsector, onder meer bij ASML.
17: Daar gooi je er echt een grapje in over het ASML-dekbed. Maar mooi dat je nog gelijk serieus... serieus, dat
7: een inhoudelijk programma dit, Jelle.
17: Oh ja, sorry.
7: Ja, door naar een bedrijf dat zelf belegt, maar je kunt er dan ook weer in beleggen. Dat is Van Lanschot Kempen, de vermogensbeheerder. Dat heeft een mooi half jaar achter de rug. Het zag de winst met liefst een derde groeien. Dus zat er vanmiddag een goed gemutste topman bij BNR.
22: Het ging goed op de markten, dus het ging goed met onze klanten. En dat zie je dan ook terug in ons resultaat. En daarnaast is ook het renteresultaat gestegen. Dus die twee factoren in combinatie met kosten die we goed onder controle hebben, ja, heeft geleid tot een mooie winststijging van 30%.
7: Ja, je hoort het van Lanschot Kempen, dankt die groei ook wel een beetje aan de flink gestegen beurzen. Maar er werd ook gewoon meer belegd bij Van Lanschot Kempen, vooral door pensioenfondsen. Ondanks die mooie cijfers blijft het aandeel wel een beetje steken. Dat verloor ruim 1% vandaag. Toegegeven daarbij, de koers was ook al wel hard opgelopen. Dat kreeg er dit jaar alleen al ruim 22% bij.
17: Gaan we door naar Lisa Cook, voor wie haar niet kent. Dat is een van de Fed-leden van de Amerikaanse Centrale Bank. En de vrouw die door president Trump werd ontslagen. Maar daar waarvan dan weer het ontslag door rechter werd teruggedraaid. En nu probeert diezelfde Trump haar weer te ontslaan. Het draait allemaal om haar vastgoed. Ze zou bij meerdere huizen hebben aangegeven dat het haar hoofdverblijf is. Hypotheekfraude roept Trump daarom. Reden voor ontslag. Maar, zegt haar advocaat nu, dan zijn de president en zijn minister van Financiën ook verkeerd bezig. Want ook Trump en Scott Bessent hebben namelijk meerdere huizen aangegeven als hoofdverblijf. Dus die moeten dan ook ontslagen worden. Nou, kortom, ik denk dat Lisa Cook ook deze ronde wel weer gaat winnen.
7: Gaan we naar de robotaxis van Elon Musk. Want die komen naar Nederland, een soort van dan. Niet als taxi, maar je kunt er straks wel in gaan rijden zonder er zelf eentje te bezitten, die zelfrijdende Tesla's. Want deelautoplatform MyWheels neemt ze namelijk op in de vloot. In eerste instantie alleen in Den Bosch met 30 stuks. Dus je moet wel een beetje goed zoeken als je er eentje wil rijden. Maar je kan er dus wel in rijden als je wil. En onze verslaggever Martijn de Rijk, die mocht alvast een proefritje proberen.
0: Ik heb de neiging om het stuur vast te pakken, maar dat hoeft dus niet.
1: Ja, het is echt even wennen. Maar als je er eenmaal over hebt gegeven en je bent bewust dat het ook echt iets is waar je op kan vertrouwen, ja, dan bent het heel makkelijk.
0: We zijn door Oranje gereden.
1: Ja, en er zat een flitser stond er ook.
0: Ja, ook dat?
1: Nee, maar het was goed, het was goed.
7: Ja, nog niet helemaal waterdicht, die techniek dus. In de VS zorgen die robotaxis dan ook voor een hoop gedoe. Asociaal rijgedrag, fout parkeren, noem maar op. Soms dat ze in één keer midden op de weg stil blijven staan.
17: Weet je hoe jij altijd rijdt met de BNR-auto?
7: Een beetje mijn rijgedrag, ja. Maar daar dus de hele tijd. En die zenuwachtige meneer die je net hoorde was trouwens de CEO van MyWheels. Dus die was bang voor de boete, denk ik. Laurens van de Vijver heet die man. En die had eerder vanochtend al meer gedoe met die auto's meegemaakt.
1: Ja, ik moet je bekennen. Eerder vandaag hebben we hierin gereden. En toen reed hij vol door een doorgetrokken streep. Dus het is voor ons ook nog een experiment. Laat ik dat voorop stellen.
7: Ja, helemaal zelfrijdend zijn die auto's eigenlijk ook nog niet. Daarvoor kwamen ze namelijk niet door de RDW-keuring.
17: Jeetje, ja. Wat een goede reclame voor je bedrijf. Die man die zal ook ophalen. Maar goed.
7: Ja, het is een experiment, benadrukt hij ook. Ja. Je mag er alleen in met een rijbewijs. En je bent als bestuurder ook zelf verantwoordelijk voor alle brokken die je in die auto maakt.
17: Goede cijfers, slechte cijfers, het maakt beleggers nooit uit. Het aandeel van Salesforce werd altijd uitgekotst, maar nu niet. Het vertrouwen komt toch weer een beetje terug.
7: We gaan het er zo over hebben. Vertel ik je ook waarom Donald Trump gratie verleent aan een sjoemelende belegger uit het Amerikaanse congres.
17: Eerst Nvidia, dat heeft een krankzinnig goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 106% naar ruim $96 miljard. De winst groeide nog harder, die steeg met 126% naar bijna $60 miljard. Maar dan moet het echte vuurwerk nog komen.
19: Nvidia just did something it never does. It gave us a full fiscal year growth outlook. Revenues will grow 70% in fiscal 2028. And what is astonishing about that is Wall Street went into this earnings thinking that revenues would grow 45% in fiscal 2028. And what's more, you have Jensen Huang, the CEO of Nvidia, and Colette Kress, the CFO, explaining that if it weren't for supply constraints, their business would be growing even faster.
17: Nvidia ziet de omzet volgend jaar dus met 70% groeien. Iets dat niemand aan zag komen. Maar je hoort het, de directie zegt dat Nvidia nog harder had kunnen groeien als er geen chiptekorten zouden zijn. Jordi, het zijn dus eigenlijk alleen maar die chiptekorten die Nvidia kunnen afremmen op dit moment.
20: Nou, eigenlijk is het niet echt een chiptekort. Eigenlijk is het meer gewoon een krapte in de hele supply chain. En hoe je denk ik het beste kunt zien is dat iedereen bij Nvidia vaak dat ze alleen de chip ontwikkelen. Maar eigenlijk ontwikkelen ze heel de AI-server. Een hele grote kast die vol met zowel de eigen chip zit als ook de chips van bijvoorbeeld de Micron, SK Hynix. Noem het allemaal op. Alsmede nog honderden, zo niet duizenden andere componenten. En als je nu ziet op wat voor schaal en met wat voor tempo Nvidia aan het groeien is. Dat is eigenlijk dat is ongekend. Dat maakt ook dat die supply chain net zo hard moet mee kunnen groeien als dat Nvidia wil.
17: En een soort van groeipijn eigenlijk.
20: Ja, het is eigenlijk een soort van groeipijn. En dat is eigenlijk ook precies het verhaal met die 70%. Dat is met wat ze nu aandurven. Ja. Maar als je puur kijkt naar de vraagzijde, dan kan het waarschijnlijk nog steeds harder. Dus het is puur gewoon die tekorten in de supply chain, die krapte die daar zit, die groei toch lijkt te belemmeren.
17: En die groei tot nu toe is al ongekend. Dat zie je dus aan afgelopen kwartaal, dat die omzet en winst meer dan verdubbeld zijn. Nog even, waar halen ze die groei precies vandaan?
20: Nou, eigenlijk voor een groot gedeelte de zogeheten hyperscalers. Hè, dat is ook een apart omzetsegment geworden binnen Nvidia. Nou, dan moet je gewoon denken aan de grote spelers zoals Alphabet, Oracle, Amazon, Microsoft, Meta. Die massaal datacentercapaciteit aan het bouwen zijn om hun AI te faciliteren. Maar je hebt inmiddels ook een heel ander belangrijk segment. En het is eigenlijk alles wat daar niet toe behoort, om het zo te zeggen. Nou, dan moet je denken aan de zogeheten neoclouds. Nou, dat zijn relatief nieuwe spelers zoals Nebius, CoreWeave. Mm-hmm. Maar ook gewoon andere projecten die niet bij die grote techbedrijven horen, maar die zelf met AI bezig zijn. En dan toch bij Nvidia aankloppen om die infrastructuur na te zetten. En dat is ook een groeimarkt waar nog steeds een heleboel rek in zit.
17: Gaan we naar die outlook. Ik zei het net al, ze denken dat die omzet even met 70% gaat aandikken. Analisten die gingen uit van ongeveer zo'n 40%, daar toepen ze dus flink overheen. Gaan ze die groei waarmaken?
20: Nou, als je het zo hoort en leest, want dit was eigenlijk een mededeling die in de earnings call werd gedaan. Het stond ook niet in het persbericht. En je zag eigenlijk toen die earnings call begon, dat toen dat getal viel, die 70%, dat ook in één keer de aandelenkoers daarop reageerde, 5% hoger. En nou ja, als je dat gewoon afzet tegen die verwachting, is het natuurlijk gewoon serieus meer. Nou, als je het zo leest, dan lijkt het erop dat dit echt wel een soort conservatieve doelstelling is van Nvidia, omdat ze aangeven dat het juist die supply chain is die het moeilijk maakt om uiteindelijk bij wijze van spreken 100% te kunnen groeien. Dus dit lijkt toch echt wel onder voorbehoud van dat er geen rare dingen gebeuren, dat ze zich comfortabel voelen om dit in ieder geval op tafel te kunnen.
17: Maar een bedrijf dat al zo hard is gegroeid, dat zegt we gaan nog een keer met 70% groeien, dat noem jij conservatief?
20: Nou ja, dat is het zeker niet en dat maakt het eigenlijk, dat is precies hier een beetje de paradox. Het is eigenlijk ongelooflijk wat er gebeurt.
17: Even advocaat van de duivel, ik dacht ook die koers die was op een gegeven moment aan het wegzakken. Komen ze nu hiermee om het aandeel weer een beetje omhoog te krikken?
20: Nee, dit is in principe gewoon van tevoren is dat voorbereid wat je gaat zeggen in die earnings call.
2: Ik heb ook wel collega's van je gehoord de afgelopen tijd die zeiden er kan nog wel wat bij dat aandeel. Wat denk jij, is het wat goedkoop geworden dat aandeel?
20: Nou, het was goedkoop voor deze cijfers, als je het mij vraagt. En ja, het is nu nog een stuk goedkoper, omdat de groeiverwachtingen opwaarts worden bijgesteld door de onderneming zelf en nu dus ook vandaag door analisten, de beleggers. Nou, als je gaat rekenen, je kijkt naar kalenderjaar 2027... dan lijkt het erop dat Nvidia meer dan $13 per aandeel gaat verdienen. Nou, kijk je dan een jaar verder, dan ga je waarschijnlijk richting de 16, 17 toe. Nou, dan handel je nu op, 16, 17 keer de winst voor 27 en 13, 14 keer de winst voor het jaar erop. Dat is gelet op het profiel van Nvidia, ijzersterke marges, nummer 1 marktpositie, aanhoudende winstgroei, torenhoog vrij kassumgeneratie, is dat, vind ik, als belegger relatief aantrekkelijk.
2: Maar als je dat zo opsomt, dan valt die koers vandaag eigenlijk nog best mee. Nu 9% in de plus, maar er was ook veel van afgegaan de afgelopen dagen. Dus per saldo staan we nauwelijks hoger. Hoe verklaar je dat dan?
20: Er zijn denk ik een paar dingen die meespelen. Eén, de omvang van Nvidia is natuurlijk enorm groot. Dus je moet ook begrijpen, ja, als je die koers nog hoger wil zetten, heb je daar inmiddels behoorlijk wat volume voor nodig om dat te realiseren. Maar goed, dat is niet de voornaamste reden. Er zijn denk ik een paar dingen waar beleggers toch mee worstelen. Eén, dat is de duurzaamheid van de groei naar de toekomst toe. Mm-hmm. Omdat dat over 3-4 jaar, hoe hard gaat Nvidia dan groeien? Zeker op deze schaal. Ja, nobody knows. Dat is moeilijk in te schatten. Nou, dat is één. Tweede is de winstgevendheid en de winstmarges. Dat is gewoon een punt van aandacht waarbij het gewoon niet duidelijk is. Ja, over 3-4 jaar in de toekomst is dan nog steeds die winstmarge zo hoog als dat die nu is. Want als die lager uitvalt, dan is ook het verhaal qua winst natuurlijk een stuk anders. En het derde, wat je denk ik ook wel duidelijk ziet, is dat beleggers zich toch zorgen maken, / vraagtekens zetten bij hoe groot blijft het marktaandeel van Nvidia binnen de totale capaciteit en datacenters. Nou, Nvidia is natuurlijk de GPU's, voor een deel CPU's, maar je ziet ook dat steeds meer big tech bedrijven eigen chips ontwikkelen. Nou, naar de toekomst toe, hoe verder je vooruit kijkt, hoe moeilijker het wordt om heel goed te kunnen inschatten hoe groot de taart nog is voor Nvidia. Dus er zijn best nog wel wat onzekerheden in die zin.
17: Een van die onzekerheden, dat was het tweede punt dat je aanhaalde, is die winstmarge. Nvidia zegt, we kunnen de chips niet per direct duurder maken, waardoor de winstmarge zakt van 75% nu naar 71%. Dat is wel een behoorlijke tegenvaller. En dan is de vraag ook, gaat dat verder naar beneden?
20: Ja, zeker. En die bruto marge waar we nu over gaan, dat is eigenlijk echt een cruciaal punt van aandacht geweest en nog steeds. En begrijpelijk, hè, dat is uiteindelijk wat een heel groot gedeelte bepaalt onder de streep. En wat je hebt gezien is dat de afgelopen kwartalen die bruto marge stabiel is gebleven rond die 75%. Dat werd ook voor het lopende kwartaal verwacht. En Nvidia liet bij het persbericht eigenlijk al weten dat dat 74% zou worden. Oftewel, het zat al onder de verwachting. Maar in de earnings call gaven ze ook nog aan dat inderdaad die bruto marge de komende kwartalen zelfs verder weg gaat zakken, zelfs richting de 71%. Om vervolgens het jaar erop weer wat te gaan herstellen richting de 73%, als ik het goed zeg. Nou, waar heeft dat mee te maken? Jij zei het net ook al. Die onderdelen, met name die geheugenchips, die zijn enorm duur geworden. Die prijzen, die zijn echt sky high. En Nvidia laat eigenlijk weten, we wisten wel dat die prijzen aantrekken. Die kun je gewoon op de spotmarkt kun je die volgen. Dat zie je bij Micron, et cetera, et cetera. Maar dat gaat dus nog harder dan dat Nvidia had voorzien. En je wil natuurlijk die marge op peil houden. Dus daarom is ook waarom ze vorige week hebben aangekondigd om die prijzen van die AI-servers te gaan verhogen met 1% of 15%. Maar dat doe je natuurlijk niet per volgende dag. Dat doe je op termijn pas. Dus waarschijnlijk over een paar kwartalen gaan die prijsverhogingen een werking doen. Dan gaat die marge stellen. Maar in de tussentijd, die paar kwartalen die ertussen zitten, ja, merk je toch echt wel die druk op die bruto marge.
17: En komen ze daarmee weg? Want ik heb eerder geleerd bij ASML dat dat met sommige grote klanten dan wel overhoop ligt. Hè? Dat ze de prijs van die machines willen verhogen. Dat valt niet lekker. Kan Nvidia dit wel zo doen over een tijd dat ze die prijs gaan verhogen?
20: Nou, als je nu ziet hoe de vraagzijde zich ontwikkelt, dan lijkt het daar wel op. Die 15%. En dat komt uiteindelijk dan toch terecht bij de Microsoft, de Alphabet, de Amazons, et cetera. En wat je hier goed wel moet begrijpen is dat die geheugenchips en die prijzen, die zijn juist zo hoog, omdat die uiteindelijke vraag naar die AI-service van Nvidia zo hoog is. Dus het helpt ook mee bij de omzet. En dat is nu denk ik ook, kijk, als je alleen het verhaal gaat bij de cijfers van die bruto marge, valt laag uit, maar die groei die wordt geen 70%. Dan denk ik ook dat beleggers negatief hadden gereageerd. Dat was eigenlijk ook de aanvankelijke reactie gisteravond in de nabeurshandel. Mm-hmm. Maar juist omdat die groei zo dusdanig hoger gaat uitvallen dan wat iedereen dacht. Ja, kijk, een bruto marge ruim boven de 70%, ook al is die geen 75%, in absolute termen. Nou, dat is waar menig beursgenoteerd bedrijf hartstikke jaloers van wordt. Ja. Dus zelf als belegger heb ik ook zoiets van 71% in, als het allemaal aan het opschalen is. Als die prijzen echt een impact hebben, prima. Als het uiteindelijk boven die 70 blijft, meer dan voldoende.
17: Heel kort, volgens Business Insider gaat Nvidia op overnamepad. Het koopt de AI-startup Hugging Face. Ze betalen er zo'n $13 miljard voor. Is dat een goede deal, ja of nee?
20: Het is in ieder geval een deal met een hoog prijskaartje. Als ik het goed zeg, 80, 90 keer de omzet. Dat is serieus. Wel een relatief klein bedrijf wat snel groeit. Maar waar het eigenlijk op ziet is dat het is een soort developersplatform. Hè? Dus iedereen die met AI bezig is, met AI-modellen. Ja, het is eigenlijk een soort platform waarmee je het makkelijker aan kunt werken, aan kunt opslaan, aan kunt bouwen, noem het op hem op. En dat heeft voor Nvidia natuurlijk enorm veel strategische waarde. Omdat Nvidia in de kern natuurlijk een hardwareleverancier is, maar een heel groot gedeelte van hun moat zit eigenlijk in de softwarelaag die daar omheen zit. Dat jij uiteindelijk, als jij die hardware verkoopt aan jouw klanten, dat jij ook de developers iets meegeeft dat ze daar ook echt een heleboel waarde uit kunnen halen.
17: Dus het is een goede deal.
20: Het is denk ik een heel, heel lang antwoord, maar ik denk dat het strategisch gezien een goede deal is. Maar daar wordt ook wel voor betaald.
5: BNR Beurs.
7: Goede cijfers, slechte cijfers, het maakt de beleggers eigenlijk nooit uit. Want het viel altijd tegen bij Salesforce. Maar nu niet, want het aandeel gaat hard omhoog. Het staat ruim 21% in de plus op dit moment. Echt fors, het waren in ieder geval ook wel weer goede cijfers. Om dan die toch ook maar even te noemen. 11% meer omzet en de winst per aandeel. Ja, dat is dan het voordeel als je koers een beetje achterblijft. Was zelfs 103% hoger. Daarnaast gaat ook de outlook omhoog. Nou, de CEO van Salesforce zat bij CNBC. En die had dus ook wel wat bewijsdrang tegenover al die voorheen chagrijnige beleggers.
6: Skeptics said customers are going to leave and attrition is near its lowest level ever. Agentic use of the platform has surged six times, Jim, because agents are using more Salesforce than ever via our model context protocol calls, and apps are not dying, they are growing. 9 out of those top 10 AI companies use Salesforce.
7: Yes, om even met het grote nieuws te beginnen. Salesforce gaat samenwerken met Anthropic. Dat is een AI-bedrijf. Het probleem bij Salesforce was juist de vrees dat het een beetje weggeconcurreerd zou worden of overbodig zou worden door AI. Is dat ook de reden dat het aandeel hoger staat? Dat mensen denken ze halen het zelf binnen?
20: Dat is één van de redenen. Kijk, de CEO van Salesforce, dat is op marketinggebied wat dat betreft de genie. Die had verzonnen, laat ik samen met de CEO van Anthropic, Dario, meteen 1 minuut na het persbericht van de cijfers een persconferentie doen op CNBC, waarbij ik dit ga aankondigen. Nou, dan ook nog de naam, hè, CloudForce. Nou ja, Cloud kent iedereen, Salesforce. Nou, dat is natuurlijk geniaal vanuit de marketing oogpunt. Dat gezegd hebbende, waar inderdaad die twijfel zat bij software aan zich en ook zeker bij Salesforce, is dat uiteindelijk de groei die verwacht wordt, zeker naar de toekomst toe, niet haalbaar zou zijn omdat er te veel AI-alternatieven op de markt zouden komen. Nou, bij een softwarebedrijf wil je eigenlijk één ding zien, en dat is dat er juist wel omzetgroei is. Dus daar was de twijfel. Nou, wat je nu eigenlijk ziet bij die cijfers is dat die twijfel toch lijkt weg te vallen bij beleggers. En die twijfel heeft er natuurlijk heel lang boven gehangen, als een soort donkere wolk eigenlijk boven heel de sector. Dus het helpt zeker mee.
7: Maar is dat niet een beetje makkelijk dan? Eén samenwerking en gelijk alle zorgen weg?
20: Het is onderdeel van. Hè. Kijk, die cijfers zelf, dat is eigenlijk ook de voornaamste reden die hier meespeelt, is die zijn solide. Wat je daar met name ziet, is dat de zogeheten CRPO, dat is de backlog die de komende 12 maanden uitgeleverd wordt, dat die aan het accelereren is. Die steeg naar 14% groei op jaarbasis. En dat is eigenlijk een versnelling ten opzichte van een kwartaal eerder. Een aantal kwartalen ervoor bleef dat eigenlijk vrij stabiel, dat groeipercentage. Nou, dat begint nu te accelereren. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde als het scenario waar beleggers voor vreesden. Oftewel, in plaats van dat de groei afzwakt, lijkt die toch wel te gaan kunnen accelereren. Nou, als je dan ook nog kijkt wat de CFO bijvoorbeeld zegt, hè, die er is ook nog een indicator aan hoeveel nieuwe contracten er binnenkomen. Ja, ook daar geven ze aan van de groei daarvan ligt gewoon op het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Nou, dat alles bij elkaar en dan zeker nog zo'n mooie aankondiging erbij met Claude van Anthropic. Ja, dat maakt toch dat beleggers in één keer denken van hey, misschien zijn we allemaal wel heel negatief geweest met z'n allen. Nou, tel daarbij op dat het aandeel eigenlijk heel vriendelijk gewaardeerd is geweest vanwege die zorgen. Dan heb je eigenlijk perfect recept voor zo'n koersstijging die zo explosief is.
2: Ja, ik dacht daarbij wel, als je dan je AI extern moet inkopen, eigenlijk precies bevestig je daar niet mee de zorgen van beleggers, dat ten eerste, dat het misschien een probleem gaat worden, AI. En daarbij, wat is de toegevoegde waarde van Salesforce dan nog? Als je een extern bedrijf, een AI-bedrijf nodig hebt voor de toekomst van je bedrijf.
20: Ja, heel goed punt. Hoe je het denk ik het beste kunt zien is dat you get the best of both worlds. Claude is natuurlijk degene die met AI voorlopen is op dat gebied. Tientallen, honderden miljarden uitgegeven om dat in de markt te zetten. Maar Salesforce is eigenlijk gewoon een traditioneel CRM-platform. Maar met heel veel gebruikers, heel veel data, heel veel interfaces, heel veel workflows. En ja, je kunt als Salesforce wel zeggen, ja, wij gaan dan ook onze eigen modellen ontwikkelen. Wij gaan dan ook onze eigen datacenters bouwen. Je kunt ook zeggen, je bundelt de krachten met gewoon het grote platform dat iedereen al kent, dat in de markt staat, die al het harde werk al heeft gedaan. En we gaan zoeken naar een alternatief om dat gezamenlijk in de markt te zetten, waar we allebei baat bij hebben. Nou, en dat lijkt nu toch de gekozen oplossing. En ik denk dat het strategisch eigenlijk wel een verstandige keuze is.
8: BNR Beurs.
17: We gaan naar Wall Street. Nou, die hebben er zin in. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 wint 0,8%. Maar daar komt hij. De Nasdaq krijgt hem liefst 1,5% bij.
2: Het is een techfeestje vandaag. Salesforce doet het dus goed, maar ook CrowdStrike behoort tot de winnaars. Trekt ook die Nasdaq mee omhoog. 18% in de plus op dit moment. Ze kwamen met goede cijfers. 26% meer omzet. En het bedrijf maakt ook meer winst. Een klein beetje. $5,3 miljoen winst in het afgelopen kwartaal. Tegenover een netto verlies van ruim $70 miljoen een jaar eerder. Dus dat gaat op zich de goede kant op. Door AI is er ook meer vraag naar cybersecurity en daardoor profiteert het bedrijf en dan kan ook de outlook omhoog.
17: Het aandeel Okta valt ook op. Dat staat 26,8% in de plus. Omzet en winst zijn beter dan verwacht. Omzet met een tiende omhoog. De winst bijna verdubbeld. Zorgt ervoor dat Okta gelijk de omzetverwachting voor de rest van het jaar verhoogt.
2: En dan tot slot nog een heel kort verhaal. Een opvallend bericht over een voormalig Amerikaans congreslid dat een beetje vals gespeeld heeft op de beurs. Steve Bayer heet die meneer. Hij werd onderzocht door de SEC nadat hij in juni werd veroordeeld voor handel met voorkennis. En niet zo'n beetje handel met voorkennis. Daarmee had hij namelijk 3,5 ton verdiend. Dat is best wel fors. Maar president Trump die gaf hem gratie, waardoor die aanklacht verdween. Geen straf voor deze meneer. En nu ziet de SEC daardoor ook geen basis meer voor verder onderzoek. Waardoor ze het onderzoek weer intrekken.
17: Wat een verhaal.
2: Ja, bijzonder. En dan zit het erop van het Amerikaanse congres. Is het een kleine stap naar de vooruitblik van morgen. Het cijferseizoen zit erop. Je kunt het weer wat rustiger aandoen. Maar stilzitten is er zeker niet bij. Want macro-economische cijfers die blijven gewoon doorgaan. Het CBS geeft een update over de producentenprijzen. We horen het Japanse consumentenvertrouwen. En er komen zelfs nog inflatiecijfers. Die van Frankrijk en Duitsland. Maar de ogen zijn vooral gericht op Jackson Hole, een vallei vlakbij Wyoming, waarbij alle belangrijke economen van de wereld deze week samenkwamen. Nou, die week wordt afgesloten met een speech van de baas van de Fed. Een belangrijke speech, want het geeft kersvers voorzitter Kevin Warsh de gelegenheid om te vertellen waar het naartoe moet met de Amerikaanse economie. Dan is er toch nog één verdwaald bedrijf dat nog wel met de cijfers komt, al zijn die niet per se heel boeiend voor jou als belegger. Het zijn de cijfers van InPost, nu nog beursgenoteerd aan de AEX, maar er komt een overname aan, dus veel invloed op de koers zullen die cijfers niet meer hebben. En heb je aandelen aan de Britse beurs, dan kun je die ook links laten liggen, want de beurs in Londen, die is dicht.
17: Dit was de BNR Beurs van donderdag 27 augustus. Wij hadden echt nog wel een half uur door willen gaan. Maar ja, we zijn gebonden aan tijden hier. Er staat iemand me heel streng aan te kijken, Jordi. Ik kan nog wel een half uur met je door willen gaan, maar het mag niet.
20: Nee, helaas. Maar het goede nieuws is, de software summer is begonnen.
17: De software summer is begonnen. Jordi Beuving van de aandeelhouder, die zich speciaal insmeert voor de software summer.
20: Zeker weten.
2: Het hot girl summer, dacht ik.
17: Een cruel summer van Taylor Swift. Een software summer, die moet je claimen.
20: Ja, zeker weten.
17: Shirtjes drukken, aandeelhouder.
20: Petje erbij. Pennen voor jullie. Komt goed.
2: Het zit erop, de BNR Beurs van vandaag. Maar morgen zijn we er gewoon weer, dus wees er dan weer bij, zou ik zeggen.
17: Tot morgen.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Data Expo. 9 en 10 september. Gratis tickets. data-expo.nl.
13: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
23: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
24: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
24: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy. Met AI.
26: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
27: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
28: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
29: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
29: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
30: De Nationale Autoshow.
31: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
32: Meindert en Wouter.
33: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
31: Bijna de helft.
33: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
30: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
33: Het kwartje valt nu pas.
30: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
34: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
35: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat de spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Het inzamelen van lege statiegeldflesjes en blikjes gaat nog steeds niet zoals het moet. De organisatie die het moet regelen meldt dat 77-81% van de flesjes wordt ingeleverd en 85-89% van de blikjes. Het doel is 90%. Maar ondanks extra inleverpunten en winacties lukt het maar niet om dat te halen. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
34: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
0: Donderdag 27 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer over Russische prikacties, over Europa en Canada en de cyclus van de geschiedenis. Maar eerst, als Rusland verliest. Koen van Wijk, die vraagt of jullie kunnen vertellen wat er zou gebeuren als Oekraïne min of meer zou winnen in deze oorlog. Ofwel, Poetin krijgt de door hem zo gewilde provincies niet. Of moet zelfs land teruggeven aan Oekraïne. Wat gebeurt er in zo'n soort geval? Krijgen we dan bijvoorbeeld een machtsstrijd in Rusland? En als het land ineen zou storten, wat zou je voor effecten in de tweede orde allemaal kunnen zien in zo'n scenario?
1: Nou, ik heb heel erg gestoeid met deze vraag. En ik weet natuurlijk ook niet het absolute antwoord, maar ik probeer iets. Hè. De cruciale vraag is niet alleen of Oekraïne militair wint, maar hoe zichtbaar en vernederend die nederlaag voor het Kremlin wordt. Hè. Want als je zegt Oekraïne wint, dan kan dat 3 dingen betekenen. Rusland die krijgt de 4 geannexeerde provincies niet volledig, hè, dan denk ik dat Poetin het nog misschien wel kan verkopen als een overwinning. En dan blijft hij dus zitten. En dan hoeft er dus nog geen machtsstrijd uit te breken. Hè. Maar stel je nou dat Rusland sinds 2022 veroverd gebied moet teruggeven, dan wordt het linker voor Poetin.
0: De Krim, ja.
1: Ja, want namelijk de centrale belofte van Poetin was: ik herstel Rusland, ik verlies geen oorlogen en ik bescherm de staat. En nu gaan mensen zeggen van ja, als de leider was: ik herstel Rusland, ik verlies geen oorlogen en ik bescherm de staat.

0: bedrijven. En Poetin heeft die groepen zo georganiseerd dat niemand zelfstandig sterk genoeg is om op te volgen. Hij was een soort scheidsrechter tussen de clans. Hè? Maar ja, als dus echt de Krim wordt opgegeven, dan zou je dus kunnen voorspellen dat het echt heel instabiel gaat worden. Wat denk jij erop?
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk wat winnen is. Hoe definieer je dat? Ja, voor Oekraïne zou ik winnen definiëren als niet verliezen. Ik denk dat het daarom gaat. Dus op het moment dat Poetin niet zijn zin krijgt en niet zijn oorspronkelijke doelstellingen kan behalen, zoals het denazificeren van Oekraïne. Dus oftewel het verwijderen van het huidige bewind met Zelensky voorop. Grotere delen van Oekraïne niet kan veroveren. Nou ja, goed, die zijn allemaal wel bekend, die doelstellingen. Dan, als dat niet lukt, dan heeft Oekraïne op zijn manier toch gewonnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de gebieden die de Russen hebben bezet, ja, definitief weer terugkomen in Oekraïnse handen. Dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Dus in die zin is het een hele theoretische vraag, waar op dit ogenblik gewoon geen antwoord op te geven is, om de eenvoudige reden dat de Russen toch echt gestaag bezig zijn met een hele kleine opmars. En we hebben gisteren ook al even gememoreerd hoe dramatisch de situatie is met de beschietingen van raketten vanuit Rusland tegen Oekraïne. Dus ik zit eerlijk gezegd aan iets anders te denken. Als Rusland dit niet op redelijk afzienbare termijn kan winnen, dan kan er ook instabiliteit in Rusland zelf ontstaan. Dus laten we zeggen, het hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat de instabiliteit ontstaat omdat de Oekraïners winnen, maar juist omdat de Russen niet winnen. En dat betekent dus dat er instabiliteit gaat ontstaan in Rusland. En dat is een niet, laten we zeggen, denkbeeldig scenario, omdat de Russen op dit ogenblik bezig zijn, althans het Kremlin is bezig, om na te denken over een nieuwe mobilisatieronde van 300.000 man plus, 330.000 zal het waarschijnlijk worden. Althans, dat zijn de geruchten die nu de ronde doen. En als dat gebeurt, ja, dan kun je ook verwachten dat dat leidt tot enorme repercussies voor de sociale stabiliteit in Rusland. Dus alles bij elkaar opgeteld, is hoe langer het duurt en hoe meer Rusland bezig is op dit ogenblik om toch maar te proberen zoveel mogelijk naar binnen te halen wat mogelijk is, al die tijd die het kost om die strijd voor te zetten, kan leiden tot interne onlusten die hetzelfde effect hebben als bijvoorbeeld een overwinning van Oekraïne. Ja, dan heeft uiteindelijk Oekraïne, als dat gebeurt, de oorlog feitelijk wel gewonnen. En dan het meest dramatische scenario waar de experts rekening mee houden is gewoon de verdere uiteenval van Rusland. Dan krijg je dus een herhaling van het scenario van 1991... toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Dat kan natuurlijk nu gewoon weer gebeuren. Er zijn allerlei republieken die zitten echt te wachten op het mogelijke uiteenvallen van Rusland. Neem bijvoorbeeld Tsjetsjenië. Maar er zijn er meer. Ja, die zouden dan zou dat Rusland nog wel eens een keer nog kleiner kunnen worden.
0: En weet je, als je naar de geschiedenis kijkt, dat is natuurlijk nooit een bewijs, want de essentie van geschiedenis is verandering. Maar het is wel interessant dat je dus, als het militair vastzit of een nederlaag, dan krijg je dus binnenlandse instabiliteit. Hè? Japan, 1905. Hè? Japan versloeg Rusland, 1905. De catastrofes van de Eerste Wereldoorlog, einde van het tsarenregime. Afghanistan natuurlijk, hè? Dat leidde ook tot het einde van de Sovjet-Unie. Dus het is toch wel, ja, ik kan mij dus voorstellen, en dat is eigenlijk waar Rob ook hintte. Kijk, Poetin kan gewoon niet verliezen. En dus wordt het angstaanjagende is dus dat hij, als hij vast blijft zitten, dat hij dus hele gekke dingen gaat doen in de hoop toch een doorbraak. En dat maakt het allemaal zo eng, vind ik.
2: De factor tijd die hier zo'n rol speelt, speelt ook in de vraag van Tom ter Bocht. Die zegt, uit verschillende analyses begrijp ik dat een aanstaande Russische prikactie tegen de oostflank, mogelijk al dit najaar, als het zwartste scenario wordt gezien. Maar mij lijkt geduld veel effectiever voor Poetin. Oekraïne uitputten en Europa net onder de artikel 5-drempel blijven bewerken, precies daar waar wij geen antwoord op hebben. Artikel 5 daadwerkelijk testen zal het Westen mogelijk juist verenigen.

0: is een sluipende lange termijnstrategie van Poetin, waarin het Russische narratief steeds meer voet aan de grond krijgt, niet veel gevaarlijker voor Europa dan de prikactie waar we bang voor lijken te zijn?
1: Nou ja, die prikactie is niet per definitie dat hij daarmee de artikel 5-drempel over zal gaan.
2: Ja.
1: Dat is het hele punt. Hè. Ja. Dus daar ligt een veronderstelling aan te grondslag bij Tom ter bocht. Wat op zich een hele goede vraag is. Maar het is niet gezegd dat zo'n prikactie een artikel 5 situatie gaat creëren. Waarschijnlijk niet. Dus stel je voor, je gaat een kleine aanval uitvoeren op een basis van de NAVO in een van de Baltische staten. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat is
0: artikel 5 zou ik denken.
1: Dat zou ik ook zeggen, artikel 5. Maar we weten ook dat de NAVO-landen buitengewoon beducht zijn voor verdere escalatie. Ja, ze vrezen die agressie minder dan de escalatie dat met zich meebrengt. Dus de grote vraag is wat er dan gaat gebeuren. Ja. Ik vind dat gewoon heel erg moeilijk om dat aan te geven. En het zou normaal gesproken zo zijn dat dan de Europeanen zullen proberen, hopelijk met de Amerikanen, om die Russen uit die basis te werken. Maar dat is niet gezegd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een mogelijke aanval helemaal in het hoge noorden. Hè, waar eigenlijk de verdediging veel moeilijker is dan in het bij de Baltische Staten. Ik zou, als ik Rusland zou zijn, zou ik het in het hoge noorden proberen. Maar niet in de Baltische Staten. En wat gaan we dan doen?
2: Ja.
1: Ik vind dat wel heel lastig.
2: Weet je, je zou misschien kunnen zeggen van stel je voor inderdaad wat de vraagsteller ook zegt, je kiest dus voor een hele lange termijn hybride strategie, maar je probeert onder die artikel 5 drempel te blijven. Mm-hmm. En wat zou dan de logica daarvan zijn? Dan zeg je dus van, nou, we gaan Oekraïne langzaam uitputten. Die hoeven helemaal niet Kiev te veroveren, maar we gaan ze financieel, demografisch en militair zo beschadigen dat het Westen uiteindelijk zich gaat afvragen, ja, waarom betalen we hier nog voor? Hè? We gaan Europa vermoeien met de kosten van defensie, energie en Oekraïnse steun moet voortdurend.
0: Maar dat is niet wat er gebeurt, hè? Ik bedoel, we zijn nu 4,5 jaar bezig. Ik zie geen vermoeidheid in Europa. De steun voor de komende 2 jaar is al gefinancierd.
2: Dus, nou, ja, maar dat is waar. Maar je kunt ook wel zeggen dat bij dat platform De Nieuwe Wereld hebben ze al besloten om met Rusland te gaan praten.
1: Ja, ja. Ja, kijk, een scenario wat ook heel waarschijnlijk is, is bijvoorbeeld een behoorlijke droneaanval op zo'n NAVO-basis in een van de Baltische Staten. En wat gaan we dan doen?
2: Ja.
1: Ja, dus met zo'n met een grondoffensief. Ja, dat zie ik niet helemaal gebeuren. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je dat doet met Spetsnaz. Dus met de eenheden die er al zijn. Speciale eenheden. Prikacties uitvoeren in zo'n kamp. Zo'n gezamenlijke basis van NAVO-landen. Dus een beetje vergelijkbaar met wat er in de Krim is gebeurd. Hè, met de groene mannetjes. Dus je kunt van alles bedenken. Maar zo'n droneaanval, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Ja. Als dat gaat gebeuren. Dus dat zijn de prikacties, denk ik, waar je rekening mee moet houden.
2: Ja. En ook kijk naar Le Pen, kijk ook naar Meloni. Meloni kan zomaar haar beleid omgooien. Hè. Kijk naar de AfD. En dan krijg je dit soort narratieven. Ja, Rusland gaat toch niet weg, jongens. Oekraïne kan er niet winnen. Sancties werken niet. Wij betalen de rekening. We moeten gewoon een deal sluiten. Er sterven een heleboel mensen aan beide kanten. Kunnen we die waanzin niet stoppen? Dus het is niet. Ik vind dat een hele goede vraag, hoor. Ja. Die gesteld wordt.
0: Het zijn beide risico's. Die prikactie en lange termijn erosie van de steun misschien. Hè? Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Oscar Lopez Cardoso had een vraag over Canada. Daar hebben we het natuurlijk laatst ook al over gehad. Hè? Met veel bewondering spraken jullie over Carney's harde aanpak. Nu vraagt Oscar, nu Trump een volstrekt absurde handelsoorlog met Canada ontketent, wordt het geen tijd dat de EU maatregelen neemt om Canada te steunen? Dus ook importtarieven op Amerikaanse goederen heffen, versneld invoeren van de digitale euro, Amerikaanse techbedrijven weren uit de Europese markt, versneld invoeren van een EU-kapitaalmarkt met als ultieme dreiging laten doorschemeren dat we gaan eisen dat de VS hun troepen binnen 3 maanden uit Europa moeten terugtrekken. We kunnen wel aan de kant staan te juichen dat Carney zijn rug recht houdt ten opzichte van de VS, maar het effect zou groter zijn als wij ook meedoen. Propageren jullie dit rijtje stevige maatregelen ook?
2: Nou, ik vind het ook een hele goede vraag. Maar ik zou niet alle door deze meneer genoemde wapens tegelijkertijd inzetten. 1. Canada daadwerkelijk steunen, dat lijkt me een heel goed idee. Hè? En we hebben dus de EU en Canada hebben dat CETA-akkoord. Hè, dat hebben we vaak over gesproken. De handel is sinds de invoering van dat akkoord met 76% gegroeid. Tot 81,5 miljard. Hè? En ook Canada neemt dus deel aan SAFE, hè, waar we ook heel vaak die gemeenschappelijke defensie aankopen. Nou, wat wij zouden kunnen doen, we zouden de handelsbarrières met Canada versneld kunnen afbreken. Europese aanbestedingen de Canadese toegang geven. Gezamenlijk investeren in defensie. Het digitale handelsakkoord versnellen. Allemaal heel goed, hè?
0: Dat is wel een andere categorie maatregelen. Ja, hè? Dat is niet Amerika naast Canada gaan staan en terugvechten. Ja. Maar
2: hij vroeg ook van, wat moeten we Canada niet gaan steunen? Daar ben ik op ingegaan. Hè? Nou ja, die Europese tegenheffingen, dat kan je doen als drukmiddel, maar dat moet je niet automatisch doen. Kijk, Europa beschikt al over een geladen pistool. We hebben namelijk een pakket tegenmaatregelen van 93 miljard klaarstaan op de Amerikaanse import. Hè? Dat werd na het EU-Amerikaanse handelsakkoord opgeschort. Maar Brussel zegt, dat kunnen we zo activeren. Ja. Dus ik zou zeggen, als economische dwang tegen bondgenoten verder wordt uitgebreid, of wanneer Washington opnieuw Europese regelgeving met tarieven probeert af te dwingen, dan ligt die 93 miljard gewoon weer op tafel.
0: Kijk, dat is een maatregel.
2: Ja, en dat zou ook echt krachtig zijn. Hè?
1: Maar dan moet er wel wat
2: die
1: doen.
2: De Europese kapitaalmarkt. Ja, zeker.
1: Ja, de Europese kapitaalmarkt,
2: dat hadden we natuurlijk. Exact. En de Europese kapitaalmarkt, natuurlijk al lang hadden we dat moeten doen. Hè? Dus meer eenheid in Europa betekent dat je dus minder afhankelijk wordt van die Amerikaanse kapitaalmarkt. Hè? En we moeten natuurlijk ook de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven, natuurlijk heel groot is, daar moeten we echt wat aan doen. Als we dat doen en de afhankelijkheid kunnen verminderen in cloud, weet je wel, AI, chips, betalingssystemen. Ja, dan zorgen we ervoor op termijn dat Amerika ons niet meer digitaal kan gijzelen. Hè? Wat ik niet zou doen is dreigen om de Amerikaanse troepen binnen 3 maanden weg te sturen. Dat lijkt me niet erg handig. Wat denk jij erop?
1: Ja, het gaat natuurlijk om de triggers voor Trump om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen tegen de Europese Unie. Ik zie er een paar. Er is een boete afgekondigd door de Europese Unie van 890 miljard in de richting van Google. Trump heeft gezegd van, ik ga daar werk van maken. Ik accepteer het niet. Ik kom met nieuwe heffingen. Is nog niet gebeurd. Belangrijker misschien nog is wanneer Trump eisen gaat stellen, heeft hij ook in de richting van Canada gedaan, over de rode lijnen. En een rode lijn voor de Europese Unie is wanneer de Amerikaanse president gaat vragen aan de Europese Unie om wetgeving aan te passen. Bijvoorbeeld in digitaal. Dat heeft hij een aantal dingen, aantal malen gedaan. En daar ook nieuwe heffingen voor gaat opleggen. Dat is een rode lijn. Als dat gaat gebeuren, begint feest van de voren af aan. En komen we in precies dezelfde situatie terecht als Canada. Nou, je mag hopen dat dat dus niet gaat gebeuren. Maar dan wordt het dus gewoon keihard vergolden door de Europese Unie. Met alle punten die net ook zijn genoemd.
0: Ja, maar het is dus niet zo, zoals Oscar vraagt, dat je dat op zo'n manier kan organiseren dat je tegen Trump zegt, alles wat jij doet tegen Canada krijg je terug van Canada en Europa. En andersom ook. Alle maatregelen tegen Europa worden vergolden door Europa en Canada. Dat zou natuurlijk.
1: Nee, alles is mogelijk, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat kan dus niet. Ja.
0: Nee, oké. Jammer, Oscar. Oh ja, dit was nog wel een leuke. Nemen we nog even mee. Peter de Groot, die was gisteren bij het huis van zijn onlangs overleden oma. Gecondoleerd, Peter. Ze was 99 geworden. En bij het opruimen kwam hij een krant tegen van 11 mei 1951. Beetje vergeeld, beetje schade, maar grotendeels intact. En de voorpagina die viel hem wel op, want daar las hij de volgende koppen. Engeland en de koloniën zetten rubber export naar China stop. Zeldzame grondstoffen. Israël sloeg order van Veiligheidsraad in de wind. Ook niks nieuws onder de zon dus. Gromyko steekt één vinger toe. Dat is een kleine concessie van het Kremlin. Dat gebeurt kennelijk ook nog wel eens. Straatsburg wenst ratificatie van Schumann-plan. Dus Europese eenwording daar toen nog over de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En Van Vleet bezoekt frontlinie. Dat moest Peter even opzoeken, maar dat had betrekking op de Korea-oorlog. Maar nou is dus zijn vraag, één voorpagina hier. De wereldorde die toen werd gevormd ging ook duidelijk gepaard met allerlei chaos en onzekerheid. Welke overeenkomsten tussen toen en nu zien jullie naast deze krantenkoppen uit 1951?
2: Nou, ik vind het een ontzettend leuke vraag. En je ziet dus dat 1951 was eigenlijk ook een overgangsjaar in de wereldorde. Hè? Je ziet dus die Europese integratie ontstaan. De oude orde was kapot gemaakt door Hitler natuurlijk. Hè? Nieuwe instituties bestonden al. Die werden door Amerika allemaal gepropageerd. Maar niemand wist nog of ze zouden werken. Nou, dat hebben we nu dus ook. We hebben ook nu een nieuwe wereldorde waarvan we nog niet precies weten hoe dat allemaal gaat. We weten wel dus dat die oude door Amerika geleide NAVO, dat die echt een enorme averij is opgelopen. Nou, dan wat kleine puntjes. Hè. Het is natuurlijk ontzettend grappig dat Londen wilde in 1951 voorkomen dat Maleisië en Singaporees rubber die Chinese oorlogsinspanningen in Korea zou ondersteunen. Hè. Dat was natuurlijk belangrijk. En nu hebben we discussies over chips, over zeldzame aardmetalen, batterijen, kritieke materialen. En nu zien we dat China dus heel machtig is. Die gebruikt zijn dominante positie hier. Hè. Dus je ziet gewoon dat China veel machtiger is geworden. Nou ja, wat ik ook wel aardig vind is dat Duitsland toen lijkt op Europa nu. Hè. Die economische macht van Europa moet natuurlijk opnieuw militaire macht gaan worden. Hè. We hebben dat met Duitsland gezien dat het uiteindelijk ook lid van de NAVO mocht worden. Dat was nog een hele toer. Hè. Europese integratie werd voortgedreven door externe dreigingen, het Schumann-plan. We hebben veel aan de Russische dreiging te danken. Dat is nu eigenlijk ook zo. Dat we zien dus door het dreigen van Poetin dat Europa toch meer eenheid vindt. Ik vind het ontzettend leuk, al die parallellen. Wat vind jij ervan, Rob?
1: Ja, dat vind ik ook. En die parallellen zijn er altijd al geweest. Nieuwe wereldorde betekent gewoon chaos. Betekent gedoe. Betekent machtsstrijd. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
0: Toen was de oude wereldorde nog nieuw, zeg maar.
1: Ja, en dus dat zijn van die machtsverschuivingen die gewoon per definitie tot gedoe leiden. En dus wat dat betreft is het niet verbazingwekkend dat je ongeveer dezelfde soort krantenberichten leest toen als nu. Groot verschil. Toen ontstond de bipolaire wereldorde, dus met twee grote machtsblokken die tegenover elkaar stonden. Het westelijke machtsblok geleid door Amerika met de NAVO-landen en het oostelijke machtsblok geleid door de Sovjet-Unie. Nou, dat is ten einde gekomen in 1989 tot 1991 met de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat is denk ik het hele grote verschil hier. Maar de overeenkomst is natuurlijk, als het gaat verschuiven in de wereld, dan leidt het tot gedoe. En dit zijn fantastische voorbeelden van wat er dan kan gebeuren toen en nu.
0: Ja, zo is het. Volgens mij was eigenlijk sowieso de jaren 50 was best een linker tijd, geloof ik, hè, in de Koude Oorlog. En dat het eigenlijk pas na de Cuba-crisis in 63, zeg ik dat goed? Dat
1: 62.
0: Beetje 62. Dat toen een beetje wapenbeheersing en laten we met elkaar praten en zorgen dat het niet uit de hand loopt. Maar daarvoor was het wel
1: De jaren 50 waren de jaren van de mutual assured destruction. Dus als het dan fout ging met kernwapens, zou er niks meer overblijven van de hele wereld. En dat was ook een bewuste strategie. En in 1962 met de Cuba-crisis, toen was dat moment akelig erbij gekomen. En dat heeft wel tot enige bezinning geleid van dit is misschien toch niet zo handig als we dit doen. Laten we proberen om te komen tot een soort van détente, een soort van ontspanning. Ja. Dus dat heeft de discussie wel op een ander vlak gepositioneerd. En dat is denk ik nu ook weer nodig. Er moet iets bijna helemaal fout gaan. Willen we tot bezinning komen en zeggen van oké, misschien moeten we toch maar weer gaan praten met elkaar.
0: Ja, het ging parallel over met 51 is dat we nu waarschijnlijk ook nog wat linkerjaren tegemoet gaan voordat de mogelijkheid tot ontspanning zich aandient.
2: En wat ook leuk is, het Duitse vraagstuk. Hè. Moet je voorstellen dat het idee van de Europese Defensiegemeenschap was in Frankrijk geboren, het plan Plevin. Maar toen het dus in het Franse parlement kwam, toen dachten die Fransen, ja jeetje, dan krijgt Duitsers krijg je dan weer een krijgsmacht en zo. Dat kan toch allemaal niet? En toen is het gestorven daar. En nu zien we dus dat Duitsland helemaal een onderdeel wordt, ook van een Europese poging. Maar dat nu ook, en daar gaan we ook nog podcasts over maken, dat mensen zeggen, ja, maar stel je voor dat de AfD de meerderheid krijgt, dan hebben we het Duitse vraagstuk weer terug, hè?
3: Ja.
2: Dat is ontzettend interessant.
0: Met dan opnieuw het sterkste leger van Europa, toch? Want ja. Dat is de doelstelling.
1: Ja. Zeker.
0: Nu.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, hoop niet dat we dat ook allemaal nog een keer gaan meemaken. Nee. Duitse vraagstuk in de 21ste eeuw. Wij moeten even door. Dus ik dank jullie voor de beantwoording van de vragen. En ja. Morgen verder.
2: Tot morgen, jongens.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
11: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
12: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
13: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
14: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
17: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
18: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
19: En Arjan Elbers.
20: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
21: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
22: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
25: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
26: Je evenement echt duurzaam organiseren? zeventchips.nl.
27: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 7:30.
28: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De Oogestnaarslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Het inzamelen van lege statiegeldflesjes en blikjes gaat nog steeds niet zoals het moet. De organisatie die het moet regelen meldt dat 77-81% van de flesjes wordt ingeleverd en 85-89% van de blikjes. Het doel is 90%. Maar ondanks extra inleverpunten en winacties lukt het maar niet om dat te halen. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
1: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
2: Okay.
3: Dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie. Dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik. Maar je moet het wel gewoon netjes houden.
1: De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
5: Hij bouwde een van de grootste online drukwerkbedrijven van Nederland. De exit kwam 10 jaar later en maakte hem in 1 klap financieel onafhankelijk. Ruim 24 miljoen was ermee gemoeid. De earn-out nog niet meegerekend. Maar echt gelukkig werd hij daar in eerste instantie niet van. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Marco Aarning van Print.com. Die vertelt over de deal van zijn leven.
1: Ik hoop altijd dat hij nog komt. Maar als ik even terugkijk naar het verleden, dan is dat de verkoop van drukwerkdeal.nl geweest.
2: Drukwerkdeal.nl, het bedrijf dat jij oprichtte in 2005... samen met studiegenoot Gert-Jan Voortman. Concept was simpel, maar destijds best wel vernieuwend, toch?
1: Ja, drukwerk was in die tijd, hè, vandaag de dag nog steeds overigens, maar natuurlijk een product dat ieder bedrijf in veelvoud nodig had. Dus simpel in product zeker, maar het is een heel complex product. Want er komen bestanden bij kijken en deadlines en productie en noem het allemaal maar op. Dus het was nog best wel een moeilijk businessmodel om grootschalig uit te rollen.
2: En wat jij anders deed, bij jou bepaalden de klanten zelf hun levertijd. Snel geleverd betekende net iets meer betalen. Langer wachten betekende korting. En het ging allemaal online. En dat was destijds was dat behoorlijk baanbrekend.
1: Ja, dat was baanbrekend. En wij maakten combinatieorders. Dus wij zetten niet voor 1 klant de pers aan. Wij verzamelden heel veel gelijksoortige orders. Mensen die 1000 briefpapiertjes op 90 grams bestelden. En die drukten we allemaal in 1 keer. En daardoor scheelde dat heel veel geld in productiekosten. En konden we ook steeds sneller leveren. Dus konden we de markt ook echt veranderen.
3: Ja, en jullie groeiden ontzettend hard. Hè? Met 2 mensen in 2005 naar ruim 150 in 2014. Omzet 30 miljoen plus. Heel veel tractie. Weet je nog dat er interesse kwam van investeerders? Kwam je een beetje in de kijker?
1: Ja, die interesse was er altijd al wel. Want je moet je bedenken, in 2005 kwamen internetbedrijven echt op. Dus die investeerders die waren al vrij snel wakker dat ze daarbij moesten zijn. Dus wij spraken altijd al wel veel met investeerders en ook wel met strategische partijen. Vooral ook veel grote drukkerijgroepen en dergelijke. Die dachten van, hier moeten wij op tijd instappen.
3: En weet je nog wie de eerste was met wie je een kop koffie ging drinken?
1: Ik denk dat dat misschien wel de investeerder is die vandaag de dag ook in print.com zit. Dus dat is wel een grap hoe dat weer bij elkaar gekomen is. Ja.
2: En was dat een strategische partij?
1: Ja, of, ja. Ja, dat is een grote drukkerijgroep uit het zuiden van het land. En die zagen toen al vrij snel van dit is interessant. Deze manier van zaken doen, die gaat misschien wel verder dan...
2: Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, die bellen jou of die sturen jou een mailtje. Die zeggen, joh Marco, ik zie wat je aan het doen bent. Interessant, laten we eens even koffie drinken.
1: Kom eens langs, ja. Zo gaat dat dan eigenlijk. En het begint met een gesprek over kunnen we voor jullie produceren? Kunnen we handel voor jullie maken? En uiteindelijk rolt dat bij een bepaalde klik wel door in een gesprek van kunnen we niet meedoen? En destijds is dat niet gebeurd, want wij vonden dat het te weinig geboden werd, om het zo te zeggen.
2: Oh, ze kwamen ook echt met concrete biedingen?
1: Jawel, en dat kwamen veel partijen. Wij spraken ook wel met investeerders. Alleen, kijk, in het begin, wij waren jong, we hadden weinig te verliezen. We hadden geen tot weinig privéleven, in die zin geen gezin of verplichtingen. Dus ja, dan heb je nog best wel lef. Hè.
2: Maar toch, Marco, ver. Als je dan zo jong bent en er komt een grote partij met jou in gesprek. Ja. En die zegt, ja, die leggen dan een paar miljoen op tafel. Nou... dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan om te zeggen... Dat doe ik niet.
1: Jawel, dat is toch wel... Dat gebeurde. En daar waren we in het begin ook wel gevoelig voor, hoor.
2: Tuurlijk. Maar
1: je bent met z'n tweeën. Je bent op avontuur. Gert-Jan was een studiegenoot en ook een hele goede vriend van me. We waren veel in het buitenland, veel samen onderweg, veel samen op stap. We hadden de grootste schrik samen, ja. Waarom zou je dan zo'n stap maken op het moment dat je denkt... daar zijn we er niet klaar voor? Ja. Later, toen Gert-Jan uitstapte, ik kocht hem uit in 2012... Ja, toen viel voor mij eigenlijk dat allemaal een beetje weg. Dat voelde een beetje als een scheiding, hè? Zoals je van je partner kan scheiden. Toen dacht ik, jemig, nu we het niet meer samen doen, vind ik het een stuk minder leuk. De energie was weg. We werden heel kapitaalintensief, van een productielocatie opgezet in Deventer. Met een hele hoop mensen, maar ook, het is heel kapitaalintensief, een hele hoop machines. Ja, toen dacht ik, misschien moet ik toch wel eens serieus met een partij gaan praten om weer en samen te ondernemen, maar ook om een stukje kapitaal en zekerheid achter me te krijgen.
3: Ja, daarover zo heel veel meer, denk ik. Even terug naar dat moment dat jullie afscheid namen van elkaar. Dat zie je natuurlijk best veel bij compagnons. Wat was daarvan de achtergrond?
1: Nou, het bedrijf groeide vrij hard. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua mensen, zoals je net al zei. We groeiden volgens mij richting de 200 zelfs. Dat moet je liggen. En ik denk dat praat ik even voor Gert-Jan, maar iets minder had met het groeien in het aantal mensen. Dus hij kon daar zijn energie niet meer uit halen. En hij besloot eigenlijk om te stoppen. En hij was ook al een tijdje minder aanwezig geweest. Dus dat was geen verrassing. Maar dat was wel heel vervelend, want dan sta je er alleen voor.
2: Dit hoor je wel vaker toch, David? Je gaat samen een bedrijf bouwen. Het bedrijf wordt best heel groot. En dan gaandeweg. Ja,
3: inderdaad. En we hadden het er voor de uitzending ook al even over. We hebben er zelfs een uitzending over gemaakt. Het is het cliché van het is een huwelijk is wel echt waar. Het is super intensief. En,
1: ja.
3: En sommige duo's of trio's die hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum. Zegt ook niks over de personen. Dat is eigenlijk gewoon heel logisch. Maar het is wel nog vaak best wel lastig om dat op een manier op te lossen met elkaar. Dat iedereen met een grote glimlach...
2: Zijn jullie nog vrienden?
1: Ja, en zeker. En we ondernemen ook momenteel weer samen. Maar we hebben ook door de jaren heen wel eens samen in vastgoedprojecten en dat soort dingen geïnvesteerd. Dus we hebben altijd goed contact gehouden. Maar de tijd dat je uit elkaar gaat is wel even vervelend. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, wij waren allebei heel jong. Hè. Wij zijn dit tijdens onze studie begonnen.
2: Het was een afstudeerproject.
1: Nou ja, die term wordt er altijd aangehangen. Ja. Ja, een soort van. Uiteindelijk zijn we er inderdaad op afgestudeerd.
2: Ja.
1: Wel iets later dan gepland. Maar het mooie was, kijk, onze vrienden waren op stap. En wij waren altijd met z'n tweeën aan het knallen. En voor ondernemen moet je ook veel laten. En dat probeer ik mensen ook altijd uit te leggen. Waar de ene, laat maar zeggen, lekker een biertje aan het drinken is, waren wij zaken aan het doen. Punt. Want ze zeggen wel eens, succes is geluk. Maar dat is onzin. Want een lot kopen in de staatsloterij en hem vervolgens winnen is ook geen geluk. Want jij was diegene die het lot ging halen. Er gaat allemaal een actie aan vooraf. En dat was met het bedrijf ook zo. Wij waren altijd op pad, we waren altijd aan het werken. We waren veel uren met elkaar samen. Dus het is een soort van huwelijk. En we hebben onwijs veel schrik en plezier gemaakt. Maar er moest ook gewerkt worden.
2: Hard gewerkt worden.
1: Heel hard.
2: Ja, ja. Je gaf aan, in 2012 nam jij dus afscheid van jouw compagnon. Ja. En gaandeweg raakte de zin er een beetje vanaf.
1: Ja, nou ja, dat was wat ik zei. Het was een soort van scheiding. Dus je komt wel even in een dip terecht. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Ik bedoel, ik wil wel mijn energie er gewoon uit kunnen halen. En ik wil ook heel veel plezier maken. En we hadden een onwijs grote groep mensen. Dus er kwam ook een grote verantwoordelijkheid bij. Toen dacht ik van ja, ik wil het eigenlijk wel weer graag samen doen. Met of een strategische partij of een investeerder.
2: Maar en wanneer kwam voor het eerst die naam van Vistaprint?
1: Ja, dat is een lastige. Kijk, wat ik al zei, wij praten veel in de markt. Dus we hadden ook best wel een beetje een reële indruk bij de waarde van ons bedrijf, denk ik. Omdat we wel eens wat biedingen kregen hier en daar. En op een zekere dag kwam een van mijn adviseurs en die zei van, joh, ik wil graag voor mijzelf beginnen. Zou je het goed vinden als ik jullie als eerste deal pak in mijn carrière? Ik zei, nou ja, als jij denkt dat jij de geschikte partij hebt, ik sta altijd open voor gesprekken. Ja,
20: een mooie deal als eerste.
2: Ja. Zou dit ook een aanpak zijn die jij bezigt?
20: Ik licht verbaasd, Marco. We weten een beetje de deal size. Had me ook kunnen voorstellen dat je had gezegd, nou, laat ik het bij de volgende doen. Ik doe het nog even met een club die er misschien al een paar gedaan heeft.
1: Ik had geen haast om te verkopen. Kijk, wij draaiden gewoon wel heel goed. We hadden een gezond bedrijf, we hadden een goede marge. We waren eigenlijk ook helemaal niet bezig met geld verdienen, want ik wilde gewoon dat bedrijf verder bouwen. Ik wilde machines, ik wilde hallen, ik wilde meer mensen, ik wilde gewoon groeien, punt. Dus ja, toen hij zei van ja, mag ik dat doen? Toen zei ik van ja, als jij denkt dat jij met een partij komt waar ik van denk dat is hem, dan moet je dat vooral doen.
2: En dat kwam niet.
1: Hij kwam heel vrij, of hij kwam best wel snel. Volgens mij was ik op vakantie en toen belde hij me. Ik lag ergens op het strand en hij zei van joh, wil jij eens met Vistaprint praten?
2: Maar dat wist hij waarschijnlijk al wel, kan ik me zo voorstellen. Want en die gesprekken dan? Kun jij je die eerste gesprekken met hen nog herinneren?
1: Ja, absoluut. Die gaan natuurlijk gelijk de diepte in. Want zo'n partij weet alles van deze markt wereldwijd. Dus op een hele andere schaal dan waar wij zaten. Dus dat vond ik heel interessant. Ik vond het ook spannend. Want het was natuurlijk in het Engels en gelijk vol erin. En zij noemden dit al vrij snel een talent acquisition. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, weet je, op de schaal van waar wij acteren en met de omzetten waar wij mee werken, is jullie bedrijf misschien heel klein. Maar wat jullie doen, doen jullie heel goed. Want de retentie van onze klanten was heel hoog. Onze klant kwam volgens mij in die tijd even uit mijn hoofd 6 tot 8 keer per jaar terug. En je moet je voorstellen dat het op internet best wel moeilijk was om een relatie op te bouwen met de klant. Want het was in die tijd zeker nog heel schimmig. Hè. Er was veel bedrog online en dergelijke.
20: Zij wilden jullie model uitrollen over hun eigen
1: Ik denk
20: model.
1: Dat zij de manier van handelen die wij erop nahielden heel interessant vonden. Ja, wij bouwden echt relaties op met klanten. En daardoor hadden wij gewoon een hele goede business case liggen.
2: Ja. Jij was nog steeds behoorlijk jong. Zit je dan ook zelf bij alle gesprekken? Of laat je dat vooral aan je adviseur over?
1: Nee, ik denk dat ik daar wel bij zat. Omdat ik dat ook vooral heel interessant vond natuurlijk. Ook om er heel veel van te leren. Er komt ook wel een fase dat je dat aan andere mensen overlaat. Er waren ook wel een directie op het bedrijf zitten. Dus daar liet ik ook zeker veel aan over. En Lucas, mijn huidige compagnon, die strategisch veel deed voor Drukwerkdeal, die was overal bij betrokken. Ja, dus je hebt al wel vrij snel een clubje die de diepte in kan op bepaalde
2: David,
1: topics.
2: Is daar eigenlijk een soort gangbare manier voor? Dat je met elkaar afspreekt wie doet wat? Wanneer zit de ondernemer erbij? Wanneer vooral niet?
20: Nou, wat mij betreft zit de ondernemer bij dit soort gesprekken er eigenlijk wel altijd bij. Je moet je ook voorstellen dat die koper is geïnteresseerd in het bedrijf, maar toch ook wel in die ondernemer die aan de basis staat van dat succes. Die ondernemer heeft ook vaak een soort iets extra's, een energie, een bevlogenheid waar kopers heel goed op gaan. Dus het is ook heel goed om die erbij te houden. Ik denk wel, als het netelig wordt of vervelend, of er moeten lastige gesprekken gevoerd worden, zeg ik altijd, laat mij dat nou doen. Dan kunnen jullie met elkaar kijken naar de toekomst en dan handelen wij achter de schermen dit rotzooitje wel af.
2: De kastanjes uit het vuur halen.
20: Ja, exact.
2: Ja, en wat zeg je dan van tevoren tegen zo'n ondernemer als Marco? Bijvoorbeeld als het gaat over ego, maar ook emotie, want het kan soms ook een beetje prikken.
20: Ja, ik zeg altijd dat je, ook ik in mijn rol, ik vind dat je ego en emotie zoveel mogelijk buiten het proces moet laten, maar dat vind ik vooral voor adviseurs, mijn rol, maar ook advocaten, dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie, dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik, maar je moet het wel gewoon netjes houden.
2: Ja, dus niet boos worden aan tafel.
20: Nee, dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar dan kun je ook gewoon zeggen, jongens, we gaan even pauze nemen. Of we parkeren het hier, we spreken elkaar morgen. Of adviseurs hebben nog even contact en we komen tot rust. Of gebeurt ook best wel vaak, vind ik, dat je zegt, die founders, hè, als de koper ook een founder is, gaan jullie nou even samen lunchen? En dan horen wij als adviseurs wel hoe heet het opgegeten wordt.
2: Herken je dit, Marco?
1: Nou ja, kijk, in die zin, Vistaprint was in die tijd ook een redelijk het was al een hele grote onderneming, inmiddels vele malen groter. Maar het werd echt nog bestuurd en vandaag de dag nog steeds door de founder, Robert Keane. Ja, daar hadden wij wel echt ook gewoon contact mee, dus daar zaten we mee aan tafel. dat ging allemaal op, gewoon op een hele mooie, vriendelijke manier. En daarom klikt het ook en daarom doe je ook zo'n deal natuurlijk. Ja.
2: Zit je overigens, als je met Vistaprint aan het praten bent, zit je dan zijdelings ook nog, ben je dan met andere partijen in contact? Om misschien ook wel de prijs een beetje
1: Zeker niet.
2: Te stuwen? Nee?
1: Op een gegeven moment hebben we die gesprekken allemaal gesloten. En aan hun kant zaten de hele goede adviseurs natuurlijk tussen, die uiteindelijk de grote deels de deal maakten. En aan onze kant natuurlijk mijn adviseur ook. En andere partijen inmiddels. Dus die adviseren dan natuurlijk ook wel om dat allemaal zo snel mogelijk te stoppen.
3: En daar teken je ook voor. Hè? Als je kijkt naar de fasering, dan op een gegeven moment heb je die gesprekken. Dat loopt. Ik ben zo nog wel even benieuwd of dat wel met meerdere partijen was in die fase. Maar op een gegeven moment kom je op een soort handshake deal met een partij van, nou, wij willen dit wel gaan doen. En dat leg je vast in een letter of intent. En daarin spreek je ook exclusiviteit af. Dus een koper en de adviseurs van de koper zullen er altijd op sturen dat je op een gegeven moment een handtekening zet. Oké, je gaat gedurende de komende 3, 4, 5, 6 maanden met geen enkele andere partij verder in gesprek.

0: Geen deal zonder boekenonderzoek. De partij die je bedrijf wil kopen wil nu eenmaal weten of de cijfers jouw mooie woorden rugdekking geven. En nu horen wij in dit programma wel eens van ondernemers hoe intensief dat deel van het traject is. Ze zien er dan ook regelmatig tegenop.
1: Ja, daar ga je natuurlijk wel een beetje gespannen in. Want dan denk je, nou gaan ze die onderneming blootleggen. En je bent je wel... Tenminste, ik was mijzelf heel goed bewust van het feit dat ik echt een ondernemer ben. Dus niet altijd in de financiële details zit of in de strategische details. Ik bedoel, ik doe veel hoofdlijnen en ik doe ook veel details. Maar alles wat daartussen gebeurt, ja, daar ben ik niet altijd bij betrokken. En dat is ook voor de specialisten. Op zo'n moment wordt dat allemaal blootgelegd en moet je daar ook vragen over beantwoorden. En dat vond ik best wel een spannend proces.
0: Veel vragen, toch?
1: Heel veel vragen, ja. Maar het mooie aan zo'n due diligence is ook dat je heel veel inzichten krijgt. En gaandeweg dat proces kwam ik er voor mezelf steeds meer achter. Dat ik dacht van, waarom verkoop ik dit bedrijf eigenlijk?
0: Oh, oké.
1: Dan staat het er goed voor. En als we aan deze knop draaien, gebeurt er dit. En als we dat doen, gebeurt er dat. Zo'n due diligence laat ook zien welke mogelijkheden je bedrijf nog heeft.
0: Dat had je misschien eerder moeten doen.
1: Nou ja, ik adviseer dat ondernemers ook wel eens. Die zeggen, ja, ik wil mijn bedrijf misschien even verkopen. En dan zeg ik heel vaak tegen die mensen, ga praten met specialisten en begin een soort van pre-due diligence. En laat die mensen inzichten geven in wat het behelst als jij je bedrijf nu verkoop klaar gaat maken. Want er is zoveel meer uit te halen. Een beetje snijden hier, een beetje draaien daar aan de knoppen. Een beetje zus en een beetje zo. En je cijfers zien er heel anders uit.
0: Ik zie al voortdurend iemand aan de andere kant van de tafel knikken.
2: Ja, ik vind het eigenlijk een hygiënefactor.
0: Ja?
2: Al verkoop je het niet. Maar iets heel simpels, hè. Het is bijna een beetje een onnozel voorbeeld. Maar log eens in op je internetbankier. Ga eens een halve uur struinen en kijk eens wat er allemaal van je rekening afgaat. Aan abonnementen en onzin. Maar ook die voorbereiding. Hè, als je kijkt naar je cijfers, bijvoorbeeld van welke klanten komen welke omzetten, zit daar groei in. Dat kan zoveel zeggen over je bedrijf en voor welke klanten je moet willen werken, waar je groeimogelijkheden zitten. Dus dat een keer doen, ja, is wel heel verstandig.
0: En wat zou je dan zeggen over zaken die je in zo'n boekenonderzoek absoluut niet wil tegenkomen als potentiële koper?
2: Nou, ik kan een hele lijst noemen. Natuurlijk de cijfers. He, dus dat de prognoses die je hebt afgegeven niet kloppen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat een jaarrekening van 2025 nog gemaakt werd met een bepaalde omzet en winst. Maar dat 200.000 van die omzet en de winst eigenlijk een soort voorziening was van een klant die de rekening wel zou betalen op het moment dat hij een investeerder aan boord had. Maar die had hij nog niet.
0: Oeh.
2: Ja, dan sta je wel een beetje
0: tricky
2: voor lul. Want dat is niet alleen omzet, dat gaat 100% je P&L in, je resultaat. En dan in zo'n DD. Maar kijk, alles waar... Wat een beetje spannend is, advocaten, contracten die niet getekend zijn, potentiële claims, gedoe met medewerkers.
1: Fraude, komt ook vaak in de due diligence onderzoeken naar voren.
2: Nou ja, dan is het ook makkelijk gewoon klaar. Hè? Dan zegt een koper, hier brand ik mijn vingers niet aan.
1: Ja.
2: Dat DD, dat is aan de ene kant altijd heel spannend. En vaak voor ondernemers wordt dat gezien als ook wel een beetje een bedreiging, want mijn bedrijf wordt binnenstebuiten gekeerd. Maar de andere kant van de medaille vind ik, als je het heel goed voorbereidt, is het ook een enorme kans. Want als jij als relatief klein bedrijf laat zien dat je zaken echt heel goed op orde hebt, dat als je 100 vragen krijgt, dat je ze 2 dagen later in de kluis hebt zitten, de digitale kluis, dan kan een koper ook heel erg enthousiast worden van deze lui. We vonden ze al heel erg goed, we vonden de founder goed, maar nu worden we echt enthousiast.
0: Dus ze laten het opnieuw zien dus. Die gesprekken, Marco, met Vistaprint, die begonnen rond oktober 2013. En op 18 februari 2014 is dan uiteindelijk de kogel door de kerk. Weet jij nog hoe jij je voelde toen de deal echt definitief rondkwam?
1: Ja, dan valt er natuurlijk wel enorme druk van je schouders af. Hè? Want dan is dat eigenlijk het moment dat alles goedgekeurd is. Letterlijk goedgekeurd is. Dat gaat natuurlijk weer via adviseurs en zo. Dus, maar uiteindelijk gaat er dan een handtekening onder. En dan denk je, nou, dit is een enorme prestatie. Wij hebben het verkocht aan de wereldmarktleiders. Dan ben je super trots. En dan ga je je medewerkers inlichten. Dan is dat eindelijk het moment dat je erover mag praten. Iets waar ze je maandenlang zien rondrennen over de gang. En dat ze denken, met wie praat hij allemaal, wat is hij aan het doen? En waarom is hij zo vrolijk en zo energiek? Nou, dat kun je dan uitleggen. Mensen hebben al wel wat vermoedens. En wij hadden die groep bij elkaar. We hadden een groot theater in een van onze panden waar we de hele groep bij elkaar konden krijgen. En wij stonden op het podium. En ik weet nog dat ik het vertelde. Ik had René, de algemeen directeur, naast me staan. En wij mochten de boodschap naar buiten brengen. Dat deden we vol van passie en energie.
0: Op de zeepkist?
1: Ja, op de zeepkist. De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Voor iedereen een positie internationaal. Weet je, wie maar wil doorgroeien, nou, noem het maar. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit. En ik weet nog dat ik dacht van... Wow. wat gebeurt hier?
3: Ongemakkelijk.
1: Wat gaan we zeggen? Ja. En René ook, die stond er ook bij. En die dacht ook, oké, en nu? Maar zo'n moment komen de eerste vragen. En die vragen gaan over, en wij dan? Want ja, wij waren een bedrijf met een enorme goede cultuur intern. We deden echt alles samen. De mensen waren onwijs betrokken. Veel, ja, de mensen waren allemaal jong van geest, laat maar zeggen. Dus er werd echt knetterhard gewerkt. En die groei, dat was eigenlijk het bewijs van het succes. En toen in één keer was het van, maar wij dan?
3: Maar was dat ook niet een beetje naïef dan van jou? Om te denken dat iedereen net zo enthousiast zou zijn als de man die net zijn bedrijf verkocht heeft?
1: Ja, maar ja, ik was eind 20. Je staat daar jong, onbevangen. Zoals je je bedrijf geleid hebt, groot gemaakt hebt, sta je ook op dat podium. Ja. Met een onwijs gevoel van, we gaan er een feest van maken nu.
2: Het is wel heel erg goed om je dit te realiseren. Want kijk, die medewerkers zullen in ieder geval uit beleefdheid, of omdat ze je gewoon heel aardig vinden, je heus wel feliciteren.
1: Ja.
2: Maar geen uitzondering. Ze denken allemaal, wat betekent dit voor mij?
1: Ja.
2: En als dat in het praatje nog mist, hè, of het is niet helemaal duidelijk voor ze, dan
1: Het was niet dat dat niet voorbereid was. Hè. Uiteindelijk kwam dat ook. Maar ik bedoel, dat applaus moest in de eerste 2-3 minuten wel komen. En dat kwam niet. En wij zakten echt door de grond. Wij dachten echt, ja, hoe konden we hier overheen stappen? Hoe konden wij het in deze volgorde opgebouwd hebben? Ja, uiteindelijk werd het natuurlijk wel een applaus en werd het wel een goed verhaal.
3: Want er werkten ook wel vrienden in jouw bedrijf. Veel vrienden zelfs.
1: Ja, of het waren vrienden geworden, ja, laten we het zo benoemen. Ja, nee, absoluut. En dat was ook heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je afscheid neemt van je bedrijf, ruim een jaar later, laat je ook een hoop vriendschappen los. Want ja, je moet daar niet meer elke dag komen. Je moet het bedrijf loslaten, het moet zichzelf gaan redden. Ja, dat was een hele lastige periode.
3: Dan wordt er ook een bedrag overgemaakt op je rekening. Dat bedrag hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dat heeft in alle media zo ongeveer gestaan. 24 miljoen. Zo ongeveer. Maar ik stel toch altijd even de vraag, maak je dan een screenshot van je bankrekening?
1: Nee, ik weet nog dat ik gewoon aan het werk was die dag. Ja? En dat ik natuurlijk wel even keek van, staat het er al op? En toen stond het erop. En toen ben ik weer aan het werk gegaan.
3: Ja,
1: dit is het dan.
2: Nog iets geks gekocht?
1: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
3: Okay.
1: Dus het was ook wel spannend. Want als het niet op die bankrekening zou staan, dan moest ik nog even kijken hoe ik dat dan mocht ging fixen. Bedrag,
3: dat is wat ik al net al zei, dat stond zo ongeveer in alle media. Zou je er nu weer voor kiezen om dat publiekelijk te maken?
1: Nee, daar had ik helemaal geen keuze in te maken. Okay. Want het was een beursgenoteerd bedrijf waar ik mee van doen had. Dus dit was wat.
3: Voelde het soms ook ongemakkelijk?
1: Nee, want wat bekend werd, werd bekend. Ik had ook nog een earn-out. Ik had een andere structuur, dat kun je ook overal teruglezen. Dus ik dacht altijd van, laat ze lekker gissen en laat het gebeuren. En vandaag de dag is het een lachetje. Ik bedoel, de gemiddelde internetondernemer die vandaag de dag over de bühne gaat en in het nieuws komt, dat gaat over hele andere multiples of bedragen.
3: En die earn-out, is dat ook nog goed gekomen?
1: Jazeker, we hebben gewoon ons best gedaan. Nee, we hebben gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben een goed bedrijf achtergelaten. En dat adviseer ik ondernemers ook altijd. Als je je bedrijf verkoopt, verkoop het ook voor het hoogtepunt. Mensen zeggen altijd, ik heb het op het hoogtepunt verkocht. Maar dan krijg je een hoop gezeik achteraf. De koper moet je ook wat gunnen. Hè? Ik bedoel, ik verkoop mijn bedrijf. Ik verkoop het voor heel veel geld. Dan moet die koper er ook gewoon nog veel verder mee kunnen gaan. En die deals om ook gewoon makkelijk terug kunnen verdienen.
2: En hoe heb je die earn-out periode ervaren? Hoe lang was dat bijvoorbeeld?
1: Ik ben daar nog een jaar aan het werk geweest. Ja, en dat was dat heb ik ervaren als best wel pittig. Want je bent natuurlijk ondernemer, dus je bent gewend om alles zelf te beslissen. Nou, als je dan bij een beursgenoteerde onderneming komt, dan werkt dat toch allemaal iets anders. Daar heb ik heel veel van geleerd. In positieve zin ook, want het was ook wel goed dat we iets geremd en getemd werden af en toe. Tenminste, ik als ondernemer. Maar dat maakt het wel lastig. En dat maakt het ook lastig in de communicatie naar je mensen. Want het gaat toch over meer schrijven en op een andere manier. Dus daar moet je wel even acclimatiseren.
3: En had jij destijds al een concreet plan voor na jouw exit?
1: Nee. Dus dat maakt het ook wel lastig als je dan stopt, moet ik zeggen. Wat ik al zei, je laat een hoop mensen los, een hoop vriendschappen los op dat moment. En dat bedrijf was gewoon wel een heel groot deel van mijn sociale leven. Dus dat was wel even een glijbaan die ik afging het gat in, laat maar zeggen. Want op een dag zit je thuis en dan denk je, en nu? En natuurlijk heb je wel een hoop mensen die aan je trekken omdat je geld hebt. Maar dat zijn niet je vrienden. En dat zijn ook mensen waar je van weet van, nou moet ik even op mijn hoede zijn.
3: Oh ja, je bent echt wel benaderd door mensen die allerlei interessante, zogenaamd interessante projectjes hadden.
1: Ja, dat is het nadat het in de media komt. En dan brengt zo'n quote ook niet heel veel goed.
3: Nee, vijf appartementjes op Bali en dat soort.
1: Maar ook gewoon wel. van joh, maak even geld over, want ik heb niks. En als je dat niet doet, dan hebben we vervelende berichtjes.
3: Oh, jeetje. Ook, ja. Ja. En dat zei Marco Anink van Print.com over dit deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken
6: doen. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
10: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek. Ja.
19: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
17: En ik ben er ook.
18: Dat is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ook hier nog 10 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. 2 vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet toch langer dicht dan werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
0: De topman van Ray-Ban vertrekt na kritiek op de onpersoonlijke leiding bij het grote brillenmerk EssilorLuxottica. Kan de leiding nog wel persoonlijk zijn in zo'n groot concern? En het onafhankelijke bestuur van Ben & Jerry's zet de rechtszaak tegen het moederbedrijf Magnum voort, ondanks dat een eerdere rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Ik bespreek het met Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, en Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank onder andere. Welkom.
1: Dankjewel.
0: En niet voor het eerst gaan we praten over Ben & Jerry's, want het onafhankelijke bestuur zet die rechtszaak tegen het moederbedrijf inderdaad voort, ondanks dat een rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Het nieuwste hoofdstuk in een al jarenlange strijd tussen Ben & Jerry's en de eigenaar over de koers van het merk. Vanaf 2000 was dat Unilever. Sinds de afsplitsing van de ijsdivisie in 2025 kwam het bedrijf ook nog eens in handen van de Magnum Ice Cream Company. En er zijn, laatste nieuws, alweer 3 nieuwe bestuurders benoemd door de CEO van Ben & Jerry's.
1: Okay.
0: Jawel, jawel, we moeten bij de tijd blijven. Maar zegt de oprichter van het merk, Ben Cohen, ja, dat zijn misschien wel op papier goede bestuurders, maar ik snap niet dat ze er in deze context toch nog instappen. Stap jij het wel, Rob?
1: Er vallen maar een aantal dingen op aan dit dossier. Ja, ten eerste, als je je bedrijf, wat op zich hele mooie waarde heeft, verkoopt aan zo'n commerciële partij, ja, wat verwacht je dan? Dus dat vind ik een bijzonder iets. Daar kun je natuurlijk een onafhankelijk bestuur tussen plaatsen.
0: Is inmiddels een kwart eeuw geleden.
1: Is een kwart eeuw geleden. Ja, op een gegeven moment gaat dat veranderen. Dan had je het niet moeten verkopen. Tanja en ik hadden het net over. Wat we ook opvallend vinden, is dat die bestuur, de vorige bestuurders, zijn opgestapt. Toen ik denk, ja, dan moet je toch juist blijven. Want zij zijn aangesteld om nieuwe bestuurders aan te trekken. Ja, en of ik zou daar nu niet instappen als bestuurder. Dat was je vraag.
0: Tanja, jullie hebben er blijkbaar in de lobby al een goed overleg over gevoerd. Wat is er nog meer uitgekomen?
2: Nou, kijk, als je kijkt naar... ik weet natuurlijk niet hoe de statuten eruit zien, maar ik denk inderdaad dat als je opgestapt bent als bestuurder, dat je niet nog een rol hebt in de benoeming van nieuwe bestuurders. Ik denk ook, als je die kwart eeuw geleden erbij pakt, dat er iets moet zijn gebeurd waaronder Unilever destijds bereid was om het zo over te nemen onder de voorwaarden dat er zo'n onafhankelijk bestuur was. Nou, dat moet iets met marketingwaarde te maken hebben gehad of een goedkoper bedrag waarvoor het gekocht is. Dat doen ze niet zomaar. Dan zijn we nu 25 jaar later, 26 jaar later, en dan gaan we nog weer terugkomen op wat er in 2000 gebeurd is. Ik denk dat er ergens ook gewoon een punt achter gezet moet worden. Kopen terug inderdaad, als daar de ruimte toe is.
0: Nou, daar is Ben Cohen mee bezig.
2: Ja, weet ik.
0: Die is met investeerders in gesprek, met familiefondsen, institutionele beleggers. Hij heeft zich ook gemeld, volgens mij, bij de receptie van Magnum eerder dit jaar. Hij
2: met
0: is niet
2: zijn handtekeningen.
0: Gekomen. Handtekeningen,
2: ja,
0: okay. Free Ben & Jerry's. Ja, ja. Ik heb al een deel van de poen bij elkaar.
2: Nou ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk zo langzamerhand dat ze bij Magnum ook best interesse hebben om de boel te verkopen. Zo goed gaat het overigens ook niet met dit bedrijfsonderdeel. Maar het eindeloze gedoe hierover kan voor beide partijen gewoon niet goed zijn.
1: Schade, ja.
0: Maar hoe groot is de schade? Smaakt het ijs inmiddels minder goed?
1: Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk een imago-issue. Als op een gegeven moment de lading, Ben & Jerry staat bekend als een maatschappelijk betrokken merk, ja, als dat in het geding komt, ja, dan heeft dat schade.
0: Ja, dat zegt de top van Magnum overigens niet. Hè. Daar zeggen ze gewoon vrolijk dat ze de afgelopen jaren honderden miljoenen ook in campagnes hebben gestopt en dat ze de missie nog steeds onderschrijven. Maar blijkbaar gaat dat niet ver genoeg.
1: Nee, maar goed, als het beeld in de media is dat er ter discussie staat, heeft dat uiteindelijk ook repercussies voor de omzet. Dan kun je je voorstellen. En het geeft geen onrust. Dus ik denk, ja, is dat er ter discussie staat, heeft dat uiteindelijk ook repercussies voor.

0: bestuursleden. Door een externe partij, we zullen de naam niet noemen. Maar daaruit bleek dat er toch feitelijk ook dingen zijn misgegaan. Waarbij er conflicts of interest waren tussen. Oh nee, dat was het bestuur van de stichting.
1: Precies. Ja.
0: Die hebben gelden uitgegeven aan goede doelen. En daarvan bleek dan de voorzitter van het bestuur gelden teruggekregen hebben.
1: Ja.
0: Ja. En dan,
1: ik heb wel vraagtekens bij dat onderzoek, maar dat is er een ander.
0: Ja, maar weet je toch, hè, het is een feitelijk onderzoek als het goed is van buiten geweest. Ja. En om dan als Ben meteen te gaan zeggen, ja, dat onderzoek is alleen maar ingericht om te zorgen dat je van het bestuur af kan. Denk, nou, dat is ook een beetje kort door de bocht. Hè?
2: Ja, dan toch vraag ik hier even aan de hoogleraar integriteit van organisaties welke vraagtekens jij dan stelt.
1: Nou, ik heb natuurlijk al, net zoals jullie dat alleen maar in de media gelezen. Ik heb niet het idee dat het nou echt een heel diepgaand onderzoek was. Dus het was over een aantal nevenfuncties. Dus ik vond het een beetje.
2: Maar het is een grote accountant.
1: Ja, nee,
2: die
1: zeker.
2: Toch, neem ik aan, niet zomaar zonder reden zegt, laten we hier eens onderzoek naar doen.
1: Ik ken heel veel accountants die slecht onderzoek uitvoeren. Maar dat is voor het andere. Dus dat vind ik niet zo'n garantie. Maar de resultaten zoals ze benoemd, vond ik niet heel geruststellend.
2: Nee. Overigens heeft Unilever al talloze keren naar aanleiding van deze kwestie gezegd, als we het nog een keertje zouden moeten doen, dan zouden we nooit zoveel macht ook nog geven aan een bedrijf dat we overnemen. Maar als je er nu toch mee zit, dan zeggen jullie, de kortste klap is, verkopen die handel. Ja. Maar als je daar toch niet de prijs voor krijgt, of je denkt, wij kunnen dit nog tot volle wasdom brengen, wat moet je dan doen? Want je zit dus met de raad van bestuur, die is er, van Ben & Jerry's. En je hebt dan ook nog dat onafhankelijke bestuur, die gaat over het activistische karakter en de liefdadigheid die erbij hoort. Hoe kun je dit nou toch nog weer een klein beetje proberen in te dammen?
0: Nou ja, en je hebt een one-tier board van Magnum, wat natuurlijk ook nog niet zo lang in functie is, die ook zo hun eigen doelstellingen hebben. Ja, ik heb altijd geleerd dat je bij onderhandelen moet zien uitvogelen wat die ander nou precies wil bereiken. En dan vervolgens kijken hoe je daar gezamenlijk kan komen. Maar met deze geschiedenis denk ik dat dat wel een hele lastige weg wordt.
2: Is het korte antwoord op die vraag niet, die ander wil zoveel mogelijk vrijheid en zich niet voor de voeten gelopen voelen? Die wil zich kunnen uiten zoals ze dat altijd al hebben kunnen doen, nog voordat ze onderdeel werden van dit grote concern.
0: Ja, ja, en dan kom ik terug op wat ik eerder opmerkte. Maar dan hebben we wel eerst onze zakken gevuld. En dan gaan we nu nog steeds dezelfde uitgangspunten. Dat is misschien wel niet met elkaar te meten.
2: Ben heeft niet zo'n sterk verhaal in jouw optiek. Dan had hij maar die moeten verkopen.
0: Nou ja, achteraf denk ik dat hij zich daar ook wel op zijn hoofd krabt bij dat idee. Ja.
1: Ik vind hij heeft een sterk verhaal over zeg maar, maatschappelijk bewust ondernemen. Dat spreekt mij aan. Maar inderdaad, als je heel veel geld kerst en vervolgens gaat zeggen, ja, ik mag niet meer zeggen wat ik wil. Ja, dat is natuurlijk zo'n dubbelheid. Dus. Nou, terugkopen.
2: Oké. Doe je mee of niet? Want hij is dus nog op zoek naar geldschieters.
1: Oké, ja, nee, zo rijk ben ik helaas niet.
2: Nou, dan word ik toch gedwongen naar de andere kant van de tafel te kijken.
0: Nou, voor mij is de spreiding, daar hoort geen ijs bij.
2: Oh, toch geen ijs. We gaan naar de spreiding van dit panel, het tweede deel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De leden van het boardroompanel zijn Rob van Eibergen en Tanja Nagel. Vanaf volgend jaar moeten middelgrote accountantskantoren een onafhankelijke raad van commissarissen instellen. Dat is bij wet vastgelegd. De AFM gaat er ook op toezien. En daarmee komt er meer onafhankelijk toezicht op die kantoren. Het gaat om 15 tot 20 bedrijven die nu aan een fanatieke zoektocht bezig zijn. Daarover schreef het FD gisteren. Tanja, wanneer ben je geschikt als commissaris van een middelgroot accountantskantoor?
0: Nou, daar heeft de AFM ook richtlijnen voor uitgegeven. Er moet een functieprofiel zijn. Er moet de motivering van het kantoor zijn waarom degene die ze aanmelden geschikt is. Er is een geschiktheidmatrix, dus ze moeten ook zorgen dat het past binnen de groep van commissarissen. En vervolgens heb je de betrouwbaarheid en de geschiktheidstoets.
2: Nou, dat is toch nog best een weg die je moet afleggen.
0: Dat is een enorme weg. Ja. En dat wordt het dus nog meer per 1 januari. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, ik weet niet meer, 2017 geloof ik, vond ik dat zelf ook wel een hele weg, ja.
2: Maar je hebt hem afgelegd. Je bent
0: zeker,
2: erbij gekomen.
0: Zeker. Maar het is wel zo, denk ik nu, want er stond ook ergens dat ze een gesprek zouden kunnen aangaan, maar ik denk dat ze dat in heel veel gevallen nu gaan doen, omdat het natuurlijk ook heel veel mensen zijn. Want dan moet er een heleboel gevonden worden in korte tijd die misschien niet de ervaring hebben die op papier dan juist lijkt. Ja, dat wordt al heel wat. Ja,
2: jij was commissaris bij een groot accountantskantoor. Heb je wel eens gedacht, oei, als ik hier maar doorheen kom?
0: Ja, tuurlijk, want je wordt ook nog eens een keer gedrild door een advocaat. En je wordt dus ja, op enig moment denk je wel, ja, als ze mij vragen wat artikel 7 van de WTA nou precies inhoudt.
2: Dat stond hier wel, dat stond hier wel in mijn draaiboek.
0: Ja, maar nu hoef ik het niet meer te weten.
2: Nee, nou, Bob, artikel 7.
1: Over witwassen gaat het volgens mij. Ja, precies.

0: Nee, maar het is wel zo. En wat ook in dat artikel stond, het is voor een heleboel mensen die misschien wel geschikt zijn, niet aantrekkelijk, omdat ze een heleboel andere commissariaten niet meer aan kunnen nemen, omdat de accountant daar de accountant van is.
1: Ja, dus dat heb je, het feit dat je dan heel veel andere dingen niet meer kunt doen. En, werd er toch ook wel gezegd, een afbreukrisico. Als je er niet doorheen komt.
0: Ja. Ja, als je er niet doorheen komt. Maar nou ja, goed, laten we zeggen dat je die afweging zelf in overleg met het kantoor denk ik nog redelijk kan maken. Maar je loopt ook in de positie als commissaris bij zo'n kantoor natuurlijk een redelijk afbreukrisico.
1: Ja, werd gesteld door, ik weet niet meer wie precies, maar het zal ongetwijfeld een expert zijn geweest. Anders werd hij niet geraadpleegd door het FD. Denk hier niet lichtzinnig over, benoem niet een paar vriendjes en je kunt een vinkje zetten. Ligt dat op de loer?
2: Nee, absoluut niet. Goed, in zijn algemeenheid, dat is nu voor de accountantswereld, maar toezichthouden is een vak en niet alle sectoren. De financiële sector wel, hebben een soort fitness test. Ja, nee, tuurlijk, je moet commissaris noemen die onafhankelijk zijn en aanvulling op de richtlijnen die niet alleen maar kennis hebben van de accountancy, maar ook voldoende afstand kunnen nemen, niet op de plaats van de bestuurder zitten. Er zijn een aantal richtlijnen bij toezichthouders die heel belangrijk zijn. Ja,
1: maar die zijn niet specifiek aan deze sector gebonden?
2: Nee, maar algemeen met toezichthouder geldt dat. Dus ook voor hier. Ja, de stelling dat je het niet kan vinden, vind ik een beetje onzin. Het is een vak, maar er zijn genoeg mensen te vinden.
0: Ja, maar of ze het willen is denk ik...
2: Dat is een andere vraag, maar
0: En ik denk wel dat het redelijk specifiek is dat je te maken hebt met partnerships. Dat zijn dan eigenlijk de mensen die jou ook benoemen als commissaris, waar jij vervolgens weer toezicht op gaat houden. En de categorie die nu aan de buurt is, daar zijn best veel kantoren waar inmiddels private equity ingestapt is.
1: Ja.
0: En dat maakt het natuurlijk ook een stuk ingewikkelder.
1: Dat stond serieus in mijn draaiboek, want dat is natuurlijk de nieuwste trend. Dat private equity die accountancy heeft ontdekt. En hoe gaat dat een rol spelen in deze zoektocht en de commissarissen die hier uiteindelijk ja tegen zeggen?
0: Nou, misschien aan de ene kant wat eenvoudiger, want vaak heb je dan te maken met het feit dat die accountants zelf ook zijn ingestapt als aandeelhouder. Dus dan hou je opeens weer toezicht op een vennootschap in plaats van op een partnership. Maar private equity heeft in principe natuurlijk geen behoefte aan externe toezichthouders. Intern dan weliswaar, maar niet vanuit private equity benoemd.
1: Maar het zal erbij gaan horen toch inmiddels dan? Want dit is toch bij wet vastgelegd?
0: Ja, dat is ook zo.
2: Zeker, moet
0: dat. Maar daar zullen ze wel aan moeten wennen. Dus dan heb je nog een extra factor die daaraan moet wennen. En in aanvulling op wat Rob net zei, wat mij is opgevallen bij partners die een bestuursfunctie krijgen, is dat ze heel vaak heel goed zijn in hun vak, hele mooie grote klanten hebben, maar niet per definitie de ervaring hebben die leidt tot het logische benoemen van de rol als bestuurder. Dus daar moet je als RVC ook nog mee in de weer om te zorgen dat ze wat meer afstand nemen van hun klantenpraktijk en zich wat meer verdiepen in die rol als bestuurder.
2: Ja, herkenbaar. Dus dat is niet uniek voor accountantskantoren. Zie je ook in de advocatenwereld, in ziekenhuizen. Dus professionals die de beste professionals zijn, die leidinggevend worden of toezichthouder, dat gaat niet altijd goed.
1: Nee, een goed paard is nog geen goede ruiter.
2: Nee, precies. Maar toch dan even op het vinden van mensen. Ja, als je alleen maar kijkt, met alle respect, in mensen van de leeftijd van Tanja en mij, ja, dan is het niet zo groot.
1: Ja, maar ik ben al 3 keer gebeld, hoor.
2: Ja.
0: Ik word altijd een beetje uiverig van de tekst, met alle respect. Maar...
2: Ja, precies.
0: Okay.
2: Respect naar onze leeftijd. Hè. Ik denk dat er genoeg jongere mensen zijn te vinden die dit graag willen doen. En er zijn inmiddels ontzettend goede opleidingen en mensen die daar ervaring hebben. Maar dan moet je wat breder kijken.
1: Nou, dat is... goed, jij hebt toch wel enig zicht op de jongere generatie die eraan komt, of mensen die zich laten scholen op dit gebied. Zit er een groot verschil in tussen de wat jongere garde en de ervaren rotten?
0: Nou, je zou dan naar die matrix moeten kijken. Ik denk dat je dan een gemiddelde moet hebben van mensen die wat jonger zijn en misschien wat minder of andere ervaring hebben. En dan toch met
2: precies,
0: alle respect mensen met wat meer ervaring.
1: Zonder respect,
2: mooi woord.
0: Maar het zou de zoektocht misschien vergemakkelijken. Overigens denk ik niet zo dat de AFM daar dan ook makkelijker mee in zee gaat met dat soort benoemingen. Nee. Maar dat moeten we zien.
2: Nee, mee eens. Nee.
1: En nog eventjes naar de kern van de zaak. Want die wetswijziging die kwam er niet zomaar. Er is ook eindeloos lang onderzoek verricht. En verschillende commissies hebben zich erover gebogen. Gaat dit nu ook daadwerkelijk iets betekenen voor hoe buitenstaanders naar accountantskantoren kijken? Of naar welk vertrouwen ze daar nog uit kunnen putten?
2: Nou, als
1: mag je allebei zeggen?
2: Nou ja, vanuit mijn vak dan van integriteits... Wat we weten van integriteitsincidenten, dat een van de risico's is zijn gesloten systemen. Volgens mij die hele examenfraude bij de accountantswereld is daaruit voortgekomen. Mensen die elkaar bevestigen. Ik denk dat toezicht daarin helpt. En dat je ook in zo'n raad van commissarissen bijvoorbeeld ook een psycholoog zit of zo. Mensen die echt met een andere manier kijken ook naar de samenwerkingsprocessen. In zijn algemeenheid voor raden van commissarissen, maar zeker hier. Ja,
1: maar goed, dat het hele vak tegen het licht gehouden werd, was al ruimschoots voor de examenfraude aan de orde kwam.
2: Nee, zeker. Maar het helpt dat er intern toezicht is. Dat is mijn stem.
0: Ik denk het ook. En ik denk ook dat dat wel enigszins te concluderen is uit het interne toezicht bij de grote 6 kantoren, waar het inmiddels al redelijk wat jaren werkt. Ik denk dat de AFM ook nog wel zoekende is naar hoe ze nu inderdaad kunnen zorgen dat dat vertrouwen herstelt. En dat als beleggers of anderen een jaarrekening zien met daaronder een handtekening van een accountant er ook vanuit kunnen en durven gaan, dat dat dan klopt. Dus ja, ik begrijp het wel, maar ook hier geldt natuurlijk weer, als we ontzettend veel moeten doen aan administratieve taken om te zorgen dat iedereen voldoet aan al die wet en regelgeving, dan zijn we misschien toch weer de paard achter het wagen aan het spannen. Het paard.
2: Dat zie je ook in de financiële sector. Maar de volgende sector die aan de beurt is volgens mij is de advocatenkantoren. Daar gaat daar ook toezicht komen.
1: We gaan even een uitstapje maken naar het buitenland. Naar de topman van Ray-Ban, Leonardo Maria del Vecchio. Alleen vanwege die naam hebben we hier toch maar voor gekozen. Hij vertrekt bij brillenconcern EssilorLuxottica na openlijke kritiek op de CEO Francesco Milleri. Dat melden verschillende internationale persbureaus eerder deze week. Del Vecchio zei dat hij de persoonlijke leiderschapsstijl van zijn overleden vader, oprichter Leonardo del Vecchio, mist. Een familieruzie, Tanja. Moeten we het er lang over hebben of niet? Want daar komt het feitelijk op neer.
0: Ja, is het een familieruzie? Ik kon niet vinden. Is die Milleri nou ook familie?
1: De Milleri is geen familie. Die is persoonlijk benoemd door de oude Del Vecchio. Wat volgens mij ook oud betekent in het Italiaans. En de oude Del Vecchio heeft ook gezegd, in mijn ideale scenario zijn er geen familieleden met operationele taken binnen het bedrijf. Dus feitelijk komt zijn wens uit. Maar die Del Vecchio de jonge, die probeerde volgens mij wel zijn broer en zus uit te kopen. Uit de holding om meer slagkracht te hebben.
0: Ja, en die gingen daar kennelijk mee akkoord. Anders hoef je ook niet bij een bank langs te gaan om te kijken of je die financiering krijgt. Alleen, die kreeg hij niet. Dus dat zal hem ook enigszins gefrustreerd hebben. Of je dat dan een familieruzie kan noemen, wel of niet, weet ik niet. Het heeft er voor hem wel toe geleid dat hij niet meer bij het bedrijf werkt en dat hij nu actief wil blijven als aandeelhouder.
1: Ja. En hij zegt ook in een verklaring, ik wil niet de zoon van de oprichter worden die wordt gebruikt om een continuïteit te vertegenwoordigen waarin ik mij in een aantal fundamentele principes niet meer herken. Dus kortom, niet alleen maar omwille van mijn achternaam gebruikt te worden.
2: Ik vind het een klassiek drama van een familiebedrijf waar ik veel heb rondgelopen, waarbij de opvolging niet goed geregeld is. Onvoldoende over nagedacht. En dat zie je heel vaak. Familiebedrijven zijn vaak heel waardig gedreven. Dus persoonlijk leiderschap. Niet alleen naar winstmaximalisatie kijken. Nou wordt er iemand aangesteld van buiten die familiewaarde niet goed kent. Die Milleri in dit geval. Ja, die wil dat bedrijf gaan rationaliseren. Heel begrijpelijk.
1: Die heeft ook al best wel wat bewerkstelligd. Ja. Want volgens mij is hij verantwoordelijk voor de fusie van Essilor en Luxottica. Waardoor we toch meerdere keren onze tong hebben gebroken. Maar inmiddels kunnen we het.
0: Heel ik goed. Wou zeggen, ik ben zo blij dat jij dat zo graag hebt.
1: Essilor Luxottica, dames en heren.
2: Ik heb het vanmorgen zitten oefenen, het lukte mij niet. Nee. Maar wat je dan ziet, dan ontstaat er spanning met de familie wat er nog in zit. Dus ik vind het niet zozeer een familieruzie, volgens mij. Met zijn broer en zus is dat redelijk een harmonie.
1: Maar het is een halfbroer niet, hoor.
2: Oké, dat weet jij nog meer over.
1: Ja, dit wordt een tv-serie.
2: Maar die overdracht, dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed geregeld. En dat zie je bij heel veel familiebedrijven.
1: Maar de oprichter, de vader, kan toch heel wel overwogen kiezen voor iemand van buiten die het bovendien ook gewoon goed gedaan heeft?
2: Ja, maar dan moet je heel goed kijken wat je dan doet met de familieleden die nog in het bedrijf zitten. Daar ontstaan dan spanningen over.
1: Ja, maar daar hebben ze allemaal een gelijk aandeel in de holding.
0: Ja, maar ik vind het dan ook wel interessant dat deze zoon van 31, dat die wel kennelijk
1: met alle respect
0: fantastisch vond wat zijn vader deed.
2: Ja, nee, zeker.
0: Want heel graag zou terugzien dat weer zo gebeurt binnen het bedrijf. En ik denk, deze moois hebben.
2: En ik denk dat die vader redelijk visionair was. Dacht, het moet nu anders, willen we aan de continuïteit werken. Dus bewust gekozen heeft van buitenstander.
1: Deze 31-jarige Del Vecchio, die heeft zich dus toch een beetje vergaloppeerd. Want hij had 10 miljard nodig en uiteindelijk loopt het stuk op banken die zeiden, Dat kan je allemaal wel willen, maar wij gaan er niet in mee.
2: En ook die Miletti heeft hem daar onvoldoende in gesteund, begrijp ik.
0: Dus nou, in dat eerste instantie wel, maar dan is hij daarna afgehaakt. Ja. Ja, je moet ook wel een lekkere exploitatie hebben. Wil je 10 miljard kunnen financieren?
1: Ja. Gaan jullie dit volgen of denken jullie nou een paar minuutjes op de radio was genoeg?
0: Nou, elke keer als ik die naam zie, moet ik dan wel aan jou denken.
1: Ja, en dan heb ik nog niet genoemd dat ze ook nog een groot aandeel hebben in Monte de Paschi di Siena. Ja, Generali.
2: Maar ook bijzonder dat ze inderdaad in al die banken grote aandelen hebben.
1: Ja. Ook gezegd, dit kan toch nog wel
0: gevolgd. Dat zou bij ons niet meer kunnen.
2: Nee, precies. Nee.
1: Wat er allemaal wel kon, dat hebben jullie het afgelopen half uur weer bewezen. Op geworden leeftijd. Zeer
0: wow. Ja, pas op, hè.
1: Kom je nog terug, Tanja?
0: Nou, dat weet ik niet. Moet ik even over nadenken.
2: Met alle respect.
0: Nee, graag, jongen.
1: Tanja Nagel was hier, voorzitter van de Raad van Toezicht van DESI, commissaris bij Achmea Bank en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tot snel weer.
2: Dankjewel.
0: Tot snel.
2: Tot ziens.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ik pak je vast.
5: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
6: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
5: Vandaag is er en morgen weten we niet.
6: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
9: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd, of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400. Daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: De woningmarkt staat voortdurend onder hoogspanning. Starters hebben moeite een huis te vinden. De discussie over de hypotheekrenteaftrek leidt geregeld op. En ook de betaalbaarheid van wonen staat volop ter discussie. En tegelijkertijd zorgen stijgende rentes, geopolitieke spanningen en veranderende regelgeving voor nieuwe uitdagingen ook op de hypotheekmarkt. Welke gevolgen heeft dat voor huizenkopers? En is die onzekerheid stiekem ook niet goed nieuws voor hypotheekverstrekker bij bouwen? Ik vraag het aan de oprichter van dat bedrijf, Bouwe Kuik. Welkom.
13: Dankjewel.
12: Er zijn hypotheekverstrekkers in alle soorten en maten. Daar kom je vooral achter als je aan het oriënteren bent op een nieuw huis of sterker nog de koopact al hebt ondertekend. Wat onderscheidt bij bouwen?
13: Nou, wij krijgen ons geld van pensioenfondsen en verzekeraars. En we hebben dus niet eigen spaartegoeden zoals bijvoorbeeld ING, Rabo, ABN AMRO. En dat betekent dat wij punt 1 scherp geld kunnen inkopen, dus concurrentie toevoegen. En punt 2 dat we ook andere aanbod kunnen bieden dan de grootbanken.
12: Nou, jullie zeggen overigens klip en klaar, elke belegger waar je dat geld ophaalt, kiest in welke rentevaste periode hij belegt. En soms hebben we even geen belegger voor een bepaalde periode, waardoor je als nieuwe klant ook even weinig te kiezen hebt. Ja. Dat lijkt me dan best een hindernis.
13: Nou, maar we hebben daar heel bewust voor gekozen. Niet elke bank wil op alle momenten alle verschillende rentevaste periodes aanbieden. Alleen andere banken die doen dat als het ware met een soort afschrikrente. Dus die verhogen hun rente, daarmee hun marktaandeel in dat stuk van de markt. En wij kiezen eigenlijk voor een wat scherpere beleid, waarbij we zeggen we zijn er, dan zijn we scherp of we zijn er niet.
12: Maar daarmee kies je dus voor de klant die die periode dan even niet als optie ziet.
13: En die kan samen met zijn hypotheekadviseur dan kiezen voor een andere verstrekker als die precies zo'n hypotheek wil die wij op dat moment niet hebben. Dat vinden wij een beter verhaal dan een ongunstig aanbod doen.
12: Wij hebben elkaar, ik heb de agenda's er even op nagetrokken, 10 jaar geleden gesproken.
13: Ja.
12: Maandje verderop, overigens op 29 september. Is het het bedrijf geworden dat je toen voor ogen had?
13: Nee. Nee, als je. Ik was hiervoor consultant. En dan ben je jarenlang dus bezig met plannen maken en business cases en mooie presentaties. En dan denk je, ik heb wel door wat op me af gaat komen als ik met een nieuw bedrijf ga beginnen. En de realiteit is toch dat het heel anders uitpakt dan je dacht.
12: Maar het idee om geld op te halen bij institutionele beleggers, dat stond volgens mij.
13: Het hoofdidee is gelukt. En we zijn er. En we zijn een gezond en winstgevend bedrijf. Dus dat is heel mooi. Maar de route om er te komen is uiteindelijk heel anders geweest dan we dachten. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook onderweg je aanpassen aan omstandigheden die anders uitpakken dan je dacht.
12: We zijn er. Is dat ooit echt spannend geweest dan de afgelopen jaren?
13: Nou, zeker vlak voordat we live gingen. Want we hadden een vergunning nodig van de AFM. En omdat we iets heel nieuws aan het doen waren, namelijk geld van institutionele beleggers rechtstreeks uitlenen, was dat voor de AFM zoeken wat ze daarvan vonden. En dat duurde best lang voordat we uiteindelijk de vergunning kregen, die we natuurlijk wel hebben gekregen, en onze concurrenten trouwens ook. Maar dat proces duurde veel langer dan gedacht. Ondertussen heb je wel je team al ingehuurd en sta je helemaal klaar om te beginnen.
12: Dus maar dat terrein lag destijds braak. De AFM moest er goed over nadenken. Inmiddels
13: dat is ook. Ook logisch trouwens.
12: Ja, zeker. Maar inmiddels is deze weg bewandeld door jou. En omdat jij hem hebt bewandeld samen met een paar anderen.
13: Ja.
12: Ook wel gevonden door concurrenten. Dus de truc, wij doen het zonder spaartegoeden van banken. Maar wij gaan direct naar institutionele beleggers.
13: Ja,
12: ja, die is inmiddels gekopieerd.
13: Ja, maar ik vind dat niet erg. Ik gebruik wel eens de beeldspraak. Als je door een dorp rijdt en je ziet naast de kerk 1 kraam staan, dan rij je door. Zie je een heleboel kramen, dan is het gezellig. Dan ga je stoppen en dan is het een markt. Dus een markt maak je ook heel moeilijk in je eentje. Dus ik vind het helemaal niet erg dat andere mensen dit ook doen. En je kan zien dat sinds dat wij live zijn gegaan en ook concurrenten dat hebben gedaan, dat we meer dan 100 miljard hebben verstrekt op deze manier.
12: Ik vraag me altijd af, als je dan toch die analogie wil doortrekken, waarom pizzeria's allemaal op dezelfde hoek van de straat lijken te zitten. Want ergens kan een consument maar 1 keer naar binnen, toch?
13: Dat klopt. Dus dat betekent dat je moet zoeken naar manieren om je te onderscheiden. En aan de andere kant is het dus ook belangrijk dat je samen een markt maakt. Weet je? Dus het is,
12: en zit je nu nog in de goede fase waarin je duidelijk kunt zeggen, het is een markt, maar we vechten elkaar nog niet de tent uit?
13: Nou, de concurrentieintensiteit op de hypotheekmarkt is super hoog. Er zijn meer dan 40 verstrekkers, groot en klein, door elkaar. Dus de concurrentieintensiteit is best fors. Maar daar hou ik wel van. Dat is een scherpe wedstrijd.
12: Ja, maar en jij houdt er nu van omdat je het initiatief genomen hebt, omdat je nog altijd zeer bij betrokken bent en je voor altijd de oprichter zult zijn. Maar er is ook wel iets groots veranderd. Namelijk dat jullie vallen onder de paraplu van de asset management klasse van BNP Paribas.
13: Ja.
12: Dus je zit er niet meer als ondernemer in.
13: Nee, maar ja, nou, wat je zei, mijn naam staat er wel op.
12: Is lekker geregeld voor de rest van het leven.
13: En de betrokkenheid is er ook niet minder om. En we hebben die keuze gemaakt omdat we op die manier met een hele grote, sterke, vertrouwde naam achter ons ook naar de toekomst toe meer geld kunnen ophalen, meer concurrentie kunnen brengen naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Dus het is een hele strategische keuze geweest. Maar die maakt onze ambitie en betrokkenheid niet kleiner of anders, alleen maar groter.
12: Verrast het je dat je toch zo betrokken bent gebleven? Ik vraag ernaar omdat ik hier geregeld ondernemers spreek na een exit. En die hebben dan afgesproken, weet je wat, ik blijf voor de goede sier en voor mijn commitment, dat ik toch wil uitstralen nog een paar jaar aan. Maar daarna kies ik toch het ruime sop. Want ondernemen is toch iets anders dan in loondienst zijn.
13: Nou, volgens mij zit het hem heel erg ook in je state of mind. Hè. Dus ben je in staat om te kijken naar een markt, om de context te willen beïnvloeden, de markt te willen beïnvloeden, met nieuwe dingen te willen komen. Heb je daar de ruimte voor? Heb je daar het initiatief voor, de middelen voor en het team voor? En dat is zo. Dus in die zin is het zeker niet minder ondernemend. Alhoewel ik niet meer aandeelhouder ben.
12: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij toch ervan genoten hebt dat je voordat je aan dit avontuur begon op heel veel verschillende plekken de gekste dingen tegenkwam van je dacht, daar zit wat in, of dat we ook anders doen. Jij hebt nu bewezen dat dit werkt, dat deze methodiek bestaansrecht heeft, en dat kun je verder uitbouwen. Dat kan BNP Paribas verder uitbouwen. Maar jij zou toch ook verder kunnen gaan kijken?
13: Ja, maar je in de aankondiging zei je al dat in de Nederlandse woningmarkt is er een hoop aan de hand. En ik ben daar geïnteresseerd in hoe ik daar als ondernemer, al ben ik niet aandeelhouder, maar toch op een ondernemende manier verandering in kan brengen. En ik denk dat ik zelf beter geschikt ben om dat op die manier te doen dan door het bij wijze van spreken weer consultant te worden of een beleidsroute te kiezen. Door gewoon te zoeken van hoe kunnen we mensen en markt in beweging krijgen om die woningmarkt wel beter te maken.
12: Er is van alles aan de hand, zoals gezegd. En veel toezichthoudende organen denken dat je de woningmarkt ook beter kunt maken en klanten beter kunt beschermen door het aandeel aflossingsvrije hypotheken drastisch af te bouwen. Dat is een opdracht vanuit de ECB. Houd toezicht op banken. Jij gaf net al een belangrijk verschil aan. Jullie vallen onder het toezicht van de AFM, waar een ander regime heerst. Ja. Waarom zegt de ECB, dit is riskant, banken, doe daar iets aan. En dat hebben de grootbanken inmiddels ook in meerdere varianten al gedaan. En zegt de AFM, die aflossingsvrije hypotheek, die kan tot maximaal 50% prima onderdeel zijn van de mix.
13: Nou, ik denk dat de ECB heel erg zit op, we willen één lijn in heel Europa. En hoe wij het in Nederland doen met aflossingsvrije hypotheken is anders dan in de rest van Europa. En een van de grote verschillen tussen Nederland en de rest van Europa is natuurlijk dat wij een uitstekende pensioenvoorziening hebben met zowel een AOW als vaak ook een bedrijfspensioen. En daarmee kunnen ook senioren mensen prima hypotheeklasten dragen. Terwijl in andere landen de norm is, als je met pensioen gaat, kan je maar beter geen hypotheek meer hebben, want dan kan je dat niet meer betalen.
12: Dus de aanname dat ook hier in Nederland je zou moeten beseffen dat aflossingsvrij uiteindelijk aflossingsuitstel is en dat de oudere medemens er met het pensioeninzicht niet per se op vooruit gaat, dat schuif je terzijde.
13: Nou, het gaat er mij om dat je heel erg bewust kiest, dus op basis van een financieel plan. En op basis van zo'n plan kan het veel slimmer zijn om bijvoorbeeld je geld te beleggen of om andere dingen met je geld te doen dan het per se te gebruiken om je hypotheek terug te betalen. En wat we ook zien is dat in andere landen waar die aflossingsvrije hypotheek er niet is, zijn er vaak ook weer andere constructies om toch op een of andere manier de vermogen uit het huis te halen. Maar dan vaak veel duurder en ondoorzichtiger en ontransparanter dan een hypotheek.
12: Want er is al eens waarschuwend gesproken over dat op dit moment, ik heb de statistieken er even bij gepakt, 45% van de totale hypotheekschuld in Nederland aflossingsvrij is. Grotendeels met termijnen die aflopen zo tussen 2035 en 2040. Dat is geen treinongeluk in slow motion.
13: Nee, helemaal
12: dat is geen
13: niet.
12: Enkel probleem.
13: Ook omdat we als sector al jarenlang actief met klanten in gesprek zijn om ze bewust te maken van de situatie en om ze te triggeren om een goed plan te hebben wat je met je hypotheek wil. En ik heb er dus.
12: Jullie doen dat, maar ik zag,
13: iedereen, ik zag
12: een bestuurder van de AFM die toch ook banken aanspoorde. Bel klanten op tijd. Op dit moment, als een bank belt over hypotheken, dan schrikken mensen zich helemaal te pletter, want dat zijn ze niet gewend.
13: Nou, de realiteit is dat het benaderen van klanten met een aflossingsvrije hypotheek al jarenlang een gebruik is in de hele sector. Dus alle verstrekkers doen dat, banken, maar wij ook. En we merken dat klanten dat over het algemeen best wel waarderen. Om op die manier getriggerd te worden om na te denken over hoe zie ik mijn financiële toekomst. En dat vinden we belangrijk.
12: Maar veel van die grote banken die gaan dit niet meer aanbieden of op een andere manier. Of toch ervoor zorgen dat je die aflossingsvrije hypotheek versneld wel degelijk gaat aflossen. Mm-hmm. Jij ziet ze denk ik komen zo meteen.
13: Nou ja, inderdaad.
12: Zie je het al komen?
13: Nou, het begint te komen. Hè. Dus de eerste bank die de stap heeft gezet was de Rabobank. Dat was half mei. En daarna zijn er andere banken gevolgd. Dus het is een beweging die nu op gang begint te komen. En wij merken ook in contact met hypotheekadviseurs die hier een hele belangrijke rol in spelen, dat zij het waarderen dat er ook alternatieven zijn.
12: Ja, en toch nog heel eventjes over de status van die aflossingsvrije hypotheek. Het is toch al een tijdje zo dat je als je die hypotheek afsluit, aflossingsvrij, dat er dan geen hypotheekrenteaftrek meer voor kan worden aangevraagd?
13: Ja, maar...
12: Dus dat is een serieuze min?
13: Nou ja, kijk, dat hangt af van je financiële plan.
12: Ja, ik krijg nu een consult op de radio.
13: Nou ja, en het is een ongelooflijk complex probleem. Want de hypotheekrenteaftrek is in 2001 beperkt. Dus alles wat je in 2001 had, mag je tot 2031 aftrekken. Nou, daar zit ook een enorm probleem, want niemand weet dat meer precies. Daar worden nu aannames voor gedaan. Maar ook als je geen aftrek hebt, kan het nog steeds een interessante vraagstuk zijn. Want de hypotheekrente, het biedt mensen de gelegenheid om bijvoorbeeld hun woning te verduurzamen of aan te passen aan oudere leeftijd, dan wel geld door te geven aan hun kinderen of aan een andere belangrijke uitgave.
12: En hoeveel wil jij zeggen en kun jij zeggen over de financiële kennis, hoe financieel onderlegd zijn we met z'n allen? Want ik weet nog wel dat wij 10 jaar geleden ook al spraken over het feit dat je via je computer een hypotheek zou kunnen afsluiten. Dat kost dan minder, je moet wel een toets ondergaan, ja. Waar je toch kaf en koren kunt scheiden. Maar zijn mensen ook zelf in staat om tot een goed financieel plan te komen? Als je zegt, dingen worden alleen maar complexer.
13: Ja, eens. Nou, een bepaald gedeelte wel. Maar het is maar een heel klein gedeelte van de markt. En dit is een van de dingen die dus in de afgelopen 10 jaar... heel anders is uitgepakt dan we hadden bedacht.
12: Jullie bieden het nog steeds aan?
13: We bieden het wel aan, maar de realiteit is wel dat het een heel klein gedeelte van onze aanvraag is. Dat we meer zien dat by far meer dan 90% van onze klanten die vragen de hypotheek aan samen met een hypotheekadviseur. En voor veel mensen is dat ook een veel beter idee. Want die zit erop, die is ervan en die kan de keuzes transparant maken.
12: We raakten het net al aan, we gaan er nu toch wat dieper op in. Onvermijdelijk de hypotheekrente aftrek in de vorm van een dilemma.
0: Het dilemma.
12: De hypotheekrenteaftrek is voor veel mensen de laatste strohalm om betaalbare woningen te kunnen kopen. Of de hypotheekrenteaftrek is een probleem voor de woningmarkt. Het moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
13: Poeh, dat is heel lastig.
12: Maar je mag het nuanceren, dat was ik even vergeten te vertellen, maar dat mag wel degelijk.
13: Oké, nou,
12: dan moet nu even kiezen.
13: In eerste instantie, ik kies voor afschaffen. En maar niet overnight. Nee. Op een geleidelijk pad over 15 of 20 jaar. En de reden is als volgt. Dat punt 1, het systeem zoals het nu is ongelooflijk complex en ondoorgrondelijk. Dit is ook door de ambtenaren van het ministerie van Financiën klip en klaar vastgesteld dat het een onuitvoerbaar systeem is.
12: En dit is dus dat er, Bouwe Kuikens hier overigens van bij bouwen, is dus dat je vanaf 2031 moet kunnen aantonen of jij nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Ja. De ja, de nee, ben je verhuisd, zit je nog bij dezelfde bank, ben je gescheiden, al dat soort kwesties. Ja. Dat moet dan boven tafel komen.
13: Ja, en nou, ik ben 12 jaar geleden bij de hypotheekverstrekker begonnen. Ik weet het van mezelf niet.
12: Hè? Mop.
13: Nee, echt niet. Nee.
12: Nou, dan zou ik zeggen, doe je best.
13: Ja, nou ja, kijk, ik woonde toen met iemand anders. Ik had een hypotheek die inmiddels al meer dan 20 jaar geleden is afgelost. Dus als die bank het nog zou weten, dan is dat een datalek, want ze mogen dat helemaal niet onthouden. Dus het is niet te doen. Het is echt niet te doen, Thomas. En het is een gigantisch probleem, want daarmee kan dus de Belastingdienst en de burger komen tegenover elkaar te staan in een dossier waar niemand weet hoe het zit.
12: Nou ja,
13: we hebben dat net afgerond.
12: We hebben een minister van Financiën, Heijnen, die zegt sinds 2013 moet een hypotheek binnen 30 jaar zijn afgelost. Dit is, als het dan een probleem is, een zeer tijdelijk probleem en opgelost uiterlijk in 2043. Ik heb dan wel ambtenaren aan het werk gezet, hebben een rapport geschreven, maar het is aan mijn opvolger.
13: Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat je een ramp op je af ziet komen en dan denkt, dit is niet mijn wedstrijd, terwijl je erover gaat. Dus ik vind dat in het rapport zelf staat dat op korte termijn niks doen eigenlijk geen optie is. Dat de markt behoefte heeft aan duidelijkheid. En ja, ik vind het dus eigenlijk ongelooflijk teleurstellend dat de minister het voor zich uitschuift.
12: Ik heb 3 scenario's gezien in dat rapport, nog even kort doorgenomen. Alle hypotheekrenteaftrek vanaf 2031 beëindigen. Ja. Zou kunnen.
13: Ja.
12: Alle hypotheken juist tot 2043, dat jaartal van Heijnen, hieronder laten vallen.
13: Ja.
12: Of, ja, de weg van Kuik. Geleidelijkheid.
13: Ja. Ja, nou ja, ik zou dus
12: voor. Wat dan geleidelijkheid? Wat
13: nou ja, in een afbouwscenario, de percentage waar tegen je aftrekt gewoon eigenlijk steeds verder verlagen. Die overigens is die neergang jaren geleden al ingezet. Ja. Maar die zou je voelen eigenlijk gewoon door tot de nullijn. In een voorspelbare en transparante manier. Zonder dat je in dossiers terecht gaat komen waar je dus als burger tegenover de Belastingdienst komt te staan en niemand de feiten meer boven tafel kan halen.
12: Is het niet zo dat op dit moment veel starters een veel hogere hypotheek hebben dan die welvarende ouderen die al jarenlang de tijd heeft gehad om af te lossen? En als je nu zegt, we gaan die hypotheekrenteaftrek terugbrengen naar nul, dat je juist die groep die net met veel pijn en moeite geleend geld, verzin het allemaal maar, zijn entree heeft gemaakt op de huizenmarkt, verjaagt.
13: Nou ja, dat zou je doen als je kiest voor scenario 1. Laten we het overnight afschaffen, weet je. Maar als je het geleidelijk aan afbouwt, dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden in hun plan. En dan kunnen ze daarop voorsorteren. En dan denk ik dat de pijn zeker goed draagbaar is.
12: En die pijn is een gevolg van hoe de huizenmarkt, hoe de woningmarkt op dit moment in elkaar zit. Ik heb al veel mensen gesproken, ik heb nog geen quick fix gehoord.
13: Nee.
12: Maar jij mag aansluiten in de rij. Hoe gaan we het doen?
13: Sorry Thomas, maar quick fix die heb ik helaas niet voor je. Maar transparantie en een perspectief over de hypotheekrenteaftrek is zeker een punt.
12: Die hypotheekrenteaftrek is ook in het grotere geheel der dingen echt van belang?
13: Ja, want als wij een hypotheek verstrekken, dan moeten wij de betaalbaarheid van die hypotheek over de looptijd beoordelen. En we weten nu eigenlijk al dat voor iedereen die 55 jaar en ouder is, die dus hoogstwaarschijnlijk een aflossingsvrije hypotheek heeft, en dat zijn 2,4 miljoen hypotheken per 2031, dat we het eigenlijk niet weten. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon.
12: Maar jouw grotere design voor de woningmarkt, waar ik je net voor uitnodigde, bestaat toch niet uit
13: afscheid
12: nemen van de hypotheekrente?
13: Nee, ander punt is dus een gezonde middenhuurmarkt. Dat is echt cruciaal. Daar overigens hangt de hypotheekrenteaftrek daar op een bepaalde manier mee samen. Want in de Nederlandse woningmarkt wordt aan de onderkant de sociale huurder geholpen. Dat is heel goed. Aan de bovenkant worden de mensen met een eigen woning geholpen met hypotheekrenteaftrek. En je hebt een groep waarbij dus de belegger wordt dwars gezeten en dat is eigenlijk de enige groep die de marktprijs betaalt, de middenhuur. Ik denk dat een gezonde woningmarkt die vereist ook een gezond middenhuursegment. En er moet dus worden gewerkt, stond vandaag ook in het FD, aan een gezond investeringsklimaat in verhuurwoningen.
12: En dat betekent dat je bepaalde zaken toch niet zou moeten doen?
13: Nou, bijvoorbeeld de extra overdrachtsbelasting afschaffen of sterk verlagen. Een veel gunstigere inrichting van box 3 voor verhuur.
12: Of zonder middenhuur is ook uiteindelijk nog gezond voor degene die gaat huren? Of kom je dan toch al heel snel weer terecht in onbetaalbare bedragen?
13: Nou, het wordt natuurlijk onbetaalbaar als er geen aanbod is, want dan moet je wel. Dus dat is het probleem. Het aanbod is te laag. En daarom kunnen mensen soms vragen wat ze willen bij wijze van
12: spreken. We zijn hierin terechtgekomen omdat Hugo de Jonge destijds, en veel mensen hebben hem daarvoor gewaarschuwd, maar wel zei van, dit kan zo niet. Ik kies partij voor de huurder die tegen een redelijk bedrag moet kunnen
13: huren.
12: Maar
13: dat is dus een heel erg ernstig verschil tussen korte en lange termijn. Hij heeft tegen de huurder gekozen. Want je kiest niet voor de huurder als je het aanbod zo enorm verkleint.
12: Dan hebben we nog.
13: Want dat is dat verhaal dat de huurder, die moet huren. Die moet ergens wonen. Maar de belegger, die kan kiezen, weet je wel. En die kan op advies van Stan in honderden asset classes beleggen. Daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Maar zolang het niet voor zowel huurder als en belegger aantrekkelijk wordt gemaakt, gaat het aanbod er niet komen.
12: Ik wilde nog eventjes een bijzondere groep aanstippen, namelijk de ouderen. Mm-hmm. Ik kwam jou tegen in een artikel van Trouw een tijdje terug. Want ouderen die moeten doorstromen. Die moeten naar een nieuwbouwwoning of naar een woning die in ieder geval geschikt is voor de fase van hun leven. En dan zou er ook weer een huis kunnen vrijkomen voor
13: Zeker. Noem
12: eens wat gezinnen.
13: Ja.
12: In Trouw suggereerde jij een tijdje terug levenslange rentes voor senioren. En laat ze onder de nationale hypotheekgarantie vallen.
13: Ja.
12: Interessant. Levenslange rente?
13: Nou kijk, een van de dingen, bijna iedereen die dus 55 jaar en ouder is, die heeft wel een aflossingsvrije hypotheek. Wat je nu ziet is dat als je...
12: Is dat nou zo?
13: Ja, dat is dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Dat is, en naarmate je ouder wordt het percentage ook hoger. Als je nu geconfronteerd wordt met een verstrekker die, als je je hypotheek wil aanpassen, zegt, ja, maar dan moet je hem ook helemaal gaan terugbetalen, dan worden je maand

0: lasten veel hoger. Dus dan wordt het voor voor zo iemand superduur om te verhuizen. Wat wij bepleiten en waar we ook in dit najaar nog mee gaan komen... is een aflossingsvrije hypotheek die levenslang is... en waar de rente ook levenslang van vaststaat. En daarmee bied je eigenlijk die mensen een hele solide en betrouwbare...
1: een forse rente.
0: Dat valt mee. Het is ongeveer vergelijkbaar met de huidige 30-jaarsrente.
1: Ja, dus?
0: Dus het is wel wat hoger, maar je krijgt er ook zekerheid voor.
1: Doen we even een percentage.
0: Nou, laten we zeggen rond de 4,5, 5%.
1: Maar dan weet je wel waar je aan toe bent.
0: Je weet waar je aan toe bent en we gaan dat van ook testen. Want we kijken of jij die rente vanuit je pensioeninkomen kan betalen. En dan zit je eigenlijk veel safer dan een huurder. Want die moet elk jaar wordt dat met indexatie wordt die huur verhoogd. En je hebt ook niet dat je op een bepaald moment opnieuw je hypotheekrente afloopt. Je rentecontract afloopt.
1: Zit je nou ook, omdat je nou eenmaal bouwer bent, ook levenslang bij bouwen?
0: Ja, Thomas, ik vind het lastig om ver vooruit te kijken. Maar ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Ik heb totaal geen plannen om te vertrekken. En er is nog veel te doen op de woningmarkt.
1: De populairste antwoorden komen altijd aan het eind. Paul Kuik van Bijbouwen, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bas-Jan Walhof... directeur van brandveiligheidsbedrijf Aqua Plus. Bestaat al 131 jaar, vijfde generatie. Doet het toch wel degelijk anders dan zijn vader. Abonneer je dan op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie je dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Canada is het zat en gaat vol tegen Donald Trump's heffingen in. Wat daarachter schuilt en wat wij ervan kunnen leren, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie Amy Verdun. Maar nu eerst, de Amerikaanse Patriots blijven uit, nu ook de Russische ballistische raketten Oekraïne om de oren blijven vliegen.
4: Rusland wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En ja, waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
3: Dat was onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst en defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En bij me is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemiddag.
5: Dag Bernard. Ja.
3: Als we eerst maar eens kijken, Patrick, naar de situatie in de lucht. Hoe gaat het er nu aan toe?
5: Ja, wat we zien is eigenlijk geen effectieve inzet van het luchtwapen met bemande jachtvliegtuigen. Dat durven ze niet, dat durven de Russen niet, dat durven de Oekraïners ook niet. De Russen gooien van ver af van die glijbommen die tot 100 kilometer ver weg wel kunnen komen. Je ziet wel dat de Oekraïne nu echt nog harder bezig is om de Russische luchtafweer, dat lijkt het in ieder geval wel op, in bezet Oekraïne verder te decimeren. Er zijn inmiddels meer dan 1500 stuks Russische luchtafweer vernietigd, volgens de Oekraïnse legerleiding dan. En dat kan erop duiden dat eind van dit jaar krijgt Oekraïne ook Saab Gripens, alvast vooraf op hun eigen aankoop,
3: gevechtsvliegtuigen. Ja.
5: En die hebben speciale raketten bij zich, waarmee ze toch hopen de Russische jachtvliegtuigen nog verder weg te duwen, waardoor die glijbommen minder effectief zijn. Dus je moet het zien in een aantal stappen en fases. En wat we wel heel veel zien zijn natuurlijk de drones, de kleine tactische drones rondom het front. De grotere drones voor in de diepte en de ballistische raketten die Rusland afstuurt op Oekraïne.
3: Ja, en geen gevechtsvliegtuigen, dat is opmerkelijk.
5: Nee, het is te onveilig eigenlijk.
3: We komen er nog wel even op, hoor. Ja. Maar we hebben zo ons best gedaan om die F-16's te leveren. Ja.
5: En de tanks die we ook niet zien.
3: Die we ook niet zien. Dus dat zien we allemaal niet. Nee, dat geeft toch ook te denken.
5: Het is echt een andere manier van oorlog voeren dan waar wij in ieder geval in Nederland ons jaren op hebben voorbereid en voor getraind zijn.
3: En misschien toen we daarover aan het lobbyen waren en onderhandelen, ook nog niet doorgaat dat het zou lopen in die korte tijd.
5: Er is ook heel veel druk op Zelensky uitgeoefend om zo gauw die tanks te waren. Met name, er was toen in 2023 volgens mij in provincie Zaporizhia om echt een tegenaanval te doen. Ja, dat is volledig vastgelopen. Ja. Omdat, ja, het, zo werkt het niet in deze oorlog.
3: Nee. Dat is ook we zien deze week ook aanvallen rond de Zwarte Zee op havens. Oekraïne raakt daarbij onder meer de grote webwinkels Wildberries en Ozon. Wat betekent dat?
5: Ja, je ziet dat die oorlog echt nu ook aan het verplaatsen is, behalve aan het front, waar eigenlijk ja, geen terreinwinst, geen terreinverlies. Nou ja, af en toe een beetje bij de een, een beetje bij de ander. Dat is echt verlegd naar het economisch vermogen van beide landen eigenlijk. En dat Rusland nu heel nadrukkelijk bezig is om ja, de Oekraïnse economie te slopen door de graanexportfaciliteiten, de laadinstallaties voor de schepen zelf, de havens, overal langs de Zwarte Zee en ook in de Donaumonding tegenover Roemenië te treffen. Ook nu de brugovergangen tussen Oekraïne en Moldavië. Ja, echt proberen om Oekraïne economisch te isoleren. En ja, Oekraïne doet natuurlijk hetzelfde bij Rusland met de olieinfrastructuur, het grote verdienvermogen van Poetin dat te raken. Maar ook ja, alle logistieke hubs zoals van Ozon en Wildberries, die ook belangrijk zijn voor de krijgsmacht, om die te raken. Tenminste, dat beweert Oekraïne dat ze belangrijk zijn voor de krijgsmacht. Maar ook de ground lines of communication, de logistieke lijnen op de grond, met name in zuidelijk bezet Oekraïne, om die te treffen. En om de Krim helemaal af te sluiten. Dus ja, je ziet eigenlijk een heleboel oorlogen naast elkaar.
3: Ja, allemaal onderdelen van een soort Lego.
5: Van een grote plan.
3: Eén dingetje wat schiep nu te binnen. Je noemde dat de wateren zeg maar in de buurt van Turkije. Er is toch dat verdrag van Montreux uit, ik meen, 1936. Ja. Maar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat zegt dat Oekraïne daar toezicht op houdt. Of dat Turkije daar toezicht op houdt. Daar zie ik nu niks van. Die zwijgen.
5: Dat gaat over de doorvoer, door de Bosporus. Ja. En zij hebben dan het recht om landen die in oorlog zijn, daar de oorlogsschepen van tegen te houden. Volgens mij is dat, als ik het heel snel uitleg, de kern van het verdrag. Maar ja, Oekraïne heeft eigenlijk geen schepen, geen marineschepen. Dus die hoeven er ook niet door. En Rusland, die durft niet te varen door de Zwarte Zee. Dus ja, dat verdrag van Montreux, dat is wel leuk. Alleen in dit geval heb je er niet zoveel aan. Ja.
3: Geert-Jan, welk effect heeft dat nu allemaal op Rusland en op Oekraïne?
6: Dat ze allebei in een steeds slechtere uitgangspositie komen voor de winter. Want ze zijn elkaar echt aan het vernietigen momenteel. Het is een uitputtingsslag. En ik durf eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook van deze oorlog, die is zich nu aan het afspelen daar. Eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook.

0: Die mensen moeten salaris krijgen. Daar heb je geld voor nodig. Er is een tekort in de Oekraïne, begrotingstekort. Zowel in de defensie als de civiele begroting, om het maar zo te noemen. Zelensky heeft wel een nieuwe premier onlangs aangesteld. Een man die ook in de energiesector actief is geweest. Die wordt als redder in nood gepresenteerd om Oekraïne door de winter te loodsen. Maar het mogen duidelijk zijn, beide landen zorgen ervoor dat ze er allebei slechter voor staan in aanloop naar die winter.
1: Ja, en ik vrees ook niet eens zozeer dat ze geen elektriciteit meer hebben in Oekraïne, want overal staan volgens mij nu van die generatoren. Maar meer inderdaad, is er wel genoeg elektriciteit voor de watervoorzieningen en voor de rioleringen.
0: Ja.
1: En als de riolering straks stilkomt, ja, dan heb je de risico op cholera en verschrikkelijke ziektes
0: en
1: allemaal.
0: En één ding nog goed om kort aan te vullen, beide landen weten alles van elkaar.
1: Ja.
0: En dat is niet alleen door de oorlog die zich ontwikkeld heeft met drones en AI, maar ook omdat ze allebei lid waren van de Sovjet-Unie. En ze hebben alle kaarten van elkaar. Ja. Ze weten alle infrastructuur. Als je het hebt over waterleidingen, centrale verwarming.
2: Ja. Ja, ik denk altijd terug aan het machtige Sovjet-leger in de Tweede Wereldoorlog, waarin de Oekraïners een enorme rol hebben gespeeld. Dus die kenden de ins en outs ook van het Sovjet-denken nog. Hè? Dus
0: ze analyseren elkaars methodes. Dat is wat de opperbevelhebbers ook doen.
2: Ja. Okay,
1: en het Sovjet-leger werd echt pas effectief tegen Duitsland toen ze een heleboel Amerikaanse spullen kregen.
2: Dat is waar. Via de Land Lease Act. Ja. Dat klopt, dat is allemaal waar. Maar toch, ze hebben 24 miljoen mensen verloren. Ze hebben hun best gedaan, zal ik maar zeggen.
0: Ja. En daar zaten veel Oekraïners en Belarussen bij.
2: Zo is dat, ja. Ja, de meeste waren Belarus. Het was het grootste aantal doden waren Belarus, dat is waar. Geert-Jan nog, je zegt recht, de tekorten in Oekraïne lopen op. Wat doen wij daaraan?
0: Ja, we hebben weer iets uit de oude doos gehaald. Ik mag wel zeggen de doos van Pandora. Want de discussie over de Russische tegoeden gaat weer spelen. De Russische bevroren tegoeden. Wat weten we nog van afgelopen winter? Toen was ik zelf op een Europese top in Brussel. Toen is uiteindelijk besloten om een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te verstrekken om ze uit de ergste financiële nood te halen. Want Oekraïne heeft constant financieel tekort. Maar eigenlijk wilde het overgrote deel van de Europese lidstaten en de commissie, die wilde dat er ruim 200 miljard euro aan Russische bevroren tegoeden zou worden vrijgespeeld. Dat is toen niet gelukt, om politieke en juridische redenen.
2: Ja, Bart de Wever die ontzettend tekeer ging, hè? Ja.
0: Omdat Euroclear, de financiële dienstverlener, in België zit. En daar zit het overgrote deel van die Russische tegoeden. Dus België was bang voor repercussies, zowel juridisch als ook dreigementen vanuit Rusland. Maar wat zie ik, nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er steeds meer geroepen om het debat weer opnieuw te openen. En ook oproepen aan de commissie om daadwerkelijk nou eens werk te maken van hoe het wel kan. Dus we weten allemaal, er zijn discussies over, is het dan diefstal als je die Russische tegoeden van Rusland zou afpakken? Maar er zijn andere juridische geitenpaadjes en die weg moet de commissie gaan bewandelen. Dat zegt een aantal Europese landen. Ik verwacht ook later vandaag of anders morgen een brief. Zo heb ik uit de wandelgangen begrepen, waar ook dan de handtekening van Nederland onder staat, melden diverse media op dit moment. Onder initiatief van de Zweden. Die willen die kar trekken en er speelt nog één punt bij Bernard. Landen in Noord- en Noordwest-Europa, Nederland, Polen, Zweden, die doen financieel heel veel voor Oekraïne. Maar die zijn er een beetje klaar mee dat landen als Frankrijk en Italië dat niet doen. Dus ja, als die landen niet met financiële steun over de brug komen, dan moet het maar weer dat geld van de agressor worden. Want anders betaalt de Europese belastingbetaler keer op keer voor de steun aan Oekraïne. En daar is iedereen ook een beetje klaar mee.
2: Ja, Patrick, dit gaat allemaal over geld. Even terug naar de militaire hardware. Oekraïne zou licenties krijgen om zelf Patriots te bouwen. Nou is dat weer een beetje onzeker geworden. Want ja, ik zeg altijd, Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Maar goed, waar heeft dat mee te maken, die onzekerheid in dit geval?
1: Ja, het lijkt erop alsof Trump inderdaad die toezegging heeft gedaan zonder daarbij met de CEO's van Raytheon, de firma die de Patriot maakte, en Lockheed Martin, de firma die de PAC-3-raketten maakte. En die PAC-3-raketten, die heb je echt nodig tegen ballistische raketten.
0: Sterker nog, dat zei hij tijdens het moment dat hij het aan Zelensky beloofde.
1: Ja,
0: hij zei, ik moet nog overleggen.
1: Ja. En uiteindelijk denk ik dat de CEO's, met name van Lockheed Martin, dat hij zich eigenlijk rotgeschrokken is. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ze die bouwtekeningen, laat ik zo even noemen, die blauwdrukken zouden moeten vrijgeven aan Oekraïne, dat die hele slimme Oekraïners voor minder geld een betere raket zouden kunnen maken. Ja, en wat gaan alle Europese landen doen die nu allemaal nog in die hele lange rij staan, die ook PAC-3 raketten willen hebben? Ja, dan ga je natuurlijk naar Oekraïne toe. En ik denk dat dat de hoofdreden is voor Lockheed Martin.

0: in om te zeggen van dat moeten we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een race to the bottom voor Lockheed Martin. Want die Oekraïners ja, die zijn bezig nu met een vrijjaarsysteem.
1: Precies. Ja.
0: En we staan nog steeds achter in de rij voor Patriots.
1: Ja. Dus ja. Ja, en als zo'n ontwikkeling erin zit, dan komt die toch.
0: Absoluut. Ja, vorig jaar heeft Nederland ook al een aanvullend Patriot systeem gekocht. En toen zei ik ook al in diverse pers, nee, dat is een domme beslissing. We moeten de Sampte, dat is een Italiaans-Frans alternatief voor Patriot, die moeten we gaan kopen. En laten we die zo snel mogelijk nemen, want we willen toch loskomen van Amerika. Dit is wel de kans om dat te laten zien.
1: Ja. En die Burnham, de Britse premier, die gaat in september naar Trump, naar verwachting om te lobbyen om die Patriots alsnog aan Oekraïne te leveren. Denk je dat die kans verslagen heeft? Of gaat Trump zeggen, jongen, ik wil best, maar ik heb ze niet?
0: Ik denk het laatste, want Amerika is natuurlijk door de wapens heen, die waanzinnige oorlog die ze in Iran zijn begonnen, 28 februari. En dat is eigenlijk de boodschap. En Amerika heeft zichzelf verzwakt. Ze durven niet meer aan te vallen. Het is al heel lang betrekkelijk stil in rondom de Golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Er zijn geen echte aanvallen meer, omdat Amerika dat ook niet durft, volgens mij. En dat is eigenlijk ook heel slecht nieuws voor ons, want dat betekent dat de afschrikkende werking van Amerika, die ons altijd veilig heeft gehouden, dat is eigenlijk de basis van de NAVO, hè, afschrikken, dus we worden niet aangevallen, en afschrikken doe je door sterk te zijn. Ja, als onze belangrijkste afschrikker niet meer sterk is, dan is de afschrikking weg. En dat is niet alleen vervelend voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. En ja, want beseffen we dat wel?
1: Dat is de basis van elke doctrine, ja, afschrikking.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Mulder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: The first message that I am getting loud and clear from the president and from all of our colleagues here in Ukraine is that it needs more help to protect its people and to protect its skies right now, and particularly to get them through the winter that lies ahead.
1: Dat was de Britse premier Burnham. We hadden het net al over hem tijdens de vergadering van de Coalition of the Willing in Kiev deze week. Patrick, Burnham heeft Oekraïne toestemming gegeven om Storm Shadow raketten te gaan bouwen. Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, die Storm Shadow raketten, die moet je onder een vliegtuig hangen. Daar hebben ze er al een heleboel van gehad. En ook de Franse variant, de Scalp is dat. Kan je 250 kilometer in de diepte aanvallen. Het is een kruisraket die je vanaf een vliegtuig lanceert. Wat Oekraïne eigenlijk wil, is nu ze te weinig bescherming heeft tegen ballistische raketten, niet meer de raketten uit de lucht kan halen. Wat doe je dan? Je probeert de raketlanceerders te raken. En dat kan je doen met een Storm Shadow. Die kan behoorlijk ver komen. Dat betekent dat je mogelijk die lanceerinstallatie kan raken. Je moet dan wel de goede informatie hebben. Je moet tijdig kunnen reageren. Maar dat is een van de alternatieve strategieën om je veilig te houden.
1: En moet die dan aan een F-16 bijvoorbeeld?
0: Ook met de MiG-29.
1: Ja, maar aan een gevechtsvliegtuig.
0: Ja, hij moet wel aan een gevechtsvliegtuig.
1: Ja.
3: Ik denk dat er toch wel mensen zijn die zich afvragen, wat we eerder al aanstipten, er is zo hard gelobbyd voor die F-16's, die zijn ook vrijgegeven. Waarom horen we zo weinig over wat die F-16's daar doen? Omdat we wel de verhalen horen dat Oekraïne in hoge nood zit als het gaat om luchtafweer.
0: Nou, de F-16's worden wel ingezet, hoor, maar boven Oekraïne zelf, met name in het binnenland en in het westen. En de F-16's zijn ook heel erg succesvol in het neerhalen van kruisraketten. Nou, dat is iets anders dan een ballistische raket. Is makkelijker neer te halen, heeft een vluchtprofiel. Daar wordt die F-16 wel goed voor gebruikt.
1: Wat voor bommetje gebruik je daarvoor? Wat hangt er daarvoor aan die F-16?
0: Een lucht-luchtraket, bijvoorbeeld een Sidewinder of dat soort
1: dingen. Dat zijn niet de allerduurste wapens.
0: Nou ja, een paar ton, hoor. Ja. En hittezoekende raketten zijn dat. En daar is die F-16 wel heel goed geschikt voor. Maar ook de Oekraïners durven niet te ver richting het front te gaan met die F-16, omdat ze weten dat de Russische afweer ze uit kan schakelen. Dat is ook al een paar keer gebeurd.
1: Ja.
0: Maar ze zijn wel degelijk effectief, maar nog niet in die offensieve rol, alleen in de defensieve rol.
1: Ja. Geert-Jan, er wordt gesproken over de SAMP-T.
3: Ja. Ja. Patrick had het er net al over, dus er wordt zeker over gesproken.
1: Ja. Hoe staat het daar nu mee?
3: Nou, dat er nog steeds discussie is, maar dat kan Patrick denk ik beter beoordelen, of de SAMP-T nou kwalitatief net zo perfect is als de Patriot. Of die accuraatheid 100% is of 95%, hoe je dat kan vergelijken. Feit is wel dat Oekraïne weet, ja, als die Patriot-raketten niet komen, dan moeten we naar de Europese systemen of zelf een systeem ontwikkelen. Patrick had het over het Vrija-systeem. Dat is een samenwerking tussen Oekraïne en een aantal Europese Europese regeringen en het bedrijfsleven om een Oekraïense luchtafweersysteem te ontwikkelen. Ik las in de Oekraïense pers dat dat voor volgend jaar op de planning staat. Wel dat er al een raket van Firepoint, een groot bedrijf, is ontwikkeld dat dit najaar op de markt komt. Die kun je als luchtafweerraket inzetten, maar dan hebben ze nog niet het systeem. Dus dan zouden ze die als ballistische raket met een kort bereik eventueel kunnen inzetten. Maar wat we in dit gesprek moeten benoemen, voordat we met nog meer termen gaan strooien, alles kost tijd.
0: Zeker.
3: En tijd hebben de Oekraïners eigenlijk niet in aanloop naar deze winter.
0: Ja, meer haalt even twee dingen door elkaar heen. Het Vrija-systeem is ook een Patriot-analoog.
3: Ja.
0: Maar Oekraïne is ook bezig met een eigen ballistische raket.
3: Zeker.
0: Dat is dus een offensief wapen. En die Vrija antiballistisch is een defensief wapen. Dat zijn wel twee verschillende dingen.
3: Ja, ik dacht dat ze verschillende raketten bij Firepoint aan het ontwikkelen waren.
0: Ja, Firepoint maakt een heleboel soorten raketten. Maar
1: goed, even voor de duidelijkheid. Een gewone raket die vliegt parallel aan de aarde. En een ballistische raket schiet je de ruimte in. Ja. En dan komt die weer terug.
0: Correct. Ja, het is het verschil tussen een kruisraket en een ballistische raket. En een ballistische raket kun je zelf inzetten om doelen bij de tegenstander te raken. Maar je hebt wel specifieke technologie nodig om terug te komen op de SAMP/T en de Patriot. En wil je meest effectief een ballistische raket vernietigen, dan doe je dat zo hoog mogelijk in de atmosfeer met een kinetisch... Maar een kill vehicle. Ja, sorry voor mijn Engels, maar dat is nou helemaal zo. Dus je gaat niet in de buurt van de raket een explosie veroorzaken, wat de meeste luchtdoelraketten doen. Want dan breng je hem alleen maar uit koers en dan weet je nog niet waar zo'n raket landt. Maar je probeert echt de kop van de ballistische raket te raken. Ja, dat is een specifieke technologie. Dat zit in de Patriot Pak 3 raket. Dat zit ook in de SAMP/T New Generation.
1: En in de boek?
0: In de boek, nee, dat was een nabijheidsexplosie. Ja. Dat kon je zien aan die cockpit.
1: Die hebben ook andere raketten. En die, volgens mij lijken die een beetje op wat je
0: zegt. De boek is een luchtverdedigingsraket die inderdaad in de buurt van een vliegtuig explodeert. En het liefst in de buurt van de cockpit, zo zijn die dingen geprogrammeerd. Zodat de vliegtuigbemanning in ieder geval het slachtoffer is en het vliegtuig niet meer bestuurbaar is. Goede ontwikkeling allemaal, maar het kost allemaal tijd. Volgens mij heeft Macron net toegezegd versneld twee SAMP/T-systemen te leveren aan Oekraïne. Of dat het allernieuwste is of niet, dat weet ik niet helemaal. Ik denk het wel, want die moeten nog gemaakt worden. En die allernieuwste SAMP/T-systemen, ja, die zijn eigenlijk net zo effectief als de Patriot. Het is zelfs een mobiel systeem wat nog sneller is op te zetten dan de Patriot-systeem. Alleen er kunnen wat minder launches technisch aangehangen worden. Dus je hebt wat minder raketten om weg te schieten in één keer. Maar wel 48.
3: Nou, ja, en het is zo urgent omdat Rusland, zo weten we via de Oekraïense inlichtingendiensten, dus niet uit Russische bron, maar Oekraïne zegt Rusland produceert meer en meer ballistische raketten. Laat zelfs de ontwikkeling van de supersonische raketten Kinjal, dus wat achter, die parkeren ze even, zodat ze materieel, componenten, brandstof, dat kunnen gebruiken voor die ballistische raketten. Omdat die nou eenmaal nu die terreur in Oekraïne het makkelijkst veroorzaken, want daar kan de huidige luchtafweer niet tegenin.
1: Ik heb nog één vraagje, dat gaat over de leveringsperiode. Hebben we er steeds over. Het kost tijd om die dingen te maken. Als je praat over licentie, moet je fabriek bouwen. En die doet dan misschien ook wel een jaar over de productie van zo'n hele nieuwe lijn raketten. Toen Brekelmans minister van Defensie was, toen kwam hij op een bepaald moment, kreeg hij de vraag: waarom koop je wapens in Israël? En toen was zijn antwoord: dat is heel simpel. Er is nu een wettelijke verplichting aan de minister van Defensie om 2% van het bruto nationaal product uit te geven. Ja. Als ik het in Amerika bestel, krijg ik die centen gewoon niet kwijt. Als ik het in Israël bestel, heb ik ze over 2 maanden in huis. Is dat iets wat een rol speelt, dit denken? En zit daar misschien ook een oplossing, los van alle politieke...
0: Nederlandse Defensie heeft ook de plicht om minimaal 50% van de uitgaven in Europa te doen. Het liefst in Nederland, maar in Europa. Dus dat moet je ook meewegen. Ik denk dat Zelensky dolblij zou zijn als hij uit Israël het RO2-systeem, dat is ook weer vergelijkbaar met de Patriot, RO2 en 3-systeem zal krijgen. Maar dan moet Israël weer toestemming vragen aan Amerika, want dat is samen met Amerika ontwikkeld. Gaat dat komen? Zelensky denk ik dat hij dat niet uitmaakt. Wij hebben natuurlijk ook nog ons moreel afwegingskader in hoeverre willen we Israël steunen. Wat daar gebeurt is natuurlijk ook niet goed te praten. Wil je dan verantwoordelijk zijn voor een geldstroom richting Israël? Dat kunnen wij ons veroorloven, die discussie. Maar die kan Zelensky zich natuurlijk niet veroorloven. En ja, dat hij daar mogelijk die raketten van het aerosysteem wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dan moet je nog wel Het gaat allemaal niet snel. Ik weet, trouwens, Israël is ook een beetje door de voorraad aan het heen raken. Want die hebben ook heel veel weggeschoten in de Iran-oorlog sinds februari. Dus of Israël gaat leveren is maar de vraag. Maar je moet ook natuurlijk mensen opleiden. Je moet die systemen binnen hebben. Je moet dat in je command and control inrichten. Dus ook dat is een iets van lange adem.
3: Ja, ah ja, dat is nu het hele verhaal. We hebben het over licenties en toestemming van de Amerikanen. Onze voorraden raken leeg. We kunnen niet snel genoeg produceren. Dus we moeten samenwerken met Oekraïne omdat zij minder bureaucratie hebben. Of we moeten in licenties verstrekken denken. En dat is eigenlijk ook het laatste redmiddel.
0: Ja, en dat kost ook
3: we zijn
0: tijd.
3: Klaar.
0: Ja. Nou ja, we hebben 30 jaar lang bezuinigd. En waar bezuinig je op? Op dingen die je denkt niet nodig te hebben. En we zouden alleen maar operaties doen in veilige omgeving zonder luchtdreiging. Dan heb je geen luchtverdediging nodig. Dus we hebben ook nauwelijks raketten. Wat we hadden is naar Oekraïne gegaan, logisch. Ja, en nu is er wel aan andere landen, Roemenië, Spanje, Duitsland, die nog wat raketten over hebben. Griekenland inderdaad. Maar die willen ze houden tegen Turkije.
1: Ja.
0: Maar de nood is hoog in Oekraïne. En het enige wat we kunnen doen is hopen dat het snel gaat.
1: Ja.
0: En misschien onze eigen onderzoeksinstellingen in Nederland kunnen bijdragen aan de versnelde ontwikkelingen.
1: En misschien moeten ze gewoon op marktplaats krijgen. Kijken waar je die
0: dingen misschien
1: vindt. Oh, dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Z-Eventchips. Bekijk alle info op z-eventchips.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: De Nationale Autoshow.
12: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
11: Meindert en Wouter.
13: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
12: Bijna de helft.
13: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
11: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
13: Het kwartje valt nu pas.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
15: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er onder andere files gemeld op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. Dit is ook het geval op de A50 richting Apeldoorn, want daar sta je in de file door wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1. Taha maakte de vierde treffer. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie het dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
17: Waar Europa de boel niet op het spits dreef, heeft Canada het volledig gehad met president Trump. En dus is er een handelsoorlog ontstaan tussen Canada en de Verenigde Staten, waarbij de heffingen je om de oren vliegen.
18: Canada will match the United States tariffs, dollar for dollar, rate for rate.
1: Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
17: Ik praat erover met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en assistent hoogleraar of hoe moet
12: gasthoogleraar.
17: Gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ligt nogal een eindje uit elkaar, zeg.
12: Iets van negen tijdzones.
17: Ja, negen tijdzones. Ja. Nou, en doe je dat de hele tijd heen en weer gaan om colleges te geven?
12: Nou, ik ben over het algemeen in Canada. Dat is mijn hoofdplek. Ja. Maar ik ben ook verbonden hier in Leiden en doe daar ook vaak wat activiteiten. Ja. Vooral onderzoek op het moment.
17: Ja. Nou, we gaan praten over Canada en Amerika natuurlijk. Carney staat op tegen Trump. Je bent zowel Nederlandse als Canadezen. Hoe wordt daar in Canada op gereageerd op dit hele verhaal?
12: Nou ja, het is natuurlijk al een poosje aan de gang. Dus op het moment dat toen Trump begon aan zijn tweede ambtsperiode, was het duidelijk dat dit een hele andere Trump was dan de Trump van de eerste ambtsperiode. En er is eigenlijk een soort van nationaal sentimentele gevoel van Canadese trots ontstaan. Maar niet omdat Canada zichzelf nou zo geweldig vindt, maar vooral omdat dat toch een beetje opkomt, omdat er toch veel agressie komt vanuit de zuidenburen.
17: Ja, je ziet in de Canadese politiek van links tot rechts steun voor de opstelling van Carney. Zelfs de conservatieve premier van Ontario, Doug Ford, in het verleden een supporter van Trump, spreekt zich uit.
18: Well, I don't respond to a dictator like President Trump. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
17: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Wat zegt dit?
12: Ja, het betekent gewoon dat deze periode leidt tot een verbroedering binnen Canada. En een, ja, wat we toen tijdens corona hier de rally around the flag noemden. Dus dit is toch wel een flinke aanval van de Verenigde Staten op Canada. En Canada verenigt zich om de premier van Canada heen.
17: Ja, ja. Laten we een paar details eruit proberen te lichten. Eerst even die kwestie over de Franse taal. Dat is natuurlijk, dan praten we over Quebec, heel duidelijk. De Amerikanen zeggen, de Franse etikettering moet verdwijnen. Want in Canada moet alles tweetalig, en zeker in Quebec, alles tweetalig zijn, zeker in het Frans. Amerikanen zeggen, nou, dat is lastig, dat willen we niet. En het is trouwens flauwekul, die onzin van die tweetaligheid. En daar moet Carney mee stoppen. Waarom is dat voor Amerika, voor Canada zo'n gevoelig punt?
12: Ja, nou, het tweetaligheid en het hebben van ruimte voor de Franse taal in het bijzonder is een kernpunt van het zijn van Canada, de nationale identiteit. Er komt nog eens bij dat in de nieuwe premier Carney is niet zo'n heel erg francofone persoon.
17: Nee, dat zeg je. Ik herinner me nu een tijdje geleden kwam hier moeilijkheden omdat hij vergat een deel van een toespraak in het Frans te doen.
12: Ja, dus dat is sowieso al iets wat moet in Canada. Als je een goede premier bent, dan moet je dus regelmatig van het Engels naar het Frans. En hij heeft nu heel hard geoefend, hoor. Hij kan best goed Frans. Maar het is geen native speaker Frans. Dus nee. We hebben Trudeau senior, Trudeau junior gehad. En die hadden sterker Frans. En nu hebben we een premier die niet zo goed Frans kan. Dus het is ook heel belangrijk voor zijn succes in Canada dat hij toch ook echt wel opkomt voor het Frans.
17: Ja, en dat enorme, zeg maar, Franse nationalisme is eigenlijk ontstaan op het moment dat de Gaulle, meen ik, in 1969 of 67 die beroemde toespraak hield waarin hij zei, vivre le Québec libre.
12: Ja,
17: en vanaf dat moment is er gedonder.
12: Ja, nou, het is in principe in Canada natuurlijk zo dat als je dus de tent bij elkaar wil houden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En aan de Franse kant zijn er natuurlijk veel mensen die gewoon daadwerkelijk alleen maar Frans spreken. En aan de Engelse kant mensen die alleen maar Engels kunnen. Dus om dat tweetaligheid bij elkaar te houden en die identiteit rond die twee talen is wel superbelangrijk.
17: Ja, het lijkt op België als je het zo hoort. Hè?
12: Ja, laten we niet over België beginnen. Dat is ook een heel lastig land.
17: Ja, oké, zullen we niet over beginnen. In hoeverre zijn de verkiezingen, wat voor invloed heeft dat voor de verkiezingen in Quebec? deze hele zaak?
19: Nou, ik zou zeggen...
17: Laat ik het anders zeggen. Ja. Het nationalisme wat er altijd is en het separatisme dat er altijd is, neemt dat nu een beetje af.
19: Ja, nou, we hebben een grote referendum gehad in 1995 en daar kwam 92% van de Quebecers uit om te stemmen. En dat was toen een nipt winst voor toch maar in Canada blijven. Ja. En dat was een periode waar een heel sterk gevoel voor nationale soevereiniteit was in Quebec. En sinds die tijd gaat het eigenlijk best wel aardig. Maar het was ook zo spannend dat in die periode realiseerde iedereen zich dat als ze het proberen te verenigen van de Fransen binnen Canada, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vallen die Quebecers weg. Maar op dit moment zitten we nu ook weer aan de andere kant met een probleem. Het probleem van de provincie van Alberta.
17: Ja, want, dus die zijn behoorlijk pro-Trump.
19: Nou, pro-Trump. Ze zijn... Hoe moet ik het uitleggen? Ik kom van de provincie British Columbia. Ja. En daar zijn mensen woke. En die zijn helemaal bezig met de gelijkheid tussen de man en de vrouw. En tussen de verschillende genders. En ook het proberen weer goed te maken. En dat lukt niet zo goed met de oorspronkelijke bewoners. Dus best wel heel woke. Heel zeg maar links van het centrum in Noord-Amerikaanse begrippen. Dat is niet wat we hier links noemen. Maar
17: nee, het is wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen.
19: Ja, dus heel veel belangstelling voor gelijke rechten, et cetera. Maar één provincie verderop, Alberta, daar is de cultuur vergelijkbaar, zou ik maar zeggen, met die van Texas. Dus het idee van, ja, de staat moet zich terugdringen, niet zoveel moeien, kinderen moeten op 14 kunnen autorijden, iedereen moet een geweer kunnen hebben, vrijheid, blijheid en niet te veel inmenging van de overheid. Dus ze zijn niet zozeer pro-Trump. Misschien waren ze dat iets meer toen hij niet recentelijk zo aanvadderig was naar Canada. Maar ze zijn wel heel erg georiënteerd op een net wat andere culturele insteek. En dat heeft nu recentelijk toegeleid dat ze dus een referendum willen houden over of ze een referendum gaan houden over of ze in Canada blijven.
17: Ja, dus als ze zeggen nee, dat willen we niet, dan betekent dat aansluiting bij Amerika. Of onafhankelijk worden.
19: Ja, het is heel onduidelijk. De analisten van de Canadese politiek die zeggen dat dit vooral weer een binnenlandse truc is van Daniel Smith, de premier van Alberta, die ook weer zelf berekeningen maakt.
17: Je hebt zijn eigen agenda. Maar als je zo met een beetje de paraplu blik ernaar kijkt, dan hoor ik jou zeggen, dat zal wel goed komen, die lopen niet weg.
19: Dat is mijn gevoel en dat is wat we op dit moment zien. Maar als je het zelf even wil kijken, als de luisteraars willen kijken, het referendum in Alberta, dat is best ingewikkeld. 10 vragen, of gaat over van alles nog, want de vraagstelling is heel complex. Dus daar zullen de taalexperts in de toekomst ook nog wel het een en ander over vinden.
17: Nee, ik stel die vraag natuurlijk om te kijken of er in Canada ergens sympathie leeft voor die stelling van Donald Trump, van het is gewoon de 51ste staat, dat Canada. Dus jongens, hou nou toch op met zeuren.
19: Ja, nou, het gekke is, die is er wel. En toen ik na de kerstvakantie mijn studenten sprak en zei, nou, dit is toch wel echt belachelijk. Toen zeiden sommige van die studenten uit Alberta, die kwamen bij mij en zeiden, ja, wij studeren hier, want wij willen graag in British Columbia zijn. Maar er zijn een heleboel mensen bij mij van de scholen, die dus gewoon in Alberta zijn, die niet zo negatief daar tegenover staan. Dus die zijn er wel.
17: Ja.
19: Maar ja, het is niet het grootste aantal mensen in Canada.
17: Oké, dan moeten we even kijken wat Canada kan doen, hoe het zich op kan stellen, welke positie het heeft. Het heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Amerika. Heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Canada. Amerika importeert 60% van al zijn energie uit Canada. Canada is de grootste afnemer van Amerikaanse goederen in 26 van de 50 staten. Het is een hele belangrijke factor in de Amerikaanse auto-industrie. Kortom, staat Canada eigenlijk best sterk, hoewel het de junior partner in dit conflict is.
19: Ja, de Financial Times zei, this might be the mother of all trade wars. Dus het is een heel erg vervelende situatie. Ja. Dit zijn twee landen die enorm geïntegreerd zijn. Behalve het Frans wat we hebben, heeft natuurlijk niemand een taalconflict. Dus die mensen hebben een vergelijkbare cultuur. Ik bedoel, ze zijn verschillend, maar zoek twee landen die zo dicht op elkaar zitten qua omgang economisch.
17: Ja.
19: En dit
17: dus
19: zijn
17: ze. Zeggen 11 provincies en 2 territories, zo heet het geloof ik officieel. Ja. Die zijn het is wel één volk.
19: Het is zeker één volk, maar hou ook in de gaten dat in Canada, in de grote steden, is de meerderheid geboren in het buitenland. Dus het is vooral migratieland. Dus iedereen komt van ergens.
17: Ja, dus, want jij woont in Vancouver, neem ik aan.
19: Ik woon Victoria, Vancouver Island.
17: Ja, daar komt iedereen komt uit Hongkong of
19: iedereen
17: China.
19: Nou, niet alleen uit Hongkong of China, maar ook uit Midden-Oosten. Ja. Uit Zuid-Europa, uit Afrika, uit overal.
17: Ja.
19: Dus de grote steden zijn heel erg multicultureel. En in principe was het mekka van de multiculturaliteit altijd de Verenigde Staten. Dus die landen die lijken op zoveel manieren lijken ze op elkaar. En niet alleen omdat ze Anglo-Saxisch zijn en omdat ze op de markt georiënteerd zijn en dergelijke dingen. En relatief nieuwe landen en ook in principe openstaan voor buitenlanders. Voor mensen die een nieuw begin willen maken. Maar dus ook zelfs die mensen van overal, die komen ook naar Noord-Amerika omdat ze een nieuwe wereld tegemoet gaan. Ja, ja, ja. En die twee landen, die in principe zoveel op elkaar lijken, hebben dan nu zo'n groot conflict.
17: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
20: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
17: Ja, dat was premier Carney met die hele beroemde toespraak op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar. En hij had het over de middenmachten. Die moeten zich verenigen en samen optrekken tegen die grote machtsblokken, zoals Amerika en misschien ook China. Hij kondigde in feite aan dat Canada laat niet met zich sollen. Maar waar hij toe opriep, is niet gerealiseerd.
19: Dus, ja, nog niet. Nee. Nog niet. Maar wat is het precies maar, dat hij oproept?
17: Nou ja, van die middenmachten, maar dat is nog niet gebeurd. Die hebben zich nog niet verenigd. Dus liep hij misschien een beetje voor de troepen uit, zo gezegd?
19: Ja, ik zie dat meer als een uitspraak waarin er een richting wordt gegeven. En hij zegt in diezelfde speech ook dat de wereldorde die we hebben gehad, die is niet meer. Hij doet niet sentimenteel over, dat komt op een dag wel goed. Trump gaat weg en is het allemaal weer zoals het vroeger was. Dat zegt hij helemaal niet.
17: Nee.
19: En die veranderingen in internationale politiek, die zijn zelden in één keer besloten. Denk even aan het einde van de Tweede Wereldoorlog of het einde van het val van het communisme. Dat duurt heel lang voordat we eindelijk weten waar iedereen zich veilig bij voelt. En wat je wel nu hebt gezien in de laatste paar maanden is dus die toenadering tussen bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie.
17: Ja.
19: En de Europese Unie zit natuurlijk vol met van die middenmachten. Er is geen enkel groot land in de Europese Unie en dat barst ervan.
17: Nee, hij is ook uitgenodigd om over 3 weken bij de State of the Union van Ursula von der Leyen te zijn in Straatsburg. Is dat een serieuze opmaat naar een vernauwing, vergroting van de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie?
19: Nou, het is een heel erg symbolisch moment. Er is nog nooit een ander persoon bij geweest, een ander staatshoofd of politiek leider bij een State of the Union. Dus dat betekent veel. Het was wel al een uitnodiging die iets eerder was gemaakt. Volgens mij was het in mei. Maar dit komt natuurlijk heel goed uit. Dat hij dus nu kan zeggen, ik ga daarheen. En hij gaat na afloop ook bij het Europese parlement gaat hij een toespraak houden. En dat is een zeer zeker een groot moment voor Canada om te laten zien, ik heb die banden met Europa. En er wordt ook samengewerkt in defensie en veiligheid.
17: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe die het verschil aanduidt. Omdat Europa eigenlijk op een golfbaan in Schotland, zal ik maar zeggen, heel snel akkoord is gegaan met de heffingen die Amerika oplegde. En Carney zegt, tot hier en niet verder, ik doe niet meer mee. Denk je dat hij dat ook gaat neerzetten bij de EU, van jongens, denk erom, jullie hebben meer macht dan dat je zelf denkt en je moet je ook niet zo laten intimideren?
19: Nou, ik denk dat Carney heel voorzichtig is om niet de Europeanen te gaan lopen vertellen wat de Europeanen moeten doen, al zeker niet in een speech. Dus wat hij zal doen is aangeven wat Canada kan bieden en proberen om de Europeanen te laten zien wat Canada kan aanbieden. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk als Europeanen komen investeren in Canada en samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld defensie en veiligheid.
17: Dat waar, en het zijn natuurlijk 27 landen en dat legt hij net uit, als het puntje bij paaltje komt, is Canada echt één land. Dat is ook een groot verschil.
19: Ja, dat is absoluut een groot verschil.
17: Ja. Er komt een referendum in Alberta over die 51ste staat, zal ik maar zeggen. Moeten we dat gewoon maar op de voorhand al even wegtikken als niet zo verschrikkelijk belangrijk?
19: Nou, het referendum zal meer gaan over de vraag waar Alberta moet zij binnen Canada. Dus in eerste instantie niet zozeer de toetreding tot de Verenigde Staten, maar moet de rol van Alberta anders zijn? Het is eigenlijk een soort van manier om te zeggen, moet Alberta onafhankelijk worden? En dat is nog niet eens een referendum daarover, maar een referendum over of er een referendum moet komen.
17: Ja, okay.
19: Maar het is spannend. We verwachten niet dat de mensen daar gaan zeggen dat ze graag willen afscheiden, maar het blijft toch heel spannend.
17: Ja. Kunnen we concluderen dat Trump van twee landen niet kan winnen, namelijk Iran en Canada?
19: Oeh, ik zou willen dat het zo zou zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn. We spreken elkaar vast over een poosje weer. Wat er nou uiteindelijk uitkomt, dat moeten we nog maar zien.
17: Ja, maar Canada, net als Iran, daarom zeg ik het. Iran heeft tot nu toe niet verloren in die oorlog door de Straat van Hormuz. En Canada zit op een onvoorstelbare hoeveelheid olie waar Amerika van leeft. Dus ze zijn oppermachtig, allebei.
19: Ja, ik ga over Iran in de zin van niet uitlaten, maar Canada is toch een stuk afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom. Dus ze moeten hun kaarten wel goed spelen en hopen dat het een onderhandelingstechniek is waar uiteindelijk goede handelsverdragen komen. Want als je dit blijft doen, zo'n handelsoorlog is toch niet fijn en helemaal niet voor de kleine partner.
17: Dank, Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
11: Postma in Amerika.
17: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Michael Cohen was eerst Trumps vertrouweling, eigenlijk zijn conciliaire. Daarna werden de twee elkaars grootste vijanden, maar nu heeft hij Trump geïnterviewd. Hoe zit dat?
0: Ja, Michael Cohen is net begonnen met een podcast en ook een radioprogramma op WABC, een Trump-vriendelijke New Yorkse zender. En Trump was daar een van zijn eerste gasten. En even kort het geheugen opfrissen. Je zei het al, Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, zijn fixer, echt iemand die alles weet over Trump, die overal bij betrokken was, die schimmige dingen regelde. Werd vervolgd voor fraude onder meer. Die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld, hè, waar Trump ook bij in de problemen kwam. Hij keerde zich toen tegen Trump, vooral om zijn eigen hachje te redden. Hij getuigde tegen Trump. Zat uiteindelijk een jaar vast. Werd fel anti-Trump. Ze kregen slaande ruzie. Dus ze werden echt aartsvijanden. Dus hoe komt dat dan tot een gesprek? Nou, hier in ieder geval even het begin van dat gesprek. En ter info, Cohen die draaide hiervoor Why Can't We Be Friends? Dat is de muziek die je hoort.
21: Mr. President.
22: Hello, Michael. How are you, Michael?
21: How you doing, sir? Welcome.
22: I'm good.
21: Welcome.
22: Very good. Country is doing good.
21: Well, thanks. Thanks to you, sir. So I want to go back to 2016, if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. Do you remember, sir, when I went on CNN with Brianna Keeler and she told me that you were underwater in the polls and I responded with those famous two words, says who?
0: Ja, dat ging snel, hè. Hij gaat meteen over. Nou, weet u nog hoe ik u verdedigde? Ha, ha, ha. Dat is meteen waar Cohen heen wil. En hij is een beetje onderdanig, een beetje slijmerig. Trump noemt hem Michael. Hij noemt Trump sir en boss. Maar ook helemaal geen boosheid dus, aan beide kanten niet.
17: Nee. Hoe kwam Michael Cohen weer bij Trump in het gerief?
0: Ja, een jaar geleden, in juni, zocht Cohen contact met Trump via sms. En kort daarna hebben ze toen een korte ontmoeting gehad op Trumps golfbaan in Bedminster. En daarna deed Cohen iets heel belangrijks. Hij begon justitie aan te vallen. Hij zei dat hij door de aanklagers onder druk was gezet om tegen Trump te getuigen in die Stormy Daniels-zaak. En dat hij daarom zei wat hij zei, alleen maar omdat hij onder druk was gezet. En dat kwam Trump natuurlijk ook wel goed uit eigenlijk. Want dat past in Trumps narratief van een politieke heksenjacht tegen hem. Ook zijn vertrouweling, die is dus ook onder druk gezet, is eigenlijk ook een slachtoffer. En dat maakt Trump eigenlijk een nog groter slachtoffer. Dus toen kwam het tot een soort verzoening. En in dit gesprek neemt Trump die uitleg van Cohen helemaal over. Dat excuus van ik ben onder druk gezet. En ook wel interessant, Trump zegt in die podcast ook dat Cohen al zijn verklaringen die hij voor de rechtbank deed weer heeft ingetrokken.
22: And then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been.
21: Well, maybe just you and I, sir.
22: And but you. Yeah, me too, but I don't consider mine, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you, they weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did.
0: Ja, recanten, dat is dan het woord waar het om draait. En het interessante is, Cohen die trok die verklaringen niet terug. Niet voor zijn dossier, niet voor de rechtbank. De Stormy Daniels-zaak, maar ook Trumps fraudezaak, waar hij ook voor getuigde. Dat staat allemaal nog gewoon, alle uitspraken die hij heeft gezegd. Maar hij verbetert Trump daarin niet. En Cohen, hij schrijft eigenlijk een beetje de juridische geschiedenis, kan je zeggen. En Trump die neemt dat maar al te graag over. En Trump gaat eigenlijk nog een stapje verder dan Cohen, want hij beweert dus dingen die Cohen uiteindelijk helemaal niet heeft gedaan. Namelijk het terugtrekken van al die uitspraken ook voor de rechtbank. Ja. Ook dat komt Trump weer goed uit in zijn eigen verhaal herschrijven.
17: Ja, we weten dat Trump gek is op mensen die fout waren en goed worden in zijn ogen. Hij vergeeft graag, dus dat past wel. Maar wat is nou het doel van Michael Cohen?
0: Ja, dat is ook wel heel interessant. Want die Cohen, dat is natuurlijk een heel opportunistische man. Ik denk dat Trump en Cohen, die lijken ook heel erg op elkaar. Die kijken heel goed, waar liggen de kansen? Hoe kan ik hier een deeltje sluiten? En zijn duidelijke doel hier, het is heel transactioneel eigenlijk, hij wil gratie. Hij deed eerst een gratieverzoek onder Biden. Dat heeft hij toen niet gekregen. Hij was toen enorm aan het slijmen bij de Democraten ook. Hij was zelfs bij de Democratische Conventie. Hij zei recentelijk in een interview bij CNN... Ik heb eigenlijk hetzelfde brief, hetzelfde formulier heb ik erbij gepakt. Ik heb daar de naam Biden vervangen door Trump. En ik probeer gewoon nog een keer gratie te krijgen. En ik moet zeggen, als ik hoor hoe ze nu met elkaar praten, dan maakt hij nog wel een kans ook, denk ik. Dit is bijvoorbeeld de afsluiting van het gesprek. Cohen heeft dan al flink geslijmd over de ballroom. Hoe goed dat idee is en hoe graag hij dat ook zou willen zien. En dan zegt hij, ik wil heel graag die ballroom zelf ook wel bekijken.
21: I want to definitely take a look at that ballroom. You know, I want to give it the Michael seal of approval as well, the old thumbs up. I'm sure it's magnificent. And I definitely want to stop by and see you in the Oval one of these days.
22: Good. Well, I look forward to it, and you just take care. And a lot of Americans are very appreciative of what you
21: and
22: did.
21: And I'm appreciative of you.
22: Michael, what you did took courage. Thank you very much.
21: Thank you, sir.
17: Dank je wel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaël Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn 2 rijstroken dicht op de A50 richting Apeldoorn. Ze zijn bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En daarom is je vertragingstijd 10 minuten.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keren kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al 1,5 week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan 0,5 seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook 2 wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alison dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Scholen moeten tegenwoordig alles tegelijk kunnen. Kinderen leren lezen, rekenen, kansenongelijkheid verkleinen, omgaan met AI, personeel zien te vinden en over al die thema's ook nog verantwoording afleggen. Dus veel. Maar ja, als niet alles kan, waar moet dan de prioriteit liggen? Wat moeten scholen kiezen? Wat valt af? Hebben ze zelf nog de regie? Mijn gast van vandaag weet daar het antwoord wel op, hoor. Freddy Wijma, hij is voorzitter van de PO-raad, dus de belangenorganisatie van het primair onderwijs, basisonderwijs in ons land, zeg maar. Welkom.
10: Dankjewel.
9: Welk rapportcijfer geef jij het huidige basisonderwijs in Nederland?
10: Ja, daar kan je op heel veel verschillende manieren naar kijken. He, maar als ik kijk naar de spirit, naar de kracht van het primair onderwijs, he, als ik kijk in de ogen van de kinderen, mm-hmm, en ook van leraren, ga ik gewoon voor de 8.
9: Een 8?
10: Ja hoor.
9: Wat een hoog cijfer.
10: Ja.
9: Want ze kunnen niet meer lezen, die kinderen, als je de PISA-scores mag geloven. Het rekenen blijft achter. Dus er is veel sentiment, negatief sentiment rond ons basisonderwijs.
10: Ja, maar je zegt het primair onderwijs als geheel, hè, ja. Als sector. Ja. En ik vind dat we daar nog steeds heel erg trots op mogen zijn. Mm-hmm. Maar daarmee zeg ik zeker niet dat wij dat er geen vraagstukken zijn in onze sector. Hè. Je hebt ze zelf ook al benoemd. Je zou kunnen zeggen dat wij een big three hebben. Hè. We hebben het over kwaliteit vaak. We hebben het vaak over kansengelijkheid.
9: Ja.
10: We hebben het over de personeelstekorten.
9: Ja.
10: En een vraagstuk dat wat mij betreft ook heel groot is en veel te weinig aandacht krijgt.
9: Ja.
10: Dat is de problematiek van de schoolgebouwen.
9: Slechte en die schoolgebouwen
10: een 3 of een 4 van mij.
9: Ja, want ze zijn slecht. Ze zijn qua klimaat zijn ze, als het zo gauw te warm is, gaat de school dicht.
10: Ja, behalve als de school goede airco heeft, maar dat is een kleine
9: alle,
10: minderheid
9: toch?
10: Van de scholen.
9: Ja, hoe komt het nou?
10: Scholen hebben een groot probleem met het binnenklimaat. Het is niet alleen de temperatuur, het kan te koud of te warm zijn, maar ook bijvoorbeeld de ventilatie. Hè. Dus in de coronatijd heeft dat heel veel aandacht gehad. Maar denk ook aan licht en aan geluid.
9: Ja.
10: 60-80% van de gebouwen heeft een niet voldoend binnenklimaat.
9: Mm-hmm.
10: 93% van de gebouwen voldoet niet aan de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
9: Mm-hmm.
10: Ongeveer de helft van de gebouwen heeft de energielabel C of lager. Nou, dat is het minimumniveau dat wij vragen voor onze kantoorgebouwen. 1 op de 5 gebouwen heeft zelfs maar energielabel G.
9: Ja.
10: Een gebouw is meer dan 40 jaar oud gemiddeld. Afschrijvingstermijn ligt nog veel verder weg. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan.
9: Dus dat is echt een zorgenpunt, die gebouwen.
10: Ja, en dat heeft invloed op die big three. Hè,
9: ja, want die big three, de kwaliteit noemde je al, kansengelijkheid, ja. Personeelstekort.
10: Ja, want om eens wat te noemen, hè, als de arbeidsomstandigheden niet optimaal zijn, dan neemt het ziekteverzuim ook toe. Mm. Het ziekteverzuim is inderdaad hoog in onze sector en dat heeft weer een effect op het leraartekort. Hè, we weten uit heel veel wetenschappelijk onderzoek dat een goed gebouw met een goed binnenklimaat heel erg goed werkt voor het leren van kinderen. He, dus we doen onszelf enorm tekort. En dat heeft ermee te maken dat er jarenlang, het is niet iets van de afgelopen kabinet of zo, he, maar eigenlijk decennia lang te weinig is geïnvesteerd.
9: In die gebouwen met name ook.
10: Ja. En die investeringen verdienen zichzelf uiteindelijk terug. Dus we doen onszelf tekort.
9: Ja, maar het is niet iets wat we nu zomaar in één keer oplossen.
10: Nee, maar we zijn op dit moment nog niet begonnen met de oplossing.
9: We zijn er niet eens begonnen.
10: Die knop moet een keertje op en daarom blijf ik het roepen.
9: Mm-hmm.
10: Omdat dat moment een keertje moet komen.
9: Ja. Nou gun ik ieder zijn optimisme, Freddy. Dus ook jou. Dus als je zegt, ik geef het onderwijs als geheel een 8. Vind ik dat is mooi, maar ik wil hem toch afpellen met je. Want je noemt zelf de big three. Kwaliteit van het onderwijs blijft achter, toch? Zijn we het over eens, denk ik?
10: Ja, het hangt er natuurlijk vanaf
9: hoe je bekijkt.
10: Niet alles is gemeten.
9: Hè,
10: maar als je kijkt naar de basisvaardigheden, met name naar de PISA-scores,
9: ja.
10: Die overigens op 15-jarige leeftijd worden afgenomen, ja, dan zie je dat wij ons echt zorgen om moeten maken. En zeker ook over 2 weken als het nieuwe PISA-rapport verschijnt. Gek genoeg.
9: Het gaat er met name om die leesvaardigheid, hè?
10: Ja, met name de leesvaardigheid, maar ook de andere vaardigheden volgens die PISA-scores zijn aan het dalen. Hè. Daar zitten we nog wel boven het, of op het Europese gemiddelde, of zelfs boven het UZO-gemiddelde.
9: Ja, ontwikkelde landen.
10: Want je ziet dat het overal daalt. En bij leesvaardigheid beginnen we ook onder dat gemiddelde te komen. Dus dat is heel erg terecht een heel groot aandachtspunt. Wat heel opvallend is, is je kijkt naar de uitkomsten van onze doorstroomtoets, de vroegere CITO-toets. Hè, en de zogenaamde fundamentele niveaus die gevraagd worden van kinderen, en ook de streefniveaus, dan is dat eigenlijk heel erg stabiel gebleven in de loop
9: van
10: de jaren.
9: Daar is niet zoveel aan veranderd.
10: Ja, en ik denk zelf dat dat te maken heeft met dat wij op verschillende manieren testen. Bij die doorstroomtoets, hè, die is de vroegere CITO-toets, gaat het heel erg om begrijpend lezen.
9: Mm-hmm.
10: En dat vullen we ook wel best op een hele specifieke manier in. Ik noem het altijd wel eens frutten op de vierkante centimeter.
9: Yeah.
10: En het is niet een manier om leesvaardigheid en leesmotivatie te bevorderen.
9: En gaat het over signaalwoorden en dat soort dingen? Hè? Gaat het dan toch over motieven, signaalwoorden herkennen, dat soort zaken? Ja.
10: Ja. Het zijn vaak kleine tekstjes waar je dat dingen uit moet halen. Ja. Heel erg in een context die elk kind ook niet even goed kent.
9: Mm-hmm.
10: Als je vragen hebt over, noem maar wat, carnaval. Ja, dan zal het ene kind dat beter begrijpen dan het andere.
9: In Limburg zullen ze die beter doen, bedoel je te zeggen.
10: Ja.
9: Ja. Ja. Maar goed, dus die kwaliteit. Nou, oké. Okay. Dan hebben we de kansengelijkheid. Daar hebben we een gesprek over gehad deze week met Marjolein Moorman. Die geeft aan, en gisteren de gast van gisteren ook, Karim Amgar. Die zegt, ja, de zwakkere scholen gaan het eigenlijk steeds slechter doen. Even heel grof geschetst. De goede scholen, in de zin van waar de betere wijken, die gaan eigenlijk steeds beter. Je ziet ze uit elkaar drijven. Dat was een beetje de analyse. En ik schets hem een hele grote pennenstreken. Is dat iets wat jij herkent?
10: Ja, wat je vooral ook ziet is dat de verschillen tussen scholen heel groot zijn. Ja. Niet alleen op dit vlak, maar eigenlijk over de hele linie. En dat is wat de OESO ook zegt. Hè. We zijn niet alleen scoren gewoon niet zo goed meer bij die PISA, maar de verschillen tussen scholen zijn ook heel erg groot. En dat betekent dat we daar heel erg, dat moeten we heel erg serieus nemen. Ja. Hè, want dat betekent dat kinderen ook verschillen. Ja, maar de verschillen tussen scholen zijn ook heel erg groot.

0: Dat binnenkomen van het PABO. Zelfs het PABO-instroom stijgt.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat wij rekening moeten houden met groeiende leraartekorten op termijn. Hè? Zo vanaf pakweg 2029. Ja, daar moeten we ons dus nu al op voorbereiden.
1: Ja, dan gaan die leraartekorten groeien. Simpelweg omdat er nou eenmaal meer leraren met pensioen gaan dan erbij komen.
0: Ja, en dat is ook niet iets unieks voor het onderwijs. Hè?
1: Nee. Het is een maatschappelijk probleem.
0: Hè? Kijk ook naar de zorg.
1: Ja.
0: En heel veel andere sectoren. We hebben gewoon personeelstekorten in Nederland. Ja. Waaronder ook in het onderwijs.
1: Wordt dan wel eens gezegd, Freddy, ja, als al die leraren nou eens een dagje meer zouden werken, want het zijn allemaal parttimers, dan zou dat hele lerarenprobleem, dat tekort, wel opgelost zijn. Klopt dat?
0: Als je puur rekenkundig kijkt, dan klopt dat wel ongeveer. De zogenaamde deeltijdfactor in onze sector is 0,71 of 0,72. Dus er wordt gemiddeld 70% gewerkt.
1: Ja.
0: Dat is ook best wel stabiel. Dat is niet aan het dalen, maar het is helaas ook niet aan het stijgen. Alleen er zijn best wel pogingen gedaan om dat over de hele linie omhoog te krijgen. Dat is best wel taai. En dat heeft te maken met dat personeel echt wel behoefte heeft ook aan maatwerk. Dus als je bijvoorbeeld mantelzorger bent... Mm-hmm. Dat je af en toe ineens even weg kunt, dat is bij het onderwijs net wat
1: ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. Heel ingewikkeld als die kinderen in de klas zitten. Ja.
0: Ja, hè, dus dat stelt ook wel grote vragen aan de organisatie van de school, aan de leidinggever, aan de schoolleider. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar dat is in het onderwijs vaak nog wat taaier dan in andere sectoren. Hè. Je kan niet zomaar even weg zijn.
1: Nee, dat is een logisch verhaal. En wat er ook speelt, heb ik me deze week laten vertellen, is dat het in een gezin vaak een tweede baan is. Dus dat ook de zorg bijvoorbeeld voor de eigen kinderen vaak bij diegene ligt die in het onderwijs werkt. En dan lopen die uren natuurlijk mooi op met jouw eigen kinderen.
0: Ja, 87% van de leraren is vrouw. 13% is man. Ook dat is gelukkig niet meer aan het dalen. Want het zou goed zijn als we meer mannen voor de klas hebben. Mm-hmm. Maar het is ook in dit geval niet aan het stijgen. En vrouwen maken gemiddeld minder uren dan mannen. Hè. Ja. Dus dat is wel een van de verklaringen.
1: Ja, 87% is vrouw. Wauw.
0: Ja.
1: Dat is ook een soort ongelijkheid waar we het over hebben dan, hè?
0: Ja, ik denk dat het niet goed is uiteindelijk voor het onderwijs en voor kinderen dat er zo weinig mannelijke rolmodellen zijn, ook voor de klas. Ik denk dat dus de mannen die je hebt, die mogen zich ook best wel laten zien.
1: Ja. Nou zijn dit problemen die niet gisteren zijn ontstaan. Die zijn er al een poosje. En jij vertegenwoordigt de schoolbesturen als voorzitter van de PO-raad. Dat doe je inmiddels 5 jaar, ben je volgens mij voorzitter van de PO-raad. Dan begin je vol ambities en ideeën. Ik ga de boel eens even veranderen. We gaan het hier eens proberen recht te trekken. Waar mag ik jou op afspreken? Wat is er niet gelukt die afgelopen 5 jaar?
0: Dan ga ik toch eerst iets noemen dat wel gelukt is.
1: Ja, daar ben je bestuurder voor. Ja.
0: En dat is ook wel een hele belangrijke. En dat komt echt niet alleen door de PO-raad. Wij hebben er wel voor meegestreden. En dat is dat de salarissen in het primair en het voortgezet onderwijs
1: gelijk getrokken zijn. Ja.
0: Dat is een hele belangrijke afspraak geweest. Nu 1 jaar of 4 geleden. En je ziet ook de positieve effecten daarvan. Hè. De waardering voor het beroep, hè, zeker ook voor leraren zelf, is daarmee ook gestegen. Ik denk dat het een randvoorwaarde is ook om leraren echt serieus te nemen. Ook in het primair onderwijs.
1: Het zegt ook iets over de waardering voor basisschoolleraren, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik wel, ja. En als je, dat is ook wel een beetje arbeidsmarktreclame misschien. Als je leraar wil worden in het primair onderwijs, je kan er echt goed mee verdienen tegenwoordig.
1: Ja, ja, ja.
0: Beter dan veel andere beroepen als hbo'er in de publieke sector.
1: Ja, oké, dus dat is goed gegaan. Maar dan als we kijken naar die big three, kwaliteit, kansengelijkheid of ongelijkheid, de personeelsproblemen, dan ben je er al 5 jaar, zit jij daar je tanden op stuk te bijten. Maar wat is nou frustrerend? Wat is er niet gelukt in die 5 jaar?
0: Ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat we er niet in geslaagd zijn in Nederland om, één ding wat ik al genoemd heb, om die knop om te zetten met schoolgebouwen. He, wij strijden daar heel erg hard voor.
1: Mm-hmm.
0: Heeft nog steeds te weinig politieke aandacht. Het tweede punt dat ik zou willen noemen, en dat gaat wel degelijk over die basisvaardigheden, hebben we onvoldoende een gezamenlijke landelijke strategie om te werken aan die basisvaardigheden.
1: Taalrekenen, daar hebben we het
0: over. Ja, ik heb er wel eens een blog over geschreven. Het is heel erg eenrichtingsverkeer geweest vanuit de politiek. Er zijn middelen bijgekomen voor de basisvaardigheden, maar die zijn heel erg in losse subsidies gaan zitten. Scholen hebben heel veel behoefte aan duurzame financiering. En het is ons nog niet gelukt om dat tijd te keren. Ik heb wel hele goede hoop, hè, misschien ook met de urgentie van het nieuwe PISA-rapport, dat we alsnog tot die afspraken gaan komen. Hè. Ook met de staatssecretaris, die heeft ze laten merken, echt wel ook van samenwerking met de sector is. Maar de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook heel veel politieke wisselingen gehad. We hebben een paar keer ook goede gesprekken gehad met vorige ministers en staatssecretarissen. En dat hield ineens weer op, want het kabinet viel, hè, of we hadden weer een nieuwe bewindspersoon.
1: Ja.
0: Ik ben al aan mijn 5e bewindspersoon toe in die 5

0: Ja. Je doet een speeddaten.
1: Bijna wel, ja. Ja. In een aantal gevallen is dat wel bijna zo geweest.
0: Het is een soort subsidie spaghetti eigenlijk. Want je krijgt elke keer een ander plan wat dus misschien die basisvaardigheden vooruit moet stuwen.
1: Ja, wij hebben zelf een woord bedacht, dat heet subsidie confetti. Ja, okay. Het strooit op alle mogelijke manieren op hier. Ja. Ik ken het voorbeeld van een school in Tilburg, die heeft te maken met 21 geldstromen, waarvan het grootste deel tijdelijk. Ja, ja. Dus overigens niet alleen geld van het ministerie van Onderwijs, ook van andere ministeries. Dat is veel geld van gemeenten en soms nog van andere instanties. Maar dat is bijna niet meer te doen, want die subsidiestromen hebben bijna ook altijd een andere verantwoordingsmechanisme. En ga er maar aan staan. Over administratieve lasten gesproken. Een van de thema's zegt wel bij ons. Dat heeft onder andere hiermee te maken.
2: Art Rooijakkers.
0: Ja, we hebben het over de stand van het primair onderwijs in ons land, het basisonderwijs zo gezegd. Doen we vandaag met de voorzitter van de PO-raad, dus de raad die gaat over het primair onderwijs, Freddy Wijma. 5 jaar is hij nu voorzitter. Freddy, een persoonlijke vraag. Mijn dochters zijn 9, ik heb een tweeling, zijn 1,5 week nu begonnen, want ze wonen in Amsterdam, ja. Zitten nu in groep 6. Zijn denk ik heel groot, vinden ze zelf, want ze zitten nu in de bovenbouw, zoals dat heet. Maar als ik jou gewoon als vader vraag, ik heb ze vanochtend afgeleverd bij school, dan zie ik daar een directrice en ik zie daar leraren die allemaal een stinkende best doen, maar ook in een systeem zitten. Dus op de man afgevraagd, krijgen mijn dochters op dit moment goed basisonderwijs, vind jij?
1: Over het algemeen wel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de staat van het onderwijs, van de inspectie. De inspectie is over het algemeen positief. Hè? Uit wel een aantal zorgen, hè? Over die basisvaardigheden inderdaad. Maar ik vind het zelf wel heel erg belangrijk dat wij ook echt wel het licht schijnen op wat beter moet. Mm-hmm. En ik heb al genoemd, hè, die basisvaardigheden, die kwaliteit over de hele linie. We hebben veel betere samenwerking nodig.
0: Een nationaal plan om die basisvaardigheden beter te verbeteren.
1: Een van de dingen waar we echt ontevreden over zijn, is op de manier waarop dit moment getoetst wordt. Hè, zoals het moment waarop de meeste kinderen zijn nog maar 11 jaar. Maar ook het toetsen zelf, hè, wordt heel eng getoetst.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Die bredere kennis van kinderen, die wordt eigenlijk amper naar gekeken.
0: Ik snap niet wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, dat is de zogenaamde doorstroomtoets, hè? Ja. Vroeger de CITO-toets.
0: Ja, dat snap ik. En Marjolein Moorman maakt ook al een punt. En Karim Angbar, we doen dat te vroeg.
1: Ja, we doen het te vroeg, maar we doen het ook te eng.
0: Ja, wat bedoel je met te eng?
1: Bijvoorbeeld de bredere kennis van kinderen en de bredere inzichten van kinderen, die worden helemaal niet getoetst. Hè?
0: Dus niet alleen taal en rekenen, maar wat zou er nog meer getoetst kunnen worden?
1: Ja, en ook nog bepaalde aspecten van taal. Hè? Bijvoorbeeld het schrijven van kinderen wordt ook heel erg. Daar zijn veel zorgen om, ik denk terecht. Maar dat maakt helemaal niet deel uit van die landelijke toets. Dat is eigenlijk heel gek.
0: Ja. Dat zit er helemaal niet in.
1: Nee,
0: daar wordt niet naar gekeken.
1: En daardoor dwing je scholen ook bijna, ook omdat ze er door de inspectie wel op worden afgerekend, om heel erg eng te focussen op met name dat begrijpend lezen. Mm-hmm. En dus niet bijvoorbeeld op leesmotivatie of op schrijven. Mm-hmm. He, dus daar is nog wel heel erg veel aan te doen.
0: Ja, hoe komt dat?
1: Daar ben ik duidelijk niet tevreden over. En ik vind dat we dat beter moeten kunnen doen. Ja. Maar daar kunnen we niet in ons eentje als scholen. Hè. Er zijn zelfs wel scholen geweest die hebben gezegd, nou, die basisvaardigheden, of die doorstroomtoets, dat is het gewoon niet. Nee. En we gaan hem gewoon niet doen. We gaan dat op een andere manier doen. Nou, toen werd de toenmalige staatssecretaris wel heel boos. En die stuurde de inspectie erop af. En er werden hele stevige maatregelen afgekondigd. Ja. Hè. Dus,
0: want het systeem is nu eigenlijk zo.
1: Ja, je wordt ook wel daardoor ook wel heel erg gedwongen in dat systeem. Mm-hmm. Terwijl ik wel vind we daarover moeten hebben. Het goede nieuws is dat ook de politiek en ook de huidige staatssecretaris dat in toenemende mate inziet. Mm. Maar we moeten hem wel even inkoppen de komende tijd, want er is nog niet zoveel op dit moment veranderd.
0: Nee, want je zegt eigenlijk dus, als ik het een beetje door jouw woorden heen filter, zeg je, ze krijgen goed onderwijs, die dochters van jou. Alleen ook hun school, net als alle scholen, zit vast in een systeem waarbij we snel toetsen, vroeg toetsen, eng toetsen. Hè, dus op een heel nauw vlak toetsen. En die leraren worden dus gedwongen daar naartoe te werken, min of meer. Is dat een goede samenvatting?
1: Ja, dat is zeker het geval. En dat heeft ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op die basisvaardigheden in bredere zin. Zeker het lezen, schrijven, rekenen. Maar
0: omdat
1: daar
0: nou eenmaal minder aandacht wordt besteed, want dat wordt niet getoetst.
1: Ja, en daar word je ook. Hè, want die doorstroomtoets is niet alleen een selectie-instrument voor kinderen in de toekomst. Mm-hmm. Het is heel erg bepalend voor hun toekomst. Maar het is ook nog een afrekeninstrument voor de inspectie van het onderwijs.
0: Ja.
1: Hè, als die doorstroomtoets relatief goed wordt gemaakt,
0: dan ben jij een goede school.
1: Gezien de leerlingenpopulatie. dan krijg je een voldoende van de inspectie.
0: Ja.
1: En anders niet. Hè? En de inspectie zegt altijd wel deels terecht van ja, we kijken echt wel breder, maar wij zien toch wel dat die uitkomsten van die doorstroomtoets heel erg bepalend zijn.
0: Ja.
1: Dus wij vinden dat daar ook echt wel iets aan moet veranderen. Mm-hmm. En nou, ik ken natuurlijk de school voor jouw kinderen niet. Ik heb al eerder gezegd, hè, je ziet helaas wel grote verschillen mm-hmm. tussen scholen. Ook in kwaliteit. En daar kan ik op dit moment helaas niet voor instaan. Ik zou zelf willen dat in ieder geval gaat, als het gaat om dit soort prestaties en ook over de kansen die kinderen krijgen, ja. dat die verschillen veel minder groot worden.
0: Hoe kun je,
1: die landelijke aanpak nodig.
0: Ik wilde zeggen, hoe kun je dat organiseren? Hoe kun je dat organiseren dat die verschillen die er zijn tussen scholen, die kansen ongelijkheid vergroten, hoe kun je dat verminderen? Wat zou ervoor nodig zijn?
1: Nou, dan heb ik wel heel goed nieuws, gelukkig.
0: Okay, fijn.
1: Het is ook al gememoreerd door Roos Braam,
0: ja,
1: de leraar
0: juf van het jaar. Ja.
1: En dat is dat wij nieuwe kerndoelen krijgen in het onderwijs. Een nieuw overzicht van wat er verwacht wordt van scholen. Wat kinderen zeker moeten hebben geleerd. En die zijn een stuk beter dan de huidige kerndoelen. Ze zijn concreter. En ze zijn veel meer in samenhang. Hè. Dus ook in de eerdere Big Five uitzendingen is al gezegd hoe ontzettend belangrijk is dat ook die bredere kennis van leerlingen, die bredere motivatie van leerlingen, dat die een plek krijgt. Juist ook om dat lezen, schrijven en rekenen beter te maken.
0: Ja.
1: En die nieuwe kerndoelen die maken dat ook mogelijk. Die zijn inmiddels ook goedgekeurd door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. Daar kunnen we ook echt mee verder. Wij zijn zelf ook betrokken bij het ook een goede plek geven ervan op alle scholen. En dat is een hele grote kans om alle scholen het beter te laten doen.
0: Ja, ja.
1: Maar we staan wel aan het begin van die hele beweging. Hè? Ja. En als ik het heb over die nationale gezamenlijke aanpak, dan moet dit daar echt de basis voor zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar als vervolgens de inspectie nog alleen heel erg eng toetst, hè, heel erg kijkt naar de uitkomst van die doorstroomtoets alleen, ja, dan komen die bredere vaardigheden minder aan bod.
0: Ja.
1: En dat geldt ook voor dat toetsen zelf. Hè.
0: Ja.
1: Dus dat nieuwe curriculum heet dat, hè, die samenhang van kerndoelen, dat is een hele belangrijke basis.
0: Ja.
1: Alleen al het andere moet daar veel meer ook op afgestemd worden. En daar hebben we zowel de sector, de scholen,
0: als de politiek
1: heel erg hard voor nodig.
0: Ja.
1: Vanuit een gedeelde visie. Hè. Er zijn voorbeelden van landen die het ineens veel beter hebben gedaan in de PISA. En dat zijn eigenlijk ook altijd voorbeelden van landen die erin geslaagd zijn om tot zo'n goede landelijke aanpak te komen.
0: Dus er moet een nationaal plan komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat voor elkaar krijgen als voorzitter van de PO-raad?
1: Nou, we zijn gelukkig een van de partijen die daarover aan tafel mogen zitten.
0: Ja.
1: We zijn niet de enige partij. Hè. Er zijn ook organisaties van leraren, van de ouders. We praten ook heel graag met organisaties van leerlingen. Er zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Maar die hebben vaak heel veel visie ook op het primair onderwijs. Hè. Daar komen ze heel recent vandaan.
0: Ja, daar hebben ze nog in de broekzak zitten. Maar het is eigenlijk gek als het bijvoorbeeld over stakingen gaat. Dan gaat het bijvoorbeeld in het onderwijs gaat over de werkomstandigheden of over salaris. Maar eigenlijk zou je kunnen bedenken, we gaan dus achteruit in resultaat. Misschien zouden we wel een nationale staking van ouders, leraren, de PO-raad samen hebben, waarin we zeggen, en nu moet er een nationaal plan komen om het onderwijs te verbeteren.
1: Nou, ik zou bijvoorbeeld, ik weet dat er heel veel ongenoeg is over die schoolgebouwen, als ik die nog een keertje mag noemen. Mm-hmm. Ik zou het eigenlijk heel goed vinden als we daar eens een keer met z'n allen echt tegen opstaan.
0: En op wat voor manier zouden we dat moeten doen?
1: Maar gebeuren. Hè? Er is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest toen we die hittegolf hadden, net voor de zomer. Was niet te doen. Hè? Je vertelt het over je eigen
0: school ging dicht. Ja.
1: Ja. Kijk, een demonstratie voor een landelijke aanpak, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Hè?
0: Een demonstratie voor betere gebouwen?
1: Dat is misschien een beetje bestuurlijk of een beetje politiek. Hè?
0: Ja.
1: Maar samen opstaan voor het primair onderwijs, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Hè? Met leraren in actie heette die. Of PO in actie.
0: Mm-hmm.
1: Net voor de coronatijd. Het is ook een hele belangrijke beweging geweest achter het dichten van die loonkloof tussen primair en voortgezet. Ik hoop inderdaad dat zo'n beweging opnieuw op gang komt.
0: Ja.
1: En dat we nog wat steviger staan voor het primair onderwijs. Ook de trots daarop meer laten zien. En ook samen laten zien dat wij het echt beter willen en kunnen maken.
0: Maar wat ik interessant vind is, ik zie ook op school bij mijn dochters, ik zie ontzettend gemotiveerde docenten. Ik zie gemotiveerde directie.
1: Ja.
0: Ik hoor jou.
1: Daar is die 8 voor.
0: Ja.
1: Ik vind dat ze dat verdienen.
0: Ik hoor jou hier vol vuur praten. Ik hoor eigenlijk iedereen hier vol vuur praten over het onderwijs. Tegelijkertijd constateren we met z'n allen, het moet en het kan een stuk beter. Waar zit hem dat dan in? Is dat nou een systeem? Is het praktisch onhaalbaar om dat systeem te verbeteren? Is het politieke onwil? Zit er toch ook iets bij scholen zelf? Zijn er misschien de ouders? Waar zit het hem nou in?
1: Nou, daarom zeg ik dat het ook een aanpak van iedereen gezamenlijk moet zijn. Want het zou niet terecht zijn om de vinger alleen naar de overheid of naar de politiek te wijzen. Ik moet wel zeggen, de politiek heeft niet enorm geholpen. De afgelopen jaren die je kan overzien, met vele kabinetswisselen, vele beleidswisselingen. En dan werd er weer bezuinigd op onderwijs, dan werd dat weer teruggedraaid allemaal. We hebben echt wel wat meer politieke stabiliteit nodig. Maar ik zeg er ook meteen bij, ook als sector zelf kunnen we het beter doen. We hebben zelf ook wel wat te doen als wij moeten constateren dat die verschillen te groot zijn. Mm. Het onderwijs staat ook wel in een hele lange traditie van diversiteit. Dat is een heel groot goed. Bijna elke schoolconcept dat je wil, daar kan je voor kiezen in Nederland. Die keuzevrijheid is eigenlijk groter dan een heleboel andere landen. En dat gaat terug op een geschiedenis van meer dan 150 jaar. Maar ik denk dat het tegelijkertijd ook heel erg goed mogelijk is om die diversiteit te behouden. En tegelijkertijd ook met elkaar af te spreken. En dit is wat al onze kinderen zeker allemaal moeten leren. Ja. En dat gaat over inhoudelijke kennis, maar het gaat ook over je persoonlijke ontwikkeling. Je ook een plek in de samenleving verwerven. En onder andere burgerschap ook, maar ook inderdaad hoe je je verhoudt tot anderen. Hoe je deel bent van een groep.
0: Ja. Straks hoor je bijvoorbeeld onder andere over de invloed van AI op het basisonderwijs en ook al over de vraag of het nou te verdedigen is dat we zo vroeg selecteren in Nederland als het gaat om het vervolgonderwijs, dat voortgezet onderwijs. Ik ga het vragen aan Freddy Wijma. Blijf vooral luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: De hete zomer. Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
6: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
5: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
6: Nou, praten over tech.
5: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
6: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
7: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alison dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien, het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
10: Welkom terug bij BNR's Big Five. Deze week over het basisonderwijs van ons land. Want ik onderzoek samen met 5 deskundigen de vraag waarom er steeds meer van basisscholen wordt gevraagd, terwijl tijd, geld, personeel niet meegroeien. Vandaag doe ik dat met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Ik kan eigenlijk beginnen met de kettingvraag, want we hadden het al over dat testen. Jij zegt, ja, kijk, in Nederland, we testen eigenlijk vrij eng. We letten vooral op die leesvaardigheid, maar bijvoorbeeld schrijven wordt eigenlijk niet getest. Dus die leraren zitten ook vast in een systeem waarbij ze die kinderen zo goed mogelijk door die toets heen moeten halen, want dat straalt ook weer af op het resultaat van de school.
11: Ja.
10: Nou ja, zo hou je dus zo'n systeem in stand.
11: Heel bepalend voor de toekomst van het kind.
10: Ja, absoluut, want ja, dat bepaalt naar welk voortgezet onderwijs het mag. Hangt veel van af. Tegelijkertijd, deze week een paar keer voorbij gekomen, daar gaat de kettingvraag ook over, wij toetsen, vergeleken met andere landen, relatief vroeg, heb ik me laten vertellen. Daar gaat de kettingvraag ook over. Gisteren was de gast Karim Amgar, hij is mbo-leraar, docent omgangskunde, hij is journalist, schrijver, documentairemaker, een heleboel, veel energie. Hij had deze vraag voor jou.
12: De vraag die ik aan hem zou willen stellen is de vroege selectie op 12-jarige leeftijd nog wel te verdedigen als we weten dat kinderen zo verschillend zijn? En daarmee zou ik willen zeggen, als je dus het Nederlands onderwijsstelsel vandaag helemaal opnieuw kunt ontwerpen, zou je dan weer selecteren op 12-jarige leeftijd?
11: Het antwoord daarop is nee.
10: Helder en duidelijk.
11: Ja, het probleem is niet alleen vroege selectie. Het is de combinatie van vroeg selecteren en het heel erg sterk verdelen van het voortgezet onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs in verschillende vakjes. Het is ook al door Marjolein Moorman genoemd, maar het voortgezet onderwijs krijgt eigenlijk 7 vakjes.
10: Mm-hmm. Van VMBO, VMBO tot gymnasium en alles
11: HAVO,
10: ertussen.
11: VWO, gymnasium. De praktijk heeft ook geleerd dat het best wel lastig is om van het ene in het andere vakje te komen. Mm-hmm. Je hebt wel stapelklassen, maar dat is dan vaak alleen HAVO, VWO of VMBO, HAVO. En die wat bredere, die wat bredere samenstelling zie je een stuk minder. En wat interessant is, hè, dat heeft onder andere de wetenschapper, nu voorzitter van de Onderwijsraad, Louise Elvers, heel duidelijk aangetoond. Er is heel erg veel overlap in onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, tussen VMBO'ers en VWO'ers. Dus we trekken ze ook overdreven uit elkaar. Mm-hmm. En ook omdat het zo ontzettend bepalend is, hè, in welke vakje je terechtkomt, hè, met die doorstroomtoets en met die vroege selectie, doen we onze kinderen enorm onrecht.
10: Ja, laten we dat samen eens afbellen. Waar komt het vandaan dat wij zo vroeg toetsen vergeleken met andere landen in Nederland?
11: Ja, dat heeft een historische oorzaak. Hè. Het is eigenlijk altijd zo geweest. In andere landen is er op een gegeven moment de keuze gemaakt, onder andere een aantal Scandinavische landen, om dat te veranderen. Omdat gezien werd dat het niet productief was, wat niet hielp. En het is in Nederland niet gelukt om dat te veranderen.
10: Terwijl er genoeg mensen zijn uit de sector, in ieder geval deze week, die hier voorbij komen. Ik hoor het jou ook volmondig zeggen. Die eigenlijk vinden dat we daarmee moeten stoppen. Ja. Dat we dat moeten uitstellen. Wat zou een goede leeftijd zijn om te selecteren?
11: Wij zeggen zelf 14, 15 jaar.
10: Okay.
11: En zijn overigens ook best wel veel mensen in de sector die hier wel wat zorgen over hebben, omdat dat ook wel echt een hele grote verandering is. En dat erkennen wij ook. Dus wij zeggen niet van, dit moet volgend jaar anders. Mm-hmm. De vraag was, hè, kan je, als je het systeem helemaal opnieuw zou ontwerpen, zou je het dan zo doen? Nou, dat is heel duidelijk, dat moeten we niet doen.
10: Wat zijn de zorgen in de sector voor de verandering?
11: Je vraagt nogal wat van het voortgezet onderwijs. Hè. Het is, heb ik gezegd, hoe het nu ingericht is. Dat zou je eigenlijk wezenlijk anders moeten willen. En dat kan niet van het een op het andere moment. Maar je kan wel een aantal dingen doen als eerste stappen. Er zijn bijvoorbeeld in Nederland best wel een aantal zogenaamde 10 tot 14 scholen. Dat zijn scholen waar kinderen eigenlijk een doorlopende lijn hebben. Dat is een samenwerking tussen een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. Die blijven bij elkaar in de klas van hun 10e tot hun 14e. Mm-hmm. Dat zijn er alleen veel te weinig, omdat door die verschillen in die systemen het best wel moeilijk is om dat vol te houden. Mm-hmm. Maar dat zouden we veel meer kunnen doen. We zouden die bredere brugklassen ook meer kunnen stimuleren. Heeft Marjolein Moorman ook een voorbeeld van gegeven hoe ze dat in Amsterdam heeft gedaan. Maar ook hier zou ik graag die huisvesting weer willen noemen. Want we hebben ook in de gebouwen de kinderen heel erg uit elkaar getrokken. Je hebt heel vaak HAVO-VWO-scholen, onder andere ook hier in Amsterdam. En dan VMBO-scholen.
10: Ja, die zitten op een andere plek.
11: Ja, weinig bredere scholengemeenschappen. Ja. Waardoor het ook hoogdrempeliger is om van het ene systeem naar het andere over te stappen.
10: Ja.
11: Nou, dat zijn allemaal dingen waar we aan kunnen werken de komende tijd. En daarmee versterken we de voedingsbodem voor later selecteren en die bredere brugklassen.
10: Wie zou er mee geholpen zijn door later te selecteren? Wat levert het ons op als we dat zouden kunnen gaan doen?
11: Nou ja, wij denken zelf iedereen in Nederland. Zeker de kinderen die eigenlijk nog niet hun talenten volledig hebben kunnen ontplooien op hun 11-jarige leeftijd. Mm-hmm. Er zijn nogal wat kinderen die komen op 4-jarige leeftijd op de basisschool en die hebben nog helemaal geen zijn niet in aanraking geweest met de Nederlandse taal. Hè. Er wordt thuis een andere taal gesproken, vriendjes ook misschien. Dus die hebben dan maar 8 jaar de tijd om dat helemaal te kunnen. Andere mm-hmm. kinderen die heel veel andere kinderen is dat natuurlijk heel erg anders. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk meer jaren nodig om je talenten volledig tot wasdom te laten komen, zodat je weet wat je volgende stap kan zijn. Dat is bij ons onder andere om die reden te vroeg.
10: Ja, dus
11: maar ik zeg
10: de leerlingen
11: ook voor
10: die
11: de kinderen die al goed presteren op die in die groep 8. Want die worden wel heel erg geïsoleerd. Hè. Die ontmoeten ook geen andere kinderen. Hè. We hebben onder andere ook een, denk ik, onderwaardering van het beroepsonderwijs. Heeft Karim Amgar ook veel over geschreven. Dat heeft er ook wel mee te maken met dat we die systemen heel erg gescheiden hebben gehouden. Ja. Het is ook goed dat ook andere kinderen het belang van beroepsvormend onderwijs inzien en daar ook mee in aanraking komen, ook na 11-12-jarige leeftijd.
10: Ja. Aan de andere kant zit ik te denken, stel je gaat dus selecteren op 14-jarige leeftijd, zoals je zegt. Zit ze allemaal midden in de puberteit? Dan kan ze al helemaal gaan hol schelen misschien.
11: Nou ja, er zijn een hele hoop landen om ons heen, verreweg de meeste die dat wel doen. Dus vind ik gek dat we het in Nederland niet doen.
10: Nee, en daar gaat het goed, zeg je.
11: Ja, zeker. Dat zijn vaak ook landen die beter presteren dan wij in die PISA-scores.
10: Mm-hmm. Ja. Dus die dochters van mij zitten dus in groep 6. Die gaan dus over 2 jaar groep 8. Dan hebben ze dus de doorstroomtoets, ja, et cetera. Die zitten nu al in een traject, dat merk je. Want ze krijgen, ja, van die grafieken, nou ja, mee. Maar hen gaat dit te laat komen.
11: Het is eigenlijk niet, hè, er wordt wel gezegd, ja, de selectie is op 12-jarige leeftijd. Maar die doorstroomtoets, heel veel die doorstroomtoets is al begin februari. Ja. Heel veel kinderen zijn er nog maar 11.
10: Ja. Ja.
11: En daar zit al een voorlopig advies gaat eraan vooraf. Nou, in groep 3 begint het al met de sterretjes en de maantjes. Dus ze, ja, zijn al heel erg in het basisonderwijs aan het voorsorteren. En dat heeft allemaal met dat selectiemoment te maken. En dat hebben we allemaal veel te belangrijk gemaakt. We hebben die toets ook veel te belangrijk gemaakt, onder andere hierom. En dat zou veel meer fluïde moeten zijn. Hè? Die overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Dat zou heel erg goed zijn voor de kansengelijkheid. En uiteindelijk ook voor het land. Want we verspillen heel veel talent. Hè, we hebben nu een nationale talentstrategie. Daar ben ik heel blij mee. Ik vond in het begin dat het primair voortgezet onderwijs wel een beetje weinig aandacht daarvoor kreeg. Mm-hmm. Dat is nu wat gegroeid. Nou, als je je talenten echt serieus neemt, moet je ook hier naar kijken.
10: Mm-hmm. Ja. Laat het ook over de druk op de leraren hebben. Want er was eerst, het was interessant, er kwam een luisteraarsvraag binnen. Die wil ik even met je behandelen. Ja. Want we hebben het over het personeelstekort. Hè, die 7700, ja, FTE die we tekort komen in het primair onderwijs. De luisteraar die zegt, ja, eerst kwam het personeelstekort door de lage lonen. Was toen de klacht. Nou, dus opgelost. Die zijn omhoog gegaan. Is best goed, zeg je zelf ook. Je, ja, kan gewoon goed verdienen als docent. En nu hoort hij, gaat weer om de slechte gebouwen. Dus met andere woorden, wat is er nou nodig om meer leraren in de bak te krijgen?
11: Nou, dat van die gebouwen hebben we 5 jaar geleden ook al geroepen. Okay. Dat is niet zo, ja, hè. We hebben onder andere daar een manifest over uitgebracht. Dat is, ja, echt al een aantal jaren geleden.
10: Ja. Maar de punt van de die luisteraars, denk ik,
11: die 1,3 miljard per jaar die nodig is om die gebouwen op orde te brengen, die zijn niet gekomen. Dus, nee, dat moeten we blijven roepen.
10: Maar die luisteraar zegt, en ik snap dat punt ergens, van, ja, we willen meer leraren, hebben de salaris al bijgetrokken. Ja. Blijkbaar zijn de gebouwen nu te ongezond misschien wel om in te werken. Maar wat kunnen we nou doen om echt leraren dat primair onderwijs in te krijgen? Meer.
11: Ja, dat is dus dat is heel belangrijk dat we ook laten zien hoe mooi dat werk is. Hè? De trots daarop. Daarom ben ik ook wel heel blij met deze Big Five. Want er zijn best wel kritische geluiden over het onderwijs langsgekomen. Maar de eerdere sprekers waren ook allemaal echt ambassadeurs van het, mm-hmm, onderwijs. Ik denk dat ze heel goed voor het voetlicht hebben gebracht. Bijvoorbeeld Roos Braam, hè, de leraar van het jaar. Ja. Hè, in haar eigen werk laat ze zien hoe mooi ook dat werk in onderwijs. Weet je, hoe ongelooflijk veel je voor kinderen kan betekenen. En ook hier is best wel goed nieuws. Hè? Want we hebben best wel veel zijinstromen in het onderwijs. Dus, ja, mensen die op een later moment in hun carrière alsnog kiezen voor het onderwijs. Dat gaat echt om, nou, ik geloof vorig jaar iets van 700 waren. Dus al 10% van dat aantal van dat je tekort, net ja, noemde. En dat zijn heel vaak mensen die met heel veel extra motivatie, heel veel extra ervaring, ja, die klas binnenkomen, van hele grote betekenis kunnen zijn. Hè? Dus dat is ook iets waar we meer aan kunnen werken.
10: Begrijp ik. Tegelijkertijd, je noemt Roos Braam, die was maandag was ze te gast. Een mooi gesprek met haar, docent van het jaar inderdaad. Wat zij ook wel zei was, ja, er komt steeds iets bij, ja, op ons bordje. Bijvoorbeeld, ze had het over burgerschap. Ja. Maar er gaat nooit iets af van het bordje van leraar. Dus we krijgen er eigenlijk steeds meer taken of verantwoordelijkheden bij. Maar het wordt nooit, aan de andere kant wordt het niet minder. Waardoor het nou eenmaal voller wordt. We moeten steeds meer doen. Herken je dat beeld?
11: Ja, dat herken ik zeer. En ik vind dat de schooldirecteuren en ook de leraren te weinig ondersteuning krijgen op scholen.
10: Van wie zouden ze die moeten krijgen?
11: Van onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld als je de kinderopvang en het onderwijs dichter bij elkaar brengt, dan heb je ook meer. Dan kunnen die medewerkers, die kunnen vaak ook voor het onderwijs het nodige betekenen. Hè. Denk aan de buitenschoolse opvang. Die begint om 3 uur 's middags. Mm-hmm. Als je pas om 3 uur 's middags kan werken, terwijl je ook capaciteiten hebt eerder op de dag. En dat zie je ook heel veel. Hè, dat een pedagogisch medewerker na 3 uur en voor die tijd een onderwijsassistent. Mm-hmm. Nou, erin slaagt onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar te brengen. Op heel veel scholen lukt dat. Mm-hmm. Heel veel scholen kan het ook beter. Nou, dat is één zo'n praktisch ding waar je die winst kan boeken.
10: Ja.
11: Nou, dat geldt
10: dus op
11: zeker
10: die manier kun je die leraren dan ondersteunen. En ja, ligt er minder op een bordje.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Vandaag in gesprek met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad Primair Onderwijs in ons land. Ja, Freddy, ik legde je dat tijdstip voor. Hè. De meeste, ja, scholen rond 3 uur, 2:15, 2:30. Zo rond dat tijdstip zie je al die, hier in de stad in ieder geval, al die bakfietsen rondfietsen. Dat zal op andere plekken ook zo zijn. Maar als je dan bijvoorbeeld naar Frankrijk kijkt, Zweden is het volgens mij ook zo. Daar krijgen kinderen tussen de middag een warme maaltijd. Dan zijn ze langer op school. Hebben ze bijvoorbeeld ook nog sportactiviteiten, dat soort zaken. Dat maakt het leven voor twee verdieners, wat de meeste mensen in Nederland of veel mensen in Nederland zijn, een stuk makkelijker. Maar het lukt ons niet om dat zo in te richten. Hoe komt dat? Zou je er eigenlijk voorstander van zijn? Laat ik daarmee beginnen.
11: Ja, wij zijn daar een groot voorstander van. Het wordt ook wel eens de rijke schooldag genoemd.
10: De rijke schooldag.
11: Ja, hè, dat kinderen nog veel meer kunnen leren en ervaringen opdoen dan alleen binnen de schooltijd. Hè, dat er ook tijd is voor sport. Mm-hmm. Nou, met zo'n warme lunch kun je natuurlijk fantastisch samen met elkaar koken. Mm-hmm. Denk ook aan allerlei culturele ervaringen, activiteiten. Je kan ook hele goede dingen doen die ook weer heel goed zijn voor je taalvaardigheid. Mm-hmm. Wat er in Nederland aan de hand is, ik heb er net al iets over gezegd, want het heeft ook een arbeidsmarktdimensie. Daar liggen kansen. Maar wij hebben in Nederland een van de sterkst gescheiden systemen van onderwijs en kinderopvang van Europa. Die systemen zijn heel erg uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Onder andere omdat kinderopvang best wel een commerciële sector is.
10: Enorm,
11: in Nederland. Ja. En dat zou je veel dichter bij elkaar moeten brengen. Het zou eigenlijk allebei een veel meer een publieke sector moeten zijn. Die meer op elkaar afgestemd is. En de voorbeelden van de landen die je geeft, daar is dat veel meer aan de hand.
10: Ja, terwijl bij ons zit private equity tegenwoordig ook achter de opvang, toch?
11: Ja, moeten we toch op Business News Radio hier wel zeggen. Hè? Dat is voor die kinderopvang helemaal niet zo goed. Hè? Want daar is uiteindelijk de motivatie niet wat is goed voor het kind, hè, maar wat levert het uiteindelijk op. Mm. En de eigenaars die zitten vaak niet in Nederland en ook vaak niet dicht op die scholen.
10: Nee. Dus jullie zeggen oké, dat is iets waar we eigenlijk naartoe zouden willen werken, maar de enige manier om dat te doen is dus om te kijken naar die opvang. Dat moet meer een publieke taak zijn, net als scholen.
11: Ja, als die opvang veel dichter op de school is georganiseerd. En ja, we hebben gelukkig heel veel plekken in het land waar dat is gebeurd. En wat is gelukt. Hè? Dat is iets wat de sector heel erg zelf heeft gedaan. Want als je er ondanks, dan dankzij het systeem. Hmm. We hebben in Nederland bijvoorbeeld twee verschillende ministeries die mee bezig zijn. Hè? De kinderopvang valt onder het ministerie van Sociale Zaken. En onderwijs onder het ministerie van Onderwijs. Hmm. En ik vind dat daar niet goed genoeg wordt samengewerkt. Hmm. Maar in de sector, in het onderwijs zelf, zie je dat heel veel scholen daar enorm mee bezig zijn. Onder andere hier ook in Amsterdam. Tilburg is een mooi voorbeeld, maar ook, ik was vorige week in Drenthe. Daar heb je eigenlijk overal kindcentra. Hè, dus dat is een school en kinderopvang tegelijk. En eigenlijk zouden we dat nog veel meer over de hele linie moeten hebben. Dat is heel erg goed voor ontwikkeling van kinderen. Het heeft ook hele positieve uitstraling op de arbeidsmarkt. Daar heb ik net een voorbeeld van gegeven. Het is eigenlijk heel gek dat we dat niet doen.
10: Nee.
11: En ook hier, ik ben van de kansen, ook hier ligt een hele mooie kans. Want we werken aan een nieuw systeem voor kinderopvang.
10: Ja.
11: Hè, dat staat ook in het regeerakkoord. En het is heel erg belangrijk dat dat de komende jaren wordt doorgezet, want dat gaat hierin helpen.
10: Oké. Jullie vragen als PO-raad, zag ik volgens mij tegen op de site of in een artikel, zeggen jullie, we vragen om wat meer ruimte, meer vertrouwen, om stabielere financiering. Eigenlijk kun je het zo'n beetje samenvatten, toch? Daar zat ik alleen over na te denken, want we hebben het ook gehad over het verschil in scholen. Je hebt aan de ene kant de scholen die het goed doen, je hebt ook zwakkere scholen. Wanneer, als je zegt, we vragen om meer ruimte, meer vertrouwen, wanneer verspeelt een school volgens jullie het recht op dat vertrouwen? Als een school jarenlang slecht presteert bijvoorbeeld.
11: Ja, dat is ook aan de hand, hè? Want als de inspectie heel erg kritisch is op een school, hè, dan komt er een moment dat moet worden gezegd, ja, deze school heeft eigenlijk geen recht om te bestaan meer. Hè?
10: Dat is een kleine systeem zoals dat nu gaat?
11: Nou, het duurt wel lang. He, wij misschien goed om te noemen, maar wij zijn verantwoordelijk voor een programma dat heet Goed Worden, Goed Blijven. Dat helpt scholen die onvoldoende of zwak zijn er weer bovenop. Mm-hmm. Dat lukt ook heel vaak, maar in sommige gevallen is het echt wel heel erg hardnekkig. Mm-hmm. En dan blijkt het vervolgens wel heel erg taai om te zeggen, nou, we kunnen beter stoppen met deze school en die kinderen overbrengen naar een wel goed functionerende school. Nogmaals, het gaat om een kleine minderheid van de gevallen, maar dat is wel aan de hand.
10: Ja, en dat is dan lastig om daarop in te grijpen.
11: Ja. We zijn voortdurend. Er zijn voortdurend wel weer loopholes waardoor je toch weer door kan gaan als school. En de vraag is of dat uiteindelijk ook goed is voor de kinderen.
10: Mm-hmm. Het is een ingewikkeld systeem waarin je moet werken, Freddy.
11: Het is een boeiend en complex systeem.
10: Ja, je bent optimist, dus dan zeg je boeiend in plaats van ingewikkeld.
11: Nee, het is complex. Ik heb net iets gezegd over meerdere ministeries. Het onderwijs valt wel onder het ministerie van Onderwijs. Maar we vinden dat de samenwerking met de zorg beter moet en de samenwerking met de kinderopvang. En dan heb je meteen andere ministeries nodig. En dat helpt vaak niet.
10: Nee. En dan met alles wat we nu benoemd hebben. Hè, je noemde al die big three aan het begin van het uur. Kwaliteit, kansen, gelijkheid, personeelstekorten. We hebben de slechte gebouwen genoemd. We hebben de verschillende, hè, de scholen die het goed doen, de slecht doen genoemd. Van alles genoemd. Komt de volgende verandering weer het klaslokaal binnen gedenderd, AI.
11: Ja.
10: Zijn ze daar klaar voor in primair onderwijs?
11: Niemand is volgens mij klaar voor alle ontwikkelingen in AI en ook niet onderwijs. En onze leraren, ik heb enorm respect voor onze leraren, hè, maar je kan redelijkerwijs niet van ze vragen dat ze allemaal IT en AI-experts zijn.
10: Laat ik het heel concreet maken. Mijn dochters, groep 6, moeten een werkstuk maken, gebruiken ze ChatGPT voor morgen, bij wijze van spreken. Moeten de leraren zeggen, nou, slim gedaan, of moeten ze zeggen, nee, dit mag niet?
11: Nou, dat is gewoon, dat lijkt dan even makkelijk gemaakt. En het ziet er vaak ook fantastisch uit. Hè? Maar je kan je echt afvragen, hebben kinderen iets geleerd? Er is inmiddels ook wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Er wordt gezien, en er wordt ook wel echt geconcludeerd, hè, dat als je heel erg met AI hebt gewerkt, dan ben je het een paar dagen later alweer vergeten.
10: Ja. Je neemt het niet tot je.
11: En juist daarom zijn die basisvaardigheden zo belangrijk. En ook, ook die kerndoelen. Want die dragen er enorm aan bij dat kinderen zelf blijven leren nadenken.
10: Mm-hmm.
11: Ja. Dat klinkt als iets heel simplistisch, maar we moeten ons niet overleveren aan alle technologische mogelijkheden.
10: Ja, toch zit het allemaal met zo'n Chromebook in de klas op een gegeven moment, toch?
11: Ja, maar dat is soms ook om te helpen met het leren. Maar mm-hmm. Ik vind inderdaad dat we daar terughoudend mee moeten zijn. En dat inzicht is ook wel gegroeid. Hè, ja. Dat we ook moeten blijven lezen met echte boeken. Dus ik ben ook blij met initiatieven om de bibliotheken dichter op de scholen te brengen. En, ja. en te werken aan die leesmotivatie.
10: Ja. Maar goed,
11: juist ook omdat dat helpt om je kritische houding te doen groeien, ja. Waardoor je ook wat kritischer naar die AI kijkt. En niet alles maar wat op TikTok wordt gezegd aanneemt.
10: Ja, tegelijkertijd zeggen mensen, ja, je wordt op school voorbereid op dat wat je in de maatschappij straks kunt doen. Die maatschappij wordt straks voor een groot deel gevormd door AI. Laat die kinderen daarmee werken, want anders dan lopen ze nu al hopeloos achter.
11: Ja, maar je zegt het goed, laat die kinderen daarmee werken. Hè? Dus je moet er wel mee werken, maar je moet er ook kritisch naar kunnen kijken. Dus je moet mee kunnen omgaan met nieuwe technologie. Maar je moet het niet allemaal voor lief nemen en voor waar aannemen. Hè? Dus dat is als we het hebben over onze digitale vaardigheden, dat gaat niet alleen over het leren omgaan met die techniek, maar ook over het kritisch kijken naar die techniek. Hè. We moeten ons ook zorgen maken over de digitale veiligheid. Hè, over de privacy van kinderen en van leraren. Daar moet je zelf ook kritisch naar kijken. Je moet niet alles zomaar voor waar aannemen.
10: Nee.
11: Hè, je moet niet elke, nou, dat weten we allemaal, hè, je moet niet elke spammail zomaar gaan beantwoorden. Nee, maar dat moet je wel leren.
10: Ja. Hoe lang blijf je nog voorzitter van de PO-raad? De termijn loopt nog, hoeveel jaar?
11: Nog ongeveer 2,5 jaar.
10: Okay, wat moet er in die 2,5 jaar absoluut gebeuren wat jou betreft? Als je over 2,5 jaar hier weer staat, zeg ik, en is het gelukt?
11: Ik vind absoluut dat de knop om moet met die schoolgebouwen.
10: Ja.
11: Geen verrassing, dat heb ik al eerder gezegd. Tweede is, en ik hoop echt dat we daar de komende weken al een goede start mee maken, dat we tot die landelijke aanpak komen, waar we sector en overheid echt met een lange termijn strategie samenwerken.
10: Mm-hmm.
11: En ik hoop het ook echt nog wel mee te maken, hè, dat dat moment van die latere selectie, dat dat echt goed op de agenda komt. Wordt wel eens gezegd, hè, dat iets is van één bepaalde politieke stroming. Hè, maar ik zeg er zelf altijd bij, onderwijs hoort geen linkse of rechtse hobby te zijn. Onderwijs is van iedereen. Hè, dus we willen ook met alle politieke partijen heel erg samenwerken. Zeker ook in dit soort aanpakken.
10: De kettingvraag gaan we behandelen. Morgen Jan-Jaap Hubeek te gast, onderwijspedagoog, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Je kent hem ongetwijfeld, toch? Mag hem een kettingvraag stellen.
11: Ja, Jan-Jaap, jij werkt nu bij het NIVOS. Je bent opleider geweest, je bent ook bestuurder geweest, maar je maakt ook al heel lang een hele mooie podcast onder de naam Meesterwerk. Ik heb het even opgezocht. Je bent er al in 2019 mee begonnen, dus nog voor de coronatijd. En je bent inmiddels toe aan aflevering 201 of 202, geloof ik. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat dat jou gebracht heeft. Hè? Wat je daarvan geleerd hebt. En natuurlijk heb je ook een mooie luistertip voor ons. Hè? Van die meer dan 200 podcasts. Welke vind je dat we echt met z'n allen nog een keertje moeten terugluisteren? Wat heeft het meeste invloed op je gemaakt? Als ik nog één ding bij mag zeggen, Jan-Jaap heeft ook een hele mooie radiostem. Hè? Dus ik luister graag naar zijn podcast, want het is ook iets rustgevends.
10: Okay.
11: En met jouw fluwele stemgeluid wordt dat denk ik een hele mooie uitzending morgen.
10: Gaan mensen het als podcast terugluisteren, dan vallen ze er lekker bij in slaap, wie weet. Hè? Met die mooie stemmen bedoel ik dan niet, omdat het een saai gesprek wordt. Het wordt een rete interessant gesprek.
11: Ik denk dat gezien de kennis en inzichten van Jan-Jaap ook weer een fascinerend gesprek gaat worden.
10: Ik denk aan het programma van vroeger denken, misschien ken jij dat nog, Candlelight, weet je dat nog? Zo'n man die van die liefdesgedichtjes voorlas. Misschien ga ik het morgen wel vragen aan Jan-Jaap.
11: Zo is het ook weer niet met Jan. Okay. Het is gewoon een prettige stem om na te luisteren.
10: Fijn om te horen. Morgen is dus de gratis Jan-Jaap Hubeek, podcastmaker, maar ook onderwijspedagoog en directeur van het NIVOS, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Freddy Wijma, dank voor de komst vandaag. Voorzitter van de belangenorganisatie, de PO-raad Primair Onderwijs. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dat kun je doen als podcast in onze app. Ook een ander podcastkanaal trouwens. Tot morgen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De Glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven open. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daar naartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
12: Dankjewel.
11: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
12: Wij zijn Diede Bouwma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
11: Maruska, waar heb je het goed gedaan?
12: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
11: En Diede, waar heb je het ook zo fout gedaan?
12: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
12: Ja, heel leuk.
11: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
12: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
11: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
12: 20 tot 35 hebben wij het over.
11: Ik zag een paar weken geleden in de krant krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of is het breder dan dat?
13: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
11: Ja, en wordt dat ook gezien of is het meer van ja, we begrijpen eigenlijk die hele generatie niet?
13: Steeds meer wordt het gezien. Maar ik denk dat bedrijven eerst gewoon nog bezig waren met gewoon het uitvoeren en groeien van een organisatie. Mm-hmm. Maar nu zien ze het echt wel, hey, het heeft ook echt een pijn op onze groei van onze organisatie. Hè? Want je mensen zijn je organisatie.
11: Ja. Dus, en als die uitvallen of weggaan, dan heb je er niet zoveel aan.
13: Nou ja, precies.
11: Voordat we erbij komen hoe jullie dit zijn gestart, wat doen jullie dan precies met deze jongeren?
13: Nou, we komen een organisatie in. Kijken waar het goed gaat. Gelukkig gaat het vaak ook goed op bepaalde punten. Maar we kijken vooral in welke knoppen kunnen we draaien. Zodat mensen in de organisatie elkaar beter gaan begrijpen. En vervolgens gaan we gewoon concreet aan de slag. We trainen jong professionals. Dat is onze core. Mm-hmm. Maar we zeggen, we sleutelen altijd aan twee kanten. Want we hebben inmiddels geleerd dat als je alleen maar aan de onderkant sleutelt, is de impact te klein.
11: En wat doen jullie dan met die jong professionals? Wat voor trainingen zijn dat?
13: Nou, we leren ze echt over om zelf eigenlijk het leren werken. Dus hoe blijf je nou...
11: Leren werken?
13: Leren werken, zeggen we eigenlijk. Ja, hoe blijf je nou weerbaar aan de start van je carrière? Hoe ben je in charge? Hoe gaat het op de werkvloer? Ook met anderen in contact. Eigenlijk al die onderwerpen die wij zo belangrijk vinden eigenlijk aan de start. Terwijl heel gek is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
11: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, dat leer toch op je werk? Of...
13: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk. Ja. Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start? Ja. Zodat dat ook voor je toekomst beter
11: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met weerbaar zijn? Wat is dat dan?
13: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen, we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Mm-hmm. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren, hey, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij. Mm-hmm. En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken.
11: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
13: Maar niet te vroeg. Want het is ook geen teletubiland. Hè? Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
11: Ja, oké. Okay. Dus en waar de organisatie heen wil.
13: Er zit een wisselwerking in.
11: En is dat dan ook jongeren leren of young professionals leren van, joh, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat, want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Ik vraag me gewoon af wat voor handvatten je krijgt als jong professional.
13: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over wat vind je belangrijk, waar ben je goed in, wat zijn de waarden van een organisatie, hoe werken we hier samen, hoe communiceer je met elkaar, dat soort dingen.
11: Oké. Wie zijn jullie klanten?
13: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche. Mm-hmm. Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
11: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
13: We zijn met z'n tweeën gestart, maar inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen, maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
11: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
13: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
11: Zou ik ook zeggen, ja,
13: dat zou ik ook wel zeggen. Ja, en wij...
11: Waar begint het mee ongeveer?
13: Rond de 15.000.
11: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
13: Nou, was het maar waar. Daar groeien we er zeker naartoe. Okay, ja. Okay. Nou, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan. Soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag. Ja. En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
11: Kun je iets zeggen over omzet?
13: We draaien vanaf de start break-even. Ja. Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
11: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen, de Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
13: Ja,
11: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan, of niet?
13: Ja, zeker.
11: Want waar werkten jullie in de media?
13: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators, met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
14: Ja.
13: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
11: Geen idee.
12: Het is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber? Ja, ja, ja. Wie is de beste vrouwelijke YouTuber?
14: En daar kwam je gewoon toevallig in de gang tegen?
12: Nou, nee. Want ik deed daar de productie van, toen de tijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
11: En toen klikte het, begrijp ik.
12: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant op gerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo ben ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen. YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo ben ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus

0: staande moest houden. En je ging maar, en de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
1: Was je vaste dienst of was je freelancer?
0: Freelancer.
1: Oh ja, dus dan moet je ook door, hè?
0: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vangnet. Ik had ook geen fantastische verzekering, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, precies. Ja, dus, maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam, nokken je mee.
0: Ja. Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen, je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. En maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
1: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders, of moest dat nog even landen?
0: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld van, joh, volgens mij is dit echt een fout teken. Dit moeten we stoppen. En het, voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest, dat alles on hold werd gezet.
1: Alle gewoon
0: de fysieke evenementenwereld.
1: Ja, precies, ja.
0: En toen kon ik ook on hold. En ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen. En echt eens gaan denken, hey.
1: Oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
0: Dit gaat helemaal niet goed.
1: Nee. Wat was dat voor jou, Diede?
2: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds.
1: Mm-hmm.
2: Dat was ook een 24/7
1: job. Het manager van
2: Calvijn. Ja, was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die daarvoor was.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
1: Ja.
2: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
1: En waar bleek dat dan uit?
2: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. We gingen in een belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
1: Het lukte gewoon niet om na te denken.
2: Nee, de emotie nam het gewoon over.
1: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten.
2: Mm-hmm.
1: Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik niemand aan mijn hoofd.
2: Ja.
1: Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment dat je denkt, oké, maar nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie? Was dat er bij jullie?
2: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
1: Ja.
2: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
1: Ja.
2: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
1: Ja.
2: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
1: Even terug naar die, wat je zei, de fout die we onder andere hebben gemaakt, is te veel geïnvesteerd in verkeerde zaken en mensen die je vertel.
2: Als je start, nee, we zeiden het net al, dan twijfel je soms ook nog wel. Dus je gaat best wel veel advies vragen. Nou, als je als start-up poppen sowieso alle business coaches uit de grond. Dus je krijgt van allerlei hoeken advies.
0: En dat is niet normaal.
2: Dat
0: is niet normaal.
2: En begrijp me niet verkeerd, want we werken nog steeds met heel veel fijne adviseurs samen. Die zijn we eeuwig dankbaar. Maar op een gegeven moment werden we een beetje overgeadviseerd. Dus dan zei de een, je moet links, de ander zei rechts, de ander zei rechtdoor. En toen begon we ook een beetje te twijfelen aan ons, waardoor we zijn missiegedreven gestart. We weten echt wel wat we willen. Ja, en daar zit veel geld in, maar ook veel ruis.
1: Blabla.
2: Ja.
1: Maar goed, maar die business, ik snapte nooit, wie gaat daar, wat dat moet je betalen, toch? Een business coach.
2: Zeker.
1: Oh, dit is ook, ik zie aan jouw gezicht, dat is ook substantieel wat je moet betalen.
2: Zeker.
1: Wat betaal je een business coach tegenwoordig dan?
0: Nou, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne business coach.
1: Maar even de...
0: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1000 aan iemand uitgeven.
1: Oké.
0: Ja.
1: Zo, oké.
0: Ja.
1: En wat hebben jullie dan aan zo'n business coach in totaal uitgegeven?
0: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal. Maar we hebben er wel, denk ik, 3 of 4 versleten. Kunnen we het zo zeggen?
1: Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuur verdiende geld aan adviseurs uit te geven.
2: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
1: Nee.
2: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden het niet meer betalen. Of de zwemles van je dochter, maar de mensen om ons heen.
1: Waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën, dan denk ik, nou, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
0: Ja, dat is toch het ding. Zet je de juiste stappen? Hè?
1: Want ondernemers toch. Je wil een soort zekerheid hebben.
0: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk door, dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een business coach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen, in plaats van dat je meteen al dat wil hebben.

0: hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
1: En wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
0: Moest meteen kloppen.
1: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, in alles.
2: Ja.
1: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is.
0: Ja.
1: Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
2: Ja. Ja. Ja, dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
1: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat in gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten het toch weer aanpassen.
2: Maar, ja, dus het is, in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En een fouten maken vonden we lastig.
2: Ja, oké. Okay. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
2: Ja.
1: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even... Ja.
2: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen. Potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
1: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed.
2: Mm-hmm.
1: Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen.
2: Mm.
1: Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
0: Het gedachtegoed is wel hetzelfde geweest.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
2: Ja. Ja, ja, je zette het neer van...
1: opgeladen, batterij.
2: Opgeladen, lekker, et cetera.
1: Daar gaat het niet om. Het gaat
2: om daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
0: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf.
2: Ja.
0: Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk bent, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek en toen moesten we de vertaalslag maken naar, oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen.
2: Mm-hmm.
0: Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
2: Ja.
0: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar ligt.
2: Vind je af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
0: Ja.
2: Dus soms dan dan ga je heel veel luisteren naar klanten. Zeg, kun je niet ook dat? En dan kun je dat.
0: Ja.
2: En dan gaat je puzzel ergens in. Oh. Ja, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
1: Dit is zo herkenbaar.
2: Toch?
1: Ja.
2: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje.
1: Ja. En door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
2: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
0: Even denken hoor.
2: Want volgens mij zit je ook nog wel in de fase van, oh, we proberen alles al een beetje.
0: Elke klant past bij de Research Club, ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting...
2: Waar gaat het dan mis?
0: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
2: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botsten
0: wij,
2: de...
0: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik.
2: Ja, oké.
0: Dus uiteindelijk wilden ze helemaal geen door-impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
2: Nee.
1: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen.
2: Ja.
1: Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
2: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
0: Van een uurtje en dan zijn we klaar.
2: Ja. En dat is lekkere omzet. Natuurlijk.
0: Ja.
2: Je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
1: Nee, uiteindelijk. En dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel.
2: Ja.
1: Dat je daar als organisatie
2: en zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
1: Vinden we nog wel eens lastig.
2: Moeten
1: we wel steeds meer doen.
2: Ja.
0: We zeggen wel als een
2: vaak
0: vorm.
2: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
1: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
2: Ja,
0: dat doen we wel.
2: Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep vanaf het begin. Vertel.
0: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
2: Mm-hmm.
0: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
2: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
0: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefste had ik al een veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, dan is dit dus nu de soort van fase 2. En bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
2: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes.
0: Pas op de plaats.
2: Pas op de plaats.
0: Ja, en dat
2: een
0: vind ik
2: Google
0: lastig.
2: Form. En,
0: ja. Nou, gelukkig geen Google Form meer. Daar zou, die fase zijn voor mij.
2: Goed
0: we zitten in fase 2. Ja, ja, we zitten in fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je geduld
2: hebben. En waarom
0: zeg
2: je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
0: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering, dat wij heel erg. Wat erin gaat, gaat eruit. Dus dan moeten we ook kijken, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
2: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, dat ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet iedere ondernemer dat niet zo is. Heb je wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
1: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou.
2: Maar dat was het hele idee.
0: Ja.
2: Om dit bedrijf te beginnen. Want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
1: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil waardoor wij echt wel een hele. Ja, je hebt gewoon een lange adem.
2: Ja.
1: En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, ja, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet.
2: Ja.
1: En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
0: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten.
1: Ja.
0: Ik kan wel eens echt, en daar ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en zeggen, het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
2: Ja.
0: Dat is wel heel fijn.
2: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op.
0: Ongelooflijk hoe
2: op
0: dat
2: een
0: werkt.
2: Energieniveau.
0: Ja.
1: Maar het is wel. Ja? Ik vind het wel hilarisch. Want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen. Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten. Het punt wat we iedere week bespreken. Zijn we zelf nog in charge over onze energie? Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
2: Ja.
1: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn. En laten zien dat het dus wel
2: en
1: kan.
2: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus we
2: het
1: kijken.
2: Het klinkt te vaag.
1: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je kan alle kanten op.
2: Ja.
1: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
2: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
0: Voor mij was het wel. Durf te vertrouwen op het proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je het heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen. Dat moet je eerst echt het veld in, zoals ik het noem.
2: Diede, wat zijn de ambities?
1: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar young professionals bij hun sollicitatie zeggen, werken jullie met de Recharge Club?
2: Oh ja.
1: Dat eigenlijk een soort van stempel is, dat je een organisatie bent waar young professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
2: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maruska, welke hebben jullie uitgekozen?
0: Go before you're ready.
2: Ah, ja, dat is een mooie. Ja. Dat zegt alles, hè?
0: Dat zegt eigenlijk
2: gewoon gaan, voordat je...
0: Durf te vertrouwen en ga ervoor.
2: Niet voor perfectie gaan, goed Precies. is goed genoeg.
0: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid.
1: Ja. Dat is onze belangrijkste les. Ja.
2: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maruska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen op. Staan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp. Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
5: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
4: Gelukkig lees jij ze wel.
5: Ja, tot en met de voetnoten.
4: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
5: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
4: Voetnoten, taaie rapporten,
5: maar wel helder uitgelegd.
4: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
9: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
8: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
9: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
8: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
9: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De Glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven open. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
12: Goed dat je luistert. Welkom op deze donderdag 27 augustus. Het is tijd voor de grote Nvidia-show.
13: Q2 revenue of $96.2 billion. The estimate was $92.3 billion. Q2 adjusted EPS of $2.22. Q2 adjusted gross margin of 75%. Sees Q3 revenue $108 billion. Holy schmoly.
12: Ja, het toetje van het cijferseizoen is er en dat stelt niet teleur.
14: Nvidia heeft niet alleen een goed kwartaal achter de rug, het is ook nog eens veel en veel positiever over volgend jaar.
15: Nvidia just did something it never does. It gave us a full fiscal year growth outlook. Revenues will grow 70% in fiscal 2028.
14: Deze aflevering staan we uitgebreid stil bij Nvidia.
12: Hoor je trouwens ook nog even over de cijfers van Salesforce. Die worden eindelijk een keer beloond.
14: Groene beurs in de VS, maar niet bij ons. De AEX sloot 0,4% lager op 1103 punten en een beetje. De grootste daler was Shell, dat verloor bijna 2%. We gaan de beursdag doornemen en er zijn techcijfers. Dus is hier Jordi Beuving van de aandeelhouder. Heb je er zin in?
16: Zeker weten, jongens. Hartstikke leuk.
12: Mooi man, goed dat je er bent. En omdat jij er bent, Jordi, trappen we af met de Nederlandse chipindustrie, met een onderzoek van het CBS om precies te zijn. De onderzoekers daar hebben namelijk gekeken naar de omzet van de Nederlandse chippers sinds 2019. En die komen tot de conclusie dat de omzet in die paar jaar tijd ruim verdubbeld is. Vorig jaar kwam de omzet uit op ruim 45 miljard euro. Een spectaculair cijfer, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong.
16: Ja, het is niet zo spectaculair als Nvidia. Maar het betekent wel een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 14%. En dan in een economie die, hoe sterk groeien we? Laten we nou eens, als we 1,5% groeien per jaar, dan zijn we al heel erg blij. Dus het is 10 keer zoveel als de economie als geheel. Ja, die 46 miljard is natuurlijk ook een significant bedrag. Je mag dat niet 1-op-1 vergelijken natuurlijk, maar ons totale BBP is zo'n 1100 miljard. Dus dit is, laten we zeggen, 4% van onze economie.
12: Ja, en het bijzondere is, verreweg het meeste van al die omzet komt van ASML. Dat had vorig jaar een recordomzet van bijna 33 miljard euro. Is dat ook de reden, Jordi, dat jij onder een ASML-dekbed slaapt? Omdat ASML zo belangrijk is voor de Nederlandse industrie?
17: Nou ja, het is natuurlijk zeker als belegger leuk om juist in die hoek te zitten waar de groei zit, hè, waar de actie plaatsvindt. Nou, nu zeker met AI is dat wel echt voor een groot gedeelte gewoon in de chipsector, onder meer bij ASML.
12: Daar gooi je er echt een grapje in over het ASML-dekbed. Maar mooi dat je dan gelijk serieus... Serieus,
14: een inhoudelijk programma dit jaar.
12: Oh ja, sorry.
14: Ja, door naar een bedrijf dat zelf belegt, maar je kunt er dan ook weer in beleggen. Dat is Van Lanschot Kempen, de vermogensbeheerder. Dat heeft een mooi halfjaar achter de rug. Het zag de winst met liefst een derde groeien. Dus zat er vanmiddag een goed gemutste topman bij BNR.
18: Het ging goed op de markten, dus het ging goed met onze klanten. En dat zie je dan ook terug in ons resultaat. En daarnaast is ook het renteresultaat gestegen. Dus die twee factoren in combinatie met kosten die we goed onder controle hebben, ja, heeft geleid tot een mooie winststijging van 30%.
14: Ja, je hoort het van Lanschot Kempen. Dankt die groei ook wel een beetje aan de flink gestegen beurzen. Maar er werd ook gewoon meer belegd bij Van Lanschot Kempen, vooral door pensioenfondsen. Ondanks die mooie cijfers blijft het aandeel wel een beetje steken. Dat verloor ruim 1% vandaag. Toegegeven daarbij, de koers was ook al wel hard opgelopen. Dat kreeg er dit jaar alleen al ruim 22% bij.
12: Gaan we door naar Lisa Cook, voor wie haar niet kent. Dat is een van de Fed-leden van de Amerikaanse Centrale Bank. En de vrouw die door president Trump werd ontslagen. Maar daar waarvan dan weer het ontslag door rechter werd teruggedraaid. En nu probeert diezelfde Trump haar weer te ontslaan. Het draait allemaal om haar vastgoed. Ze zou bij meerdere huizen hebben aangegeven dat het haar hoofdverblijf is. Hypotheekfraude, roept Trump daarom. Reden voor ontslag. Maar, zegt haar advocaat nu, dan zijn de president en zijn minister van Financiën ook verkeerd bezig. Want ook Trump en Scott Bessent hebben namelijk meerdere huizen aangegeven als hoofdverblijf. Dus die moeten dan ook ontslagen worden. Nou, kortom, ik denk dat Lisa Cook ook deze ronde wel weer gaat winnen.
14: Gaan we naar de robotaxis van Elon Musk. Want die komen naar Nederland, een soort van dan. Niet als taxi, maar je kunt er straks wel in gaan rijden zonder er zelf eentje te bezitten, die zelfrijdende Tesla's. Want deelautoplatform MyWheels neemt ze namelijk op in de vloot. In eerste instantie alleen in Den Bosch met 30 stuks. Dus je moet wel een beetje goed zoeken als je er eentje wil rijden. Maar je kan er dus wel in rijden als je wil. En onze verslaggever Martijn de Rijk, die mocht alvast een proefritje proberen.
19: Ik heb de neiging om het stuur vast te pakken, maar dat hoeft dus niet.
20: Ja, het is echt even wennen. Maar als je er eenmaal een over hebt gegeven en je bent bewust dat het ook echt iets is waar je op kan vertrouwen, ja, dan bent het heel makkelijk.
19: We zijn door Oranje gereden.
20: Ja, er zat een flitser stond er ook.
19: Ja, ook dat?
20: Nee, maar joh, het was goed.
14: Ja, nog niet helemaal waterdicht, die techniek dus. In de VS zorgen die robotaxis dan ook voor een hoop gedoe als sociaal rijgedrag. Fout parkeren, noem maar op. Soms dat ze in één keer midden op de weg stil blijven staan.
12: Weet je hoe jij altijd rijdt met de BNR-auto?
14: Een beetje mijn rijgedrag, ja. Maar daar dus de hele tijd. En die zenuwachtige meneer die je net hoorde was trouwens de CEO van MyWheels. Dus die was bang voor de boete, denk ik. Laurens van de Vijver heet die man. En die had eerder vanochtend al meer gedoe met die auto's meegemaakt.
20: Nou, ik moet je bekennen. Eerder vandaag hebben we hierin gereden. En toen reed hij vol door een doorgetrokken streep. Dus het is voor ons ook nog een experiment. Laat ik dat voorop stellen.
14: Ja, helemaal zelfrijdend zijn die auto's eigenlijk ook nog niet. Daarvoor kwamen ze namelijk niet door de RDW-keuring.
12: Jeetje, ja. Wat een goede reclame voor je bedrijf. Die man die zal ook ophalen. Maar goed.
14: Ja, het is een experiment, benadrukt hij ook. Ja. Je mag er alleen in met een rijbewijs. En je bent als bestuurder ook zelf verantwoordelijk voor alle brokken die je in die auto maakt.
12: Goede cijfers, slechte cijfers, het maakt beleggers nooit uit. Het aandeel van Salesforce werd altijd uitgekotst, maar nu niet. Het vertrouwen komt toch weer een beetje terug.
14: We gaan het er zo over hebben. Vertel ik je ook waarom Donald Trump gratie verleent aan een sjoemelende belegger uit het Amerikaanse congres.
12: Eerst Nvidia, dat heeft een krankzinnig goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 106% naar ruim $96 miljard. De winst groeide nog harder, die steeg met 126% naar bijna $60 miljard. Maar dan moet het echte vuurwerk nog komen.
15: Nvidia just did something it never does. It gave us a full fiscal year growth outlook. Revenues will grow 70% in fiscal 2028. And what is astonishing about that is Wall Street went into this earnings thinking that revenues would grow 45% in fiscal 2028. And what's more, you have Jensen Huang, the CEO of NVIDIA, and Colette Kress, the CFO, explaining that if it weren't for supply constraints, their business would be growing even faster.
12: NVIDIA ziet de omzet volgend jaar dus met 70% groeien. Iets dat niemand aan zag komen. Maar je hoort het, de directie zegt dat NVIDIA nog harder had kunnen groeien als er geen chiptekorten zouden zijn. Jordi, het zijn dus eigenlijk alleen maar die chiptekorten die NVIDIA kunnen afremmen op dit moment.
17: Nou, eigenlijk is het niet echt een chiptekort. Eigenlijk is het meer gewoon een krapte in de hele supply chain. En hoe je denk ik het beste kunt zien is dat iedereen bij NVIDIA vaak dat ze alleen de chip ontwikkelen. Maar eigenlijk ontwikkelen ze heel de AI-server. Een hele grote kast die vol met zowel de eigen chip zit als ook de chips van bijvoorbeeld de Micron, SK Hynix. Noem het allemaal op. Alsmede nog honderden, zo niet duizenden andere componenten. En als je nu ziet op wat voor schaal en met wat voor tempo NVIDIA aan het groeien is. Dat is eigenlijk dat is ongekend. Dat maakt ook dat die supply chain net zo hard moet mee kunnen groeien als dat NVIDIA wil.
12: Een soort van groeipijn eigenlijk.
17: Ja, het is eigenlijk een soort van groeipijn. En dat is eigenlijk ook precies het verhaal met die 70%. Dat is met wat ze nu aandurven. Ja. Maar als je puur kijkt naar de vraagzijde, dan kan het waarschijnlijk nog steeds harder. Dus het is puur gewoon die tekorten in de supply chain, die krapte die daar zit, die groei toch lijkt te belemmeren.
12: En die groei tot nu toe is al ongekend. Dat zie je dus aan afgelopen kwartaal, dat die omzet en winst meer dan verdubbeld zijn. Nog even, waar halen ze die groei precies vandaan?
17: Nou, eigenlijk voor een groot gedeelte de zogeheten hyperscalers. Hè, dat is ook een apart omzetsegment geworden binnen NVIDIA. Nou, dan moet je gewoon denken aan de grote spelers zoals Alphabet, Oracle, Amazon, Microsoft, Meta. Die massaal datacentercapaciteit aan het bouwen zijn om hun AI te faciliteren. Maar je hebt inmiddels ook een heel ander belangrijk segment. En dit is eigenlijk alles wat daar niet toe behoort, om het zo te zeggen. Nou, dan moet je denken aan de zogeheten neoclouds. Nou, dat zijn relatief nieuwe spelers zoals Nebius, CoreWeave. Mm-hmm. Maar ook gewoon andere projecten die niet bij die grote techbedrijven horen, maar die zelf met AI bezig zijn. En dan toch bij NVIDIA aankloppen om die infrastructuur na te zetten. En dat is ook een groeimarkt waar nog steeds een heleboel rek in zit.
12: Gaan we naar die outlook. Ik zei het net al, ze denken dat die omzet even met 70% gaat aandikken. Analisten die gingen uit van ongeveer zo'n 40%, daar toepen ze dus flink overheen. Gaan ze die goede waarmaken?
17: Nou, als je het zo hoort en leest, want dit was eigenlijk een mededeling die in de earnings call werd gedaan. Het stond ook niet in het persbericht. En je zag eigenlijk toen die earnings call begon, dat toen dat getal viel, die 70%, dat ook in één keer de aandelenkoers daarop reageerde, 5% hoger. En als je dat gewoon afzet tegen die verwachting, is het natuurlijk gewoon serieus meer. Nou, als je het zo leest, dan lijkt het erop dat dit echt wel een soort conservatieve doelstelling is van NVIDIA. Omdat ze aangeven dat het juist die supply chain is die het moeilijk maakt om uiteindelijk bij wijze van spreken 100% te kunnen groeien. Dus dit lijkt toch echt wel onder voorbehoud van dat er geen rare dingen gebeuren. Dat ze zich comfortabel voelen om dit in ieder geval op tafel te kunnen.
12: Maar een bedrijf dat al zo hard is gegroeid, dat zegt we gaan nog een keer met 70% groeien, dat noem jij conservatief.
17: Dat is het zeker niet. En dat maakt het eigenlijk, dat is precies hier een beetje de paradox. Het is eigenlijk ongelooflijk wat er gebeurt.
12: Even advocaat van de duivel, ik dacht ook die koers die was op een gegeven moment aan het wegzakken. Komen ze nu hiermee om het aandeel weer een beetje omhoog te krikken?
17: Nee, dit is in principe gewoon van tevoren is dat voorbereid wat je gaat zeggen in die earnings call.
14: Ik heb ook wel collega's van je gehoord de afgelopen tijd die zeiden er kan nog wel wat bij dat aandeel. Wat denk jij, is het wat goedkoop geworden dat aandeel?
17: Nou, het was goedkoop voor deze cijfers, als je het mij vraagt. En het is nu nog een stuk goedkoper, omdat de groeiverwachtingen opwaarts worden bijgesteld door de onderneming zelf en nu dus ook vandaag door analisten, de beleggers. Nou, als je gaat rekenen, je kijkt naar kalenderjaar 2027, dan lijkt het erop dat NVIDIA meer dan $13 per aandeel gaat verdienen. Nou, kijk je dan een jaar verder, dan ga je waarschijnlijk richting de 16, 17 toe. Nou, dan handel je nu op, 16, 17 keer de winst voor 27 en 13, 14 keer de winst voor dat jaar erop. Dat is gelet op het profiel van NVIDIA, ijzersterke marges, nummer 1 marktpositie, aanhoudende winstgroei, torenhoog vrij kassumgeneratie, is dat, vind ik, als belegger relatief aantrekkelijk.
14: Maar als je dat zo opsomt, dan valt die koers vandaag eigenlijk nog best mee. Nu 9% in de plus, maar er was ook veel van afgegaan de afgelopen dagen. Dus per saldo staan we nauwelijks hoger. Hoe verklaar je dat dan?
17: Er zijn denk ik een paar dingen die meespelen. Eén, de omvang van Nvidia is natuurlijk enorm groot. Dus je moet ook begrijpen, ja, als je die koers nog hoger wil zetten, heb je daar inmiddels behoorlijk wat volume voor nodig om dat te realiseren. Maar goed, dat is niet de voornaamste reden. Er zijn denk ik een paar dingen waar beleggers toch mee worstelen. Eén, dat is de duurzaamheid van de groei naar de toekomst toe. Mm-hmm. Omdat dat, nou ja, over 3-4 jaar, ja, hoe hard gaat Nvidia dan groeien? Zeker op deze schaal. Ja, nobody knows. Dat is moeilijk in te schatten. Nou, dat is één. Het tweede is de winstgevendheid en de winstmarges. Hè. Dat is gewoon een punt van aandacht waarbij het gewoon niet duidelijk is. Ja, over 3-4 jaar in de toekomst is dan nog steeds die winstmarge zo hoog als dat die nu is. Want als die lager uitvalt, dan is ook het verhaal qua winst natuurlijk een stuk anders. En het derde, wat je denk ik ook wel duidelijk ziet, is dat beleggers zich toch zorgen maken, / vraagtekens zetten bij hoe groot blijft het marktaandeel van Nvidia binnen de totale capaciteit en datacenters. Nou, Nvidia is natuurlijk de GPU's, voor een deel CPU's, maar je ziet ook dat steeds meer big tech bedrijven eigen chips ontwikkelen. Nou, naar de toekomst toe, hoe verder je vooruit kijkt, hoe moeilijker het wordt om heel goed te kunnen inschatten hoe groot de taart nog is voor Nvidia. Dus er zijn best nog wel wat onzekerheden in die zin.
12: Een van die onzekerheden, dat was het tweede punt dat je aanhaalde, is die winstmarge. Nvidia zegt, we kunnen de chips niet per direct duurder maken, waardoor de winstmarge zakt van 75% nu naar 71%. Dat is wel een behoorlijke tegenvaller. En dan is de vraag ook, gaat dat verder naar beneden?
17: Ja, zeker. En die bruto marge waar we nu over gaan, dat is eigenlijk echt een cruciaal punt van aandacht geweest en nog steeds. En nou, begrijpelijk, hè, dat is uiteindelijk wat een heel groot gedeelte bepaalt onder de streep. En wat je hebt gezien is dat de afgelopen kwartalen die bruto marge stabiel is gebleven rond die 75%. Dat werd ook voor het lopende kwartaal verwacht. En Nvidia liet bij het persbericht eigenlijk al weten dat dat 74% zou worden. Oftewel, dat zat al onder de verwachting. Maar in de earnings call gaven ze ook nog aan dat inderdaad die bruto marge de komende kwartalen zelfs verder weg gaat zakken. Zelfs richting de 71%. Om vervolgens het jaar erop weer wat te gaan herstellen richting de 73%, als ik het goed zeg. Nou, waar heeft dat mee te maken? Jij zei het net ook al. Die onderdelen, met name die geheugenchips, die zijn enorm duur geworden. Die prijzen, die zijn echt sky high. En Nvidia laat eigenlijk weten, nou, we wisten wel dat die prijzen aantrekken. Die kun je gewoon op de spotmarkt kun je die volgen. Dat zie je bij Micron, et cetera, et cetera. Maar dat gaat dus nog harder dan dat Nvidia had voorzien. En je wil natuurlijk die marge op peil houden. Dus daarom is ook waarom ze vorige week hebben aangekondigd om die prijzen van die AI-service te gaan verhogen met 1% of 15%. Maar dat doe je natuurlijk niet per volgende dag. Dat doe je op termijn pas. Dus waarschijnlijk over een paar kwartalen gaan die prijsverhogingen hun werking doen. Dan gaat die marge stellen. Maar in de tussentijd, die paar kwartalen die ertussen zitten, ja, merk je toch echt wel die druk op die bruto marge.
12: En komen ze daarmee weg? Want ik heb eerder geleerd bij ASML dat dat met sommige grote klanten dan wel overhoop ligt. Hè? Dat ze de prijs van die machines willen verhogen. Dat valt niet lekker. Kan Nvidia dit wel zo doen over een tijd dat ze die prijs gaan verhogen?
17: Nou, als je nu ziet hoe de vraagzijde zich ontwikkelt, dan lijkt het daar wel op, die 15%. En dat komt uiteindelijk dan toch terecht bij de Microsoft, de Alphabet, de Amazons, et cetera. En wat je hier goed wel moet begrijpen is dat die geheugenchips en die prijzen, die zijn juist zo hoog, omdat die uiteindelijke vraag naar die AI-service van Nvidia zo hoog is. Dus het helpt ook mee bij de omzet. En dat is nu denk ik ook, kijk, als je alleen het verhaal gaat bij de cijfers van die bruto marge, valt laag uit, maar die groei die wordt geen 70%. Dan denk ik ook dat beleggers negatief hadden gereageerd. Dat was eigenlijk ook de aanvankelijke reactie gisteravond in de nabeurshandel. Mm-hmm. Maar juist omdat die groei zo dusdanig hoger gaat uitvallen dan wat iedereen dacht. Ja, kijk, een bruto marge ruim boven de 70%, ook al is die geen 75%, in absolute termen. Nou, dat is waar menig beursgenoteerd bedrijf hartstikke jaloers van wordt. Ja. Dus zelf als belegger heb ik ook zoiets van, ja, 71% in, als het allemaal aan het opschalen is. Als die prijzen echt een impact hebben, prima. Als het uiteindelijk boven die 70 blijft, meer dan voldoende.
12: Heel kort, volgens Business Insider gaat Nvidia op overnamepad. Het koopt de AI-startup Hugging Face. Ze betalen er zo'n $13 miljard voor. Is dat een goede deal, ja of nee?
17: Het is in ieder geval een deal met een hoog prijskaartje. Als ik het goed zeg, 80, 90 keer de omzet. Dat is serieus. Wel een relatief klein bedrijf wat snel groeit. Maar waar het eigenlijk op zit is dat het is een soort developersplatform. Hè? Dus iedereen die met AI bezig is, met AI-modellen. Ja, het is eigenlijk een soort platform waarmee je het makkelijker aan kunt werken, aan kunt opslaan, aan kunt bouwen, noem het op. En dat heeft voor Nvidia natuurlijk enorm veel strategische waarde. Omdat Nvidia in de kern natuurlijk een hardwareleverancier is, maar een heel groot gedeelte van hun moat zit eigenlijk in de softwarelaag die daar omheen zit. Dat jij uiteindelijk, als jij die hardware verkoopt aan jouw klanten, dat jij ook de developers iets meegeeft dat ze daar ook echt een heleboel waarde uit kunnen halen.
12: Dus het is een goede deal.
17: Het is denk ik een heel, heel lang antwoord, maar ik denk dat het strategisch gezien een goede deal is. Maar daar wordt ook wel voor betaald.
0: BNR Beurs.
14: Goede cijfers, slechte cijfers, het maakte beleggers eigenlijk nooit uit, want het viel altijd tegen bij Salesforce. Maar nu niet, want het aandeel gaat hard omhoog. Het staat ruim 21% in de plus op dit moment. Echt fors, het waren in ieder geval ook wel weer goede cijfers, om dan die toch ook maar even te noemen. 11% meer omzet en de winst per aandeel, ja, dat is dan het voordeel als je koers een beetje achterblijft, was zelfs 103% hoger. Daarnaast gaat ook de outlook omhoog. Nou, de CEO van Salesforce zat bij CNBC en die had dus ook wel wat bewijsdrang tegenover al die voorheen chagrijnige beleggers.
1: Skeptics said customers are going to leave and attrition is near its lowest level ever. Agentic use of the platform has surged six times, Jim, because agents are using more Salesforce than ever via our model context protocol calls, and apps are not dying, they are growing. 9 out of those top 10 AI companies use Salesforce.
14: Ja, om even met het grote nieuws te beginnen. Salesforce gaat samenwerken met Anthropic. Dat is een AI-bedrijf. Het probleem bij Salesforce was juist de vrees dat het een beetje weggeconcurreerd zou worden of overbodig zou worden door AI. Is dat ook de reden dat het aandeel hoger staat? Dat mensen denken, ze halen het zelf binnen?
17: Dat is één van de redenen. Kijk, de CEO van Salesforce, dat is op marketinggebied wat dat betreft de genie. Die had verzonnen, laat ik samen met de CEO van Anthropic, Dario, meteen 1 minuut na het persbericht van de cijfers een persconferentie doen op CNBC, waarbij ik dit ga aankondigen. Nou, dan ook nog de naam, CloudForce. Nou ja, Cloud kent iedereen, Salesforce. Nou, dat is natuurlijk geniaal vanuit de marketing oogpunt. Dat gezegd hebbende, waar inderdaad die twijfel zat bij software aan zich en ook zeker bij Salesforce, is dat uiteindelijk de groei die verwacht wordt, zeker naar de toekomst toe, niet haalbaar zou zijn omdat er te veel AI-alternatieven op de markt zouden komen. Nou, bij een softwarebedrijf wil je eigenlijk één ding zien, en dat is dat er juist wel omzetgroei is. Dus daar was de twijfel. Nou, wat je nu eigenlijk ziet bij die cijfers is dat die twijfel toch lijkt weg te vallen bij beleggers. En die twijfel heeft er natuurlijk heel lang boven gehangen, als een soort donkere wolk eigenlijk boven heel de sector. Dus het helpt zeker mee.
14: Maar is dat niet een beetje makkelijk dan? Eén samenwerking en gelijk alle zorgen weg?
17: Het is onderdeel van. Hè. Kijk, die cijfers zelf, dat is eigenlijk ook de voornaamste reden die hier meespeelt. Die zijn solide. Wat je daar met name ziet, is dat de zogeheten CRPO, dat is de backlog die de komende 12 maanden uitgeleverd wordt, dat die aan het accelereren is. Die steeg naar 14% groei op jaarbasis. En dat is eigenlijk een versnelling ten opzichte van een kwartaal eerder. Een aantal kwartalen ervoor bleef dat eigenlijk vrij stabiel, dat groeipercentage. Nou, dat begint nu te accelereren. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde als het scenario waar beleggers voor vreesden. Oftewel, in plaats van dat de groei afzwakt, lijkt die toch wel te gaan kunnen accelereren. Nou, als je dan ook nog kijkt wat de CFO bijvoorbeeld zegt, hè, er is ook nog een indicator aan hoeveel nieuwe contracten er binnenkomen. Ja, ook daar geven ze aan van de groei daarvan ligt gewoon op het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Nou, dat alles bij elkaar en dan zeker nog zo'n mooie aankondiging erbij met Claude van Anthropic. Ja, dat maakt toch dat beleggers in één keer denken van hey, misschien zijn we allemaal wel heel negatief geweest met z'n allen. Nou, tel daarbij op dat het aandeel eigenlijk heel vriendelijk gewaardeerd is geweest vanwege die zorgen. Nou, dan heb je eigenlijk perfect recept voor zo'n koersstijging die zo explosief is.
14: Ja, ik dacht daarbij wel, als je dan je AI extern moet inkopen, eigenlijk precies bevestig je daar niet mee de zorgen van beleggers, dat ten eerste, dat het misschien een probleem gaat worden, AI. En daarbij, wat is de toegevoegde waarde van Salesforce dan nog? Als je een extern bedrijf, een AI-bedrijf nodig hebt voor de toekomst van je bedrijf.
17: Ja, heel, heel goed punt. Hoe je het denk ik het beste kunt zien is dat you get the best of both worlds. Claude is natuurlijk degene die met AI voorlopen is op dat gebied. Tientallen, honderden miljarden uitgegeven om dat in de markt te zetten. Maar Salesforce is eigenlijk gewoon een traditioneel CRM-platform. Maar met heel veel gebruikers, heel veel data, heel veel interfaces, heel veel workflows. En ja, je kunt als Salesforce wel zeggen, ja, wij gaan dan ook onze eigen modellen ontwikkelen. Wij gaan dan ook onze eigen datacenters bouwen. Je kunt ook zeggen, je bundelt de krachten met gewoon het grote platform dat iedereen al kent, dat in de markt staat, die al het harde werk al heeft gedaan. En we gaan zoeken naar een alternatief om dat gezamenlijk in de markt te zetten, waar we allebei baat bij hebben. Nou, en dat lijkt nu toch de gekozen oplossing. En ik denk dat het strategisch eigenlijk wel een verstandige keuze is.
0: BNR Beurs.
12: We gaan naar Wall Street. Nou, die hebben er zin in. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 wint 0,8%. Maar daar komt-ie. De Nasdaq krijgt er maar liefst 1,5% bij.
14: Het is een techfeestje vandaag. Salesforce doet het dus goed, maar ook CrowdStrike behoort tot de winnaars. Trekt ook die Nasdaq mee omhoog. 18% in de plus op dit moment. Ze kwamen met goede cijfers, 26% meer omzet. En het bedrijf maakt ook meer winst, een klein beetje. $5,3 miljoen winst in het afgelopen kwartaal, tegenover een netto verlies van ruim $70 miljoen een jaar eerder. Dus dat gaat op zich de goede kant op. Door AI is er ook meer vraag naar cybersecurity en daardoor profiteert het bedrijf en dan kan ook de outlook omhoog.
12: Het aandeel Okta valt ook op. Dat staat 26,8% in de plus. Omzet en winst zijn beter dan verwacht. Omzet met een tiende omhoog. De winst bijna verdubbeld. Zorgt ervoor dat Okta gelijk de omzetverwachting voor de rest van het jaar verhoogt.
14: En dan tenslotte nog een heel kort verhaal. Een opvallend bericht over een voormalig Amerikaans congreslid dat een beetje vals gespeeld heeft op de beurs. Steve Bayer heet die meneer. Hij werd onderzocht door de SEC nadat hij in juni werd veroordeeld voor handel met voorkennis. En niet zo'n beetje handel met voorkennis. Daarmee had hij namelijk 3,5 ton verdiend. Dat is best wel fors. Maar president Trump die gaf hem gratie, waardoor die aanklacht verdween. Geen straf voor deze meneer. En nu ziet de SEC daardoor ook geen basis meer voor verder onderzoek. Waardoor ze het onderzoek weer intrekken.
12: Wat een verhaal.
14: Ja, bijzonder. En dan zit het erop. Van het Amerikaanse congres is het een kleine stap naar de vooruitblik van morgen. Het cijferseizoen zit erop. Je kunt het weer wat rustiger aandoen. Maar stilzitten is er zeker niet bij. Want macro-economische cijfers die blijven gewoon doorgaan. Het CBS geeft een update over de producentenprijzen. We horen het Japanse consumentenvertrouwen. En er komen zelfs nog inflatiecijfers. Die van Frankrijk en Duitsland. Maar de ogen zijn vooral gericht op Jackson Hole, een vallei vlakbij Wyoming, waarbij alle belangrijke economen van de wereld deze week samenkwamen. Nou, die week wordt afgesloten met een speech van de baas van de Fed. Een belangrijke speech, want het geeft kerstvers voorzitter Kevin Warsh de gelegenheid om te vertellen waar het naartoe moet met de Amerikaanse economie. Dan is er toch nog één verdwaald bedrijf dat nog wel met de cijfers komt, al zijn die niet per se heel boeiend voor jou als belegger. Het zijn de cijfers van InPost, nu nog beursgenoteerd aan de AEX, maar er komt een overname aan, dus veel invloed op de koers zullen die cijfers niet meer hebben. En heb je aandelen aan de Britse beurs, dan kun je die ook links laten liggen, want de beurs in Londen, die is dicht.
12: Dit was de BNR Beurs van donderdag 27 augustus. Wij hadden echt nog wel een half uur door willen gaan. Maar ja, we zijn gebonden aan tijden hier. Er staat iemand me heel streng aan te kijken, Jordi. Ik kan nog wel een half uur met je door willen gaan, maar het mag niet.
17: Nee, helaas. Maar het goede nieuws is, de software summit is begonnen.
12: De software summit is begonnen. Jordi Beuving van de aandeelhouder, die zich speciaal insmeert voor de software summer.
17: Zeker weten.
14: Het hot girl summer, dacht ik. Wat dat
12: is. Een cruel summer van Taylor Swift. Een software summer, die moet je claimen.
17: Ja, zeker weten.
12: Shirtjes drukken, aandeelhouder.
17: Petje erbij, pennen voor jullie. Komt goed.
14: Het zit erop, de BNR Beurs van vandaag. Maar morgen zijn we er gewoon weer, dus wees er dan weer bij, zou ik zeggen.
12: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen. Doe je bij Saxo.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
7: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
8: Eigenlijk is dit hele probleem dus voor ons een goudmijn.
6: Goudmijn. Klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
7: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
9: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, 1 graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus een bloedige revolutie. Te danken aan El Niño, Spaans voor het jongetje, zoals het opwarmen van het oceaanwater heet. En dat jongetje heeft niet alleen de geschiedenis van Frankrijk veranderd, maar zorgt al eeuwenlang voor een enorme impact wereldwijd. In het oude Egypte kwamen ze erdoor terecht in een enorme economische crisis. 1,5 eeuw geleden kregen India, China en Brazilië te maken met gigantische hongersnoden. En eind vorige eeuw zorgde El Niño voor biljoenen dollars aan economische schade over de hele wereld. En dat blijkt allemaal nog maar een voorproefje te zijn, want de El Niño die dit jaar is begonnen wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw 84 biljoen dollar kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En dat raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio twee macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
8: Dag Rens.
9: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
10: Dag Rens.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
8: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het
9: met het land gaat.
8: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
9: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik?
8: Nou ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
9: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
10: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet, zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat ook maar een keer zeggen.
8: Ik stuurde de bandje even op. Ja. Ja. Een van de weinige zaken dan.
10: Nou, een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar, weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
9: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
8: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hè, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
9: Ja, Edin?
10: Ik zou in ieder geval 2 dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks, als we klaar zijn met deze uitzending. 1 is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de 2e vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien we het aankomen?
9: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie, maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
10: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld, omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen, en wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel, dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus in de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak dat ongeveer de helft van het totale inkomen van huishoudens gaat op aan het eten. Dus daar komt het heel hard aan.
9: Is het dan zo dat het inflatiemandje in Nederland anders is dan een inflatiemandje in Bangladesh? Dus dat daardoor ook een impact?
8: Ja. Voedsel, dranken en tabak, dat is een categorie die het CBS dan onderscheidt in onze inflatiecijfers. Dat heeft bij ons een gewicht van 15%.
9: Oh ja.
8: En in andere landen is dat natuurlijk een stuk meer. Ja. Overigens, als ik toch nog een klein beetje tegengas mag geven. op zich.
10: Nu al?
8: Ja, nu al, ja. Als voedselprijzen stijgen, is dat nog niet per se inflatie. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat er dan andere prijzen dalen. Als voedsel schaarser wordt, ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar dan kunnen mensen daar minder aan, of mensen kunnen dan minder aan andere dingen uitgeven. En dan zou je verwachten dat die onderlinge prijsverhoudingen veranderen. Dat hoeft dus, in mijn ogen, is dat niet per se inflatie. Maar goed, dat is voor nerds.
9: Is dit voor fijnproevers misschien?
8: Ja, dat is ja, zeker.
9: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan IHE Delft. Dat is het Instituut voor Water Education. En hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
9: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook weer vandaan?
11: Ja, leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag, want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad een deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat het de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan. Mm-hmm. En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die maatsysteem op de circulatie van vocht en energie.

0: november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
1: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of La Niña is dan?
0: Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Hè. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña. Mm-hmm. Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal.
1: En
0: dat,
1: heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
0: Verschillend. Wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio. Dus, kan ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. Dus lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar de lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen ook. Zuidelijk Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen...
2: En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
0: En bij La Niña is het min of meer precies omgekeerd. Okay. Ja, dus je gaat die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is maar bijna spiegelbaar.
2: Waarom praten we toch vaker, of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
0: Ja, interessant.
3: Komt het vaker voor?
0: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024 was wel een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door klimaatverandering zijn er ook wel. Hè, want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het is ook een beetje warmer. Hè? In de studio is het al redelijk warm, maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase, die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde. Aan energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is een gigantische opname. Dus in die zin versterkt El Niño wel door de
1: klimaatverandering. Want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso al klimaatopwarming hebben... dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
0: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm. En dat ook weer de Wereld Meteorologische Organisatie... die gebruikt die termen dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van... we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen... die dan misschien een 10-jarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort... fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken... en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk maakt het best wel complex.
3: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen... en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind, wat u daarnet zei... dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen... en u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren... weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
1: Ja, hoe kan dat? Is dat denk ik een vraag, toch?
0: Ja, dat is een leuke. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem en vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk, de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van de zon, dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
1: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
3: Ik roep de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?

0: Dat je niet weet dat het... Nou ja, we weten wel dat het eraan komt.
1: Ja, je weet wel. Dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar. Hè, dus al een geruime tijd. Dat er gezegd wordt van, nou ja, we zien toch wel de duidelijke tekenen dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn, hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
0: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in zoveel tijd.
1: Ja.
0: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, oh ja, dat was inderdaad een El Niño.
1: Nou, in de recente geschiedenis, echt sterke El Niño's. 2015-2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van, nou ja, wat zijn geschatte, zeg maar, schades. De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, schat 60 miljard, zeg maar, aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan, ja, mensen, hun leefomstandigheden. U noemde het al van, de uitgaven aan voedsel.
0: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift, 1984.
1: Ja.
0: Dit was We Are The World,
1: ja,
0: toch?
1: Dat
0: ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is
1: en ook
0: wel...
1: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds, zeg maar, als je kijkt naar de pure data, de indicatoren, was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd, is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt, dat meteen overal alles verandert.
0: Nee.
1: Er zit ook een soort...
0: Want dat We Are The World systeem was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, 84.
2: Was Band-Aid heette
1: dat. Was
2: dat niet in 85?
1: Nou ja. Volgens mij 84. Nog okay. 84 kan ik me herinneren.
2: Nou ja, okay.
0: Maar misschien kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Nu, maar heel even, dus dat was
3: zing
0: wel...
3: Zing het eens even, Rens.
0: Ja. maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië, dat je denkt... Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die dat zit in ons geheugen gegrift?
1: Ja, dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld. Zoals Kaapstad.
0: Ja.
1: Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners. Die hebben gebruikt drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat met de 15-16 El Niño te maken, daar had je een soort day zero. En day zero, of dag nul, zou je kunnen noemen, was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten. He,
0: het was er gewoon niet meer.
1: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai. In India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen. Die gebeuren met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Hè? Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
3: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in de loop der tijd heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden en daar een voorspelling van te maken. Want dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
1: Ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden, worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Ja. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel. Maar dat zijn ook globale weermodellen die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, het zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, die de oceanen en de atmosfeer hebben enorme dingen. Hè? Dat gebouw, dat verdwijnt in het niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger weet je, over één maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar ja. Zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
3: Maar het helpt maar wel het om helpt het zeker. Ja. Te zien. En, ja.
0: Ja. Ja, want oké, we hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad. Ja. Denk ik dan. Hè. Ik wilde naar...
3: Diploma's achteraf.
1: Ik kan nog verder gaan.
0: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook alweer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar... En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Bijvoorbeeld, er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
1: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik dit ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want ik noemde al van, nou ja, dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Maar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar er ook mensen hebben die ja, in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar zijn die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot. Want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook, daar hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia. Is El Niño weer juist verbonden met overstromingen?
0: Ja.
1: En La Niña weer met droogte. Dus,
0: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo. Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken van hoeveel schade er is. Maar soms ligt het juist in die hele kleine economische getallen. Ja. Dat de schade veel groter is, omdat gewoon een gezin geen eten meer heeft.
1: Dat
0: is
1: en eigenlijk... de systemische schade. Ja. Hè, natuurlijk. Als zo'n fenomeen optreedt of een natuurramp, dan heb je meteen schade. Maar. Nou ja, noem maar wat. In armere bevolkingsgroepen kan het zijn doordat er minder inkomen is, dat bijvoorbeeld kinderen niet naar school gaan.
0: Ja.
1: Voornamelijk meisjes vaak. En dat heeft dan ja, een soort een invloed op generaties.
0: Ja, helaas zit de tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app en andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research en het IHE in Delft, het Instituut voor Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of... Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Meindert Schut.
5: Welkom bij de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Donald Trump. Want de Amerikaanse president ontving een hoop grote namen uit de cryptosector in het Witte Huis tijdens zijn eigen Crypto Summit. En Amerikaanse toezichthouders werken aan een alternatief voor de Clarity Act, waar de Senaat binnenkort over gaat stemmen. Dit is CryptoCast 444. Co-host is Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor de crypto-dienstverleners, WBNL, en expert op het gebied van crypto-wetgeving. Welkom, Mauro.
6: Dankjewel.
5: Leuk dat je er bent. Nou, laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week een hoop grote namen uit de financiële sector in het Witte Huis tijdens zijn Crypto Summit. In een afsluitende toespraak, duurde vrij lang trouwens, ik heb hem helemaal uitgekeken, benadrukte Trump onder meer dat Amerika de leider van de crypto-wereld is en blijft, moet blijven, en dat de politiek tempo moet maken met de Clarity Act. Nou, vorige week woensdag was dus zo'n beetje de hele financiële sector op bezoek in het Witte Huis voor die crypto-bijeenkomst. Kunnen we even een namenlijstje langsgaan? Wie waren er allemaal aanwezig?
6: Ja, klopt. Het was in de Roosevelt Room woensdag 19 augustus. En vanuit de crypto-sector eigenlijk een hoop CEO's. Herkopstukken van Coinbase, Brian Armstrong. De Winklevoss-tweeling van Gemini, ook bekend van die Facebook-rechtszaak natuurlijk. Ripple, Chainlink, Kraken, Robinhood, alle CEO's waren daar. Maar vanuit de traditionele financiële wereld waren de voorzitters van die grote toezichthouders, de SEC en de CFTC. Maar ook topmannen, topvrouwen van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, Nasdaq. En dan ook nog de DTCC. Dat is de Amerikaanse clearinginstelling. Een beetje vergelijkbaar wat Euronext, Euroclear hier doet. Opmerkelijke afwezigen. Oh. Er was een gelekte gastenlijst van tevoren. Maar uiteindelijk zijn de voorspellingsmarktplatforms, Polymarket Calci, die wel op de lijst stonden, waren toch niet aanwezig.
5: En is daar nog een reden voor aangegeven?
6: Nou, er is wel een dingetje geweest rondom.
5: Nee, dan knippen we er dan uit. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar dat die topmensen van de Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq aanwezig waren, hoe opvallend is dat?
6: Ja, dat is wel echt het signaal wat ook analisten eruit halen. De machtigste mensen van Wall Street, naast toezichthouders, naast cryptopartijen. Dat laat wel echt de regering laten zien dat tokenisering, dus het uitgeven van traditionele financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, maar dan op blockchain-infrastructuur, dat nu gewoon een gezamenlijk beleidsprioriteit is. Het is dus niet meer crypto versus Wall Street, maar eigenlijk zet ze maar naast elkaar. Omdat Wall Street ook echt die stap wil maken naar dat 24 uur per dag handelen.
5: Ja, en waarom organiseerde Trump deze bijeenkomst? Wat was zijn doel?
6: Ja, politieke druk uitoefenen. Okay, hè, die, ja. Je noemde het al, hè, die Clarity Act. Ja. Die loopt natuurlijk vast in het congres. En ondanks dat ze wat stappen hadden gemaakt in die regels... roept Trump nu echt op om gewoon voor een eerlijke versie te gaan stemmen. Nou, niet alle democraten zijn zo'n fan van crypto. Maar door dit soort traditionele partijen ernaast te zetten... Hè, broederlijk te zetten, dan geeft dat toch een bepaald signaal af. En ten tweede, het is ook nog bewust vlak voor een eerste vergadering... van een Innovation Advisory Committee gepland. Ja, dat is een beetje de belangrijkste beleidsbepalende commissie over onderwerpen als technologie, crypto, AI en voorspellingsmarkt.
5: Nou, Trump benadrukte tijdens zijn toespraak ook nog maar eens dat Joe Biden alle innovatie het land had uitgejaagd, hè, en dat hij het weer binnenhaalt. Er werden een hoop dingen besproken tijdens de bijeenkomst. Je had het al over de Clarity Act, Hyperliquid naar de Verenigde Staten halen, een grootschalige Bitcoin-investering door de Amerikaanse overheid, hè, werd ook nog even besproken. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
6: Nou, het is natuurlijk ook een soort mediacircus. Dus het kijken heeft ook wel wat entertainment. Maar als ik daar even doorheen kijk... dan is het toch wel echt dat soort plan B-boodschap ook meegaf. Dat als die wetgeving dus echt vast gaat lopen... dan hebben ze echt aangekondigd dat de toezichthouder zelf regels gaat schrijven... op basis van wel bestaande bevoegdheden binnen dat huidige regime. En die bevoegdheid hebben ze ook. Zolang er geen regels zijn in de wet... mag een toezichthouder daar ook dingen voor voorschrijven. Ze hebben eigenlijk het narratief een beetje veranderd van we wachten op het congres naar anders bouwen we het er wel omheen.
5: Precies. Nou, we gaan straks nog even wat dieper in op die Clarity Act. Toch eerst even de Verenigde Staten als wereldleider op het gebied van crypto. Hè. Trump wil dat graag zo zien. Die wil dat op elk vlak natuurlijk zien, maar ook op het gebied van crypto. Is er ook een plan hoe die daarvoor moet gaan zorgen dan?
6: Ja, dit was natuurlijk al een bekende leus in de campagnetijd. En het heeft vooral...
5: Hij zegt zelfs dat hij mede daardoor de verkiezing heeft gewonnen. Hè?
6: Zeker, ook ja. En het eerste deel van het plan was inderdaad dat stukje wetgeving. Hè? Dus die Clarity, maar ook die Genius Act. Nou, die is er wel doorheen gekomen.
5: Ja. Dat ging naar zichzelf vernoemd. Hè,
6: Dat ging specifiek om die stablecoin regels. En de Clarity Act is dan die marktstructureringswet natuurlijk. Eigenlijk voor alles anders dan stablecoins. Ja. En hij noemt het dan noodzakelijk om de voorsprong op China te behouden. En de rest van de wereld. En de dollarpositie te versterken. Ja, en hier ook wel vaak besproken. Het moet een einde maken aan dat regulation by enforcement. He, dus dat de toezichthouders via rechtszaken vooral toezicht houden. En daar hadden cryptobedrijven natuurlijk onwijs last van. Dus je weet niet wat de regels zijn. Maar als je ze breekt, dan heb je wel een rechtszaak aan je broek. Nou, en naast het duidelijk maken van die regels... komen dus nu ook die tokenisering en dat voorspellingsmarkt... als enorme groeimarkten op. En daar willen ze gewoon laten zien dat ze voorop lopen.
5: Ja. Maar wat betekent dit voor de komende jaren? Hè? Heeft Trump concrete plannen om dit doel te bereiken?
6: Nou, er liggen dus nu echt wel tastbare stukken op tafel. Het ministerie van Financiën presenteerde deze week... hun verdere uitwerking van die stablecoin-regels. En ook de SEC kwam met de Regulation Crypto Assets. 400 pagina's aan raamwerk voor vooral de uitgevers van tokens. Mm-hmm. En die moeten dat ondernemersklimaat voor kleine bedrijven... en tokenization stimuleren. Nou, er zit bijvoorbeeld een start-up exemption in. De eerste 4 jaar mag je zonder enige belemmering... $5 miljoen ophalen. Nou, en daarna... tot $75 miljoen mag je ook onder beperkte administratieve verplichtingen... ook geld ophalen. Maar dan wel met een aantal voorwaarden waar je dat dan uit moet geven. Ja. Hebben dus niet een volledige IPO of iets ergens in die zin... met alle strenge regels. En het andere wat mij opviel was de Safe Harbor Provision. De veilige haven. En die moet voorkomen dat een token die ooit al aangemerkt is als effect... dus via de SEC-route is gegaan, dat die daarvoor altijd vastzit. En dat betekent dus eigenlijk, dat was een enorm groot hangijzer. Ja. Dat als je dat ooit een keer op die manier gedaan had, dan kon je nooit meer onder crypto-regels doen. Ah, en dat hebben ze er dus nu wel uitgehaald. En dat is echt een enorme struikelblok voor veel partijen.
5: Ja, dus er gebeurt echt wel wat op dat vlak. Nou werd er ook weer gesproken over de grootschalige Bitcoin-reserve door de Verenigde Staten. Ja. Trump is daar ooit best wel concreet over geweest. Dit keer was hij er toch wel een beetje voorzichtig in.
6: Nou, er werd heel gericht naar gevraagd inderdaad. En daar zag je echt wel dat hij moest gaan improviseren. Hij liet dan doorschemeren wel mogelijk echt een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin overweegt te kopen. Maar dat kan hij helemaal niet zelf. Daar heeft hij natuurlijk het congres voor nodig. Nou, dat is nu precies die plek waar zijn wet aan het stranden is. Maar ook het ministerie van Financiën heeft daar echt al laten zien dat niet verstandig te vinden. Ze hebben al 200.000 bitcoin, dat via inbeslagnames. Ja. Maar om echt op de open markt te gaan kopen, dat lijkt mij vooral signaalpolitiek.
5: Signaalpolitiek moet je het überhaupt ook al willen als land, hè? Om een zo'n volatiel product, we weten het allemaal, als grote reserve aan te houden.
6: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die reserves hebben in buitenlandse valuta of in goud natuurlijk. En de voorstanders zien het vooral ook inderdaad als digitaal goud. Hè? Het is schaars, het is niet inflatoir. En echt een hedge tegen de dollarontwaarding zou dat dan zijn. Tegenstanders richten zich inderdaad ook wel op die volatiliteit. Maar dat het aanleggen van een strategische valutareserve moet natuurlijk vooral een stabiliserend doel hebben. Het is meer een soort verzekering voor je munt. En ja, de tegenstanders zeggen dan, dit is vooral een gok op iets wat ofwel heel goed ofwel heel slecht gaat uitpakken. Ja. Maar ja, die volatiliteit, ja, goud was ook wel erg volatiel afgelopen jaar. Januari plus 16%, maart min 25%. Deze maand al plus 15% weer. Dus ja, daar hoor je de tegenstanders ook niet over.
5: Nee, precies. Ja. En naast Bitcoin ging het op die top ook opvallend veel over de voorspellingsmarkten, hè, en de tokenization van traditionele activa. Waarom zet het Witte Huis daar zo sterk op in?
6: Ja, de topman van Bitwise die noemde de tokenisering ook echt het centrale thema van de bijeenkomst. En blij te zijn dat de regering nu hier prioriteit aan geeft. Het gaat dus vooral om die afwikkelingsinfrastructuur dat te moderniseren. Hè. Ja. Op dit moment, ja, als de beursdag sluit, dan gaan de afwikkelaars dat allemaal met elkaar regelen. Terwijl als je natuurlijk een token op de blockchain hebt, nou, 24 uur per dag verhandelbaar en direct afgewisseld. Ja, ja. Ja, dus dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel wat ze daarin in zien. En die voorspellingsmarkten, ja, dus platformen waar je op de uitkomst van een gebeurtenis kan wedden via financiële contracten. Ja, het is gewoon een nieuwe markt, een nieuwe vorm, maar die wel als financiële contracten onder die oude derivatenregels vallen. Ja, ja, ja. En dat werkt ook gewoon niet lekker. Dus vandaar dat ze daar ook naar willen kijken.
5: Nee. Je kunt toch wel terecht zeggen dat Trump crypto-president is. Hè? Nou kunnen we ook kijken, ja, de komende jaren, hoe gaat het er allemaal uitzien? We hebben binnenkort de midterms. Ja. Zijn termijn loopt tot 2028. Verwacht jij dat toekomstige presidenten, daar gaan we maar even vanuit dat die er ook komen, dat die deze crypto-ambitie voor de Verenigde Staten in leven zullen houden?
6: Nou, we zien wel echt ook aan de andere kant bij de Democraten gewoon wel veel medestanders. Ja. Nog zeker niet alles. Maar dit is wel ook de reden waarom dit stukje wetgeving zo belangrijk voor hem is om erdoor te komen. En dat zorgt echt voor een duurzame verandering in de regels. Die CFTC-voorzitter die dus met zijn plan B is gekomen, die erkende daar natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid in. Als er een nieuwe president komt die een nieuwe voorzitter aanstelt, dan is dat een stuk makkelijker teruggedraaid dan natuurlijk een hele wet.
5: Ja. Tijdens die bijeenkomst liet Trump ook wat vallen over Hyperliquid.
7: I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. It's working very hard on that.
5: Toch even Mauro, voor degene die het niet helemaal weten, en ik moet eerlijk bekennen, ik hoor daar ook een beetje bij. Wat is Hyperliquid nou eigenlijk precies?
6: Ja, het is op dit moment het werelds grootste gedecentraliseerde platform voor perps. Nou, en perps, dat zijn perpetual futures, dus termijncontracten, derivaten, waarmee je dus met zo'n hefboom kunt speculeren op een koers. Nou, Bitcoin, olie, de S&P, maar dan zonder dat je ook de onderliggende waarde echt hoeft te bezitten.
5: Ja, ja.
6: Derivatenhandel. Maar het bijzondere is dat dit decentraal is. Dus er zit geen bedrijf wat jouw geld en die contracten allemaal beheert. Zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of de CME Group natuurlijk. Ja. Die handel loopt dus volledig via smart contracts op hun eigen blockchain. En jij houdt je tegoede in je wallet en volledig de controle daarover. Ja, dat is, vind ik, heel gaaf. Maar de voornaamste reden dat dit nu overal wordt opgepakt is het volume. En ze hadden in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel volume op crypto-derivaten als die grootste Amerikaanse gereguleerde derivatenplatform, dus de CME Group. Ja. En dat is waarom nu overal iedereen ineens denkt, wow, wat is hier gaande?
5: Daar moeten we bij horen. Ja. En Trump stelt dus dat Mike Selig, de baas van toezichthouder CFTC, Hyperliquid op een legale manier naar de Verenigde Staten wil halen. Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk dus geen toezicht op is.
6: Nou, Amerikanen kunnen het dus niet gebruiken, officieel. Omdat ze blokkeren die IP-adressen van Amerika. Ja. Omdat het dus niet binnen hun wetgevingspakket past. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat natuurlijk klantbescherming, kapitaalbuffers, identiteitscontrole, die zijn er niet op dat platform. Ja, ik weet niet of ze nodig zijn. Het werkt decentraal natuurlijk. Ja. Dus dat hokje waar het dan in moet passen, ja, ze willen natuurlijk heel graag dat wel naar Amerika halen. Ja.
5: Deze week weer een prijsanalyse. Die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Tim, fijn dat je er bent.
8: Hey, hallo.
5: En we spreken al wekenlang over weinig activiteit op de cryptomarkt. Als ik naar mijn eigen portfolio kijk, dan was dat een tijdlang een soort flatliner. Maar afgelopen week zagen we dan toch weer veel koersen flink stijgen. Wat is de reden daarachter?
8: Ja, het was een fantastische week. Bitcoin staat sinds afgelopen woensdag ineens 25% hoger. Ether zelfs 31%. Ik had het vorige week nog over $65,000... waar we een beetje tegen aan het vechten waren. Nou ja, die zijn we nu overtuigend voorbij. Ook ineens door de $70,000 en de $75,000 heen. De directe aanleiding is best wel duidelijk. Dat is de aankondiging van Scott Bessent geweest. Dat is de Amerikaanse minister van Financiën. En die heeft gezegd dat de Treasury... de Amerikaanse schatkist eigenlijk meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente daar een beetje in bedwang te houden. En dat is toevallig precies het pijnpunt waar ik het vorige week over had. Die 30-jaars rente die stond op het hoogste punt sinds 2007. Kon op den duur wel echt veel kapot maken en dat zagen ze dus zelf ook in. En ik lees op sommige plekken dat het terugkopen van die langlopende obligaties extra geld de economie in zou pompen. En dat is niet waar. Want die terugkoop wordt gefinancierd met bestaande cashreserves of met het verkopen van kortlopend schuldpapier. Dus er komt geen nieuw geld bij. Maar wat het wel alsnog doet, is sterk drukken op de waarde van de dollar. En dat zagen we terug in de forse daling van de dollarindex. Zoals gewoonlijk profiteerde goud van dat dollarverlies. Maar deze keer dus ook crypto. En dat is eigenlijk voor het eerst in jaren dat we crypto met goud zien meebewegen ten koste van de dollar. En dat is eigenlijk gewoon de debasement trade in zijn puurste vorm.
5: Ja, nou hadden we het net ook al over die crypto-bijeenkomst van Trump. Heeft die bijeenkomst ook nog echt gezorgd voor meer beweging?
8: Ik vermoed het niet. Ik denk dat wat ik vorige week al zei, dat daar zo niet heel erg veel van verwacht werd. We zagen ook dat daar direct niet heel veel marktreactie op was. Verder las ik nog wel in het FD dat crypto omhoog ging omdat dit beleid ook de rente omlaag zou brengen. Dat dat goed is voor risicomarkten, maar dat zie ik echt als een verkeerde duiding. We zagen namelijk dat risicomarkten helemaal niet omhoog gingen. Nee. De aandelenmarkt bleef gewoon liggen, ging zelfs onderuit eigenlijk. Dus dit is echt puur en alleen Bitcoin wat reageert op een waardeverlies van de dollar. En dat maakt dus eigenlijk die belofte van een inflatiehedge waar.
5: Ja, want we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat de crypto meeging als de aandelenkoers omhoog gingen. Maar dit is toch echt wel een groot verschil met die trend. Die is er eigenlijk dus minder.
8: Ja, die is er minder. Je zag goud omhoog gaan. Je zag crypto eigenlijk mee omhoog gaan. Ja, dat is precies eigenlijk de verandering van narratief die we wellicht nodig hebben om tot nieuwe hoogtes te komen.
5: Ja, nou dat is interessant natuurlijk. Hè? Want zie jij de stijging van deze week als een tijdelijke meevaller? Of is de weg omhoog dan echt weer gevonden? Kunnen we zeggen dat de bear market voorbij is?
8: Ja, als ik hier zo naar zit te kijken, dan vrees ik toch wel echt dat ik moet zeggen dat ik hier enorm bullish van word. Dat heb ik echt in tijden niet gezegd. Eindelijk lijken we eens op te veren op een ander narratief dan een risicomarkt die profiteert van lagere rentes. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Betekent ook dat we ons minder zorgen hoeven te maken over een aandelenmarkt die hoogtij viert terwijl crypto achterblijft. Marktbreed zagen we een enorme hoeveelheid shorts geliquideerd worden. De beweging lijkt al een paar dagen ook nog steeds door te zetten. Bij Andax zijn al onze strategieën inmiddels volledig geallockeerd naar de markt. Natuurlijk is het mogelijk dat wij een retrace krijgen. Maar het feit dat we nu met de 80k staan te vechten, betekent wel dat ik een beetje moet terugdenken aan het begin van 2023. Toen hadden we eigenlijk de bearmarkt achter ons en gingen we in één ruk ineens omhoog. En ik denk dat menig luisteraar wel weet wat na 2023 volgde.
5: Ja, zeker. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waar gaan we naartoe? Hè? Als dit dan echt een bullish markt gaat worden en als daar fundamenteel ook goede redenen voor zijn in plaats van alleen maar fear of missing out. Hè? Wat ook natuurlijk een goede reden kan zijn om het flink te laten stijgen. Maar waar ligt dan het volgende punt? Waar gaan we naartoe?
8: Ik denk dat we dan wel een beetje aan het vooruitlopen zijn op de zaken. Laten we eerst de all-time high verbreken. Die ligt natuurlijk rond de 120, 130. Als we rond die regionen zitten, dan moeten we maar eens gaan kijken welke sky the limit is. In het verleden hebben we veelvuldig gezien dat de top van deze cyclus twee keer zo hoog kan liggen als de top van de vorige cyclus. Dan zou je toch wel snel richting de 2 ton gaan denken.
5: Kijk aan. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel voor je prijsanalyse voor deze week. Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Even terug naar die crypto-bijeenkomst van Trump. Want in het Witte Huis werd ook uitvoerig over die Clarity Act gesproken. De Amerikaanse Senaat stemt op 15 september over deze crypto-wet. Het is nog maar de vraag of deze wet in de huidige vorm dan ook echt wordt aangenomen. Hè. Daarom kijken toezichthouders ondertussen naar een eigen versie, noemde je ook al. Laten we even toch naar het begin teruggaan. De Clarity Act, wat houdt die in?
6: Ja, dus officieel de Digital Asset Market Clarity Act moet natuurlijk duidelijkheid geven, lang verwacht, over de marktstructuren. Wie reguleert wat? Welke regels zijn er voor welke partijen? Wat mag de CFTC? Wat mag de SEC? Nou, dat hele speelveld moet duidelijk worden om die rechtszaken dus te gaan voorkomen. En het lijkt dus op dat de CFTC primair toezicht gaat houden op de cryptomunten die dan als digitale grondstoffen worden bestempeld. Ja. Nou, denk aan Bitcoin, Ether, die je dus nodig hebt voor een blockchain. Terwijl de SEC dan de bevoegdheid krijgt over alle cryptoactiva die meer een soort investering contract in een bedrijf zijn. Dus daar waar je een bepaalde winstverwachting op prestaties van het bedrijf hebt. Ja, ja. Dus het is, noem het een verkeersregeling. Wie mag welke kant op?
5: Ja precies. Oké. Nou heeft het Huis van Afgevaardigden de wet in 2025 al goedgekeurd. Hè? Vorig jaar dus. De Senaat gaat er dus op 15 september over stemmen. Wat staat er die dag te gebeuren?
6: Ja, ze gaan helaas nog niet stemmen over of het nou wel of niet er doorheen komt. Maar dat noemen ze dan een cloture stemming. Eigenlijk een soort procedure motie om te zeggen, zullen we anders stoppen met debatteren en gewoon kijken of we verder kunnen naar de fase waarin we echt gaan stemmen. Maar zonder die 60 stemmen die ze nodig hebben, dan komt de wet er dus niet eens door het officiële rondje.
5: Dus er moet gestemd worden om te stemmen over de wet.
6: Over de wet, inderdaad. Ja. En daar heb je 60 stemmen voor nodig. Ja, en er zijn 53 Republikeinen. Ja, dus ze hebben
5: zeven democraten
6: nodig. En daar lijken ze er toch niet allemaal nog te hebben.
5: Nee, want waar staan we nu?
6: Dat wordt niet heel duidelijk natuurlijk. Okay. Iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen de borst. En Republikeinen zijn er dan vaak positiever over dan de Democraten zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die integriteits- en belangenconflictregels. Omdat de Trump-familie natuurlijk ook behoorlijke eigen portefeuille aan crypto
5: heeft. Ja, maar het is ook best wel een dingetje natuurlijk. We weten dat die midterms eraan komen. Daar zou het best wel mee te maken kunnen hebben. Je zei net al, Democraten hebben ook wel door dat crypto toch best wel van belang is. Hè. Dat er ook stemmers zijn die op basis van de crypto-regelgeving hun stem uitbrengen.
6: Ja, en dan consumentenbescherming is ook gewoon heel belangrijk voor. En dat zien heel veel van de democraten natuurlijk ook. Alleen het botst natuurlijk met Trump's eigen zakken.
5: Ja. Ja, dus het is echt wel spannend wat er 15 september gaat gebeuren. Ook al is het nog niet de echte stemming.
6: Nee, maar het is ook wel de laatste kans, wordt het door veel mensen genoemd. Ja, ja. Hè? Na deze stemronde krijg je het reces. En daarna heb je al de midterms. Ja. En in de midterms dan is het niet het moment voor Democraten en Republikeinen om samen zo'n stemming er doorheen te gaan krijgen.
5: Maar goed, je kunt ook wel zeggen, als er nu 7 Democraten mee gaan stemmen met die cloture vote, om te zeggen, oké, we gaan uiteindelijk stemmen over die Clarity Act. Ja, dat ze wel genegen zijn om mee te gaan daarin. Maar misschien moeten ze dan nog een voordeeltje krijgen.
6: Absoluut. Hè, dus daar wordt natuurlijk onderhandeld in de Amerikaanse politiek. Wat we wel zien op die voorspellingsmarkten. Ja, in het begin van het jaar stond de kans dat hij er dit jaar doorheen kwam nog op 82%. Nou, nu omgekeerd op 18%. Dus dat is wel echt een fors verlies. Maar inderdaad nog steeds een kans dat hij er dit jaar kan komen.
5: Ja. Dan gaan we even kijken naar de voorkeur van de, want we hebben nu over de politiek gehad. Nou, daar ligt een deel natuurlijk, maar bij de markt ook. Heb je een idee wat de voorkeur van de markt is? Gewoon één zo'n overkoepelende wet via die Clarity Act of losse regels via toezichthouders CFTC en de SEC?
6: Ja, de voorkeur heeft natuurlijk altijd wel echt een wet. Zowel dus Selig als Atkins en Armstrong die hamerden echt publiekelijk op dat een wet natuurlijk echt meer rechtszekerheid, investeringsbereidheid oplevert dan van die, dat noemen ze dan agentschapsregels. Maar ik zie ook wel dat heel veel partijen toch ook wel dat plan B dan prima vinden.
5: Ja, ja.
6: Dat betekent wel dat er tot of heel Trump's termijn, dus nog 2 jaar lang, in ieder geval wel regels zijn om verder te kunnen.
5: Ja, precies.
6: En dan is het inderdaad hopen dat dat ook een soort president schept voor de volgende president om dan te zeggen, laten we die regels verbeteren of een stapje verder gaan.
5: Ja, precies.
6: Dus het geeft in ieder geval 2 jaar runway om zo
5: maar te doen. Ja, maar goed, dan moeten ze wel tot dat plan B komen natuurlijk. Ja. Want is daar al enige duidelijkheid over hoe ze dat denken te gaan vormgeven?
6: Ja, dus daar zijn inderdaad, wat ik al eerder noemde, de ministerie en de SEC hebben daar in ieder geval voorstellen al voor op tafel liggen. En die zijn eigenlijk vrij makkelijk er doorheen te drukken. Maar ze wachten dus nu op die 15 september of dat nodig gaat zijn. Omdat het andere toch de voorkeur heeft.
5: En zijn er nog aanpassingen mogelijk op die Clarity Act? Hè, waardoor misschien wat meer democraten zeggen van ja, oké, in dit geval willen we wel mee gaan stemmen?
6: Ja, dus we hebben een aantal keer amendementen gemaakt. Juist op die spanningspunten. Maar toch zeggen de democraten, nee, het moet gewoon echt meer zijn. En dat heeft dus met die ethiekregels te maken.
5: Ja. Nou, hoe dan ook wordt dat best wel spannend. Die stemming op 15 september. We gaan natuurlijk aandacht aan besteden. Zeker in de CryptoCast ook. Straks in de podcast gaan we natuurlijk ook weer iets behandelen. Waar gaan we het over hebben?
6: Ja, wij mogen op bezoek bij Bunk.
5: Wat leuk.
6: Daar gaan we horen hoe het staat met wat zij met crypto doen. Nou, rechtszaken hebben gehad. We krijgen een kijkje in de keuken.
5: Tegen de Nederlandse Bank.
6: Ja, we krijgen een kijkje in de keuken van wat daar de afgelopen tijd verbeterd is. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in.
5: Ja, en ze gebruiken heel veel AI, heb ik begrepen.
6: Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen bijhouden.
5: Nou, daar gaan we ons best voor doen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De Glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Canada is het zat en gaat vol tegen Donald Trump's heffingen in. Wat daarachter schuilt en wat wij ervan kunnen leren, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie Amy Verdun. Maar nu eerst, de Amerikaanse Patriots blijven uit, nu ook de Russische ballistische raketten Oekraïne om de oren blijven vliegen.
7: Rusland wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En ja, waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
6: Dat was onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst en defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En bij me is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemiddag.
8: Dag Bernard. Ja.
6: Als we eerst maar eens kijken, Patrick, naar de situatie in de lucht. Hoe gaat het er nu aan toe?
8: Ja, wat we zien is eigenlijk geen effectieve inzet van het luchtwapen met bemande jachtvliegtuigen. Dat durven ze niet, dat durven de Russen niet, dat durven de Oekraïners ook niet. De Russen gooien van ver af van die glijbommen die tot 100 kilometer ver weg wel kunnen komen. Je ziet wel dat de Oekraïne nu echt nog harder bezig is om de Russische luchtafweer, dat lijkt het in ieder geval wel op, in bezet Oekraïne verder te decimeren. Er zijn inmiddels meer dan 1500 stuks Russische luchtafweer vernietigd, volgens de Oekraïnse legerleiding dan. En dat kan erop duiden dat eind van dit jaar krijgt Oekraïne ook Saab Gripens, alvast vooraf op hun eigen aankoop, gevechtsvliegtuigen. Ja. En die hebben speciale raketten bij zich, waarmee ze toch hopen de Russische jachtvliegtuigen nog verder weg te duwen, waardoor die glijbommen minder effectief zijn. Dus je moet het zien in een aantal stappen en fases. En wat we wel heel veel zien zijn natuurlijk de drones, de kleine tactische drones rondom het front. De grotere drones voor in de diepte en de ballistische raketten die Rusland afstuurt op Oekraïne.
6: Ja, en geen gevechtsvliegtuigen, dat is opmerkelijk.
8: Nee, het is te onveilig eigenlijk.
6: We komen er nog wel even op, hoor. Ja. Maar we hebben zo ons best gedaan om die F-16's te leveren. Ja.
8: En de tanks die we ook niet zien.
6: Die we ook niet zien. Dus dat zien we allemaal niet. Nee, dat geeft toch ook te denken.
8: Het is echt een andere manier van oorlog voeren dan waar wij in ieder geval in Nederland ons jaren op hebben voorbereid en voor getraind zijn.
6: En misschien toen we daarover aan het lobbyen waren en onderhandelen, ook nog niet doorgaat dat het anders zou lopen in die korte tijd.
8: Er is ook heel veel druk op Zelensky uitgeoefend om zo gauw die tanks te waren. Met name, dat was toen in 2023 volgens mij in provincie Zaporizhia, om echt een tegenaanval te doen. Ja, dat is volledig vastgelopen. Ja. Omdat, ja, zo werkt het niet in deze oorlog.
6: Nee. Dat is ook we zien deze week ook aanvallen rond de Zwarte Zee op havens. Oekraïne raakt daarbij onder meer de grote webwinkels Wildberries en Ozon. Wat betekent dat?
8: Ja, je ziet dat die oorlog echt nu ook aan het verplaatsen is, behalve aan het front, waar eigenlijk geen terreinwinst, geen terreinverlies. Nou ja, af en toe een beetje bij de een, een beetje bij de ander. Dat is echt verlegd naar het economisch vermogen van beide landen eigenlijk. En dat Rusland nu heel nadrukkelijk bezig is om de Oekraïnse economie te slopen door de graanexportfaciliteiten, de laadinstallaties voor de schepen zelf, de havens, overal langs de Zwarte Zee en ook in de Donaumonding tegenover Roemenië te treffen. Ook nu de brugovergangen tussen Oekraïne en Moldavië. Ja, echt proberen om Oekraïne economisch te isoleren. En ja, Oekraïne doet natuurlijk hetzelfde bij Rusland met de olieinfrastructuur, het grote verdienvermogen van Poetin dat te raken. Maar ook alle logistieke hubs, zoals van Ozon en Wildberries, die ook belangrijk zijn voor de krijgsmacht, om die te raken. Tenminste, dat beweert Oekraïne, dat ze belangrijk zijn voor de krijgsmacht. Maar ook de ground lines of communication, de logistieke lijnen op de grond, met name in zuidelijk bezet Oekraïne, om die te treffen. En om de Krim helemaal af te sluiten. Dus ja, je ziet eigenlijk een heleboel oorlogen naast elkaar.
6: Ja, allemaal onderdelen van een soort Lego.
8: Van een grote plan.
6: Eén dingetje wat schiep nu te binnen. Je noemde dat de wateren in de buurt van Turkije. Er is toch dat verdrag van Montreux uit, 1936. Maar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat zegt dat Oekraïne daar toezicht op houdt. Of dat Turkije daar toezicht op houdt. Daar zie ik nu niks van. Die zwijgen.
8: Dat gaat over de doorvoer door de Bosporus. Ja. En zij hebben dan het recht om landen die in oorlog zijn daar de oorlogsschepen van tegen te houden. Volgens mij is dat, als ik het heel snel uitleg, de kern van dat verdrag. Oekraïne heeft eigenlijk geen schepen, geen marineschepen. Dus die hoeven er ook niet door. En Rusland, die durft niet te varen door de Zwarte Zee. Dus verdrag van Montreux, dat is wel leuk. Alleen in dit geval heb je er niet zoveel aan. Ja.
6: Geert-Jan, welk effect heeft dat nu allemaal op Rusland en op Oekraïne?
9: Dat ze allebei in een steeds slechtere uitgangspositie komen voor de winter. Want ze zijn elkaar echt aan het vernietigen momenteel. Het is een uitputtingsslag. En ik durf eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook van deze oorlog, die is zich nu aan het afspelen daar. Als die winter streng wordt in Oost-Europa, dan heeft dat bijvoorbeeld in Rusland de consequenties dat er benzinetekorten zijn. Er wordt nu al geïmporteerd uit Kazachstan en India. De grootste schade zal denk ik wel voor de bevolking in Oekraïne zijn. Want we hebben eerder al in de winter gezien energieinfrastructuur die onder druk staat. Maar men vreest ook voor waterleidingen en riolering, dat die door het gebrek aan luchtafweer, dat een heel groot probleem wordt. Dan wordt het gewoon onleefbaar in delen van de Oekraïne. En natuurlijk, er is westerse steun, maar je hebt ook repair parts nodig. Je hebt spullen nodig. Je hebt ook dappere Oekraïners nodig die dan telkens dat allemaal weer oplappen. Die mensen moeten salaris krijgen. Daar heb je geld voor nodig. Er is een tekort in de Oekraïne, begrotingstekort. Zowel in de defensie als de civiele begroting, om het maar zo te noemen. Zelensky heeft wel een nieuwe premier onlangs aangesteld. Een man die ook in de energiesector actief is geweest. Die wordt als redder in nood gepresenteerd om Oekraïne door de winter te loodsen. Maar het mogen duidelijk zijn, beide landen zorgen ervoor dat ze er allebei slecht voor staan in aanloop naar die winter.
8: Ja, en ik vrees nog niet eens zozeer dat ze geen elektriciteit meer hebben in Oekraïne, want overal staan volgens mij nu van die generatoren. Maar meer inderdaad, is er wel genoeg elektriciteit voor de watervoorziening en voor de rioleringen.
9: Ja.
8: En als die riolering straks stilkomt, dan heb je de risico op cholera en verschrikkelijke ziektes
9: en
8: allemaal.
9: En één ding nog goed om kort aan te vullen. Beide landen weten alles van elkaar.
8: Ja.
9: En dat is niet alleen door de oorlog die zich ontwikkeld heeft met drones en AI, maar ook omdat ze allebei lid waren van de Sovjet-Unie. En ze hebben alle kaarten van elkaar. Ze weten alle infrastructuur. Als je het hebt over waterleidingen, centrale verwarming.
6: Ja, ik denk altijd terug aan het machtige Sovjet-leger in de Tweede Wereldoorlog, waarin de Oekraïners een enorme rol hebben gespeeld. Dus die kennen de ins en outs ook van het Sovjet-denken nog. Hè? Dus
9: ze analyseren elkaars methodes. Dat is wat de opperbevelhebbers ook doen.
6: Ja. Okay.
8: En het Sovjet-leger werd echt pas effectief tegen Duitsland toen ze een heleboel Amerikaanse spullen kregen.
6: Dat is waar. Via de Land Lease Act. Ja. Dat klopt. Dat is allemaal waar. Maar toch, ze hebben 24 miljoen mensen verloren. Ze hebben hun best gedaan, zal ik maar zeggen.
9: Ja. En daar zaten veel Oekraïners en Belarussen bij.
6: Zo is dat, ja. Ja, de meeste waren Belarus. Het was het grootste aantal doden waren Belarus, dat is waar. Even, Geert-Jan, nog. Je zegt recht, de tekorten in Oekraïne lopen op. Wat doen wij daaraan?
9: Ja, we hebben weer iets uit de oude doos gehaald. Ik mag wel zeggen de doos van Pandora. Want de discussie over de Russische tegoeden gaat weer spelen. De Russische bevroren tegoeden. Wat weten we nog van afgelopen winter? Toen was ik zelf op een Europese top in Brussel. Toen is uiteindelijk besloten om een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te verstrekken om ze uit de ergste financiële nood te halen. Want Oekraïne heeft constant financieel tekort. Maar eigenlijk wilde het overgrote deel van de Europese lidstaten en de commissie, die wilden dat er ruim 200 miljard euro aan Russische bevroren tegoeden zou worden vrijgespeeld. Dat is toen niet gelukt, om politieke en juridische redenen.
6: Ja, Bart de Wever die ontzettend tekeer ging. Hè? Ja.
9: Omdat Euroclear, de financiële dienstverlener, in België zit. En daar zit het overgrote deel van die Russische tegoeden. Dus België was bang voor repercussies, zowel juridisch als ook dreigementen vanuit Rusland. Maar wat zie ik, nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er steeds meer geroepen om het debat weer opnieuw te openen. En ook op nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er

0: Noordwest-Europa, Nederland, Polen, Zweden, die doen financieel heel veel voor Oekraïne. Maar die zijn er een beetje klaar mee dat landen als Frankrijk en Italië dat niet doen. Dus ja, als die landen niet met financiële steun over de brug komen, dan moet het maar weer dat geld van de agressor worden. Want anders betaalt de Europese belastingbetaler keer op keer voor de steun aan Oekraïne. En daar is iedereen ook een beetje klaar mee. Ja,
1: Patrick, dit gaat allemaal over geld. Even terug naar de militaire hardware. Oekraïne zou licenties krijgen om zelf Patriots te bouwen. Nou is dat weer een beetje onzeker geworden. Want ja, ik zeg altijd, Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Maar goed, waar heeft dat mee te maken, die onzekerheid in dit geval?
2: Ja, het lijkt erop alsof Trump inderdaad die toezegging heeft gedaan zonder daarbij met de CEO's van Raytheon, de firma die de Patriot maakt, en Lockheed Martin, de firma die de PAC-3-raketten maakt. En die PAC-3-raketten, die heb je echt nodig tegen ballistische raketten.
0: Sterker nog, dat zei hij tijdens het moment dat hij het aan Zelensky beloofde. Ja, hij zei, ik moet nog overleggen.
2: Ja. En uiteindelijk denk ik dat de CEO's, met name van Lockheed Martin, dat die zich eigenlijk rotgeschrokken is. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ze die bouwtekeningen, laat ik het zo even noemen, die blauwdrukken zouden moeten vrijgeven van Oekraïne, dat die hele slimme Oekraïners voor minder geld een betere raket zouden kunnen maken. Ja, en wat gaan alle Europese landen doen die nu allemaal nog in die hele lange rij staan, die ook PAC-3 raketten willen hebben? Ja, dan ga je natuurlijk naar Oekraïne toe. En ik denk dat dat de hoofdreden is voor Lockheed Martin om te zeggen van, dat moeten we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een race to the bottom voor Lockheed Martin, want die Oekraïners, ja, die zijn bezig nu met een vrijjaarssysteem.
1: Precies, ja.
2: En we staan nog steeds achter in de rij voor Patriots.
1: Ja, dus ja. En als zo'n ontwikkeling erin zit, dan komt die toch?
2: Absoluut, ja. Vorig jaar heeft Nederland ook al een aanvullend Patriot-systeem gekocht. En toen zei ik ook al in diverse pers, nee, dat is een domme beslissing. We moeten de Sampte, dat is een Italiaans-Frans alternatief voor Patriot, die moeten we gaan kopen. En laten we die zo snel mogelijk nemen, want we willen toch loskomen van Amerika. Dit is wel de kans om dat te laten zien.
1: Ja. En die Burnham, de Britse premier, die gaat in september naar Trump, naar verwachting om te lobbyen om die Patriots alsnog aan Oekraïne te leveren. Denk je dat die kans verslagen heeft? Of gaat Trump zeggen, jongen, ik wil best, maar ik heb ze niet?
2: Ik denk het laatste, want Amerika is natuurlijk door de wapens heen, die waanzinnige oorlog die ze in Iran zijn begonnen, 28 februari. En dat is eigenlijk de boodschap. En Amerika heeft zichzelf verzwakt. Ze durven niet meer aan te vallen. Het is al heel lang betrekkelijk stil rondom de golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Er zijn geen echte aanvallen meer, omdat Amerika dat ook niet durft, volgens mij. En dat is eigenlijk ook heel slecht nieuws voor ons, want dat betekent dat de afschrikkende werking van Amerika, die ons altijd veilig heeft gehouden, dat is eigenlijk de basis van de NAVO, hè? Afschrikken, dus we worden niet aangevallen, en afschrikken doe je door sterk te zijn. Ja, als onze belangrijkste afschrikker niet meer sterk is, dan is de afschrikking weg. En dat is niet alleen vervelend voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. En ja, beseffen we dat wel?
1: Dat is de basis van elke doctrine, ja, afschrikking.
2: Absoluut.
1: Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Mulder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: The first message that I am getting loud and clear from the president and from all of our colleagues here in Ukraine is that it needs more help to protect its people and to protect its skies right now, and particularly to get them through the winter that lies ahead.
1: Dat was de Britse premier Burnham. We hadden het net al over hem tijdens de vergadering van de Coalition of the Willing in Kiev deze week. Patrick, Burnham heeft Oekraïne toestemming gegeven om Storm Shadow raketten te gaan bouwen. Hoe belangrijk is dat?
2: Nou, die Storm Shadow raketten, die moet je onder een vliegtuig hangen. Daar hebben ze er al een heleboel van gehad. En ook de Franse variant, de Scalp is dat. Kan je 250 kilometer in de diepte aanvallen. Het is een kruisraket die je vanaf een vliegtuig lanceert. Wat Oekraïne eigenlijk wil, is nu ze te weinig bescherming heeft tegen ballistische raketten, niet meer de raketten uit de lucht kan halen. Wat doe je dan? Je probeert de raketlanceerders te raken. En dat kan je doen met een Storm Shadow. Die kan behoorlijk ver komen. Dat betekent dat je mogelijk die lanceerinstallatie kan raken. Je moet dan wel de goede informatie hebben. Je moet tijdig kunnen reageren. Maar dat is een van de alternatieve strategieën om je veilig te houden.
1: En moet die dan aan een F-16 bijvoorbeeld?
2: Ook met de MiG-29.
1: Ja, maar aan een gevechtsvliegtuig.
2: Ja, hij moet wel aan een gevechtsvliegtuig.
0: Ja. Ik denk dat er toch wel mensen zijn die zich afvragen, wat we eerder al aanstipten. Er is zo hard gelobbyd voor die F-16's. Die zijn ook vrijgegeven. Waarom horen we zo weinig over wat die F-16's daar doen? Omdat we wel de verhalen horen dat Oekraïne in hoge

0: nood zit als het gaat om luchtafweer.
1: Nou, de F-16's worden wel ingezet, hoor, maar boven Oekraïne zelf, en met name in het binnenland en in het westen. En de F-16's zijn ook heel erg succesvol in het neerhalen van kruisraketten. Nou, dat is iets anders dan een ballistische raket. Is makkelijker neer te halen, heeft een vluchtprofiel. Daar wordt die F-16 wel goed voor gebruikt.
2: Wat voor bommetje gebruikt daarvoor? Wat hangt er daarvoor aan die F-16?
1: Een lucht-luchtraket, bijvoorbeeld een Sidewinder of dat soort
2: dingen. Dat zijn niet de allerduurste wapens.
1: Nou ja, een paar ton, hoor. Ja. En hittezoekende raketten zijn dat. En daar is die F-16 wel heel goed geschikt voor. Maar ook de Oekraïners durven niet te ver richting het front te gaan met die F-16, omdat ze weten dat de Russische afweer ze uit kan schakelen. Dat is ook al een paar keer gebeurd.
2: Ja.
1: Maar ze zijn wel degelijk effectief, maar nog niet in die offensieve rol, alleen in de defensieve rol.
2: Ja. Geert-Jan, er wordt gesproken over de SAMP-T.
0: Ja. Ja. Patrick had het er net al over, dus er wordt zeker over gesproken.
2: Ja. Hoe staat het daar nu mee?
0: Nou, dat er nog steeds discussie is, maar dat kan Patrick denk ik beter beoordelen, of de SAMP-T nou kwalitatief net zo perfect is als de Patriot. Of die accuraatheid 100% is of 95%, hoe je dat kan vergelijken. Feit is wel dat Oekraïne weet, ja, als die Patriot-raketten niet komen, dan moeten we naar de Europese systemen of zelf een systeem ontwikkelen. Patrick had het over het Vrija-systeem. Dat is een samenwerking tussen Oekraïne en een aantal Europese regeringen en het bedrijfsleven om een Oekraïense luchtafweersysteem te ontwikkelen. Ik las in de Oekraïense pers dat dat voor volgend jaar op de planning staat. Wel dat er al een raket van Firepoint, een groot bedrijf, is ontwikkeld dat dit najaar op de markt komt. Die kun je als luchtafweerraket inzetten, maar dan hebben ze nog niet het systeem. Dus dan zouden ze die als ballistische raket met een kort bereik eventueel kunnen inzetten. Maar wat we in dit gesprek moeten benoemen, voordat we met nog meer termen gaan strooien, alles kost tijd.
1: Zeker.
0: En tijd hebben de Oekraïners eigenlijk niet in aanloop naar deze winter.
1: Ja, meer haalt even twee dingen door elkaar heen. Het Vrija-systeem is ook een Patriot-analoog.
0: Ja.
1: Maar Oekraïne is ook bezig met een eigen ballistische raket.
0: Zeker.
1: Dat is dus een offensief wapen. En die Vrija antiballistisch is een defensief wapen. Dat zijn wel twee verschillende dingen.
0: Ja, ik dacht dat ze verschillende raketten bij Firepoint aan het ontwikkelen waren.
1: Ja, Firepoint maakt een heleboel soorten raketten. Maar goed,
2: en even voor de duidelijkheid. Zullen we maar zeggen, gewoon een raket die vliegt parallel aan de aarde. En een ballistische raket schiet je de ruimte in, en dan komt hij weer terug.
1: Correct. Ja, het is verschil tussen kruisraket en ballistische raket. En een ballistische raket kun je zelf inzetten om doelen bij de tegenstander te raken. Maar je hebt wel specifieke technologie nodig om terug te komen op de SAMP-T en de Patriot. En wil je meest effectief een ballistische raket vernietigen, dan doe je dat zo hoog mogelijk in de atmosfeer met een kinetisch... Maar een kill vehicle, ja, sorry voor mijn Engels, maar dat is nou helemaal zo. Dus je gaat niet in de buurt van de raket een explosie veroorzaken, wat de meeste luchtdoelraketten doen, want dan breng je hem alleen maar uit koers en dan weet je nog niet waar zo'n raket landt. Maar je probeert echt de kop van de ballistische raket te raken. Ja, dat is specifieke technologie, dat zit in de Patriot Pak 3 raket. Dat zit ook in de SAMP-T New Generation.
2: En in de boek?
1: In de boek? Nee, dat was een nabijheidsexplosie. Dat kon je zien aan die cockpit.
2: Die hebben ook andere raketten. En die, volgens mij lijken die een beetje op wat je
1: hebt. De boek is een luchtverdedigingsraket die inderdaad in de buurt van een vliegtuig explodeert. En het liefst in de buurt van de cockpit. Zo zijn die dingen geprogrammeerd. Zodat de vliegtuigbemanning in ieder geval het slachtoffer is en het vliegtuig niet meer bestuurbaar is. Goede ontwikkeling allemaal, maar het kost allemaal tijd. Volgens mij heeft Macron net toegezegd versneld twee SAMP-T-systemen te leveren aan Oekraïne. Of dat het allernieuwste is of niet, dat weet ik niet helemaal. Ik denk het wel, want die moeten nog gemaakt worden. En die allernieuwste SAMP-T-systemen, ja, die zijn eigenlijk net zo effectief als de Patriot. Het is zelfs een mobiel systeem wat nog sneller is op te zetten dan de Patriot-systeem. Alleen er kunnen wat minder launches technisch aangehangen worden. Dus je hebt wat minder raketten om weg te schieten in één keer. Maar wel 48.
0: Nou, ja, en het is zo urgent omdat Rusland, zo weten we via de Oekraïnse inlichtingendiensten, dus niet uit Russische bron, maar Oekraïne zegt Rusland produceert meer en meer ballistische raketten. Laat zelfs de ontwikkeling van de supersonische raketten Kinjal dus wat achter. Die parkeren ze even, zodat ze materieel, componenten, brandstof, dat kunnen gebruiken voor die ballistische raketten. Omdat die nou eenmaal nu die terreur in Oekraïne het makkelijkst veroorzaken. Want daar kan de huidige luchtafweer niet tegenin.
2: Ik heb nog één vraagje, dat gaat over de leveringsperiode. Hè? Dat steeds over. Het kost tijd om die dingen te maken. Als je praat over licentie, moet je fabriek bouwen. En die, moet dan, die doet dan misschien ook wel een jaar over de productie van zo'n hele nieuwe lijn raketten. Brekelmans minister van Defensie was, toen kwam hij op een bepaald moment, kreeg hij de vraag: waarom koop je wapens in Israël? En toen was zijn antwoord, dat is heel simpel, er is nu een wettelijke verplichting aan de minister van Defensie om 2% van het bruto nationaal product uit te geven. Ja. Als ik het in Amerika bestel, krijg ik die centen gewoon niet kwijt. Als ik het in Israël bestel, heb ik ze over 2 maanden in huis. Is dat iets wat een rol speelt, dit denken? En is het daar misschien ook een oplossing, los van alle politieke
1: Nederlandse Defensie heeft ook de plicht om minimaal 50% van de uitgaven in Europa te doen. Het liefst in Nederland, maar in Europa. Dus dat moet je ook meewegen. Ik denk dat Zelensky dolblij zou zijn als die uit Israël het RO2-systeem, dat is ook weer vergelijkbaar met de Patriot, RO2 en 3-systeem zal krijgen. Maar dan moet Israël weer toestemming vragen aan Amerika, want dat is samen met Amerika ontwikkeld. Gaat dat komen? Zelensky denk ik dat hij dat niet uitmaakt. Wij hebben natuurlijk ook nog ons moreel afwegingskader in hoeverre we willen we Israël steunen. Wat daar gebeurt is natuurlijk ook niet goed te praten. Wil je dan verantwoordelijk zijn voor een geldstroom richting Israël? Dat kunnen wij ons veroorloven, die discussie. Maar die kan Zelensky zich natuurlijk niet veroorloven. En ja, dat hij daar mogelijk die raketten van het aerosysteem wil hebben, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dan moet je nog wel, het gaat allemaal niet snel. Ik weet, trouwens, Israël is ook een beetje door de voorraad aan het heen raken, want die hebben ook heel veel weggeschoten in de Iran-oorlog sinds februari. Dus of Israël gaat leveren is maar de vraag. Maar je moet ook natuurlijk mensen opleiden. Je moet die systemen binnen hebben. Je moet dat in je command and control inrichten. Dus ook dat is een iets van lange adem.
0: Ja, ja, dat is nu het hele verhaal. We hebben het over licenties en toestemming van de Amerikanen. Onze voorraden raken leeg. We kunnen niet snel genoeg produceren. Dus we moeten samenwerken met Oekraïne, omdat zij minder bureaucratie hebben. Of we moeten in licenties verstrekken denken. En dat is eigenlijk ook het laatste redmiddel.
1: Ja, en de kosten
0: we zijn
1: tijd.
0: Klaar.
1: Ja. Nou ja, we hebben 30 jaar lang bezuinigd. En waar bezuinig je op? Op dingen die je denkt niet nodig te hebben. En we zouden alleen maar operaties doen in veilige omgeving zonder luchtdreiging. Dan heb je geen luchtverdediging nodig. Dus we hebben ook nauwelijks raketten. Wat we hadden is naar Oekraïne gegaan, logisch. Ja, en nu is er wel aan andere landen, Roemenië, Spanje, Duitsland, die nog wat raketten over hebben. Griekenland inderdaad. Maar die willen ze houden tegen Turkije. Maar de nood is hoog in Oekraïne en het enige wat we kunnen doen is hopen dat het snel gaat. Ja. En misschien onze eigen onderzoeksinstellingen in Nederland kunnen bijdragen aan de versnelde ontwikkelingen.
2: En misschien moeten ze gewoon op marktplaats krijgen. Kijken,
1: dat gaat niet lukken.
2: Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Waar Europa de boel niet op het spits dreef, heeft Canada het volledig gehad met president Trump. En dus is er een handelsoorlog ontstaan tussen Canada en de Verenigde Staten, waarbij de heffingen je om de oren vliegen.
8: Canada will match the United States tariffs, dollar for dollar, rate for rate. Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
7: Ik praat erover met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en assistent hoogleraar gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ligt nogal een eindje uit elkaar, zeg.
9: Negen tijdzones.
7: Ja. Nou, en doe je dat de hele tijd heen en weer gaan om colleges te geven?
9: Nou, ik ben over het algemeen in Canada. Dat is mijn hoofdplek. Maar ik ben ook verbonden hier in Leiden en doe daar ook vaak wat activiteiten. Ja. Vooral onderzoek op het moment.
7: Ja. Nou, we gaan praten over Canada en Amerika natuurlijk. Carney staat op tegen Trump. Je bent zowel Nederlandse als Canadese. Hoe wordt daar in Canada op gereageerd op dit hele verhaal?
9: Nou ja, het is natuurlijk al een poosje aan de gang. Dus op het moment dat toen Trump begon aan zijn tweede ambtsperiode, was het duidelijk dat dit een hele andere Trump was dan de Trump van de eerste ambtsperiode. En er is eigenlijk een soort van nationaal sentimentele gevoel van Canadese trots ontstaan. Maar niet omdat Canada zichzelf nou zo geweldig vindt, maar vooral omdat dat toch een beetje opkomt, omdat er toch veel agressie komt vanuit de zuidenburen.
7: Ja, je ziet in de Canadese politiek van links tot rechts steun voor de opstelling van Carney. Zelfs de conservatieve premier van Ontario, Doug Ford, in het verleden een supporter van Trump, spreekt zich uit.
10: Well, I don't respond to a dictator like President Trump. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
7: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Wat zegt dit?
9: Ja, het betekent gewoon dat deze periode leidt tot een verbroedering binnen Canada. En een, ja, wat we toen tijdens corona hier de rally around the flag noemden. Dus dit is toch wel een flinke aanval van de Verenigde Staten op Canada. En Canada verenigt zich om de premier van Canada heen.
7: Ja, ja. Laten we een paar details eruit proberen te lichten. Eerst even die kwestie over de Franse taal. Dat is natuurlijk, dan praten we over Quebec, heel duidelijk. De Amerikanen zeggen, de Franse etikettering moet verdwijnen. Want in Canada moet alles tweetalig, en zeker in Quebec, alles tweetalig zijn, zeker in het Frans. Amerikanen zeggen, nou, dat is lastig, dat willen we niet. En het is trouwens flauwekul, die onzin van die tweetaligheid. En daar moet Carney mee stoppen. Waarom is dat voor Amerika, voor Canada zo'n gevoelig punt?
9: Ja, nou, het tweetaligheid en het hebben van ruimte voor de Franse taal in het bijzonder is een kernpunt van het zijn van Canada, de nationale identiteit. Er komt nog eens bij dat in de nieuwe premier Carney is niet zo'n heel erg francofone persoon.
7: Nee, dus, dat zeg je. Ik herinner me een tijdje geleden kwam hij in moeilijkheden omdat hij vergat een deel van een toespraak in het Frans te doen.
9: Ja, dus dat is sowieso al iets wat moet in Canada. Als je een goede premier bent, dan moet je dus regelmatig van het Engels naar het Frans. En hij heeft nu heel hard geoefend, hoor. Hij kan best goed Frans. Maar het is geen native speaker Frans. Dus we hebben Trudeau senior, Trudeau junior gehad. En die hadden sterker Frans. En nu hebben we een premier die niet zo goed Frans kan. Dus het is ook heel belangrijk voor zijn succes in Canada dat hij toch ook echt wel opkomt voor het Frans.
7: Ja, en dat enorme, zeg maar, Franse nationalisme is eigenlijk ontstaan op het moment dat de Gaulle, meen ik, in 1969 of 67... die beroemde toespraak hield waarin hij zei, vivre le Québec libre.
9: Ja,
7: en vanaf dat moment is er gedonder.
9: Ja, nou, het is in principe in Canada natuurlijk zo dat als je dus de tent bij elkaar wil houden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En aan de Franse kant zijn er natuurlijk veel mensen die gewoon daadwerkelijk alleen maar Frans spreken. En aan de Engelse kant mensen die alleen maar Engels kunnen. Dus om dat tweetaligheid bij elkaar te houden en die identiteit rond die twee talen is wel superbelangrijk.
7: Ja, het lijkt op België als je het zo hoort. Hè?
9: Ja, laten we niet over België beginnen. Dat is ook een heel lastig land.
7: Ja, oké, zullen we niet over beginnen. In hoeverre zijn de verkiezingen, wat voor invloed heeft dat voor de verkiezingen in Quebec, deze hele zaak?
9: Nou, ik zou zeggen,
7: laat ik het anders zeggen. Ja. Het nationalisme wat er altijd is en het separatisme dat er altijd is, neemt dat nu een beetje af.
9: Ja, nou, we hebben een grote referendum gehad in 1995. En daar kwam 92% van de Quebecers uit om te stemmen. En dat was toen een nipt winst voor toch maar in Canada blijven. Ja. En dat was een periode waar een heel sterk gevoel voor nationale soevereiniteit was in Quebec. En sinds die tijd gaat het eigenlijk best wel aardig. Maar het was ook zo spannend. Dat in die periode realiseerde iedereen zich dat als ze het proberen te verenigen van de Fransen binnen Canada, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vallen die Quebecers weg. Maar op dit moment zitten we nu ook weer aan de andere kant met een probleem. Het probleem van de provincie van Alberta.
7: Ja, want, dus die zijn behoorlijk pro-Trump.
9: Nou, pro-Trump, ze zijn. Hoe moet ik het uitleggen? Ik kom van de provincie British Columbia. Ja. En daar zijn mensen woke. En die zijn helemaal bezig met de gelijkheid tussen de man en de vrouw. En tussen de verschillende genders. En ook het proberen weer goed te maken. En dat lukt niet zo goed met de oorspronkelijke bewoners. Dus best wel heel woke. Heel zeg maar links van het centrum in Noord-Amerikaanse begrippen. Dat is niet wat we hier links noemen. Maar
7: nee, is het wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen.
9: Wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen. Ja, dus heel veel belangstelling voor gelijke rechten, et cetera. Maar één provincie verderop, Alberta, daar is de cultuur vergelijkbaar, zou ik maar zeggen, met die van Texas. Dus het idee van, ja, de staat moet zich terugdringen, niet zoveel moeien, kinderen moeten op 14 kunnen autorijden, iedereen moet een geweer kunnen hebben, vrijheid, blijheid en niet te veel inmenging van de overheid. Dus ze zijn niet zozeer pro-Trump. Misschien waren ze dat iets meer toen hij niet recentelijk zo aanvadderig was naar Canada. Maar ze zijn wel heel erg georiënteerd op een net wat andere culturele insteek. En dat heeft nu recentelijk toegeleid dat ze dus een referendum willen houden over of ze een referendum gaan houden over of ze in Canada blijven.
7: Ja, dus als ze zeggen nee, dat willen we niet, dan betekent dat aansluiting bij Amerika. Of onafhankelijk worden.
9: Ja, het is heel onduidelijk. De analisten van de Canadese politiek die zeggen dat dit vooral weer een binnenlandse truc is van Danielle Smith, de premier van Alberta, die ook weer zelf berekeningen maakt. Hoe
7: je hebt zijn eigen agenda. Maar als je zo met een beetje de paraplu blik ernaar kijkt, dan hoor ik jou zeggen, dat zal wel goed komen, die lopen niet weg.
9: Dat is mijn gevoel en dat is wat we op dit moment zien. Maar als je het zelf even wil kijken, als de luisteraars willen kijken, het referendum in Alberta, dat is best ingewikkeld. 10 vragen, of gaat over van alles nog wat. De vraagstelling is heel complex. Dus daar zullen de taalexperts in de toekomst ook nog wel het een en ander voor vinden.
7: Nee, ik stel die vragen natuurlijk om te kijken of er in Canada ergens sympathie leeft voor die stelling van Donald Trump, van het is gewoon de 51ste staat, dat Canada. Dus jongens, hou nou toch op met zeuren.
9: Ja, nou het gekke is, die is er wel. En toen ik na de kerstvakantie mijn studenten sprak en zei, nou, dit is toch wel echt belachelijk. Toen zeiden sommige van die studenten uit Alberta, die kwamen bij mij en zeggen, ja, wij studeren hier, want wij willen graag in British Columbia zijn. Maar er zijn een heleboel mensen bij mij van de scholen, die dus gewoon in Alberta zijn, die niet zo negatief daar tegenover staan. Dus die zijn er wel.
7: Ja.
9: Maar ja, het is niet het grootste aantal mensen in Canada.
7: Oké, dan moeten we even kijken wat Canada kan doen, hoe het zich op kan stellen, welke positie het heeft. Het heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Amerika. Heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Canada. Amerika importeert 60% van al zijn energie uit Canada. Canada is de grootste afnemer van Amerikaanse goederen in 26 van de 50 staten. Het is een hele belangrijke factor in de Amerikaanse auto-industrie. Kortom, staat Canada eigenlijk best sterk, hoewel het de junior partner in dit conflict is.
9: Ja, de Financial Times zei, this might be the mother of all trade wars. Dus het is een heel erg vervelende situatie.
7: Ja.
9: Dit zijn twee landen die enorm geïntegreerd zijn. Behalve het Frans wat we hebben, heeft natuurlijk niemand een taalconflict. Dus die mensen hebben een vergelijkbare cultuur. Dus ze zijn verschillend, maar zoek twee landen die zo dicht op elkaar zitten qua omgang economisch.
7: Ja.
9: En dit
7: dus
9: zijn
7: je kunt zeggen 11 provincies en 2 territories, zo heet het geloof ik officieel. Die zijn het is wel één volk.
9: Het is zeker één volk, maar hou ook in de gaten dat in Canada, in de grote steden, is de meerderheid geboren in het buitenland. Dus het is vooral migratieland. Dus iedereen komt van ergens.
7: Ja, jij woont in Vancouver, neem ik aan.
9: Ik woon Victoria, Vancouver Island.
7: Komt iedereen komt uit Hongkong of
9: iedereen
7: China.
9: Niet alleen uit Hongkong of China, maar ook uit Midden-Oosten, uit Zuid-Europa, uit Afrika, uit overal.
7: Ja.
9: Dus de grote steden zijn heel erg multicultureel. En in principe was het mekka van de multiculturaliteit altijd de Verenigde Staten. Dus die landen die lijken op zoveel manieren lijken ze op elkaar. En niet alleen omdat ze Anglo-Saxisch zijn en omdat ze op de markt georiënteerd zijn en dergelijke dingen. En relatief nieuwe landen en ook in principe openstaan voor buitenlanders, voor mensen die een nieuw begin willen maken. Maar dus ook zelfs die mensen van overal, die komen ook naar Noord-Amerika omdat ze een nieuwe wereld tegemoet gaan. Ja, en die twee landen, die in principe zoveel op elkaar lijken, hebben dan nu zo'n groot conflict.
7: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
11: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
7: Ja, dat was premier Carney met die hele beroemde toespraak op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar. En hij had het over de middenmachten. Die moeten zich verenigen en samen optrekken tegen die grote machtsblokken, zoals Amerika en misschien ook China. Hij kondigde in feite aan dat Canada laat niet met zich sollen. Maar waar hij toe opriep, is niet gerealiseerd.
9: Dus, ja, nog niet. Nee. Nog niet. Maar wat is het precies dat hij oproept?
7: Nou ja, van die middenmachten, maar dat is nog niet gebeurd. Die hebben zich nog niet verenigd. Dus liep hij misschien een beetje voor de troepen uit, zo gezegd?
9: Ja, ik zie dat meer als een uitspraak waarin er een richting wordt gegeven. En hij zegt in diezelfde speech ook dat de wereldorde die we hebben gehad, die is niet meer. Hij doet niet sentimenteel over, dat komt op een dag wel goed, Trump gaat weg en is het allemaal weer zoals het vroeger was. Dat zegt hij helemaal niet.
7: Nee.
9: En die veranderingen in internationale politiek, die zijn zelden in één keer besloten. Denk even aan het einde van de Tweede Wereldoorlog of het einde van het val van het communisme. Dat duurt heel lang voordat we eindelijk weten waar iedereen zich veilig bij voelt. En wat je wel nu hebt gezien in de laatste paar maanden is dus die toenadering tussen bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie. Ja. En de Europese Unie zit natuurlijk vol met van die middenmachten. Er is geen enkel groot land in de Europese Unie en dat barst ervan.
7: Nee, hij is ook uitgenodigd om over 3 weken bij de State of the Union van Ursula von der Leyen te zijn in Straatsburg. Is dat een serieuze opmaat naar een vernauwing, vergroting van de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie?
9: Nou, het is een heel erg symbolisch moment. Er is nog nooit een ander persoon bij geweest, een ander staatshoofd of politiek leider bij een State of the Union. Dus dat betekent veel. Het was wel al een uitnodiging die iets eerder was gemaakt. Volgens mij was het in mei. Maar dit komt natuurlijk heel goed uit. Dat hij dus nu kan zeggen, ik ga daarheen. En hij gaat na afloop ook bij het Europese parlement gaat hij een toespraak houden. En dat is een zeer zeker een groot moment voor Canada om te laten zien, ik heb die banden met Europa. En er wordt ook samengewerkt in defensie en veiligheid.
7: Ik ben ook wel benieuwd hoe die het verschil aanduidt. Omdat Europa eigenlijk op een golfbaan in Schotland, zal ik maar zeggen, heel snel akkoord is gegaan met de heffingen die Amerika oplegde. En Carney zegt, tot hier en niet verder, ik doe niet meer mee. Denk je dat hij dat ook gaat neerzetten bij de EU? Van jongens, denk erom, jullie hebben meer macht dan dat je zelf denkt en je moet je ook niet zo laten intimideren.
9: Nou, ik denk dat Carney heel voorzichtig is om niet de Europeanen te gaan lopen vertellen wat de Europeanen moeten doen, al zeker niet in een speech. Dus wat hij zal doen is aangeven wat Canada kan bieden en proberen om de Europeanen te laten zien wat Canada kan aanbieden. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk als Europeanen komen investeren in Canada en samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld defensie en veiligheid.
7: Dat is waar. En het zijn natuurlijk 27 landen en dat legt je net uit, als het puntje bij paaltje komt, is Canada echt één land. Dat is ook een groot verschil.
9: Ja, dat is absoluut een groot verschil.
7: Ja. Er komt een referendum in Alberta over die 51ste staat, zal ik maar zeggen. Moeten we dat gewoon maar op de voorhand al even wegtikken als niet zo verschrikkelijk belangrijk?
9: Nou, het referendum zal meer gaan over de vraag waar Alberta moet zijn binnen Canada. Dus in eerste instantie niet zozeer de toetreding tot de Verenigde Staten, maar moet de rol van Alberta anders zijn? Het is eigenlijk een soort van manier om te zeggen, moet Alberta onafhankelijk worden? En dat is nog niet eens een referendum daarover, maar een referendum over of er een referendum moet komen.
7: Ja, okay.
9: Maar het is spannend. We verwachten niet dat de mensen daar gaan zeggen dat ze graag willen afscheiden, maar het blijft toch heel spannend.
7: Ja. Kunnen we concluderen dat Trump van 2 landen niet kan winnen, namelijk Iran en Canada?
9: Oeh, ik zou willen dat het zo zou zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn. We spreken elkaar vast over een poosje weer. Wat er nou uiteindelijk uitkomt, dat moeten we nog maar zien.
7: Ja, maar Canada, net als Iran, daarom zeg ik het. Iran heeft tot nu toe niet verloren in die oorlog door de Straat van Hormuz. En Canada zit op een onvoorstelbare hoeveelheid olie waar Amerika van leeft. Dus ze zijn oppermachtig, allebei.
9: Ja, ik ga over Iran in de zin van niet uitlaten, maar Canada is toch een stuk afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom. Dus ze moeten hun kaarten wel goed spelen en hopen dat het een onderhandelingstechniek is waar uiteindelijk goede handelsverdragen komen. Want als je dit blijft doen, zo'n handelsoorlog is toch niet fijn en helemaal niet voor de kleine partner.
7: Dank, Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
5: Postma in Amerika.
7: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Michael Cohen was eerst Trumps vertrouweling, eigenlijk zijn conciliaire. Daarna werden de twee elkaars grootste vijanden, maar nu heeft hij Trump geïnterviewd. Hoe zit dat?
12: Ja, Michael Cohen is net begonnen met een podcast en ook een radioprogramma op WABC, een Trump-vriendelijke New Yorkse zender. En Trump was daar een van zijn eerste gasten. En even kort het geheugen opfrissen. Je zei het al, Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, zijn fixer, echt iemand die alles weet over Trump, die overal bij betrokken was, die schimmige dingen regelde. Werd vervolgd voor fraude onder meer. Die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld, hè, waar Trump ook bij in de problemen kwam. Hij keerde zich toen tegen Trump, vooral om zijn eigen hachje te redden. Hij getuigde tegen Trump, zat uiteindelijk een jaar vast, werd fel anti-Trump. Ze kregen slaande ruzie, dus ze werden echt aartsvijanden. Dus hoe komt dat dan tot een gesprek? Nou, hier in ieder geval even het begin van dat gesprek. En ter info, Cohen die draaide hiervoor Why Can't We Be Friends? Dat is de muziek die je hoort.
13: Mr. President.
14: Hello, Michael. How are you, Michael?
13: How you doing, sir? Welcome.
14: I'm good.
13: Welcome.
14: Very good. Country is doing good.
13: Well, thanks to you, sir. So I want to go back to 2016, if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. Do you remember, sir, when I went on CNN with Breonna Keeler and she told me that you were underwater in the polls and I responded with those famous two words, says who?
12: Ja, dat ging snel, hè. Hij gaat meteen over. Nou, weet u nog hoe ik u verdedigde? Ha, ha, ha. Dat is meteen waar Cohen heen wil. En hij is een beetje onderdanig, een beetje slijmerig. Trump noemt hem Michael. Hij noemt Trump sir en boss. Maar ook helemaal geen boosheid dus, aan beide kanten niet.
7: Nee. Hoe kwam Michael Cohen weer bij Trump in het gerief?
12: Ja, een jaar geleden, in juni, zocht Cohen contact met Trump via sms. En kort daarna hebben ze toen een korte ontmoeting gehad op Trumps golfbaan in Bedminster. En daarna deed Cohen iets heel belangrijks. Hij begon justitie aan te vallen. Hij zei dat hij door de aanklagers onder druk was gezet om tegen Trump te getuigen in die Stormy Daniels-zaak. En dat hij daarom zei wat hij zei, alleen maar omdat hij onder druk was gezet. En dat kwam Trump natuurlijk ook wel goed uit eigenlijk, want dat past in Trumps narratief van een politieke heksenjacht tegen hem. Ook zijn vertrouweling, die is dus ook onder druk gezet, is eigenlijk ook een slachtoffer. En dat maakt Trump eigenlijk een nog groter slachtoffer. Dus toen kwam het tot een soort verzoening. En in dit gesprek neemt Trump die uitleg van Cohen helemaal over. Dat excuus van ik ben onder druk gezet. En ook wel interessant, Trump zegt in die podcast ook dat Cohen al zijn verklaringen die hij voor de rechtbank deed weer heeft ingetrokken.
14: And then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been.
13: Well, maybe just you and I, sir.
14: And but... you. Yeah, me too, but I don't consider mine, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you, they weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did.
12: Ja, recanten, dat is dan het woord waar het om draait. En het interessante is, Cohen die trok die verklaringen niet terug. Niet voor zijn dossier, niet voor de rechtbank. De Stormy Daniels-zaak, maar ook Trumps fraudezaak, waar hij ook voor getuigde, dat staat allemaal nog gewoon, alle uitspraken die hij heeft gezegd. Maar hij verbetert Trump daarin niet. En Cohen herschrijft eigenlijk een beetje de juridische geschiedenis, kan je zeggen. En Trump die neemt dat maar al te graag over. En Trump gaat eigenlijk nog een stapje verder dan Cohen, want hij beweert dus dingen die Cohen uiteindelijk helemaal niet heeft gedaan. Namelijk het terugtrekken van al die uitspraken ook voor de rechtbank. Ja. Ook dat komt Trump weer goed uit in zijn eigen verhaal herschrijven.
7: Ja, we weten dat Trump gek is op mensen die fout waren en goed worden in zijn ogen. Hij vergeeft graag, dus dat past wel. Maar wat is nou het doel van Michael Cohen?
12: Ja, dat is ook wel heel interessant. Want die Cohen, dat is natuurlijk een heel opportunistische man. Ik denk dat Trump en Cohen, die lijken ook heel erg op elkaar. Die kijken heel goed, waar liggen de kansen? Hoe kan ik hier een deeltje sluiten? En zijn duidelijke doel hier, het is heel transactioneel eigenlijk, hij wil gratie. Hij deed eerst een gratieverzoek onder Biden. Dat heeft hij toen niet gekregen. Hij was toen enorm aan het slijmen bij de Democraten ook. Hij was zelfs bij de Democratische Conventie. Hij zei recentelijk in een interview bij CNN... Ik heb eigenlijk hetzelfde formulier heb ik erbij gepakt. Ik heb daar de naam Biden vervangen door Trump. En ik probeer gewoon nog een keer gratie te krijgen. En ik moet zeggen, als ik hoor hoe ze nu met elkaar praten, dan maakt hij nog wel een kans ook, denk ik. Dit is bijvoorbeeld de afsluiting van het gesprek. Cohen heeft dan al flink geslijmd over de ballroom. Hoe goed dat idee is en hoe graag hij dat ook zou willen zien. En dan zegt hij, ik wil heel graag die ballroom zelf ook wel bekijken.
13: I want to definitely take a look at that ballroom. I want to give it the Michael seal of approval as well, the old thumbs up. I'm sure it's magnificent. And I definitely want to stop by and see you in the Oval one of these days.
14: Good. Well, I look forward to it, and you just take care. And a lot of Americans are very appreciative of what you
13: And I'm appreciative of you.
14: Michael, what you did took courage. Thank you very much.
13: Thank you, sir.
7: Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaal Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in hun stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel, maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen, dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat